0: nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
3: Wat zeg je, Hugo?
4: Niks.
2: BMW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
5: Is dat een microfoon, Hugo?
2: Nee, joh.
3: Het overeind.
5: Deze Brzezinski is leuk.
6: Oh ja. Over wereldorde gesproken, dit is wel de boeken uit de oude wereld, hoor. De meeste boeken hier, die heb ik gebruikt ook toen ik mijn proefschrift schreef. Nou, dat is echt lang geleden. Dat was in de nadagen van de Koude Oorlog. Dit was dus echt de situatie tussen, laten we zeggen, de Tweede Wereldoorlog tot 1990. Ja. Waarbij je die bipolaire wereldorde had met aan de ene kant de Sovjet-Unie, aan de andere kant Amerika en de NAVO. En dus heel veel van die boeken die heb ik gewoon nog, omdat die uiteindelijk wel weer terugkomen. En dat heeft ook te maken met het feit dat als je bijvoorbeeld kijkt naar nucleaire strategieën en nucleaire denken, dat is allemaal in die tijd ontstaan. Ja. Dat was in de jaren 60, 70, 80 is dat ontstaan. Er zijn allemaal standaardwerken over verschenen. En eigenlijk is dat denken wat toen is ontwikkeld, dat is gedeeltelijk verdwenen. En je ziet nu dat jongere generaties teruggrijpen op dat denken om te kunnen verklaren wat op dit ogenblik op nucleair gebied gebeurt. Dat is echt interessant.
7: Je kunt dan bijvoorbeeld weer Soviet Military Strategy in Space erbij pakken.
6: Ja, exact. Ja, nou, exact. Dit is natuurlijk uit de tijd ook van het Strategic Defense Initiative van Ronald Reagan. Die Amerika wilde gaan verdedigen met allerlei geavanceerde ruimtesystemen. Er allemaal niets van terechtgekomen. Die discussie loopt gewoon nu weer. Ja, dus ja. Wat je dus nu op dit ogenblik ziet, de hele discussie over satellieten en antisatellietsystemen, ruimteoorlogvoering, dat is gewoon
5: komt
6: in die tijd
5: allemaal weer terug.
7: Twee verschillende dingen staan over de SALT-akkoord.
6: Ja, SALT-akkoord, Strategic Arms Limitation Agreements. Dat zijn dus de akkoorden die er waren voor de strategische kernwapens. Dat zijn dus de grote zware kernwapens waarmee Rusland of de Sovjet-Unie Amerika kon bestoken en vice versa. Mm. Nou, daar is oefenloos over gedebatteerd. Dat is eigenlijk allemaal dood op dit ogenblik. Maar ik kan je melden, dat gaat allemaal terugkomen. Ja, en dan wordt China erbij betrokken. Dat kan gewoon
5: niet anders.
6: Nee. Dus hier Brzezinski. Over The Grand Failure. Ja, dat is een beroemd boek ook. Brzezinski was de veiligheidsadviseur van Carter, van Jimmy Carter. En dat was echt een groot man, echt een groot denker. Een beetje vergelijkbaar wel met Kissinger, vind ik. Misschien is Brzezinski nog wel geavanceerder dan Kissinger. En die deed ook heel erg veel aan machtspolitiek. En die heeft daar echt heel goede boeken over geschreven. Ja, zo gaat het hier maar door. Ik heb hier honderden boeken staan.
5: Weet je, die Koude Oorlog die bleef koud, mede door het kernwapen. Hè? En tegelijkertijd is het zo dat, en dat is weer een continuïteit met onze tijd, Rusland heeft een kernwapen en kan dus toch Oekraïne aanvallen.
6: Ja.
5: Met name ook omdat het een kernwapen is.
6: Dat is een belangrijk punt, want de wijziging op de Russische militaire doctrine, die zeggen natuurlijk dat een land dat gesteund wordt door kernwapenmogendheden, dat is Frankrijk in kernwapen, Engeland, Amerika, en die bestookt aan Rusland, dan mag Rusland met nucleaire wapens terugslaan. Maar dat doen ze niet.
5: Nee.
6: Dus kennelijk is dat kan je allemaal lezen in die oude theorieën van heel lang geleden. Kennelijk zijn die theorieën nog zo bestand tegen de tijd, dat men dus nog steeds weet dat als je dat gaat doen, als je die grens overgaat, dan gebeurt er iets wat je niet meer onder controle hebt. En dat kan leiden tot zelfvernietiging.
5: MED, hè?
6: Dus ja, Mutual Assured Destruction. En dat is natuurlijk wat het is. En je ziet nu dat die Chinezen ook zo'n capaciteit aan het ontwikkelen zijn. Maar goed, als je kijkt naar de aantallen kernwapens in die tijd van de oude wereldorde, van de bipolaire wereld van tijdens de Koude Oorlog, ja, dan waren de aantallen kernwapens nog een veelvoud van wat het nu is. Ja. Nu hebben zowel Rusland als Amerika al pakweg ruim 5000 kernwapens. De Chinezen die zitten op pakweg 600, willen naar 1000 toe gaan. En dan hebben de Fransen en de Britten, die hebben er elk nog, wat zal het zijn, 250. Iets in die geest. Ja. Maar het is, ja, die theorieën die zijn er allemaal nog. En ja, wat ik het meest verbijsterend vind, is dat in de huidige tijd er heel erg veel wordt gesproken over, met name in Rusland, over kernwapens en met name nucleaire dreigementen. En dat is wel nieuw. Hè? Dus er is één groot verschil met al die boeken die hier staan over nucleair. Tijdens de Koude Oorlog praat je daar niet over. Dat blijkt hier ook duidelijkheid. Doe het niet. Ga geen avonturen aan. Want je weet nooit of iets kan escaleren naar nucleair. En nu is het denken verschoven de afgelopen 10, 15 jaar in de richting van, nou, je kunt best wel een beetje conventionele oorlog voeren met elkaar. Want die nucleaire wapens die zorgen ervoor dat het niet helemaal escaleert. Ja. En dat is echt nieuw. En dat maakt ook de huidige tijd, de huidige wereldorde zoals we die nu krijgen, hebben wel gevaarlijk, vind ik.
7: Gesproken van oude orders en dingen die onder druk staan, zie ik daar meer bij je knie nog een mooie oude blauwe bundel. Eentje verder.
6: Deze? Hugo Groot. Ja, exact. Ja, wat grappig dat je dat zegt. Ja, ontzettend. De Vrije Zee, Mare Liberum. Ja. Ik bedoel, wanneer is dit boek geschreven eigenlijk?
5: 17 zoveel, denk ik.
6: Even kijken hoor, dat is natuurlijk inderdaad heel erg leuk. Nee, ben je gek? 1609. Je zit 100 jaar daarnaast.
5: Jeetje.
6: Ken je geschiedenis, Arjan?
5: Ja, ik had het later verwacht.
6: Ja, Mare Liberum. Ja, nee, dit is natuurlijk super actueel.
7: Het is zeer recent afgeschaft, deze principes.
6: Ja. Nou ja, Iran is daar natuurlijk volop mee bezig in de Straat van Hormuz. Maar je ziet dus dat Mare Liberum, dat overal op dit ogenblik ter discussie staat.
5: Ja.
6: Die discussie loopt natuurlijk gewoon in de Oostzee. Als je dus in die Vrije Zee zit, ja, dan heb je dus ook geen juridictie om daar heel makkelijk op te kunnen treden. Dus dan kan je dus inderdaad kabels doortrekken in de Oostzee. De Noordzee gaat dat vast ook gebeuren als het verder door escaleert. Die ongein die we op dit ogenblik hebben met Rusland. Ja, en uiteindelijk is Hugo de Groot dood. Ja, dat is hij al een hele tijd. Maar dan is dus ook zijn gedachtegoed is dus ook dood, helaas.
5: Maar het is wel een mooie metafoor eigenlijk. Hè? Want het was natuurlijk Nederland bedacht, Mare Liberum. Hartstikke gunstig voor een handelsland dat zo'n groot koloniaal rijk had. Hè? Al die choking points. Ja. Zo. Nou, de Britten dachten er precies zo over. Hè? En de Amerikanen ook. En nu hebben we natuurlijk een andere orde waarbij er gewoon disruptors zijn. Hè? Die zeggen van, wij praten wel over kernwapens. Wij doen wel, met proxies gaan we aan de gang.
6: Ja.
5: En we gaan wel desinformatie doen.
6: Ja.
5: En dat geeft de rauwheid van die orde waar we nu eigenlijk al in zitten aan.
6: Ja, en als je dus gewoon naar deze boeken kijkt, die wat ouder zijn. Daar is natuurlijk enorm gespeculeerd, ook op grond van speltheorie, over wat is nou de meest stabiele orde.
5: Ja.
6: Dus een bipolaire orde met twee nucleaire macht is redelijk stabiel.
5: Want behalve dat je een wapenwetloop krijgt.
6: Ja, alles kan natuurlijk uit de klauwen lopen.
5: Ja.
6: Maar is in principe stabiel, omdat dan sprake is van nucleaire wederzijdse vernietiging.
5: Ja.
6: Dus dan haal je het wel uit je hoofd. Het enige wat je kan doen is een beetje rommelen in elkaars invloedssfeer, maar het moet ook niet te gek worden. Het is de Amerikanen in Vietnam, omdat de communisten daarop rukten. Maar dat deden natuurlijk de Sovjets, die deden dat ook. Dan heb je dan na de Koude Oorlog heb je een unipolaire wereldorde met Amerika als hegemoon. Dat is de meest stabiele wereldorde die er is. Maar uiteindelijk houdt dat op te bestaan. Dat houdt nu op te bestaan. Nu ga je naar een soort multipolariteit toe. Dus meerdere machtscentra. De EU, de Verenigde Staten, China, misschien ook wel India. Met niet gebonden landen. Als je dus naar deze boeken kijkt die hier staan. Dan gaat het ook over speltheorie. Dan wordt aangetoond dat zo'n multipolaire wereldorde met 4 of 5 machtscentra eigenlijk veel instabieler is dan wat dan ook.
5: Bij multipolaire orde is het probleem natuurlijk dat je, nou, je weet niet precies welke kant het op gaat. Je bent onzeker over de intenties van de anderen. Er is wel één voordeel, dat de wapenwetloop van de bipolaire orde kan je dus voor een deel potentieel ondervangen doordat de bondgenootschappen er anders uit gaan zien. Hmm. Als je het machtsevenwicht fysiek met de allianties verschuivingen kan opvangen, dan hoef je iets minder een wapenwetloop aan te gaan. Ja. Maar het is heel dynamisch. Dus machtsevenwicht is
6: je hebt gewoon meer keuzemogelijkheden. Ja, en meer keuzemogelijkheden in de internationale betrekkingen leidt door de bank genomen tot fricties. Nee. En dat is wat we op dit ogenblik ook zien. Maar goed, je zit nu echt in een interregnum. Hè? Dus de oude wereldorde die bestaat eigenlijk niet meer. En de nieuwe die bestaat nog niet. Dus die transities van de ene wereldorde naar de andere wereldorde, die zijn inherent instabiel. Want dan moet de wereld zich opnieuw settelen. En dan ontstaan er meestal fricties. En fricties, dat kunnen conflicten zijn of kunnen oorlog zijn.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
3: Waar zit je nou weer in jezelf te praten, Hugo?
4: Niks. Nu we elkaar off the record spreken, durf ik dit wel toe te geven. Maar toen ik dit programma ging doen, eerst deed Jan Posma dat. En er stond een soort draaiboekje in het systeem van die gesprekken. En daar stond dus, welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Sindsdien copy-paste ik dat draaiboekje in een nieuw scherm. En dan vul ik het in met wat er verder in moet. En zeg ik dus altijd maar op zoek naar de nieuwe wereldorde. Maar ik heb me hele lange tijd afgevraagd, wat bedoelen jullie daar eigenlijk mee? En ten tweede, denken jullie dat ze hem ooit gaan vinden, die nieuwe?
6: Ja, natuurlijk. Maar dat duurt even. Kijk, daarom die titel, die hebben we 10 jaar geleden bedacht. En we zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe wereldorde. Ja. Maar hij begint dus natuurlijk wel steeds meer uit te kristalliseren. Ja, natuurlijk. Want kijk, in het begin van de jaren 90 is al voorspeld dat de grote machtsstrijd zal gaan tussen China en de Verenigde Staten. Dus Rusland is daarvoor te klein. Dat is gewoon eigenlijk gewoon een regionale speler. De Europese Unie is verdeeld. Dus dan blijven er maar 2 smaken over. En dat is China en de Verenigde Staten. Nou, dat zien we dus ook. Dus totdat daar een evenwicht ontstaat tussen die 2 landen, net zoals tijdens de Koude Oorlog een evenwicht ontstond tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, ga je van crisis naar crisis en hou je een periode die ontzettend instabiel is en kan je dus nog niet spreken van een nieuwe wereldorde. Dit is een interregnum.
4: Ja, het in de jaren 50 was, of de tijd van de bouw van de muur, toen het nog heel instabiel was in de vorige Koude Oorlog.
6: Ja, maar dat waren hele kleine periodes. Maar dit is echt een grote fundamentele verschuiving in de wereld, zoals je die 1 keer in de 100 jaar misschien meemaakt.
5: Ja. Kissinger legt dat mooi uit. Hè? Je hebt dus stabiliteit vereist een fysiek machtsevenwicht. Dat zijn dus de allianties die elkaar in evenwicht houden. Maar ook een moreel machtsevenwicht. Ik bedoel niet zozeer de moraal mee, maar ik bedoel ermee dat er gemeenschappelijke opvattingen zijn over hoe je buitenlandse politiek bedrijft. In de 19e eeuw had bijvoorbeeld, dus tot en met Krim, hadden ze het idee van, ja, het legitimisme, als een prins wordt afgezet ergens, ja, dat kan natuurlijk niet. En dan gaan we met z'n allen de monarchie herstellen.
4: Als we zo gaan beginnen, ja.
5: En het gekke is, wij vinden dat heel erg conservatief, maar het heeft wel 50 jaar lang stabiliteit gegeven.
6: Hè? Nou ja, op een gegeven moment ontstaat er iets.
5: Ja.
6: En de grote vraag is wat zo'n nieuw machtsevenwicht, want dat is het eigenlijk, gaat betekenen. Wat betekent dat voor de instituties? Wat betekent dat voor het functioneren van de Verenigde Naties? Van het Internationaal Monetair Fonds? Wat betekent dat voor de Europese Veiligheidsorde? Dat weten we niet. En dat kan nog wel Dat zou nog wel eens 20 jaar kunnen duren voordat we daar een antwoord op hebben. Dus die titel van ons, die gaat Rusland nog 20 jaar mee. Want dan over, misschien over 10, 15 jaar dat we kunnen zeggen, oké, maar dat wordt het met een grote mate van zekerheid.
4: Laten weten dat ik het niet meer moet zeggen als we hem hebben getroffen.
6: Ja.
4: Hey, maar zou je alles wat Trump nu overhoop haalt ook niet kunnen zien als een poging om een antwoord te vinden op deze vraagstukken?
6: Zeker.
4: En dat antwoord is dan dus vooral doe mij het westelijk halfrond de rest moet het uitzoeken.
6: Nee, maar daar heb je absoluut gelijk in. Want eigenlijk die hele nationale veiligheidsstrategie die eind vorig jaar is verschenen van de Verenigde Staten is eigenlijk een knieval. Ja. Want als jij dus zegt van ik ga me alleen nog maar bemoeien met westelijk halfrond, dat betekent dus dat je daarmee afstand doet van je mondiale betrokkenheid. Dat is wat je doet. Nou, zijn er altijd isolationistische tendensen geweest in de Verenigde Staten? Dus op zich is dat niet nieuw. Maar als je zo expliciet neerzet, dan betekent dat ook, als je dat zeker wat Trump doet koppelt aan invloedssferen, dan betekent dat dat je inderdaad afstand doet van je leidende rol in de wereld. Dan laat je dat aan een andere mogelijkheid over. En als we kijken wat er gebeurd is met het bezoek van Trump aan Xi. Wanneer was dat, jongens? Was dat nou in juni of zo? In mei, juni?
5: Juni, geloof ik.
6: Eigenlijk wat daar toen gebeurde, was dat de sleutel tot de nieuwe wereldorde, die werd door Trump overgedragen aan Xi. Ja. En dat had te maken met het feit dat Trump onderuit is gegaan in Iran. En als dat gebeurt en je komt bij de nieuwe hegemoniale macht, ja, dan word je op je plaats gezet. En dat is ook gewoon gebeurd door Xi. Dus dat is een historische bijeenkomst.
5: Grappig, is dat ook 19e eeuwse invloedssferen? Ja. Dus dan gaan we weer terug naar de oude tijd. Maar het is heel erg waar wat erop zegt. Dat gewoon, als jij praat over het westelijke halfrond, dan capituleer je in het oostelijke halfrond.
6: Ja, dat is.
5: En in het verleden is het natuurlijk geweest dat Amerika was de politieagent ook van het oostelijke halfrond. Ja. Hebben soms ook goede dingen gedaan.
6: Politieagent van de wereld.
5: Politieagent van de wereld.
6: En dat is totaal voorbij. En dat is ook voorbij omdat Amerika tegen de grenzen opgelopen is van zijn militaire macht. Dus als je op dat gebied capituleert, dan capituleer je ook militair. En dat is precies wat er gebeurd is in het Midden-Oosten. En dat heeft enorme consequenties voor de wereldorde. En dat is precies wat we nu zien. Dus die Trump, daarvan wordt altijd gedacht, dat is een man die de wereldorde naar zijn hand probeert te zetten. Hij heeft precies wat je vroeg, Hugo, geprobeerd om dat proces te vertragen. Dat is niet gelukt. In plaats daarvan heeft hij het proces versneld. Dat is wel gelukt. Dus Trump is een accelerator, een versneller van ontwikkelingen die eigenlijk al gaande zijn vanaf pakweg 1991, toen de Chinezen lid werden van de Wereldhandelsorganisatie. Toen dacht iedereen van, hey, die Chinezen houden zich nou eindelijk een keer aan de regels van het spel. Dus niet. En toen bleek al in die tijd, direct na toetreding van de Chinezen tot de Wereldhandelsorganisatie, dat ze eigenlijk hun eigen spel aan het spelen waren. Lange termijnvisie, heel strategisch gedacht. Want wij, een visie die kun je doortrekken naar 2049, 100 jaar bestaan van de Volksrepubliek, dan moet het gewoon klaar zijn en dan moet China de gewoon nummer 1 zijn van de wereld.
5: China is echt een land dat het ook, net als Trump eigenlijk, het gaat om China zelf.
6: Maar natuurlijk, dat is gewoon, er is eigenlijk wat dat betreft niks veranderd in de geschiedenis. Het zijn landen die opkomen, die maken gebruik van de nieuwe technologie. De Britten kwamen door de nieuwe technologie, de industrialisatie op, werden daardoor het machtigste land, vertalen dat in militaire macht. Dat deden de Amerikanen in de 19e eeuw. De grote vraag is wie dat nu in de 21e eeuw gaat doen. Maar met zo'n president Trump kan je er vergif op innemen dat de Chinezen dat klip en klaar gaan winnen. En ze liggen nu al helemaal voorop als het gaat op technologisch niveau.
4: Als we het nou eventjes niet zo positief bekijken dat wij die nieuwe wereldmacht gaan worden, dan zal het dus een ander zijn.
6: Ja.
4: Maar dan zal Europa zich dus in die nieuwe wereldorde een eigen plaats moeten invechten. Wat betekenen dus die grote ontwikkelingen die dus in de eerste plaats tussen de VS en China zich zullen afspelen, voor de plek die Europa voor zichzelf kan opeisen?
6: Aanpassen, aanpassen, aanpassen. Dat is wat het is. En dat gaat ten koste van de wijze waarop wij ons leven hebben ingericht. Ik wil niet zeggen dat dat direct leidt tot verarming en grotere mate van onveiligheid, want we passen alles wel aan. Maar je moet je staande houden in een veel ruigere wereld die transactioneel is, waar democratische principes eigenlijk niet gelden, waar het recht van de sterkste geldt. En dat betekent dus dat we gewoon een totaal andere mindset gaan krijgen de komende tijd in Europa. Wij zijn postmodern geworden. Zelfontplooiing staat helemaal bovenaan. Dat is echt, als je naar die Maslow-pyramide kijkt, dat begint met de basale behoeften, eten en drinken en dat soort zaken. En dan uiteindelijk helemaal bovenaan de piramide staat zelfontplooiing. Daar zijn wij bij wijze van spreken aangekomen. En dat is wat we willen. En dat kan niet meer. Je gaat nu dalen op die piramide. En je gaat nu eigenlijk vechten voor het bestaan. En dat heeft een enorme impact op de maatschappij. Hoe die impact, dat weten we nog niet. Maar ik weet wel één ding. En dat is dat het menselijk aanpassingsvermogen bijna onbegrensd is.
5: Ja. Weet je, om te voorkomen dat Europa dus vertrapt wordt door de ene kant China, Rusland en de andere kant Amerika, zullen we economisch sterker en fitter moeten worden. We zullen militair sterker moeten worden. En we zullen ook toegang moeten hebben tot die kritische grondstoffen en tot chips. En ook tijdens een crisis. Hè, dat is ontzettend belangrijk. Dan komt er weer een keer een crisis. En dan moet je het geregeld hebben. Dat je die hele supply line als het ware beheerst. Anders ga je ook kapot.
6: Nou, ook daar zie je dus. Er gebeurt wel veel in Europa. Er gebeurt, vind ik, nu zoveel. Dat wij ook niet in de staat zijn in de podcast om dat allemaal te volgen. Er gebeurt op economisch, op militair gebied gebeurt er zoveel. Met name op industrieel gebied, op militair-industrieel gebied gebeurt er zo onwaarschijnlijk veel. Er zijn zoveel samenwerkingsovereenkomsten in het ogenblik. Ook multilateraal tussen verschillende landen, maar ook met Oekraïne erbij. Het is gewoon niet te volgen. Ik heb zelden in een tijd geleefd waarin de aanpassing zo hard gaat in Europa, dat het eigenlijk bijna niet meer te volgen is. Dat geldt feitelijk ook voor de economie. Daar zijn we hartstikke goed in, ook in de podcast, om voortdurend te kanken dat het niet snel genoeg gaat. Maar als je gewoon eigenlijk objectief kijkt van wat er gebeurt, ja, dan we zijn op een aantal gebieden gewoon te laat. En daarom zitten we te kankeren. Maar tegelijkertijd gebeurt er ook wel een hele hoop. He, dus jij noemde zet, je moet toegang hebben tot die kritieke grondstoffen. Nou, er is tijdens de NAVO-top van een tijdje geleden is er ook besloten om met een groep van landen, Nederland zit erin, ja, gezamenlijk vooraan aan te leggen van kritieke grondstoffen. Speciaal voor de defensieindustrie. Nou, dat gaat natuurlijk gewoon ook op een hele hoop andere gebieden gebeuren. De Europese Unie die heeft daar ook aanwijzingen voor gegeven.
5: Ja, duurt toch wel een tijdje, maar de plannen zijn er zeker, hè?
6: Nou ja, er gebeurt ook een hele hoop. Daarom zeg ik van, het is bijna niet meer te volgen. Er gebeurt op een aantal gebieden veel meer dan je denkt.
5: Ja. Ben je toch een beetje optimistisch over Europa?
6: Nee, ik ben wel optimistisch over het aanpassingsvermogen van de mens. Dus hoe vaak ik wel niet hoor van ja, mijn kinderen dan en wat moet dat allemaal niet worden. Ik ben blij dat ik geen kinderen heb of ik ben blij dat ze volwassen zijn. Het aanpassingsvermogen is echt gigantisch. Je ziet ook nu ook geleidelijk hoe mensen zich aan het aanpassen zijn aan klimaatverandering. We blijven kanker omdat het te warm is. Maar je ziet nu ook hele discussies ontstaan over meer bomen in steden en dat soort zaken. Dat adaptieve vermogen is enorm groot. Dus ik ben wat dat betreft ben ik ook helemaal niet zo pessimistisch over toekomstige generaties. Het vervelende is, je moet wel gewoon door zo'n hele periode van adaptiviteit heen. En we hebben het al eens een keer eerder gehad over de opkomst van populisme. Ja, die stroming die zegt, ja, je moet je niet aanpassen. Het moet helemaal niks veranderen.
4: Ik denk wel trouwens dat als we weer de podcast opnemen, als de microfoon erbij hebben, moet je dit niet zeggen. Het is niet goed voor het verhaal als je ook nog ineens weer positief wordt.
5: Oh ja. Gelukkig dat niemand dit te pakken krijgt, toch?
4: Ja.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Eén van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van Indiana zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en de verpakking van een chocoladereep uit 1991. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
5: Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waar ik normaal gesproken Chief Marketing Officers ondervraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. Maar deze zomer pakken we het helemaal anders aan, want we hebben namelijk de CMO Talk Summer School. Ja, en bij een summer school horen natuurlijk hoogleraren. En dit is de derde in een serie van 3 dus, waarin ik 2 hoogleraren heb uitgenodigd om te praten over ons prachtige vak marketing. Vandaag bij mij in de studio Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en expert op het gebied van merkactivisme, en Marnik de Kimpen en hij is hoogleraar marketing aan de Tilburg University en de KU Leuven in België en hij is expert op het gebied van private labels, oftewel huismerken. Nou, het afgelopen seizoen van CMO Talk hebben we natuurlijk uitgebreid ook gesproken over de opkomst van die huismerken in supermarkten en de opmars, die ook een behoorlijke opmars beleven door de hoge inflatie. Maar ja, het valt mij natuurlijk op, is die private label, is dat nou ook mogelijk om daar een hele opvallende productlijn voor te maken? En kunnen ze ook een beetje activistisch zijn? Ik kijk wel met een schuin oog naar Peter. Dat en veel meer natuurlijk hoor je de komende 30 minuten in deze heerlijke zomeraflevering van CMO.

0: Tok. Peter en Marnik, van harte welkom.
1: Hallo.
2: Dank je.
0: Nou, laten we meteen maar beginnen bij mijn aankondiging. De eerste stelling voor jullie. Kunnen huismerken activistisch zijn?
1: Waarom niet? Je ziet tegenwoordig steeds meer huismerken die zich ook differentiëren op bepaalde positioneringen. Biologische huismerken, prijsvechters, luxe merken, gezonde huismerken. Daar zou ook een merk met een beetje meer, laten we zeggen, smoel tussen kunnen passen. Je zit natuurlijk wel met een corporate identity. Dus het moet wel binnen de lijn van het hele Albert Heijn of Jumbo of welke retailer dan ook passen. Maar binnen die kaders zou dat best kunnen. Wat denk jij, Marnik?
2: Ik denk dat dat zeker moet kunnen. Vooral wanneer dat je rekening houdt met het feit dat er een ganse architectuur van private labels begint te ontstaan. Je hebt de budget, de goedkopere versie, de standard, de...
0: En de premium huismerken.
2: De premium huismerken. Ja, ja. En je kunt met één van die kun je een wat meer activistische houding nemen.
0: Hmm. En aan de premium huismerken moet ik dan een beetje denken aan de Excellence, de Delicieux. Inderdaad. Ja. En als we het over huismerken hebben, hebben we het automatisch over supermarkten. Is dat correct? Of kan je huismerk eigenlijk voor veel bredere categorieën inzetten?
2: Je kunt je huismerken, vind je, eigenlijk overal. In die zin, de meeste studies focussen op de grocery, op de supermarktproducten. Vandaar dat we daar heel erg mee vertrouwd zijn. Maar heel veel elektronica-merken zijn ook private label-merken, zijn ook huismerken. Hm. Wat je koopt bij IKEA is ook huismerkproducten.
0: Ja. Ja,
2: dus het is gewoon van, wordt het enkel in die supermarkt of in die winkelketen verkocht? En dan praten we over huismerken.
0: Terwijl ik denk aan IKEA, dat is toch een iconisch merk. Volgens mij de top 10 wereldwijd van de meest waardevolle merken. Mm-hmm. Maar het is inderdaad een huismerk. Want je koopt het bij die retailer en dat is dan ook meteen de definitie. Maar ik blijf nog even bij jou, want je doet onderzoek naar zogeheten brandification of private labels. Hè, dus dat huismerken zich ook steeds meer proberen te onderscheiden. Hè, zich eigenlijk steeds meer als een normaal merk gaan gedragen. En op welke manieren doen ze dat?
2: Wel, eerst en vooral door, net zoals de andere merken, meerdere versies te hebben. Het goedkope or economy brand of budget brand, het standaardmerk, het premium merk. Dus dat is een eerste manier waarbij dat je zowel verticaal differentieert op basis van kwaliteit. Je hebt mindere kwaliteit of degelijke kwaliteit is beter genoemd. De goede kwaliteit en dan de super or nog beste kwaliteit met het premium merk. Dus dat is een eerste vorm. Maar ook door bepaalde zaken toe te voegen, bepaalde ingrediënten, bepaalde smaakjes, et cetera, die je niet bij concurrerende huismerken, maar ook niet bij concurrerende nationale merken zal vinden.
0: Een vleugje truffel of een...
2: Wat is?
0: Een vleugje truffel.
2: Ja,
0: dat zie je bijna al die producten tegenwoordig komen.
2: Juist, en dan in functie daarvan ga je dus ook kunnen bepaalde namen geven. Hmm. En dat is een tweede manier van brandification. Hmm. Behalve een ganse architectuur te maken, ook bepaalde naamgeving te geven, zodanig dat je beter nog de associatie kunt leggen met de retailer, met de winkelketen die achter het merk staat, zodanig dat je dus de link kan versterken tussen de naam van de retailer en de naam van de private label.
0: Ja, mooi.
2: Dus de ganse naamgeving is een tweede vorm van extra brandification. En dan een derde is, ze beginnen ook meer. Vroeger had je geen reclamecampagnes voor huismerken. Nu begin je die meer en meer ook te zien.
0: Ja, oh, dat is ook op communicatie beginnen zich te
2: ontwikkelen. Inderdaad.
0: En dan vraag ik me af, dus als we het hebben over die unieke eigenschappen van producten, kijk even naar jou, Peter. Het september 2023 lanceerde Albert Heijn hun AH Terra-lijn. En dat deden ze natuurlijk met als doel om ook een beetje een bijdrage te leveren aan die hele eiwittransitie.
1: Ja.
0: Zo moet in 2030 60% van alle verkochte eiwitten een plantaardige oorsprong hebben. Is dat nou een mooi voorbeeld van activisme?
1: Ja, heel geleidelijk aan proberen een bepaalde doelstelling te bereiken kan ook activistisch zijn. Zeker als je daarmee vooruit loopt op de overheid en vooruit loopt op de maatschappij. Dan heb je toch een bepaalde gidsfunctie. Dat zou ik zeker op die manier omschrijven.
0: Ja, maar als ik denk aan activisme, dan denk ik spandoeken, dan denk ik Malieveld op, dan denk ik protesteren. Ja, en dit is toch een beetje een ordinaire manier om meer te verkopen, toch, voor Albert Heijn?
1: Ja, de enige spandoeken die ik bij Albert Heijn ziet hangen zijn met hamsters erop. Dus dat past niet helemaal bij AH. Maar ja, ik denk toch dat, wat ik zeg, een bepaalde doelstelling hebben die maatschappelijk voorop loopt. dat kun je zeker ook over onder activisme scharen.
0: En hoe moet je dat dan rijmen dat ook dezezelfde supermarkt dan in de zomer campagnes voert op 1-in-1 barbecue vlees?
1: Ja, dat is het probleem. Hè. Dus hoe geloofwaardig kunnen huismerken zijn in hun activisme, in hun doelstelling? Hè. Dat is net waar Marnik het over had, die hele architectuur die je hebt onder een huismerk. Dat zit elkaar soms ook in de weg. Maar goed, dat zie je bij Unilever ook. Het bekende Axdorf-dilemma. Ja. Met aan de ene kant vrouwvriendelijkheid en aan de andere kant hypermasculine uitstraling. Is ook een klassiek voorbeeld van hoe die twee merken met elkaar kunnen botsen.
0: Nou, van Mars tot Unilever, alle CMO's van bedrijven die concurreren met huismerken, zeiden het afgelopen seizoen hier in CMO Talk. Private label wint aan marktaandeel. Dat doet natuurlijk direct pijn. Deels door die hoge inflatie inderdaad, maar ook deels door de ongekende promotiedruk in Nederland. Wat moeten Mars en Unilever nou doen om dat marktaandeel terug te winnen? Peter, heb jij, als jij nou een van die merken mag adviseren, wat zou je dan zeggen?
1: Ja, ik zou zeggen vooral blijven bouwen aan je merk. Vooral blijven investeren in redenen waarom jij meer prijs waard bent. Waarom jij een band hebt met die consumenten. Die moet je opbouwen, want anders dan... Ja, op prijs leg je het af tegen een Albertijn huismerk. Lijkt
0: zijn ze die band een beetje kwijtgeraakt over de jaren?
1: Ja, dat zou je aan de merkmanagers van Mars moeten vragen. Ja. Maar ik heb het gevoel dat daar wel wat erosie zit, ja.
0: Oké. Marnik, hoe kijk je daarnaar?
2: Zo één aanraden, te blijven innoveren. Hm. Zodanig dus dat je altijd een stapje vooruit bent op de private labels.
0: Ja.
2: Private labels beginnen ook te innoveren, maar heel wat van de private label introducties zijn in feite imitaties van de nationale merken. Ja. Dus door te innoveren, zorg je in feite dat de private labels, dat de huismerken, het nationaal merk van gisteren aan het imiteren zijn. Ja. Dus je moet altijd een stapje vooruit zijn. Ja. En dan is het voordeel, of vooral proberen om niet met kleine incrementele innovaties te werken, maar met meer radicale innovaties die iets langer duren om te imiteren.
0: Ja, maar daar ligt volgens mij nou net de kern van het probleem. Dus als we kijken naar verminderd marktaandeel, toenemende concurrentie vanuit private labels, stijgende kosten, ketens die onder druk staat, waardoor natuurlijk steeds meer druk komt vanuit die aandeelhouder op het behalen van resultaat. Ja, wat gaat er dan als eerste aan? Dat is het marketingbudget. Ja. Maar ook natuurlijk het R&D-budget. Ja. En op een gegeven moment ben je een beetje uitgeïnnoveerd. En zijn al die innovaties, als we nou kijken naar die hele labels. Ja, nu heb je nou net M&M's met cookie dough. Maar volgens mij is dat de grootste breakthrough innovatie in jaren bij M&M's. Marnik?
2: Dus blijven innoveren zou ik zeggen. Ook blijven adverteren om je innovaties in de verf te zetten. Ja. Dus
0: ook als er geen geld is.
2: Dan moet je proberen het geld te vinden. In die zin van, hetzelfde probleem ontstaat wanneer dat je bijvoorbeeld in een recessie gaat. Dan zegt men, er is geen geld. Het eerste wat veel van de nationale merken dan doen, is het verminderen van het reclamebudget, het R&D-budget, het marketingbudget in het algemeen. Terwijl dat eigenlijk net dat de periode is waar je marketingactiviteiten een grotere invloed kunnen hebben. Nu, wanneer dat het budget minder groot wordt, dan is een andere manier om het slimmer in te zetten met de budgetten die je hebt.
0: Peter?
1: Ja, ik denk dat inderdaad belangrijk is om dat toch te blijven doen. Want kijk, ik weet dat veel praktijkmensen dol zijn op Byron Sharp. De physical availability die is er natuurlijk bij een huismerk, maar mental... Zeker als je het gaat hebben over de gedifferentieerde huismerken, ja, dan is het toch een stuk minder, juist door die verminderde advertising en die minder duidelijke, dat minder duidelijke imago wat ze hebben, wat niet over de jaren heen is opgebouwd. Dus daar zit wel een kans in om dat nog tot stand te houden. Ja.
0: Jij bent natuurlijk niet een praktijkmens, maar ik weet wel, je houdt je heel veel bezig met de praktijk, maar je bent een wetenschapper. Ben je ook een fan van Byron Sharp?
1: Nou, nee.
0: Nee? Oh, vertel.
1: Kijk, ik denk dat hij een aantal hele goede punten heeft. Ja. En die punten ook heel mooi voor het voetlicht brengt. Daar ben ik best een beetje jaloers op. Dat zullen alle wetenschappers zijn. Maar ik denk dat het ook wel veel oude wijn in nieuwe zakken is. Mental availability, dat riep Kevin Keller ook al in de jaren 90. En physical availability, ja. dat distributie een belangrijke, de P van plaats, dat is ook niet echt nieuws. Dus ik denk dat hij het vooral heel mooi verpakt heeft.
0: Oké, okay. Een goede marketeer.
1: En ja, daar ben ik een beetje jaloers op.
0: Misschien een goede marketeer.
1: Ja,
0: uiteraard. Mark, ben je fan van Byron Sharp?
2: Zelfde mening als Peter, in die zin van heel, hele goede marketeer, heeft heel mooi verpakt. Ja. Soms een beetje de neiging van dat alles onder één verpakking moet kunnen vallen. Dus ook wanneer de werkelijkheid complexer is, moeten toch dezelfde regels blijven helden. En op die manier verlies je heel wat nuance. Maar inderdaad, knappe bevindingen. Ja, als ik eventjes terug mag komen op je eerdere vraag, wat we kunnen aanraden aan de nationale merkfabrikanten.
0: Uiteraard.
2: Dan zou ik zeggen wat ze niet moeten doen.
0: Okay.
2: We hebben al gezegd wat ze wel moeten doen. Wat ik niet zou doen, is precies op die promotiekar springen. Is op die prijsaspect springen. Hmm. Want zodra dat je dat begint te doen, begin je in feite aan de consument zelf aan te leren. Kijk naar de prijs. Ja. Dat is het attribuut waar je moet op focussen. Maar dat is het attribuut waar je minder sterk staat. Dus in feite zit je te zeggen van, kijk naar dat aspect waar mijn concurrent het sterkst staat.
0: Ja.
2: Terwijl als je met reclame, met innovaties, een ander aspect kunt benadrukken. Bovendien, wanneer dat je dus te veel op de prijs, op de promoties gaat, dan ga je de prijsafstand verminderen.
0: Maar Mark, ik hoor wat je zegt. Hè, maar ik heb natuurlijk veel gasten in de studio gehad en die klagen steen en been. Die zeggen, ja, die retailers die hebben zoveel macht. En het spelletje begint september weer. Dan gaan we weer kijken naar 2027. En dan moet je mee in die promokalender. Je moet mee in retail media. Je moet adverteren bij die retailer om die schappositie te houden. En dan kan je hem zeggen, ja, ik wil het lekker premium houden, maar zeg ja, maar dan neem je gewoon niet meer op. Dan is het voorbij Coca-Cola of voorbij Grols.
2: Goed punt, maar dus je kunt natuurlijk naar de retailer gaan met enkel het standpunt van we zullen proberen hen te overtuigen om onze promotionele kalender te aanvaarden.
0: Ja.
2: Dus dat is in feite al er naartoe stappen met we hebben verloren en we proberen de schade te beperken.
0: Ja.
2: Maar als je met een wervend verhaal kan komen met nieuwe producten, met een bepaalde attributen die je via je reclamecampagne in de verf gezet hebt, et cetera, dan zal het gemakkelijk zijn, helemaal niet. Maar het is niet onmogelijk.
0: Oké. Ik wil nog even terugblikken naar eerder in het seizoen. Want toen had ik Angela Eilander te gast. En zij zit in het raad van bestuur van ASN Bank. Nou, daar is natuurlijk ook veel commotie over geweest. Hè, die consolidatieslag. Voorheen echt natuurlijk een bank wat met Triodos bekend stond op haar duurzaamheidspropositie. Nu hebben we gezegd, nee, we gooien het allemaal lekker in één bak. We hebben SNS, we hebben BLG Wonen, we hebben de andere, Regiobank. Mm-hmm. En het wordt allemaal ASN Bank, wat is het sterkste merk. Ja, daar vonden critici nog wel wat van. Met name dat ze het onderscheidend vermogen een beetje zijn kwijtgeraakt. Hoe kijk jij daarnaar, Peter?
1: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Want ja, het was inderdaad een hele mooie propositie. Sterk neergezet ook, met een duidelijke onderscheidend ten opzichte van andere bankenmerken. Maar ja, hoe hou je dat in stand als je de hele corporate moet meetrekken daarin? En dat is, het is als een beetje alsof AH Terra, alsof Terra Albert Heijn wordt. En dat, ja, dat is toch een wat dunne basis, denk ik. Dus, nou goed, heel benieuwd vooral.
0: Ja. Ja,
1: niet zozeer kritisch, want ik denk dat er zijn genoeg banken in Nederland, ook buiten het SNS, ASN-merk. Maar ja, ik denk dat daar wel dat daar wel ruimte is.
0: Uitgelezen kans voor Triodos?
1: Ook, ja. Ja, ik hoop dat ze die kans zullen pakken.
0: Mooi. Ik wil met jullie naar de dilemma's, want dat doen we altijd in CMO Talk. Ik ga jullie twee keuzes voorzetten en jullie mogen er één kiezen. En de afloop mogen je allebei even nadenken van, oh, dat vind ik leuk, die vereist wat meer toelichting. Zijn jullie er klaar voor? Peter, echt activistische merken creëren vraag waar die nog niet is. Of dat zijn ook de merken die gewoon inspelen op de behoeften van de consument.
1: Dat zijn ook merken die inspelen op de behoeften van de consument.
0: Mooi. Marnik, huismerken focussen eerder op duurzaamheid of juist op een sociaal verantwoorde keten?
1: Ik
2: denk dat ze op beten zullen beginnen wedden. In die zin van met hun organic lijnen beginnen ze duidelijk op de duurzaamheid te focussen. Blijkt succesvol te zijn. Heel veel retailers zijn dat aan het introduceren als een extra niche lijn in hun PL, in hun huismerkenassortiment. Aan de andere kant positioneren ze zich ook dikwijls met we willen sociaal zijn, et cetera. Ja. Waarbij dat ze zeker in de hoge inflatieperiode heel sterk die kaart getrokken hebben. Ja. Met te zeggen van wij zijn bezorgd voor onze consumenten, wij weten dat jullie het moeilijk hebben, et cetera. En jullie krijgen, wij beschermen jullie tegen de inflatie als je onze huismerken koopt.
0: Ja, ja. Dus okay.
2: Ze wedden op twee paarden.
0: Ik kan zien dat u een wetenschapper bent. Want ja, een dilemma die kan je nooit zo kort beantwoorden.
1: Ja. Marnik is veel meer wetenschapper dan ik.
0: Ja, toch wel. Ja. Nou, we gaan weer even terug naar Peter. En graag de volgende. Ga ik echt vragen om te kiezen, Marnik. Ja. Peter, het moet activistische merken niet uitmaken dat ze een deel van de consument op de kast jagen? Of ook met een activistische boodschap kan je prima de massa bedienen?
1: Je moet een deel op de kast jagen. Dan blijft er voldoende massa over.
0: Oké. Marnik. Je weet het, hè? Oké, heel goed. Zolang het prijsverschil tussen huismerken en A-merken onverminderd groot blijft, zullen de huismerken marktaandeel blijven winnen? Of de groei is er wel een beetje uit?
2: In heel wat in de diverse markten is de groei er al wat uit. Het feit dat de ding is, de prijsverschil behouden zal daar niet mee helpen. Nee,
0: mooi. Ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment een paper indient of een publicatie, dat er heel veel asterikjes bij staan. Ja. Maar goed, Peter, het schoolvoorbeeld van een activistisch merk vind ik Patagonia, Tony's Chocolonely of Ben & Jerry's.
1: Krijgen we nou opeens drie keuzes?
0: Ja, kijk, ja, heel goed.
1: Ben & Jerry's.
0: Ben & Jerry's. De gast zijn Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Marnik de Kimpen, hoogleraar marketing aan de Tilburg University en de KU Leuven in België. Nou Peter, jij was heel erg duidelijk in je keuzes, maar ik zag je bij een paar toch wel een beetje bedachtzaam kijken. Ja. Welke wil je toelichten?
1: Ja, die eerste keuze waar het ging over
0: duurzaamheid of een sociaal verantwoorde keten. Nee, die had ik maar niet gevraagd. Een activistische merken creëren vraag waar die nog niet is. Of dat zijn ook de merken die gewoon inspelen op de behoeften van de consument.
1: Ja, ik denk dat je gewoon inspeelt op de behoeften van de consument. Want er is een deel van de consumenten wat graag koopt in lijn met hun waarden. En dat koopt om iets uit te dragen. En dat deel, dat spreek je aan met je activistische merk.
0: Okay.
1: Dus nee, je creëert niet een behoefte die er niet is. Maar je speelt in een behoefte die misschien bij andere merken wat minder aan bod komt.
0: Ja, die misschien wat subliminaal sugar zou misschien kunnen zijn. Marnik, nu is je kans. heb je nog één waar zeg je nou die behoefte nog verdere uitleg? Een van de stellingen of zeg je nou, ik heb voldoende toegelicht. Misschien die
2: toelichting rond het prijsverschil.
0: Ja, precies.
2: In de toekomst verwacht ik dat het prijsverschil zal verminderen.
0: Hmm.
2: En een verminderd prijsverschil zal, denk ik, niet in de kaart spelen van de private labels.
0: Oké. Okay.
2: Op langere termijn, denk ik, is het goed dat het prijsverschil behouden blijft.
0: Oké, okay, interessant.
1: Als ik nog
0: Je mag zeker.
1: Ja, ik had nog wel een gedachte over de retailers in de toekomst. Namelijk dat die moeten zich natuurlijk ook steeds duidelijker positioneren. Want de echte winnaar is uiteindelijk online retailing. En dus zul je daar misschien ook steeds meer onderscheidend krijgen, waardoor ze minder op prijs kunnen varen en juist meer moeten gaan richting hoe komt die consument überhaupt nog in de winkel? Wat gaan we die consument bieden? Hoe gaan we die consument met dienstverlening, met sfeer naar ons toe trekken? Dat geldt nu voor kledingwinkels bijvoorbeeld, maar dat ga je ook zien voor supermarkten.
0: Ja, maar toch zie je dat die pure digital players tot de conclusie komen achter elkaar dat je ook een fysieke winkel nodig hebt.
1: Kijk, die fysieke winkel heb je nodig om
0: je merkbeleving, je test,
1: basis,
0: het gevoel.
1: Precies, als basis neer te zetten. Maar dat moet er wel zijn dan bij een Albert Heijn en een Jumbo ook.
0: Ja. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze laatste aflevering van de CMO Talk Summer School. Leuk dat je hebt geluisterd en dank voor jullie komst. Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Marnik de Kimpe, hoogleraar marketing aan de Tilburg University en de KU Leuven in België. Tot over 2 weken, want dan hebben we alweer een kraakverse aflevering van het nieuwe seizoen voor je klaar. Daarin is Annemieke Kleij, marketeer bij Joybuy, te gast. En met haar heb ik het over de introductie van de Chinese webwinkel in Nederland. Die aflevering wil je zeker niet missen. Tot dan en voor nu, dank voor het luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Je luistert naar BNR Nieuwsradio.
1: Wil je meer muziek horen?
0: Ga naar de BNR-app. Daar vind je

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de 4e etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen en 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren de aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Stefan Nillissen, die op de EK-atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was het in 1950. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
6: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat is zelfs zo als de sky the limit lijkt. Mijn gast van vandaag ging keihard viraal. Daarna liep het absoluut storm. Het ging zelfs zo hard dat ze de vraag totaal niet aankon. Maar nu die storm lijkt te gaan liggen, is haar bedrijf nog wel ingericht op hele drukke tijden. Welkom, Amy.
7: Dankjewel.
6: Wie ben je en wat doe je?
7: Ik ben Amy Klein en 2e generatie eigenaar of eigenaresse van de Bontekoe Chocolade in Schiedam.
6: En waar heb jij het goed gedaan?
7: Wij hebben, ik en mijn broer dus, hebben het bedrijf getransformeerd in 5 jaar. Van een lokaal ambachtsbedrijf naar een nationaal, nog steeds ambachtelijk, maar duurzaam bedrijf.
6: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
7: We zijn te hard gegaan en te veel met de achterkant bezig geweest, denk ik.
6: Nou, voldoende om over te praten. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Amy, leuk om jou hier in de uitzending te hebben. De Bontekoe Chocolade, dat spreekt natuurlijk voor zich. In Schiedam. Ik ben natuurlijk even benieuwd, wat is de product range?
7: Nou, wij we zijn van oorsprong een bedrijf wat dus handgemaakte, vooral bonbons maakt. Mm-hmm. Met verse ingrediënten. En wij hebben het in die transformatie ook gebracht naar een nieuw assortiment. Dus wij maken nu ook vooral repen. Die populair zijn bij niet de standaard klant. Dus de wat oudere chocoladeklant, maar juist jongeren.
6: Ja, ja.
7: Die ook trendgevoeliger zijn.
6: Heb je voorbeelden mee of niet?
7: Onze allergrootste hit. Dat is onze pistachereep.
6: Oh ja.
7: Die ligt hier. En we hebben een nieuwe hit. Dat is de zwarte sesam.
6: Oh ja. Even reeptechnisch. Even kijken hoe de verpakking. Het ziet er prachtig uit.
7: Ja, wij zitten vrij hoog in het segment.
6: Hoog in de markt, ja.
7: Niet alleen door de ingrediënten, duurzame cacao. Maar ook door het ambacht wat erachter zit. En we proberen dat ook op een manier te verpakken dat of een cadeautje voor jezelf of voor iemand anders is.
6: Dit is inderdaad, wat voor de luisteraars, het ziet eruit als een soort, bijna als een soort pennendoosje. Als ik een pen koop, zo'n dure Parker, weet je wel, dat zit er ook zo mooi in.
7: Wij zeggen liever Hermès. Hermès,
6: je hebt helemaal gelijk. Je hebt er wel, met een prachtige kleur, ook een chique kleur. En daar, als je hem openschuift, dan zit daar een reep in. Ja. En dat is anders dan, nou, heel veel van die bonnetjes op die glazen plaatjes, zo waar je zo de in het doosje doet.
7: Van weg te
6: brengen. Ja. En dit spreekt de jongere doelgroep aan.
7: Ja, dus in eerste instantie is daar is daar echt de groei uitgekomen. Mm-hmm. Maar we zien nu dat, we gaan binnenkort ook bij Crisp Life, dus dat er ook nu andere mensen zijn die ze op zoek zijn naar een, of andere mensen, wat oudere mensen die op zoek zijn naar een cadeautje, maar wel met de tijd mee willen.
6: Ja, snap het. En jullie verkopen, je is ooit gestart in Schiedam. Ja. Waar verkoop je nu nog meer?
7: Nou, dus wij hebben winkels in Schiedam, Rotterdam, Den Haag. En we zijn afgelopen 2 jaar ook uitgerold met onze chocomaten. Dat zijn vintage vending machines. Daar hebben we er 17 van door heel Nederland. Mm-hmm. We verkopen online. Onze webshop is belangrijk. En we zijn nu bij Schiphol. En nu de nieuwe fase waar we het zo over gaan hebben. Bijvoorbeeld ook bij Crisp.
6: Ja. Ja. Hoe groot is het team?
7: 80 mensen. Wel veel part-timers. Dus het is erg seizoensbusiness. Dus ik denk rond de 30, 35 FT.
6: Ja, ja. Oké. En ik kan me voorstellen dat het inderdaad, je zei het al, seizoensbusiness, Sinterklaas en Pasen of zo, dat is de hoogtijdagen van de chocolade, toch?
7: Ja, dus van oorsprong, dus toen wij bedrijven overnamen, 5 jaar geleden deed het bedrijf 1 miljoen omzet en werd vooral het geld verdiend met Sinterklaas, Kerst en Pasen. En wij zijn juist gaan kijken van hoe kunnen we het hele jaar door een gezonde business hebben.
6: Ja.
7: Dat heeft ons in combinatie met duurzaamheid ook naar de missie Chocolade die verbindt gebracht. En die verbinding zoeken we niet alleen in het team, dus we hebben 80 mensen met 15 nationaliteiten, met allerlei verschillende achtergronden. En die hebben ons ook geïnspireerd om verschillende soorten collecties te lanceren. Dus niet alleen Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook suikerfeest, Ramadan, offerfeest, Diwali, wow. Lunar New Year.
6: Dus, wat goed zeg.
7: Vooral in Rotterdam, Schiedam, waar het een hele gemixte
6: Populatie is.
7: Spreekt het heel veel mensen aan en voelen ze zich ook gezien en gehoord.
6: Wat leuk zeg. En toen je het overnam van jouw moeder en oom, laten vertellen. Toen was het 1 miljoen euro omzet, zeg je. Waar zit hier nu op?
7: We zaten vorig jaar boven de 6.
6: Zo, dat is een behoorlijke, groei.
7: We zijn in 2 jaar van 1 naar 2 gegaan. En door het viraal gaan zijn we richting 6 gegaan.
6: Wauw, oké. Okay.
7: En dit jaar zullen we daar iets onder zitten.
6: Ja. Ja. En draai je winst?
7: Ja.
6: Oké. Okay. Dat is mooi. En je bent uitgeroepen tot Rotterdamse zakenvrouw van het jaar.
7: Ja, vorig jaar was dat. Dus,
6: opent dat veel deuren of niet?
7: In die hele, toen in 2024 viraal ging, dan gaat iedereen bellen, allerlei media. Mediakanalen, maar ook ik ben genomineerd voor als bedrijf, maar ook als persoon voor verschillende awards. Maar die Rotterdamse zaakvrouw, dat opent heel veel deuren. Je krijgt allemaal uitnodigingen, bijna te veel zelfs.
6: Ja.
7: Maar het is heel mooi om andere dames te ontmoeten. Ook, we hebben nu ook een vrouwelijke burgemeester in Rotterdam, dus daar mag je ook een aantal keer mee lunchen, eten, ideeën mee uitwisselen. Dus dat is een
6: leuk om te doen.
7: Mooie eer.
6: Heel eventjes terug naar het begin, want ik zei net al, je hebt het 5 jaar geleden overgenomen samen met je broer. Tweede generatie. Is dan het ondernemerschap met de paplepel ingegoten en is het logisch dat je dit bedrijf zou gaan overnemen?
7: Ja, het ging altijd bij ons aan tafel over
6: omzet,
7: de winkels, sleutels die ik kwijt. Maar ik hoorde het, vooral het, ook wel het, mijn moeder en mijn oom hebben het echt met hun eigen handen, alles zelf doen. Echte bloed, zweet en tranen zou ik zeggen. In praktische zin gedaan. Dus
6: jij voelde, dit is misschien niet iets voor mij.
7: Nou, ik dacht wel van, de wereld is groter dan een chocoladewinkel in Schiedam. Dus ik ben zelf in Delft gaan studeren, maar ook bij Picnic gewerkt. Naar Dakar gaan voor zonnepanelenbedrijf. Mijn broer zat er op een gegeven moment wel in als chocolatier. En eigenlijk tijdens corona heeft mijn broer mij benaderd van, wil je helpen om het bedrijf over te nemen? Want mijn moeder of onze moeder en onze oom willen het gaan verkopen.
6: Ja. En zei je het meteen, oké, dit gaan we doen?
7: Nou, ik was altijd al de officieuze webshopbeheerder en zo, omdat ik dan de meest technische achtergrond had. Ik dacht wel van, er zit zoveel emotie in. En het is zonde als we dit aan de eerste beste verkopen. En ik wil zeker meehelpen en kijken hoe we dit in ieder geval kunnen voort laten bestaan. Ik heb dat eerst part-time gedaan en later besefte ik me pas, er zijn knoppen waar je aan kan draaien om het naar je eigen hand te zetten, om zelf dingen te gaan uitproberen. En nu kan ik me bijna niet voorstellen dat ik het bijna niet heb gedaan.
8: Ik begreep wat je zei net even tussen Leus en Lippen door, je werkte bij Picnic met de founders, echt het eerste team van 30 man had je.
7: Ja, klopt.
8: Ik geloof dat zij ook een beetje geadviseerd hadden van, joh.
7: Ja, een van de oprichters, Frederik Nieuwenhuis, die zei tegen mij, wat je ook doet, zorg ervoor dat het niet verkocht wordt, want er gaat een moment in je leven zijn dat je daar spijt van gaat hebben. Ja. Dus dat heeft me zeker geholpen om, om te beseffen hoeveel waarde eigenlijk een familiebedrijf waar je eigenlijk al dag en nacht als kind mee bezig was. Hoe mooi dat is en hoeveel emotie daarin zit. Ja. En hoe eigenlijk ook een bepaald geluk je hebt dat je dat mag en kan overnemen.
8: Samenwerken met je broer, met familie.
7: Ja.
8: Mijn vader zei altijd, met familie moet je wandelen, niet handelen. Maar ja, bij een familiebedrijf gaat het niet anders.
7: Ja.
8: Is dat makkelijk?
7: Nou, dat is voor ons werkt dat heel goed. En dat komt vooral omdat we aanvullende kwaliteiten hebben. En ook wel aanvullende interesses. Dus hij is heel erg bezig met de nieuwe smaken, met de productie, met innovatie. En ik ben meer met de bedrijfskundige kant bezig. Mm-hmm. En natuurlijk hebben wij moeten leren hoe dat samenwerken gaat. Dus ik zie ook bijna elk jaar, voelt het wel een ander bedrijf. Maar aan het begin lieten we nog wel eens te lang dingen sudderen. En nu hebben we eigenlijk bijna een gouden regel van, wat als je ergens mee zit, moet je ervoor zorgen dat die dag wordt uitgesproken.
8: Oh ja.
7: En dat je
8: het niet mee naar huis neemt.
7: Nee, oké gevoel naar bed gaat. We checken ook bijna elke dag in van, is het nog leuk wat we doen? Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja.
8: Leuk om dat zo samen met je broer te doen. Hey, laten we even een sprongetje maken naar, wat een aantal keer zeggen we dat al in deze uitzending, toen we viraal gingen.
7: Ja.
8: Dat was 2024. Want toen was er de Dubai-reep.
7: Ja,
8: Ik weet ongeveer wat het is. Het is iets met pistache erin, geloof ik.
7: Ja, we proberen het zelf niet de Dubai-reep te noemen. Okay. Dus ik denk dat Dubai aan zich heel erg haak staat op waar we als bedrijf voor staan. Dus ik ben helemaal geen fan van Dubai. De klant een groep in heel de wereld is het de Dubai-reep gaan noemen.
8: Even voor mij, is niet jullie uitvinding, of wel?
7: We hebben een eigen variant gemaakt. Dus die transformatie waar ik het over had, zijn we ook gaan kijken van, we hebben een product wat zich goed leent voor social media. Zoals we zeggen, een TikTokable product. Dus het ziet er goed uit, het kraakt, het is lekker. Dus we zijn gaan testen, echt vanaf overname, van hoe kunnen we tractie genereren op social media. We hebben van alles getest. Dus we hadden een eigen versie van de krompoes, een chocozant. Nou, dat was eigenlijk de eerste keer viraal gaan voor ons. Dat er wel een rij voor de deur stond. Iedereen wilde croissantjes met chocolade. Maar wij maakten helemaal geen croissantjes. Je kan het niet met de webshop versturen. Dus na 2 dagen dachten we, we stoppen er weer mee. We hebben libido bonbons gemaakt. Febo muren omgebouwd tot chocolademuren. Om te kijken of dat tractie zou hebben. Brandnetels van chocolade. We zijn allemaal dingen gaan testen.
8: Allemaal TikTokable, zeg jij.
7: Ja, we zijn gewoon dingen gaan proberen van wat werkt er in het algoritme. Een iemand uit het team met een Marokkaanse achtergrond hebben. Nou, er wordt ook baklava of verschillende onderdelen uit het Midden-Oosten of koekjes uit het Midden-Oosten worden er op dit moment in chocoladereep gedaan. Dus wij zijn met dat team naar Istanbul gegaan en zijn gaan kijken van, wat gebeurt er eigenlijk in het Midden-Oosten met chocolade? En daar zagen we dat pistache en onderdeel van baklava, die kadayif, dus dat zijn die engelenhaar, mm-hmm. baklava, de zoete lekkernijen, dat in chocoladereep werd gedaan. En wij zijn onze eigen variant daarop gaan maken. Dat is een vrij knullig filmpje geworden op een maandagavond. En dat is nu in totaal iets, 15 miljoen keer bekeken. En dat is, we hadden dat hele product nog niet in de schappen liggen, maar dat is wel het moment dat het bedrijf explodeerde.
8: Oh ja, oké. Dus wat, en jij noemt het niet de Dubai-reep. Ik probeer gewoon even te snappen hoe dat al zit.
7: Dus
8: er zijn meerdere mensen die zoiets aan het maken waren.
7: In Dubai zijn ze begonnen, of is er een chocolatier die daarmee begonnen is om onderdelen van baklava ook. Zij is degene die waarvan het filmpje ook heel hard is gegaan.
8: Ja.
7: En wij waren de eerste daarna waarvan een filmpje heel hard is gegaan. En wat verkrijgbaar was in West-Europa. Dus we hebben op dat moment ook klanten gekregen uit heel West-Europa.
8: Ja.
7: En daarna zie je eigenlijk overal varianten oppoppen. En ik denk dat als je kijkt naar de food trends en wereld, is dit denk ik een hype geweest. Dat gaan we aankomende jaren niet zien.
8: Nee,
7: hele pistache in Dubai of die versie daarvan. Je ziet het overal terugkomen nu in taarten, pannenkoeken met aardbeien. Het is een schaar op pistaches geleverd. Het hele chocoladesegment is veranderd. Dus het is normaler geworden om €15 aan een reep uit te geven. Dus het heeft een hele shift gebracht.
8: Wauw, Gewoon omdat we anders naar chocola zagen kijken. Want die Dubai-reep was hartstikke duur, toch? Dat kan ik me herinneren.
7: Ja, dus in Dubai zelf is hij iets van 25 dollar.
8: En wat kostte dat bij jullie?
7: Nee, wij verkopen hem voor 15 euro.
8: Ja, oké. Okay. Nou, dat is nog steeds een behoorlijke prijs natuurlijk voor een reep. Even voor mij. Want dan, jullie maken dat filmpje. Ja. Maar dan komt Monica Geuzer langs, een influencer.
7: Die heeft hem zelf besteld. Dus okay. het ging al heel hard op dat moment. Ik was al het team aan bellen van... we moeten even 's avonds door gaan werken. We waren met gewoon witte bakpapier waar we die reep aan het inpakken. En proberen alle postorders op te sturen. En op een gegeven moment viel de website een aantal dagen daarna uit. En toen dacht ik, wat gebeurt er? En zij had zelf die reep besteld. Zij zegt onze naam niet. Ze houdt een hand op het logo, want daar betaal je heel veel voor, denk ik, bij Monica. Maar daaronder gaan mensen commenten... dat is de reep van de Bontekoe, dat is dit filmpje. Nou, en dan heb je wel het mo-effect te pakken. Dus dan
8: het,
7: gaat
8: het
7: iedereen...
8: Is het mooie effect is... Ja, okay.
7: Dat is ook wel grappig, want daar ben ik zelf over gaan schrijven. Dus ik vind het wel leuk om op ook onder andere LinkedIn weer te schrijven. Wat gebeurt er nou met een product als dat wordt opgepikt door een influencer? En dat hele mooie effect is weer opgepakt door heel veel mediakanalen. Dus dan zie je dat een beetje viraal gaan. Zorg weer dat je meer viraal gaat. Dan staat NOS en iedereen voor de deur. Dus dat waren wel dynamische weken. En op dat moment dacht ik, oké, we moeten hier vol op ingaan. Want volgende week zit over.
8: Ja.
7: Hoe hard het omhoog gaat, hoe hard het naar beneden gaat.
8: Ja,
7: volgende week is het over, volgende week is het over. Dus we waren echt alleen nog maar met eigen team. We zijn een maximaal aantal repen erop gaan zetten. We konden maar op dat moment 500 repen per dag of zo verkopen. En we gingen niet meer via de webshop versturen. Want we hadden veel problemen met de post. Het werd zomer, chocolade ging smelten. Je mocht in de rij staan voor de deur en dat was het. En elke keer dacht ik, volgende week is het over.
8: Ja, het was niet over.
7: Nee, het heeft zeker 2 jaar geduurd.
8: Wauw. Ja. Heeft 2 jaar ook rijen voor de deur? Of?
7: Ja, wel echt drukte en nog steeds. We zijn dus toen voor 3,5 vervoudigd in een jaar. En dat heeft zeker 2 jaar geduurd.
8: En denk je dan elke keer ook, morgen is het over of volgende week is het over? Dan gaan we gewoon weer terug naar normaal. Maar ja, als je zo lang bezig bent...
7: Op een gegeven moment is de druk op het
8: team heel groot natuurlijk.
7: Ja, maar op een gegeven moment zag ik de smaak overal terugkomen. Belde Schiphol, belde Albert Heijn. We hebben heel veel nee gezegd. Dat kunnen we niet aan, we zijn een ambachtsbedrijf. We willen kwaliteit bieden. Dus ik heb heel lang gedacht... Het gaat over. Toen dacht ik, oké, dit blijft misschien wel een standaard smaak. Zeg maar zoals de karamel, zeezout, de red velvet. Ik merkte dat nog steeds veel mensen in Nederland... ons product wilden, maar niet makkelijk konden verkrijgen naast de webshop. Maar ondertussen was ik met mijn broer ook al... doordat we daar ook nieuwe repen lanceerden en dat ook viraal ging... dacht ik, oké, we moeten de achterkant gaan voorbereiden. We moeten mensen gaan aannemen. Ik had ook externe adviseurs en die zagen ook de cijfers. Je moet de achterkant voorbereiden. Daarmee bedoel ik productie, machines... Ik was met heel veel dingen bezig. Ik ben zelf cacao gaan inkopen omdat we meer nodig hadden. We hebben een eigen machine ingekocht om cacao te gaan mengen met melk en suiker, wat de hoofdingrediënten zijn. Terwijl het eigenlijk ook semi-extern is. Maar omdat ik dacht van, er is zoveel vraag, we kunnen van alles doen, ben ik allerlei dingen vooral aan de achterkant gaan doen op dat moment. Ja. Maar dat was na een jaar, een jaar, anderhalf jaar.
8: En leverde dat op wat je wilde?
7: Op dat moment wel. Dus maar ook ter voorbereiding van het gesprek. Want op dat moment denk je dat je de goede dingen aan het doen bent. ook omdat we heel veel nee hadden gezegd tegen partijen die het wilden wederverkopen.
8: Je baalt natuurlijk als een idioot om elke keer nee te zeggen tegen omzet. Omdat je niet kunt
7: maken.
8: Dus
7: je gaat toch op een gegeven moment wel investeren in machines. Of om het ambacht te ondersteunen. Je gaat investeren in mensen. Je gaat toch een inkoper aannemen. Je gaat iemand op HR aannemen. Eerst deed dat allemaal zelf. Iemand op finance. Je bent je team aan het uitbreiden. En ook, je gaat ook... geloven in dat moment in je eigen succes. En dat kon bijna niet stuk. Een nieuw filmpje ging online en had weer 100.000 views, 200.000 views. Dus na anderhalf jaar ga je daar wel...
8: Een soort koning Midas ben je dan. Alles wat je aanraakt verandert in goud.
7: Supergevaarlijk. Supergevaarlijk, ja.
8: Ja, want waarom is dat gevaarlijk?
7: Dat is gevaarlijk omdat je... je gaat... je bent minder humble over die vraag. Dus we kennen ook de tijden dat het heel rustig is daarvoor. Maar als je continu je vraag meer is dan dat je aan kunt... dan ga je niet meer waarderen waar je vraag vandaan komt... en goed bekijken waar komt mijn vraag vandaan. Ik was op dat moment niet bezig met wat gebeurt er eigenlijk... als die vraag echt naar beneden gaat.
8: Ja. Ja. Wanneer kwam dat moment dat je denkt, wacht even...
7: Nee, dat kwam eigenlijk dit jaar, na Q1, dat we het team hebben uitbreid. Bepaalde investeringen hebben gedaan. En rond de 20, 25% minder omzet draaide. En dat met die nieuwe vaste kosten dan wel een ander rekensom, ander spel gaat worden.
8: Ja.
7: En ik me ook besefte, ik heb op dit moment een bedrijf gebouwd met niet heel veel meer kanalen dan voordat we viraal gingen. Wat afhankelijk is geworden van virale filmpjes eigenlijk.
8: Ja. Ja. Dus je hebt eigenlijk de voorkant en je was heel erg bezig met de achterkant.
7: Ja.
8: En opeens denk je, shit, die voorkant is wel heel indimensionaal, namelijk TikTokable producten en die moeten ook wel viraal gaan, anders lukt het niet.
7: Ja, we hebben ook wel wat rebranding en zo gedaan, maar achteraf gezien had ik eerder willen nadenken van oké, misschien hadden we wat gestabiliseerde kanalen, dus nieuwe winkels willen openen. Of eerder die chocomaten willen uitrollen. Waar we vrij zeker van weten, oké, mensen weten ons te vinden, gaan er naartoe, die niet per se op TikTok zitten, maar lekkere chocola willen hebben. Maar ik ben heel veel bezig geweest met cacaohandel, machines, team uitbreiden.
8: Dus je ziet opeens, gaat het dus, wat zei je, 6,5 miljoen ga je 20-25% in omzet naar beneden.
7: Yeah.
8: Wat ga je dan doen? Dus je realiseert je, we hebben allerlei keuzes gemaakt, maar we moeten nu even iets anders doen.
7: Yeah.
8: Wat ga je doen?
7: Nou, we stonden op het punt om een nieuw productiepand aan te gaan huren. We zijn vrij snel uitgebreid, we hebben allemaal losse panden. Wat ons eigenlijk vrij flexibel maakte, realiseerde ik me achteraf. In het moment dat je de vraag niet aan kan, denk je, wat doen we met die drie verschillende panden? Iedereen moet heen en weer rijden en we kunnen het niet goed managen. Maar als je vraag omhoog of naar beneden gaat, heb je wel flexibiliteit. En dat nieuwe productiepand zou een stuk groter zijn, zou de vaste kosten omhoog gaan. Dus op dat moment heb ik dat gecanceld.
8: Mm-hmm.
7: En we zijn met het team gaan zitten en zeggen, oké, we moeten andere manieren gaan vinden om onze vraag te laten groeien. Of we moeten de vaste kosten weer naar beneden gaan brengen om het dit jaar weer gezond af te sluiten. En het team staat daar. Mijn broer en ik zijn beide heel transparant. Ze weten de cijfers, dus ze staan er ook voor open. Designers zijn ook gedeeltelijk in de winkel gaan staan. Mensen hun uren zijn naar beneden gegaan, bijvoorbeeld. We zijn weer terug gaan schroeven, zou ik
8: zeggen. Ja. En wat je. Dus je hebt een transformatie eigenlijk aan de achterkant gehad.
7: Yeah.
8: En nu moet er heel hard gewerkt worden aan de voorkant.
7: Yeah.
8: Ja. Kun je vertellen waar je nu in zit? Weet je?
7: Yeah. Nou, dus wat wel mooi is, dat ik denk omdat we transparant zijn, een team hebben wat al lang bij ons zit, wat al meerdere fases heeft meegemaakt, voelt het wel weer alsof we er weer doorheen zijn. Dus op het moment dat we echt viraal gingen, belden best wel veel wederverkopers ons en zeiden we nee. En nu dacht ik, die kunnen we weer gaan bellen. Weet je?
8: Ja.
7: Dus we gaan binnenkort live bij Crisp. Dat zal weer ervoor zorgen dat we beschikbaar zijn in Nederland. Zal waarschijnlijk ook voor wat volume en nieuwe naamsbekendheid zorgen. En die chocomaten uitrol gaat vrij.
8: Werkt dat, zo'n chocomaten uitrol?
7: Ja, dus we merken, mensen willen onze repen. Maar op €15 is €4 verzendkosten is best wel fors.
8: Ja.
7: Dus we kunnen ze een chocomaat lanceren. Doet het alsnog ook vrij goed op social media. En vooral een jonger publiek vindt het toch mooi om ook via we noemen de vendingmachines dingen te kopen. Ik dacht eerst van mensen willen allemaal via een persoon en een winkel. Maar de filmpjes worden juist gemaakt met deze. Het zijn eigenlijk vintage snoepmachines die je kent van het zwembad. Maar wij bouwen ze dan vintage en wat klassieker om. En daar maken mensen weer filmpjes ook van. Naast het feit dat het dan weer afhankelijk is van social media, vinden mensen ook fijn om niet die €4-5 verzendkosten te hoeven betalen. Ik zeg, dat is ergens ook betaalbare luxe en een cadeautje om iemand te verrassen.
8: Ja.
7: En we zijn aan het kijken hoe we met winkels uit kunnen rollen. Omdat we zien dat een winkel voor ons ook ergens beleving is. Het is een makkelijkere manier om ons verhaal te vertellen.
8: Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook zoekt naar grotere retailers, à la de Bijenkorf of de luxere brands. Of werkt zoiets niet?
7: Ja, dus daar staan we zeker voor open. De echt grote doen we niet. Dus wij blijven wel een ambachtsproduct.
8: Ja.
7: Maar ik geloof hierin ook weer in het ergens stap voor stap. Dus we zijn iets teruggedraaid en nu weer stap voor stap aan de voorkant aan het werken. Ook veel aan het nadenken, hoe groot wil je zijn, hoe groot wil je worden? En ik denk uiteindelijk willen we een bedrijf hebben wat gezond is en niet afhankelijk is van virale video's.
8: Ja. We sluiten af met een mooie, we zeggen altijd Amsterdamse tegeltjeswijsheid, maar dat mag voor mij ook een Schiedamse tegeltjeswijsheid zijn. Wat is die volgens jou?
7: Nou, viraal gaan is heel mooi meegenomen, maar is geen basis voor je bedrijf.
8: Nee. Ongelooflijk leuk dat je er was. Dankjewel voor je openheid. Amy Klein was dat, mede-eigenaar van Chocolatier De Bonte Koe. Volgende week praten we met een ondernemer die in een branche zit die goed past bij chocolade, namelijk koffie. Maar DAF Dubbelman van Zuivere Koffie, die zet niet zomaar een bakkie. Hij heeft de eerste koffiebranderij ter wereld in de Baaijes. Dat verhaal dat hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
5: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Erf.
2: De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de 4e etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen en 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren de aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Stefan Nillissen, die op de EK-atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was het in 1950. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
4: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast mij zit, of staat eigenlijk, Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria, wat gaan we doen vandaag?
5: Vandaag hebben we Patrick Bolder in de studio. Hij is een oude bekende van ons, want we hebben deze gepensioneerde luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht, jawel, een jaar geleden ook te gast gehad. Patrick werkt tegenwoordig bij Denktank Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En met hem gaan we praten over het inkopen van defensiemateriaal. Kunnen we dat beter dus inkopen of kunnen we het beter lenen of leasen van andere landen?
4: Heel goed, goede discussie, maar eerst. Vorige week schrok de Duitse politiek op door een incident met een drone met een explosief in Leipzig. Zullen we het daar eventjes over hebben, Ria? Wat was daar nou aan de hand eigenlijk?
5: Het is nog steeds een beetje onduidelijk, maar er is een explosief gevonden onder een drone op de landingsbaan in Leipzig-Halle. Mm-hmm. Dat is een vliegveld dat door Oekraïne wordt gebruikt sinds ze in hun eigen land eigenlijk niet meer kunnen vliegen voor transport en dergelijke. Het is ook vlakbij een Antonov-vliegtuig gevonden van de Oekraïnse luchtmacht. Ja. En de zorgen zijn natuurlijk groot, ook omdat even later een vliegtuig is aangebotst tegen een object.
4: We vermoeden een drone. Dat was een DHL-vliegtuig. Ja.
5: Dat was een pakketjesvliegtuig. En er zijn natuurlijk al eerder onrustwekkende dingen gebeurd met pakketjesvliegtuigen. Mm-hmm. En pakketjes die in brand vlogen tijdens de vlucht of vlak voor de vlucht of vlak na de vlucht. Dus de Duitse inlichtingendiensten kijken daar met zorg naar.
4: Ja, en die Duitse autoriteiten die namen dat incident ook direct serieus. Ik ga jullie wel eerlijk zeggen, we nemen dit iets eerder op. Dus misschien dat er ook wel weer nieuwe dingen zijn gebeurd. Maar dit blijft natuurlijk. De minister van Binnenlandse Zaken onderbrak zijn vakantie in Italië en reisde direct naar Leipzig voor crisisoverleg. Onder andere dus met de Duitse Veiligheidsdienst. En die kwalificeerden allemaal die vondst echt als een zeer ernstig veiligheidsincident. En Dobrindt, dat is dus de minister van Binnenlandse Zaken in Duitsland, die zei ook, dit past heel erg inderdaad binnen het scenario van hybride aanslagen. En hij zei ook, er is sprake van een nieuw dreigingsniveau. Zie jij dat ook inderdaad, dat het binnen die hybride aanvallen past?
5: Ik denk het wel. Er werd nadrukkelijk niet gewezen naar Rusland, maar tegelijkertijd zeggen de Duitse inlichting

0: diensten en eigenlijk elke Europese veiligheidsdienst zegt dat Rusland zit achter heel veel enge dingen die steeds verder gaan, die steeds dichter bij artikel 5 komen. Hè? Het, ja, het NAVO-aanvalsartikel.
1: Daar hadden we vorige week ook nog over.
0: Exact. Dus ja, ik ga ervan uit, maar ze houden tot nu toe nog steeds hun mond dicht, dat ook Nederland en de AIVD en Schiphol en dergelijke en andere luchthavens in Nederland en Europa toch ook gaan kijken van ja, we hebben natuurlijk vorig jaar dat grote gedoe gehad met al die drones die
1: plotseling... Ja, in Denemarken, België, precies, ook in Nederland.
0: Ja, misschien is dit een nieuwe fase. Laten we het niet hopen. Maar het valt niet uit te sluiten. En ik denk dat we het ook kunnen vragen zo meteen aan Patrick.
1: Ja, ik zou zeggen, laten we het nu doen. Meestal mag de gast zich niet mengen in ons voor
0: ons onderwerp. Onderontje.
1: Maar nu je hier toch bent in de studio. Wat zegt dit nou, of hoe zie jij dit? Wat zegt dit ook over de staat van de luchtverdediging rondom dit vliegveld?
2: Ja, ik zat al op mijn tong te bijten.
1: Ja, ik zag het al.
2: Nee, je hebt gelijk. Het is heel zorgelijk dat juist nu... Wat Ria ook zei, er is heel veel geïnvesteerd in al die drone-radar, die detectieapparatuur. Zal ongetwijfeld ook op Leipzig staan. En toch gebeurt er iets. Ja, daar moet bijna iemand kennis hebben gehad van waar kijkt die radar dan precies naar? Wat zijn de blinde hoeken? Die radars die staan laag, omdat drones ook laag vliegen. Dus ieder gebouw, iedere boom, en zeker nu met bladeren aan de bomen, werkt een soort schaduw achter zich. Daar kan je als drone ongemerkt vliegen. Niet opgemerkt door een radar. Ja. Of het is iemand geweest die zelfs van binnen de hekken die drone of heeft laten vliegen of heeft neergelegd. Er komen een aantal dingen samen. Ria zei het al. Het wordt gebruikt door Oekraïne, deze luchthaven. Er staan Oekraïnse vliegtuigen. Het is in Duitsland, waarbij natuurlijk binnenkort zijn er volgens mij
1: deelstaatverkiezingen.
2: De AfD dreigt heel erg groot te worden.
0: En pro-Russische partijen, extreemrechtse pro-Russische partij.
2: Als je het gevoel van onveiligheid daar in Duitsland kunt vergroten op deze manier, dat mensen zeggen van, kijk eens wat we allemaal aan Oekraïne doen, en Leipzig is daar dan het centrale punt voor in Duitsland. Het wordt wel heel onveilig voor ons, dus we moeten stoppen met hulp geven aan Oekraïne, en wat is de partij die dat wil? Dat is de AfD, dus ik ga op de AfD stemmen. En als je dat ook in overweging neemt bij al die andere dingen, dan zou het heel aannemelijk kunnen zijn, ook ik kies mijn woorden voorzichtig, want we weten het nog niet precies, dat Rusland erachter zit.
1: Ja, en hoe dan ook, het werkt ook ontwrichtend, toch?
2: Dus zeker,
1: in die zin past het inderdaad helemaal in die lijn van
2: hybride vliegtuig. Dat DHL-vliegtuig was eigenlijk in de landing op Leipzig, raakte iets, we weten nog niet wat het was. En moest uitwijken. Nou, als dat vaker gebeurt, of wat je ook al zei, die brandpakketjes, die zijn te vroeg ontbrand, omdat het vliegtuig te laat wegging. Was gelukkig niet in het vliegtuig, maar als dat in het vliegtuig gebeurt, ja, dan moet je niet aan denken. En zeker transatlantisch gaan er ook pakketjes met passagiersvliegtuigen mee. Nou, als dat gebeurt, dan is het echt wel heel heftig. Maar dit is een explosief op een vliegveld in Duitsland. Het is wel weer een stapje verder in hybride oorlogvoering. Maar we moeten ook niet te veel gaan hinein interpreteren, als we toch in Duitsland zijn, is dat een mooi woord. Want dan zijn we een hybride oorlog op onszelf aan het voeren. En met allemaal zeggen van, ja, we moeten bang worden, want Rusland zit erachter. Dus je moet er altijd wel een beetje voorzichtig in zijn.
0: Laten we de positieve insteek dan kiezen. Bij al die drone-incidenten vorig jaar was de conclusie, we hebben veel te weinig luchtverdediging. Radars en zo zijn inmiddels aangekocht. Maar hebben wel voldoende luchtverdediging om vervolgens ook drones of eventuele andere zaken uit de lucht te schieten? Of is dat nog steeds volgens jou...
2: Nee,
0: ja, ik zie het al.
2: Dat is het probleem. Die drones die zijn er om te detecteren. Je ziet dat er een drone aankomt. Daarna moet je nog identificeren van, maar wat wil die drone dan precies? Wat zit eronder? Wat voor type drone is het? Hoe wordt die bestuurd? Wat zijn de bedoelingen daarvan? En wie zit daarachter? En uiteindelijk wil je hem dan bestrijden. Maar ook die bestrijding is natuurlijk lastig op een vliegveld. Kijk, zo'n drone kan je misschien als die via het elektromagnetisch domein wordt aangestuurd, radiogolven, kan je dat overnemen en dan kan je misschien die drone wel laten landen. Maar neerschieten op een vliegveld, dat is nogal gevaarlijk. Want je weet niet waar die neerkomt. Kogels die ergens ook weer terugkomen. Vliegtuigen, brandstof. Nou, daar zit nog wel een heel groot probleem eigenlijk.
1: Ja, onderwerp misschien voor een andere keer. Laten we gaan naar ons hoofdonderwerp.
2: Kom een derde keer terug.
1: Hoe zorgen we ervoor dat in Europa en in Nederland een echte defensieindustrie ontstaat? Moeten we als Nederland het militaire materieel allemaal zelf hebben? Of moeten we misschien naar een soort Netflix-model betalen voor toegang tot militaire capaciteit wanneer we dat nodig hebben? Centrale discussie bij dat vraagstuk is wat Nederland en Europa daarbij zelf moeten kunnen en waar we misschien een beetje afhankelijk kunnen zijn van anderen. Om die vraag te beantwoorden, en je hoorde hem natuurlijk net al, is bij ons in de studio Patrick Bolder, strategisch analist, zeg je dat goed?
2: Ja, of defensie-expert.
1: Defensie-expert bij HCSS. Wat leuk dat je er bent.
2: Ja,
1: inderdaad,
2: leuk
1: al een keer eerder telefonisch te gast, maar nu toch echt in levende lijve. Mensen, je kan de beelden bekijken. als je wil. Ja. Maar laten we even beginnen met die discussie. Ja, waarom is die discussie er nu over misschien manieren waarop we dit moeten ingaan vullen?
2: Ja, die discussie is eigenlijk al vrij oud. In 2008 tot 2010 hebben we binnen Defensie samen met andere ministeries het project Verkenningen gehad naar de toekomst van de krijgsmacht. En daar is dit ook al een keer besproken. Als je kijkt naar hoe de toekomstige krijgsmacht ingericht moet zijn, welke dreigingsscenario's zijn er en welke capaciteit heb je nodig om daar een antwoord op te geven, moet je dan al die capaciteiten zelf kopen of weer de beschikking hebben daarover? En voor een heleboel dingen moet je gewoon kopen. Dat moet je hebben, zoals munitie, kleding, dingen die je weggooit, verbruiksartikelen, brandstof. Dat moet je kopen. Maar moet je de hele grote big ticket items, moet je die ook kopen? Dat was toen de discussie. Dan heb je het over schepen, over tanks, over zware artillerie, over vliegtuigen, over tankvliegtuigen. Er zijn natuurlijk verschillende voor- en nadelen. Het voordeel van leasen is dat je niet in één keer een enorm bedrag hoeft te betalen. Wat natuurlijk een hele grote aanslag is op je defensieportemonnee. Maar dat je dat over een aantal jaren kunt uitspreiden. Het nadeel is echter van, heb je altijd wel die leveringszekerheid? Heb je altijd wel dat de gebruiksgarantie van de fabrikant waarbij je dat dan leest? En dat is een continue discussie eigenlijk. Ik heb zelf ook meegewerkt aan het zogenaamde SALIS-contract. Dat is Strategic Airlift Interim Solution. Mm-hmm. Toen waren er te weinig vrachtvliegtuigen binnen Europa. En de capaciteit was er wel, met name om out-of-area operaties te doen, vredesbewarende en vredesafdwingende operaties. Heb je strategisch luchttransport voor nodig? Maar dat was niet in de magazijnen van de eigen landen. En dat konden we dan inhuren. En dan kocht je een aantal vlieguren. En dan zorgde ervoor van dat soort Antonovs, die nu ook op Leipzig staan, ja, dat die dan klaar waren om voor jou vracht te vervoeren. En dan koop je vlieguren in. Je koopt het vliegtuig niet. Maar uiteindelijk zijn we daarvan afgestapt, omdat het toch prettiger is om die capaciteit echt gegarandeerd zelf te hebben.
1: Ja, want dat is een beetje, als ik het vergelijk met mijn dagelijks leven, is dat je hier een studio kan reserveren om een podcast op te nemen. Dan, stel dat je daarvoor zou moeten betalen, dan betaal je dus gewoon voor de tijd dat je het gebruikt. Maar het nadeel is natuurlijk, stel dat andere mensen die studio of dus dat vliegtuig ook nodig hebben, ja, dan ben je in de pineut. Komen we zo nog eventjes op terug, maar ik wil even eigenlijk een beetje terug naar het probleem, want ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat je niet afhankelijk wil zijn van andere landen of bedrijven voor echt dingen die je sowieso nodig hebt. Mm. Maar het probleem is misschien ook wel met die opschaling dat dingen heel langzaam geleverd kunnen worden, of misschien de schaarste is, niet goed geproduceerd kunnen worden.
2: Nou, dat Salis-model in aanloop naar een echte eigen capaciteit, dat zien we wel vaker. Volgens mij had Hongarije ook een poosje een aantal Saab Gripens gehuurd en uiteindelijk gekocht. Want dat is toch de keuze die gemaakt wordt. Hè? Dan heb je de volledige zeggenschap over die dingen. Bovendien, als je het hebt over jachtvliegtuigen, je gaat van een andere basis opereren in een ander land wellicht. Wie zorgt er dan voor dat de dagelijkse gereedstelling, zoals dat dan heet, zijn dat je eigen mensen? Of moeten de mensen uit de fabriek komen om dat te doen en ook om het grotere onderhoud te doen? Maar kan je die wel in een gevaarlijke situatie brengen, of in een potentieel gevaarlijke situatie? Want zo'n out-of-area basis, jij kan natuurlijk al onder vuur komen te liggen.
1: Ja.
2: Is die fabriek dan wel genegen om eigen mensen te sturen? Of wil je inderdaad in je eigen technologische kader die capaciteit hebben om dat allemaal te doen?
1: Ja. Ja.
2: En in dat laatste geval is het denk ik handiger om toch zelf al die techneuten te hebben om dat onderhoud te doen en niet afhankelijk te zijn van de fabriek. Dus ja, dat zijn allemaal van die bijkomende zaken die je allemaal of heel goed moet regelen in contracten, of gewoon moet zeggen van, nee, het is van mij, ik leid mijn mensen op en ik weet zeker dat ik altijd mensen beschikking heb die kunnen sleutelen aan mijn eigen spullen.
0: Heb je een voorbeeld van wanneer het wel kan werken? Want ik kan me zo voorstellen, stel dat het oorlog wordt, wil natuurlijk iedereen die vliegtuig hebben. Zeggen ze allemaal, ik wil. En is er vervolgens geen capaciteit meer. Dus daar lijkt het me alleen al handig voor om zelf iets te hebben. Onder welke omstandigheden zou het dan wel kunnen?
2: Dat is heel, ja, dat hebben we eigenlijk allemaal weggeorganiseerd. Kijk, we hebben het op het moment op strategisch luchttransport, hebben we het European Air Transport Command. Dat zit in Eindhoven, op de vliegbasis Eindhoven. En die heeft de beschikking over de pool van vliegtuigen van alle deelnemende landen, militaire vliegtuigen, zodat er altijd capaciteit is. En dat betekent dat de landen dat zelf niet hoeven te hebben, maar je kan wel de capaciteit van de ander gebruiken. En er is een soort ruilsysteem, is er dat ik heb deze vliegtuigen, die hebben zoveel punten per vlieguur, maar als ik dat vliegtuig nodig heb, dan kost mij dat zoveel punten en dan reken je dat zonder geld af. Het voordeel daarvan is dat een heleboel landen hun eigen strategische transportplanningscapaciteit hebben ze ingeleverd, want dat gebeurt nu allemaal vanaf Eindhoven. En ik zie meer dit soort ontwikkelingen, dat die veel meer bestaansrecht gaan krijgen, dat je dus wel die capaciteiten hebt, maar die verdeeld zijn over een heleboel lidstaten, die veel beter gebruikt worden en leidt tot later, lagere kosten. Want ja, als er een vliegtuig vliegt, dan gaat die vol heen. En dan probeer je hem ook vol terug te laten vliegen, omdat die planningscapaciteit bij elkaar komt. En die planning gebeurt alleen nog maar in Eindhoven en niet meer in Parijs of in Münster in Duitsland en Eindhoven, Nederland apart en nou, noem maar op.
0: Maar dit werkt alleen binnen de NAVO, denk ik, waar er goede afspraken zijn en waar dus iedereen in Eindhoven ook vertegenwoordigd is van de deelnemende landen.
2: Het zijn maar 6 landen, maar wel NAVO-landen. Ja. In Eindhoven is daarnaast ook nog een multimodaal transport. Planningscel, die gaat over landvervoer, scheepsvervoer, treinvervoer. Maar die brengen ook al die behoeften samen. En die kijken dan wat is dan de beste mogelijkheid. En als je het over treinvervoer hebt, ja, geen enkel land heeft echt een militaire trein. Dus dat moet je dan wel inhuren. Dus daar werkt het wel. En dan gaat het vooral om capaciteiten die je zo weinig gebruikt, maar die je wel nodig hebt af en toe om die zo goed mogelijk te gebruiken. En ja, daar zie ik wel de toekomst in, dat je dat als Europese landen dat heel goed organiseert samen. Is heel lastig, heeft jaren geduurd, maar nu werkt het en iedereen ziet daar wel het succes van.
0: En wat zijn de grote hiccups? Ik kan me namelijk voorstellen dat je elkaar heel erg moet vertrouwen en niet, zoals bij de coronacrisis, elkaars grenzen dichtgooien en vaccins gaan hamsteren of zo. Of, ieder voor zich.
2: Of bij een migratiecrisis iedereen de Schengen uitgooien. Ja. Om even actueel te blijven. Het gaat om vertrouwen. Dat kost heel veel tijd om dat op te bouwen. Het gaat ook om hele goede afspraken maken. Garanties. Nee, jij bent je spul niet kwijt. Maar iedere vlucht die jij maakt, die wordt beter gevuld. En die komt ten goede aan iedereen. En jij kan ook weer van onze vliegtuig gebruik maken als jij minder spullen moet vervoeren, waardoor het eigenlijk uiteindelijk goedkoper is om het kleinere vliegtuig in te zetten dan dat hele grote vliegtuig maar half vol met een heleboel kubieke meters lucht verplaatsen. Ja, en ja, de landen zien dan dat in de loop der tijd een heleboel geld wordt bespaard. En dan zeggen dat is het succes. Ja, het gaat uiteindelijk altijd over geld natuurlijk.
0: Uiteraard. En als we kijken naar het werkt dus al bij vliegtuigen, zeg je. Het kan bij militaire treinen die nog niemand heeft. Waar huur je een militaire trein? En wat voor andere zaken kunnen we nog meer onderling verdelen?
2: Nou ja, Nederland is nu ook in aanschaf voor die treinstellen inderdaad, om zwaar materieel, denk aan tanks en zware panzer, artillerie te vervoeren. Luchtverkenning, dat doen we voor een groot deel ook al in NAVO-verband. Sigonella in Italië, daar zit de eenheid die hele grote drones de lucht in stuurt, die daar een dag kunnen blijven vliegen, is ook een NAVO-inspanning, net als de AWACS, zit in Geilenkirchen. Is ook een NAVO-inspanning, is niet van de lidstaten van de NAVO. Nou, dat soort dingen, echt die hele grote, dure gevallen, ja, daar is het heel goed om dat soort te doen. Aan de andere kant wil ieder land natuurlijk ook een stukje zeggenschap blijven houden over de eigen militaire middelen. En is dat altijd het gevecht, hè? Wat geef je weg? En wat is beter om samen te doen? En ja, uiteindelijk gaat het dan vaak wel om de hele dure dingen die heel hard nodig zijn. Die doen we samen. En de dingen waar ik echt wel over te zeggen wil hebben. En ook vliegtuigen zijn wel heel erg duur. Maar ja, dat voelt dan net weer iets anders aan.
1: Ja.
2: Dat is heel gevoelig.
1: Dit is eigenlijk een beetje wat we zagen op de NAVO-top, toch? Op de Defensie-Industrie-forum werden juist dit soort grote projecten, AWACS.
0: De opvolger van de AWACS, inderdaad.
1: Ja, inderdaad, ja. Opvolger daarvan. Ja. Werd allemaal aangekondigd. En dan zie je dat de NAVO er natuurlijk is, maar inderdaad dat ook specifiek landen worden betrokken om zo inderdaad dat zeggenschap een beetje te bouwen. En trouwens ook grote bedrijven uit die landen. Ik had het aan het begin eventjes over het Netflix-model. En daar wordt wel eens over gesproken. Wordt ook een beetje over geschreven. Natuurlijk een hele catchy term, toch? Maar misschien niet, het omschrijft het ook weer niet helemaal goed.
2: Nou, Netflix kan je ook nog je abonnement delen.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat is hier denk ik wat minder aan de orde. Nee, het gaat echt om heb ik gegarandeerde toegang tot een bepaalde militaire capaciteit, wat heb ik daarvoor nodig? Wat heb ik daarvoor over eigenlijk in financiële zin?
1: Ja, precies.
2: Welke risico's wil ik lopen? Of durf ik te lopen als de fabrikant opeens zegt van... nou, nu is het genoeg, nu werk ik niet even mee. En kijk, het voorbeeld van Starlink is daar natuurlijk exemplarisch in.
1: Ja, van Elon Musk.
2: Ja, Starlink, een heel groot aantal satellieten. Het zijn er inmiddels 10.000 volgens mij. Leveren worldwide internet met een hele lage vertraging, low latency. Wordt door Oekraïne veel gebruikt, werd ook door Rusland gebruikt... Ja. Tegen zin in van Musk. Maar Oekraïne wilde dat op een gegeven moment, en volgens mij was het in 2023, gebruiken om een aanval op de Krim uit te voeren. En toen zei Musk van nee, ik sta het niet toe. En of hij het nou heeft uitgezet of niet wilde aanzetten, dat weet men nog steeds niet.
1: Ja, dat
2: niet,
1: is maar... nog steeds een beetje in het midden. Maar ik weet niet of dat ooit nog te weten kan. Ja. Maar goed.
2: Ja, is ook niet zo heel erg belangrijk.
1: Het deed het niet meer in ieder geval. Ja.
2: En dan zie je dat... Ja, de overwegingen bij zo'n CEO... en het is natuurlijk de rijkste man van de wereld... dus wie maakt hem wat, maakt je ook weer heel afhankelijk. Nou, de Russen zijn erachter gekomen... want Zelensky heeft met Musk gesproken. Die zegt, ja, de Russen gebruiken nu Starlink... om onze burgers aan te vallen. Toen heeft Musk gezegd van, oké, dan zet ik het voor de Russen uit. Alleen nog maar in Oekraïne geregistreerde Starlink-antennes... mogen het signaal ontvangen... Nou, daar kan natuurlijk een beetje mee gefraudeerd worden. Dat gebeurt ook wel. En wat je nu ziet is dat de Russen nu hun eigen Starlink gaan maken. Maar dit is wel zo'n voorbeeld van als iemand, de baas van zo'n groot bedrijf... Zegt opeens van ja, het gaat tegen mijn morele kader in.
1: Ja, of ik heb er gewoon geen zin in. Of, ja, wat
2: ik wil
1: dan ook
2: meer geld hebben. En je weet dat je afhankelijk bent van die capaciteit. Ja, dan ga je meer geld betalen. Ja, dat is natuurlijk heel erg ongewenst. En je kunt zeggen, ja, dan moet je goede contracten maken. Maar ja, wat is een contract tegenwoordig nog waard... als je daar meer geld van kunt krijgen als je het contract openbreekt?
1: Ja. Ja, in hoeverre is het nou een dilemma voor Europese landen of voor Nederland?
2: Nou ja, dit gaat met name weer... Geld en afhankelijkheid, hoe ver wil je gaan daarin? En alles wat je verbruikt en wat je wegschiet, ja, dat moet je gewoon kopen en dat kan je niet leasen. Maar op een gegeven moment heb je ook meer hybride modellen. Als je gaat kijken naar weer een jachtvliegtuig, ik ben tenslotte oud-luchtmachten.
1: Het is geen toeval dat het nee, over vliegtuigen gaat.
2: Absoluut niet. Bij de F-16 hadden we dat. Alle F-16 gebruikers die spraken heel regelmatig met elkaar. Wat zijn de nieuwe capaciteiten voor een F-16? Wat zijn de nieuwe wapensystemen? Wat zijn de nieuwe radarsystemen? Dat moet allemaal goed met elkaar communiceren. Dus die software, want de F-16 is natuurlijk een vliegende computer. Die software moet ook aangepast worden om dat allemaal aan te kunnen. Wat gaat het kosten? En uiteindelijk leg je dat dan neer bij een softwareontwikkelaar. Die gaat het voor jou bouwen, maar die blijft wel verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij de F-35 is nog veel meer software dan vliegtuig. Is dat ongetwijfeld ook hetzelfde geval? Je bent bij de F-35 ook heel erg afhankelijk van de fabrikant. Want dat beroemde killswitch-verhaal, dat zit hem niet zozeer... dat je de F-35 kunt uitzetten, maar meer... dat je de hele logistieke stroom kunt tegenhouden... omdat die in handen zijn van Amerika, een Amerikaanse fabrikant.
1: Ja.
2: Dat is wel een afhankelijkheid waarvan je heel bewust moet zijn, accepteer ik dat? Durf ik dat te accepteren? In het geval van de F-35 heb je gewoon geen keus.
1: Nee.
2: En ook toekomstige vliegtuigen niet.
0: Maar leg eens uit, hoe werkt die kill switch wel? Want dat is natuurlijk altijd het verhaal wat Frankrijk aan ons gaat verkopen. Van joh, we hebben die Mirage, wij laten je toch wel mogen vliegen. Amerika gaat zeggen, nee hoor, gaat niet door, dus kom bij ons. Wat kan Amerika doen met onze F-35's die heel veel geld hebben gekost?
2: Ja, ieder vliegtuig kost enorm veel geld. We zijn afhankelijk van het logistieke systeem. Dat is een computersysteem, daar moet je inloggen. Dat zijn allemaal beveiligde verbindingen. Maar als Amerika zegt, van ik schakel jou af, ja, dan kan je daar niet meer bij. Dat betekent dat die F-35 via zelfdiagnose doet hij... voordat hij geland is, geeft hij al een signaaltje naar de fabriek... van deze en deze onderdelen, die moeten vervangen worden. En de fabriek zorgt ervoor dat die dan tijdig zijn... dat die downtime veel kleiner is en dat je hem snel weer kunt inzetten. En... ja, als de Amerikanen zeggen van nou, we vinden het niet belangrijk dat jij met die F-35 gaat vliegen, zet ze het signaal uit en dan krijg je die onderdelen niet. Nou, als je het hebt over leasen.
0: En dan gaat die op termijn, valt die uit de lucht?
2: Nou ja, dan kan je niet meer opereren. Nee. Dan kan je ook je planning is ook afhankelijk van dat systeem. Je operationele planning moet van daar naar daar en daar naar daar vliegen.
1: Ja.
2: Kan je niet meer gaan invoeren. Maar voor een deel zit die kill switch ook een beetje... Nou, of het eigenlijk het hybride model van hebben versus capaciteit... ook in de motoren van de F-35. Je zou denken, een F-35 heeft een eigen motor. Maar als die motor vervangen moet worden... dan krijgen we een andere motor uit de pool. En die motoren zijn niet van de van een land. Die zijn van de gebruikers. Die liggen opgeslagen in op vliegbasis Woensdrecht voor een deel. En die motor wordt eruit getrokken. En dat is niet jouw eigen motor, maar dat is een motor van de F-35. Zo. En dan heb je het eigenlijk weer over die poolvorming. Die eigenlijk die capaciteiten in stand houdt tegen lagere kosten dan dat je het allemaal zelf zou houden.
1: Maar is de F-35 dan een goed voorbeeld van hoe zo'n defensieindustrie op zo'n soort hybride manier werkt? Of is het juist een kwetsbaar voorbeeld van hoe die afhankelijkheid werkt?
0: Nou, en hebben de Fransen een punt met hun Mirage?
2: Nou, ik denk dat de Fransen precies hetzelfde zouden doen.
1: Dat denk ik ook. Ja.
2: Want wij hebben helemaal geen ervaring met Franse spullen. Dus we zullen afhankelijk zijn van die Amerikanen. Ja. Van de Fransen, sorry. Die hybride modellen, daar kan je niet meer zonder. Want wapensystemen zijn zo enorm complex geworden. Het is een stuk hardware, maar vooral het brein, de software. Die moet het doen. Ja, en geen enkel defensieorganisatie heeft zulke goede en zoveel softwareontwerpers in de eigen organisatie zitten dat die dat allemaal aankunnen. Dus je blijft afhankelijk wel van defensiebedrijven. Ja. En als het een puur defensiebedrijf is, wat alleen maar betaald wordt door defensie, ja, dan mag je ervan uitgaan dat die leveringszekerheid verzekerd is.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de 4e etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Tientallen mensen moesten ergens anders naartoe. Een paar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Opnieuw heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Er waren vannacht verschillende explosies te horen. Oekraïne had de aanvallen al verwacht en de bevolking gewaarschuwd. In een gebouw brak brand uit. Oekraïne heeft ook Rusland aangevallen met drones. In de buurt van Moskou zijn er tientallen onderschept, zegt de burgemeester. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen tijd bijna 30 centimeter regen gevallen. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Hij heeft gezegd, ik voelde me dusdanig angstig en dusdanig bedreigd dat ik geen andere uitweg heb gezien dan het aanschaffen van een wapen. Dus kort voor de schietpartij, enkele dagen voor het schieten zelf, heb ik dat wapen aangeschaft. Omdat er ook tegen mij werd gezegd, de eerstvolgende keer dat we je zien, dan ben je van ons en dan ga je met ons mee.
7: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
8: Dankjewel Wouter.
7: Kort de huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, noodweer.
8: Ja.
7: Dat is hier wel vaker voorbijgekomen in de podcast. En vandaag gaan we het hebben, en ik heb mijn belletje al in mijn handen, over putatief noodweer.
8: Ja.
7: En wat is dat?
8: Nou, nog even in het kort. Kijk, noodweer, juridisch gezien, het is gewoon het recht op zelfverdediging. Ja.
7: Iemand geeft mij een klap en ik geef hem een klap terug.
8: Ja, nou, zo simpel is het dus weer net niet. Want het moet gaan om een, zoals wij dat noemen, een ogenblikkelijke aanranding. Of een ogenblikkelijk dreigende aanranding.
7: Geeft hem gelijk een klap terug.
8: Nee, maar goed, de klap moet eerst komen. Vervolgens moet het noodzakelijk zijn je daartegen te verdedigen.
7: Ja.
8: Dus dat je niet weg kan of wat dan ook. Dus dat je je echt moet verdedigen. En dan moet je reactie moet in eerste instantie ook proportioneel zijn. Dus ja, als jij mij een klap op mijn bek geeft, dan kan ik niet mijn wapen pakken en je 3 kogels door je hoofd schieten. Dat is disproportioneel.
7: Dus, en wat is dan proportie? Dat is aan de rechtbank. Dus stel, jij geeft mij een klap en ik geef je een paar klappen terug. En terwijl je op de grond ligt, geef ik je ook nog eens even een lekkere trap in je ribbenkast.
8: Ja.
7: Dan zitten we alweer op een hellend vlak.
8: Ja, we zitten op een hellend vlak. Ja. Kijk, en het mooie van het hele noodweer is dat het heel erg afhankelijk is, de beoordeling van de feiten en omstandigheden van het geval.
7: Ja.
8: En nog even 1 ding daarnaast. Als je dus disproportioneel reageert, dan kun je nog steeds wel een beroep toekomen op noodweerexces. En dat betekent eigenlijk dat er sprake moet zijn van een aanranding die tot dusdanige gemoedsopwelling heeft geleid, dat je van daaruit zeg maar disproportioneel reageert. En dan hebben we dus putatief noodweer.
7: Ja, ik ga toch nog een keer bellen.
8: Wat ja, is putatief noodweer, daar gaan we het vandaag over hebben, is eigenlijk als je dwaalt over die ogenblikkelijke aanranding, over die aanval die plaatsgevonden heeft. Het kan natuurlijk dat jij denkt dat je aangevallen wordt, bijvoorbeeld met iemand met een wapen. Jij pakt jouw wapen en je schiet hem dood, maar later blijkt dat hij helemaal geen wapen heeft. Dan kan het in onder omstandigheden zo zijn dat jij verschoonbaar gedwaald hebt, hè, dus je vergist hebt over het feit dat je wordt aangevallen, en kan jou dus nog steeds een beroep worden toegekend op putatief noodweer.
7: Ja, dus dat is, maar dat is eigenlijk ook wel dan toch vrij simpel te zeggen. Ja, ik heb hem een pomp verkocht, maar ik dacht dat hij me ging aanvallen.
8: Ja, maar kijk, voor dat hele noodweer, hè, als je dat verweer voert als verdachte en als advocaat, betekent dat de rechtbank of het hof, die moet dat aannemelijk vinden. Dus als jij je beroept zeg maar op putatief noodweer, want ik heb gedwaald, me vergist over die aanval, dan zul je daar wel feiten en omstandigheden onder moeten leggen dat die rechtbank kan zeggen, ja, dat vind ik aannemelijk.
7: Ja, dat gebeurt natuurlijk niet heel vaak.
8: Nee, en daar komt bij, hè, dat is wel het mooie, het is zo afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval, en het is eigenlijk ook heel erg afhankelijk van wie er, ja, welke rechters je hebt. De een zal er anders naar kijken dan naar de ander.
7: We gaan naar de zaak.
8: Ja.
7: Een man uit Bad Hoeverdorp staat op 26 februari 2019... voor zijn huis te kletsen met zijn buurman. Op dat moment heeft hij zijn dochtertje van 1 op zijn arm. Wanneer er 3 mannen komen aangelopen, geeft de man zijn dochtertje in de handen van de buurman. Hij loopt resoluut naar zijn auto en haalt een vuurwapen tevoorschijn. Daarmee schiet hij 2 keer op een 27-jarige Amsterdammer en raakt de man daarbij in zijn knie. Het Openbaar Ministerie klaagt de schutter aan voor poging tot doodslag. De man beroept zich echter op zelfverdediging. Hij zou al maanden worden bedreigd en afgeperst en zou doodsbang zijn geweest. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Vincent Poelmeijer uit Amsterdam. Welkom, Vincent.
6: Dank, leuk om hier te zijn.
7: Wij werden getipt over deze zaak door iemand van jouw kantoor en die zei, we hadden het erover tijdens de lunch en volgens ons is dit een echte napleitenzaak. Vertel. Nou, dat ga je natuurlijk zo doen, maar wat even een tipje van de sluier.
6: Ik ben niet de eerste van kantoor die hier zit.
7: Nee, Jan-Hein Kuipers is geweest.
6: Klopt, Tony Boersma is
7: Tony
6: geweest.
7: Boersma.
6: Tim Scheffer is geweest.
8: Ja. Jij dus dacht, wanneer mag ik eens
6: ik
8: keer?
6: Ik dacht, wanneer mag ik? En toen kwam ik inderdaad op de dag van dit arrest, hoorde ik de uitslag. En toen dacht ik, nou, je denkt er stiekem wel eens over na. Van, nou, als zou ik gevraagd worden als vierde van kantoor, met welke zaak kan er komen? Je moet 3 kwartier toch over vol kunnen praten. Het moet onherroepelijk zijn. Iets als, de echte liquidatiezaken moet je misschien ook een beetje links laten liggen. En toen kreeg ik deze en toen dacht ik,
7: hey, dit zou er wel eens eentje kunnen zijn.
8: Nou ja, voor de luisteraar misschien wel van belang. Hè? Ik bedoel, wij worden wel vaker getipt en dat mag ook. Want zo komen we ook eigenlijk wel vaak op hele mooie verhalen.
7: Juridische snoepjes.
8: Ja, dat anderen zeg maar zeggen, hey, je moet die eens vragen met die zaak. Dus ja, we verwachten er heel veel van, Vincent.
7: Hoe kwam de zaak bij jou terecht, Vincent?
6: In alle eerlijkheid kwam het bij een kantoorgenoot van mij terecht. Ja. Dus hij heeft gevraagd om Kuipers, de voorkeursadvocaat, heeft hij om gevraagd.
7: Jan-Hein Kuipers. De patroon.
8: Wie is dat?
7: Nou, de patroon van het kantoor. Ja.
6: Precies. Een van de eerste die hier geweest is en die bij jullie in de aflevering. Ja. En hij was op dat moment niet beschikbaar. En wij zien ook de melding. Wij kunnen op kantoor de meldingen zien die bij Jan-Hein binnenkomen. Ik zag die melding en ik zie daar inderdaad 45287. Nou, dat is hier eerder aan de orde geweest, maar dat is inderdaad een melding van poging doodslag.
8: Dan gaat je hartje iets sneller kloppen.
6: Dan hebben we het over dat advocatenhartje, zeker. En toen dacht ik, daar moet ik heen.
7: Die is van mij.
6: Die is van mij. Maakt me niet uit hoe laat het is. Die trek ik naar me toe en die ga ik doen.
8: En heb je toen meteen, zoals dat vaak gaat, de recherche, maar kijk, een poging doodslag, dat kan uiteindelijk ook echt iets, ja, een bagatel blijken, hè, om het zo maar te zeggen. Ja, dat de politie zeg maar in eerste instantie net nadat iets gebeurd is, het als een poging doodslag zeg maar op die melding zet. Maar dat het uiteindelijk eigenlijk gewoon een feit is wat nauwelijks een mishandeling is geweest. Dus heb jij toen de recherche gebeld van, hey jongens, wat is hier aan de hand, voordat je naar het arrestantencomplex ging?
6: Ja, dat is natuurlijk stap 1. Ja. Eerst de recherche bellen, vragen wat er volgens hun gebeurd is of wat de casus is. Wat ik deze keer aan specifieke informatie heb gekregen, volgens mij wel van, nou, er is een schietpartij geweest en wilden ze voor de rest niet zo heel veel loslaten. En stap 2 is dan, tenminste, ik weet niet of jij dat doet, maar met de informatie die de recherche geeft, ga je kijken of je daar al iets over kan vinden in het nieuws.
8: Ja.
7: Dat doe je, oh ja, dat doen jullie. Dan zitten jullie even op Google of www.parool.nl van is er iets.
8: Het komt eigenlijk best wel vaak voor dat er, zeg maar, zeker als het niet, zeg maar, bij mij in de buurt gebeurt, hè, maar ergens in Brabant bijvoorbeeld.
7: Ja.
8: En dat je echt geen flauw idee hebt, maar dat er kennelijk een heel groot incident is geweest. Bijvoorbeeld in Den Bosch. Ja, dan ga ik even kijken van wat is er te lezen. Kijk, het belangrijke is, op het moment dat jij met je cliënt gaat spreken voor de eerste keer, hoe meer informatie je hebt op dat moment, hoe beter. Want ja, je moet hem adviseren van hoe gaan we dat eerste verhoor in.
7: En, dus jij stropte Google af en wat vond je?
6: Volgens mij een klein artikeltje van Noord-Holland Nieuws inderdaad, dat er in Bad Hoeverdorp iemand beschoten zou zijn. Maar ja, dat moet je dan wel nog maar weer zien te koppelen aan deze zaak. Het feit dat je hebt informatie van de recherche en je kan iets vinden op internet, maar het moet net maar wel weer kloppen. Het geeft in ieder geval een nieuw puzzelstukje om met cliënt het gesprek aan te gaan zodra je bij een cliënt bent.
7: Dan kom je binnen in dat arrestantencomplex. Wie trof je daar aan?
6: Ik trof Anthony daar aan. Ik heb met hem afgesproken voorafgaand aan de uitzending dat ik zijn voornaam gewoon in de uitzending mag gebruiken. Dat noem ik er maar even bij.
8: Hoe oud was hij ongeveer?
6: Dat is een gewetensvraag.
8: Oh.
6: Ik dacht dat hij van, ik moet het uit mijn hoofd zeggen. Ik dacht dat
8: Om en nabij.
6: Ja, ergens in de 25 denk ik dat hij toen was, zoiets. Dus een jonge gozer. Vriendelijk in contact. Maar tegelijkertijd ook wel terneergeslagen en boos over het feit dat hij daar zat.
7: Maar bestreed hij dat hij had geschoten?
6: Nou, ik ben met hem het gesprek ingegaan. Ja. Ik zeg, joh, je wordt verdacht van een best wel ernstig strafbaar feit. Althans, op de melding staat poging doodslag. En dan leg je uit van, nou, dat wil nog wel eens door de recherche ook groter gemaakt worden dan het is. Jij zegt, ik ben boos over het feit dat ik hier zit.
8: Wat is er gebeurd?
6: Vertel me eerst maar eens jouw kant van het verhaal. Vertel maar eens, wat is er gebeurd volgens jou? Als je dat wil. Als je het niet wil, is het ook goed. Even goede vrienden, want je kent elkaar in dit 5 minuten. Maar ik vraag altijd van, joh, dit is wat de politie neerlegt. Vertel mij maar wat je daarover wil vertellen, vraag ik dan.
7: En kon, want ik bedoel, je zegt het net zelf, Vincent. Je kent elkaar eigenlijk 5 minuten. Kwam eigenlijk gelijk al dat verhaal? Of wat vertelde hij?
6: Nou, ik heb dat die boosheid, want hij zat daar heel boos en hij zegt, ik heb iets gedaan wat ik zelf ook niet heb gewild.
8: Was het overigens, was het net daarvoor gebeurd of niet?
6: Nee, dag of 3 tot 5 was volgens mij daarvoor. Dus het heeft zich plaats gehad en daarna heeft hij zichzelf een beetje ontrokken uit de situatie. Was hij wel van plan om zichzelf te gaan melden, maar dat heeft de aanhaling.
7: De politie was hem voor. Nou, kijk, dit is nou hem voor. Jongens, dit is dus een beetje advocatenpraat voor.
8: Hij moest even tot rust komen.
7: Ja.
6: Precies.
7: Ja. Hij is natuurlijk gewoon nadat hij die vent heeft neergeschoten, is hij er vandoor gegaan en later is hij door de politie opgepakt.
6: Ja,
7: even in journalistentaal.
6: Dat is journalistentaal, maar Kent heeft wel altijd van meet af aan gezegd, ik was voornemens om mij te gaan melden.
7: Okay.
6: Maar ook vanwege het onderliggende conflict en wat er is gebeurd. Ik weet natuurlijk niet wat voor represailles ik op mezelf afroep. Dus ik ga er nu heel even vandoor.
7: Jij zit met hem in die spreekkamer.
6: Ja.
7: Hij is boos.
6: Ja.
7: Hij zegt, joh, ik ben niet trots. Ik heb het nooit gewild. Maar begreep je wel dat hij, ik bedoel, als je verdacht wordt van iemand neerschieten, dan moet je wel even blijven.
6: Ja, ik heb hem eerst eens gevraagd. Jij zegt, ik heb dit niet gewild en ik ben heel boos. Vertel maar eens wat er is gebeurd. En hij heeft toen tegen mij gezegd, ik wil je best in grote lijnen vertellen wat er is gebeurd. En hij zegt, ik ben eigenlijk al 2 maanden lang ben ik bedreigd, ben ik afgeperst. Zijn ze bij mijn huis geweest, hebben ze mijn vriendin opgezocht. En ik heb op enig moment me zo bedreigd gevoeld dat ik mezelf genoodzaakt heb gezien om een vuurwapen aan te schaffen. En op die bewuste dag werd ik benaderd door die 3 heren die mij bedreigen, die mij afpersen. En zag ik geen andere uitweg dan te schieten.
7: Goed, ook dit verhaal, hè, ik bedoel, dit is even in de noten op het verhaal. Dat roept natuurlijk wel enige vragen op, namelijk ten eerste van, waarom werd hij dan afgeperst? Wat voor milieu speelt dit zich dan af, dat hij werd afgeperst?
6: Ja, dat, De sfeer die er hangt, of de zweem die er natuurlijk ook door het OM wordt gecreëerd, is dat hij in het criminele circuit zit. Want hij is degene die een vuurwapen heeft. En dus zal je wel in het criminele circuit of in een drugs scene bevinden.
7: Ja, want ik bedoel, dit verhaal, Chris, ik kijk ook even naar jou. Dat klinkt ook wel een beetje als iemand die zich in kringen beweegt, waar dus het norm. Laat ik het zo zeggen. Ik moet even diplomatiek formuleren. Dit verhaal klinkt natuurlijk ook als een verhaal wat zich in een zeker milieu afspeelt.
8: Ja. Maar even ook voor het goede begrip, hè. Eigenlijk is het ook weer niet zo heel erg relevant. In die zin dat ook zeg maar dat ook in dat milieu jou gewoon een beroep op noodweer of noodweerexces kan toekomen. Dus het feit dat jij in je bepaald milieu begeeft waar zeg maar eerder misschien conflicten ontstaan, hè, of dit situaties, is op zichzelf niet relevant voor de vraag: komt iemand een beroep toe op noodweer of noodweerexces?
7: Ja, nee, oké, maar omdat hij zegt: joh, ze zijn bij mijn vrouw geweest, dan betekent het dus dat er wel een soort met van hoogoplopend conflict gaande was. Kon hij je iets vertellen over de achtergronden van dat conflict?
6: Dat heb ik zeg maar dat moment zelf nog niet van hem gehoord. Kijk, je hebt inderdaad, wat ik net al zei, je kent elkaar 5 tot 10 minuten. Het is, ja. Hij heeft wel een voorkeursadvocaat opgegeven, maar ik had hem daarvoor nog nooit gezien of gesproken. En je moet dan wel een vertrouwensband gaan opbouwen met zo iemand.
7: Ik heb een verjaardagsvraag. Ja. Dan werk jij natuurlijk op het kantoor van de grote Jan-Hein Kuipers. Dan wordt iemand aangehouden die zegt: ik wil Jan-Hein Kuipers. En dan staat daar Vincent Poelmeijer.
6: Ja.
7: Is dat dan, zie je dan, zijn ze dan niet een beetje dat ze zeggen: hé, maar ik wil eigenlijk Jan-Hein Kuipers. Hoe ga je daarmee om? Want dat is natuurlijk wel wat ze verwachten, toch? Een beetje.
6: Of, ja. Je stelt hele leuke gewetensvragen.
8: Nou, het is geen ik ken dezelfde situatie. Ja. Ik heb hem vaak genoeg meegemaakt.
6: Toen ik nog stagiair was, vond ik dat inderdaad heel moeilijk. En heb ik echt wel momenten gehad dat er werd gezegd: ja, leuk, maar ik vraag gewoon om Jan-Hein Kuipers. En dat ik dan echt een half uur lang eerst het gesprek.
7: Maar ik kan ook gewoon goed jou helpen.
6: Ik kan het ook. Wat Jan-Hein kan ik ook.
8: Ik ben beter dan Jan-Hein, hoor. Ja,
6: dat zou ik niet zeggen.
8: Maar ik heb het zelf natuurlijk ook best wel vaak gehad. Hè? Toen ik bij het kantoor van Bedit Fiek en Nico Meijering werkte, Leon van Kleef. Ja, ging ik heel vaak.
7: Willem Meijering. Oh, wie ben jij?
8: Daar ging ik heel vaak op meldingen af, natuurlijk ook, die aan hun gericht waren. Ja. En soms heb je mensen. En soms doe je die melding ook omdat zij niet kunnen en om de zaak vervolgens weer af te geven. Maar soms, ja, als die vertrouwensband ontstaat en ze hebben vertrouwen in je, en de rest heeft het druk, ja, dan kan je die zaak meenemen.
7: Hè? Ja, dus, ja.
8: Ja, het kan wel eens een dingetje worden, soms niet, soms wel. Maar kijk, het is aan jou natuurlijk om te laten zien van: ik ben heel goed. Ja, Nico of Jan-Hein, die kijken mee, weet je. Als er overleg nodig is, geen enkel punt. Kijk, dit is een beetje de springplank, hè, waar je, als je bij zo'n kantoor gaat werken, dat hebben we allebei, ja, die je nodig hebt, zeg maar, om in die zaken te groeien.
6: Ja, het is graag of niet, hè. Ja. Ik heb dat op een gegeven moment ook wel. Zitten er types tussen waar tegen je zegt: ja, oké, je wil Jan-Hein? Ja, prima. Maar Jan-Hein is maandag beschikbaar. Het is nu vrijdagavond 6 uur. Maandagochtend 9 uur kan niet er zijn. Als jij tot die tijd hier wil zitten en niet wil verklaren, niet wil luisteren, dikke prima. Ja. Veel plezier mee. Jouw wedstrijd, niet mijn wedstrijd.
8: Mag ik even?
7: Zeggen ze: nee, Vincent, wacht, ga nog even zitten.
6: Blijf toch maar zitten.
8: Mag ik even terug toch even nog naar dat eerste gesprek? Hè? Want het is wel van belang. Kijk, mensen moeten zich ook realiseren: je hebt niet zo heel lang de tijd.
7: Nee.
8: Hè? En als advocaat weet je niet zoveel. Je kent die jongen niet. Je moet een vertrouwensband opbouwen. Hij vertelt jou een verhaal. Hij vertelt jou op dat moment wel, zeg maar, in grote lijnen een soort van noodweerverhaal.
6: Ja.
8: He? En jij moet hem dan gaan adviseren: hé, wat gaan we nu doen bij de politie zometeen?
6: Klopt. He?
8: Zonder dat je eigenlijk alles precies weet en ook niet weet wat de politie in handen heeft.
6: Klopt.
8: En heel hard gezegd, je weet ook niet of je op dat moment of je cliënt kan geloven. He? Omdat je kent hem niet.
6: Nee.
8: Wat heb je geadviseerd?
6: Ik heb met hem besproken van: joh, als het klopt wat je zegt, dat zeg ik bewust op die manier, als het klopt wat je zegt, dan zit hier in potentie een escape. Ik kan het je niet beloven, dat doe ik niet, want het is uiteindelijk aan de rechter. Maar als het klopt wat je zegt, van: ik ben bedreigd, ik ben afgeperst en ik zag geen andere uitweg dan schieten, dan zit daar een escape. Maar dan moet je wel gaan verklaren. Hoe eerder, hoe beter.
8: Ja.
6: En zeker bij noodweer is het gewoon: hoe eerder, hoe beter.
7: Dus eigenlijk heb je tegen hem gezegd: joh, we gaan straks dat voorin. Vertel wat je. Eigenlijk is het slimste om nu gewoon te praten.
6: Ik heb even gepolst wat hij zelf zou willen ook. Want hij zegt: ik ben ontzettend boos. En ik heb hem gevraagd. Ik heb hem voorgehouden. Als het gaat over noodweer, moet je verklaren. Maar wat wil je zelf? En toen zei hij: ja, Amahoula, ik vind het fantastisch met je. Maar ik ga helemaal niks. Ik ben ontzettend boos. Ik heb melding gemaakt bij de politie van het feit dat ik bedreigd word. Ik heb dit eerder aangekaart. Ik wilde eigenlijk aangifte komen doen. En toen hebben ze gezegd, nou, we maken er een mutatie van in het systeem. En we horen het wel als u nog een keer belt. En nou ben ik in de situatie. Dus ik heb er melding van gemaakt. En dan kom ik vervolgens in een situatie waarin ik zelf niet heb willen zijn. En dan moet ik gaan verklaren hoe het zit. De Amber Hoela, zoek het maar uit. Los het zelf maar op.
9: Dit lijkt me ingewikkeld als advocaat. Kijk ook van jou, Chris. Je weet gewoon, het beste is.
8: Moet even klaren.
9: Ja.
8: Hoe eerder, hoe beter. He, want als jij wil dat jouw noodweerverhaal aannemelijk wordt gemaakt, dan moet je niet later het verwijt kunnen krijgen dat je het hebt afgestemd op het dossier. Of wat dan ook. Je moet meteen all out gaan. Want dat is de beste manier. Ja, dit is vervelend. Maar tegelijkertijd kun je ook denken, als ik even heel vals denk, Vincent, of als hoe advocaten denken. Het is ook niet erg om heel even af te wachten wat er in zo'n eerste verhoor aan.
9: Precies. Voor de luisteraars, Vincent knikt instemmend.
6: Ja. Zeker.
8: Je moet niet onderschatten hoe lastig het is voor een advocaat om zo'n advies te geven, wat best wel doorslaggevend is voor de uitkomst van de zaak. Want als je uit zijn nek lult, om het zo maar te zeggen, en jij adviseert hem, ga maar verklaren, dan is hij daarna weg. He, dus je kent hem niet, je weet niet helemaal zeker van wat moet ik hiermee, hij wil eigenlijk niet. Ja, als jij dan gaat zeggen, maar je moet het echt doen. Ja, ik zou je in zo'n geval ook zeggen, nou laten we dan maar even de eerste verhoor afwachten.
6: Het luistert ook heel nauw, hè? Dan loop ik misschien een beetje op de zaken vooruit, maar het moment waarop hij zijn wapen zou pakken en wat hij op dat moment ziet, dat moet 100% op dat moment goed op papier en ook gewoon verklaard zoals hij dat heeft gepland. Want anders gaan ze je.
8: Ja, maar de juridische toets van noodweer, die wordt echt stap voor stap door die rechter gemaakt. Hè, aan de hand van de feiten en omstandigheden.
6: Dat moet je dan zonder dossier in dat eerste half uurtje wat je met die verdachte hebt, moet dat er wel goed uitkomen.
8: Maar goed, dat eerste verhoor dan.
6: Gezwegen.
8: En wat kwam er iets naar voren in dat eerste verhoor dat je dacht van, nou, dat noodweerverhaal van mijn klant, dat wordt niet direct weersproken van wat ik nu hoor.
6: Nou, maar ze hadden nog niet heel erg de achtergrond van die bedreiging en die afpersing. Ze hadden wel zijn vriendin gehoord en ze hadden van zijn vriendin al wel gehoord van dat er mensen aan de deur zouden zijn geweest. Maar zijn vriendin wist ook niet de exacte achtergrond van wat er speelde.
9: Was die mutatie er inderdaad bij de politie?
6: Nooit gevonden, nee.
9: Ah, dus hij zegt, ik heb de politie gebeld, maar daar is geen bewijs van. Nee. Okay.
8: Wat kwam er nog meer uit die verhoren? Ik bedoel, die vriendin is gehoord, maar waren de camerabeelden, andere getuigen?
6: Beelden in het eerste verhoor nog niet, maar ze lieten wel een beetje doorschemeren. Van joh, Greg, ken jij die en die? En dat was dan de naam van de buurman. Dus het werd gaandeweg het verhoor, werd het wel duidelijk dat ze echt wel de juiste schutter te pakken hadden, zeg maar. Dat ze echt wel wisten, hij is daar geweest. Ja, zijn buurman heeft gewoon gezegd, hij was hier. Ja. Dus ze lieten wel puzzelstukjes vallen van, nou, wij weten prima dat jij daar bent geweest en wat daar is gebeurd.
9: Wat is het moment dat jullie samen hebben besloten van, joh, we gaan nu wel iets vertellen?
6: Uiteindelijk bij de rechtercommissaris. Dus dat is 3 dagen later.
9: Ja.
6: Nadat de inverzekeringstelling is afgelopen, als de officier van justitie wil dat je langer vast blijft zitten, dan moet je naar de rechtercommissaris voor de bewaring.
9: Ja.
6: En op dat moment krijg je ook een klein voorgeleidingsdossier. En dat gaf voor mij ook de basis om verder te bouwen aan het vertrouwen. Om tegen Anthony te zeggen van luister, dit eerste gesprek heb je tegen mij gezegd, ik word bedreigd, ik word afgeperst, ik geloof je daarin, maar we hebben daar nu ook een stukje onderbouwing voor. Je vriendin is nu gehoord als getuige, die zegt inderdaad, er zijn mannen hier aan de deur geweest. En ik heb al een tijd lang het gevoel bij Anthony dat er iets niet klopt. Heeft ze ook gezegd dat hij zich niet goed in zijn vel zit. Hij heeft er wel iets over losgelaten, maar niet heel veel. Er is nog een buurman is er gehoord als getuige, of een andere buurman die daar in de wijk woonde, die bleek politieagent te zijn.
9: Dus dat die is zei zelf al,
6: precies. Ik heb hier die auto waar het slachtoffer of aangever in zat, die heb ik hier vaker in de buurt zien rijden. Dus er zaten genoeg haakjes om op dat moment te gaan verklaren.
9: Oh, daarmee had hij natuurlijk dan wel ook een beetje, dat klinkt een beetje gek, maar een soort gemiddel van geluk dat er dan een politieman in de buurt woont die goed oplet.
8: Maar waren die slachtoffers eigenlijk achterhaald? Of dat slachtoffer?
6: Het slachtoffer is niet heel ver. Ik probeer het een beetje met alle eerbied naar het slachtoffer te zeggen, maar die is niet heel ver gekomen. Want die is natuurlijk in zijn been geschoten.
8: Ja.
6: En die is hinkend de straat uitgegaan. En uiteindelijk heeft volgens mij die buurman die politieagent bleek te zijn, heeft zich over hem ontfermd en een ambulance gebeld en dat soort dingen. Dus die is niet heel ver gekomen. Maar die andere twee, die hebben de benen genomen.
9: Ja. Jouw cliënt, die gaat vertellen wat er aan de hand is. Wat vertelde hij?
6: Hij heeft bij de rechtercommissaris heeft hij vanaf dat moment inderdaad verteld: ik ben 2 maanden lang bedreigd. Ik ben 2 maanden lang afgeperst.
9: Ja.
6: Ik heb. Er is een vriend van mij. Dat is een gezamenlijke kennis van de aangever en van mij. Die heeft een probleem veroorzaakt. Die heeft de benen genomen. En aangever weet dat ik die jongen ook ken. En die houdt mij nu verantwoordelijk voor het betalen van de schulden van die gezamenlijke kennis van ons die de benen genomen heeft.
9: Even voor mijn beeld. Hoeveel geld ging dat ongeveer?
6: Schrik niet. 3000 euro.
8: Ja.
6: 3000 euro.
8: Ja, je weet hoe het gaat er tegenwoordig, Wout.
9: 3000 euro, ja, dat is een hele hoop heisa om 3000 euro. Dan.
8: Maar wat voor incidenten waren er geweest daarvoor?
6: Vanaf de RC heeft hij verhaal verteld wat er vanaf het begin af is gebeurd. Dus hij zegt, vanaf ongeveer de jaarwisseling vlak daarvoor, het feit zelf was 26 februari, vanaf de jaarwisseling ben ik verantwoordelijk gehouden. Dus ze hebben bij mijn werk gestaan, ik ben opgehaald vanaf mijn werk, ze hebben bij me thuis gestaan, ze hebben mijn scooter afgepakt en later weer teruggegeven als een soort onderpand. En ook ze hebben naar mijn werk gebeld om mijn rooster te achterhalen. Toen ze eenmaal mijn rooster hadden, toen zijn ze naar mijn werk gekomen. Toen moest ik instappen in een auto. Toen hebben ze rondjes met me gereden en me vrij duidelijk gemaakt op niet mis te verstaande wijze dat ik verantwoordelijk werd gehouden voor dat geldbedrag van 3000 euro.
9: Is dat ook onafhankelijk vastgesteld dat het om 3000 euro ging? Of is dat gewoon het verhaal van zijn cliënt? Daar is niet iets tegenover gezegd, want het ging op meer.
6: Nee, want er zijn...
9: Ik vind het zo extreem voor 3000 euro.
6: Maar er zijn wel berichten gevonden waaruit dat bedrag ook blijkt. Want telefoon van de aangever is op de plaatsdelict achtergebleven. Ja. En die is geopend. Dus daar bleek dan wel.
8: En had hij ook al eerder wapens bij hun gezien?
6: Ja, zeker. Een van die rondjes die ze gereden hebben, is er een vuurwapen tegen zijn hoofd aangezet. En later is hij nog een keer opgewacht, moest hij nog een keer mee. En toen zijn ze naar de pinautomaat gegaan. Dat was de 28e januari. Daarom heeft het feit zich op 26 februari afgespeeld. Want toen was de salaris al op. Die kreeg hij op de 26e, 28e januari naar de pinautomaat. En toen bleek de 28e januari zijn salaris al op te zijn. Want hij had zijn rekening betaald en een deel doorgestort. Dus hij zat in die auto met een vuurwapen. En toen bleek zijn rekening leeg.
9: Zo.
8: Ja.
9: Straks in Napleiten hoor je hoe een man iemand op klaarlichte dag in zijn been schoot. Hij vertelde later zo bang te zijn geweest dat hij schoot om zichzelf te verdedigen. Maar de andere partij bleek helemaal geen wapens bij zich te hebben.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... Napleiten.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de 4e etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Tientallen mensen moesten ergens anders naartoe. Een paar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Opnieuw heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Er waren vannacht verschillende explosies te horen. Oekraïne had de aanvallen al verwacht en de bevolking gewaarschuwd. In een gebouw brak brand uit. Oekraïne heeft ook Rusland aangevallen met drones. In de buurt van Moskou zijn er tientallen onderschept, zegt de burgemeester. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen tijd bijna 30 centimeter regen gevallen. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Je bent weer terug bij Napleiten met strafadvocaat Vincent Poelmeijer.
7: Oké. Dit is zijn verhaal. Het verhaal wordt ondersteund door wat bewijzen. De camerabeelden zijn er, toch?
6: Ja.
7: Waren er. Die berichten op de telefoons. Hebben ze die 2 andere mannen uiteindelijk kunnen achterhalen die daarbij geweest zijn?
8: Ja, want ze hebben, daar hebben ze bij de rechtbank niet zo heel veel mee gedaan. Heeft de officier van justitie heeft dat een beetje gelaten voor wat het was. Maar in de auto van de aangever zijn 3 telefoons gevonden. Overigens in de jaszak van de aangever ook het legitimatiebewijs van mijn cliënt. Wat ook weer een linkje is om te zeggen hoe komt hij eigenlijk aan het legitimatiebewijs.
7: Had hij afgepakt.
8: Had hij afgepakt. Maar ook er waren 3 telefoons aangetroffen in die auto. Waarvan aangever zei die zijn alle 3 van mij. Maar ik ga de code niet geven. En vervolgens heeft de recherche gewoon die telefoons opengemaakt. En daar zaten. Ja. Konden ze vrij duidelijk aanwijzen. Die is van aangever en die is van die. Die is van die.
9: Er zijn nog 2 belangrijke punten wat mij betreft waar ik vragen over heb. Want hij heeft natuurlijk op enig moment zelf een wapen aangeschaft. Of ja. Verkregen.
8: Ja.
9: Wat was zijn verhaal daarover?
8: Hij heeft gezegd, ik voelde me dusdanig angstig en dusdanig bedreigd dat ik geen andere uitweg heb gezien dan het aanschaffen van een wapen. Dus kort voor de schietpartij, enkele dagen voor het schieten zelf, heb ik dat wapen aangeschaft. Omdat er ook tegen mij werd gezegd, de eerstvolgende keer dat we je zien, dan ben je van ons en dan ga je met ons mee.
9: Ja. En op de dag zelf, hij staat daar buiten met zijn dochter op zijn arm. Ja. Die 3 mannen komen op hem af.

0: Hij staat te kletsen met de buurman.
1: Was hij nou in de veronderstelling dat zij... Heeft hij nou een wapen gezien? Of wat was nou zijn verhaal over wat daar exact was gebeurd?
2: Ja, dus hij staat te praten met de buurman. En de buurman die zegt tegen hem... joh, komen die voor jou? Zijn dat vrienden van jou? Ze zien er niet zo heel vriendelijk uit. En op dat moment... hij staat met zijn rug naar die drie heren toe. Hij draait zich om. En de buurman heeft daarover verklaard. Ik zie zijn gezicht eigenlijk lijkbleek worden. Ik zie de angst op zijn gezicht. En hij herkent die drie heren. Ze komen op hen af. Twee blijven staan in de buurt van de buurman. Hij zegt inderdaad tegen de buurman iets van bel de 112. En hij geeft zijn dochtertje aan die buurman. En op dat moment, terwijl die twee blijven staan, ziet hij erbij, denkt hij... Want uiteindelijk loop ik een beetje op de zaak vooruit. Maar is er door de rechtbank vastgesteld en door het hof ook... dat er geen vuurwapens in het spel zijn geweest. Maar hij denkt op dat moment bij een van de twee heren die blijft staan... ziet hij een zilveren revolver in de broeksband, meent hij te zien. En aangever die op hem afkomt. En bij aangever ziet hij in zijn broeksband, zegt hij, denkt hij... een zwart voorwerp waarvan hij dat op dat moment denkt te kunnen herkennen.
1: Als een wapen. En dan gaat hij naar zijn auto?
2: Ja, dus aangever komt op hem af. Cliënt die stapt naar achteren. Die loopt op een gegeven moment naar zijn auto toe. Doet de deur open. Pakt daar het vuurwapen uit de auto. En aangever blijft op hem afkomen. Cliënt die strekt zijn arm naar aangever toe. En in zijn perceptie blijft aangever op hem afkomen. Hij schreeuwt nog iets in het Surinaams. Dat zei cliënt zelf. Ik schreeuwde iets in het Surinaams. Voor zijn gevoel bleef cliënt aangever op hem afkomen. En op dat moment hij zegt, ik zie geen andere uitweg. En ik schiet bewust gericht schuin naar beneden. In eerste instantie naast hem. En in een fractie van een seconde. De politie heeft op basis van de beelden hebben ze vastgesteld dat er tussen het eerste en het tweede schot 1,7 seconden zit.
0: Ja, dat is bam bam.
2: Dat is echt bam bam. Dus hij schiet eerst links. En op dat moment heeft hij het idee van nee, hij deinst niet achteruit. Bij het tonen van het wapen deinst hij al niet achteruit. Hij blijft op me komen. Hij heeft een wapen in zijn broeksband. Hij schiet er schuin naar beneden. Bam, er links naast. Hij blijft op me afkomen en bam, in zijn knie.
1: En zeg maar, dit blijkt ook uit de camerabeelden. Deze feitelijke gang van zaken.
2: Nou, daar valt over te twisten.
0: Man. Laten we eens even de zitting. Hè? Want je ging de eerste de zitting in. Was jij zeker dat het noodweer kansrijk was?
2: Nou ja, ik heb bewust bijna alle varianten wel bepleit. Dus noodweer, dan wel noodweer excess. Dan wel putatief noodweer excess. Ja. Ja,
1: het hele rijtje.
2: Het hele rijtje eigenlijk, ja.
1: Maar eventjes qua City, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Hij heeft dit verhaal verteld bij de RC. Ja. Ik neem aan dat hij later nog hoort, dus bij de politie ook. Dat er nou de onderzoek is gedaan. Hij bleef al vastzitten, toch?
2: Hij is er op de eerste proforma is hij eruit gegaan.
1: Okay.
2: Ja, ondanks de 12-jaarsgrond.
1: Ja.
0: Even de 12-jaarsgrond voor de mensen die het niet weten.
2: De 12-jaarsgrond. In hele simpele termen is het op het moment dat je wordt verdacht... van een strafbaar feit waar 12 jaar gevangenisstraf of meer op staat... Ja. En de geschokte rechtsorde. Dus er moet ook een redelijke vrees ontstaan dat op het moment dat hij dat cliënt vrij zou komen, dat eigenlijk de hele maatschappij over die beslissing heen zou vallen.
0: Ja.
2: Is dat een zelfstandige reden om iemand langer vast te zetten? En hij werd natuurlijk verdacht van poging doodslag. Het schiet op iemand.
0: Niet niks.
2: Dat is niet niks. Dat is dan naast het feit dat er camerabeelden en een semi-bekennende verklaring zijn. Ik zeg semi omdat hij een beroep doet op noodweer. Heb je een reden nodig om langer vast te zetten. En 12 jaar schond is een vrij duidelijke reden om iemand vast te zetten.
1: Maar hij werd vrijgelaten.
2: Ja, althans geschorst. Geschorst. Ja. Ja, niet,
0: op vrije voeten.
2: Op vrije voeten.
1: En wat was de reden daarvoor?
2: Zwaarwegende persoonlijke belangen. Dus
0: hij had een baan, vertelde je.
2: Een baan heeft hij gewoon. De opvoeding van zijn dochtertje van 1 jaar. En ook gewoon omdat ik eigenlijk van meet af aan toch hamerde op... Nou, ik ga een beroep doen op noodweer, dan op noodweer excess, dan op putatief noodweer. En u gaat er in het kader van de ernstige bezwaren waarschijnlijk niet nu al iets van vinden. Maar ik vind wel dat een beetje vooruitlopend op die beslissing... vind ik, als je ook kijkt naar de merites van de zaak, moet hij eruit kunnen.
0: Ja.
2: En daar waren ze het mee eens.
1: Ja, kijk, het mooie hier van Wouter is, van zo'n zaak, waar we het eigenlijk begin over hadden... uiteindelijk moet die rechtbank op zitting, die de verdachte gaat ondervragen, waar het zo meteen over gaat hebben, die moet gewoon ook een beetje gewoon voelen van, is dit een redelijk verhaal?
3: Klopt dit?
1: Weet je? En vinden we dit aannemelijk? Ja. En vinden dat hier sprake is van een noodweersituatie, dan wel putatief of wat dan ook. Dus daar, dat is eigenlijk gewoon de basis van je hele verdediging.
0: Je hebt een beetje een rechtbank die invoelend is nodig om voor zo'n zaak, denk ik, hè?
2: Ja, dat waren ze de pro forma wel, ja.
1: Ja, en een cliënt die het goed kan vertellen. Ja.
2: Ook dat.
0: Ja. Hoe ging het op de zitting?
2: Nou ja, zo invoelend als we waren bij de pro forma, zo'n dichte deur troffen wij bij de inhoudelijke behandeling.
0: En waar lag dat aan volgens jou?
2: Ik vond de bejegening heel anders. En ik druk me voorzichtig uit, want ik wil nog wat jaartjes door als advocaat.
0: Kun je vertel mij eens even, want je vindt de bejegening heel anders. En waar bleek dat dan volgens jou uit?
2: Nou, er zijn twee elementen die ik wel wil vertellen. Want het eerste vind ik inderdaad heel erg van belang. En het tweede voelde ik eigenlijk de zaak uit mijn handen glippen op dat moment. Dus vandaar dat ik het zeg. Dus dat eerste moment, je voelt het gewoon in de bejegening. Dus het vragen stellen aan de verdachte. Het mag best knetteren, het mag best pittig zijn. Maar de exacte bewoording weet ik niet meer. Maar er is op een gegeven moment ook gewoon door de rechtbank gezegd, luister Anthony, er is geen enkele getuige die over wapens spreekt. Er zijn beelden, maar die zijn van een afstand, maar ook weer niet heel duidelijk te zien dat er bij aangever een wapen zou zitten. Jij bent letterlijk de enige die over die wapens praat. Is het nou niet gewoon zo, Anthony, dat jouw advocaat jou dit heeft ingefluisterd?
1: Oh, serieus?
2: Ja, nou, dat was de context van de vraag.
0: Want dit is toch een normale vraag, of niet?
1: Dat de rechter aan een verdachte vraagt, dat verhaal wat u vertelt sinds de rechtercommissaris, is dat niet gewoon door uw advocaat ingefluisterd? Nou, dat vind ik geen normale vraag, nee.
0: Oh,
1: nee, want het is niet ons werk en onze taak en onze functie, dat weet de rechter ook, om ons cliënten een verhaal in te fluisteren. Dat is punt 1. Dus daarmee suggereert die rechtbank dat jij mogelijk niet integer hebt gehandeld. En punt 2, kijk, het kan natuurlijk wel voorkomen, maar dan moet je daar wel aanwijzing voor hebben als rechtbank om zoiets naar voren te halen.
0: Heb je er iets van gezegd?
2: Ik denk dat ik er een korte opmerking over gemaakt heb. Wat zegt u nu?
1: Ja.
2: Maar ja.
1: Oh, rechtbank, wat doet u nu?
2: Wat doet u nu?
1: Ja.
2: Maar nee, ja, ik heb daar op dat moment geen. Dat is lastig.
0: Nou, ik denk dan gelijk, hoppakee, voor ingenomen wraken die handel.
1: Ja, maar dat is nog. Je weet zelf ook, die grens voor wraking, die zijn vrij hoog. En als het niet lukt, diezelfde rechtbank heb je nodig om tot die goede uitkomst te komen. Dus dat is natuurlijk altijd de spanning waar je. Maar was dit dezelfde combinatie van rechters die je ook bij die pro forma had, waar die geschorst was? Een
2: andere combinatie. Maar ik voelde hem, dat kondig ik net al aan, ik voelde hem op een gegeven moment echt.
0: Dit was het eerste voorbeeld dat je ging geven? En was er nog één?
2: Nou, toen ik hem. Het moment dat ik de zaak uit mijn handen voelde glippen, letterlijk, was het moment dat aan hem werd gevraagd: van, joh, op de beelden is ook te zien dat aangever hinkt weg en dan rijd jij er met de auto. Want ja, daarna is hij ingestapt en weggereden. Rijd je er nog langs met de auto en we zien je op de beelden zien we je langzamer rijden en je raampje gaat open. Wat is daar gebeurd? En toen heeft hij gewoon naar eer en geweten verklaard dat hij op dat moment aan aangever heeft gevraagd: joh, moet ik jou naar het ziekenhuis brengen? Want ik heb net op je geschoten en je hebt een schotwond. Moet ik jou naar het ziekenhuis brengen? En dat ik voelde die zaak als een kaart thuis.
0: Maar waarom? Dat is toch eigenlijk wel gewoon.
2: Vond ik ook eer en geweten.
0: Maar, waarom voel je dan op dat moment die zaak uit je handen glippen?
1: Ik snap dat niet helemaal.
2: Omdat het is eerlijk, het is eer en geweten. En het is ook zo gegaan. Maar daarna de vraagstelling en de bejegening van de rechtbank werd alleen maar erbovenop. Dat moeten we ons toch eens uitleggen. Moet u ons toch eens uitleggen. U heeft een maand lang, 2 maanden lang bedreigd. Totale doodsangst geleefd. Zo erg dat u op dat moment geen andere uitweg te hebben gezien dan op hem te schieten. U zegt, hij had een wapen dat nergens is aangetroffen, dat vuurwapen.
1: En toch gaat u bij hem stilstaan.
2: En toch kiest u ervoor, terwijl hij dus kennelijk niet heeft teruggeschoten en dus geen wapen heeft misschien wel, kiest u ervoor om naast hem te gaan rijden en stil te gaan staan. Maar u was toch bang?
0: Ja. Maar bevestigde degene die in zijn been geschoten was dit verhaal ook, dat dit gevraagd is?
2: Dat volgens mij niet. Ah. Maar de aangever was sowieso niet bijzonder meewerkend. Die heeft letterlijk gezegd aangifte gedaan puur vanwege het feit dat hij zelf als verdachte werd opgeroepen. Het wordt vanaf hier een beetje ingewikkeld om uit te halen misschien. Maar aangever is op een gegeven moment zelf de verdachte van dezelfde status van verdachte toegekend vanwege de afpersing en de bedreiging van mijn cliënt.
1: Toen is hij gaan zwijgen.
2: En toen is hij gaan zwijgen en toen heeft hij gezegd: ik wil alleen maar aangifte doen vanwege het feit dat ik dan schadevergoeding kan krijgen.
1: Kijk, wat hier misschien wel meespeelt, Wouter. En ik denk dat luisteraars dat misschien ook wel hebben. Het feit dat hij zelf een vuurwapen heeft aangeschaft.
0: Ja.
1: Maar daarvoor geldt ook het feit dat jij zeg maar dat hebt gedaan, hè, of een mes bij je hebt gestoken. Hoeft niet in de weg te staan aan een beroep op noodweer of noodweer excess.
0: Dat hebben we hier wel eens vaker besproken. Ik blijf dat ook raar vinden.
1: Ja, maar goed, tegelijkertijd. Kijk, stel je voor, dat zou ook betekenen, als jij een crimineel bent en je hebt gewoon een wapen op zak. En Vince
0: gewoon een wapen.
1: Ja, maar goed, zoals criminelen dat kunnen hebben. Vince heeft dat ook.
0: Ja.
1: En jullie hebben een conflict, weet je. En jullie lopen op straat langs elkaar. En Vince zou zijn wapen pakken en jou...
0: Dan is het logisch dat ik dat ook doe.
1: Nee, maar dan mag jij je dan verdedigen, vind jij?
0: Nou ja, kijk, we hebben met z'n allen afgesproken. Wapens op zak, dat is niet de bedoeling.
1: Nee, maar daar word je voor vervolgd, dat wapen, daar kan je dan gewoon straf voor krijgen. Maar het feit dat je terugschiet. Kijk, het is alleen anders. Het is alleen anders op het moment dat je zelf de confrontatie zoekt. Dus op het moment dat je zelf het conflict weer aangaat, terwijl er op dat moment geen aanranding is, ja, dan ben je de pineut. Maar dat speelt misschien wel mee in de afweging die zo'n rechtbank ook maakt.
0: Ja, de rechtbank vindt het natuurlijk niet leuk dat je een wapen hebt aangeschaft.
1: Nee, dat zou misschien kunnen meespelen in de manier waarop ze erin staan. Hoe ze dat verweer, wat ze natuurlijk zien aankomen, beoordelen. En hoe ze dan ook zo'n verdachte gaan bejegenen op zitting.
0: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
2: Uit mijn hoofd, 30 maanden. Ja.
0: En wat was de kern van jouw verweer? Die drie, noodweerscenario's.
2: Ja, de kern van mijn verweer is dat... ik heb een beroep gedaan zowel op noodweer-excess als putatief dan op putatief noodweer-excess. Dus mijn verweer was, er was een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding in de vorm van van de aangever die op mijn cliënt afkwam met een vuurwapen in zijn broek. Want ik hoef het niet te bewijzen. Ik moet het aannemelijk maken. Hè? Dus dan kan ik ook een beroep doen op noodweer. En dat doe ik ook. Soms, ik weet niet of jij dat ook hebt, Chris, maar soms... Weet je wel van, nou, misschien ga ik noodweer net niet halen.
1: Nee, tuurlijk.
2: Maar dan, je wil hem niet laten hangen.
1: Nee.
2: Dus dan doe je toch maar noodweer-excess en putatief noodweer-excess. Ja. Maar je weet, op het moment dat je het voert, denk je maar... putatief noodweer heeft misschien wel het meeste kans van slagen.
1: Maar even een andere vraag. Hoe pleit jij op het moment dat die zitting die is geweest... Nou, je voelt die zaak wegglippen. Dan kom jij met je vier noodweer-excess, putatief noodweer-scenario's. Terwijl je denkt, die rechtbank...
0: Die
1: luiken zijn al dicht, zeg maar. Hoe pleit jij dan? Hoe voel je dan?
2: Nou ja, ik heb me toch een beetje boos staan maken daar. Ja ik dacht, je moet gewoon gaan.
0: De blaren op je tong gepleit.
2: Nou ja, dat speelde op dat moment... voor mezelf ook wel mee dat het op Schiphol was. Dat was de eerste zitting die ik mocht draaien op Schiphol. Waarvan ik toen dacht, nou, daar worden de echt grote... Nou, Chris heeft er waarschijnlijk veel eerder, veel vaker gestaan op Schiphol.
1: Daar worden de echte zaken gedraaid.
0: Nou, en dan had hij ook nog eens gevraagd om Kuipers. En dan wilde hij ook wel even wat bewijzen natuurlijk.
2: Precies. Maar dat bleek uiteindelijk waarschijnlijk te zijn... omdat het feit zich in Bad Hoeverdorp heeft afgespeeld... dat we daarom in Schiphol waren. Maar dat maakt helemaal niet uit. Maar op dat moment... je gaat je boos maken. Gas geven. Ja.
0: Wat was de uitspraak? Heeft het zin gehad?
2: Nee, het was 30 maanden.
1: Ja. Ja, ik heb het volgens even gelezen. En, kijk, wat de rechtbank eigenlijk gewoon zegt, die is er snel klaar mee.
0: Ja, wapen.
1: Die zeggen, er is geen sprake geweest van een dusdanige dreigende of ogenblikkelijke aanranding. Dus er heeft überhaupt geen noodweersituatie plaatsgevonden. Dus dan kom je ook niet aan noodweerexces. Putatief noodweer zagen ze ook allemaal niet zitten. Die situatie was er niet. En het is niet aannemelijk dat hij zich verschoonbaar vergist heeft. Klaar.
0: En toen?
2: Ja, dan moet je een hoger beroep.
1: Dubbelgas.
2: Gas erop.
0: Was dat jouw hoge beroep? Hè? Was dat nou een herhaling van zet? Of kwamen er ook echt andere bewijsmiddelen aan de orde?
2: Nee, wat ik in hoger beroep vaak aan een cliënt meegeef... was bij deze misschien net iets genuanceerder... maar wat ik vaak meegeef is... de veroordeling ligt er. Dus op het moment dat je in hoger beroep een ander resultaat wil... moeten we daar misschien een andere input aan gaan geven. Dus dat betekent niet dat we niet het verweer noodweer of noodweer excess gaan voeren. Dat blijven we voeren, maar we zullen toch meer haakjes moeten geven. Dus ik heb ervoor gekozen toen, dat heeft niet zo heel veel opgeleverd... om die twee jongens die erbij waren ook nog op te roepen als getuigen... en om zijn vriendin, of de vriendin van Anthony, op te roepen als getuige.
1: Om ook meer die geschiedenis nog meer tot leven te brengen.
2: toch die angst die hij gehad heeft meer in de stijgers te zetten. Toen zei ze, ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren. We hebben samen, ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd, we moeten hier melding van gaan maken bij de politie. Dus we hebben samen nog het 0900-8844 nummer gebeld. Dat weet ik nog. En ik heb op mijn werk heb ik gezegd, het kinderdagverblijf heb ik het gezegd.
1: Ja, maar dat is ook even van belang, hè? Los van dat je dat vuurwapen aanschaft. Kijk, als jij niet naar de politie gaat, terwijl eigenlijk alle reden is om naar de politie te gaan.
0: Ja,
1: ja nou, hè, dat kan je natuurlijk ook tegen.
0: Maar nu kun je natuurlijk aannemelijk maken van, joh, de politie is gewaarschuwd, maar ze deden niks.
2: Ja, zeker.
0: Hoe, je had het net over die bejegening van de rechters in eerste aanleg. Dat je daar niet zo blij mee was. Hoe was dat met de raadsheren van het Hof?
2: Heel anders. Ja, oh ja? Meteen de eerste zitting, de regiezitting. Dus ik heb op het moment dat je na het vonnis een hoger beroep gaat en je wil nog nieuwe getuigen hebben, dan komt het vaak eerst op een regiezitting. En meteen bij die eerste zitting al was de bejegening heel anders. Anthony was er op dat moment zelf niet. Maar het Hof vroeg van, joh, waar is uw cliënt? Waarom is uw cliënt er eigenlijk niet? En hoe gaat het nu met uw cliënt? Ik kan me voorstellen dat het voor hem ook een hele heftige, hele intense periode is geweest. Fors vonnis op zijn dak gekregen van de rechtbank. We begrijpen dat hij er niet is, gezien de context van de zitting. De regiezitting is toch vaak wat meer juridisch. Maar wel al een heel inlevend Hof. In ieder geval in de bejegening naar mij toe al heel invoelend van, het zou in hoger beroep wel eens anders kunnen uitpakken.
1: Dus jij kreeg
2: vertrouwen? Zeker, zeker. Toen ik in het PV van de zitting teruglas dat de voorzitter had gezegd, deze combinatie, of in ieder geval één van de drie raadsheren, moet betrokken blijven bij deze
1: de
2: zaak.
1: Behandeling.
0: Waarom is dat zo veelzeggend, Chris?
1: Nou ja, goed. Hè. Het komt allemaal neer van de beoordeling van dat verweer.
0: Uiteindelijk is het mensenwerk.
1: Uiteindelijk is het mensenwerk. Ja. Het is geen zwart of wit situatie. Je hebt die bejegening gehad, hè, of dat vonnis in eerste aanleg. Ja, als je dan bij het Hof een hele andere bejegening krijgt, ja, dan krijg je weer vertrouwen. Hè. En dan gaat het vuurtje ook weer branden.
0: Nou ja, ik vind het altijd wel grappig, want zeg maar, als ik dan koffie zit te leuten in een rechtbank en ik vertel, ik ben bij die en die zaak, dan vragen advocaten me altijd, ja, wie is de voorzitter, wie is de combinatie? Soms kan ik het gewoon, weet ik veel, ja. Maakt nou uit. En ja, voor advocaten maken dat,
1: ja, het kan verschil uitmaken.
0: Echt een wereld, ja, van verschil. Hè? Ja.
1: Hoe ging vervolgens dan die inhoudelijke behandeling bij het Hof?
2: Dat was volgens mij wel een andere combinatie. Ik heb bij de planning er nog op geprobeerd aan te sturen bij de verkeerstoren. Van, nou, in het PV van de zitting staat dat de voorzitter betrokken zou moeten worden. Maar goed, dat was allemaal niet te plannen. Dus ik kreeg een andere combinatie. Maar alsnog qua bejegening gewoon heel anders dan bij de rechtbank. Zeker.
0: Wat eist het Openbaar Ministerie?
2: In verband met de overschrijding van de redelijke termijn. Uit mijn hoofd.
0: Ga je vertellen voor de mensen die het niet weten.
2: Ja. Dat is, een strafzaak moet binnen een termijn worden afgedaan. In principe is de redelijke termijn 24 maanden voor een niet voorlopige hechter verdachte. En een verdachte die vastzit, daar is de redelijke termijn is 16 maanden. Dus moet er binnen 2 jaar na het vonnis moet er uitspraak komen in hoger beroep. En dat was niet gelukt. En dan zegt de Hoge Raad, nou ja, afhankelijk van hoe lang die overschrijding is, geven we iets korting. Dus de advocaat-generaal had gezegd, nou, of de officier van justitie in hoger beroep, die had gezegd, in verband met die overschrijding, 3 maanden korting. Toen we er 27 maanden van.
0: Je hebt hetzelfde bepleit, neem ik aan.
2: Ja, zeker.
0: Wat was de uitspraak?
2: Een hele andere uitkomst. Het Hof heeft gezegd, we honoreren het beroep op putatief noodweer. We gaan er mee.
1: Ontslag van alle rechtsvervolging krijg je, ja, dan.
0: Chris, je hebt dat arrest doorgeakkerd.
1: Ja. Nou ja, kijk, misschien is het goed omdat het Hof ook heel goed uitlegt hoe ze dit beoordelen. Ik citeer even. Van putatief noodweer is sprake wanneer een verdachte verschoonbaar dwaalt over het bestaan van een noodweersituatie. De verdachte komt een beroep op putatief noodweer toe indien omstandigheden aannemelijk zijn geworden die hem redelijkerwijs aanleiding konden geven tot veronderstellen dat hij werd aangevallen of dreigde te worden aangevallen en daarbij redelijkerwijs mocht menen dat hij zich moest verdedigen op de wijze als hij heeft gedaan. In aanmerking dient te worden genomen of de gemiddelde burger geplaatst in de situatie van de verdachte ook in de veronderstelling zou hebben verkeerd dat hij werd aangevallen of dreigt te worden aangevallen. Dat is eigenlijk juridisch kader. Vervolgens gaat het Hof eigenlijk volledig mee in het verhaal van jouw cliënt en de geschiedenis daarvan. En ze zeggen, ja, dat die aanvaller geen wapen bij zich had, dat kan zo zijn. Maar het Hof is tegen de achtergrond van al die feiten en omstandigheden van oordeel dat de verdachte kon menen dat op het moment dat de benadeelde, dus de aangever, op de verdachte af kan lopen, de aangever een wapen bij zich had en dat de verdachte zich tegen hem moest verdedigen. En ze vinden vervolgens zijn reactie, het schieten op de knie, proportioneel. Maar toen jij dit arrest binnenkreeg, dat is best wel bijzonder, hè? Putatief noodwerk wordt niet heel snel aangenomen.
2: Ja, toen hebben we een klein sprongetje gemaakt.
1: Voelde je wel een beetje de koning, toch?
2: Dit is een overwinning. Ja. Dit
0: toen
2: is
0: bestelde
2: toch?
0: De grote Jan Hein Kuipers natuurlijk taart voor het hele kantoor.
2: Nee, was maar zo'n feest. Nee, maar ik heb wel een flesje bubbels opengetrokken. Ja, ik vind het een mooie overwinning.
1: En je hebt wel tegen Jan Hein gezegd, hey Jan Hein, zeker. Kijk hoe goed ik dit gedaan heb.
2: Dat gaat in een kantoor, in de groepsapp van kantoor. Ja, zeker, mooi, kijk eens dat, jongens.
0: Ja. Is dan toch. En jouw cliënt?
2: Ja, heel blij. Euforisch. Het scheelt hem 30 maanden van zijn leven. Ja.
0: En die heeft natuurlijk ook geleerd dat het voortaan niet zo verstandig is om een pistool bij te steken natuurlijk.
2: Nee, zeker. Ja.
0: Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
2: Leerzaam. Op het moment dat ik dus de eerste 5 minuten dat gesprek met hem voer, was ik wel geteld een jaar advocaat. En inmiddels zijn we, sinds het arrest bijna 6 jaar verder. En toen heb ik ook tegen het Hof gezegd van, kijk, dat zwijgen en het meteen moeten verklaren bij noodweer, dat is zeker van belang. En ik heb toen ook geprobeerd aan het Hof uit te leggen van, luister, je hebt een half uur, hè, om dit te doen. En ik ken hem niet, ik moet in een half uur een vertrouwensband met hem opbouwen. Hij is hartstikke boos, hij wil zwijgen en ik ben net een jaar advocaat. En misschien had ik dat anders moeten doen. En misschien had ik toch door moeten duwen als advocaat. Had ik moeten zeggen, luister Anthony.
1: Meteen al oud gaan.
2: Meteen al oud, meteen verklaren. Het is noodweer, verklaar maar. Dat heb ik ook tegen het Hof gezegd. Dus leerzaam, maar wat een mooi resultaat. Zeker.
0: Vincent Poelmeijer, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
2: Graag gedaan, leuk om hier te zijn.
0: Lieve luisteraars, een kleine mededeling. Volgende week helaas geen nieuwe aflevering van Napleiten.
1: Maar op BNR is dan een herhaling te horen. Een bizarre zaak over een moeder en een zoon.
0: En wij zijn er weer de week erna op 4 juli. Nog één keer met een gloednieuwe aflevering. En dan gaan we een tijdje met zomervakantie. Mocht je ons echt niet kunnen missen. Welke aflevering raad jij aan, Chris?
1: Dan zal ik toch terugluisteren de aflevering met Frans Baudouin over de rechtszaak tegen Volkert van de G. En jij, Wout?
0: Ja, ik doe hem gewoon nog een keertje. Simeon Burmeister. De aflevering van de Italiaan die verdween in de seksclub. Voor ook als je even wil grinniken.
1: Een beetje grinniken.
0: Ja. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. En naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar Napleiten. @bnr.nl. En we zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd en dat de brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de 4e etage van het gebouw dat uit 6 verdiepingen bestaat. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken en eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. De mooiste was voor Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter en daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
7: Je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant. En durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten. En je wil graag.
8: Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard.
7: En van de 34 overnames die we daar gerealiseerd hebben, denk ik dat we bij aanvang met 36 partijen due diligence gestart zijn bijvoorbeeld.
9: Hij kocht jarenlang bureaus op, bracht ondernemers samen en smeedde tientallen bedrijven tot één organisatie. Maar zoals bij elke buy-and-build-strategie zat de grootste uitdaging niet in het sluiten van de deal, maar in alles wat daarna kwam. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is Pieter Janssens van I.O., die uitlegt waar dit overnameverhaal begint.
7: Het zijn twee verhalen. Hè. Je hebt enerzijds het verhaal van Intracto, het voormalige I.O., de start van het ondernemerschap, het bouwen van websites. Dat begint in 2005, hè. Het starten als zelfstandige om kleine websitejes te maken. Maar al snel in 2006, einde 2006, deed Intracto op dat moment hè, met een klein teampje van 3-4 collega's zijn eerste overname. Dus 1 jaar na de start was de eerste overname een feit.
9: En was dat een kwestie van toeval of kwam er iemand op jouw pad? Hoe ging dat?
7: Is eerder een toeval geweest. Hè. Ze hadden op een bepaald punt een gezamenlijke klant of een klant die van een bepaald agency naar ons wou overstappen. Die vertelde, goh, de eigenaar van het agency zijn energie is een beetje kwijt. Denk dat hij er wel mee stoppen. En naast het onboarden van die klant dacht ik, ja, ik ga met die eigenaar eens praten. Want misschien heeft hij een klantenportfolio, wat het geval was, die nog verder bediend kan worden. En vandaar is het gestart. Dus het is een combinatie van ja, een stukje toeval, maar langs de andere kant ook proactief op die ondernemer afstappen om te kijken of ik hem niet kon helpen op dat moment.
9: En dat ging letterlijk en figuurlijk met kopje koffie drinken en binnen een half uur handen schudden. En toen had jij dat klantenbestand.
7: Ja, en samen met de Windows NT-server op de stoep had ik ook nog even bijgekregen. 60 klanten inderdaad, een bierviltje bij wijze van spreken, in A4 papier en een handdruk.
9: En dat geld, dat had jij...
7: Goh, weet je, dat ging over heel weinig geld. We gaan het ook overname niet groter maken dan het was. Het ging over, ik denk, €6.000 inclusief de Windows NT server.
9: Kijk eens, dus dat hadden wij mooi, zelfs nog kunnen betalen, David.
8: Ja, ja, ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Activa, passiva transactie.
7: Een pure inderdaad een handelsfonds transactie. Dus eigenlijk een activa transactie in Belgische termen. En ja, dat ging over een klantenportefeuille van 60 klanten die in totaal €25.000 per jaar aan omzet draaiden. Een beetje onderhoud, een beetje hosting.
9: En dat ging omhoog, hè?
7: En ging omhoog, ja. Binnen het jaar was dat meer dan €100.000, was €125.000 ongeveer. Dus we konden dat klantenbestand eigenlijk gelukkiger maken door hun meer aandacht te geven. En ja, we deden die omzet maal 5 binnen een jaar. En ik had zoiets van, ja, naast organische groei en Interacto op dat moment op de kaart zetten als merkje, als agentschap in België. Dat combineren met overnames kon wel eens een versneller met zich meebrengen. En vandaar dat die trein vertrokken is.
8: Heb je dat toen eerst op eigen kracht gedaan, de eerste overnames daarna?
7: Ja, zeker wel. Dus we hebben de eerste overnames altijd op eigen kracht gedaan. Omdat het ook over relatief kleinere overnames ging, enerzijds. En anderzijds, ik ben altijd van het principe geweest om all-in te gaan. Hè. Dus dat wil ook zeggen, in de voorbije, nu intussen 21 jaar, ik heb nooit een dividend uitgekeerd. En eigenlijk alle middelen die we opgebouwd hebben bij het agentschap zijn teruggegaan naar herinvesteringen, volgende stappen zetten, zet in marketing, in nieuwe aanwervingen, nieuwe kennis ontwikkelen en dus ook in acquisities. Ik had altijd een laag loon, heb ik nog altijd vandaag dat lage loon. Nooit een dividend uitgekeerd en eigenlijk altijd full-on gaan en altijd herinvesteren en zoveel mogelijk op eigen kracht.
8: Dus dit is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Je hebt zeg maar in die afgelopen 20 jaar privé niet zeker gesteld, ondanks het bouwen van zo'n groot bedrijf.
7: Dat wil ik niet gezegd hebben. Maar het zal nooit middels een dividend of middels een loon geweest zijn. Nee. Dat zijn via andere tactieken gegaan.
9: Ja. Okay. We hebben het nog niet opgenoemd. Je zei het net terloops even. Het is een webbureau, Interacto. Digital agency. Digitale speler, websites, apps hebben jullie gebouwd. Destijds, toen jij die eerste overnames deed, toen had jij daar nog relatief weinig ervaringen mee natuurlijk. Kun jij nog een blunder herinneren, waarvan je nu denkt van, oeh jee, hoe heb ik dat in vredesnaam zo kunnen doen?
7: Goh, zeker, ja. Je moet weten, ik ben vandaag 41, ik ben 21 jaar bezig. Dus dat wil zeggen dat ik op mijn 20ste gestart ben. Dat wil ook zeggen dat ik het zonder diploma gedaan heb. Ik ben mijn schoolstudies gestopt om dan eigenlijk fulltime te gaan werken. Of een agentschap uit te bouwen.
9: Dit is echt een verhaal uit de boekjes. Ik hoor het al.
7: Ja, maar het klinkt rooskleuriger dan het in de praktijk geweest is. Ook daar, ja, je verromantiseert het verleden. Hè. Maar uiteraard hebben we een hele hoop... We hebben alles geleerd wat je maar kan leren. Van medewerkers aannemen zonder contract, tot denken dat je een klant goed kan bedienen op erewoord zonder nog maar iets op papier te zetten, wat in projectontwikkeling altijd heel gevaarlijk is. Want scope, timing en budget zijn wel drie dingen die heel erg samenhangen met elkaar natuurlijk. Dus ja, van lage uur tarieven en totaal niet bezig zijn met rendement, tot op een bepaald punt wel stapje voor stapje die dingetjes beginnen leren.
9: En dus ook overnames die achteraf toch niet zo'n goed idee bleken te zijn.
7: Absoluut. Kijk, heel simpel. In overnamelandschap, ik denk dat als je 10 overnames doet en je doet er van die 10 overnames 8 succesvol, heb je het goed gedaan.
9: Herken je dat, ja. David?
8: Ja, en zeker bij Buy and Build is het nogal eens zo, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, dat het ook best lastig is om die founders in dezelfde energie erbij te houden als de energie die ze hadden op het moment dat ze zelf nog hun eigen bedrijf runden.
7: Klopt inderdaad, hè. En ook daar, je moet jezelf afvragen, denk ik, koop ik het bedrijf omwille van de founder en na de overname wil ik dat die founder nog dezelfde rol speelt als hij speelde in het verleden? Of misschien wil ik überhaupt dat die founder op korte, middellange of lange termijn nog een rol speelt in het agentschap?
9: Ja. Ja. Over die integratie, daar wil ik het straks nog wat uitgebreider met jou over hebben. Maar eerst toch nog even die deals die je dan sluit. Ik kan me voorstellen, je hebt due diligence gedaan, maar dan blijkt er onder de motorkap toch nog wel wat mis te zijn. Bijvoorbeeld ontevreden klanten. Of een team dat totaal niet wil meewerken. Ik bedoel, dat soort dingen, als je zoveel overnames doet als jij de afgelopen 20 jaar, en het zijn er hoeveel?
7: Ja, over de volledige 20 jaar zullen er een 45 geweest zijn.
9: Nou, dan zitten dit soort voorbeelden ertussen, toch?
7: Absoluut. Ja, ik vind het woordje due diligence is een heel eufemisme ten opzichte van wat we in de beginjaren ook deden. Ja, we trokken de boeken eens open van de boekhouding en we keken eens in de mailbox van het bedrijf. Maar ook daar, due diligence of het boekenonderzoek was zeer beperkt. zaken doen is voor mij altijd een combinatie van de ratio heel goed begrijpen en Excel heel goed uittekenen van wat kan dit ons brengen. Maar langs de andere kant ook een stukje, zeker in onze business, vertrouwen. Hè? Vertrouwen op mensen, vertrouwen op agency owners in dit geval. Dus vooral de eerste overnames waren een stukje gebaseerd op dat vertrouwen en op een beetje een buikgevoel en wat ondernemerschap. En veel minder op een zwaar uitgekiemd due diligence proces, wat we vandaag wel hebben uiteraard. Maar die beginjaren...
8: En speelt die onderbuik wel nog een rol?
7: Ja, zeker wel. Absoluut wel. Ik denk dat ik... Als ik met een ondernemer praat, kan ik binnen de 10 minuten... na het eerste kennismakingsgesprek echt wel zeggen... Oké, goed, deze ondernemer heeft in mijn beleving de keuzes gemaakt... die aansluiten bij de keuzes die ik ook zou gemaakt hebben... of die aansluiten bij een gezamenlijk vervolgtraject.
8: Ja.
7: Eén en twee, met deze ondernemer denk ik wel dat het gaat klikken, ook persoonlijk. En deze ondernemer vertrouw ik, ja of nee.
8: En als je dan kijkt naar de overnames die minder goed zijn gelukt... had je dan eigenlijk met de kennis van nu toen al ergens een gevoel van...
7: Ja,
8: hè, dat je het...
7: een aantal wel. Ja, de meeste wel, absoluut wel. Maar ook daar, je schuift als ondernemer... als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant... en durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten... omdat je ook de opportuniteit ziet en je wil verraad. En je wil graag. Dus soms schakel je...
10: Maar waar ging het dan mis? Bleken de boeken toch niet zo rooskleurig te zijn? Of wat ik net al schets, was er een team dat totaal niet zag zitten... dat een de Pieter Janssens even daar zou komen vertellen... hoe de wind zou moeten waaien?
7: Uiteindelijk, als je bij ons in onze industrie een overname doet... dan gaat het om een heel beperkt aantal zaken. Het gaat om het type klant dat je bedient... en het type werkzaamheden die je doet. Twee, heeft die klant gekregen wat er beloofd geweest is... En ten derde, welk team zit daarachter? Welke capabilities zitten in dat team? En je hebt die klanten nodig. Je hebt de geschiedenis en die kennis over die projecten nodig. En je hebt die mensen nodig. Hè. En dan kan je succes bouwen. Als je die drie componenten goed begrijpt en goed in de vingers hebt. En al de rest is data. Kan je perfect, wat het loon is, wat de omzet is, whatever. Dat zijn zaken die historisch vastliggen. Dat kan je prima wel onderzoeken. Maar die klantrelatie... Wat hebben we nu echt geleverd voor die klanten? Soms moeilijk vatbaar en begrijpbaar. Tenzij dat je code gaat analyseren wat je niet altijd doet. En hoe zit dat team in de wedstrijd? Kan je op voorhand ook heel moeilijk grijpen. Die drie zaken, die zijn hele zachte zaken. Ja, en uiteraard op die drie fronten kan er iets mislopen. Je kan prima hebben dat je op een bepaald punt een overname deed. Hebben we altijd gehad van mensen die zeggen... Wow, professionaliteit, structuur, groei, meer mogelijkheden. En die daar helemaal in opgaan. Je hebt mensen die absoluut zeiden... Goh, vroeger was het beter, ik wou liever een klein ongestructureerd agentschapje hebben, 10 man aan de tafel. We kennen elkaar allemaal persoonlijk en elkaars vrouwen enzovoort ook. Je komt daar alle smaakjes in tegen. Mijn ervaring daar is dat je dat soort beslissingen mag jou niet doen stoppen of laten stoppen om een overname te doen. Als blijkt dat op een gegeven moment heel dat team weg is uiteraard. Hè, en heel dat team inderdaad hier niks van wist of zich bekocht voelt door de voorbije overname, voorbije eigenaar, dan heb je een probleem. Maar dat zijn niet de cases die we echt meegemaakt hebben.
8: Hebben jullie een soort van format waarin je de founder of misschien wel de key people kunt betrekken door middel van een herinvestering in zo'n transactie?
7: Wat wij doen bij elke overname, en hebben we altijd gedaan, we maken een knip tussen het verleden en de toekomst. We gaan enerzijds in het due diligence traject bepaalde waarden gaan plakken op het bedrijf historisch. En we gaan echt wel eerst een 100% overname doen. Altijd.
8: Ja.
7: Tenzij er echt wel een gigantische uitzondering is. Maar eigenlijk is het 100% overname op dag 1 altijd. En dat is eigenlijk de beloning voor wat de ondernemer of het ondernemersteam samen met het managementteam in het verleden heeft opgebouwd.
8: Ja.
7: Dan leggen we eigenlijk in het tweede deel echt heel goed vast wat gaan we samen doen. Wat is de route van IO? Wat is het geloof, de visie, de missie, welke capabilities... en hoe gaat eigenlijk de overname daarop aansluiten?
10: Ja, IO is inmiddels hoe Intracto nu heet, hè? De groep.
7: Just, inderdaad. Tijdens de overnames, heel belangrijk, ook misschien een sidestep... wij doen overnames in het kader van het bouwen aan één bedrijf... Hè, dat één positie heeft in de markt met één logo, één reputatie, één commercial...
10: En waarom jullie dat doen, dat wil ik je zo meteen nog even vragen.
8: En nog even die structuur van die...
7: Terug naar de stap daarvoor inderdaad. Hè. Dus eigenlijk stapje 1 is betalen voor de geschiedenis wat opgebouwd is. En stapje 2 gaan we eigenlijk kijken met dat bedrijf en het managementteam. Ja, hoe gaan ze eigenlijk de puzzelstuk vormen binnen IO? Welk puzzelstuk is dat? Dus welke rol is daarvoor nodig en wie is daarvoor nodig? En dan gaan we pas kijken welk juist incentive programma hangt er aan die gezamenlijke toekomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij de overname van een agentschap en het opgaan in IO, dat misschien niet de voormalige founder instap kan maken, een herinvestering kan maken. Maar misschien iemand uit het management die een cruciale rol voor ons gaat spelen.
10: Ja.
7: Of misschien wel een aantal mensen uit het management. Of zelfs met nieuwe mensen die toetreden tot. Dus wij gaan altijd kijken, niet naar de geschiedenis, wie heeft tot bij de overname succes gebracht. Maar we gaan altijd kijken naar de toekomst. Hoe past dat puzzelstukje binnen het grotere geheel? En wie zijn daar de key figuren in? En wie hebben we daarvoor nodig? En met die mensen gaan we aan de tafel en het incentive planten.
10: Ja, David, komt dit veel voor? Een verkopende ondernemer die dan de kans krijgt om te herinvesteren?
8: Ja, dat komt heel veel voor. Sterker nog, dat is toch meestal in zo'n buy-and-build context the way to go, zeg maar. En dat is ook wel logisch, want de reden dat die koper zo geïnteresseerd is in dat bedrijf ligt toch vaak ook door wat die founder kan en heeft opgebouwd. Dus die wil je er vaak nog wel even bij houden. Het kan natuurlijk zijn dat als je al wat groter bent, zoals het bedrijf van Pieter, dat je mooie bedrijven ziet waarvan de founder al wat uitgeblust is. Je de klanten prima kunt bedienen, ook zonder die founder. Je de mensen een goede plek kunt aanbieden om te werken. En dan is het minder nodig. Maar 9 van de 10 keer, zeker ook bij de start van zo'n groep, denk ik, is dat wel heel belangrijk.
10: Is dan een onderdeel van de deal. En moet een verkoper, moet die daar dan ook nog een lening voor afsluiten? Of doet die dat gewoon?
8: Nee, want die verkoopt zijn bedrijf. Dus die krijgt bij de notaris, een beetje afhankelijk van de constructie, die zal altijd wat geld houden. En die zal, en dat verschilt een beetje per groep, maar laten we zeggen ergens tussen de 10% en 50% van zijn inkomsten herinvesteren in de groep.
10: Nog even die buy-and-build strategie, hè? Want dat is wat jullie hebben toegepast. En dat ging later nog in een stroomversnelling. De belofte van buy-and-build, David, is altijd een soort 1 en 1 is 3. Hè? Samen gaan we meer waarde creëren.
8: Ja.
10: Hoe gebeurt dat altijd?
8: Jij doelt op de multiple arbitrage.
10: We horen een belletje.
8: Ja, in de basis is dat als je een waardering hebt op basis van een multiple, een factor keer de EBITDA, kun je stellen dat hoe groter, hoe hoger die EBITDA, hoe hoger de factor. Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard. Dus op het moment dat je dat bij elkaar brengt en samen koopt, creëer je op die manier, zonder dat je verder eigenlijk nog iets anders hebt gedaan, al een enorme waarde. En die waarde wordt nog een stuk vergroot, maar dat wordt misschien een beetje te technisch, doordat je dat vaak ook met vreemd vermogen doet, waardoor het rendement op je eigen ingelegde euro's nog hoger wordt.

0: En dan wordt het 2018. Waterland België stapt in als investeerder bij Intracto. Belgische media berichten dat deze partij ongeveer 13 miljoen euro groeikapitaal inlegt in ruil voor 50% van de aandelen. Pieter houdt via zijn eigen holding de andere helft. En tja, dat private equity precies voor de helft instapt, dat is niet heel gebruikelijk.
1: Nee, klopt. De meeste projecten die wij in onze industrie zien, is by far de private equity partij de grootste aandeelhouder. Ook in andere industrieën, denk ik hoor, daar mag ik niks van zeggen. Bij ons zijn die gesprekken misschien net iets anders gegaan, omdat wij echt wel die kennis en het kapitaal aan boord wouden krijgen om met private equity, met Waterland, een versneld groeitraject af te leggen, zonder dat we verkocht werden. Dus voor ons is het belangrijk om te weten dat Waterland voor ons een zeer belangrijk tussenstation is in het ondernemersverhaal dat we aan het schrijven zijn met onze teams. Maar geen eindverhaal waarbij private equity de bovenhand heeft, nog in kapitaal, nog in stem, om op een bepaald punt zelf te gaan bepalen wat de exitroute van IO moet zijn of het volgende station van IO moet zijn.
0: Maar was het moeilijk om dit uit te onderhandelen?
1: Was dat moeilijk?
0: Ja.
1: Kijk, in alle gesprekken met Waterland zeer positief terug op de houding en de inhoud van de onderhandelingen. Dat wil zeggen dat ik tot op de dag van vandaag kan zeggen dat Waterland een partij is die echt kijkt naar het objectief en naar de ondernemer achter dat objectief en best een mature, flexibele partij is om mee te gaan zolang dat het rationele verhaal klopt.
0: Ja, maar toch, dit specifieke onderhandelingspunt, hè, dat je allebei 50% van de aandelen hebt, je zei het zelf al, dat komt niet heel veel voor toen jij dit op tafel legde. Toen zeiden ze toch niet meteen, waar kan ik tekenen bij het kruisje?
1: Daar zijn gesprekken over geweest, absoluut.
0: Ja, en er
1: zijn
0: dat zegt hij heel diplomatiek.
1: Absoluut wel. Er zijn gesprekken over geweest, maar nooit in de zin van, hoe kan hij dit, dat is er nooit geen emotie bij te pas gekomen. Oké, goed. Pieter, vertel waarom, wat betekent dat in de praktijk? Hoe moeten we er naar kijken gezamenlijk? Hoe kijk jij naar de exit van Waterland? En in een heel rationeel kader zijn dat heel goede gesprekken geweest. Maar is dat eerder de uitzondering? Ja, dat denk ik wel.
2: En hoe doe je dat? Hoe doen zij dat dan? Hebben zij een horizon in tijd waarin ze ook rendement willen presenteren op hun inleg?
1: Ja en nee. Dus ja, ze hebben een horizon. Hè. Dat is een closed-end fund. Hè. Dus ook daar, hè. Maar ook dat, hè. Ook daar valt over te spreken.
2: En hoe lang is dat?
1: Afhankelijk van wanneer dat fonds waar dat we in zitten inderdaad zal eindigen.
0: Ja, ik laat even het belletje rinkelen, want een closed-end fund, dat moeten we even uitleggen.
1: Ja. Een closed-end fund is een fund waarbij eigenlijk een private equity partij op een bepaalde dag in de tijd geld ophaalt van de investeerder en eigenlijk ook naar die investeerders de garantie geeft om binnen een bepaalde horizon, 8+2 jaar bijvoorbeeld, eigenlijk dat geld terug te geven aan de investeerders die ingelegd hebben. Dus die horizon van dat tijdelijke fonds ligt vast in de tijd.
2: Ja, dus je moet een keer naar een exit, of in ieder geval een liquidity event, waarbij de investeerders...
0: Een liquidity event, ja.
2: Nou ja, dat is als er geld uitgekeerd wordt eigenlijk.
0: Oké, helder.
2: Gezegd.
0: Ja.
2: Ja, daar zou je een keer naartoe moeten werken.
1: Ja. En ook daar zijn structuren om eventueel van het ene fonds naar het andere fonds overgeheveld te worden. Dus ook daar, hè, dus dat is de theorie. In de praktijk valt er altijd wel iets voor te zeggen, zolang dat de rationele business case eigenlijk sens maakt. Hè. Ja, daar gaat het uiteindelijk over bij die private equity partijen. Dus het moet rationeel zijn, het moet inderdaad centen opbrengen, maar boven voor elke aandeelhouder moet de aandelen geld opbrengen, neem ik aan. En dat is bij een private equity partij niet anders.
0: En dan, dit is eigenlijk ook het startschot voor, jullie gaan nu echt finaal op het gaspedaal trappen. Ik bedoel, er moeten meer, dit wordt echt een buy and build. Veel deals mislukken niet bij het zetten van de handtekening, maar vaak daarna. Wat heb jij in al die jaren geleerd over integratie? Want je gaf net in het eerste deel ook al aan, het is onze bedoeling dat het allemaal één merk wordt. Dus je maakt het je daarmee niet al te eenvoudig.
1: Nee, ik kan oprecht zeggen inderdaad dat wij zelf voor de moeilijke route hebben gekozen. Hè. Dus je ziet meerdere buy-and-build trajecten waarbij overnames gedaan worden om in een centrale holding een of andere kerstboomstructuur te bouwen.
0: Maar de merken blijven
1: merken
0: bestaan.
1: Merken blijven zijn ding, iedereen houdt zijn autonomie enzovoort enzovoort. Dus, en in sommige routes valt daar zeker iets voor te zeggen. Ik zit die routes zeker niet af te breken, versta me niet verkeerd. We hebben zelf altijd wel gezegd, oké, goed, los van organische groei, even belangrijk, zijn acquisities voor ons een manier om die groei van IO te gaan versnellen. om de juiste type klanten, de juiste type mensen en kennis aan boord te halen, om echt wel te bewegen naar een vandaag die AI-native partner in marketing en technology. En die overnames zijn een middel om dat doel te gaan halen, het bouwen van dat sterke bedrijf, het sterke merk, en niet het zozeer bouwen van een holding met en het stapelen van EBITDA. Dat is eigenlijk, dat is uiteraard zou een mooi gevolg moeten zijn van een succesvolle route. Maar het mag niet het hoofddoel zijn. Het hoofddoel is dat bedrijf bouwen.
2: En wanneer is dat af, wat jou betreft? Wanneer heb je je droom op dat punt bereikt? Heb je daar een beeld bij?
1: Ik denk dat, dat zeg ik eigenlijk al 20 jaar... van zodra ik intern de boodschap verkondig dat het bedrijf af is de dag dat ze mij collectief moeten buiten dragen. omdat dat officieel de dag is dat ik blind ben geworden voor de opportuniteiten die er in de markt en de industrie zijn.
3: Ja, het is eigenlijk nooit af.
1: Het is nooit af. Iedereen die zegt dat een bedrijf af is, dat zijn de mensen die op dat moment aftreden.
2: Maar wat is de horizon? Want wil je dan tot je 80ste op deze manier doorgaan?
3: Hij is nog maar net begin 40.
1: Kijk, zo dus. Wacht, er zijn een aantal elementen. Zolang het leuk is, je moet er energie uit krijgen. Zolang ik continu bezig ben met de volgende stappen, met andere woorden, niet blind ben geworden voor de mogelijkheden en opportuniteiten die er zijn. Hè. En zolang ik het thuis verkocht krijg aan vrouw en kinderen, dat zijn voor mij de drie parameters.
3: Vooral dat laatste moeten we niet onderschatten, toch?
1: Daar zijn twee antwoorden, die van mij of de antwoord van mijn vrouw.
2: Ja, dus je zult altijd aan het werk zijn, denk ik. Veel aan het werk.
1: Zit ook in het beestje, denk ik.
3: Hij gaat toch niet, begin 40. Deze man gaat toch niet nu stoppen en van zijn pensioen genieten?
2: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat zie ik hem ook zeker niet doen. Dat lijkt me ook niet verstandig. Maar je hebt misschien een beeld van als we het bedrijf naar deze grootte hebben gebracht, of deze landen, of naar andere parameters. Nee. Dat je denkt,
3: Ik wil nog wat weten over die ondernemers die dan uiteindelijk hun hut verkopen aan IO. Vaak zijn die mensen toch ook wel, hun identiteit is sterk verweven met hun bedrijf. Hoe krijg jij die oprichters zover om zich aan te sluiten bij die grotere groep, en dat niet alleen, om ook hun merknaam op te geven? Want daar zit toch een stukje emotie bij.
1: Zeker, hè? En dat moet ook. Een oprichter-eigenaar, denk ik, moet aan de basis trots zijn op wat hij opgebouwd heeft. En die trots moet hij ook uitstralen, intern en extern. Anders denk je dat er fundamenteel iets verkeerd is, of dat de energie weg is. Ja, dus dat is niet altijd makkelijk. En ik denk, hoe wij dat aanpakken, er zijn twee zaken. Enerzijds, ik denk dat het vrij goed geweten is, als je wat persartikeltjes opzoekt enzovoort, welke route IO aan het varen is. We hebben die route vanaf dag 1 vrij duidelijk gecommuniceerd. En dat wordt altijd herhaald in elk persbericht, in elke uiting, in elke stap die wij zetten, herhalen wij onze route. Waardoor wij dossiers eigenlijk aantrekken die bij dag 1 al weten welke route dat wij varen. Dat is 1. Dus de reputatie die je opbouwt rond de route vind ik belangrijk. Je moet daar transparant over zijn. Maar 2 ook. Een van de eerste gesprekken, of de eerste gesprekken, gaan volledig over de toekomst van de klant, de toekomst van de industrie en de toekomst van de mensen die in onze industrie actief zijn. En waarom wij dus denken dat een route zoals IO, welke plaats IO in de landschap wil innemen en welk gevolg dat heeft voor de acquisities. Lees, dus het opgaan in IO, het opgaan in de besluitvorming van IO, de proposities enzovoort, tot HR en whatever allemaal. Maar dat moet een gevolg zijn van een grotere ambitie. En daar transparant over praten, nog voordat je praat over boekenonderzoek, due diligence of over pricing, moet je dat op tafel
3: leggen. En wanneer praat je dan wel over pricing?
1: Op gaat het over, delen we een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Delen we de visie op merk? Delen we de visie op waar de markt naartoe gaat, waar de klantbehoefte van morgen zit en waar eigenlijk de mensen die in de industrie werken naartoe moeten gaan en welke omgeving zij nodig hebben om succesvol te zijn? Als je het op die punten eens bent, gaan we eigenlijk de omslag maken naar blokje 2, oké? En als we het over die route eens zijn, wat zou dan het huwelijk tussen één IO en anderzijds het over te nemen bedrijf, waar zit de versterking van elkaar? Zit die op capability? Zit die op synergie-effecten? Zit die op de klantbasis enzovoort?
3: En dat zei Pieter Janssens van IO over dealmaking in België. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Diepingen bestaat. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken en eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Twee Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. De mooiste was voor Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter en daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
3: Niet veel ondernemers zijn 100% tegen duurzaamheid, totdat ze verdrinken in een gigantische bureaucratische administratie vol complexe Europese richtlijnen. Bij mij in de studio staan een vader en een dochter die te hulp schieten. Ze zijn de digitale pioniers van de verduurzaming en helpen bedrijven om aan de strenge regels te voldoen. En er ook nog eens aan te verdienen. Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze hele zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. Mijn gasten in deze aflevering zijn John en Almira Brahim van Master Sustainability. Zeggen we dan punt of dot today? John.
4: Ja, ik zeg dot today, maar dat schijnt fout te zijn volgens de deskundigen.
3: Ik vind het
4: Master
3: mooi.
4: Sustainability.
3: Punt today. Welkom allebei. De trouwe luisteraar weet, het is toch even belangrijk om te zeggen, jullie zijn sinds mei partner van dit programma. En daar zijn we heel blij mee. En dit is een mooie plek om eens te kijken wie jullie zijn en wat jullie drijft. John, mag ik met jou beginnen? Jij bent een beetje van mijn generatie. Je werkte jarenlang als consultant van onder meer Capgemini. En toen kwam er bij jou het besef, ik wil iets doen tegen de schande en de schade die die mensheid aan die planeet toebrengt. Weet je dat moment nog?
4: Ja, dat moment was echt wel op het toen ik een heerlijke job nog had als manager bij Capgemini. Mm-hmm. En over de hele wereld, nou ik durf het je niet te zeggen, rondreisde. En ik dacht, ja, de laatste fase. Dat klinkt misschien deprimerend hier.
3: Of realistisch.
4: En dat was het moment, een gesprek met Paul Hermelin. Laat me gaan. En hij liet me gaan.
3: Ja, maar je zei niet laat me gaan, om niks. Je wilde ergens naartoe.
4: Ja, voor de kleinkinderen. Giselle, Matthias en nog 4 andere namen. Het zijn er 6. Uh-huh. Wat voor planeet laat ik voor ze achter?
3: Letterlijk, het is een beetje een cliché met waarde, hè? Want, ja. Maar dat besef kwam ineens in jou omhoog. Dat je dacht...
4: Nou, niet ineens. Maar ja, je zit enorm in een comfortzone. Fantastisch bedrijf, digitaal, weet je. Dus het is ook wel de nieuwe wereld nog steeds. En dan denk je, ja, wat gaat echt jouw laatste stap zijn? En dat is dit bedrijf geworden. En daar ben ik, ja, apetrots op. Ja,
3: dat snap ik, maar... Toch snap ik hem nog niet helemaal, wanneer die kwartjes nou vielen. Is het gewoon gegroeid en toen dacht je, nou ben ik 60, dit is een mooi moment. Of was er ook gewoon echt iets...
4: Het was beide. Hmm. Het is gegroeid en op een gegeven moment valt het kwartje. En jij noemt dat wel eens, ik heb je boek ook gelezen, dus pas op, ik ga je quoten vandaag.
3: Help.
4: Een kantelpunt. Ja. Dat heb je dus niet alleen in het klimaat, maar zelfs in het hoofd van John Brahim.
3: Ja. En dat is ook weer John,

0: John. Iedereen heet tegenwoordig John. Jan Rotmans met zijn kanteltijden. Die transitiepunten die zitten overal. Niet veel mensen beginnen op onze leeftijd 60 plus met een eigen bedrijf. Laat staan dat het ook nog een succes wordt. Wat zit daar bij jou achter?
1: Nou ja, punt 1, een bepaalde dienstbaarheid. Mm-hmm. Ik bedoel dat niet al te engelachtig aan de planeet en zo. Ja, ook wel een beetje, maar dienstbaarheid aan de ondernemers voor wie we werken. Het is best wel moeilijk voor hun om het anders te doen, want het is wel anders, ja. Duurzamer te doen. Ja. Praktisch, niet alleen maar te babbelen erover, maar het in het echt te doen. Dat is ploeteren. En wij ploeteren om het voor hun mogelijk te maken. En door eigenlijk de administratie te verminderen, zodanig dat de energie in het echte spul kan gaan zitten.
0: Ja. We gaan later wel even de techniek vragen, wat dat precies is wat jullie doen. Maar het is niet dat jij vanuit jouw Capgemini-achtergrond een business opportunity zag. Jij zag meer een climate opportunity.
1: Nou ja, ook zeker wel een business opportunity. Mm-hmm. Misschien dat Almere daar scherper in is om dat uit te leggen.
0: Nou, je bent van de jongere generatie Almere. Jouw carrière begon bij Shell.
2: Ja.
0: Wat deed je daar?
2: Ik zat in de duurzame kant eigenlijk. Ik ben na mijn studie in Delft ben ik daar als graduate begonnen. En in 2014. En toen eigenlijk wist ik al dat ik bij Shell wilde gaan werken, omdat ik dacht, de energietransitie heeft schaal nodig. Mm-hmm. Is ook heel technisch. Wat voor een ander bedrijf dan Shell zou hier echt impact in kunnen maken?
0: Heeft ook die middelen.
2: Zeker.
0: En ook binnen bestaande structuren veranderen is ook veilig wereldwijd natuurlijk.
2: Ja, dus ja. Als je ergens impact kon maken, dan voor mijn gevoel was dat daar. En toen in 2016, eigenlijk 2 jaar nadat ik was begonnen, begon hun New Energies afdeling. En ben ik op Wind op Zee ben ik begonnen.
0: Ja. Dus, en het was natuurlijk ook de tijd van Marjan van Loon. En het was de koploop afdeling van Shell Worldwide.
2: Zeker.
0: Dus jullie mochten heel veel doen wat de rest niet deed.
2: Marjan van Loon, Ben van Beurden, dat was echt wel een executive committee die daar heel erg op stuurde. Mm-hmm. En daar wat van wilde maken. En ik heb daar 8 jaar met enorm veel plezier gewerkt. We mochten echt heel veel. Dus ik heb ook in Japan gezeten. We hebben een van de grootste floating offshore wind parken zijn we begonnen te bouwen in Schotland. Dus daar heb ik ook aan meegewerkt.
0: Ja.
2: Het was gewoon een periode waarin we mochten ondernemen binnen Shell.
0: En wanneer kwam dat punt dat je dacht, nou, Shell is toch ook niet een beetje greenwasherig. Het wordt eigenlijk niks, want ze zijn echt heel erg in de achteruitgeschoten, mag je wel zeggen.
2: De ambities waren heel groot en er was ook wel kijken welke businessmodellen pasten binnen de organisatie van zo'n groot energiebedrijf. Mm-hmm. Toen ik in Schotland zat, dat was in 2023 denk ik, kwam er een andere wind, andere CEO, andere strategie, andere prioriteiten.
0: Andere wereld ook.
2: Andere wereld. En toen zijn zij een weg ingeslagen waar ik zelf niet meer, weet je, niet de weg die ik ook kon bewandelen.
0: Heb je het echt zo gevoeld?
2: Ja, zeker.
0: Maar wat krijgen we nou?
2: Ja.
0: En dan belde je John licht huilend op, vader!
2: Nou, niet op die manier. Wel veel frustratie, denk ik.
0: En, ja, dat snap
2: en
0: ik heel goed.
2: Niet helemaal begrijpen hoe en waarom en wat dan. En ik denk met mij ook nog wel heel veel andere mensen. Mm-hmm. En dat was ook al het punt waarvan ik toen had gezegd, oké, dan niet binnen Shell, dan ergens anders impact maken.
0: Dat vind ik wel mooi dat je dan nog een punt kan zetten. Dat je niet dooremmert, dat je zelf meestribbelt, zoals het vaak genoemd wordt. Nou, ging je bij je vader werken?
2: Ja.
0: Nou, dappere dochter zou ik zeggen, misschien ook wel dappere vader. Want samenwerken is een kunst. Had je niet het gevoel dat je daarmee ook de familiebanden onder druk ging zetten?
2: Nou ja, ik wist wel dat het een uitdaging zou worden, ergens.
0: Hij kijkt nu heel streng naar je. Jullie zitten tegenover elkaar in de studio. Dus
2: maar
1: volgens mij bedoelde ze een uitdaging voor John.
0: Dat kan, ja.
2: Nee, we zijn uiteindelijk een Caribisch-Libanese familie. We zijn super hecht. En vanuit mijn vaders kant heeft hij ook ondernemingen gehad met zijn broers en zussen. Mm-hmm. Dus dat ondernemerschap zit echt al in de familie. Dus ik denk dat ik in eerste instantie was begonnen met, oh, ik ga mijn vader helpen met een aantal dingen die gedaan moesten worden. Ook wel de Master Sustainability dat today. Het concept van impact maken bij wat ik dan noemde normale bedrijven in de normale economie, is gewoon heel aantrekkelijk. Zeg maar dat je echt impact kan maken.
0: Ja, dat er echt iets verschil maakt als jij geweest bent.
2: Ja.
0: Of als jij er bent. Even tussendoor, want je noemt het achterloos Caribisch-Libanees.
2: Ja.
0: Die Libanese achtergrond is op dit moment natuurlijk heel actueel naar in het nieuws.
2: Ja.
0: Maar ook al heel lang een land onder grote druk. Is dat voor jullie allebei ook een soort extra drive geweest om die wereld beter te maken? Want dat is typisch zo'n hotspot waar het niet lukt al heel lang.
2: Ja, ik moet zeggen dat het voor mij, als ik heel eerlijk ben, iets minder is. Mm-hmm. Ik denk dat het meer te maken heeft dat je kan zien qua klimaatverandering en de impact dat het heeft op heel veel verschillende gebieden in de wereld, dat gewoon heel lastig is. Als je kijkt naar Aruba, waar mijn moeder vandaan komt.
0: Ja.
2: Ook zij hebben te maken met klimaatverandering. Met verhoogde zeespiegels, hoe ga je daar dan mee om?
0: Verblekend koraal, noem maar op. Dus, ja.
2: In Suriname, waar ze dan oliereserves dan vinden, hoe ga je daar dan mee om? Op een duurzame manier. Oh. En dat iedereen daar.
0: Even jouw reactie. Want het werd gevonden. En toen dacht ik, oh nee, dan gaan ze het natuurlijk oppompen. En we kunnen ook niet zeggen, dat mag niet. Want die hebben ook recht op rijkdom. En oh, wat een slecht moment, hè? Nou, en wat dacht jij?
2: Ik denk, op dat moment dacht ik, ik hoop dat ze een model vinden wat ook in Noorwegen heeft geholpen, dat het daadwerkelijk ook de lokale maatschappij en de lokale mensen helpt op het verder komen in hun economische ontwikkeling.
0: Zo'n nationaal fonds.
2: Zeker.
0: En ook voor klimaatadaptatie en al dat soort dingen.
2: Ja.
0: John, hoe leg je inmiddels op verjaardagen uit wat jullie doen? CSRD, nou, we komen straks, ik ga straks de Corporate Sustainability Reporting Device Directive. Ik bedoel, ja, lekker sexy.
1: Simpel, heel simpel. Kijk, bijna iedereen houdt van de planeet.
0: Mm-hmm.
1: En bijna alle ondernemers hebben de pest aan regels. Mopperen daar soms te veel over. En wat wij doen is, wij digitaliseren die duurzaamheidsregelingen die uit Europa komen.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn echt wel beesten. Weet je, een enorme lappen tekst met heel veel voetnoten. Wat je allemaal doen moet.
0: Ja.
1: En wat wij doen is, we automatiseren die regelingen zodanig dat je de mooie kant overhoudt, namelijk ja, duurzamer bezig zijn en niet administratief van alles hoeft te doen.
0: Zuipen in de goede bedoelingen.
1: Dus hou je van de planeet, heb je de pest aan regels, ja, digitaliseer dan.
0: Ja. En heel veel mensen weten helemaal niet eens dat dat ook kan.
1: Ja.
0: Dat zijn dingen die je handmatig in je bedrijf moet implementeren. Gedoe. Kan je een voorbeeld geven, of een van jullie, van een bedrijf waar jullie aan de voorkant op de grote deurbel drukte, waar de paniek groot was en toen het klaar was en ze, oh wat fijn, nu zijn we echt duurzaam aan de gang.
1: Ja, weet je, eigenlijk alle type bedrijven, ze lopen van 10 miljoen euro omzet per jaar tot wel 10 miljard euro omzet per jaar.
0: Nou, noem eens dus zo'n middelgrote, want dat lijkt dan toch heel complex.
1: Ik noem een DS, een supermooi groot eigenlijk al, vind ik. Een supermooi groothandel in farmacie, in parfumerie en dergelijke.
0: Mm-hmm.
1: En ja, die moeten van alles doen. Die kopen in China en dergelijke. En dan moet er op de ontbossing gelet worden. Er moet op de verpakkingen gelet worden. Er moet op de carbon gelet worden.
0: Transport.
1: En daar zijn daar is een heel mooi team. Andrea met een mooi team is daar echt aan het heroïs bezig. Maar met weinig mankracht. En wij komen dan helpen.
0: Ja. En dan wordt het wat?
1: Ja, dan wordt het wat. En stapje voor stapje. Maar uiteindelijk leg je dan ook een fundament. Want het gaat om data.
0: Uiteindelijk is dat de
1: data is niet makkelijk.
0: Crux, hè? Ja.
1: Ja, data is niet makkelijk voor grote bedrijven. Niet voor kleine bedrijven. Niet. Dus data modelleren, structureren. Mm-hmm. Ja.
0: Nou heb je veel MKB'ers met name. Grote bedrijven zitten er wat dieper in en die hebben wat meer slagkracht. Maar met name MKB-bedrijven die denken alleen maar, het is gewoon heel duur en arbeidsintensief. Hoe overtuig je nu, kijk toch maar even naar je dochter, want dan ga je naar zo'n bedrijf, dat wel meevalt en dat je uiteindelijk ook misschien wel veel geld kan overhouden op die manier?
2: Ik denk dat het in eerste instantie te maken heeft, met name met ontzorgen. En er zit een bepaalde complexiteit in die regelingen, dat de tijd die je daarmee wint, door zelf in je supply chain, in je keten te zitten, met hun het hierover te hebben, dat die tijdswinst een grote onderdeel van je business case is. Maar uiteindelijk gaat het ook om de impact. Zeg maar, de regeling is één ding, maar uiteindelijk wil je laten zien hoe goed je doet, of misschien wat minder goed en op welke plekken je nog kan verbeteren.
0: Ja.
2: En dat is uiteindelijk ook de business case. Het is ontzorgen, minder tijd aan administratie. Maar ook zeker uiteindelijk is het jezelf als een groen beter bedrijf neerzetten. Wat beter is voor je klanten, voor je aandeelhouders.
0: Voor je toekomstige werknemers.
2: Zeker.
0: En is het ook nog zo, dat kan ik me zo voor, het vliegt nu zo in mijn hoofd, dat door wat jullie doen en door die regelgeving uit Europa, dat bedrijven ook zorgvuldiger en eerlijker gaan kijken naar wat ze nou eigenlijk doen. Van wat doen we nou eigenlijk, hoe zit die keten in elkaar, los van hoe je die CSRD dingen er dan op loslaat. Maar je krijgt gewoon meer inzicht over wat we altijd al deden en wat misschien veel beter kan. Ik denk dat daar veel winst zit ook.
2: 100%. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat de eerste stap is toch echt wel de regeling. En dat is zeg maar de hoek waar je bedrijf mee hebt. En dat is natuurlijk ook waar wet en regelgeving goed voor kan dienen. Dan is het in eerste instantie, nou, wat is het rapport en wat komt eruit? En dan pas is het, so what? Wat betekent dit eigenlijk? Wat zeggen deze cijfers? En dan is voor ons dat de volgende stap zit dan in het impactgedeelte.
0: Ja. En eigenlijk daarmee ook alweer een soort kleine outlook op wat die wereld moet gaan worden.
2: 100%.
0: Want dat komt nou ja, gewoon zeker. Door je achterdeur naar binnen natuurlijk.
1: Zeker, nou, je hebt volkomen gelijk, Arnhem. Kijk, heel veel mensen associeerden dit soort regelingen met rapportages,
0: ja,
1: met
0: rapporten,
1: en, met controle. Ja. En dat is een gedeeltelijk ook wel, want ja, je moet niet roepen dat je groen bent als je zwart bent. Weet je, dus ja, dat zit er ook wel in, maar het is niet de essentie. Ik geef een voorbeeld. Mm-hmm. Weet je, de PPWR, de PPWR zeggen wij dan. De Packaging and Packaging Waste Reduction. Ja. 12 augustus begint die. Minder verpakkingen. Geen PFAS in verpakkingen. Minder zware metalen. Meer recycled spul in het karton. En uiteindelijk alles recyclen als het bij de consument wordt uitgepakt.
0: Ja, moet allemaal geïmplementeerd.
1: Het heeft niets met rapportages te maken, maar alleen maar met minder afvalstromen. Ja.
0: En mooi, hè? En hebben we PFAS-vrije verpakkingen en daar stoppen we dan snoepkomkommertjes in vol met PFAS. Heerlijke wereld. Even voor mij, want die CSRD-wetgeving die is nu eigenlijk versmald. Ja. Vanuit Europa, die was echt voor ons allemaal. En nu is het alleen voor 450 plus miljoen omzetbedrijven.
1: Ja.
0: Dus is dat voor jullie een gevoelige klap? Of
1: nou,
0: valt het
1: dat
0: mee?
1: Was een enorme klap, toch? Almere, in 24 hadden we onze eerste 50 klanten en toen kwam die... Ja, die...
2: De omnibus.
1: Die omnibus.
2: Ja. Nee,
1: mooi woord.
2: In 2024 zijn we namelijk begonnen met echt uitrollen. En toen hebben we echt een gigantisch jaar gehad. Dat was heel positief. Mm-hmm. De markt wilde ook. En toen merkte je toch wel dat de regelingen... dat op het moment dat de overheid zegt toch minder... dat bedrijven ook opeens minder gaan.
0: Ja.
2: Maar het positieve daarvan vonden wij wel dat wij... een groot gedeelte van onze klanten gewoon hebben behouden. Ook al moesten zij niet meer. Dus op een gegeven moment, als zij waren gesprongen... toen zijn ze er ook ingebleven. Dus dat was heel positief.
0: Dus als je van de groene toekomst gesnoept hebt... ga je nooit meer terug.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Hoe maken we samen een groenere toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van The Green Quest. Mijn gasten zijn deze week John en Almira Brahim van Master Sustainability.today. Ik vraag mijn gasten in deze serie altijd even in het tweede stukje, want daar zitten we nu, om een groen initiatief te noemen, een innovatie of iets in die geest, waarvan jullie denken dat mag meer aandacht hebben. Almira, wat heb je... gekozen.
2: Ik heb daar even over nagedacht. En toen dacht ik, nou ja, wij zijn best wel een internationale familie... van waar we vandaan komen. Maar ook John's carrière en mijn carrière hebben heel veel gevlogen.
0: Mm-hmm.
2: En toch is de transportsector een van de sectoren... waarvan we zien dat verduurzamen dat heel lastig is.
0: Ja.
2: En toen ben ik op Sky Energy gekomen. Dat is een Nederlands bedrijf die dus sustainable aviation fuel maakt. Ja. Maar ook in Delfzijl zijn eigen productieunit gaat bouwen.
0: Mm-hmm.
2: En toen dacht ik, voor mij is het 80% of 90% minder CO2 die daar dan bij vrijkomt. Ik hoop dat ik het goed zeg.
0: Ja, nou iets minder, maar wel veel.
2: Ja, en daarvan denk ik dus, ja, dat zijn de aviation sector is nou een moeilijke om te verduurzamen. En dit soort Nederlandse ontwikkelingen dragen daar dus positief bij.
0: Dan heb ik altijd wel bij SAF. Dat is heel veel procenten dierlijk eiwit of vet. En dat moet natuurlijk ook minder. Dus ik hoop dat ze daar ook weer heel snel in doorontwikkelen. Dat de versmalling van de veestapel, die ook hogere kwaliteit moet krijgen voor de boeren.
1: Zeker.
0: Dat die dan ook zich doorvertaalt in SAF. Maar het is mooi om te zeggen, we gaan alternatieven zoeken. En zo eerlijk mogelijk ontwikkelen. Had jij er zelf nog een, John, of niet? Of sluit je hierbij aan?
1: Het is een mooi voorbeeld en vaak denk je dan aan dingen, weet je, die andere brandstof en zo. En ik denk ook aan het geploeter van alle dag, want daar staan wij ook voor. En dan praat ik over de Circular Plastic Alliance. En dat wordt nu de Circular Plastic Foundation. Mm-hmm. 60 bedrijven, bouwbedrijven, recyclingbedrijven en dergelijke. En dat is afspraken maken met elkaar, dingen uitproberen, proeven doen en dergelijke.
4: En het echt doen, hè?
1: En het echt doen.
0: Want we waren heel ver op weg, maar er is heel veel omgedonderd weer.
1: Ja, het is om chagrijnig van te worden. Als je ziet hoeveel mooie, moderne recyclingbedrijven het moeilijk krijgen, omdat virgin plastic dan goedkoper is.
0: Door oorlog. Ja. Nou, dan zijn we toch heel erg aan het achteruit rennen, John. Als je daar nou naar kijkt, voor jullie alle twee, hè, duurzaamheid, daar gaat dit eigenlijk ook over, is een beetje uit aan het raken op het moment. He, we doen liever andere dingen op het moment en onze welvaart vasthouden. Hoe kijk jij dan, Almere? Dat je zegt van, dit programma hebben we ook weer een nieuwe naam gegeven, omdat we dachten, dat klinkt er toch wat frisser.
2: Ik vind dat best een lastige, want ik had denk ik persoonlijk niet verwacht hoe groot die ommekeer zou zijn. En ik denk dat er heel veel dingen in de wereld gebeuren waardoor het misschien logisch is dat de focus enigszins shift. Mm-hmm. Ik had niet verwacht dat Europa daar zo'n grote pivot in zou maken. En dat is eigenlijk denk ik een beetje teleurstellend.
0: Ik vind het een beetje dom. Ik dacht, als je nou ziet waar uiteindelijk de verdienmodellen liggen, waar uiteindelijk de kracht ligt en waar we uiteindelijk naartoe moeten, zet er een tandje bij.
2: Het is bijna een beetje weer terug in je comfortzone en een beetje bang zijn voor ontwikkeling, lijkt het. Ja. Maar er zijn genoeg initiatieven en genoeg mensen, denk ik, die toch meer willen. En daar moeten we ons aan vasthouden.
0: Wil ik even eigenlijk een vervolgvraagje opstellen. Uiteindelijk gaat het om hele grote systeemveranderingen. Anders komen we niet waar we wezen willen. En jullie werken met data en jullie zitten binnen in bedrijven. Is dat nou ook een uitgelezen kans voor jullie om te zeggen, leuk bezig jongens, maar nu moeten we het nog heel anders doen, want het moet fundamenteel, we moeten binnen planetaire grenzen. Kan je stiekem vergaand advies geven?
2: Dat zou misschien kunnen, maar ik denk dat je ook wel moet erkennen wat jouw plek is in een organisatie en wat voor producten en services je brengt.
0: Ja, maar dan kan je toch splitsen. John doet gewoon het oude werk en dan ben jij gewoon een nieuwe generatie. Het moet anders.
2: Misschien een nieuw businessmodel.
0: Ja. Ik vind dat wel. Wat denk jij nu, John?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat het niet alleen maar automatiseren is, maar ook, zoals je eigenlijk zelf suggereerde, sturen op nieuwe doelen. Maar nieuwe doelen, die worden alleen maar afgedwongen als de maatschappij tegen bedrijven roept, het moet groener. Mm. Want heel eerlijk, er zijn maar heel weinig bedrijven die tegen het huidige verdienmodel in kunnen gaan. Dus je hebt ook dat gelijke speelveld wel nodig, wat vanuit Europa komt.
0: Ja.
1: Dus ja, wij willen niet de meest ideologische zijn, ook niet de meest radicale. Wij willen vooral de meest praktische zijn, die het chagrijn van de regelingen vertaalt in mooi digitaal sturen en dan de positieve energie naar de kleinkinderen en de planeet toe.
0: Ja, maar en ik vind het ook wel mooi, als je het chagrijn weghaalt, dan geeft dat weer ruimte voor mooie dingen. En dat zei je in het begin volgens mij ook, dan stroomt dat richting misschien wel extra groene stappen. Want als je eerlijk gaat leren kijken, zie je dat het anders moet.
2: 100%. En ik denk wat het ook wel doet, vanuit ons perspectief, dat het niet bij alleen de directie ligt of alleen een sustainability persoon, maar dat het echt integraal wordt in de onderneming.
0: Ja.
2: Dus het is niet alleen maar van één persoon of van één CFO of een sustainability manager.
0: Mm-hmm.
2: Het moet gewoon geïntegreerd zijn in elke businessbeslissing die door een onderneming wordt genomen. En op dat moment zal je de impact zien.
0: Ja, en we moeten heel snel van een kwantitatieve naar een kwalitatieve economie, van dom winst naar heel veel impact. En dat is uiteindelijk een simpele weg, toch?
1: Ja, winst blijft mooi, want winst is ook gewoon zuurstof.
0: Ik hoor je even
1: de goede
0: John,
1: dingen
0: maar,
1: kan doen.
0: Slechte microfoon, wacht
1: even. Ja, ik denk niet.
0: Nee, ik hoor, tuurlijk is het zo. Maar er heeft nu één man 1 triljard euro of zo, of dollar. Weet je, ik bedoel, het is een beetje pervers aan het worden. Hou op, ga die wereld verbeteren,
1: eens, absoluut.
0: Als jullie morgen de baas van Nederland zouden zijn, welke duurzame maatregel zou je onmiddellijk voor het bedrijfsleven doorvoeren, John?
1: Je begint met de baas of met de bazin? Met de baas. Ja, nou, ik zou 3 dingetjes roepen. Punt één, ik zou zeggen, vertaal uitstoot naar geld.
0: Mm-hmm.
1: Dus wel degelijk gaat helpen.
0: Ja.
1: Punt 2, in Nederland ga vooral Europees iets harder duwen op niet laf achter de rest aanlopen, maar het Europese verdienmodel in plaats van het uitgeefmodel. Want wat we nu hebben is een uitgeefmodel, waar de anderen de rekening voor gaan betalen.
0: Wees niet laf.
1: Niet laf.
0: Ja, mooi.
1: En het derde puntje is, wees ook wat consistenter. Want iedere keer je keutel intrekken helpt ondernemers niet.
0: Hey. Mooi! Je had erover nagedacht, stiekem. Wist je die vraag al?
1: Hij komt gewoon helemaal onverwacht hier binnenlopen.
0: Zo'n helder antwoord. Almira, wat zou jij doen als maatregel?
2: Misschien iets, gewoon één maatregel. En dat is de focus van verleg van beboeten naar belonen. Dus in plaats van focus op rapportages, check in de boxen. Mm-hmm. Echt focus op aantoonbare vooruitgang. En ervoor zorgen dat als je goede impact vertoont, dat je daar ook positieve rewards voor krijgt. Dus ja. In plaats van beboeten, wat een negatieve incentive is, er juist een belonen. positieve
0: swing aan maken. Misschien even iets voor jouw generatie. Je zegt, iedereen onder de 35, die krijgt onmiddellijk extra punten als hij iets goeds groens doet voor het bedrijf en de keten.
2: Ja.
0: Gewoon extra pensioen. Of iets, gewoon iets leuks. Wat is op dit moment het spannendste project waar jullie mee bezig zijn?
2: Het spannendste project. Ja, dat is een combinatie van eigenlijk het zelf ondernemen. Want ondernemen, daar zitten echt nog wel uitdagingen in.
0: Zijn jullie zelf eigenlijk nog? Ja, mooi.
2: Ja, zeker. Ja. Maar daarnaast is het, hoe kunnen wij ons platform zo schaalbaar maken, zodat ook we meer mensen aan elkaar kunnen connecten. Dat het gewoon allemaal makkelijker wordt.
1: Mooi. We lanceren een hub in Q3. Maar nu gaan we 100 klanten aantikken. En met een hub gaan we 1000 klanten aantikken.
0: En dan gaan we het franchisen naar de hele wereld. Ja. En ik hoor groene klokken luiden. Wat mooi. Ik ga jullie enorm bedanken dat jullie hier waren. John en Almira Brahim van Master Sustainability. Punt today. 2 generaties aan een tafel met een gedeelde visie. Dat is mooi. Dit was de Green Quest. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
4: Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: 10.
1: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
1: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de 4e etage van het gebouw. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een paar mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Oosterhout. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen breidt zich uit en rukt op richting Duitsland. Inmiddels is nu een gebied van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Bewoners van de Duitse plaats Monschau is gevraagd zich voor te bereiden op een evacuatie. In 2 Belgische plaatsen zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Bij de beving kwamen bijna 50 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Na de beving waren er nog honderden naschokken. En Nederlandse atleten zijn weer in de prijs gevallen op de EK in Engeland. Het mooiste was van Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter en daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar daar trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
8: Er lekt wereldwijd iets heel kostbaars weg. Simpelweg omdat we niet weten waar het precies gebeurt. Onze gast bedacht een oplossing en bouwde er een techbedrijf omheen. Van ploeteren op een zolderkamer tot een miljoeneninjectie door een van de meest vermogende families van ons land. Zijn ondernemersverhaal leest als een jongensboek. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen zij het niet. Met deze keer in de studio Robert Lodewijks van Hulo. Van harte welkom.
9: Dankjewel.
8: Het probleem dat jullie willen oplossen. Vertel.
9: Wereldwijd lekt 30% van al het schone drinkwater, dat al is geproduceerd, schoongemaakt, lekt simpelweg weg. Nou, en dit frustreert ons in ieder geval in Leeuwarden dag in, dag uit. En willen wij heel graag aan bijdragen om dat op te lossen.
10: Hoe kwam je erachter eigenlijk?
9: Ik, een lang verhaal terug. In Taiwan gestudeerd. Kwam ik terug. Wilde ik iets doen wat ertoe doet. En kwam ik heel toevallig, ik moet bekennen, heel toevallig in de waterindustrie terecht. En dan ga je inlezen wat er allemaal al gebeurt. En toen kwam ik erachter dat dat in ieder geval een plek was. Waar ik wat kon doen dat ertoe doet. Ja. En toen zijn we er ook achter gekomen dat dit een dusdanig groot probleem is. Waar we wat aan willen doen.
8: En hoe komt dat? Want 30%, 1/3, dat is gigantisch.
9: Ja, het is echt flabbergasting. Hè? Het is bizar. Ja, je hebt te maken met ondergrondse infrastructuur. Dus je moet je voorstellen, een stad die heeft een doolhof aan drinkwaterleidingen ondergrond. Eigenlijk is het eigenlijk ook iets moois. Hè? Want we kopen een flesje drinkwater in de supermarkt voor vandaag de dag misschien wel €2. Maar net waar je het vandaan haalt. Maar je krijgt gewoon thuis, op je stoep, krijg je een kubieke meter drinkwater geleverd. Voor nog geen euro. Ik bedoel, hoe efficiënt kan het bijna. He, dus het is een heel bijzonder proces eigenlijk. Maar toch, je kunt je ook voorstellen dat zo'n ondergrondse infrastructuur een heel grote, ja, noem het black box is, waar het heel moeilijk is om te begrijpen wat er precies gebeurt. Ja, door veroudering van die ondergrondse infrastructuur ontstaan er ook lekkages die daarbij ook nog eens heel lastig te detecteren zijn. Want ze komen niet allemaal boven de grond, waarbij we gelijk jij of ik het waterbedrijf kan bellen. Heel veel van die lekkages die blijven ook een hele lange tijd onzichtbaar in de ondergrond, stromen weg in dan wel het grondwater of bijvoorbeeld in waterwegen die langs die leidingen liggen. Dus ja, dat is een uitdaging voor die waterbedrijven om daar grip op te krijgen.
0: Eigenlijk. Dus eigenlijk in die hele keten meteen, daar zit het probleem.
9: Ja, dus wat men nu doet is, men weet soms wel, men meet wat er inkomt, wat men maakt aan drinkwater, en men meet ongeveer wat eruit gaat. Hè. Jullie moeten ook elk jaar een foto maken van jullie watermeter. Nou, ze zijn bezig met slimme watermeters. Maar wat daartussen gebeurt, is best wel een lastig iets om te begrijpen. Ze meten op sommige plekken wel de druk. Maar ja, het is gewoon moeilijk om vanuit die geringe hoeveelheid data, metingen, iets te zeggen over wat er gebeurt. Dus het resultaat daarvan is, als er al een lekkage is en ze weten, want het is zo groot dat ze het zien aan de ingang van, nou ja, dit, normaal pompen we zoveel water het netwerk in, de stad in, en nu is het zo groot, nou, dan is het iets heel groots aan de hand. Ja, dan vaak komen die dan ook wel boven de grond, als het echt bizar groot is. Maar ja, het kan ook zijn dat die niet boven de grond komt. Ja, en wat ze dan dus kunnen doen, is gewoon letterlijk zoeken in dat hele grote gebied. En ja, wat wij dan doen,
0: good luck.
9: Zeggen.
10: Ja, ja. Even nog een vraag. Is dit iets wat wereldwijd voorkomt? Of vooral, want ik kan me voorstellen dat we dit in Nederland heel goed voor elkaar hebben. Of is het tegendeel waar?
9: Nou, in Nederland zijn we wel zeker het beste jongetje in de klas, om het zo maar te noemen. Wij in Nederland wordt geschat dat ongeveer tussen de 6-7% van het drinkwater niet in rekening wordt gebracht. Wereldwijd is dat dus rond die 30% gemiddeld. En wij passen dit toe. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, Italië. Brazilië is voor ons een hele, hele belangrijke markt. Dus ja, het speelt overal. En ook gek genoeg, overal speelt het topic waterschaarste. Al die systemen zijn in het verleden gebouwd op een bepaalde gedachtegoed van zoveel mensen moet het voorzien. Je ziet nu met klimaatverandering dat overal ook er druk komt te staan op die voorziening. En ze efficiënter om moeten gaan met datgene wat ze al hebben eigenlijk.
0: En dan Taiwan was niet toevallig, maar ook Leeuwarden niet toevallig.
9: Nee, zeker niet. Nee, de Capital of Water Technology, zoals ze het noemen. Ik weet niet of jullie wel eens in Leeuwarden komen.
10: Niet, maar niet met die gedachten. Dagelijks. Als ik denk aan Leeuwarden, denk ik aan die piramide daar. Als je de snelweg op komt rijden.
9: Ja, dat klopt. Ja, dat hebben we in Leeuwarden. Nee, maar Leeuwarden, als je binnenkomt rijden, zie je het echt op de bordjes staan. De Capital of Water Technology.
10: Met Deltares, dat is het kennisinstituut.
9: Wetsus.
10: Ja. Sorry, excuus.
9: Ja. Deltares is ook een heel mooi kennisinstituut, moet ik erbij zeggen. Maar wat Wetsus heel uniek maakt, het is ze noemen het Center of Excellence voor watertechnologie in Europa. Wat daar gebeurt, er zijn eigenlijk 23 Europese universiteiten. Ze sturen daar hun PhD's naartoe. En in het gebouw van Wetsus in Leeuwarden wordt dat eigenlijk gekoppeld aan de eindgebruikers. Dat kan zijn drinkwater, leidingmaatschappijen, maar ook industriewater en commerciële bedrijven, zoals Hulo. En wordt eigenlijk dat financieringsmodel dusdanig opgezet dat daar dus PhD-onderzoek wordt gedaan, dat daadwerkelijk ook gelijk toepasbaar is, waar een vraag voor is in de markt. In plaats van, wat je heel veel ziet, er wordt PhD-onderzoek gedaan, maar uiteindelijk belandt dat
10: Zullen we even naar de kern gaan van de oplossing die jullie hebben? Want je had het over een soort black box. Als er ergens een lekkage is, niemand die precies weet waar dat is. Jullie kunnen dat veel beter in kaart brengen.
9: Ja, ja, je moet je voorstellen, In dat leidingnetwerk waar ik het net over had, zitten sensoren op bepaalde plekken. Ze meten de druk, ze meten op sommige plekken de beat, noem je dat, de flow. Wat wij hebben ontwikkeld is eigenlijk een intelligente laag die bovenop al die bestaande systemen van zo'n drinkwaterbedrijf zit. Dan moet je denken aan die sensoren, aan een SCADA-systeem, ook aan een GIS-applicatie, dus een geografisch systeem. Hey, waar liggen mijn leidingen en noem het maar op. Bouwen wij een intelligente laag op. En door middel van AI en hydraulische modellen, fysische modellen, hebben wij een set aan algoritmes ontwikkeld die A, goed kan bepalen, hey, er is nu een lekkage aan de hand. B, ook kan zeggen, hey, dit lekkage is groter dan die andere. Met andere woorden, prioritiseer. Ga nu een team daar naartoe sturen. En C, het allerbelangrijkste, dat we dat ook kunnen lokaliseren. En daar zijn wij wereldwijd ook uniek in. En dat is ook waarom wij klanten over de wereld als start-up toch weten te overtuigen. Is dat we daarmee natuurlijk de tijd dat men aan het zoeken is naar zo'n lekkage significant verminderen. En dus ook de tijd dat zo'n lekkage aanwezig is in zo'n netwerk. Nogmaals, elke kubieke meter water is ongeveer een euro. Dus als je een lekkage hebt van, laten we zeggen, 50 kuub per uur, wat in principe een lekkage is die wel voorkomen. En die gaat 3 maanden onopgemerkt.
10: Ja, dat tikt lekker aan.
9: Heb je het over een ton?
10: Ja, ja,
0: maar toen
10: ja.
0: je daarmee begon, hè, dan heb je die kennis in je zak. Wist je toen meteen wat je ging doen? Of ben je heel goed eerst aan graven en die buiten.
9: Ja. Wat denk je? Nee. Het was
10: niet gehinderd door enige kennis.
9: Nee, het was voor ons een hele ontdekkingstocht. Ik heb het samen opgericht met mijn medeoprichter Frank van der Hulst. En ook de twee oprichters van het bedrijf. Ander techbedrijf in Leeuwarden, ook in de waterindustrie. Zo zijn we begonnen. En eigenlijk de eerste 2 jaar. Dus ik vertelde, we waren in 2021 opgericht. Maar de eerste 2 jaar hebben we eigenlijk volledig gespendeerd aan met 1 drinkwaterbedrijf eigenlijk de core technologie testen. En voor onszelf ook valideren. Heel mooi. Zit heel veel potentie in. Maar ja, is het nou echt zo goed ten opzichte van de grote concurrenten in deze wereld, de grote bedrijven in Nederland, maar ook internationaal? Nou, daar kwam uit, oké, jongens, wat jullie nu in een paar maanden kunnen bewijzen bij ons, dat is dusdanig uniek. Veel minder valse alarmen, lokalisatie die potentie heeft. Dat wij toen zeiden van oké, dit is wel echt interessant. En toen gingen we eigenlijk ook, als ik heel eerlijk ben, ook pas echt nadenken van oké, dit heeft zoveel potentie. Hoe gaan we dit groter maken? En toen kwam dus ook de behoefte voor investeerders, omdat het zo schaalbaar was. Dat we zeiden, ja, we kunnen gewoon dit globaal schalen.
0: Want als je kijkt naar jullie business of zeg maar jullie keten, dan heb je eigenlijk bedrijven die doen de AI en software leak detection. Maar je hebt ook degene die het doen met hardware oplossingen. Waar moet ik jullie plaatsen?
9: Puur software. Dus dat is ook denk ik het mooie aan onze oplossing. Er zijn twee, ja, ik denk hele onderscheidende dingen eraan. Allereerst, wij maken gebruik van de bestaande hardware en systemen die een waterbedrijf al heeft.
0: Ja, dus je hoeft geen gekke dingen aan boord te halen of te doen om.
9: Nee, dat betekent dus niet per se nieuwe sensoren. Natuurlijk zien wij ook, hey, daar heb je blinde vlekken. Dus daar zou het heel strategisch zijn om nog een sensor toe te voegen. Maar wat ik ook vooral bedoel is dat heel veel andere softwareproposities eigenlijk een heel ander beginpunt nodig hebben. Dat wil zeggen, dat ondergrondse doolhof, beeld je even in, je hebt een hele grote stad en dat is 1 groot doolhof. Water kan alle kanten opvloeien. Dat is een beetje hoe een netwerk in Nederland eruit ziet. Maar wat eigenlijk heel veel van die softwareproposities nodig hebben, die zetten.
0: Die 3D-kaart natuurlijk nodig.
9: Nee, die zeggen van, hey, we hebben dat hele grote netwerk, maar dat is een heel groot probleem. Dus als er nu een lekkage is, moeten we dat hele netwerk doorzoeken. Dus laten we het opsplitsen in kleinere netwerkjes. Men noemt dat district metered areas. Was voor 2 decennia eigenlijk de oplossing. Want ja, dan kun je zeggen van, hey, we weten nu, er is in dat gebiedje een lekkage. Maar ja, wat je daarvoor nodig hebt, is per DMA, en dan verdelen ze het in honderden DMA's, tonnen om kleppen, dus letterlijk,
0: ook weer te gaan testen en te bekijken.
9: In het netwerk te installeren, om ze af te sluiten van elkaar. Nou, dat hebben wij dus niet nodig. En daarnaast, het andere punt wat ik wilde benoemen is, uiteindelijk, klinkt misschien gek, maar wij zien lekkages als een symptoom van de ziekte, dat je eigenlijk niet begrijpt wat er in de ondergrond gebeurt. Er is een andere oplossingsrichting, dat heet acoustics. Wat dat eigenlijk is, hardwarepartijen die verkopen eigenlijk sensoren die luisteren naar het omgevingsgeluid. Die installeer je op leidingen. En vervolgens kun je horen of er een lekkage is. Het punt daarbij is dat dat eigenlijk niet niks vertelt over hoe stroomt het water in dat leidingnetwerk. Dus de druk en de debietsensoren, waar ik het eerder over had, die geven nou net dat inzicht. En die zijn dus ook breder inzetbaar dan alleen lekkages. En onze visie is dat, ja, als een waterbedrijf precies begrijpt in real time hoe het water stroomt onder de grond, dus echt die intelligentie heeft, ja, dan uiteindelijk
10: dan heb je
9: echt de controle.
10: Ja. Het zoeken naar zo'n product market fit, dat is ongetwijfeld een weg geweest met vallen en opstaan.
9: Ja, zeg dat wel.
10: Ja, want waar krijg je nog de meeste buikpijn van als je daaraan terugdenkt?
9: Nou ja, het begint bij, je hebt op een gegeven moment heb je zo'n gevoel van wow, dit kan echt iets worden. Daar begint het mee. En dan ga je kijken welke markten zitten klanten die hier het meeste bij passen eigenlijk. Wat is onze ideale klant? Wat zijn externe factoren in die markten die ervoor zorgen dat dat ook snel omarmd wordt als
10: startup?
9: En
10: wie wil hier uiteindelijk voor gaan betalen?
9: Ook dat. Hè, dus is er geld? Nou, allemaal dat soort dingen. Ja, en dan kom je in het begin, voor onze pre-seed investeringsronde, kwamen we tot een besef van ja, het is heel lastig kiezen. Maar je weet, vanuit alle theorie en succesvolle startups en dergelijke, je moet kiezen. Want je moet focussen en daar je tijd op inzetten. Dus dat was voor ons wel een heel, ja, eerlijk gezegd, lastig proces.
10: En kiezen voor de klant die je wilt gaan bedienen.
9: Ja, kiezen voor welk land. Want we wisten, okay, Nederland is gewoon te klein. Gaat te sloom. Zijn 10 drinkwaterbedrijven en we wilden gewoon sneller. Plus dat wij het probleem is ook in Nederland. Alleen we zien dat het in het buitenland, voorbeeldje Brazilië, staan ze ons met open armen op te wachten en eigenlijk van, kom alsjeblieft dit met ons oplossen.
10: Ja. Kwam jouw eerste klant daar ook vandaan? Of?
9: Nou, niet de eerste, wel de tweede. De eerste was in Nederland, drinkwaterbedrijf in Limburg. Tweede was inderdaad in Brazilië. En dat is ook een bizar verhaal als je erbij nadenkt als start-up uit Leeuwarden, ga je schalen naar Brazilië. Nou, ik denk elke investeerder die dat als eerste hoort, die denkt,
0: doe van normaal.
10: En was dat een kwestie van toeval dat zij op jullie pad kwamen? Of ben je daar bewust op zoek gegaan? Hoe is dat gekomen?
9: Nou, er zit altijd een factor van toeval in natuurlijk. Je kunt wel zeggen als founder van, nee, hebben we helemaal zo uitgekiemd en dat was het meest strategische. Maar we hebben wel een marktonderzoek laten doen. Brazilië was gewoon een hele grote markt, groot land. Veel druk vanuit overheden.
10: Daar zagen jullie al potentie.
9: Zagen we wel kansen. Uiteindelijk uit een marktonderzoek met een lokale partij. Die nu overigens ook bij ons in dienst is. En daar de hele business trekt in Brazilië. Kwamen gewoon indicatoren dat waterbedrijven echt zeiden van, ja, dit is precies waar wij op hebben gewacht.
10: Nou
9: ja.
10: Heb je dan gewoon de gouden gids er even bijgepakt van Brazilië en willekeurige partijen opgebeld? Hoe gaat het?
0: Zeker, wat is een gouden gids?
9: Ja, nou ja, dat weet ik. Dit is misschien wel het stukje toeval. Sterker nog, het is een Fries die al 30 jaar in Brazilië woont. Waarmee ik via de Friese Exportclub in contact kwam via het andere bedrijf. Nou, sowieso via. Ja, en van het een is het ander gekomen.
10: Friezen vinden elkaar over de hele wereld.
9: Nou, mooi gezegd.
10: Wij praten verder met Robert Lodewijks van Hulo. Hij is onze gast in deze zomeraflevering van Baanbrekende Businessmodellen. En zijn start-up tackelt het probleem van wereldwijde waterverspilling. Oktober vorig jaar, Robert. Het grote nieuws over een flinke investering. Hoe is dat op jullie pad gekomen?
9: Hoe is dat op ons pad gekomen? Heel veel praten met verschillende investeerders, dat vooropgesteld. En wij wisten van tevoren, je stippelt een route uit als bedrijf. Ik noemde, we zijn begonnen en op een gegeven moment heb je dat aha-moment en je ziet die potentie. En maak je een plan van, ja, wat hebben we nodig en welke stappen zijn nodig om bij dat eindpunt te komen. Daar past deze ronde ook in. En na veel gesprekken met investeerders, waarbij ik mezelf altijd afvroeg, het gaat bij ons in ieder geval niet alleen om het geld. Natuurlijk is dat een van de belangrijkste dingen. Maar je gaat toch een soort van, je trouwt bijna met iemand. Want een start-up doen is gewoon keihard beuken. En je wilt dan ook dat die investeerders er in goede en slechte tijden voor je zijn. Ik stelde altijd 3 vragen van 1. Zie ik mezelf met deze persoon in een kroeg een drankje doen, bij wijze van. 2, naast het geld zit er ook een netwerk omheen die ons wat kunnen leren, die ons openingen kunnen geven naar de markt. En 3, hebben ze iets met impact. Dus is het breder dan alleen het financiële.
0: Want anders heb je een ander spel ook te spelen met elkaar.
9: Nou,
0: als het puur alleen financieel zou zijn, En ja, is misschien nog wel te vroeg.
9: Nou ja, en dat wil ik niet per se zeggen, maar ik geloof er gewoon heel heilig in dat je, als je een goed businessmodel hebt, dat impact bedrijven gewoon een hele interessante investeringscasus zijn, waarbij het businessmodel 1-op-1 eigenlijk gelinkt moet zijn aan de impact.
0: Ja, want misschien is het wel goed om daar eens bij stil te staan bij het woord start-up. Hè? Want je bent eigenlijk nog maar 5 jaar aan de slag. Alleen je zit niet meer in het model dat je nog in de garage bezig bent. Maar je hebt eigenlijk een pre-seed fase gedaan. Je hebt een early stage funding gedaan. En dat betekent dat je nu dan de stap moet zetten om te kijken of je dat dan verder kunt gaan schalen.
9: Ja.
0: En dan ga je eigenlijk uit die start-up fase. Als je ziet dat je dan stabiele winstgevendheid kunt laten zien. En minder sterk afhankelijk bent van een paar klanten. En dat je uiteindelijk kunt vestigen als een echte marktspeler.
10: Nou, volgens mij gaan we dat even testen. Winstgevend inmiddels?
9: Nee.
10: Nog niet? Hoeveel klanten?
9: 6.
10: 6. Actief in hoeveel landen?
9: 5.
10: 5, oké. Okay. Dus er is nog wel wat potentie voor meer. Ja. Maar wel een hele vermogende familie achter jullie. De familie van Puijenbroek.
9: Ja.
10: VC of VP Capital moet ik zeggen. Dat is hun family office. Waarom was dat voor jullie een match made in heaven?
9: Allereerst denk ik die 3 vragen die ik net noemde. Daar was het antwoord bij alle ja. En zagen we potentie. En ik denk het mooie van VP Capital is ook, zij zijn gedreven door die impact. Dus dat is echt voor hun eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat er een positieve impact wordt gemaakt. Daarnaast hebben zij ook de mogelijkheid om een langere termijn partner binnen het bedrijf te zijn. En dus je gaat op een gegeven moment ook kijken van wat kunnen mijn huidige investeerders doorinvesteren. Mocht ik zo meteen nog een investeringsronde doen, kunnen zij dan ook meefinancieren.
10: Nou, dat zit bij die familie wel goed, toch?
9: Dat zit goed.
10: Ja.
0: En heb je dan voor de investering, gaat dat in menskracht zitten, denkkracht, of in softwareontwikkeling, of is de combinatie?
9: Nou, de eerste investeringsronde ging met name in het product, dus de productontwikkeling. Tweede investeringsronde, dus die van afgelopen oktober, was eigenlijk met name bedoeld om aan de commerciële kant te ontwikkelen.
10: Ja, bijna 2,5 miljoen, hè?
9: Ja. Klopt. En dus dat zit hem eigenlijk allemaal in mensen. We zijn een softwarepropositie, dus ja.
0: Je hebt een SaaS-model. Ja, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, als je 1 keer met een waterbedrijf aan de slag gaat, dat ze niet zomaar zullen overstappen naar een ander bedrijf. Dus ook al ben je nog jong, dan is misschien wel de kans dat een conversie gaat plaatsvinden naar een concurrent of iets.
9: Dat is denk ik ook het mooie van onze business en onze sector. Je hebt te maken met langere sales cycles, langere lead times. En ons businessmodel, ik denk dat we dat heel slim doen, is we beginnen klein met zo'n drinkwaterbedrijf. En dat duurt nog steeds, kan 12 maanden duren in sommige gevallen, voordat je echt aan de gang gaat, contract hebt getekend, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk beginnen we dan in, laten we zeggen, 500 kilometer van hun leidingnetwerk. Dus daar brengen we die intelligentie voor ze, kunnen ze het gebruiken, beginnen we. En uiteindelijk, als dat succesvol is, ja, dan zit het eigenlijk al zo geëmbed in dat drinkwaterbedrijf dat ze daarmee door willen. En dan gaan we uitrollen. Dus we noemen dat een land and expand model. En het mooie is van deze industrie is dat als ze 1 keer tevreden met je zijn, ja, dan, we noemen het sticky revenue. Dan blijven ze ook vaak. Het is meer een partnership dat je met ze aangaat dan een klant.
10: En Robert, welke showcase gebruik jij in elke presentatie? Als jij bij een nieuw drinkwaterbedrijf komt, dan heb jij een PowerPoint bij je. Welke klant zit daar altijd in?
9: Tegenwoordig klant, hè? Niet meer een PowerPoint. Maar
10: veranderiger.
9: Dat is Brazilië. Als je nu in Rio de Janeiro over de Copacabana loopt, en je loopt daar in de straten aan het strand, dan moet je je inbeelden, daar draait de Hulo software in real time. Dus als daar iets gebeurt, dan krijgen ze daar in hun centrale kamer, wat bijna een NASA-station is, waar ze al die schermen hebben, krijgen ze een melding en gaat er een team op zoek om dat op te sporen. En dat is gewoon een heel mooi voorbeeld, waar, los van de locatie die natuurlijk fenomenaal is. Het mooie is daar, ze hadden daar in ongeveer 500 kilometer aan ondergrondse leidingnetwerken, hadden ze iets van 300 sensoren geplaatst. Geen districten, hè, dus geen afkadering van gebiedjes. En wat wij daar eigenlijk hebben laten zien is, jongens, die 300 is heel mooi. Maar eigenlijk, als je ze nou net anders plaatst, dan kun je met 100 sensoren meer inzicht in je leidingnetwerk krijgen. En gek genoeg hebben ze ons vertrouwd als Nederlands jong bedrijf. En hebben we uiteindelijk dus samen met dat waterbedrijf op de Copacabana kunnen aantonen dat je veel meer kunt als je het slim inricht eigenlijk.
10: En kun je ook aangeven wat naast al die liters drinkwater die ze hiermee besparen, wat levert het ze ook financieel gezien op?
9: Nou, dat is een hele goeie, want zonder een financiële prikkel heb je geen, denk ik, duurzaam businessmodel. Elke kubieke meter drinkwater die daar verloren gaat, staat gelijk aan een bepaalde kostenpost. En in dat specifieke geval is het ongeveer 60 eurocent, moet je denken. Maar een heel groot winst zit ook in de tijdsbesparing die mensen kwijt zijn in het netwerk om lekkages en andere afwijkingen op te sporen. Dus het is eigenlijk een dubbelop waarop we besparen.
10: En tot slot, Robert, zo'n 5 jaar zijn jullie nu aan het bouwen aan deze oplossing, aan deze start-up. Met al die kennis die jij de afgelopen jaren hebt opgedaan, wat adviseer jij andere start-up founders die misschien nog aan het begin van die reis staan?
9: Nou, ik heb één heel concreet voorbeeld. Zoek mensen en vind mensen om je heen die dingen eerder hebben gedaan, veel beter in zijn dan jijzelf. En wees daar niet te trots op je eigen ego. Uiteindelijk is dat in mijn optiek de enige manier waarop je als bedrijf succesvol wordt en jezelf eigenlijk voornamelijk kunt inzetten op de strategie en de richting van het bedrijf.
10: Robert Lodewijks van Hulo. Heel fijn dat je hier wilde zijn, Robert. En succes de komende jaren. En ik zou zeggen, snel opschalen die boel. Op naar volgende week, Patrick. Wie is dan onze gast?
0: Jasper Knietel van Social Army is dan onze gast. En dat is een Nederlandse founder die al een indrukwekkend bedrijf heeft opgebouwd in de US. Op het gebied van social commerce met TikTok. En hij komt naar Nederland. Ik ben wel echt heel nieuwsgierig naar zijn verhaal.
10: Social commerce dus. Daarover volgende week meer in Baanbrekende Businessmodellen, de zomereditie. Check ondertussen ook nog even onze andere afleveringen. Je vindt ze op alle bekende podcastfeeds. Tot volgende week. Dag.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.
11: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
12: Hackers in Noord-Korea.
13: Ja, technologie in Noord-Korea.
12: Noord-Korea is toen nog een technologie. Ja, we kennen natuurlijk Zuid-Koreaanse technologie.
13: Samsung, niet normaal.
12: Ja. Maar in het noorden kunnen ze het ook.
13: In het noorden kunnen ze het ook. En dat wilde ik heel graag maken. Want ik heb natuurlijk de Lazarus Heist een jaar geleden begonnen. Dat was een fantastische podcastserie. Echt, als je nog niet geluisterd hebt. Ik wil nog opnieuw luisteren. Maar ik had best wel veel te doen met Nvidia. Dus ik had nogal druk. En, maar goed, dat is zo fascinerend. Dat land heeft niks. En dan gaan ze hacken. En ze sturen raketten de lucht. En denken, wat voor raketten zijn dat dan? Hoe doen ze dat? Zo afgesloten. Nou, dat is één. Daarom wilde ik het heel graag. En we hebben natuurlijk in Nederland Remco Breuker.
12: Ja.
13: Ja, en daar luister ik zo graag naar. Dat vind ik zo'n koning. En die zit bij ons in de studio. Dus we zijn zeer dankbaar.
11: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk, dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
14: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
11: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
14: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
15: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
4: Dit
16: is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de 4e etage van het gebouw. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een paar mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Oosterhout. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen breidt zich uit en rukt op richting Duitsland. Inmiddels is nu een gebied van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Bewoners van de Duitse plaats Monschau is gevraagd.
17: In de Friday Move gaat het over tv.
18: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het is.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
7: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de nasleep van de Cold Card hack, waarbij miljoenen dollars aan bitcoin en hardware wallets is gestolen. En ondertussen zouden ruim 25.000 wallets zijn gehackt en daarmee meer dan 100 miljoen dollars zijn buitgemaakt. En we hebben het over een nieuwe ideologische strijd die is losgebarsten in de bitcoinwereld. Dus genoeg te bespreken. Dit is CryptoCast 442 en ik heb de luxe van twee co-hosts om dat allemaal te gaan bespreken. Aan mijn linkerhand zit Kim Schneider, Web3 Enterprise Lead bij Deloitte. Goed dat je er bent, Kim.
8: Dank je.
7: En Mauro Halverstrook, voorzitter bij de branchevereniging voor crypto-dienstverleners, de VBNL. Ook goed dat jij er bent, Mauro. Kim, we beginnen met jou, want we gaan eens doorpraten over de Cold Card hack. Hadden we het vorige week ook over met z'n tweeën hier in deze studio. Want ruim een week na die grote hack, waarbij miljoenen dollars aan bitcoin is gestolen, is de rust nog niet wedergekeerd in de bitcoinwereld. Het aantal slachtoffers loopt nog steeds op en het gestolen bedrag heeft de grens van 100 miljoen dollar gepasseerd. En om verdere ellende te voorkomen, is er dan ook een groep softwareontwikkelaars opgestaan die de kwetsbaarheden in de bitcoin software en aan aanverwante software aan het onderzoeken zijn. Kim, voor de mensen die dit even gemist hebben, wat is er precies gebeurd de afgelopen week, anderhalve week in de bitcoinwereld?
8: Ja, laten we beginnen met Cold Card. Dat is een hardware wallet. Ja. En die kun je zien als een digitale kluis voor je cryptovaluta. Het is eigenlijk een soort USB-stick. En deze lijkt specifiek ook wel een beetje op een rekenmachientje. En het probleem zat in de manier waarop de Cold Cards vanaf 2021 de Bitcoin wallets hun geheime sleutel lieten genereren. Ja. Die sleutel hoort willekeurig te zijn. Volledig willekeurig. Zodat er astronomisch veel mogelijkheden zijn. En door een fout in de software werd in bepaalde gevallen niet de juiste generator gebruikt. Maar een hele zwakke generator. En daardoor waren sommige seeds, dat zijn de woorden van je wachtwoord, heel erg voorspelbaar. En dan konden ze gereconstrueerd worden. En de aanvaller hoefde hiervoor helemaal niet fysiek bij die cold card te komen. Nee. Hij kon dat op afstand uitrekenen welke wachtwoorden mogelijk waren. En dan op de blockchain bekijken welke adressen er veel bitcoins hadden. Ja. In het begin werden er vooral adressen gehackt die heel veel bitcoins hadden. En die kon hij dan wegsluizen op afstand. En daardoor al meer dan 100 miljoen aan bitcoin gestolen op dit moment.
7: Precies, ja. Echt een grote ramp voor mensen die zelf hun bitcoin aan het bewaren waren op zo'n cold card. Is er al meer bekend over slachtoffers en daders van deze hack? Is daar al duidelijkheid over?
8: Wat jij net ook in de intro zei, we weten inmiddels dat het om duizenden adressen gaat. En dat de schade dus boven die 100 miljoen dollar ligt. Maar het precieze aantal slachtoffers blijft lastig om vast te stellen. Want één persoon kan ook meerdere bitcoin-adressen hebben. En over de dader weten we eigenlijk ook nog steeds weinig. Het lijkt nog steeds wel echt duidelijk dat dit iemand is die er veel kennis over had. Hè. Veel technische kennis, dat er voorbereiding is getroffen. En er is heel gericht gezocht naar wallets waarvan die sleutel mogelijk kwetsbaar was. En waar die bitcoin afgehaald
7: worden. We weten eigenlijk niet eens zeker of het één dader is of meerdere. Want kan iedereen meerdere kan dit zijn. In feite hebben gedaan natuurlijk.
8: Ja.
7: Zie je dat veel mensen vluchten van de cold card? Dat veel mensen hun bitcoin van die cold card afhalen en bijvoorbeeld naar een exchange verplaatsen?
8: Ja, dat is denk ik een van de meest opvallendste gevolgen op dit moment. Je ziet dat grote hoeveelheden bitcoin die al heel lang niet waren verplaatst in beweging komen. Glassnode rapporteerde dat er in één week voor ongeveer 210.000 bitcoin uit lang slapende wallets werd verplaatst. En dat betekent dat je wordt gezien als een lange termijnhouder die dan langer dan 5 maanden de cryptovaluta niet heeft aangeraakt. En eigenlijk is dat sinds december 2024 niet gebeurd. Toen was een hoge prijs waardoor mensen hun bitcoin wilden
7: verkopen. Dan zie je dat mensen gaan verkopen. Ja.
8: Ja, maar dit hoeft natuurlijk niet allemaal cold card gerelateerd te zijn. Maar ik denk wel dat het laat zien dat de hack mensen aan het denken heeft gezet over hun eigen beveiliging. En inderdaad ook aangeraden werd natuurlijk om je bitcoin over te zetten naar een nieuwe veilige wallet.
7: Ja. Deze hack zet logischerwijs mensen aan het denken. Kan je iets zeggen over wat misschien het veiligste is voor qua bitcoin bewaren? Moet je toch niet alleen maar kiezen voor eigen beheer, wat lang

0: lang altijd de gedachte was in de Bitcoin-wereld, is misschien een rekening bij een bekende partij ook wel een goed idee. Wat is daar de balans nu tussen? Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk zelf dat deze hack laat zien dat er niet één perfecte manier is eigenlijk om je Bitcoin te bewaren. Inderdaad, bij self-custody heb je de maximale controle, maar dus ook de maximale verantwoordelijkheid. Ja. En als er iets misgaat met je wallet of dus met dat wachtwoord, ja, dan is er niet iemand die dat voor jou kan terugdraaien of je daarbij kan helpen. En bij een professionele beheerpartij, ja, lever je dus een deel van die controle in. Maar er staat wel tegenover dat die partij beveiligingslagen heeft ingericht, professionele procedures. En ja, ik zou zeggen, voor iemand met inderdaad ook een groot vermogen zou ik zeker spreiding aanraden, dat dat wel verstandig is. En niet alles op één hardware wallet zetten, maar ook niet alles bij één exchange of bij een custodian. Ja. En ik denk dat het hier het allerbelangrijkste is dat je goed begrijpt welk risico je neemt en waar je dus ook dat risico neerlegt.
0: Ja. CoinKite is het bedrijf achter die Coldcard hardware wallet. Extra pijnlijk is dat deze week bekend wordt dat in 2021 al, dus 5 jaar geleden, werden zij al gewezen op de risico's die mogelijk in hun eigen software zat. Waarom heeft het bedrijf daar nooit iets aan gedaan?
1: Ja, Daniel, ik denk dat dat echt een van de meest lastige vragen is op dit moment. Zij hebben zelf publiek nu een overzicht gemaakt van eerdere security disclosures. Dus dat zijn beveiligingswaarschuwingen en beveiligingslekken. En wat we nu inderdaad weten is dat de uiteindelijke kwetsbaarheid ontstond bij een wijziging in 2021. Ja. Op de grens van die twee verschillende software modules. Ja. En ja, een instelling die softwarematige random generator had moeten uitschakelen, die werkte door een integratiefout niet zoals bedoeld. En daardoor werd er eigenlijk ongemerkt die generator gebruikt. Dus zij zeggen ook nadrukkelijk, het was natuurlijk geen bewuste keus om die zwakkere generator in te zetten of als backup te gebruiken. En de hardware generator die goed was, die was ook niet kapot. Hè, maar er zat dus echt een fout in die koppeling. En dat maakt het allemaal niet minder ernstig. Maar ik denk wel dat het een belangrijk onderscheid is om te maken. En ik kan me echt goed voorstellen als ze dat eerder hadden gezien dat daar andere maatregelen waren getroffen.
0: Ja, extra pijnlijk is wel dat de software die ze op het allereerste begin gebruikten, die niet kwetsbaar was voor de duidelijkheid, dat was software die ze geleend hadden van een open source concurrent van de Trezor. Toen hebben ze daar hun eigen versie van gemaakt. En sinds
2: zij niet meer zelf open source zijn, mogen ze dat niet meer zodanig gebruiken. Ja, moesten ze dat zelf gaan updaten.
0: Dus de Coldcard had de mond vol van het Bitcoin ethos, maar was zelf niet open source en bleek dus heel kwetsbaar te zijn. Ja, dat is terugkijkend zo allemaal heel erg pijnlijk. Er zijn ook wel ontwikkelingen die misschien positief zijn of die een soort van sprankje hoop met zich meebrengen. Er is namelijk bijvoorbeeld een Bitcoin Red Team opgericht. Ja, dat zijn een groep ontwikkelaars, enthousiastelingen die met de AI kwetsbaarheden proberen op te sporen in de open source projecten. De grote waaier aan open source projecten die Bitcoin kent en die van alles voor Bitcoin doen. Kan je eens vertellen wat daar gebeurt, Kim?
1: Ja, zij gebruiken inderdaad AI om enorme hoeveelheden open source code door te lichten. Ja. En ze hebben naar honderden verschillende projecten gekeken die eigenlijk rondom Bitcoin worden gebruikt. Dus ze kijken bijvoorbeeld naar Bitcoin wallets en ook software die transacties ondertekent. En AI zoekt dan eigenlijk naar patronen die mogelijk op een beveiligingsprobleem wijzen. En vervolgens moeten dan natuurlijk nog wel mensen er naar kijken of zo'n melding ook daadwerkelijk kwetsbaar is.
0: Ja, het vermoeden is namelijk ook dat AI die kwetsbaarheid bij de Coldcard zelf heeft gevonden. Mensen hebben daar 5 jaar niet op gestuurd. En nu met AI, nu de AI-modellen goed genoeg zijn, krijgen we dat wel. Hebben zij al grote risico's ontdekt, dat Bitcoin Red Team, die nu dus afgedicht kunnen worden?
1: Ze hebben inderdaad naar verschillende onderdelen gekeken die met name cruciaal zijn voor de veiligheid van Bitcoin. En de grootste dingen die daaruit komen gaan over de geheime sleutel eigenlijk die wordt aangemaakt, over die private key. Maar ook de manier waarop je transacties worden goedgekeurd en worden ondertekend. En als daar een fout in zit, kan dat natuurlijk wel echt serieuze gevolgen hebben. Want net zoals bij Coldcard, de sleutel kan minder veilig worden aangemaakt dan dat je eigenlijk dacht. Of je kan transacties manipuleren. Ja. Dus het gaat niet om, in die zin niet om kleine foutjes in verschillende software. Het gaat echt om heel veel kwetsbaarheden die ze daar hebben gevonden.
0: Ja, precies. Ja. De onderzoekers benadrukken dat de audit pas het begin is van zo'n langer traject. In hoeverre is Bitcoin straks echt veiliger door de inspanningen van dit Red Team?
1: Ja, kijk, één audit lost natuurlijk niet alle problemen op. Het belangrijkste effect is dat je nu eigenlijk een soort continue beveiligingswedstrijd krijgt. Dat is mijn vermoeden. Want je hebt ontwikkelaars die proberen de software beter te maken. En je hebt tegelijkertijd de aanvallers die precies het tegenovergestelde proberen. En als je een audit hierop doet, is dat niet een APK-keuring waar je de komende 5 jaar veilig bent. Maar software verandert namelijk voortdurend. Er komen nieuwe functies, er komen nieuwe afhankelijkheden, nieuwe versies. Dus een security review, ja, is eigenlijk iets wat een permanent proces zou moeten worden. En ik denk dat dit eigenlijk positief nieuws is uit de cold card hack. Dat er de hele sector is zichzelf opnieuw onder de loep aan het nemen. Ja. En als daar dan kwetsbaarheden uitkomen voordat criminelen ze vinden, dan denk ik dat het ecosysteem uiteindelijk wel weer veel veiliger maakt.
0: Misschien werd er door een grote groep mensen en ook een grote groep ontwikkelaars gedacht dat Bitcoin sowieso wel veilig was. En dat is het waarschijnlijk ook, Bitcoin zelf, maar veel eromheen, wat toch heel veel schade kan doen, zoals zo'n cold card kwetsbaarheid. Ja, daar moeten we niet van uitgaan dat dat veilig is. Nou goed.
1: Nee, precies.
0: Wij blijven dit volgen, absoluut. En bij meer nieuws melden we ons wederom. Waar iets minder nieuws is, maar even min interessant om te bespreken, is op de cryptomarkten. En wij gaan dat eens even doorspreken met Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
3: Hallo Daniel.
0: Jij wilde het graag met mij over de volatiliteit op de markt hebben, want die is extreem laag. Ik zei het al een beetje, het is best wel saai op de cryptomarkt. Waar heeft dat mee te maken?
3: Ja, het is zomer. En zoals gebruikelijk in de zomer zie je dan dat markten wat minder bewegen. En bij de cryptomarkt is dat echt heel erg duidelijk nu. De maandelijkse volatiliteit van de Bitcoinprijs ligt op ongeveer 25%. En dat is het laagste punt sinds de zomer van 2023. En wat het eigenlijk nog wel beter illustreert hoe gek het is, is dat zelfs de grotere indices in de aandelenmarkt op dit moment volatieler zijn dan de cryptomarkt. Dat is toch best wel bijzonder voor een markt die zijn reputatie juist aan die grote uitslagen te danken heeft.
0: Ja.
3: En ja, wat ik er praktisch uit opmaak is dat er weinig nieuwe informatie in de markt komt en dat kopers en verkopers redelijk in evenwicht zijn. Dus dat het eigenlijk allemaal wel gewoon gaat zoals het gaat.
0: Ja, hey, en als we nu even naar de markt zelf kijken, $64.000 per bitcoin. Als ik ook naar de altcoins kijk, Ethereum, Solana, XRP, dat soort namen, ja, dan bewegen die ook niet echt. Hoe ligt de markt erbij wat jou betreft?
3: Ja, op momenten van laag volatiliteit is het altijd wel fijn om even wat uit te zoomen. En als je uitzoomt, dan is het direct duidelijk van zover staan we van de bodem af. En dat beeld is vooralsnog vrij mager. We staan zo'n 10-12% boven het laagste punt. Dat geldt zo'n beetje voor iedere cryptomunt. En wat ik daar positief aan vind is dat we inmiddels wel een paar weken echt ruim en stabiel daarboven liggen. Het is geen spectaculair herstel, maar het is wel gewoon rustig opbouwend. Verder, de altcoin-markt ligt gewoon eigenlijk volledig stil momenteel. Er is niet echt een duidelijk signaal waarom we omhoog of omlaag gaan. Eén kleine uitzondering is het memecoin-platform Pun.fun op Solana. Dat is afgelopen week weer een beetje uit de dood gaan opstaan. Alleen weten we op basis van het verleden ook precies hoe vluchtig dat soort activiteit kan zijn. Dus ik kan daar echt nog geen bredere conclusies aan verbinden.
0: Ja, maar wellicht wel een signaal dat het casino toch weer met één deurtje geopend is. Dat is interessant. Jij zegt het is voorzichtig positief. Het is een beetje saai, er gebeurt niet echt veel. Mogen we al spreken van een bodem in deze bear market, Tim? Ik blijf het je vragen.
3: Ja, het lastige aan lage volatiliteit is dat het ontzettend onvoorspelbaar en eigenlijk ook onverklaarbaar is. Onvoorspelbaar omdat je kan zeggen het is een kwestie van tijd voordat er weer grote uitslagen komen, maar het is nu niet meer het geval dan op andere momenten. En onverklarend is dat het vertelt ons niet echt een duidelijke richting. Het kan zowel in een bull als een bear market ontzettend lage volatiliteit kan zich voordoen. Dus op zichzelf kan je er niet echt iets uithalen. Als je er toch iets uit wil halen, dan zou ik wel parallellen willen trekken met die zomer van 2023, waar ik het net over had. Misschien is het een beetje wishful thinking van mijn kant. Maar het einde van 2023 was eigenlijk fantastisch. En wat ik daaruit meeneem is dat het gebrek aan aandacht voor de cryptomarkt, wat toen ook eigenlijk een toppunt bereikte, op dit moment absoluut geen probleem is. Bij zo'n stilte hoort natuurlijk dat er geen nieuwe verhalen verkocht hoeven te worden om de prijs overeind te houden. En dat is een stuk gezonder dan dat het lijkt. Die hype die komt heus wel weer terug. En tot die tijd is het vooral een markt voor partijen met een langere horizon.
0: Ja, precies. Een beetje apathie, dat is geen probleem in deze zomer. Maar dan kan je ook lekker in de zon zitten in plaats van naar die grafieken staren. Dat is in principe allemaal goed nieuws. Dankjewel voor deze week in ieder geval weer. Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Ja, Mauro, dan gaan wij nog over een ander fenomeen praten in de Bitcoin-wereld. De BIP 110 fork. Nou goed, wij gaan allemaal uitleggen. Jij gaat ons allemaal uitleggen wat dat is. Maar dit is nogal een omstreden voorstel. Die moet zorgen dat onnodige data uit bitcoin-transacties geweerd wordt. Het overgrote deel van de sector is tegen het voorstel, de bitcoin-gemeenschap. Maar tegenstanders proberen via omwegen toch de boel een beetje er doorheen te drukken. Leg me even uit, BIP 110. Het wordt een enigszins technisch verhaal, maar jij gaat het ons hartstikke duidelijk uitleggen. Wat is dat precies? Hoe zit dat in elkaar? Ja, wat is een BIP?
2: In Jip en Janneke taal, ja, eerst is wat is een BIP? Dat is een Bitcoin Improvement Proposal. Hè. Iedereen kan een verbeter voorstel indienen. Nou, die zijn niet chronologisch genummerd, maar er zijn er al meer dan 400 geweest. En BIP 39 is wel een hele bekende. Die heeft ervoor gezorgd dat die privésleutel vertaald wordt in die 12 of 24 woorden. Oh, ja. Dat zat niet in het oorspronkelijke ontwerp.
0: Dat is heel lang geleden al.
2: Ja, maar er zijn best wel veel dingen die we gebruiken, die dus uit zo'n improvement proposal zijn gekomen. Nou, dit nummer 110 is de Reduced Data Temporary Soft Fork. En zijn voorstel om dan tijdelijk, een jaar lang, de hoeveelheid niet-financiële data die je bij een transactie kan stoppen, te beperken. En dat wordt dan door de indieners hiervan, Luke Dasher is daar een bekende van, wordt dit als eigenlijk de rommel die bij een transactie gepropt wordt genoemd.
0: Ja, dat is nogal een discussie in de Bitcoin-wereld, moeten we ook even uitleggen. Want de mensen die misschien nu luisteren, die zouden zoiets hebben van, joh, Bitcoin-transactie, dat is gewoon Bitcoin van de ene naar de andere plaats versturen, naar het ene naar het andere adres. Dat is het ook. Maar je kan daar ook nog allemaal dingen omheen doen, hè?
2: Ja, er zijn verplichte componenten, hè? Naar wie stuur je het bijvoorbeeld? Ja. En er zijn ook optionele componenten. En daar gaat het dus over. En ja, daar kan altijd al wat tekst in, hè? Ik heb wel eens huwelijksaanzoeken gezien. Voetbaluitslagen, krantenkoppen, hè? Chancellor on the brink of second bailout is een bekende
0: dat is
2: daarin.
0: De eerste in het eerste blok zit.
2: Maar psalmen, noem het allemaal op. Die worden dan vereeuwigd op de blockchain. En dat vond iedereen altijd wel prima. Tekst kost namelijk heel weinig ruimte. En je moet er een klein beetje extra.
0: Volgens mij ook wel eens het gezicht van Donald Trump is ook een keer.
2: Ja, maar dan in leestekens. Ja, precies. Nou, dat soort dingen allemaal. Geinig zou je kunnen zeggen. Optioneel. Er zijn ook heel veel transacties die dat niet doen. Maar de ordinals, dat is eigenlijk sinds 2023 een beetje opgekomen. Waarbij via een technische omweg er ook plaatjes, afbeeldingen, NFT's in kunnen worden gezet. En sinds 2025 is een oud limiet van hoeveel data je erin kan stoppen ook nog eens opgehoogd. Ja, en dat was voer voor meer discussie. Omdat het dus ook steeds meer gebruikt werd. En door de indieners hiervan wordt gezegd, dit verstopt de blockchain eigenlijk. Ja. Er komt heel veel data op die een gebruiker dus ook moet gaan downloaden. En dat zou zonde zijn.
0: Ja, dus in de basis bijna een soort filosofische discussie. Die mensen die BIP 110 willen doordrukken, die zeggen, ja jongens, het neemt onnodig veel ruimte in, willen de Bitcoin blockchain niet belasten. Wat zeggen de mensen die het daar niet mee eens zijn? Kan je die filosofische discussie een beetje duidelijk maken?
2: Ja, in principe zijn de tegenstanders hiervan, die zeggen dus van, joh, je houdt je aan de regels van het protocol. Ja. En dan zou je transactie geldig moeten zijn. Of jij daar nou wel of niet iets anders ook in stopt. Wat jouw doel ook is. Het is freedom money als ontworpen.
0: En op je mag doen ermee wat je wil.
2: Ja, vriend en vijand mag ermee doen wat hij wil. En op het moment dat je dus censuur gaat toepassen, of dat nou is wie wel of niet mag transacten, of wat voor data je daarbij toevoegt. Ja, dat toont aan dat grondbeginsel, zou je bijna kunnen noemen. En dat doet een hoop bitcoiners pijn.
0: Ja, precies. Ja. Vooral op X wordt daar dan fanatiek over gediscussieerd. Dat is een understatement. Door dit voorstel, en dat is wat er dus nu aan de hand is, of afgelopen weekend in ieder geval aan de hand was, splitst de bitcoin blockchain, de keten met blokken, zou ik maar zeggen, in tweeën.
2: Ja.
0: Wat gebeurde er dan?
2: Ja, er was eerst eigenlijk een soort vrijwillige periode voor de miners om te signaleren of ze het hier wel of niet mee eens zijn. Je kan dus een vinkje meegeven van, joh, ik ben het met dit voorstel eens, elke keer dat er een blok gemined wordt. En dat bleef met die vrijwillige periode op zo'n 2% hangen. Ja. Terwijl ze 55% nodig hebben om hiermee verder te gaan. Dus dat geeft wel iets. Ja, dat geeft al iets aan. Maar ze hadden dus wel in het voorstel ook bedacht van, joh, na die vrijwillige periode, als we dan nog niet dat quotum hebben gehaald, dan gaan we naar de verplichte periode. Nou, en dat startte dus zaterdagavond Nederlandse tijd rond 9:30. Waarbij eigenlijk werd gezegd, nou, het is dus nu verplicht, elk blok wat niet zo'n vinkje heeft, iedereen die dus wel geüpdate is naar die 110-versie. Die gaan gewoon die blokken weigeren. Nou, en dat gebeurde dus. En dan krijg je dus een chain split. Ja. Het wordt ook een fork genoemd. En dan moet je je een fork voorstellen die een hele grote steel heeft. Ja. En daarna twee smalle uitsplitsingen.
0: Er zijn twee, er ontstaan twee waarheden.
2: Je hebt dezelfde geschiedenis, maar er ontstaan twee toekomstige administraties, als het ware.
0: Een soort, dus een soort schisma eigenlijk in het geloof.
2: Splitsing. Ja. Na 8 uur, 48 blokken, achterstand voor de afsplitsers als het ware. Ja. En ze hadden in totaal dus maar 2 blokken kunnen minen. En dat komt ook omdat door die gedeelde steel, door die gedeelde geschiedenis, erf je ook de moeilijkheidsgraad voor het minen. Ja. En je hebt dus heel veel miners, heel veel puzzelaars nodig om die hele moeilijke puzzel op te lossen. Ja. Moet je voorstellen dat je dan getal onder de 1 miljard gaat spelen. Met z'n vijven.
0: Ja.
2: Terwijl de rest dat wel met 1 miljard mensen
0: kansloos, deed. Kansloos
2: dus,
0: verhaal.
2: Ja, een kansloos verhaal met zo'n piepkleine groep miners die keten voor te blijven administreren.
0: En over het algemeen zeggen we dan in de Bitcoin van de langste chain die telt. Dat is de waarheid waar we met z'n allen ons aan houden. Nou ja, exact. Als je dan 2 tegen 40 hebt.
2: Dat is economisch totaal irrelevant.
0: Ja. Precies. Dus dit is eigenlijk deze afsplitsing is eigenlijk alweer afgestorven voordat het echt iets heeft kunnen worden.
2: Zeker. Maar volgens mij geprobeerd. Wel geprobeerd. En volgens mij zijn ze dus inderdaad op 2 blokken blijven steken.
0: Ja, tot slot dan nog even. Heeft dit enig effect op particuliere beleggers? We hebben vaker afsplitsingen gehad in de Bitcoin-wereld. Ja, dan kreeg je ineens een ander muntje in jezelfde wallet erbij. Bitcoin Cash was zo'n verhaal. Nou, dat werd dan ook best wel geld waard. En dat kon je dan lekker verkopen.
2: Kon je weer echt de Bitcoin van kopen, bijvoorbeeld.
0: Precies, ja.
2: Nee, maar daar zou ik dus nu wel heel erg voorzichtig mee zijn. En op het moment dat je denkt van, nou, ik ga nu die nieuwe Bitcoin, die afsplitsing ga ik verkopen. Ja. Dat onderteken je dus wel in jouw wallet met jouw handtekening. En dat zou dus kunnen betekenen dat iemand jouw echte Bitcoin ook kan claimen op het moment dat je het naar hem hebt gestuurd. Noemen ze het replay risico. Dus zeker bij zo'n economisch irrelevante afsplitsing, blijf daarvan weg.
0: Ja,
2: Doe daar gewoon niets mee.
0: Deze afsplitsing die heeft
2: verleiden.
0: Ja, precies. Die heeft er is geen koers. Er is niet zoveel
2: zelf
0: te winnen.
2: Als je een aanbod krijgt, ik zou dat lekker laten.
0: Precies,
2: inderdaad.
0: Ja.
2: Maar voor de rest, het heeft op de prijs niet echt gereageerd. Maar wat je al zei, het deed wel een hoop stof oplaaien. Ja. Michael Saylor kwam met een essay, 110 reasons not to go for 110.
0: Ja.
2: En daar werd ook weer op gereageerd. Nou, het is wat ik al zei, het toont een beetje aan de ideologie van een hoop mensen.
0: Ja, maar het is wel mooi om te zien dat de Bitcoin gemeenschap op deze manier eigenlijk toch vrij democratisch beslissingen en discussies uitvecht. En dan gewoon met een combinatie van computerkracht en het draaien van een bepaalde versie van het Bitcoin computerprogramma.
2: Het heeft gedaan wat het moest doen. Ja,
0: precies. Absoluut. Dus het is dan altijd al enigszins ongemakkelijk dat er een aantal afsplitsers zijn die toch even op een eigen eilandje gaan zitten. En dan toch, omdat het eten op is, moet opgehaald worden door de boot. Door de grote reddingsboot. Dus inmiddels zijn ze denk ik weer binnenboord. En dan gaat het gaat gewoon zo weer door bij Bitcoin. Ja. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Daarvoor heb ik jullie ook allebei in de studio. Het is ongekende luxe om zoveel slimme mensen op één plek te hebben. En dan bedoel ik jullie en niet mezelf mee. Waar gaan we het over hebben, Mauro? Want jij bent de expert.
2: Ja, ik ben eigenlijk te gast, inderdaad. Ja. We gaan het hebben over de Genius Act. Dus dat is de Amerikaanse wet voor stablecoins. En die gaan we eens even goed afzetten, nu er wat ontwikkelingen zijn. Dus hoe verhoudt die zich nou tussen onze Europese regels?
0: Ja.
2: Nou, dat gaan we niet op een juridische manier doen. We gaan het heel praktisch van, hoe ziet dat er dan uit? En misschien een beetje filosoferen over hoe gaat dat in de toekomst dan ook voor verschillen maken.
0: Precies, ja. En Kim, jij bent natuurlijk vanuit Deloitte ook veel bezig met stablecoins. Daar zou ook best wel een keer Amerikaanse wetgeving langskomen. Dus ook supergoed dat jij erbij bent. Ja, dan gaan we die wet eens even ontleden. Want Mauro, jij bent Certified Genius geworden. Dat zag ik op
2: Certified Genius Act Specialist. Maar inderdaad, Certified Genius klinkt misstaat niet op een CFC.
0: Certified
2: natuurlijk.
0: Genius was je natuurlijk al. Goed, daar gaan we het allemaal over hebben in de podcast. Voor nu stopt CryptoCast 442 hier. Dank aan mijn beide co-hosts. Kim Schneider, Enterprise Lead bij Deloitte. Web3 Enterprise Lead bij Deloitte, moet ik zeggen. En Mauro Halve, voorzitter van de branchevereniging Cryptodienstverleners VBNL. Wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Crayon rolluiken.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabants Oosterhout is brand geweest in een appartementencomplex.

0: Die is nu onder controle. Iedereen werd geëvacueerd. Sommige bewoners met hoogwerkers zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Er is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse stad Kiev, en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen, en die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuidoosten af en toe zon vanochtend, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over, met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
3: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Fijn dat je luistert naar BNR Beter. Jaarlijks lopen meer dan 80.000 Nederlanders een hersenschudding op, bijvoorbeeld na het sporten. Eigenlijk is rust houden dan het eerste advies, maar voor 1 op de 5 mensen werkt dat niet. Zij houden maanden en soms wel jaren klachten en vallen vaak tussen wal en schip binnen de zorg. Inmiddels zijn er nieuwe inzichten en behandelingen voor langdurige klachten na een hersenschudding. Wat die zijn, ga ik vandaag bespreken met Amy Ane, Head of Business Development NL voor Hemi Health. We gaan zo meteen vertellen wat dat is. Welkom, Amy.
4: Dankjewel.
3: En naast jou Marten Voort, klinisch neuropsycholoog bij Helio Mare en universitair docent neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Marten.
5: Dankjewel.
3: Om met jou te beginnen. Jij werkt met mensen met langdurige klachten, hè, na onder andere een hersenschudding. Waar hebben mensen, als ze echt langdurige klachten hebben, waar hebben ze dan last van?
5: Ja, het meeste hebben ze last van heel veel klachten tegelijkertijd. Dus ze kunnen last hebben van hoofdpijn, overprikkeling. Radiogeluiden zijn bijvoorbeeld verschrikkelijk voor ze om te horen.
3: Zij willen dit niet horen.
5: Zij willen zeker niet horen wat wij nu horen. Okay. Lichtprikkels. Dus veel pijnklachten. Maar ook zodanig dat ze daardoor niet meer hun dagelijkse leven kunnen leven.
3: Nee, en dan is natuurlijk de vraag, waarom heeft de ene daar heel lang last van, waar de ander na een paar weken gewoon weer herstelt?
5: Nou, er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. De gedachte was van, zou het dan aan het letsel liggen? Zou het dan misschien hoe zwaarder de klap is of hoe heftiger je ongeluk is geweest, zou dat misschien uitmaken? Maar dat lijkt eigenlijk maar beperkt te voorspellen van wie er op langere termijn klachten blijft houden. En wat veel een grotere rol speelt, is van hoe ga je om met de klachten? Van welke adviezen heb je gekregen? Hoe pas je die toe in je dagelijks leven? Doe je misschien wel te weinig of misschien wel te veel? Heb je stemmingsklachten erbij gekregen? Heb je stress vanuit de omgeving? Letselschadeprocedures of andere problematiek er nog bij komt? En eigenlijk zijn die factoren veel belangrijker voor je herstel op lange termijn.
3: En ik hoor jou ook zeggen stemmingsklachten. Als in, je zit minder lekker in je vel, dat soort dingen?
5: Ja.
3: Want dat kan allemaal samenhangen met die klachten van een hersenschudding.
5: Zeker, zeker. En dan heb je natuurlijk de stemmingsklachten of de meer posttraumatische stressklachten. Stel, je hebt een ongeluk gehad en je hebt daar een behoorlijk heftige gebeurtenis waarbij je ook herbeleving hebt of nachtmerries. Dan is dat iets wat de klachten in stand kan houden of herstel kan belemmeren. Maar je kunt je ook voorstellen, als het je niet meer lukt om naar je werk toe te gaan of om je kinderen op te voeden of om te sporten en al je hobby's uit te voeren, dat je daar ook somber van wordt.
3: Ja. Amy, jij werkt voor Hemi Health, een Deense start-up, hè?
4: Klopt.
3: Dat dus nu uitbreidt naar Nederland.
4: Ja.
3: Dit is ook precies de doelgroep, hè, die jullie willen helpen. De mensen die langer klachten hebben na hersenletsel.
4: Klopt, ja, inderdaad. De doelgroep die tussen wal en schip valt en na de acute fase van een hersenschudding er last van

0: blijft houden en het gevoel blijft houden van hey, ik heb klachten die eigenlijk al weg hadden moeten zijn.
1: Ja, en jij zegt ook ze vallen tussen wal en schip. Op welke manier vallen die mensen tussen wal en schip?
0: Nou, in feite wordt er dus inderdaad van uitgegaan dat als je een hersenschudding hebt, de klachten na een week of zes wel over moeten zijn. En toch is dat niet altijd het geval. En dan is het advies inderdaad van nou, neem rust, maar ook probeer weer wat dingen te doen. En daar is exact waar mensen op vastlopen. Waarbij ze dus inderdaad eigenlijk begeleiding nodig hebben om te begrijpen van oké, op welk level neem ik rust? Wanneer neem ik, moet ik meer actie ondernemen? En dat is dus ook wat we bij Hemmy Health doen. We kijken samen met fysiotherapeuten die op een psychologische manier ook zijn opgeleid naar hoe kan iemand zijn leven inrichten om van de klachten af te komen.
1: Ja, dus dan krijg je eigenlijk gewoon als je klachten hebt, krijg je begeleiding van jullie. En dat zijn dat fysiotherapeuten?
0: Zijn er inderdaad fysiotherapeuten die wel gespecialiseerd zijn in hersenschuddingen.
1: Ja, dat lijkt me wel handig, want het is vaak heel fysiek, hè? Denk je dan een fysiotherapeut?
0: Klopt. En een hersenschudding is natuurlijk, ja, er zitten fysieke symptomen bij, maar er is niks te zien. Dus de behandeling is ook gewoon inderdaad veel gericht op mensen blootstellen aan nieuwe ervaringen. Ervoor zorgen dat dingen die ze nu niet meer kunnen, ze straks wel weer kunnen.
1: Ja, Marten, jij werkt dus onder andere ook bij Heliomare. Dat is eigenlijk een heel gespecialiseerd centrum, hè, voor mensen die zware klachten hebben, die dus misschien al jaren met klachten lopen na een hersenschudding. Wanneer komen die mensen dan bij jou terecht?
2: Ja, je kan vanaf 3 maanden al bij ons terechtkomen, maar soms komen mensen na 1 jaar, na 2 jaar, na 10 jaar bij ons terecht. En vaak al nadat ze heel veel stappen hebben gelopen door de eerste lijn van verschillende fysiotherapeuten, ergotherapeuten, alternatieve geneeswijzen, die allemaal niet voldoende effect hebben gehad.
1: Nee, en jullie zijn dan de last resort?
2: Ja, die neiging heb ik wel om te zeggen. Ja, last resort, ja.
1: Ja, ja. Want jullie hebben dus een hele intensieve behandeling. Dat valt denk ik onder tweede lijns zorgen. Dus je moet echt doorverwezen worden vanuit specialisten naar jullie dan.
2: Ja. Ja, en je moet wel iets in de eerste lijn geprobeerd hebben met beperkt resultaat.
1: Ja, en hoe zit het dan bij jou, Amy? Want jij zegt al, dit is een iets waar je na zes weken eigenlijk al terecht kan. Vallen jullie dan ook in die eerste lijn zorg?
0: We vallen er eigenlijk een beetje tussen. Dus wij horen inderdaad niet bij de echte gespecialiseerde zorg, maar gaan wel een stapje verder dan de normale fysiotherapie. Mm-hmm. Omdat we daar dus wel de specialisatie hebben op hersenschudding en het type behandeling wat wij geven.
1: Ja.
0: Dus inderdaad vallen wij daar een stapje voor. Wij zijn ook een digital first kliniek.
1: Digital first, dus digital lekker first. Op afstand.
0: Lekker op afstand, ja. En we merken eigenlijk dat de patiënten die wij daarmee zien daar heel veel baat bij hebben. He, als we zien dat er patiënten zijn die heel veel prikkelingen hebben, kan de stap heel erg groot zijn om hulp te zoeken. En dan kan het heel fijn zijn dat je dat vanuit het comfort vanuit je eigen huis kan doen.
1: Ja, dus oké, dat is inderdaad interessant. Want als ik dan een behandeling bij jullie zou krijgen, hoe ziet zo'n traject er dan uit?
0: Nou, we beginnen met een screening. En in die screening kijken we naar wat zijn je klachten. Wat speelt er in je leven? Dus hoe ziet je omgeving eruit? Heb je een stressvolle baan? Gezinssituatie? En hoe kijk jij tegen pijn aan? En daarbij kun je dus kijken naar, sommige mensen kunnen heel angstig zijn om dingen uit te proberen. Andere mensen negeren hun klachten totaal, waardoor het juist erger wordt. En die drie dingen brengen wij samen. Dan zetten we doelstellingen voor de patiënt, waarin we kijken naar oké, hoe kunnen we zorgen dat deze patiënt een stapje verder komt, mm-hmm, om zo van zijn klachten af te komen. En dan gaan we aan de slag. En dan gaan we steeds met deze patiënt een stapje verder in de behandeling. En dat kan soms heel laagdrempelig zijn. Zo hadden we vorige week bijvoorbeeld een patiënt die zei van ja, ik kan gewoon geen films meer kijken, ik kan er niet op focussen. En die daar heel erg mee zat. Toen hebben we ook gezegd van nou, in dit geval kunnen we beter zeggen, we beginnen met een video op YouTube, 5 minuten. Kun je dat aan? Ja, oké, prima, doen we dat. Morgen video 6 minuten, de dag daarna 7. En dat kan zoveel vertrouwen geven in het eigen kunnen en het eigen herstel. Mm-hmm. Dat soms een hele mooie eerste stap kan zijn om daarna verder te komen.
1: Ja, en dan hoop je uiteindelijk na een x-aantal weken, of misschien na het traject van 12 weken, want het is dus 12 weken bij jullie.
0: Gemiddeld. Dus wij kijken wel per patiënt wat een patiënt nodig heeft. Patiënten die wat vroeger komen kunnen soms al sneller geholpen worden en hebben dat niet nodig. Sommige mensen wel iets langer. Dus gemiddeld 12 weken.
1: Ja, en dan hoop je dus dat na jullie traject iemand bij wijze van spreken weer naar de bioscoop kan om daar dan gewoon een complete film te kijken zonder klachten.
0: Ja, in dit geval wel. En die doelstellingen worden dus ook echt samen met de patiënt gemaakt van wat is er belangrijk in jouw leven, wat weggevallen is door de hersenschuddingen en hoe komen we weer terug op dat moment.
1: Ja. Dan ga ik even naar Marten. Jij hoort dit. In hoeverre verschilt de behandeling bij Heliomare eigenlijk van Hemi Health?
2: Gelukkig is het op de meeste punten hetzelfde. Van sluit het mooi aan. En dat is niet overal in het land zo trouwens. Er zijn veel plekken waar ook wordt gezegd van luister goed naar je lichaam en doe een stapje terug als je wat voelt. Dus dat denk ik ook meteen de reden waarom veel mensen vastlopen. Van wat is nou luisteren naar je lichaam en wat vertelt je lichaam je dan precies? Bij Heliomare sluit het wel aan van we hebben ook een intake en we kijken ook op maat van wat zijn bij jou alle factoren die nog een rol spelen bij de klachten die je ervaart. En met name wat is dan een aangrijpingspunt voor behandeling. Van wat kan jou weer helpen om weer een stapje vooruit te gaan. Vaak speelt een vicieuze cirkel van angst voor de klachten. Maar die wordt niet meteen herkend als angst. Iemand heeft meer ervaren van ik heb iets gedaan. Bijvoorbeeld naar de bioscoop geweest en ik dacht dat ik hersteld was. Maar halverwege de film ontplofte mijn hoofd en moest ik echt die bioscoopzaal uitrennen.
1: Ja, ja.
2: Dus er ontstaat dan wel, als je verstandig nadenkt, een stapje terug doen en vermijdingsgedrag. Op korte termijn super effectief. Maar ga je langere termijn. Vermijden, dan merk je dat die breinconditie steeds wat meer achteruit gaat. En dat iemand eigenlijk niet meer goed gewend is om activiteiten te ondernemen.
1: Nee.
2: Dus wat wij dan doen is ook exposure. Hè? Dat is de interventie die erbij hoort. Van hoe ga je weer die activiteiten opzoeken die je langere tijd hebt vermeden. En voorheen deden we dat ook met kleine stapjes. En we hebben nu wat meer recent, in de laatste 2 jaar, onderzoek gedaan van hoe kan je dat met hele grote stappen doen. En dan met dat hele intensieve exposure-programma.
1: Oké, geef eens een voorbeeld. Want jij zegt, we hebben een heel intensief exposure-programma waarbij ik eigenlijk bij jou hoor, Amy, dat het geleidelijk wordt opgebouwd in 12 weken. Hoe snel is jullie traject dan?
2: Het is 1 week exposure-programma.
1: Ja?
2: Voorafgaand hebben we dan 2 gesprekken met de patiënt om helemaal goed in kaart te brengen van wat zijn de triggers, wat zijn de zaken die iemand vermijdt? Bijvoorbeeld licht flitsen. En dan doen we in die week, zien we iemand 5 dagen achter elkaar.
1: Fysiek dus, hè? Niet op afstand.
2: Fysiek en ook helemaal uit de thuisomgeving. Ze slapen dan ook in een mooi hotel in Wijk aan Zee.
1: Oh,
2: ze zijn even weg van het gezin, dus helemaal bezig met eigen herstel. En dan maandagochtend komen ze binnen en dan krijgen ze wat uitleg. Vaak komen ze dan nog binnen ook met zonnebril op en oordoppen van veel vermijden en veel last van de klachten. En eigenlijk gooien we dan meteen al in de eerste sessie alle prikkels die we maar kunnen verzinnen, gooien we bij elkaar met rondjes draaien, bewegen, discomuziek, discolampen. Chaos alom. En dat 5 dagen lang. Om te ervaren van, dit kan ik aan.
1: We hebben van jou een fragment gekregen wat voor muziek jullie zoal draaien in zo'n exposure sessie. Hoe reageren patiënten op dit soort heftige prikkels ineens?
2: Je begrijpt dat iedereen wild enthousiast wordt van het fragment natuurlijk.
1: Nou, enorm. Ik zou er goed op gaan, maar ik kan me voorstellen als je erg veel klachten hebt dat je dat niet hebt.
2: Nee, en ik zelf ook niet. Dus ik heb inmiddels ook dat ik vaak revalidant een koptelefoon opzet, zodat ik er zelf minder last van heb.
1: Dat snap ik, ja.
2: Dus dit is heftig. Dus dit is heftig voor patiënten om te doen. En dat doen ze niet eventjes nu 1 minuutje, of niet eens 1 minuutje, maar 5 dagen lang.
1: Maar niet alleen maar, hè? Jullie doen natuurlijk over zo'n hele dag van alles.
2: Ja, we doen tussendoor ook nog leuke activiteiten, spellen en sport en lunch met elkaar. En ze slapen dan met z'n allen in Wijk aan Zee. Dus dan in de avond wordt er vaak nog met elkaar gegeten. En degene die heeft verloren met sporten, die mag de bitterballen zeg maar betalen voor de rest. Dus er zit ook veel lol en plezier omheen.
1: Maar dit klinkt vrij heftig, hè, als je dit zo hoort. Het is een heftige exposure-therapie in een week tijd. Wat is de succesrate en wat maakt nou dat iemand van 0 naar 100 gaat? Want ze kunnen eigenlijk niks. En waarom kunnen ze dan ineens bij jou wel?
2: We hebben nu een aantal onderzoeken gedaan. We hebben bij Heliomare gedaan, bij Klimmendaal gedaan en in Maastricht. Het wordt ook vanuit Maastricht geleid, dit onderzoek. En we zien eigenlijk bij vrijwel alle deelnemers dat ze goed vooruit gaan. In hele korte tijd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook de eerste keer dat ik dacht van oké, we gaan het doen. Ik dacht van ik ben heel benieuwd hoe mensen dan de week na deze exposure week eraan
1: toe zijn.
2: En eigenlijk op dag 2 zie je al dat ze wat wit weggetrokken zijn of dat het echt wel wat inspanning vraagt. Maar op dag 3 zag ik ook van opeens gaan mensen zelf dingen bedenken van oh Marten, kan je niet dat nog even bij doen? Maak het nog wat heftiger. Of kan ik nu in de avond ook nog even hardlopen over het strand? Of Dus er groeit een vertrouwen. Mensen ervaren van die klachten worden ontzettend erg. Ik denk dat ik niet meer kan functioneren, maar ik kan toch nog functioneren. Dat geeft natuurlijk een enorme boost. En ze merken ook, als ze dan daarna even sporten, dat die klachten ook weer weg kunnen trekken.
1: Ja.
2: Dus waar ze voorheen dacht van dit is zo ernstig en ik moet blijven liggen in bed, gordijnen dicht en mezelf terugtrekken en wachten tot het herstelt, wat eigenlijk alle aandacht op die klachten vestigt.
1: Mm.
2: En je ook bevestigt in het idee van hey, dit had ik nooit moeten doen, want ik ben echt mijn brein kapot aan het maken, bij wijze van spreken.
1: Mm-hmm.
2: Ervaren ze nu van hey, die klachten gaan weer weg en ik kan veel meer dan ik denk.
1: Maar is de succesrate, dat kan nooit 100% zijn toch, ook niet bij jullie?
2: Nee, we hebben nu 20 deelnemers het gedaan en 19 van de 20 zijn vooruit gegaan.
1: Oké. Ja. Eén niet. Nou, dat vind ik echt een mooie succesrate voor pas 20 gevallen. Hè? Dus het is wel, jullie zijn net begonnen. Dit wordt dus heel goed gemonitord de komende periode. Wat hier allemaal gebeurt en wie hier baat bij hebben. Is het een bepaalde groep patiënten die hier baat bij heeft?
2: De exposure moet je in ieder geval moet er sprake zijn van vreesvermijding, zoals we dat dan noemen. Dus er moet ergens in het beloop van de klachten moet iemand ervaren hebben van oké, dit is zo slecht voor mij, dit durf ik niet meer. En waarbij het vaak niet als angst wordt ervaren, maar meer van dit is niet goed voor mij. Hè?
1: Ja, precies. Je hoeft er niet bang voor te zijn om naar de bios te gaan, maar je weet, ik kom daar met knallende koppijn uit, dus ik ga niet meer.
2: Precies.
1: Dat is eigenlijk de groep waar je dan op mikt.
2: Ja.
1: Sinds 2024 zijn de richtlijnen hiervoor ook aangepast. Ben je ook zijdelings bij betrokken geweest, volgens mij? Hè?
2: Ja.
1: Ja, want daarin staat nu dat er eigenlijk sneller moet worden doorverwezen naar een meer actieve behandeling in plaats van alleen maar nou blijf doe maar rustig aan, hou maar rust. Waarom was er reden om dat aan te passen?
2: Met name door ook die inzichten vanuit de exposure studies.
1: Dat dat veel beter werkte. Ja.
2: En er is al langer een beweging gaande. Hè? Van als je 20 jaar terug een hersenschudding kreeg, dan werd ook nog gezegd, hou een week rust in een donkere kamer, gordijnen dicht. En ook in de acute fase maar heel rustig aandoen. Waar het nu al veel meer is van ja, ga eigenlijk langzaam weer wat bewegen. En zeker na 3 maanden kun je echt wel weer je activiteiten oppakken.
1: Ja, dus je ziet gewoon een hele hoge succesrate. Eigenlijk wat jullie nog relatief weinig klanten natuurlijk geholpen. Maar wat je ziet tot nu toe is veelbelovend. Dus dat is heel interessant. Hoe zit dat bij jullie, Amy? Wat voor? Want ik merk eigenlijk dan, zeker als je zo'n intensieve week tegemoet gaat. En je kan pas na 3 maanden terecht. Dan krijgt Marten de heftige gevallen. Jullie hoop ik al wat minder, dat je dat dus dat al voor kan zijn. Wat zie jij daar?
0: Ja, ik denk inderdaad dat wel een beetje voor zijn. Dus we hebben ook in Denemarken ongeveer 1000 patiënten behandeld op dit gebied. Daarvan zien we eigenlijk dat 90% van de patiënten die zich aanmelden met klachten gerelateerd aan hersenschuddingen, dat die bij ons terecht kunnen. En dat wij die op de digitale manier met ons programma kunnen helpen.
1: Mm-hmm.
0: We zien dat daarvan dan 80-90% van de patiënten uiteindelijk verbetering ziet. Juist omdat ze veel meer zelfinitiatief nemen. Dus deze patiënten gaan veel meer zelf aan de slag. Passen het meteen toe in hun leven. En dat kan laagdrempelig aanvoelen.
1: Ja. Dat snap ik.
0: Ja.
1: Bij wie werkt het niet? Want je zegt, bij zeg maar 10% van de patiënten zie je eigenlijk geen vooruitgang. Heb je die groep in kaart? Is daar een oorzaak voor aan te wijzen?
0: Het is redelijk maatwerk. Dus het verschilt best wel als we kijken naar welke patiënten moeten we afwijzen. Eén ding wat er best wel gemeen is, is toch wel de motivatie. En dan bedoel ik niet zozeer dat iemand niet gemotiveerd is. Maar misschien gewoon niet de plek in zijn leven heeft waardoor je ook echt aan de slag kan zelf. Dus als er heel veel dingen in je leven spelen, je hebt het heel erg druk, je hebt eigenlijk geen tijd voor deze behandeling.
1: Dan moet je eigenlijk naar Marten. Want dan kan
0: dan
1: je
0: moet
1: beter
0: je 5 dagen bij Marten
2: in het
0: zitten.
2: Mooie hotel in Wijk aan Zee.
0: Precies.
1: Ja, oké. Okay, dus dat is wel echt iets waarvan je ziet, dat speelt wel mee. Je moet het wel zelf doen, want je moet zelf inbellen op tijd. Hoe vaak heb je eigenlijk een sessie dan bij jullie?
0: Gemiddeld op het begin 1 keer per week.
1: Mm-hmm.
0: Vaak op het einde gaan we toch vaker naar 1 keer in de 2 weken. Omdat er dan de patiënt al wat meer gewend is om zelf veel oefeningen te doen. En ook meer zelf kan reflecteren.
1: Ik vind het niet veel. Weet je, als je zegt begin 1 keer per week. Terwijl je komt niet voor niets bij jullie met behoorlijke klachten. Dan vind ik het eigenlijk heel weinig.
0: Ja, klopt. Wat daarbij wel is dat er tussendoor best wel veel contact is met de patiënt ook. Dus we hebben een chat waarin patiënten ons gewoon iedere dag kunnen bereiken. En in die chat kunnen zij dus ook wel gewoon de vragen stellen. Dus ze hoeven niet te wachten op de volgende sessie om te kijken van nou, wat gaan we, werkt dit of werkt het niet? We kunnen snellere aanpassingen tussendoor doen.
1: Komen we toch even bij het kostenplaatje. Hoeveel kost nu een behandeling bij Hemi Health, Amy?
0: hangt er vanaf. We bieden geen standaard pakketten aan die bij iedereen passen. Hè. Zoals Marten aangaf, het is maatwerk. Gemiddeld zien we dat patiënten die ongeveer 12 weken bezig zijn... €1000 kwijt zijn. Mm-hmm. Op dit moment is dat privé betaald. Maar we zoeken daarin ook samenwerkingen met zorgverzekeraars.
1: Ja, niet vergoed. Hoe kan
0: niet
1: dat?
0: Vergoed.
1: Proberen jullie dat? Ja, je zegt we zoeken contact, maar het is moeilijk, denk ik, hè, om daar doorheen te komen.
0: Ja, aan de ene kant moeilijk, aan de andere kant ook heel erg belangrijk om te doen. Dus daar zijn we zeker heel erg druk mee bezig. Maar ja, we zijn ook pas net gestart en moeten ook realistisch zijn... dat om te beginnen je vaak privé moet beginnen in Nederland.
1: Ja, dus gemiddeld €1000 afhankelijk van de duur... en de intensiteit natuurlijk van zo'n traject.
0: Maar het komt ook zeker voor dat er patiënten zijn die wat minder last hebben... die eigenlijk heel snel geholpen kunnen worden... en die we voor €300 ook
1: klaar zijn.
0: Kunnen hebben. Ja.
1: Oké, Marten... Hoeveel kost een luxe week in Wijk aan Zee, in een hotel? Helio Maren.
2: Ja, die is helaas nog niet vergoed. Dus die hebben nu alleen een onderzoeksverband aangeboden. En die willen we in de toekomst wel met de verzekeraar vergoed krijgen. Mm-hmm. Die past nog niet in de standaard zorg. Maar omdat mensen eigenlijk in korte tijd zo goed vooruit gaan... is dat wel eentje om te onderhandelen.
1: Ja, maar je moet het nu nog zelf betalen... Dat ben je dan kwijt?
2: Nee, nu kan je het niet doen.
1: Dat was in het is echt de onderzoeksfase. Ja. Dus ja, jullie dus betalen het
2: van de pers is het.
1: Ja. Jullie betalen het uit eigen zak als Helio Maren eigenlijk. Ja, natuurlijk met funding, hè, et cetera, wat daaronder ligt.
2: Ja, dus het was echt in het kader van onderzoek. Daar hebben we binnen Helio Maren en binnen Klimmendaal gedaan. En met een hoop enthousiaste medewerkers... die dan ook zelf wat tijd erin hebben gestoken. Mm-hmm. En hetzelfde bij Maastricht... We zijn voor de toekomst bezig. Van zou het mooi zijn als het op een paar plekken in Nederland... dit goed aangeboden kan worden.
1: En ja, stel dat de zorgverzekeraars zeggen... ja, dit vergoeden wij niet. Om wat voor reden dan ook. Ga je dan wel door? Ga je het wel aanbieden? Want ja, het blijft dan natuurlijk iets waar mensen gebruik van kunnen maken. Maar dan moet je wel een goede portemonnee hebben, denk ik.
2: Ja, en zo ziet ons systeem er zeg maar niet uit... dat we mensen zelf kunnen laten betalen voor zorg binnen de tweede lijn. Dus dat is echt allemaal voor je de zorgverzekeraar. Hmm,
1: dus als zij zeggen dat gaat niet gebeuren, dan stopt dit programma.
2: Dat zou heel jammer zijn, ja.
1: Ja, ja, zeker. Zijn daar dingen waar je dan nu al tegenaan loopt? Of zeg je, nou, we hebben echt wel goede hoop dat je dit uiteindelijk... binnen een paar jaar bij de zorgverzekeraar vergoed kunt krijgen?
2: Ja, die vind ik zelf altijd heel lastig om in te schatten. Van, ik ben vrij optimistisch van aard. Dus ik denk, waar je een goed programma hebt... dan moet je daar wel een markt voor vinden. En het is eigenlijk voor iedereen winst. Van, als iemand sneller herstelt en weer sneller terug kan naar het werk... dan is dit iets wat de zorg in Nederland beter maakt.
1: Ja.
2: Ja, dus ik ben heel erg geneigd om te zeggen... ja, daar komen we wel uit, maar we hebben even tijd nodig.
1: Ja, ja. En even is dan vaak wel een paar jaar...
2: Ja, ik hoop wat sneller. Maar goed, ik ben optimistisch van aard.
1: Goed, tot slot. Wat is jullie advies aan mensen die bijvoorbeeld nu een hersenschudding hebben... of het net hebben gehad en die twijfelen van... nou ja, ik zit nu in bij wijze van spreken week 5, week 6. Even kijken hoe dit verder gaat, maar ik voel me nog niet helemaal jovel. Wanneer moet je nou aan de bel trekken, Amy? En bij wie dan vooral? Ga je dan eerst naar een huisarts? Of hoe werkt dat?
0: Ja, vaak is het goed om wel eerst naar de huisarts te gaan... na die 6 weken en kijken van oké, speelt er nog heel veel. Eigenlijk zou het dan goed zijn als je merkt van... nou, ik kom zelf niet uit de klachten... om daar gewoon al begeleiding bij te zoeken. Hoe eerder je erbij bent, hoe minder die angstpatronen ook ontwikkeld zijn... vaak hoe sneller je er weer vanaf kan.
1: Ja, en Marten, als mensen nu luisteren en die denken... ik kom ontzettend in aanmerking voor dat onderzoek... wat Marten doet met Helio Maren. Kunnen ze zich aanmelden?
2: Het onderzoek is niet afgerond... Dus dat kan niet. We bieden wel natuurlijk wel al de exposure aan. Dan niet een intensieve week, maar dan een wekelijkse groepsessie van 1 keer per week.
1: En daar kun je wel voor terecht.
2: Daar kan je wel voor terecht.
1: En dat moet ook via de huisarts, denk ik?
2: Ja, altijd verwijzing via de huisarts.
1: Ja. Ja. En daarvoor kun je in elk geval naar Helio Maren. Maar dit traject wat je dus nu hebt, dat is afgerond. En dan wordt het hopelijk, zeg jij, over een tijdje op meerdere plekken
2: reguliere
1: aangeboden.
2: Zorg, ja. Ja.
1: Veel dank voor jullie komst. Marten Voort, klinisch neuropsycholoog bij Helio Maren. En Amy Ane, Head of Business Development bij Hemi Health. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd... maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika. En dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
2: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
5: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
6: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
5: Gelukkig lees jij ze wel.
6: Ja, tot en met de voetnoten.
5: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
6: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
5: Voetnoten. Taaie rapporten.
6: Maar wel helder uitgelegd.
5: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabants Oosterhout is brand geweest in een appartementencomplex. Die is nu onder controle. Iedereen werd geëvacueerd. Sommige bewoners met hoogwerkers zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hogevenen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse stad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter... In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuidoosten af en toe zon vanochtend, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over, met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk.
10: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. En een briezer ananas. Ja, welkom hier. Playa del Amstel. En deze week gaan we in gesprek met de rechtspraak. Arjan, neem ons eens mee. En wat weten we van dit mooie werkmerk?
2: Daar komt hij. En Ellen gaat ons daar dadelijk vast nog meer over vertellen. De rechtspraak is de organisatie achter alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven. Ze behandelen rechtszaken en zorgen voor onafhankelijke rechtspraak. De rechtspraak bestaat sinds de invoering van de Nederlandse rechtsstaat. En dat is ongeveer sinds 1811. In Nederland vind je in totaal 11 rechtbanken plus 4 gerechtshoven. En daarnaast zijn er gespecialiseerde colleges, zoals de Centrale Raad van Beroep en de College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het team van de rechtspraak bestaat uit circa 13.500 medewerkers, verdeeld over zo'n 2700 rechters en raadsheren en 10.800 collega's in andere functies. Oh ja, en ze behandelen samen zo'n, schrik niet, 1,5 miljoen zaken per jaar.
1: Jongen. En bij de rechtspraak werkt Ellen Letten. Welkom, Ellen. Fijn dat je hier bent. Dat deed hij goed, hè?
3: Hij heeft goed zijn best gedaan. Ja. Ik denk ook goed het jaarverslag gelezen.
2: Ja, we hebben hard geresearched om er een mooie geheel van te maken.
3: Ja.
1: Ellen, waarom ben jij ooit bij de rechtspraak komen werken?
3: Nou, ik ben eigenlijk daar begonnen omdat een aantal jaar geleden stond er niks op het gebied van werving en selectie in arbeidsmarktcommunicatie. En daar zochten ze iemand voor. En ik vind het heel leuk om van niet iets te maken. Ik dacht eigenlijk dat ik 2 jaar zou blijven. Ik zit er nu inmiddels al 5 jaar. En naast het opzetten ervan, en nou, daar gaan we het denk ik zo nog verder over hebben, heb ik nu ook dat gevoel wat eigenlijk iedereen zegt, maar dat ik ook echt bijdraag aan een rechtvaardige samenleving. En dat maakt het voor mij wel extra een soort bonus op de functies die ik hiervoor heb gehad.
1: Ja, nou, ja. Laten we daar zo verder op induiken. Je gaf aan van niets mocht jij iets maken. Dus er was niets. Hoe ga je dan te werk? Want jij, even voor de luisteraar, jij bent verantwoordelijk voor het neerzetten van het employer brand. En jij doet de hele recruitment en employer brand strategie voor de rechtspraak. Dan kom je daar, er is niets. En dan, hoe begin je?
2: Ja, waar begin je dan?
3: Ik kwam in coronatijd. Dat was dus echt op onderzoek gaan en heel veel praten. Ook kijken wat er wel was, want we hadden wel een werken bij site, maar eigenlijk niet duidelijk wie daar verantwoordelijk voor was. En we hadden 1 recruiter, dus die heb ik ook direct opgezocht om te gaan kijken wat er was. En uiteindelijk kwam ik er toch eigenlijk na zo'n 3 weken wel achter dat er werd heel veel ook intern gedacht over wat de rechtspraak is en wat we als werkgever en wat we naar buiten uitstralen. Maar wij zijn begonnen eigenlijk klassiek, zoals je begint, met een werkgeversonderzoek. En dat hebben we intern en extern gedaan om echte informatie op te halen. Wat vinden, kennen mensen de rechtspraak? Zo ja, wie kennen de rechtspraak en wat vinden ze ervan? Dus dat is echt wel de basis geweest van om onze hele strategie neer te zetten.
2: Wat gaaf.
1: En wat was de vraag in die zin die je voor jezelf hebt gecreëerd of die je meekreeg, je opdracht? Moest je betere kandidaten recruteren? Moest je meer mensen recruteren? Liep de rechtspraak vast omdat er onvoldoende mensen waren? Dus waar zat voor jou de opdracht?
3: Ik ken de opdracht nog uit mijn hoofd. Positioneer de rechtspraak als aantrekkelijke en inclusieve werkgever om het juiste talent te werven op de juiste tijd tegen het juiste budget.
1: Wauw, Arjan, komt binnen, hè?
2: Ik weet niet eens meer wat ik gisteren gegeten heb.
3: Ik ben er al 5 jaar mee bezig, continu. Dus, ja.
2: Echt fantastisch. Ja. Waar ik heel erg nieuwsgierig naar word, jij zegt heel bewust van, ik had 2 jaar in gedachten, het zijn er 5 geworden. Maar wanneer is dat besef gekomen van, ik ben echt iets aan het toevoegen voor die rechtspraak? Was dat in het begin al of is dat gedurende die weg gekomen?
3: Ik kwam er al wel heel snel achter toen ik mijn eigen onderzoek deed bij de rechtspraak en iedereen te leren.

0: leren kennen, dat ik al heel snel in de gaten had dat iedereen die bij de rechtspraak werkt, heeft wel een gezamenlijk ding. En ja, volgens mij wilde ik daar toch al heel snel ook bij horen. Want iedereen heeft toch wel dat ding, ik wil maatschappelijk iets betekenen. En het zijn vaak best wel loze termen. Maar je voelt het. Je voelt het
1: gewoon. Het is gewoon echt.
0: Ja.
2: Het zijn ook loze termen. Want als je met iemand van Friesland Campina spreekt, die zegt dan, ja, wij maken melk, nurturing the world. Ja. En iedereen, en iemand die snoep maakt, die zegt, ik wil kinderen een blij gevoel geven, impact. Als kinderen blij zijn, zijn hun ouders blij. En als hun ouders blij zijn, dan, nou ja, et cetera. Ja. Dus iedereen wil impact maken. Ja. Jij zegt, en ik zie dat ook, ik geef wel aan, ja, maar ik heb dat echt gevoeld. Wat voelde je dan? Toen, wat ging er door je heen? Wat was dat? Waardoor jij dacht, bij de rechtspraak is dat echt zo.
0: Je ziet heel gedreven mensen bij de rechtspraak. En ik heb ook veel rechters gesproken. En als je dan hoort hoe zij met passie praten en hoe zij zo hun best willen doen om, zeg maar, de rechtszoekende, hè, degene die bij een rechtszaak moet komen en een zitting leidt, hoe ze dat zo goed mogelijk willen doen. En dat proef je echt wel heel erg. En alle mensen die, zeg maar, om de rechters heen staan, want ja, we doen het uiteindelijk allemaal met z'n allen, die hebben dat ook. Ze willen gewoon echt dat er, ja, dat mensen een eerlijk proces krijgen. Een eerlijk proces betekent niet dat iedereen blij is. Want ja, vaak is het, de een krijgt gelijk en de ander krijgt ongelijk. Maar wel om die helderheid te verschaffen en dat op een goede manier te doen. Dus dat, ja, als je een rechtszaak hebt, heeft dat echt wel heel veel impact natuurlijk op je leven. Hè? Als je weet dat je voor de rechter moet komen voor, ja, wat voor een kwestie dan ook.
2: Ja.
0: Dat merk je echt.
2: En hoe, dat is met name ook het beeld naar buiten. Hè? Dus je noemt het een, mag je dat een consumentenmerk noemen? Dat is wat ze naar buiten. Maar hoe vertaal je dat gevoel dan naar intern? Want je zei net, ja, ik ben onderzoek gaan doen. Ik heb allerlei ingrediënten op tafel gekregen. En hoe vertaal je dat dan, die ingrediënten, naar een aanpak? Want employer branding, en dan moet je juist rekening houden met doelgroepen en mensen. En dan moet je ze juist raken in hun privé en op hun social en in hun AI-chatvenster. Maar de rechtspraak is vrij autoritair en heel statig. Dat lijkt me lastig.
0: Dat valt eigenlijk wel mee. Want het beeld wat mensen hebben van buiten is heel anders dan dat de rechtspraak echt is. En ja, nou, ik zeg altijd, arbeidsmarktcommunicatie is minimaal 80% gewoon vertellen wie je bent en wat je doet. En 20% mag die ambitie of die wens
1: die
0: zijn.
1: Die stretch, zeg maar, wat je nog wil, ken ik.
0: Ja, en
2: dus wat zei je, dat is 80% is laten zien wie je bent?
0: Ja, en
2: Wat laat je dan zien?
0: Wij laten zien dat er behalve rechters, dat er ook andere doelgroepen zijn. En dat is echt wel heel anders dan ooit daarvoor was. Want mensen denken bij de rechtspraak eigenlijk alleen maar aan rechters. Dat iedereen altijd in een toga
1: rechter of
0: rondloopt.
1: Griffier en alleen maar met een hamer op een brood tikken.
0: Ja, en dat kwam onder andere ook uit die onderzoeker, dat heel veel mensen wisten helemaal niet dat als je IT'er bent of finance, dat je bij de rechtspraak kan werken. Dus daar hebben we echt wel heel hard aan gewerkt.
1: Zit daar dan ook welke doelgroepen zitten jullie uitdagingen vooral op recruitment vlak?
0: Nou, zoals bij elke organisatie IT. Maar ook administratie. Mm-hmm. En dan de juiste mensen bereiken. Omdat het toch wel een ander soort administratie is dan als je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, bij een fabriek doet of zo.
2: Dat is verschil.
0: Je bent eigenlijk al direct bezig met juridische dossiers. Die moet je ook gaan samenstellen. Je moet ook vaak de mensen over wie die rechtszaak gaat, moet je ook contact mee gaan opnemen. En dat zittingen plannen, dat soort zaken. Dus je bent eigenlijk best al wel een onderdeel van het proces voordat het op een zitting komt. Ja, en dat is denk ik niet overal als administratief medewerker.
1: Nee, zeker niet.
0: Er zit echt al ook een juridisch tintje aan.
1: Zeker niet.
0: Ja.
1: Dus daar, en hoe doe je dat in de praktijk? Is dat veel mensen opleiden of veel mensen van notariaten proberen te verleiden? Of?
0: Nou, we krijgen ze wel. Want we hebben eigenlijk een employer brand.
1: Uh-huh.
0: En dat hebben we onderverdeeld in functiedoelgroepen. Omdat elke functiedoelgroep werkt overal bij een van die rechtbanken of hoven.
1: Ja, dat kom je overal tegen.
0: Ja. En eigenlijk hebben we per functiedoelgroep ook gekeken, onder andere bij administratie, wat is daar dan de uitdaging in? Hè? Wat maakt het deze doelgroep anders dan bijvoorbeeld een doelgroep rechters? En bij administratie kwamen we erachter dat mensen toch vaak wel een verkeerd beeld hebben wat de functie is. Dus we zijn in die campagne zijn we veel meer op gaan zitten van wat doe je nou en wat moet je nou meenemen om een goede juridisch administratief medewerker te zijn. Terwijl bij de doelgroep campagne voor rechters, ja, we hoeven niet te vertellen van nee, als je rechter wil zijn moet je bij ons komen.
1: Dan heb je wel een beeld
0: dus
1: waar je heen moet.
0: Uitdagingen. Ja.
1: En wat je moet doen.
2: Ja. Want waar trek je rechters op aan?
0: Dat is ook best wel weer wisselend. Want we zoeken rechters die 2 jaar juridische ervaring hebben tot mensen die al 30 jaar in het vak zitten. Dus daar zie je ook gewoon weer andere push- en pull-factoren. Maar ik kom elke keer weer op die term terug. Maar het is toch wel die maatschappelijke relevantie.
2: Ja.
0: Dat maakt het echt anders. Want als jij advocaat bent geweest, dan ga je voor 1 partij. En hier moet je de belangen van beide partijen moet je afwegen. Dus dat is echt anders. En wat we daar uit het onderzoek ook heel erg naar voren kwam, is dat heel veel mensen dachten, ben ik wel slim genoeg om rechter te worden? En dat hebben we in onze campagne hebben we daar ook aandacht aan besteed. Dat het echt niet zo hoeft te zijn dat je echt een mega IQ moet hebben om rechter te worden. Het is een zware procedure, maar ja, het is echt niet zo dat niemand het kan.
2: En hoe komt het dat mensen dat denken? Hebben jullie daarop doorgevraagd? Dat mensen die angst voelen van ik ben niet slim genoeg om rechter te worden? Ik neem aan dat je niet werft op een mbo-school, hè? Of op een plek waar mbo-niveau zit. Dus dat zijn mensen die al redelijk beleerd zijn.
0: Ja. Er is gewoon een hele zware selectieprocedure. Je moet verschillende stadia door. Het begint al met een analytische test die je moet maken, die uit een aantal onderdelen bestaat. Daar kan best al wel wat schroom over zijn. Ja. Dan ga je zo'n test maken. En ook wel veel mensen die zijn afgevallen tijdens die sollicitatieprocedure. Ja, en de juridische wereld is niet een hele grote wereld. Dus dat
2: spreekt zich rond.
0: Ja, ja.
2: En nu zijn jullie onlangs gestart met een nieuw employer brand. Hè? Dan heb je vanuit, want je zou 2 jaar blijven, je zit er nu bijna 5 jaar en bent voorlopig nog niet weg.
0: Zeker
2: en dan
0: niet.
2: Kom je met een nieuw employer brand, dan heb je strategie, je concept en op een gegeven moment content, dan ga je dat de markt inzetten. Kun je ons eens meenemen in hoe jullie dat gedaan hebben, maar ook waarom jullie bepaalde keuzes hebben gemaakt?
0: We zijn begonnen met het algemene brand te laten zien. En waar we dan ook heel erg op focussen is de rechtspraak als werkgever. Dus niet de rechtspraak, maar de rechtspraak als werkgever. En daarna hebben we het eigenlijk uitgerold over die 6 doelgroepen. En voor elke doelgroep hebben we een eigen campagne gemaakt. En dan ook alles wat daarbij hoort. De website, een campagne, andere content. Die hebben we allemaal uitgerold. Wel, zeg maar, dat hebben we wel heel geleidelijk gedaan. En dat heeft te maken met capaciteit, maar ook met budget. Dus we konden niet al die 6 doelgroepen in 1 keer uitrollen. We zijn in september 23 naar buiten gegaan met het algemene werkgeversmerk.
2: Uh-huh.
0: Toen met de IT-campagne. En we zijn nu net klaar met al die andere 5 doelgroepcampagnes. Maar we vonden dat elke doelgroep een hele goede plek moet krijgen. En ook een hele goede campagne. En dat duurt wel even voordat zo'n campagne klaar is.
1: Ik wilde wel een toevoeging. Dat het heel erg slim is. Want wie je bent als aantrekkelijk werkgever voor een ICT-afdeling is echt een compleet ander verhaal. Wie je bent dan voor een rechter.
0: Ja.
1: Daar zitten gewoon hele andere vraagstukken zitten eronder.
0: Ja. Ja, dat klopt.
2: Arjan, wil jij even nog wat drinken gaan halen in ons barretje? Dan praten we zo verder, Ellen. Ik heb een beetje dorst, zo warm. We gaan even een kleine break.
3: BNR at work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
2: Ja, Ellen, en we zijn terug na de break en met vers water en meer. En natuurlijk ook met de vragen van Arjan. Want hij heeft een aantal prikkelende stellingen of dilemma's, hoe je het wil noemen. En die wil hij met je delen.
1: Ellen, op welk employer brand ben ik stik, maar dan ook echt stik jaloers?
0: Oh, dat vind ik een hele lastige.
1: Waar gaat je hart sneller van kloppen?
0: Nou, toch wel eentje dat ik denk Defensie.
1: Ja, over grote budgetten gesproken.
0: Ja.
1: En dan de specifieke, bijvoorbeeld generatie D. Vond je die eruit springen?
0: Nou, ze hadden een aantal jaar geleden hadden ze nog zeg maar hun aparte diensten, de luchtmacht en dat soort zaken, die hebben ze bij elkaar gevoegd. En ik vind hoe ze dat hebben aangepakt en hoe ze dat nu over die verschillende diensten aan het uitrollen zijn, vind ik heel goed. En ik vind ze ook, als het gaat over het bereiken van de doelgroep, welke kanalen gebruiken ze, welke middelen gebruiken ze, denk ik dat zij heel goed de juiste toon aanslaan.
1: Ja, die snappen er wel iets van, hè? Ja. Veel sollicitanten.
0: Ja.
1: Oké, welk onderdeel van jullie employer brand vind je niet zo goed en draag je wel uit tegen beter weten in?
0: Ja, dat is niet zo.
1: Nou, fijn.
0: Nee.
1: Dat is hartstikke fijn. Ja, je had natuurlijk ook geen legacy, hè? Je had geen achtergrond toen je kwam, want er was eigenlijk niks.
2: Jawel, ze had een werken bijzijde.
1: Ja, dat is
2: die
1: waar.
2: Was er al.
1: Dat is waar.
0: Ja, die was er
2: laten
0: al.
2: We anders, laten we het anders
0: maar
2: stellen.
0: Maar die hebben direct ook laten aanpassen toen de eerste campagne eruit kwam.
2: En waarom? Wat deugde er niet aan die verschrikkelijke werken bijzijde van jullie? Wat was dat voor een gedrocht?
0: Het was heel veel tekst.
2: Ah, dat is goed voor de LLM's.
1: Ja.
0: Dat wel, maar niet voor elke doelgroep om dat helemaal door te gaan lezen. Er werd de koninklijke U werd gebruikt op de werkenbijsite. Het was gewoon totaal. Het was eigenlijk gewoon een online brochure.
1: Ja, te veel PDF.
0: Ja.
1: Moet je daar dan intern voor knokken om bijvoorbeeld van U naar Je te gaan communiceren als werkgeversmerk?
0: We hebben daar wel een paar gesprekken
1: dat
0: voor
1: moeten. Dat kan ik me heel goed voorstellen binnen jullie organisatie.
0: Ja.
1: Dat niet zomaar is van, nou jongen, pas alles even aan. Alles, Ctrl-A, U wordt je.
0: Nee.
1: En let's go. Oké. Hey, wat is bij jullie organisatie de allergaafste campagne die we eigenlijk nooit hebben uit kunnen voeren wegens wat gebrek aan lef?
0: We zijn nog aan het opbouwen. Dus ik heb al wel voor het vervolg heb ik wel al een aantal dingen in gedachten.
1: Ja.
0: Maar daar zijn we gewoon nu nog niet.
1: Komt nog, kan
0: dat
1: nog komen.
0: Dat komt nog, ja. Ja, ik denk dat je moet een merk moet je ook langzaam en heel consequent opbouwen. En als je daar ineens, ook omdat we met die 6 verschillende doelgroepen te maken hebben, moet dat eerst staan.
1: Herhalen, daarna en dat is een lange
0: kun je, adem. Ja, en daarna kun je, vind ik, pas tweaks gaan toepassen of het heel anders gaan doen dan dat je het voor die tijd deed.
1: En als je naar die 6 doelgroepen kijkt, hè, die staan nu net, dus over een tijdsbestek van een paar jaar zijn die helemaal gelanceerd. Noem eens 1 ding waar je echt super trots op bent. Wat er voor jou echt met kop en schouders bovenuit springt.
0: Poeh, dat vind ik een lastige. Want in principe, voor elke doelgroep hebben we het echt aangepakt van onderzoek tot strategie tot uitvoering. Ik zit zelf bij bedrijfsvoering.
1: Mm-hmm.
0: Die kwam als een van de laatste kwam die uit. En ik merkte toen wel wat misschien anderen al hadden die het hadden meegemaakt in de andere doelgroepen. Want we hebben altijd focusgroepen waar de mensen van de functie in zitten, hè, met wie we samenwerken en kijken van slaat dit campagneconcept aan. En toen die van bedrijfsvoering uitkwam, dat was dan januari dit jaar, toen werd ik toch eigenlijk wel geraakt. Want ik dacht, oh ja, dat ben ik.
1: Dat ben ik ook.
0: Ja, maar wat ik ook wel een hele mooie vind, is die van de bode en beveiligers. Daar wordt toch altijd wel, er wordt heel anders over die functie gedacht. Terwijl die mensen zijn echt, die zorgen voor de veiligheid en zijn tegelijkertijd ook het visitekaartje.
1: De gastheer en
2: hoe wordt er over gedacht dan? Je zegt er wordt heel anders gedacht over die functies. Hoe denkt men dan over die functies?
0: Men denkt dat het veel statischer is. En ook eigenlijk veel meer in de vorm van de traditionele beveiligersfuncties. Terwijl het houdt hier bijvoorbeeld ook in als verdachten naar de rechtbank komen. In elke rechtbank zit een cellencomplex. Vaak worden verdachten tegelijkertijd aangevoerd en moeten ze wachten tot er een zitting is. Dus alleen al in het cellencomplex zijn beveiligers die een hele dag met zittende verdachten in een cellencomplex moeten wachten. Nou, de een gaat daar heel goed mee om.
1: Ja, maar dat is niet voor iedereen natuurlijk. Ja.
0: ja, dat is wel wat anders dan als je beveiliger bij een supermarkt bent, bijvoorbeeld.
2: Ja, snap ik. Als je nu kijkt naar het employer brand wat er nu staat, en je kijkt dan naar de toekomst toe, want van 2 tot 5 jaar en nu verder. Je zei ook net dat je alles al in stapjes hebt gedaan. Dus eerst een campagne voor X, dan voor Y. Wat zou een droom voor je zijn om te kunnen realiseren bij de rechtspraak? En je mag dromen, dus doe maar even net of je defensiebudget hebt. Met andere woorden, laat je hart spreken. Neem ons eens mee in stel dat of wat als. En wat we bedoel, heel veel employer brands zijn toch een beetje voorzichtig, hè? Want je moet rekening houden met X, Y, Z. Maar nu even niet, nu mag je ons meenemen.
0: Oeh, dat vind ik echt wel een lastige.
2: Ja, we hadden deze vraag ook bewust van tevoren niet ingezonden.
0: Ik zou sowieso veel meer campagne gaan voeren dan dat we nu doen. We zijn voornamelijk hebben we nu alles online uitgezet. En toevallig deze week ook out of home. Dus we hebben nu radiocommercials en abris bij de stations.
2: Want de doelgroep komt bij de stations?
0: Ja, die reizen heel veel.
2: Ja, okay.
0: Ja. En ook heel veel studenten die van huis naar universiteit gaan. Dus we hebben ook allemaal naar die routes gekeken.
1: Dus echt heel bewust gekozen welke locaties dat je communiceert?
0: Ja, ik zou dat nog wel veel verder willen uitbreiden. Omdat we op die manier ook mensen aanspreken die we online toch nog niet goed kunnen bereiken. We zijn nu met organisch zijn wel bezig om naast campagne materiaal ook wat meer lossere formats te maken. En dan krijgen mensen ook echt nog een veel beter beeld wat het is om werken bij de rechtspraak. Dat we dat laten zien. Daar zou ik echt nog wel heel veel meer op willen inzetten. We hebben nu 2 concepten die het onwijs goed doen.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk onze medewerkers zijn de ambassadeurs. En eigenlijk zou ik het heel fijn vinden dat elke medewerker die ambassadeur wil zijn, dat we die hebben kunnen laten zien.
1: Mooi.
0: Ja.
2: Ellen Lette, dank je wel voor dit fijne gesprek. Bedankt voor het luisteren naar deze zomerspecial. Kun je er net zoals Arjan en ik maar geen genoeg van krijgen? Volg ons dan op ons LinkedIn-kanaal. We hebben daar een LinkedIn-pagina, BNR at Work. We hebben ook TikTok en praat vooral mee met ons of volg ons. En volgende week hoor je hier een nieuwe BNR at Work zomerspecial met Ahold Delhaize.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zo'n 100 bewoners moesten vannacht een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout uit omdat er brand was. Die brak uit op de vierde etage. Sommigen moesten met hoogwerkers van hun balkon worden gehaald. Twee mensen raakten gewond, eentje moest naar het ziekenhuis. Veel bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Natuurbrand in de Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Twee Nederlandse helikopters blussen mee. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen en die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. En op de EK Atletiek in Engeland zijn Nederlandse atleten weer in de prijzen gevallen. De mooiste was voor Stefan Nillessen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het zuidoosten af en toe zon. Vanuit het westen trekken er wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.

0: Hocus pocus, Pilatus pas, ik wou dat Donald Trump in een ander vliegtuig was. Bij het vertrek van de NAVO-top in Ankara vorige maand haalde de president een heuse wisseltruc uit. Hij stapte in Air Force One, stak door naar de bevoorradingsdeur aan de rechterkant van het toestel, in catering truck one die hem naar een ander vliegtuig bracht. De reden? Een mogelijke Iraanse aanslag. De journalisten, twee ministers en andere medewerkers van de president bleven ondertussen gewoon achter in Air Force One en stegen op als vliegende afleidingsmanoeuvre. Maar Trump vliegt dit heel anders aan.
1: The plane that I flew on was at greater risk.
2: Why do you say that?
1: Because that would be the plane I think that we that they would be more likely to go for.
0: In Washington heeft inmiddels nog een andere wisseltruc plaatsgevonden. Todd Blanche, Trumps oud-advocaat, is definitief benoemd tot minister van Justitie. Daarmee zijn de zorgen over de onafhankelijkheid van het ministerie alleen maar groter geworden. Dit is aflevering 359 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van John Boy en Luc. Jan is op vakantie. Dus ook deze week wenden we ons weer tot het nepotistisch alternatief.
3: Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, vanuit Studio New York. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, voor jou is het nog ochtend trouwens. Want wij nemen dit altijd op aan het einde van de donderdagmiddag in Nederland. Vertel, wat was jouw nieuws van deze week?
3: Heel veel keuze moesten we maken, maar uiteindelijk kwam het bij mij hier op de kosten van de ballroom. Volgens een nieuw rapport van de Washington Post zal de regering Trump naar verwachting minstens $927 miljoen uitgeven aan de bouwprojecten rond het Witte Huis, deels gefinancierd met belastinggeld en zonder toekeuring van het congres. Naast de sloop van de East Wing en de bouw van de balzaal omvatten deze de plannen een ondergronds beveiligingscomplex, een helikopterplatform en een herinrichting van de West Wing, waar de Oval Office zich bevindt. En dit allemaal zonder goedkeuring van het congres. Vorige week gelastte een federale rechtbank de werkzaamheden 2 weken stil te liggen, zodat de regering bij het Hoge Rechtshof in beroep kon gaan tegen de uitspraak die de bouw van de bal zal blokkeren. Even een kleine notitie daaraan. Het meeste van dit geld, dat hij had beloofd, dat het dus helemaal via donaties zou gaan. De eerste keer kostte $200, toen werd het $300 miljoen, nu $400 miljoen en uiteindelijk bijna 1 miljard. Het meeste van dat geld, dat dus een oploopje is van het congres, komt uit het potje van de National Parks. Dat is een onderdeel van de ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is nog niet gespeeld. Maar dit zijn chockerende bedragen.
0: Ja, het belangrijkste is natuurlijk dat Trump had gezegd, het kost wel een hoop centen, maar maak je geen zorgen, er gaat geen belastinggeld heen. En als een departement, in dit geval de National Park Service, er voor een deel voor opdraait, is het dus wel gewoon belastinggeld.
3: Niet alleen dat, maar de National Park Service leidt eronder. Er is een kwart van de staf heeft inmiddels ontslag genomen. Te veel uren, te weinig geld. En de projecten die bedoeld zijn voor National Park, de Park Service, dat is dus, dat ligt in feite stil. Dus het is een grote drama. Zoals je zei, geen belastinggeld, uiteindelijk wel belastinggeld. Ja, ja. Dus hoe dat afloopt, moeten we nog allemaal zien.
0: Ja. Nou goed, het zal ongetwijfeld een uitspraak komen van het Hoge Rechtshof op een bepaald moment.
3: Nog een weekje wachten en daarna zien we wel weer. Maar hij spendeert wel heel veel tijd en energie aan deze projecten. Dat wordt ook vanity-projecten genoemd. We zullen wel zien waar het eindigen. Ja. In ieder geval, wat is jou opgevallen?
0: Dat gaat ook even over Trump. Een veel minder gecompliceerd verhaal. Namelijk, Trump heeft nieuw haar. Hij hield een toespraak in Las Vegas vorige week. En een heleboel mensen viel toen op dat het haar van de president er opeens veel voller uitzag dan normaal. Hij heeft in het verleden, er is natuurlijk heel veel al gezegd over het haar van Trump. En hij maakt er ook wel grappen over soms. Hij heeft zelfs, ik geloof vorig jaar of het jaar daarvoor, een keer tijdens een toespraak riepen mensen ook iets. En zeiden, ja, ik geef het toe, ik heb een kale plek, dus ik kan het er een beetje overheen. Heeft die mensen zelfs laten voelen om aan te tonen dat hij in ieder geval geen haarstukje of wat dan ook had. Maar dat het zijn eigen idee was om dat af te dekken. Maar nu zeiden de mensen, dit is niet normaal. Dit is, zoals dat dan heet, extensions of ingevlochten haar. Waarschijnlijk zoiets. En dat gaf een hele hoop reuring. En ik dacht, dat is nou zo'n leuk bericht. Hè? Dat vind ik leuk.
3: Ja. Denk jij dat dit ijdelheid is? Of dat het een onderdeel is van zijn bekende trademark, dat haar?
0: Ik denk dat het gewoon ijdelheid is. Maar daar is hij niet oneerlijk over, laat ik het zo zeggen. Hij vindt het vervelend dat hij niet over dat hij kalend is. Dus, en dat geeft hij ook gewoon toe. En ja, ik denk dat het eerlijk gezegd ook wel, ik denk dat hij ook wel leuk vindt dat mensen daar grappen over maken en over speculeren. Want ja, dat maakt hem wie hij is. Dus het is best een goede vraag, hoor. Maar ja, ik vond het een leuk verhaal.
3: Ik heb het één keer op een andere manier meegemaakt. In aanwezigheid stond ik toevallig achter zijn teleprompter. Die waren blokken in koeienletters. En ik denk altijd, hij kan het niet goed zien, maar is te ijdel om een bril te dragen.
0: Ja, maar
3: is een van de redenen waarom hij zo vaak van die teleprompter toespraken afwijkt, omdat hij het gewoon niet kan lezen.
0: Nee, maar daar staat hij niet alleen in. Je weet dat Ronald Reagan was wat betreft fantastisch. Die had namelijk, die was bijziende, maar die had contactlenzen. En die had één vergrotende en één verkleinende contactlens, zodat hij dus naar mensen kon kijken op een afstand, maar ook een tekst kon lezen van de prompter. Dat had hij helemaal ingestudeerd. En dat heeft hij zijn hele leven zo volgehouden. Dus die man heeft nooit een leesbril op gehad, zal ik maar zeggen. Maar dat had Joe Biden ook niet. Die liet ook voor die hele grote letters projecteren. Dus ja, ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid, zullen we maar zeggen. Hè?
3: Ja. Zo is het.
0: Zo is, ja. Oké, nou eens eventjes het grote verhaal van de week. Bij het vertrek van de NAVO-top in Ankara vorige maand is Donald Trump stiekem via een catering vrachtwagen van vliegtuig gewisseld. We wisten al dat hij niet in het door Qatar geschonken vliegtuig kon vertrekken, maar nu pas blijkt dat hij ook niet in de oude Air Force One zat. Nou, dat is wat. Kunnen we al een beetje reconstrueren hoe die wisseltruc nou heeft plaatsgevonden? Er is veel over geschreven inmiddels.
3: Heel veel. Het is ook een smullend verhaal van alles wat ik zie en begrijp is hij gewoon op de oorspronkelijke Air Force One ingestapt.
0: Ja.
3: En linea recta naar het rechter deur gelopen aan de rechterkant van het vliegtuig en daar weer uitgestapt.
0: Dus hij is als het ware hij is ingestapt en rechtdoor er weer uitgestapt.
3: Dat heeft misschien wel 5 of 6 of 7 seconden geduurd. Maar daar stond dus de catering truck. Daar is hij ingestapt met een paar van zijn staf. Daar aan die container truck is hij doorgereden naar de andere Air Force van de Amerika, de 757. En dat was het vliegtuig van Pete Hegseth. Pete Hegseth is in dat vliegtuig gewoon voorin ingestapt. Dat kon iedereen zien. En via de achterdeur is Trump en consorten ingestapt en naar Engeland gevlogen. Daar is hij uit. Dat toestel kwam 9 minuten eerder aan dan Air Force One, hè, dus waar hij niet in zat.
0: Ja.
3: En daar is hij uiteindelijk weer ingestapt en via de voordeur gewoon naar buiten gelopen. Onder het mum dat hij altijd in dat vliegtuig heeft gezeten. Nou, dat is natuurlijk uitgekomen, gelekt door de Washington Post. En dat is een smullend verhaal.
0: Ja.
3: Een heel Washington houdt er maar niet over op.
0: Nee.
3: Maar goed, zijn staf, de pers.
0: Ja, even, dat wou ik zeggen, want er zaten niet.
3: Dat zat allemaal aan boord, dus hoe kwam dat over bij jou?
0: Ja, nou precies, dat wou ik wel zeggen. Dus de journalisten die zaten aan boord, die moesten ook allemaal, die kregen de opdracht om hun luikjes voor de ramen dicht te doen. Dus ze mochten niet naar buiten kijken. Er was een verhaal van één journalist die dat even daaronder door wilde gluren. En die kreeg meteen op zijn donder van laat die dingen dicht. Dus helemaal snappen deden ze dat niet, maar oké. Okay. Maar daar zat dus ook minister Rubio van Buitenlandse Zaken. Minister Bassett van Financiën, die zaten in dat toestel. Een hele hoop ambtenaren. En natuurlijk ook gewoon de bemanning, hè? Wat dacht je daarvan? De bemanning van het toestel. Nou kun je zeggen, oké, dat zijn soldaten, dat is luchtmacht. Maar toch, die hebben allemaal een enorm risico genomen. Voor zover ik weet niet wat jij hoort, maar eigenlijk wist niemand het. Maar dus er is
3: wat een gerucht dat Rubio. Ja, dat alleen Rubio ervan wist.
0: Ja.
3: En verder niemand. En wie ook aan boord zat, was Carolyn Leavitt. De woordvoerster van Trump.
0: Ja.
3: Nou is het toeval of niet, maar ze heeft gisteren aangekondigd dat zij per eind augustus weggaat uit die functie.
0: Ja.
3: Ik geloof niet zo in complottheorieën, maar het zou me niet verbazen als zij er niets van wist.
0: Dat
3: en gewoon woest is.
0: Ja, dat had ik nog niet gehoord. Wat ik begreep en hoorde is, die vrouw die heeft net haar tweede baby. Ze is nog jong. Ze werkt 9 dagen in de week.
3: 28 is ze.
0: Ja, ze werkt 9 dagen in de week, zal ik maar zeggen. Veel en veel te hard. En ze heeft het na 1,5 jaar gewoon, ze kan niet meer. Dus dat begrijp ik ook best. Maar dit verhaal, complot of niet, vind ik veel spannender, eerlijk gezegd, wat jij vertelt. Dat ze dus denkt, joh, als je met mij zulke risico's neemt, dan wil ik niet meer voor je werken. Het zou kunnen.
3: Ja. Nou, ook Steven Miller zat aan boord trouwens. Hè, die de zogenaamde schaduwpresident heet.
0: Ja.
3: Maar goed, wie het wist of niet, daar komen we ongetwijfeld wel achter. Maar vertel eens verder over die 757, C-32A. Wat is dat voor een ding?
0: C-32A is een militaire aanduiding. Een 757 is een doodgewone Boeing. Die overigens al lang niet meer wordt gebouwd. Maar daar zijn er nog heel veel van in gebruik. En de krijgsmacht heeft die ook. Dus dit ding is gewoon een luchtmachttoestel. En doorgaans wordt deze gebruikt door J.D. Vance. En dan heet die de Air Force 2. Maar je weet dat die benaming van zo'n toestel hangt er vanaf wie erin zit. Dus als J.D. Vance in een ander, voor mijn part, in een Piper Cub stapt, dan heet die de Air Force 2. Omdat dit allemaal geheim moest blijven, hebben ze dit als radiosignaal. Je moet altijd de naam van je toestel noemen. Hebben ze hem Reach 18 genoemd. Dus dat was in de communicatie met de verkeerstoren, was dat de naam. En de hele suggestie hiervan was, dit was het toestel van Hexet. Met zijn staf, die kon je ook duidelijk zien instappen. Dus niemand heeft gedacht, er is iets raars aan de hand. Want ja, de minister van Defensie kwam met zijn eigen toestel. Er gebeurt wel meer. En de rest kwam dan met de gewone Air Force One. Dus, maar dat is dus het verhaal. Dat toestel is op zichzelf niet zo geheimzinnig. Maar de manier waarop die is gebruikt natuurlijk wel.
3: Wat ik begrijp van het verhaal is dat de oorspronkelijke Air Force One, dus zonder Trump, ook opsteeg als Air Force One.
0: Ja.
3: Dat vind ik opmerkelijk, want daar zat hij niet in. De Air Force One, zoals je net zei, dat is altijd waar de president aan boord zit. En volgens mij is halverwege die vlucht die Reach 18 pas Air Force One genoemd. Het is een beetje een James Bond-achtig spelletje.
0: Ja, dat is waar. En het verzwijgen, komen direct misschien nog heel even op, maar het verzwijgen van zoiets, waar is de president, en de Air Force One blijven noemen als hij er niet in zit. Ja, dat is bewuste misleiding. Maar goed, er is natuurlijk ook, je moet ook even kijken naar de omstandigheden die er waren. Waarom hebben ze dit nou gedaan? En dat kwam omdat ze wel degelijk het idee hadden dat de president gevaar liep. Wat weten we hiervan?
3: Wat ik begrijp is dat de Mossad een bericht heeft gestuurd naar de CIA dat zij iemand met een schouderraket hebben gezien in de omgeving van de NAVO-top in Ankara. De CIA heeft dat keurig doorgemeld aan de Secret Service. Wat ik ook lees is dat de CIA dit niet een hele gevaarlijke situatie vond. Maar toch, ja, Secret Service is er voor de president en niemand anders. Vind jij dat de Secret Service dit goed heeft gehandeld?
0: Ja, nou even los van de vraag of het verhaal klopt. Hè? Want er zijn dus in de Amerikaanse diensten een aantal mensen die zeggen, nee, dit was eigenlijk een opzetje van de Israëliërs om te kijken of ze Trump konden aanzetten tot een nieuwe aanval op Iran. Hè? Zo ongeveer. En in Turkije gaat dat verhaal ook rond. Maar los daarvan, als de CIA en zeker de Secret Service zegt, wij hebben aanwijzingen gekregen en we nemen ze serieus, ja, dan hebben ze correct gehandeld. Want de taak van de Secret Service in dit soort situaties is het beschermen van de president van de Verenigde Staten. En daar wordt alles aan ondergeschikt gemaakt. Nou kun je zeggen, ja, de Secret Service moet misschien ook de ministers wel beschermen. Maar de president, die heeft wat, de president has precedence, of zoiets heet dat, die gaat altijd voor.
3: Ja, dat begrijp ik wel. Maar toch is die oude Air Force One gewoon opgestegen als een soort loktoestel. Zit die een beetje gevaarlijk?
0: Ja, je neemt een risico. En kijk, het is ook maar hoe groot het risico is. We weten niet precies wat voor. Er wordt gespeculeerd over wat voor raket. Het was een schouderraket. Het kenmerk van zo'n schouderraket is, dat heet een heat-seeking missile. Dus dat is een soort raket dat zoekt de hitte op van een motor. En nou heeft de Air Force One, net als een heleboel andere luchtmachttoestellen, en bijvoorbeeld ook de meeste toestellen van El Al, die hebben dat ook. Die hebben een zogenaamde flare bij die motor zitten. Dus als er zo'n raket afkomt, dan wordt die flare afgeschoten en die misleidt de raket. Dus dan krijg je een vlam in de lucht en daar gaat die raket dan op af. Dus wat dat betreft weet ik ook niet of het gevaar nou letterlijk zo groot was. Alleen, Trump zei zelf, ik heb zelf ook behoorlijk wat gevaar gelopen. En ik denk, als even, hij in die 757 zat, kan het ook best het geval zijn.
3: Ja, want ik weet niet of hij datzelfde heeft als de Air Force One. Trouwens, ik heb even gekeken op sociale, of zoals jij noemt, asociale media. En er komen wat heerlijke roepnamen bij. Bijvoorbeeld Food Truck One. Ja. Air Farce One.
0: Ja, farce,
3: Operation Butterball. McDelivery One. The McShuttle. En Container Cart One.
0: Ja, geweldig. Ja,
3: ja, heerlijk. Ja. Hey, even snel, zijn er nog voorbeelden van andere afleidingsmanoeuvres voor iedere president?
0: Ja, er zijn wel eens presidenten stiekem ergens anders heen gevlogen dan we dachten. Maar zo'n afleidingsmanoeuvre als deze is maar één keer eerder gebeurd, voor zover we weten. En dat was met Bill Clinton. Die vloog in 2000, meen ik, dus aan het einde van zijn termijn, zo'n beetje, vloog hij van India naar Pakistan. En dat was klaarblijkelijk een enorme risicovlucht. En toen hebben ze hem dus vervoerd in een aparte private jet. En de rest van de menigte is gewoon op Air Force One gegaan. Inclusief de pers. Maar het grote verschil is dat Clinton heeft wel de voorzitter van het Witte Huis perskorps ingelicht. Dus formeel is dit niet in stiekem geweest. Die had wel eens.
3: Nee, dat was Joe Lockhart, was dat toen.
0: Ja.
3: En die is ontzettend tekeer gegaan, volgens mij, dat de pers hiervan moest weten en dat het allemaal, laten we zeggen, open kaart zou worden gespeeld. Maar dat iedereen daaraan mee moest doen.
0: Oké, maar in afval, iedereen heeft tot nu toe gezwegen, maar nu dit verhaal naar buiten komt, horen we nu ook pas dat verhaal met Clinton zich heeft afgespeeld.
3: Ja. Hey, wat zegt dit incident over de positie van Iran in de oorlog met Amerika?
0: Nou ja, het bevestigt, vind ik, steeds het beeld dat we toch krijgen, dat in dat hele ingewikkelde schaakspel, militaire schaakspel tussen Amerika en Iran toch weer steeds wat slimmer is. Want als je nou kijkt hoe ze iedereen op de kast hebben weten te krijgen hiermee. En of het nou waar is of niet, dat weet ik niet. Er is gelukkig niets gebeurd, laten we dat voorop stellen. Maar dat je zo'n Netflix-productie ongeveer kunt regisseren, dat hebben als het zo is, hebben de Iraniërs dat gedaan. Want die waren de bedreigende partij. Het laat ook zien hoe, nou ja, naar mijn idee, hoe weinig ruimte Trump heeft, ook in de pogingen die hij doet om te onderhandelen. Je weet, dat probeert hij dan steeds. En hij heeft nu net weer een aanval afgeblazen. Omdat hij zei, nee, onderhandelen geeft misschien toch wat meer ruimte. Maar ze zijn er nog niet, lang niet uit. Dus wat dat betreft, dit is, als het allemaal waar is, is dit gewoon weer een extra punt in de wedstrijd.
3: Trump zegt dat hij low-keying is met Iran en dat het de VS, de Verenigde Staten, semi-onderhandelt. Hij heeft ook gezegd in te zetten op sancties om Iran verder onder druk te zetten. Hoe kan deze oorlog nou tot een einde komen? Ik vraag niet wanneer, maar meer hoe. Ja. Wat gaat er gebeuren?
0: Nou, dat weet ik. Er zijn verschillende opties. Eén is echt een hele grote oorlog met een grondleger, een enorme hoeveelheid extra vliegtuigen. Die hebben de Amerikanen niet. En bovendien is dat politiek, is dat zelfmoord als hij dat doet. Ja. Hij kan ook gewoon doormodderen nog een tijdje. Dat is niet uitgesloten. En werken met sancties en dat soort dingen, dat doet hij nu. En de laatste mogelijkheid, daar hebben we het wel vaker over gehad, en dat kan ook best gebeuren, dat is de bekende Amerikaanse formule: declare victory and leave. Dus hij zegt gewoon, luister eens, de belangrijkste dingen die ik wilde bereiken heb ik wel bereikt. Die straat van Hormuz, ja, dat is wel een probleem, maar niet mijn probleem, want wij voeren geen olie in uit het Midden-Oosten, wij Amerikanen. Dat is een probleem dat China heeft en Europa heeft. Dus als die het probleem vinden, laat ze het maar oplossen. Dat kan die doen. En dan trekt hij zich terug. Dan hoopt hij dat daardoor wat rust komt en misschien de benzineprijzen iets omlaag gaan en die niet zoveel schade oploopt bij de midterms. Want dat is natuurlijk zijn grote angst.
3: Ik lees ook dat een van de redenen waarom hij de vorige aanval die hij heeft aangekondigd niet heeft doorgezet, was toch een munitieprobleem. Ja, ja. Zie jij dat ook?
0: Ja, stond in de New York Times een heel goed verhaal over hoe Amerika door zijn munitie en door zijn raketten heen is. Dus ze moeten gewoon zuinig zijn. En ook dat is verontrustend. Ja, we hebben geleerd dat Amerika groot en sterk genoeg is om een wereldoorlog te kunnen voeren en winnen. En na 5 maanden een beetje knokken tegen een tamelijk klein land, een veel kleiner land. Ja, dat is verontrustend dat ze dan al, zo, zal ik maar zeggen, militair op zwart zaad zitten.
3: Ja. Ja. Nou ja, ik zie in ieder geval er voorlopig geen einde aankomen. En met de midterms die eraan zijn te zien te komen, dat het niet makkelijk voor hem. Nee. In ieder geval zometeen in de Amerika-podcast. Todd Blanche is benoemd tot minister van Justitie. Een aantal republikeinen boden verzet. Maar waarom gingen ze uiteindelijk toch overstag? Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
6: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
7: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
9: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
10: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zo'n 100 bewoners moesten vannacht een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout uit omdat er brand was. Die brak uit op de 4e etage. Sommigen moesten met hoogwerkers van hun balkon worden gehaald. 2 mensen raakten gewond, eentje moest naar het ziekenhuis. Veel bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Natuurbrand in de Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse helikopters blussen mee. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. En op de EK Atletiek in Engeland zijn Nederlandse atleten weer in de prijzen gevallen. De mooiste was voor Stefan Nillessen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het zuidoosten af en toe zon. Vanuit het westen trekken er wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.
13: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
14: Na weken van politiek gesteggel in de Senaat is Todd Blanche.
15: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Toch kunnen overtuigen.
2: Het ging uiteindelijk om die 1,8 miljard... aan wat ze hier noemen smarte geld. Hè? Die, de toestand van Trumps anti-wapen tegen de 6 januari mensen... waarvoor ze geld moeten krijgen.
1: Oh ja, wacht even. Daar wacht even voor de duidelijkheid. Die mensen die waren allemaal veroordeeld... die hebben van hem allemaal gratie gekregen. Maar hij vindt ook dat ze gecompenseerd moeten worden. En dat ze ten onrechte zijn veroordeeld. En er zaten mensen bij die hele lange gevangenisstraffen hadden gekregen. Want het was de grootste strafzaak in de Amerikaanse geschiedenis.
2: En er zijn, geloof ik,
1: en dat ging dan
2: 1600 mensen vrijgesproken. En die hebben allemaal recht op geld.
1: Ja, vindt
2: Trump. Een ander onderdeel van dit verhaal is dat Trump en zijn familie en al die organisaties die ze hebben immuniteit krijgen van de IRS. Dus dat de IRS niet...
1: Dat is de Belastingdienst.
2: De Belastingdienst niet in kan duiken op de fraude die is gepleegd. Nu heeft Blanche gezegd en ook uiteindelijk geschreven... ja, die deal die is van de baan, daar gaan we niet meer over. Maar er is een twijfel. De verwoording daarvan was vaag. Dus je kan op andere trucjes die 1,8 miljard gewoon weer inzetten.
1: Moet je even uitleggen. Dat fonds van 1,8 miljard was bedoeld... om de mensen te compenseren die waren opgepikt... in de gevangenis zaten in verband met de bestorming van het Capitool. Mijn indruk, ook als ik naar die senator Cassidy die luisterde... was dat die kwestie door Blanche wordt gezien... als iets wat niet moet gebeuren. En als ik jou nu beluister, zeg je ja, maar er zijn nog trucs. Wat zou dat dan kunnen zijn?
2: Er zijn trucs voor om dat op andere manieren te doen... dat ze het wat anders noemen, dat ze het van een ander potje halen. Er staat dus eigenlijk alleen maar dat deze deal van de baan is. Maar dat betekent niet dat er verder iets uit kan komen... wat op een andere manier toch een trucje is. Zo lees ik het. En als ander onderdeel, de Trump... organisaties en familie en de IRS-deal... staat ook niet duidelijk dat dat niet doorgaat. Nee, maar in ieder geval hebben de tegenstanders... de Republikeinse tegenstanders een brief gekregen van Blanche. En daardoor is het uit de commissie gegaan... en bij de stemmen gekomen van de Senaat.
1: Maar zegt hij dan in die brief, maak je geen zorgen... dit gaat niet gebeuren? Of zegt hij...
2: Dat zegt hij, ja. En er is natuurlijk heel veel wantrouwen, want ja, zo zijn er wel eerdere deals gebeurd. Het is Trump's persoonlijke advocaat. En zijn loyaliteit is tegen Trump, en dat is een van de dingen waar we het ook zo meteen over gaan hebben, de onafhankelijkheid en de rol van het ministerie van Justitie in Amerika. Deze Todd Blanche is een ja-knikker van Trump, dus hij doet eigenlijk alles
1: Maar als hij in een brief vastlegt, aan het parlement geschreven... van dit en dit zijn mijn voornemen en ik ga dat en dat niet doen... of wel doen, of ik zal dat vermijden, het maakt niet uit hoe hij het verwoordt... ja, dan is dat toch... Als hij het zegt, is het één ding, maar als hij het op papier zet... Denk je dan dat hij toch van gedachten gaat veranderen? Is het echt denkbaar dat die 1,8 miljard er toch komen? Is het denkbaar dat, wat was het, al die belastingaffaires... met ik geloof 300 van Trumps BV's, dat er ook allemaal toch gaat komen?
2: Het kan. En dat was ook het gevaar... van die paar republikeinen die dus tegenspartelden. Ja. Dat ze uiteindelijk overstag zijn gegaan, kwam door die brief. Maar ze kijken het allemaal met argusogen aan natuurlijk, wat die man gaat doen. En om je een voorbeeld te geven. Hè, enkele uren na de beediging van Blanche... stelde de juridische adviesafdeling... van

0: het ministerie van Justitie, dat de president zich kan beroepen op executive privilege, dus presidentiële privilege. Dat is het recht om informatie geheim te houden. Voor vertrouwelijke communicatie met zijn privéadviseurs, voor zover die verband houdt met zijn presidentiële besluitvorming. Die memo lijkt dit voorrecht bovendien uit te breiden tot communicatie tussen directe adviseurs van de president en burgers. Met andere woorden, iedereen die een gesprek heeft met Donald Trump, dat wordt dan beschouwd als privilege.
1: En daar mag je dus nooit meer over praten.
0: En mijn gevoel zegt dat als de Democraten de midterms winnen, kan die memo grote gevolgen hebben voor de onderzoeker naar Trump en andere hoge regeringsfunctionarissen. En de regering Trump lijkt zich duidelijk voor te bereiden op de confrontatie met het congres en op het achterhouden van informatie. Met andere woorden, wat we allemaal hadden voorgesteld, of het beeld dat we allemaal krijgen, is dat als de Democraten het huis van afgevaardigden winnen, dat je het ene proces naar het andere krijgt en de ene hoorzitting naar de andere. En daar komen de Pep, Bondi en Todd Blanche.
1: RFK Jr. En die moeten allemaal verantwoording afleggen. Hè? En
0: moeten allemaal verantwoording afleggen. En nu kunnen ze simpel zeggen, ja, sorry, dat is privilegegesprek tussen president en ik. Daar ga ik niet over, kan ik niks over zeggen.
1: Ja.
0: Dus mijn gevoel zegt dat Todd Blanche zich aan het voorbereiden is met de grote overwinning van de Democraten in november. En laten ze het lekker maar uitzoeken, ziet hij dat.
1: Ja, en dan maakt hij bij wijze van spreken toch monddood. Hoewel ze dan de meerderheid hebben, kunnen ze er niks mee. Dat is ongeveer wat je zegt.
0: Ja, en nog een ander aspect waar veel mensen zich op afschuwen is die klopjacht, van Trumps vijanden. Zoals James Comey of Letitia James. Denk jij dat hij dat gewoon voort gaat zetten? Want de voorganger Pam Bondi heeft dat dus niet gedaan.
1: Nee.
0: Hoe zie jij dat, deze rol van Todd Blanche?
1: Ja, ik kijk meer naar de rol van Donald Trump zelf. En zo langzamerhand weten we dat wat hij, zoals je dat in mooi Amsterdam zegt, wat hij in zijn kop heeft, heeft hij niet in zijn kont. Hij laat iets niet rusten. Dus ik denk dat hij inderdaad, wat er ook gebeurt, of wie het ook volgt, ik weet niet of Blanche is, maar hij zal net zo lang doorgaan tot hij iemand vindt die die mensen gaat vervolgen. En dat gebeurt nu ook al. Dat wordt dan af en toe tegengehouden door een rechtbank of er gebeuren andere dingen. Maar ik denk niet dat hij rust voordat hij alles wat hij zijn oude vijanden noemt, of de mensen die hem dwars hebben gezeten in zijn eerste termijn, al die mensen van het Ruslandonderzoek, al die mensen die hebben meegewerkt aan die de verschillende impeachment-affaires, die wil hij stuk voor stuk. Daar wil hij stuk voor stuk wraak opnemen. Ik denk dat dat zijn uitgangspunt en zijn bedoeling is.
0: Dus denk jij dat Blanche het dan beter zal doen dan zijn voorganger Pam Bondi? Tenminste in de ogen van Donald Trump.
1: Ja, ik denk dat je doet het al snel beter dan Pam Bondi. Omdat Pam Bondi, wat je ook verder van haar vindt, maar het was naar mijn idee wel een bekwame jurist. En ze had door dat het uiteindelijk dat zo'n wraakactie en het voeren van je juridische politiek op basis van persoonlijke vetes, dat nergens toe leidt. Dus zij heeft gewoon, denk ik, ik denk dat Trump daar wel gelijk in heeft, zij heeft hem gewoon, ik zal maar zeggen, de pas afgesneden en geprobeerd te saboteren. En de vraag is of Blanche dat ook doet. Blanche zegt zelf, luister, jullie hebben allerlei vooroordelen en ideeën over mij, maar ik ben in de eerste plaats gewoon advocaat. Dus ik doe gewoon mijn werk. En dat doe ik ook in deze functie. En dan hoor je iemand op zijn minst het voordeel van de twijfel te geven. Maar we zullen het zien, ik weet het niet.
0: Kan jij dit vergelijken met eerdere presidenten en zijn, laten we zeggen, visie op de rol van de minister van Justitie? Ik denk meteen aan
1: Nixon.
0: Tijdperk Nixon.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Maar toen is ongeveer alles wat in het kabinet zat, bleek fout te zijn. Maar daar heb je ook, hoe heette die ook weer? Mitchell?
0: Mitchell, ja.
1: Ja, dat was die minister, die is zelfs ook in de gevangenis verdwenen.
0: 19 maanden kreeg hij.
1: 19 maanden kreeg hij. En toen hij eruit kwam, is hij theologie gaan studeren en dominee geworden, als ik het me goed herinner. En heeft zich daarna heel verdienstelijk gemaakt in de samenleving. Maar dat was.
0: Kan jij nog de Saturday Massacre herinneren?
1: Ja, ja, dat was toen. Dat ging om het. Nixon wilde zijn minister van Justitie ontslaan. Als ik het me goed herinner. En daar, hij moest iemand hebben die dat uitvoerde. En daarvoor ging hij van stad naar land. En de ene rechter naar de andere rechter. En niemand wilde. Tot er uiteindelijk één werd gevonden die daarna nog kandidaat is geweest voor het Hoge Rechtshof. Maar die heeft dan uiteindelijk dat ontslag uitgevoerd. Maar het was een soort bijltjesdag op één in één weekend. En eigenlijk een van de meest spectaculaire onderdelen van dat Watergate-schandaal. Dus ja. Wat dat betreft valt het allemaal nog wel een beetje mee, hè, wat we nu meemaken.
0: Ja, maar uiteindelijk ging het over wat Nixon dacht, namelijk de ovale kamer is van mij.
1: Ja, ja.
0: De gesprekken in deze kamer zijn mijn recht. En dat ging uiteindelijk over die tapes die meeliepen.
1: Ja, precies, dat is
0: waarvan die beroemde 18 minuten vermist was.
1: Ja, ja, dat klopt. Hij zijn redenering was, ik neem alles wat er gebeurt in mijn kantoor op. En de bedoeling is dat ik dat verwerk misschien in memoires voor de geschiedenis. Ja. Hij was niet de eerste die dat had gedaan. Johnson deed het ook. En zelfs Roosevelt had van die bandjes. Dus het was op zichzelf niet zo'n gek idee. Maar toen het conflict ontstond en de hoorzittingen, in de hoorzitting werd gevraagd om naar die bandjes te luisteren, zei hij, geen sprake van, die dingen zijn van mij. Dat is naar het Hoge Rechtshof gegaan en daarvan zei het Hof, nee, alles wat er gebeurt in het Witte Huis is eigendom van het volk. Dat was de uitspraak van het Hoge Rechtshof. En,
0: kan je een vergelijking stellen met, laten we zeggen, de visie van Nixon? En wat Trump probeert en wat Bondi en wat nu Blanche proberen. Idee dat.
1: Nou, ik snap wat je bedoelt, maar ik wel, voor een deel wel natuurlijk. Maar in het geval van Nixon was het niet een wraakactie. Nixon wilde iets tegenhouden, namelijk bewijs dat hij een misdrijf had gepleegd. Die wilde alleen maar iets stoppen en maakte alles daar aan ondergeschikt. Trump wil wat anders. Trump is op jacht naar een hele hoop mensen die hem in zijn gevoel hebben dwars gezeten en dus straf verdienen. Dus kun je niet helemaal vergelijken. Nou ja.
0: Nee, maar Trump heeft wel gezegd dat iedereen die binnen de 200 meter van het Witte Huis is geweest onder zijn aanwezigheid krijgt bij vooraf al gratie. Dus er speelt wat.
1: Ja.
0: Wat hij gewoon het volk wil. Ja. Wegnemen van überhaupt enige vraag over wat hij allemaal doet.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Nou, het laatste woord is hier niet over gesproken. En over
0: Zeker niet.
1: Laatste woord zullen we naar de luisteraarsvragen gaan. Want die hebben het laatste woord, de luisteraars. Die vragen die zijn welkom op de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-50-20. En laten we beginnen met een vraag van Brechtje.
2: Hoe wordt J.D. Vance, is er nog bewijs dat hij via soort maar de Peter Thiel achtervang wordt beïnvloed? En zo ja, in welke mate? Of is dat eigenlijk heel lastig om daar meer over te zeggen?
1: Ja, dat was de grote man van PayPal, hè? Peter Thiel.
0: Ja.
1: En de financier en de... Ik zal maar zeggen, de opperstalmeester van het Circus Vance. En de vraag weet ik eigenlijk niet. Staat hij nog steeds zo onder zijn eigen onderdienstinvloed?
0: Naar mijn weten wel. J.D. Vance is groot geworden door Peter Thiel. Of Peter Thiel, zoals hij wordt genoemd.
1: Ja.
0: Zeer rechtse, invloedrijke man die volgens mij nog steeds de vinger in de pap heeft met J.D. Vance. Ja. Ik weet niet tot hoeverre en ik weet ook niet wat dat in de toekomst gaat bieden. Maar het antwoord is ja.
1: Ja, nou, hij heeft hem in elk geval gelanceerd. Want toen Vance senator wilde worden, heeft die Thiel heeft zijn hele campagne gefinancierd. Dat was een enorm bedrag. Dus,
0: Tech Pro,
1: precies. Dus dat zou kunnen. Maar ik weet niet, is de moeite, ik vind goede vraag en ook de moeite om in de gaten te houden. Want al die mensen die op de achtergrond zo'n rol spelen, die zijn ontzettend interessant voor, vind ik, gewoon voor de geschiedschrijving. Dus dank. Oké, we hebben een vraag van Thomas.
3: Bernard zal het nog wel weten. In de vorige eeuw stond Amerika met name bekend om zijn beroerte koffie. Die reputatie is al lang niet meer terecht. En ze zijn zelfs stelt een van de dragers van de wereldwijde koffiecultuur. Van specialty koffie tot Starbucks. Hoe is die omslag tot stand gekomen? En misschien belangrijker, wat is eigenlijk de rol van koffie in de Amerikaanse cultuur en specifiek Amerikaanse politiek? Hebben jullie wellicht nog leuke anekdotes waarin die kop koffie meer was dan alleen maar de cafeïne?
1: Ja. Wat een ontzettend leuke vraag.
0: Hele leuke vraag.
1: Zullen we even in stukjes delen? Zullen we eerst even beginnen met de anekdotes? Want die zijn het makkelijkst. Ja. En ik neem maar de eerste. De eerste anekdote is dat hierdoor de Amerika-podcast Koffiebeker is ontstaan. Dat is historisch misschien wel de allergrootste prestatie op dit gebied. Ontworpen vrijwillig door hoe heet hij?
4: Erik Kolen.
1: Ja,
0: Erik
1: Kolen, precies. Die heeft het eigen initiatief genomen. En die heeft veel contact met Jan, trouwens. En toen, daar is die koffiebeker uit ontstaan. En dat is een hele leuke. En dan heb je natuurlijk, maar dan moet jij even vertellen, het verhaal van McDonald's. Want dat vind ik.
0: Ja, dat is het beroemde verhaal van een te hete koffie. Dat is gebeurd door een vrouw van 79 jaar oud, die in de auto zat met een kopje koffie van McDonald's. Dat was te heet. Dat is over de arm gegaan. Daar heeft ze schade aan
1: brandwond
0: opgelopen. Ja. En toen heeft ze aan McDonald's gevraagd of ze bereid waren $20.000 te betalen. Toen heeft McDonald's gezegd, nee, je krijgt 800. Toen is er een lawsuit gekomen. Daar heeft ze uiteindelijk $200.000 aan gewonnen. En nog eens een $2.7 miljoen extra. En niet voor de schade, maar voor de ernst van de situatie. Ja, is dus de beroemde zaak over te hete koffie bij McDonald's.
1: Geweldig.
0: Dus daar staat, daar staat nu een labeltje op dat je eraan moet denken dat de koffie wel eens heet kan zijn.
1: Ja. Ja.
0: Maar even verder over koffie in Amerika. Ik denk altijd, Nederland heeft een echte koffiecultuur. Je gaat bij elkaar op bezoek op de koffie. Dat heb je eigenlijk overal ter wereld, behalve in Amerika. Dit is eigenlijk nooit een koffiecultuur geweest. En zeker niet bij iemand op bezoek. Als je bij iemand op bezoek gaat, dan krijg je misschien wel wat aangeboden, maar eigenlijk weinig koffie. Goed, jij loopt al een tijdje langer mee. Koffiecultuur in Amerika, wat vind jij daarvan?
1: Het is nooit wat geworden. Dat wil zeggen, vroeger was die koffie niet te drinken. Hè. Dat was allemaal slootwater. Ja. En in de diners en in heel veel gewone restaurants is dat nog zo. En op een bepaald moment,
0: ik noem dat altijd zwarte koffie. Ja, of tenminste waterkoffie.
1: Waterkoffie, dat is het. Smaakt
0: zwart water.
1: Smaakt me niks.
0: Ja.
1: Maar en toen kreeg je op een bepaald moment inderdaad ontwikkelingen. Vooral dat kwam. Dat is geïnspireerd, denk ik, door de Italianen in Amerika. Want die zijn wel op koffie.
0: Italiaanse en Franse cultuur, ja.
1: Ja, die zijn er wel op gesteld. En die hadden in hun restaurants ook vaak dingen als espresso. Daar had de gemiddelde Amerikaan nooit van zijn leven van gehoord. En toen kreeg je het hele Starbucks gebeuren. Maar daar komen inderdaad wel mensen bij elkaar. Of die ontmoeten elkaar. Maar het idee van, als je iets te bespreken hebt, ik zit hier nu in de studio met Luc. Als Luc en ik iets te bespreken hebben, dan zeggen we waarschijnlijk, joh, laten we even een kop koffie gaan drinken. Dat idee bestaat niet in Amerika. Is er gewoon niet.
0: En wat betaal je voor een kopje koffie in Nederland?
1: $2.50, denk ik. €3 aan.
0: Nou, als ik hier naar Starbucks loop, dan hang ik al snel aan de $6.
1: Ja, en dan krijg je
0: voor een kopje wat ik toch matige koffie noem. Matige, dus als ik echte koffie wil hebben, dan moet ik eigenlijk naar Little Italy.
1: Ja, en dan
0: naar een ouderwetse Italiaanse koffieshop.
1: Ja, en dan krijg je een kopje. En bij Starbucks komen ze niet verder dan een kartonnen bekertje voor dat geld.
0: Nee, zo is het.
1: Zo is het. Oké, zullen we een vraag die steeds komt? Dat is namelijk van Matthijs. Die vraagt of wij even iets kunnen zeggen over de mogelijke presidentskandidaten aan democratische kant. En ik zeg, die vraag krijgen we steeds ontzettend vaak. En begrijp dat mensen blijven stellen. En wij kunnen er heel slecht op antwoorden, omdat we eigenlijk niet veel weten. Welke namen zingen nou steeds rond?
0: De namen die kennen we. Hè. Dat is dus Newsom en AOC en Pritzker uit Illinois. Maar ik ben even naar Polly Market gegaan, hè, de bedding site, om te kijken hoe dat daar staat. En ik lees het gewoon even voor. Ik zie Ocasio-Cortez op 19%, Gavin Newsom op 17%, John Ossoff, de senator uit Georgia, op 15%, Kamala Harris op 7%, Pete Buttigieg op 5%, Josh Shapiro, gouverneur uit Pennsylvania, op 5%, en Mark Kelly op 3%. Dat is Polly Market. Zij zullen het ongetwijfeld beter weten dan wij.
1: Ja, maar goed, dan zou betekenen dat de socialistische beweging ligt een klein stukje voor in deze, als je dat zo wil interpreteren.
0: Zo is het.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou,
0: laten we het daarmee afronden. Yes. Dat de tijd gaat snel, zeg.
1: Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl... of je kunt reageren op Spotify. Je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp. Dat is 06-28-13-5020. En wie weet win je zo'n prachtige Amerika Podcast koffiebeker. Volgende week is Jan weer terug, dus wij nemen voorlopig even afscheid van elkaar. Maar we zien elkaar morgen of overmorgen in New York.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
1: Kozijnen. Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: De Nationale Autoshow.
6: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
7: Meindert en Wouter.
8: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
6: Bijna de helft.
8: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
5: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
8: Het kwartje valt nu pas.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee gewonden vannacht bij een grote brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Ze kregen rook binnen en eentje moest naar het ziekenhuis. Alle appartementen in het gebouw werden ontruimd. Zo'n 100 bewoners konden in het gemeentehuis terecht. Het appartement waar de brand was, is helemaal verwoest. Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken, tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. De Russen hebben de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen en ook een andere stad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 6 anderen gewond. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind juli. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. De natuurbrand in het Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Twee Nederlandse helikopters blussen mee. En Stefan Nillissen zegt dat hij bloed rook toen hij voelde dat hij makkelijk de andere lopers kon inhalen op de 1500 meter op de EK Atletiek. Hij nam een indrukwekkende eindsprint en zorgde voor een enorme stunt en haalde goud. Nillissen is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was in 1950. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
12: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat is zelfs zo als de sky the limit lijkt. Mijn gast van vandaag ging keihard viraal. Daarna liep het absoluut storm. Het ging zelfs zo hard dat ze de vraag totaal niet aankon. Maar nu die storm lijkt te gaan liggen, is haar bedrijf nog wel ingericht op hele drukke tijden. Welkom, Amy.
13: Dankjewel.
12: Wie ben je en wat doe je?
13: Ik ben Amy Klein en tweede generatie eigenaar of eigenaresse van de Bontekoe Chocolade in Schiedam.
12: En waar heb jij het goed gedaan?
13: Wij hebben, ik en mijn broer dus, hebben het bedrijf getransformeerd in 5 jaar. Van een lokaal ambachtsbedrijf naar een nationaal, nog steeds ambachtelijk, maar duurzaam bedrijf.
12: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
13: We zijn te hard gegaan en te veel met de achterkant bezig geweest, denk ik.
12: Nou, voldoende om over te praten. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Amy, leuk om jou hier in de uitzending te hebben. De Bontekoe chocolade, dat spreekt natuurlijk voor zich. In Schiedam. Ik ben natuurlijk even benieuwd, wat is de product range?
13: Nou, we zijn van oorsprong een bedrijf wat dus handgemaakte, vooral bonbons maakt. Mm-hmm. Met verse ingrediënten. En wij hebben het in die transformatie ook gebracht naar een nieuw assortiment. Dus wij maken nu ook vooral repen. Die populair zijn bij niet... denk de standaard klant, dus de wat oudere chocoladeklant, maar juist jongeren.
12: Ja, ja.
13: Die ook trendgevoeliger zijn.
12: Heb je voorbeelden mee of niet?
13: Onze allergrootste hit, dat is onze pistachereep.
12: Oh ja.
13: Die ligt hier. En we hebben een nieuwe hit, dat is de zwarte sesam.
12: Oh ja. Even kijken, hoe de verpakking, het ziet er prachtig uit.
13: Ja, wij zitten vrij hoog in
12: hoog
13: segment.
12: Hoog in de markt, ja.
13: Niet alleen door de ingrediënten, duurzame cacao. Maar ook door het ambacht wat erachter zit. Ja. En we proberen dat ook op een manier te verpakken. Of een cadeautje voor jezelf of voor iemand anders is.
12: Dit is inderdaad, wat voor de luisteraars, het ziet eruit als een soort. Bijna als een soort pennendoosje. Als ik een pen koop, zo'n dure Parker, weet je wel. Dat zit er ook zo mooi in.
13: Hij zegt liever Hermès. Een Hermès.
12: Je hebt helemaal gelijk. Je hebt er wel, met een prachtige kleur, ook een chique kleur. En daar, als je hem openschuift, dan zit daar een reep in. Ja. En dat is anders dan. Nou, heel veel van die bonbonnetjes op die glazen plaatjes, zo waar je zo de in het doosje
13: ver
12: doet.
13: Van weg te
12: brengen. Ja. En dit spreekt de jongere doelgroep aan.
13: Ja, dus in eerste instantie is daar is daar echt de groei uitgekomen. Mm-hmm. Maar we zien nu dat. We gaan binnenkort ook bij Crisp Life. Dus dat er ook nu andere mensen zijn die op zoek zijn naar een. Of andere mensen, wat oudere mensen die op zoek zijn naar een cadeautje. Maar wel met de tijd mee willen.
12: Ja, snap het. En jullie verkopen. Je is ooit gestart in Schiedam.
13: Yeah.
12: Waar verkoop je nu nog meer?
13: Nou, dus wij hebben winkels in Schiedam, Rotterdam, Den Haag. En zijn de afgelopen 2 jaar ook uitgerold met onze chocomaten. Dat zijn vintage vending machines. Daar hebben we er 17 van door heel Nederland. Mm-hmm. We verkopen online. Onze webshop is belangrijk. En we zijn nu bij Schiphol. En nu de nieuwe fase waar we het zo over gaan hebben. Bijvoorbeeld ook bij Crisp.
12: Ja. Ja. Hoe groot is het team?
13: 80 mensen. Wel veel parttimers. Dus het is erg seizoensbusiness. Dus ik denk rond de 30, 35 FT.
12: Ja, oké. Okay. En ik kan me voorstellen dat het inderdaad, je zei het al, seizoensbusiness, Sinterklaas en Pasen of zo, dat is de hoogtijdagen van de chocolade, toch?
13: Ja, dus van oorsprong, dus toen wij het bedrijf overnamen, 5 jaar geleden deed het bedrijf 1 miljoen omzet en werd vooral het geld verdiend met Sinterklaas, Kerst en Pasen. En wij zijn juist gaan kijken van hoe kunnen we het hele jaar door een gezonde business hebben.
12: Ja.
13: Dat heeft ons mede, in combinatie met duurzaamheid, ook naar de missie chocolade die verbindt gebracht. En die verbinding zoeken we niet alleen in het team, dus we hebben 80 mensen met 15 nationaliteiten, met allerlei verschillende achtergronden. En die hebben ons ook geïnspireerd om verschillende soorten collecties te lanceren. Dus niet alleen Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook suikerfeest, Ramadan, offerfeest, Diwali,
12: wow.
13: Lunar New Year.
12: Wat dus, goed zeg.
13: Vooral in Rotterdam, Schiedam, waar het een hele gemixte
12: Populatie is.
13: Spreekt het heel veel mensen aan en voelen ze zich ook gezien en gehoord.
12: Wat leuk zeg. En toen je het overnam van jouw moeder en oom, laten vertellen. Toen was het 1 miljoen euro omzet, zeg je. Waar zit hier nu op?
13: We zaten vorig jaar boven de 6.
12: Zo, dat is een behoorlijke, dat is een behoorlijke
13: dus
12: groei.
13: We zijn in 2 jaar van 1 naar 2 gegaan. En door het viraal gaan zijn we richting 6 gegaan.
12: Wauw, oké. Okay.
13: En dit jaar zullen we daar iets onder zitten.
12: Ja. Ja. En draai je winst?
13: Ja.
12: Oké. Okay. Dat is mooi. En je bent uitgeroepen tot Rotterdamse zakenvrouw van het jaar.
13: Ja, vorig jaar was dat. Dus,
12: opent dat veel deuren of niet?
13: In die hele, dus toen in 2024 viraal ging, dan gaat iedereen bellen, allerlei media, mediakanalen, maar ook ik ben genomineerd voor als bedrijf, maar ook als persoon voor verschillende awards. Maar die Rotterdamse zaakvrouw, dat opent heel veel deuren. Je krijgt allemaal uitnodigingen, bijna te veel zelfs.
12: Ja.
13: Maar het is heel mooi om andere dames te ontmoeten. Ook, we hebben nu ook een vrouwelijke burgemeester in Rotterdam, dus daar mag je ook een aantal keer mee lunchen, eten, ideeën mee uitwisselen. Dus dat is
12: leuk om te doen.
13: Mooie eer.
12: Heel eventjes terug naar het begin, want ik zei net al, je hebt het 5 jaar geleden overgenomen samen met je broer. Tweede generatie, is dan het ondernemerschap met de paplepel ingegoten en is het logisch dat je dit bedrijf zou gaan overnemen?
13: Ja, het ging altijd bij ons aan tafel over
12: Omzet, de
13: winkels, sleutels die ik kwijt. Maar ik hoorde het, ja, vooral het, ook wel het, zeg maar, mijn moeder en mijn oom hebben het echt met hun eigen handen, zeg maar, alles zelf doen. Echte bloed, zweet en tranen, zou ik zeggen. In praktische zin gedaan. Dus
12: en dat, jij voelde, dit is misschien niet iets voor mij.
13: Nou, ik dacht wel van, de wereld is groter dan een chocoladewinkel in Schiedam. Dus ik ben zelf in Delft gaan studeren, maar ook bij Picnic gewerkt. Naar Dakar gaan voor zonnepanelenbedrijf. Mijn broer zat er op een gegeven moment wel in als chocolatier. En eigenlijk tijdens corona heeft mijn broer mij benaderd van, wil je helpen om het bedrijf over te nemen? Want mijn moeder of onze moeder en onze oom willen het gaan verkopen.
12: Ja. En zei je het meteen, oké, dat gaan we doen?
13: Nou, ik was altijd al de officieuze webshopbeheerder en zo, omdat ik dan de meest technische achtergrond had. Ik dacht wel van, er zit zoveel emotie in. En het is zonde als we dit aan de eerste beste verkopen. En ik wil zeker meehelpen en kijken hoe we dit in ieder geval kunnen voortlaten bestaan. Ik heb dat eerst part-time gedaan en later besefte ik me pas, er zijn knoppen waar je aan kan draaien om het naar je eigen hand te zetten, om zelf dingen te gaan uitproberen. En nu kan ik me bijna niet voorstellen dat ik het bijna niet heb gedaan.
12: Ja, dus, ik begreep wat je zei net even tussen leus en lippen door, je werkte bij Picnic met de founders, echt het eerste team van 30 man had je.
13: Ja, klopt.
12: Ik geloof dat zij ook een beetje geadviseerd hadden van, joh.
13: Ja, een van de oprichters, Frederik Nieuwenhuis, die zei tegen mij, wat je ook doet, zorg ervoor dat het niet verkocht wordt, want er gaat een moment in je leven zijn dat je daar spijt van gaat hebben. Ja. Dus dat heeft me zeker geholpen om, om te beseffen hoeveel waarde eigenlijk een familiebedrijf waar je eigenlijk al dag en nacht als kind mee bezig was, hoe mooi dat is en hoeveel emotie daarin zit. Ja. En hoe eigenlijk ook een bepaald geluk je hebt dat je dat mag en kan overnemen.
12: Ja. Samenwerken met je broer, met familie.
13: Yeah.
12: Mijn vader zei altijd, met familie moet je wandelen, niet handelen. Maar ja, bij een familiebedrijf gaat het niet anders.
13: Yeah.
12: Is dat makkelijk?
13: Nou, dat is voor ons werkt dat heel goed. En dat komt vooral omdat we aanvullende kwaliteiten hebben en ook wel aanvullende interesses. Dus hij is heel erg bezig met de nieuwe smaken, met de productie, met innovatie. En ik ben meer met de bedrijfskundige kant bezig. Mm-hmm. En natuurlijk hebben wij moeten leren hoe dat samenwerken gaat. Dus ik zie ook bijna elk jaar, voelt het wel een ander bedrijf. Maar aan het begin lieten we nog wel eens te lang dingen sudderen. En nu hebben we eigenlijk bijna een gouden regel van, wat als je ergens mee zit, moet je ervoor zorgen dat die dag wordt uitgesproken.
12: Oh ja.
13: En dat je
12: het niet mee naar huis neemt.
13: Nee, oké gevoel naar bed gaat. Ja, ja. We checken ook bijna elke dag in van, is het nog leuk wat we doen? Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja.
12: Leuk om dat zo samen met je broer te doen. Hey, laten we even een sprongetje maken naar, wat een aantal keer zeggen we dat al in deze uitzending, toen we viraal gingen.
13: Ja.
12: Dat was 2024. Want toen was er de Dubai-reep.
13: Ja,
12: ik weet ongeveer wat het is. Het is iets met pistache erin, geloof ik.
13: Ja, we proberen het zelf niet de Dubai-reep te noemen. Dus ik denk dat Dubai aan zich heel erg haak staat op waar we als bedrijf voor staan. Dus ik ben helemaal geen fan van Dubai. De klant, of klanten, of zeg maar een groep in heel de wereld is het de Dubai-reep gaan noemen.
12: Maar even voor mij, is niet jullie uitvinding, of wel?
13: We hebben een eigen variant gemaakt. Dus waar die transformatie waar ik het over had, zijn we ook gaan kijken van, we hebben een product wat zich goed leent voor social media. Als we zeggen, een TikTokable product. Dus het ziet er goed uit, het kraakt, het is lekker. Dus we zijn gaan testen, echt vanaf overname, van hoe kunnen we tractie genereren op social media. We hebben van alles getest. Dus we hadden een eigen versie van de crompoes, een chocozant. Nou, dat was eigenlijk de eerste keer viraal gaan voor ons. Dat er wel een rij voor de deur stond. Iedereen wilde croissantjes met chocolade. Maar wij maakten helemaal geen croissantjes. Je kan het niet met de webshop versturen. Dus na 2 dagen dachten we stoppen er weer mee. We hebben libido bonbons gemaakt. Febo-muren omgebouwd tot chocolademuren, om te kijken of dat tractie zou hebben. Brandnetels van chocolade. We zijn allemaal dingen gaan testen.
12: Allemaal TikTokable, zeg je?
13: Ja, we zijn gewoon dingen gaan proberen van wat werkt er in het algoritme. Een iemand uit het team met een Marokkaanse achtergrond hebben. Nou, er wordt ook baklava of verschillende onderdelen uit het Midden-Oosten of koekjes uit het Midden-Oosten worden er op dit moment in chocoladereep gedaan. Dus wij zijn met dat team naar Istanbul gegaan en zijn gaan kijken van, wat gebeurt er eigenlijk in het Midden-Oosten met chocolade? En daar zagen we dat pistache en onderdeel van baklava, die kadaïf, dus dat zijn die engelenhaar, baklava, de zoete lekkernijen, dat in chocoladereep werd gedaan. En wij zijn onze eigen variant daarop gaan maken. En Nou, dat is een vrij knullig filmpje geworden op een maandagavond. En dat is nu in totaal iets, ik weet niet, 15 miljoen keer bekeken. En dat is, wij hadden dat hele product nog niet in de schappen liggen, maar dat is wel het moment dat het bedrijf explodeerde.
12: Oh ja, oké. Okay, ja. Dus wat, jij noemt het niet de Dubai-reep. Ik probeer gewoon even te snappen hoe dat al zit. Dus er zijn meerdere mensen die zoiets aan het maken waren. Dus
13: in Dubai zijn ze begonnen, of is er een chocolatier die daarmee begonnen is om onderdelen van baklava ook. Zij is degene die, waarvan het filmpje ook heel hard is gegaan.
12: Ja.
13: En wij waren de eerste daarna waarvan een filmpje heel hard is gegaan. En wat verkrijgbaar was in West-Europa. Dus we hebben op dat moment ook klanten gekregen uit heel West-Europa.
12: Ja.
13: En daarna zie je eigenlijk overal varianten oppoppen. En ik denk dat als je kijkt naar de food trends en wereld, is dit denk ik een hype geweest. Dat gaan we aankomende jaren niet zien.
12: Nee,
13: hele pistache in Dubai of die versie daarvan. Je ziet het overal terugkomen nu in taarten, pannenkoeken met aardbeien. Het is een schaarste op pistaches geleverd. Het hele chocoladesegment is veranderd. Dus het is normaler geworden om €15 aan een reep uit te geven. Dus het heeft een hele shift gebracht.
12: Wauw, okay. Gewoon omdat we anders naar chocola zagen kijken. Want die Dubai-reep was hartstikke duur, toch? Dat kan ik me herinneren.
13: Ja, dus in Dubai zelf is iets van $25.
12: En wat kostte dat bij jullie?
13: Wij verkopen hem voor €15.
12: Ja, oké. Okay. Nou, dat is nog steeds een behoorlijke prijs natuurlijk voor een reep. Even voor mij. Jullie maken dat filmpje. Ja. Maar dan komt Monica Geuze langs, een influencer.
13: Die heeft hem zelf besteld. Dus okay. het ging al heel hard op dat moment. Ik was al het team aan bellen van we moeten even 's avonds door gaan werken. We waren met gewoon witte bakpapier waren we die reep aan het inpakken. En proberen alle postorders op te sturen. En op een gegeven moment viel de website een aantal dagen daarna uit. En toen dacht ik, wat gebeurt er? En zij had zelf die reep besteld. Zij zegt onze naam niet. Ze houdt een hand op het logo, want daar betaal je heel veel voor, denk ik, bij Monica. Maar daaronder gaan mensen commenten, dat is de reep van de Bontekoe, dat is dit filmpje. Nou, en dan heb je wel het Mo-effect te pakken. Dus dat is ook wel grappig, want daar ben ik zelf over gaan schrijven. Dus ik vind het wel leuk om op ook onder andere LinkedIn weer te schrijven. Wat gebeurt er nou met een product als dat wordt opgepikt door een influencer? En dat hele Mo-effect is weer opgepakt door heel veel mediakanalen. Dus dan zie je dat een beetje viraal gaan. Zorg weer dat je meer viraal gaat. Dan staat NOS en iedereen voor de deur. Dus dat waren wel dynamische weken. En op dat moment dacht ik, oké, we moeten hier vol op ingaan. Want volgende week zit over.
12: Ja.
13: Hoe hard het omhoog gaat, hoe hard het naar beneden gaat.
12: Ja.
13: Volgende week is het over. Dus we waren echt alleen nog maar met eigen team. We zijn een maximaal aantal repen erop gaan zetten. We konden maar op dat moment 500 repen per dag of zo verkopen. En we gingen niet meer via de webshop versturen. Want we hadden veel problemen met de post. Het werd zomer, chocolade ging smelten. Je mocht in de rij staan voor de deur en dat was het. En elke keer dacht ik, volgende week is het over.
12: Ja, het was niet over.
13: Nee, het heeft zeker 2 jaar geduurd. Ja.
12: Wauw. Ja. Heeft 2 jaar ook rijen voor de deur? Of?
13: Ja, wel echt drukte en nog steeds. We zijn dus toen voor 3,5 vervoudigd in een jaar. En dat heeft zeker 2 jaar geduurd.
12: En denk je dan elke keer ook, morgen is het over of volgende week is het over? Dan gaan we gewoon weer terug naar normaal. Maar ja, als je zo lang bezig bent, op een gegeven moment is de druk op het team heel groot natuurlijk.
13: Ja, maar op een gegeven moment zag ik de smaak overal terugkomen. Belde Schiphol, belde Albert Heijn. We hebben heel veel nee gezegd. Van, dat kunnen we niet aan, we zijn een ambachtsbedrijf. We willen kwaliteit bieden. Dus ik heb heel lang gedacht, het gaat over. Toen dacht ik, oké, dit blijft misschien wel een standaard smaak. Zeg maar zoals de karamel zeezout, de red velvet. Ik merkte dat nog steeds veel mensen in Nederland ons product wilden, maar niet makkelijk konden verkrijgen naast de webshop. Maar ondertussen was ik met mijn broer ook al, doordat we daar ook nieuwe repen lanceerden en dat ook viraal ging, dacht ik, oké, we moeten de achterkant gaan voorbereiden. We moeten mensen gaan aannemen. Ik had ook externe adviseurs en die zagen ook de cijfers. Je moet achterkant voorbereiden. Daarmee bedoel ik productie, machines. Ik was met heel veel dingen bezig. Ik ben zelf cacao gaan inkopen omdat we meer nodig hadden. We hebben een eigen machine ingekocht om cacao te gaan mengen met melk en suiker, wat de hoofdingrediënten zijn. Terwijl dat eigenlijk ook semi-externe, maar omdat ik dacht van, er is zoveel vraag, we kunnen van alles doen, ben ik allerlei dingen vooral aan de achterkant gaan doen op dat moment. Ja. Maar dat was na een jaar, een jaar, anderhalf jaar.
12: En was dat leverde dat op wat je wilde?
13: Op dat moment wel. Dus maar ook ter voorbereiding van het gesprek. Want op dat moment denk je dat je de goede dingen aan het doen bent. ook omdat we heel veel nee hadden gezegd tegen partijen die het wilden wederverkopen.
12: Ja, je baalt natuurlijk als een idioot om elke keer nee te zeggen tegen omzet, omdat je niet kunt
13: maken. Dus je gaat toch op een gegeven moment wel investeren in machines, of om het ambacht te ondersteunen. Je gaat investeren in mensen, je gaat toch een inkoper aannemen. Je gaat iemand op HR aannemen, eerst deed dat allemaal zelf. Iemand op finance, je bent je team aan het uitbreiden. En ook, je gaat ook geloven in dat moment in je eigen succes. En dit, nou, dit kon bijna niet stuk. Een nieuw filmpje ging online en had weer 100.000 views, 200.000 views. Dus na anderhalf jaar ga je daar wel
12: een soort koning Midas ben je dan. Alles wat je aanraakt verandert in goud.
13: Supergevaarlijk. Supergevaarlijk, ja.
12: Ja, want oké. Waarom is dat gevaarlijk?
13: Dat is gevaarlijk omdat je bent minder humble over die vraag. Dus we kennen ook de tijden dat het heel rustig is daarvoor. Maar als je continu je vraag meer is dan dat je aan kunt, dan ga je niet meer waarderen waar je vraag vandaan komt en goed bekijken waar komt mijn vraag vandaan. Ik was op dat moment niet bezig wat gebeurt er eigenlijk als die vraag echt naar beneden gaat.
12: Ja. Wanneer kwam dat moment dat je denkt, oh, wacht even?
13: Nee, dat kwam eigenlijk dit jaar is na Q1 dat we het team hebben uitbreid, bepaalde investeringen hebben gedaan en rond de 20-25% minder omzet draaiden. En dat met die nieuwe vaste kosten dan wel een ander rekensom, ander spel gaat worden.
12: Ja.
13: En ik me ook besefte, ik heb op dit moment een bedrijf gebouwd met niet heel veel meer kanalen dan voordat we viraal gingen. Wat afhankelijk is geworden van virale filmpjes eigenlijk.
12: Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk de voorkant en je was heel erg bezig met de achterkant.
13: Ja.
12: En opeens denk je, shit, die voorkant is wel heel indimensionaal. Namelijk TikTokable producten en die moeten ook wel viraal gaan. Anders lukt het niet.
13: Ja, we hebben ook wel wat rebranding en zo gedaan, maar achteraf gezien had ik eerder willen nadenken van oké, misschien hadden we wat gestabiliseerde kanalen, dus nieuwe winkels willen openen. Of eerder die chocomaten willen uitrollen. Waar we vrij zeker van weten, oké, mensen weten ons te vinden, gaan er naartoe die niet per se op TikTok zitten, maar lekkere chocola willen hebben. Maar ik ben heel veel bezig geweest met cacaohandel, machines, team uitbreiden.
12: Dus je ziet opeens, gaat het dus, wat zei je, 6,5 miljoen ga je 20-25% in omzet naar beneden.
13: Yeah.
12: Wat ga je dan doen? Dus je realiseert je, we hebben allerlei keuzes gemaakt, maar we moeten nu even iets anders doen.
13: Yeah.
12: Wat ga je doen?
13: Nou, we stonden op het punt om een nieuw productiepand aan te gaan huren. We zijn vrij snel uitgebreid, we hebben allemaal losse panden. Wat ons eigenlijk vrij flexibel maakte, realiseerde ik me achteraf. In het moment dat je de vraag niet aan kan, denk je, wat doen we met die drie verschillende panden? Iedereen moet heen en weer rijden en we kunnen het niet goed managen. Maar als je vraag omhoog of naar beneden gaat, heb je wel flexibiliteit. En dat nieuwe productiepand zou een stuk groter zijn, zou de vaste kosten omhoog gaan. Dus op dat moment heb ik dat gecanceld.
12: Mm-hmm.
13: En we zijn met het team gaan zitten en zeggen, oké, we moeten andere manieren gaan vinden om onze vraag te laten groeien. Of we moeten de vaste kosten weer naar beneden gaan brengen om het dit jaar weer gezond af te sluiten. En het team staat daar. Mijn broer en ik zijn beide heel transparant. Ze weten de cijfers, dus ze staan er ook voor open. Designers zijn ook gedeeltelijk in de winkel gaan staan. Mensen hun uren zijn naar beneden gegaan, bijvoorbeeld. We zijn weer terug gaan schroeven, zou ik
12: zeggen. Ja. En wat je. Dus je hebt een transformatie eigenlijk aan de achterkant gehad.
13: Yeah.
12: En nu moet er heel hard gewerkt worden aan de voorkant.
13: Yeah.
12: Ja. Kun je vertellen waar je nu in zit?
13: Dus wat wel mooi is, dat ik denk omdat we transparant zijn, een team hebben wat al lang bij ons zit, wat al meerdere fases heeft meegemaakt, voelt het wel weer alsof we er weer doorheen zijn. Dus op het moment dat we echt viraal gingen, belden best wel veel wederverkopers ons en zeiden we nee. En nu dacht ik, die kunnen we weer gaan bellen. Weet je?
12: Ja.
13: Dus we gaan binnenkort live bij Crisp. Dat zal weer ervoor zorgen dat we beschikbaar zijn in Nederland. Zal waarschijnlijk ook voor wat volume en nieuwe naamsbekendheid zorgen. Die chocomaten uitrol gaat vrij.
12: Werkt dat, zo'n chocomaten uitrol?
13: Ja, dus we merken, mensen willen onze repen. Op €15 is €4 verzendkosten is best wel fors.
12: Ja.
13: Dus we kunnen ze een chocomaat lanceren. Doet het alsnog ook vrij goed op social media. En vooral een jonger publiek vindt het toch mooi om ook via de vendingmachines dingen te kopen. Ik dacht eerst van mensen willen allemaal via een persoon en een winkel. Maar de filmpjes worden juist gemaakt met deze. Het zijn eigenlijk vintage snoepmachines die je kent van het zwembad. Maar wij bouwen ze dan vintage en wat klassieker om. En daar maken mensen weer filmpjes ook van. Maar naast het feit dat het dan weer afhankelijk is van social media, vinden mensen het ook fijn om niet die 4, 5 euro verzendkosten te hoeven betalen. Ik zeg, dat is ergens ook betaalbare luxe en een cadeautje om iemand te verrassen.
7: Ja.
13: En we zijn aan het kijken hoe we met winkels uit kunnen rollen. Omdat we zien dat een winkel voor ons ook ergens beleving is. Het is een makkelijkere manier om ons verhaal te vertellen.
7: Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook zoekt naar grotere retailers. À la de Bijenkorf of de luxere brands. Of werkt zoiets niet?
13: Ja, dus daar staan we zeker voor open. De echt grote doen we niet. Dus wij blijven wel een ambachtsproduct.
7: Ja.
13: Maar ik geloof hierin ook weer in het ergens stap voor stap. Dus we zijn iets teruggedraaid en nu weer stap voor stap aan de voorkant aan het werken. Ook veel aan het nadenken, hoe groot wil je zijn, hoe groot wil je worden? En ik denk uiteindelijk willen we een bedrijf hebben wat gezond is en niet afhankelijk is van virale video's.
7: Ja. We sluiten af met een mooie, we zeggen altijd Amsterdamse tegeltjeswijsheid, maar dat mag voor mij ook een Schiedamse tegeltjeswijsheid zijn. Wat is die volgens jou?
13: Nou, viraal gaan is heel mooi meegenomen, maar is geen basis voor je bedrijf.
7: Nee. Ongelooflijk leuk dat je er was. Dankjewel voor je openheid. Amy Klein was dat, mede-eigenaar van Chocolatier De Bonte Koe. Volgende week praten we met een ondernemer die in een branche zit die goed past bij chocolade, namelijk koffie. Maar Daf Dubbelman van Zuivere Koffie die zet niet zomaar een bakkie. Hij heeft de eerste koffiebranderij ter wereld in de Baaijes. Dat verhaal dat hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
14: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
1: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
0: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
2: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend.

0: altijd met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee gewonden vannacht bij een grote brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Ze kregen rook binnen en eentje moest naar het ziekenhuis. Alle appartementen in het gebouw werden ontruimd. Zo'n 100 bewoners konden in het gemeentehuis terecht. Het appartement waar de brand was, is helemaal verwoest. Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. De Russen hebben de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen en ook een andere stad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 6 anderen gewond. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind juli. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. De natuurbrand in het Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse helikopters blussen mee. En Stefan Nillissen zegt dat hij bloed rook toen hij voelde dat hij makkelijk de andere lopers kon inhalen op de 1500 meter op de EK Atletiek. Hij nam een indrukwekkende eindsprint en zorgde voor een enorme stunt en haalde goud. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was in 1950. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
5: Dit is alweer de 5e aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Vanaf deze mooie plek interviewen Maarten en ik deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een absoluut zwaar gewicht in de internationale beleggingswereld. 10 jaar stond hij aan het hoofd van een partij die de miljarden van pensioenfondsen en verzekeraars in woningen en winkelvastgoed steekt. Van harte welkom, Jaap van der Bel van Altera Vastgoed.
6: Dankjewel.
5: Fijn dat je er bent.
6: Vind ik ook. Ik vind het heel leuk dat we hier een gesprek kunnen aangaan met elkaar.
5: Ja, nou, dat gaan we doen.
6: De markt.
5: Dat gaan we doen, Maarten. Want het is een gerenommeerde...
7: Zeker. En die ook in de 10 jaar dat hij de baas bij Altera was... is het met 60-70% gegroeid, het beheerdvermogen. Van enkele tientallen mensen naar, geloof ik, een man of 60-70
6: gegaan.
7: Bijna wel, ja. En van 5.000 naar 7.000 woningen volgens mij gegaan. Dus dat is...
6: Zelfs nog meer.
5: Ja. Kijk, alle reden om in gesprek te gaan in onze mooie zomerserie. Je hebt op 1 juli het stokje overgedragen aan jouw opvolger. Bevalt het leven van gepensioneerd zijn een beetje?
6: Ja, toen ik aftrad, dacht ik van... nu heb ik niet meer zo'n volle agenda.
8: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst... slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Niet als iemand die denkt, ik ga mijn carrière eindigen in de stenen.
5: Nee, dat klopt ook. Hè. Dus die carrière die omvat 46 jaar. Eigenlijk gebeurde dat doordat er een fusie was tussen Achmea en de Engelse vermogensbeheerder Foreign and Colonial.
4: Ja, werd dat de naam die je nu dat werd Sintrens.
5: Nou, dat werd uiteindelijk werd het door de fusie met Interpolis weer Sintrus.
4: Ja.
5: Dus je ziet wel dat soort bewegingen. Maar ik heb altijd heel nauw gewerkt met sociale partners. Dus ze zochten eigenlijk bij dat vastgoedbedrijf iemand die ook al die besturen van pensioenfondsen kende. Want daar zaten de werknemer en de werkgeversorganisaties.
4: Dus dat kwam bij elkaar, jouw kennis van de pensioenfondsen.
5: Ja.
4: En toen ben je dus uiteindelijk bij Sintrus Achmea vastgoed in het vastgoed gestapt.
5: Klopt.
4: Ja. Wat was je eerste gedachte toen je daarvoor gevraagd werd? Weet je dat nog?
5: Dat lukt me wel.
4: Nou, dat is gebleken. Ja. Dat is gebleken. Ja, want die vastgoedsector heeft je sindsdien niet meer losgelaten. Wat is nou de magie wat jou betreft van dat domein, van het vastgoed? Waarom?
5: Nou, het is natuurlijk fysiek in de gebouwde omgeving. Iedereen heeft er een mening over. Maar het meest intrigerende vind ik eigenlijk de discussie van, doen we nou in stenen of doen we in munten? Want we beleggen het geld van een ander. En vastgoed is hooguit een middel om tot het rendement te komen voor die pensioenfondsen en die verzekeraars.
4: Oh, dus, maar dat is dus steeds de vraag voor jezelf. Van, gaat het hier om de stenen of gaat het hier om het rendement?
5: Het gaat om het rendement en het omvat meer dan alleen financieel rendement. Maar er is te veel dat er gedacht wordt vanuit de stenen. Maar je moet echt denken vanuit de klant die het kapitaal beschikbaar stelt. Wat wil die bereiken met vastgoed? Want er zijn zoveel verschillende asset classes waar een pensioenfonds ook in kan beleggen.
4: Maar zeg je dan, de meeste mensen in het vastgoed zijn ook te veel met de liefde voor de stenen bezig. En die willen het mogelijk maken, maar soms is het financieel niet mogelijk. En dan moet je het niet doen, investeren bijvoorbeeld.
5: Dat kan zo zijn. Die liefde voor de stenen is, vind ik, heel belangrijk. Want je moet wel kennis hebben en weten hoe je het kunt uitvoeren. Maar je moet de verbinding maken met het rendement. En met wat eigenlijk de klant wil.
6: Maar je hebt het over de klant. En dat vind ik interessant. Want wie is in jouw ogen jouw klant uiteindelijk?
5: Twee soorten. De een stelt kapitaal beschikbaar. En de ander huurt het vastgoed.
6: Nou, ik bedoel eigenlijk degene die het kapitaal. Als je gaat kijken naar de klant die het kapitaal ter beschikking stelt. Wie is dan daar de klant?
5: Uiteindelijk zijn het gewoon de werknemers die pensioenpremie betalen. Het is hun geld.
4: Ja, of de mensen die met pensioen zijn, zoals jij zelf nu.
5: Ja, precies.
6: Ja. Ja.
5: Met dank aan het pensioenfonds ook. Maar daar heb je helemaal gelijk in, Maarten. Want, ik heb geleerd ook vanuit de loopbaan. Je moet altijd kijken naar de echte stakeholders. De mensen voor wie je doet. En in dit geval zit een pensioenfonds, doet het voor mensen in loondienst. Die betalen veel pensioenpremie ongemerkt. En die willen straks ook kunnen genieten van een pensioen.
6: In een van de eerste, want ik vind dus het heel belangrijk, en ik vind dat heel veel investeerders vergeten, dat de echte klant is en niet de boardroom van APG of wie dan ook. Precies. Het gaat om de mensen die het geld erin hebben gestoken. En wij hadden in een van onze eerste afleveringen, het eerste jaar denk ik, hadden wij Cor van Zadelhof. En die begon toen, kregen een pittige discussie, Cor en ik. Want Cor begon een betoog dat Nederlandse pensioenfondsen, die moesten al hun geld investeren, vooral in Nederland. En de discussie was natuurlijk dat ik vond, dat is totale onzin, want ze moeten gewoon zorgen dat de pensioengerechtigden, zoals jij, uiteindelijk een net pensioen krijgen.
5: Ja,
6: hoe sta jij erin?
5: Nee, maar dat klopt. En daarom is het ook zo belangrijk om dat te beseffen. Want in feite, de markt voor pensioenfondsen is wereldwijd. Je kan in aandelen beleggen, in vast renteonderwaarde. Van allerlei vermogensbeheerproducten zijn er. Ik heb dat ook meegemaakt in mijn loopbaan. Dus je moet terugredeneren. Hoe maak ik nu van vastgoed een hele aantrekkelijke beleggingspropositie? Dus daaraan moet vastgoed ook voldoen.
6: Ja, maar hoe kijk je dan aan tegen, want ja, ik dit is wel een beetje een onderwerp waar ik altijd wel op aanga, is het zogenaamde impact investeren. Want ik krijg daar jeuk van.
5: Oh ja?
6: Ja, omdat ik denk van, ja, als ik gewoon mijn hele leven

0: in de bouw heb gezeten of op de vuilniswagen heb gestaan, dan denk ik, jij lekker met mijn geld impact investeren. Ik wil gewoon zorgen dat ik een goed pensioen krijg.
1: Ja, natuurlijk. En dat begrijp ik ook. Tegelijkertijd is impact, vind ik ook, je risico's mitigeren. Dus als je, zoals wij dat ook doen bij Altera, een focuspunt hebben op duurzaamheid in al zijn facetten, dan kijk je eigenlijk van hoe je de risico's kunt mitigeren. Want daar heb je helemaal geen zin in. Dat je straks, dat je vastgoed minder waard is of minder liquide is. Omdat er allerlei risico's zijn binnengekropen. Vanwege je slechte energie-efficiëntie. Vanwege je klimaatrisico's. Dan heb je het veronachtzaamd.
0: Ja.
1: Dan ben je geen goede rentmeester geweest.
2: Ja, dus die taak heb je ook als belegger in vastgoed.
1: Ja.
2: Om dat soort, laten we zeggen, andersoortige risico's te mitigeren. En dat mag je dan onder impact beleggen scharen.
1: Ja, dat mag je onder impact beleggen scharen. En dat gaat ook natuurlijk richting betaalbaarheid en tal van factoren. Je wil eigenlijk dat je gebruikers, je huurders, dat die veilig en heel comfortabel kunnen wonen. Ze zijn dus een primaire klant. En je wil dat het betaalbaar voor ze blijft.
2: Ja.
1: En dat heb je als, zeg maar, vastgoedmensen, heb je dat ook in de hand. Je kan dat.
2: Laten we daar straks zeker nog op inzoomen. Want je bent een uitgesproken criticaster als het gaat over hoe we dat betaalbaar wonen in Nederland mogelijk moeten maken. Maar eerst nog even terug in jouw eigen carrière. In 2016 werd je benoemd als CEO van Altera. Ja. Wat trof je eigenlijk aan? Wat trok je aan Altera om dat te gaan doen?
1: Nou, de mogelijkheden om vooruitgang te boeken. Dus je ziet een partij die ook al een aantal jaren bestaat, op dat moment 15 jaar, al successen heeft gehad. Komende vanuit in dit geval Achmea, maar daarvoor ook AXA Real Assets, heb je ook wel een kijk op van welke nieuwe mogelijkheden er zijn. En in zo'n rol kan je dat stuur met elkaar oppakken.
2: En je had het idee, die nieuwe mogelijkheden kan ik binnen Altera gaan uitrollen. Nou, dan zullen we zo op inzoomen. Is er eigenlijk iemand in die jaren, totdat je bij Altera begon, eigenlijk de laatste stap van je carrière, die voor jou een leermeester is geweest? Waarin je zegt, daar heb ik veel van geleerd. En dat neem ik ook weer mee. Dat nam ik mee toen ik startte in 2016.
1: Het is wat anders dan één leermeester, moet ik je eerlijk zeggen. Al veel eerder past zeg maar een soort nederigheid en goed luisteren naar anderen, ook als ze heel erg van je verschillen. En niet meteen een mening te hebben, maar luisteren, begrijpen waar het belang van de ander zit. En dat wil je dan verenigen. Dus het is een soort faire, open houding. Wat zeg je nou eigenlijk? En ik hoef het niet meteen op te sluiten in mijn eigen mening. Ik moet gewoon doorvragen. Er zijn zoveel mensen die ik ben tegengekomen in mijn loopbaan waar ik van heb geleerd. Dat zijn hele goede mensen geweest in termen van deskundigheid en ook de manier waarop je stakeholder management doet. Maar het zijn ook opponenten geweest. Je moet ze begrijpen.
0: En deze manier van in het leven staan, heb je dat, is dat iets wat jij ook probeert uit te dragen nu naar anderen, naar jonge mensen die bij jullie werken of die je tegenkomt in...
1: Ja, het is een kunst om dat te leren. Sommigen hebben het misschien meer van zichzelf. En anderen wil je graag meenemen van hoe je nu goed een jou beluistert of een politicus beluistert en wat je daarmee dan zou kunnen doen.
0: Missen we het op dit moment een beetje in bestuur / politiek naar elkaar toch proberen te luisteren? Of?
1: Ja, in die zin. Als je als politicus blijft redeneren vanuit je programma en je idealen, dan respecteer ik jouw keuze om van daaruit te redeneren. Maar je moet het niet te veel gebruiken om dan te denken dat je dan de werkelijkheid ook in pacht hebt.
0: Ja.
1: Dan sta je helemaal niet meer open. Ik begrijp best hoe dat werkt, electoraal en politiek. Maar uiteindelijk, als we echt stappen voorwaarts willen maken, dan moeten we een open gesprek hebben, zoals wij nu hebben. Zeggen van, hoe komen we nou tot een vergelijk? Want samen kom je verder.
2: Ja. Laten we straks nog even naar die dynamiek van die woningmarkt kijken. Maar voordat we dat doen, dan toch nog eventjes naar 10 jaar lang zo'n bedrijf leiden met pensioengeld van hardwerkende Nederlanders, waarin je dus voortdurend, zoals je uitlegt, naar al die belangen moet kijken. Van dat fonds, die belegger, maar natuurlijk ook van die huurders. Zeker. En natuurlijk van die pensioengerechtigde of die premiebetaler aan dat pensioen. Jij hebt er als CEO altijd bovenop gezeten op dat stakeholder management. Ja. Wat is jouw belangrijkste les ook weer aan aan mensen, misschien wel jouw opvolger of aan andere mensen die in datzelfde werk zitten? Van, ja, hoe doe je dat nou op de goede manier? Wat is de les van Jaap?
1: De les is het kan niet zo zijn dat als je naar een ander luistert, dat je meteen zelf je mening er tegenover zet. Dat hoeft helemaal niet. Onderzoek het en vraag je af hoe je, wat ik al zei, tot die verbinding komt.
2: Ja.
1: Dus wees open-minded. Ja.
2: En dat heeft natuurlijk mee te maken dat je in een maatschappij zit die nogal korte termijn gericht is.
1: Ja.
2: Waarin het nieuws en zeker ook de politieke grillen nogal korte termijn gericht kunnen zijn. Ja. Ja. Maar pensioeninvesteringen vragen om een langer termijn.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Dus hoe ga je met dat spel om?
1: Het helpt echt wat mij betreft als je ook voor die klanten hebt gewerkt. Dat is even puur persoonlijk. Ik heb pensioenfondsen gemanaged. Dus je begrijpt wel hoe het in elkaar steekt. En waar ze zich druk over maken. En dat je in die zin als vastgoed, als één van de beleggingsproducten, maar een heel klein dingetje bent in het bestaan van een pensioenfonds. Dus je bent niet zo belangrijk, maar je kan wel van waarde zijn.
0: Interessant, ook een beetje onze discussie die natuurlijk straks al een beetje hadden. Maar heb je bij pensioenfondsen... ik heb daar geen idee van. Hè? Hoe dicht staan de meeste mensen bij de echte pensioengerechtigden? Of heb je dat? Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, zeker in de tijd dat ik dat deed. Dan had je zeg maar van in het bestuur mensen die echt contact hadden als werkgeversbestuurders met hun achterban en als vakbondsbestuurder met hun achterban. En daar letten ze ook heel erg op.
0: Okay.
1: Nu recent met die wijziging van het stelsel zijn er uitgebreide consultaties geweest over met de achterban. Over risicohouding bijvoorbeeld. Of over duurzaam beleggen. Dus dat doen ze eigenlijk best wel goed. En bovendien er zijn onder pensioendeelnemers altijd wel mensen die assertief zijn of uitgesproken zijn. En die gaan naar die inspraakavonden.
0: Ja. Ja.
1: En dat heb ik ook gedaan vroeger. En dat vond ik hartstikke leuk.
2: Je hebt het over de wet toekomstpensioen.
1: Ja.
2: Is dat een wet die... Ja, hij gaat er nu... Hij is er al en de doorvoering gaat ook helemaal door, gelukkig. Ik bedoel, NSC heeft het niet weten tegen te houden. 2 jaar geleden in de Kamer. Ja. Maar is dat een wet waardoor de rendementen en ook via vastgoed... inderdaad hoger kunnen worden? Want dat was de idee dat we het pensioenstelsel zo wijzigen dat we uiteindelijk ook meer rendement kunnen halen?
1: Nou, het scheelt zeker wel, maar dat wordt heel technisch. Inderdaad, met hoe je assets en je liability matcht. Dat is misschien heel erg ingewikkeld om in een vogelvlucht uit te leggen. Dat scheelt. Het hangt er echt van af of in die leeftijdscohorten, die beleggingsstijlen die je daar kan hanteren. Of er een economische hoogtij is of een laagtij. Dat is een beetje een risico wat erin zit. Gaat alles goed, economisch voorspoedig, fijn. Dan kan er meer rendement worden behaald door iets meer risico te nemen. Zitten we in een zwakke conjunctuur of in een downside... Ja, dan krijg je minder pensioen later.
2: Zitten we nu in een zwakke conjunctuur of gaat het economisch goed?
1: Dermie, ik ben geen econoom. Dat even als disclaimer. Maar er zijn wel allerlei factoren die ik als niet voordelig beschouw.
2: Ja.
1: Schaarste zit in alle geledingen van de maatschappij en in de economie. En dat brengt alleen maar prijsstijgingen met zich mee, maar ook tekorten. En dat zijn ernstige tekorten, zeker als je nadenkt over de gezondheidszorg of de woningmarkt.
2: En tegelijkertijd hebben we wereldconflicten nu, oorlogen.
1: Ja. Ja.
2: Zo her en der afsluiten van de straat van Hormuz. In de zin van, als die alweer open gaat, dan zeggen alle specialisten dat gaat een jaar vertraging opleveren.
1: Ja.
2: Maar de beurzen...
1: Ja.
2: We moeten een beetje oppassen, want we nemen dit aan het begin van de zomer op. We zenden dit uit in augustus.
1: Ja, precies.
2: Maar tot de zomer gingen de beurzen door het dak. Dus het blijft gek.
1: Dat is gek, ja. Dat is gek. En de fundamentals daarvan, die vallen te betwijfelen. Maar je zit wel in een tijdsgewricht waarin heel veel wat we als vaste normen en waarden eigenlijk hanteerden, nu heel anders worden neergezet. Ja. Door wat er gebeurt, niet alleen geopolitiek, maar ook doordat er nieuwe hemisferen zijn die eigenlijk heel anders met bijvoorbeeld Europa omgaan.
2: Je luistert naar een speciale aflevering van BNR Vastgoed Gezocht. Want in onze zomerserie interviewen Maarten en ik toppers uit het vak. En dat doen we vanaf Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vandaag zijn we in gesprek met Jaap van der Bel van Altera. Hij heeft daar afscheid genomen. We praten natuurlijk over het vak, over zijn dromen, over zijn ambities. En wij vragen ook altijd elke gast een gebouw te noemen dat hij of zij nou echt bijzonder vindt. Jaap, een gebouw dat je misschien wel had willen investeren, beleggen, kopen, ontwikkelen. Waar moeten we aan denken?
1: Oh, dan noem ik toch een gebouw uit de voormalige stal. Ik ben heel blij met de acquisitie van Horizons, de Zeeburger Eiland in Amsterdam. Houtbouw en energiepositief en hergebruik van water. Dat voldoet op alle terreinen eigenlijk aan wat we ultiem nodig hebben.
2: Het klinkt als impactbeleggen.
1: Ja, er zit zeker impact aan.
2: Was er een beetje rendement mee te maken?
1: Zeker, ja.
2: Dat kan heel goed samen.
1: Dat kan heel goed samen.
0: Ja, ik... Nee.
2: Want Maarten noemde het al, impact investeren. Onder jouw leiding zette Altera ook stevige stappen op duurzaamheid en impact investing. Was dat eigenlijk een persoonlijke drive? Of zeg je nee, dat hoorde gewoon bij deze tijd?
1: Ja, het is ook wel een persoonlijke drive.
2: Ja, waar komt die vandaan?
1: Dat zit meer in van, het is een vraagstuk, een hele energietransitie en klimaattransitie vraagstuk, wat een soort erfenis is van meer dan 200 jaar schade aanbrengen aan de aarde. En dat los je dus niet in één keer op. En de simpele notie was, dit gaat een tijdje duren, dus je kan maar beter vroeg beginnen. Want het is waarschijnlijk goedkoper dan dat je maar blijft wachten en de risico's laat oplopen waarvoor je ook niet wordt beloond.
2: Ook goedkoper voor een bedrijf als Altera en voor de fondsen die erachter zitten.
1: Ja.
2: Om daar nu dan op in te zetten.
0: Maar ik vind ook wel, er zijn verschillende vormen van impact investeren als je dan hebt over beleggen in vastgoed. En als het gaat over duurzaamheid, dan denk ik dat je elkaar daar al sneller in vindt. En dan moet je daar ook niet in doorslaan. Want uiteindelijk moeten er meer woningen gebouwd worden. En moet het haalbaar zijn. Maar het gaat wel, als we het hebben over die betaalbaarheid. En ik hoorde je toen straks ook al even het woord betaalbaar zeggen.
1: Ja.
0: Ja, en dat bedoel, ik denk dat 9 van de 10 uitzendingen bij ons ongeveer het wel langskomt. En wat natuurlijk, er is natuurlijk feitelijk geen betaalbaarheidsprobleem in Nederland. Er waren laatst weer cijfers. De afgelopen 10 jaar is de betaalbaarheid voor de Nederlander alleen maar beter geworden. Alleen maar beter geworden. En dan moet niemand komen met het voorbeeld van iemand in Amsterdam die daar een woning huurt. Dat klopt. Maar diegene kan ook zeggen, ik ga niet in Amsterdam zitten, ik ga 20 minuten verder zitten. Ja, dat zijn keuzes die je maakt in het leven. En de betaalbaarheid, on average. En daar moeten we toch naar kijken. We kunnen niet, als we data gebruiken, moeten we daar wel naar kijken. Is die betaalbaarheid gewoon beter geworden? Dus wij zitten problemen te maken in ons betaalbaarheid. Het betaalbaar maken van woningen, dat laten we oplossen feitelijk door anderen. In dit geval laten wij woningen subsidiëren door gewoon pensioengerechtigden. Dat is een hele rare manier van het rondpompen van geld.
1: Ja. Ja.
2: Hoe kijk je hiernaar, Jaap? Want laten we dit even aanraken. Dit gaat over de 30-40-30 discussie. 30% sociaal, 40% midden kopen, midden huur. Mm-hmm. En jullie investeren in die middenhuur en in die sociale woningen?
1: Nee, niet in sociale woningen.
0: Maar Maarten, mijn vraag is eigenlijk niet naar Altera. Het is niet een vraag aan Jaap over Altera. Het is een vraag over impact investeren in zijn algemeenheid. En wat vindt Jaap van dat je op zo'n manier betaalbaarheid subsidieert, wat al überhaupt wat al een non-issue is?
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik ga ze misschien toch alle twee even gewoon langs. Betaalbaarheid wordt altijd fout gedefinieerd. Wij kijken vooral naar het inkomen, want we bedienen niet elke huishoudinkomen. Want ja, er is ook de sociale sector, dat is voor die inkomensgroepen. Dus wij zitten daar boven. En dan kijken we naar is het hooguit maximaal 30% van je besteedbaar inkomen. Dat is gewoon een NIBE-norm. En dat is betaalbaar. En we kijken ook naar de inkomensgroei. En daar, Maarten, daar kom ik wel weer dicht bij jou. De inkomensgroei is gelukkig, vind ik, de laatste jaren is dat fors geweest. Dus de quote, de huurquote, is verbeterd voor de groepen die wij bedienen. Natuurlijk begrijp ik ook jouw punt van wie zit nou wie te financieren. En dan komen we meer ook in het hoekje van het investeringsklimaat. Als ik kijk naar de begroting van VRO, dan zie ik daar zo'n iets meer dan 6 miljard aan huurtoeslag. En nog geen 900 miljoen voor het stimuleren van de nieuwbouw. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk uit verband gerukt. En dan die hypotheekrenteaftrek kost ook geld. Je krijgt geen inkomsten als overheid. Dus ik zou ook niet snappen waarom pensioenfondsen mee moeten financieren over die terreinen heen. Die moeten vooral blijven bij het geld wat hun is toevertrouwd door alle werknemers. Via je premie op je loonstrook. En die moeten zorgen voor een goed pensioen, zo goed mogelijk pensioen.
2: Maar wat betekent het voor de pensioenfondsen en voor jullie beleggingen als die middenhuurgrens hoger zou zijn dan dat die nu is? Want we weten dat als je nieuwbouwwoningen maakt in de middenhuur, dat die eigenlijk ook een onrendabele top hebben. Dat er dan een beroep wordt gedaan op die pensioenfondsen om daar dus water bij de wijn te doen. Dan zeg je, ja, dat willen we eigenlijk niet, want die premiebetaler wil dat niet. Of dat er dan vanuit het Rijk geld bij moet, of vanuit de vrije sectorwoningen in het project. Maar de vraag is, kunnen die middenhuurwoningen ook zonder subsidie worden gemaakt als die prijs wat omhoog mag? En vind je het dan dat mensen dat moeten, dat mensen dat kunnen betalen als het in plaats van 1100, 1500 euro huur per maand wordt?
1: Ja. Wij kunnen projecten kopen met middenhuur en vrije sector. En wij kijken naar het totale bedrag wat we kwijt zijn, of dat voldoende rendement oplevert.
2: Ja. Is dat op dit moment in Nederland nog mogelijk? Om die projecten te kopen?
1: Ja, het is nog mogelijk. Alleen, je krijgt het langzamerhand over de traagheid der dingen natuurlijk in de hele ontwikkelde kant. En hoe lang het duurt, daar zitten problemen aan vast. Die moeten we oplossen. Want tijd kost ook geld. Niks wordt goedkoper als het 3, 4, 5 jaar stil ligt.
0: Maar wat interessant is, is dat je nu ziet, en ik weet niet of dat bij jou ook zo is, bij Altier ook zo is, dat er feitelijk dat beleggers willen betalen minder relatief. Dus die eisen een hoger rendement op de vrije sectorwoningen en zijn bereid met een lager rendement genoeg te nemen voor de middensegment.
1: Nee, dat zie ik niet, want wij hebben een fonds en daarin beleggen de pensioenfondsen. En wij kopen wat waarde toevoegt aan het fonds. Dus wij bepalen aan de hand van de looptijdrendement of iets toegevoegde waarde heeft om in de portefeuille van het fonds op te nemen. En dus ik heb niet zozeer dat schisma tussen zeg maar, de onrendabele top en wie financiert wat. Wij kopen het hele project.
2: Dankjewel, Jaap. Wij praten nog even verder, maar dat deel van het gesprek horen onze luisteraars in de podcast. Voor de radio ronden we hierbij af. Vast goed gezocht is er gewoon volgende week weer. Dan is de gast in de zomerserie Bernd Stali. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

moved on it, baby. I got a mom on you, baby. Come on.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
2: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
1: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
3: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus in Hongarije zijn 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus sloeg zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest over de kop. De chauffeur leeft nog en is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitstaande brand was, om te kijken of bewoners weer terug kunnen. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Er zijn tot nu toe bijna 50 doden geteld en tientallen zwaar gewonden. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Duizenden mensen zijn op de vlucht. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind vorige maand. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. En Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken, tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. Rusland viel het Oekraïnse Kiev aan met drones en raketten en ook een andere stad. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China ziet tot zijn tevredenheid hoe Amerika aan het worstelen is met Iran. De belangen van China bespreek ik met sinoloog Henk Schulte-Noordholt. Maar nu eerst, Trump roept, bij wijze van spreken, elke 6 minuten iets anders. Nu claimt hij weer dat Amerika de straat van Hormuz onder controle heeft.
6: We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away.
5: Maar welke opties heeft Trump nog, vooral met het oog op de midterms, de parlementsverkiezingen die eraan komen? Ik praat erover met Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD. Welkom.
7: Ja, goedemiddag.
5: Hi. Trump blijft positief voor de buitenwereld, maar we zien toch duidelijk dat het niet zo goed gaat met Amerika en die oorlog. Duurt nu al 5 maanden. Waar blijkt dat allemaal uit?
7: Nou ja, wat Trump zegt is dat hij de militairen verslagen heeft. En militair gezien is die operatie ook best wel vernietigend geweest. Alleen uiteindelijk is de setting nu zo dat Iran toch ook met die militaire tegenslagen op een hele slimme manier Amerika de baas lijkt te zijn. Waaronder ook in de straat van Hormuz. Trump moet die positieve boodschap uitstralen omdat die parlementsverkiezingen eraan komen over een paar maanden. En als hij daar zijn meerderheid kwijtraakt in het Huis en in de Senaat, de Amerikaanse Tweede en Eerste Kamer, dan zal hij de dictaten van de Democraten, zijn politieke opponenten, moeten opvolgen om beleid te kunnen maken. Ja. Daar vecht hij tegen. Dus hij zit in een lastig pakket. Met name ook omdat die oorlog ongelooflijk impopulair is. Vooral onder zwevende kiezers en Democraten. En die zwevende kiezers heeft hij nodig voor een fatsoenlijk resultaat.
5: Ja, dat snap ik. Je ziet ook dat de dingen die hij zich had voorgenomen of die hij had aangekondigd, daar is eigenlijk niks van terecht gekomen. Er zou een leiderschapswissel komen. Hè, dus het leiderschap zou worden uitgeschakeld. Dat is gebeurd. En vervolgens kwam er iets voor terug dat naar mijn idee nog erger is dan ze hadden. Het nucleaire programma zou worden uitgeschakeld. Dat was ook uitgeschakeld. Obliterated, zei hij. En wat ik lees, ook in dat geweldige boek Regime Change, is dat mensen opdracht kregen om dat te herhalen overal. Iedereen bij hem werkt. Dus dat was het beeld, maar daar is ook allemaal niks van terechtgekomen.
7: Nee, je ziet dat de geloofwaardigheid van Trump daar toch wel onder vuur komt te liggen. Omdat hij al tientallen keren heeft aangegeven, het einde is in zicht. We gaan overwinnen, er komt een overeenkomst aan. De gevechtshandelingen gaan stoppen, de straat van de moes gaat open. En dat is keer op keer niet gebeurd. Dus daar beginnen Amerikanen toch wel aan te twijfelen. En wat je ook steeds meer ziet is dat mensen er ook aan twijfelen of Trump wel de middelen heeft om dit nog tot een succes te maken. Iran lijkt te spelen op tijd. Iran heeft een regime dat zich weinig van de ellende van de eigen bevolking aantrekt. Dus die hebben een groot incasseringsvermogen. Bij Trump tikt elke dag een tijd weg richting de verkiezingen. Die gaat bepalen hoeveel armslag die straks heeft. En Iran lijkt erop in te hebben gezet dit gewoon uit te zetten tot die tussentijdse verkiezingen, in de hoop dat Trump zoveel mogelijk schade leidt en Amerika ook politiek wordt verzwakt als opponent van Iran.
5: Ja, en hij heeft natuurlijk ook nog gewoon een technisch probleem, want hij is door heel veel van het leer, er is gebrek aan wapens aan het komen. Hoe kan dat, denk ik dan? Want was het niet zo dat Amerika in staat was om een wereldoorlog te vechten? Dus hoe kan het zijn dat je na 5 maanden een oorlog in een betrekkelijk klein gebied al zulke problemen hebt?
7: Ja. Amerika heeft natuurlijk een enorm kernwapenarsenaal, ook om een wereldoorlog te vechten, grootschalig conflict. Alleen het conflict is niet serieus genoeg om die wapens in te zetten. Kun je een beetje vergelijken met het probleem dat Poetin ook heeft met zijn enorme kernwapenarsenaal, wat hij in Oekraïne niet kan inzetten. En op conventionele bewapening heeft Amerika minimale voorraden, net als veel Europese landen ook. En bij inzet in Oekraïne of inzet in Iran loopt dat op zijn einde. En voor Trump geldt ook dat er op dit ogenblik nog geen overeenstemming is over de defensiebegroting. En zonder geld dat gegarandeerd is, kan hij ook geen contracten afsluiten met wapenleveranciers, met defensieleveranciers, die om die reden nog niet hun productie op volle capaciteit hebben. Dus hij is afhankelijk van de goedkeuring van een defensiebegroting die inmiddels $1,500 miljard moet zijn. Ja. Dat is waar Trump een hek zetten op inzetten. Als die is goedgekeurd, kunnen de contracten worden afgesloten. Dan kan die productiecapaciteit omhoog. Maar de voorraden zijn heel erg aan het afnemen. En de opdracht om dat aan te vullen, dat loopt dus vast op dit technische politieke element.
5: Ja, je hebt het over het congres, dat dus toestemming moet geven. Ik zeg altijd, het Amerikaanse president gaat over alles behalve over geld. Hè. Daar komt het op neer, dat moet het congres doen. Hoe komt het dat dat zo blijft haperen? Want er zijn voorstellen geweest. Mijn indruk is dat op een bepaald moment de voorzitter van het huis, Mark Johnson, zei, nou, we komen er nog niet uit, we gaan gewoon op reces. Dat betekent dat ook het congres gewoon openlijk zegt, we schuiven dit tot, weet ik wat, begin september of zo, maar eens even voor ons uit.
7: Ja, er is weer een afspraak gemaakt in het congres, een stoplap maatregel, waarbij de Amerikanen dan iets mogen bijlenen om tijdelijk uitgaven te kunnen doen die eigenlijk niet zijn begroot. Maar uiteindelijk mag een president alleen uitgaven doen die zijn begroot. En het geld dat ook in de begroting staat moet worden uitgegeven aan waar het voor bedoeld is. Dus dat is wel iets waar de Amerikaanse president erg aan het congres gebonden is. En je zou kunnen zeggen, Republikeinen hebben het makkelijk, want die hebben het Witte Huis en de meerderheid in de Tweede Kamer, dus in de Amerikaanse Eerste Kamer. Dus dat is makkelijk
5: geregeld. Moet toch zo kunnen worden goedgekeurd?
7: Maar eigenlijk heb je in Amerika onderhand een vierpartijenstelsel in plaats van twee. Omdat de Republikeinen in twee kampen verdeeld zijn. Je hebt een kamp dat heel erg fiscaal prudent is en eigenlijk geen begrotingstekorten wil en belasting niet wil verhogen. En je hebt pragmatische Republikeinen. Bij de Democraten heb je gematigde Democraten en hele linkse Democraten. En de verdeling van die Republikeinen, waarvan dus een deel zegt, wij willen niet dat dat begrotingstekort oploopt en dat de belasting omhoog moet, die voorkomen dat Republikeinen als blokken meerderheid hebben, omdat Democraten sowieso niet heel erg behulpzaam zijn richting Trump, zeker niet in verkiezingstijd. En dat maakt het voor het congres uiteindelijk ook heel lastig om een begroting goed te keuren, al hebben de Republikeinen de meerderheid, maar je hebt eigenlijk Republikeinse Partij A en Republikeinse Partij B. En geen van die twee heeft een meerderheid. En dat maakt het nu heel lastig om tot een overeenkomst te komen.
5: Ja, ze hebben ook pogingen gedaan om de president te dwingen om formeel toestemming te vragen voor die oorlog. Of om te stoppen, de zogenaamde War Powers Act, War Powers Revolution, die dateert uit de tijd van Nixon, geloof ik. En die is er ook niet doorheen gekomen uiteindelijk. Wat is daarmee, Anne? Want dat, ik denk altijd een soort artikel 100 procedure, zoals wij die kennen.
7: Dat maar dan nog dwingender. In Nederland is een artikel 100 procedure.
5: Ja, dat is vrijblijvend.
7: Een regering, parlement informeert, geen goedkeuring
5: maar dan is de traditie,
7: nodig heeft.
5: De traditie in Nederland is altijd dat we dan hopen dat er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dat steunt.
7: Zonder dat er wordt gestemd over. Ja, als er geen meerderheid tegen is, wordt instemming.
5: Precies. Maar dit lijkt er een beetje op.
7: In de VS is die War Powers Act ontstaan toen Lyndon Johnson in de Vietnamoorlog zelfstandig steeds offensiever begon te opereren, zonder dat eigenlijk er een oorlogsverklaring was of het parlement goedkeuring had gegeven. En toen dat helemaal uit de hand liep, is er een wet aangenomen die zegt, een president mag in het geval van zelfverdediging of nationale urgenties onmiddellijk schieten. Maar moet dan wel binnen 60 dagen toestemming krijgen om na 60 dagen nog door te mogen gaan met die activiteiten. Trump is met het argument vanuit de regering gezien, het was urgent en voor de veiligheid belangrijk, die aanvallen op Iran begonnen. Dat is de afweging van Trump, dat kan. Alleen hij had wel binnen 60 dagen toestemming moeten krijgen volgens die wet om door te mogen gaan. Maar Republikeinen hebben een stemming daarover die dat zegt, hebben ze tegengehouden met hun meerderheid. En daardoor zegt Trump, ik heb me er niks van aan te trekken. Republikeinen beginnen ook aan te geven dat het misschien helemaal niet de grondwettelijke wet is. Dat zou dan bij het Hoge Rechtshof terecht moeten komen. Maar eigenlijk wordt die wet aan zijn Trump lapt die wet aan zijn laars. Ja. En gaat zijn gang. En er is voor de rest weinig wat je er tegen kunt doen, omdat je een president niet om politieke redenen met de motie van wantrouwen kunt afzetten. En het is geen high crime of misdemeanor. Dat is geen verraad of omkoping, waardoor je met een impeachment procedure kunt afzetten.
5: Nee. En hij heeft nog een argument, dat vond ik wel vindingrijk. Een hekzet, de minister van Defensie ook. Die zeiden, eigenlijk moet je. Er was een wapenstilstand. Dus die periode van 60 dagen die zou pas weer ingaan als er opnieuw een oorlog uitbrak. Dan kun je erover discussiëren of dat het geval is. Maar ik vond het wel slim gevonden.
7: Ja, het is een beetje wat je bij basketbalwedstrijden hebt, dat met een time-out de tijd ook op
5: staat. Klokstil. Ja.
7: Misschien is het ook daardoor geïnspireerd. Ik denk inmiddels dat als je zou tellen hoeveel dagen er gevechtshandelingen hebben plaatsgehad, dat je ook wel aan die 60 dagen komt. Maar het laat wel zien wat de ongebruikelijke interpretatie is van Trump. Dat kan hij proberen. Dat is zijn recht als president. Maar het congres laat wel heel erg de bal vallen in het daarmee akkoord gaan. Daarmee horen ze hun eigen positie uit. En ik denk ook eerlijk gezegd, als je kijkt naar het samenspel van het Hoge Rechtshof, het congres, het parlement en de president, dat Trump probeert het maximale eruit te halen op een soms niet altijd even smaakvolle manier. Dat kan hij proberen, hebben zijn voorgangers ook gedaan. Maar dat het congres echt de bal laat vallen door Trump met alles weg te laten komen.
5: Ja. Welke opties heeft Trump nog? Ervan uitgaande dat het geld er nog niet is, daar hebben we het over. Het feit dat hij eigenlijk niet voldoende wapens heeft of zich zorgen moet maken terecht over de voorraden. En het feit dat Iran nog steeds die Straat van Hormuz dicht houdt. Wat zijn zijn opties?
7: Hij heeft er drie. Eén is militaire acties weer opvoeren en toch proberen militair gezien Iran eronder te krijgen. Wat ik al zei, uiteindelijk heeft hij ook een nucleair wapenarsenaal wat hij zou kunnen inzetten. Dat zou enorme schade onder de bevolking teweeg brengen. En Trump heeft gezegd, ik grijp onder andere in omdat Iran zo slordig met zijn eigen bevolking omgaat.
5: Ja, dan kun je dus moeilijk als atoombom op afsturen. Ja.
7: En eigenlijk zet het ook een president wat politiek gezien totaal onacceptabel is. Maar theoretisch zou dat kunnen. Maar in ieder geval militair opschalen, veel schade toebrengen en het regime op de knieën dwingen, dat is één optie. Tweede is economische sancties, dat is waar hij nu op inzet. Dus de straat van Hormuz blokkeren, handelsactiviteiten van Iran minimaliseren, de geldstroom naar Iran eigenlijk blokkeren en het land dwingen economisch naar de rand van de afgrond te gaan. Dan wordt het dus spannend of dat voor die voorverkiezingen lukt, of dat Iran voldoende vet op de botten heeft, in ieder geval het regime, om dat tot die tijd vol te houden. En de derde is wat Amerikanen noemen declare victory and leave. En dat is eigenlijk dat Trump dan een soort verklaring uitbrengt: ik heb al mijn doelen bereikt en ik ga weg zonder dat dat is gebeurd.
5: Ja, en hij zou ook
7: dat die politiek de aftocht gaat.
5: En hij zou kunnen zeggen dan, als je het zo doet, dat openhouden van die straat van Hormuz, dat is helemaal niet, voor mijzelf is dat helemaal niet belangrijk, of voor Amerika, want wij krijgen geen olie of gas door die, dat is een Europees probleem, ja, en een Chinees probleem, dus weet je wat, lussen jullie dat nou op? Wat mij betreft heb ik alles bereikt.
7: Ja, de directe economische afhankelijkheid van Trump van die staat van de moes is klein. Het indirecte effect is natuurlijk wel het geval. Als Europese en Chinese producten duurder worden, jaagt dat ook de inflatie in de Verenigde Staten aan. Maar dat kan Trump inderdaad doen. Maar Trump heeft wel aan het begin van de campagne gezegd: ik wil dat Iran stopt met die nucleaire activiteiten voor once and for all. Nu praat hij achter de schermen er al over dat het land voldoende beschadigd moet zijn, dat in ieder geval onder zijn presidentschap die nucleaire activiteiten niet meer kunnen worden opgebouwd. Maar dat is maar 2,5 jaar nog. Dus je ziet ook wel dat achter gesloten deuren die doelstellingen heel erg ter discussie worden gesteld. En dan kun je afvragen aan het eind van de actie of Amerika er wat mee opgeschoten is. Want de nucleaire activiteiten, als die weer worden hersteld, ook na die bombardementen van een jaar geleden, dan was misschien zo'n hele oorlog niet nodig geweest. De straat van Hormuz is veel onrustiger en onveiliger geworden. De economische impact is enorm. Dat zou misschien niet zijn gebeurd als die aanvallen niet zouden zijn gestart. Het regime is in dat opzicht niet weg. Er zijn wel andere leiders, omdat een aantal mensen is doodgeschoten. Maar de leiders die er nu zitten zijn van de hardere school,
5: ja,
7: dan van daarvoor. Dus per saldo, als Amerika nu zou weggaan, zou het echt een verliesscenario zijn, omdat op alle ambities Amerika moet inleveren. Ja. En dat kan Trump weer heel slecht
5: verkopen in de verkiezingen. Hoe zit het met de steun onder de Amerikanen?
7: Ja, die is heel erg beperkt. Een kwart van de Amerikanen is positief over de oorlog en driekwart niet. 60% van de Republikeinen is dat. Dus ook 40% van de achterban van Trump is heel kritisch. Maar wat voor de verkiezingen heel erg belangrijk is, is dat die zwevende kiezers die altijd de doorslag geven tussen gaan Republikeinen of Democraten winnen. Daarvan is ook zo'n 80% tegen deze oorlog. En als dit belangrijk genoeg is om je stem van afhankelijk te maken, je kan het ook oneens zijn met Trump en toch op basis van andere thema's wel op Republikeinen stemmen. Maar als dit doorslaggevend is, kan dit hele grote schade toebrengen aan het verkiezingsresultaat en de kans vergroten dat Trump met een vijandige meerderheid in het huis en in de Senaat te maken heeft vanaf het nieuwe jaar.
5: Ja, komen er direct nog even op terug, maar er is nog één ding. Wat ik het meest hoor, jij ongetwijfeld ook, is waar de mensen op letten, is inflatie. En brandstofprijzen, dat laatste, weegt heel zwaar. En ik denk steeds, dat is waarom hij zich zo druk maakt, bijvoorbeeld over Venezuela, want hij wil eigenlijk de Venezolaanse olievoorraad kunnen optellen bij de Amerikaanse. En dan kan hij zeggen, we hebben zo verschrikkelijk veel, bij ons gaan de prijs wel een beetje omlaag. En dan zich onttrekken aan het wereldmechanisme. Is dat, denk je, ook een beetje wat door zijn hoofd gaat?
7: Ja, inflatie is top of mind, om het maar op die manier te zeggen. Omdat elke Amerikaan ermee te maken heeft. Of je links bent of rechts, oud of jong, platteland of stad. Iedereen moet zijn auto vol tanken en iedereen moet naar de supermarkt. De inflatie is nu 3,4%. Het is 0,1% gedaald. Maar de lonen zijn gemiddeld 2,5% gestegen afgelopen jaar. En dat betekent dat Amerikanen hoe dan ook, als je naar die hoogovercijfers kijkt, inleveren en minder te besteden hebben dan een jaar geleden. En Trump is juist gekozen omdat onder Biden dit ook verschrikkelijk verkeerd ging en hij dat zou oplossen. Maar de situatie is onder zijn regime slechter geworden. Ja, en dat betekent dat hij daar waarschijnlijk toch een prijs voor betaalt als de Amerikanen naar de stembus gaan.
5: Ja, ja, en hij krijgt het maar niet voor elkaar om er iets aan te doen. Hè. Er is één groep, geloof ik, een benzinemaatschappij die een aantal tankstations runt en die hebben gewoon kunstmatig, zal ik maar zeggen, de prijs verlaagd. Dat vond ik wel een goede stunt en dat zou hij natuurlijk ook kunnen stimuleren. Maar ja, daar is geen economische onderbouwing voor.
7: Nee, en vroeg of laat zullen die organisaties ook, laten we zeggen, rook uit de schoorsteen moeten laten komen. Dus misschien weer echt niet een heel erg houdbaar economisch model.
5: Nee, dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD.
8: We face a political crisis, an economic crisis and a moral crisis all at once. The only solution is victory. And so we need the unity and resolve not just to win, but to win big.
5: Ja, dat was John Ossoff, democratisch senator uit Georgia, op een campagnebijeenkomst. En dat brengt ons op die midterms, de parlementsverkiezingen die op 3 november plaatsvinden. Je zegt al, er is een redelijke kans dat Trump een verlies gaat leiden. Dat is overigens gebruikelijk, hè, bij midterms. Dus ja, daar is hij niet alleen in, dat moet ik wel bij zeggen. Maar hoe staat dat ervoor? Wat zeggen de peilingen?
7: Nou, als je naar het Huis van Afgevaardigden kijkt, die Amerikaanse Tweede Kamer, dan zie je dat een president altijd bij tussentijdse verkiezingen verliest. Ja. Alleen als jouw partij een grote meerderheid heeft en je verliest wat, kun je meerderheid nog behouden. Maar de meerderheid van de Republikeinen is flinterdum, 2, 3, 4 stemmen. En dat betekent als er maar in een enkele kiesdistrict van de 435 die er weer onder de hamer gaan allemaal, als hij er een handvol verliest, is hij de meerderheid kwijt. En dan hebben democraten de meerderheid en die kunnen dan heel veel procedureel bepalen. En ze hebben een meerderheid als het op stemmen aankomt. Dus dat zou voor hem erg ongunstig zijn, want dan heeft hij daarmee te maken. De Senaat leek heel erg op een meerderheid voor republikeinen af te stevenen. He, er wordt 1/3 van herkozen elk verkiezingsjaar. Maar de laatste peilingen geven aan dat het ook heel mogelijk een 50-50 verdeling kan worden. Dan geeft gelukkig voor Trump de vicepresident, die voorzitter is van de Senaat, de doorslag. Dus dat zou Trump nog aan de meerderheid kunnen helpen. Alleen, waar we het net over hadden, dat de Republikeinse Partij eigenlijk uit 2 partijen bestaat. Ja. Dat geldt ook voor die senaatsfractie. En je hebt 2 senatoren die eigenlijk heel kritisch zijn op Trump. De een komt uit Maine en de ander komt uit Alaska.
5: 2 vrouwen, ja.
7: Die uit Alaska, ja. Die hoeft niet te worden herkozen, nee. Want die hoeft niet verkiesbaar. En Collins uit Maine wel, maar die staat er relatief goed voor.
5: Ja.
7: Ja, en als die alle 2 in die partij blijven en het is 50-50, dan kan het heel goed zijn dat die met democraten meestemmen, ja, bij belangrijke besluiten.
5: Dat is waar. Maar
7: Trump heel lastig maken.
5: Ik heb wel eens opgelet, zij stemmen inderdaad vaak tegen iets van Trump. Maar meestal, als ze van tevoren weten dat het voor Trump toch wel goed uitpakt. Dus het zijn wel handige tantes, hoor, deze 2 senatoren.
7: Ja, nee, dat kan. Alleen beide hebben niet meer met Trump te maken bij hun herverkiezing. Nee. Omdat de dame uit Maine wordt dit jaar gekozen. Dus die heeft over 6 jaar pas weer volgende verkiezingen. En de dame uit Alaska wordt over 4 jaar herkozen.
5: Ja.
7: Dan is Trump ook al weg. Dus ze hebben wel relatief de vrije hand om te doen wat ze willen. En ze zijn wel recalcitrant gebleken in de praktijk.
5: Ja, iets anders. De net benoemde nieuwe minister van Justitie, Todd Blanche, die werkt aan een wet om het zogenaamde executive privilege uit te breiden. En dat komt erop neer dat de president kan zeggen, Koen Peters ontvangen in de Oval Office en we hebben iets besproken, doet niet toe wat. En dat is allemaal dan privilege. Dus jij mag daar nooit een woord over vertellen. Als hij dat consequent doet en voor iedereen laat gelden, dan betekent dat de actie die de democraten zouden willen nemen, bijvoorbeeld om alle bewindslieden, ambtenaren, noem maar op, die in hun ogen iets fout hebben gedaan en dan voor hoorzittingen worden opgeroepen, die kunnen allemaal zeggen, sorry, ik kan niks zeggen. Dus ook als hij verliest, betekent dat nog niet dat hij zijn macht kwijt is. Ik vond het een ontzettend handige truc.
7: Ja, het past in een trend waarbij de macht van de Amerikaanse president ten opzichte van het parlement toeneemt.
5: Ja.
7: Dat was een trend die je eigenlijk ook al zag tot aan Vietnam en Watergate in de jaren 70. En na die 2 crisisperiodes is er wetgeving aangenomen om de macht weer terug te brengen bij het parlement. Alleen de grote moeilijkheid daarbij is dat je aan de uitvoerende macht 1 president heeft die eigenlijk alles bepaalt. Dat kan hij delegeren, maar hij is de eindverantwoordelijke. En in het parlement heb je 435 Tweede Kamerleden, 100 senatoren. Dus 535 opponenten die ook nog een keer verdeeld zijn. En dat maakt toch dat ook daarna de trend weer is geweest dat de president machtiger is geworden ten opzichte van het parlement. Dit zou daar inpassen. Het kan ook voordelen hebben, omdat je vaak hoort dat het Amerikaans politieke systeem lam ligt. Met name ook omdat het parlement complex is om te managen. Maar het holt aan de andere kant ook wel weer de democratie potentieel uit als het misbruikt wordt, die ruimte. Wat je nog wel kan zeggen is dat als dit gebeurt, dan heeft Trump er 2 jaar profijt van. Maar het betekent ook dat zijn opvolgers er profijt van zullen hebben. Dus het is niet per se een Trump-machtsgreep op voorhand, maar wel iets wat de positie van de president kan versterken.
5: Zolang
7: en dat kan
5: nog
7: ook wel iets zijn wat goed is binnen het stelsel.
5: Ja, dat ook dat kan. Maar dat brengt ons eigenlijk op laatste stukje van het gesprek. En dat is een beetje vooruitkijken naar 2028. Eerst even naar de Democraten. Ik zie en hoor eigenlijk niks van de Democraten. Niks waarvan ik denk, nou, dat is nou de moeite. Dat wordt een leuke kandidaat. Ze zijn zich aan het warmlopen. Ze hebben goede ideeën. Het enige wat ik hoor is ruzie tussen de linker en de rechter vleugel. En dat is het.
7: Ja, de Democraten hebben twee problemen. Eén, ze zijn enorm verdeeld tussen die democratisch socialisten, hè, wat in Amerika als communisten wordt afgeschilderd, die ook aan de voorverkiezingen hebben gewonnen, en de mainstream democraten. En tweede is, ze hebben niet één leider. Je hebt een leider in de senaatsfractie, die is niet de baas van de partij. Je hebt een leider in het huis, die is niet de baas van de partij. Je hebt de gouverneurs, die dat ook niet zijn. Dus er is niet één gezicht dat de oppositie kan aanvoeren tegen de republikeinen. En het grappige is, als je naar peilingen kijkt, dan zie je dat als wordt gevraagd wie is voor u de beste kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2028, dat Kamala Harris, ja, die een ongelooflijk slechte campagne heeft gevoerd en een heel slecht resultaat heeft neergezet, dat die bovenaan staat.
5: Ja.
7: Dus de Democraten zijn blijkbaar zo in paniek dat ze terugvallen op iemand die het helemaal niet kan.
5: Nee.
7: En van je eigenlijk al zegt, die gaat op voorhand de verkiezingen verliezen. Dus die hebben echt een heel groot probleem. Omdat ze geen leider hebben, geen kandidaatleider.
5: Nee.
7: Ze hebben een verdeelde partij. Ja, dat wordt, als ze dat niet fixen, een drama bij die verkiezingen over 2 jaar.
5: Zeker. Het is misschien ook, denk ik, omdat dat de enige is die ze kennen. Die vrouw heeft natuurlijk, ze heeft dan wel verloren, maar iedereen weet wie ze is. En alle andere namen die je af en toe hoort, daar weten de mensen eigenlijk niet precies van.
7: Ja, nou ja, het zorgelijke is ook dat op 2 Kevin Newsom staat. Dat is de gouverneur van Californië. Dat is weliswaar de grootste staat van het land. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen een senioren persoon. Maar Californië is net als, dat is ook de staat waar Kamala Harris vandaan komt, is echt een uitgesproken liberale linkse staat in de ogen van de Amerikaanse kiezers. En veel mensen hebben helemaal geen zin om op iemand te stemmen die dat label heeft.
5: Nee.
7: Dus dat betekent dat je al moet kijken naar kandidaten. 3, 4 of 5 die op dit ogenblik in die partij heel weinig steun hebben.
5: Ja.
7: Maar je ziet wel vaker dat een kandidaat die bij de voorverkiezingen de eigen achterban heel goed doet, bij verkiezingen aflegt, omdat die zwevende kiezers, die middenkiezers, dan toch zo'n kandidaat uitgesproken links of rechts vinden.
5: Ja, tenslotte dan dezelfde vraag over de Republikeinen. Want je hoort daar de naam van Vance, en je hoort anderen zeggen, ja, die wordt weer een beetje weggemoffeld. Je hoort de naam Rubio noemen, en dat is het dan zo'n beetje. Hebben die een plan of een strategie voor de verkiezingen van 2028?
7: Ja, er worden eigenlijk 2 namen genoemd die jij ook nu noemt. Vicepresident J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. 2 getalenteerde politici. Maar wel nu sterk geassocieerd met Trump, die zeer impopulair is. Dus normaal gesproken zou dat een rit richting de afgrond zijn. Maar door dat enorme probleem van de Democraten zouden ze nog kansrijk kunnen zijn. En als je nu Republikeinen vraagt, wie is jouw favoriete kandidaat om de presidentskandidaat te worden, dan zie je dat J.D. Vance, de vicepresident, president op 1 staat, met zo'n 35% van de Republikeinen die hem zou steunen vandaag. En Rubio staat op 2 met een procent of 17, 18, en dan volgt de rest. Dus eigenlijk 2 kandidaten die gegarandeerd het niet zouden halen, gelet op de impopulariteit van Trump, zouden nu nog kansrijk kunnen zijn, omdat de Democraten er een nog grotere puinhoop van maken.
5: Ja, ja, maar goed, dat is, het zou winnen zijn omdat de ander het zo slecht doet.
7: Exact.
5: Ja, wat in feite ook het geval is geweest toen Trump won van Hillary Clinton en toen Trump won van Kamala Harris.
7: Ja, hoewel Trump in 2016 nog wel echt heel erg anti-establishment, anti-huidige gang van zaken, anti-politiek campagne voeren. En Amerikanen hebben heel weinig vertrouwen in de media, in de journalistiek, in het rechtssysteem, in de politiek. Dus dat onderbuikgevoel sprak hij wel aan. En hij was echt een hele duidelijke andere keus. Maar nu is hij ook een gewoon politicus geworden. En zijn potentiële opvolgers zijn dat helemaal. Dus het wordt weer kiezen uit kwade voor de Amerikanen.
5: Oké. Nou, we gaan elkaar de komende tijd nog heel vaak spreken. Dankjewel, Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus in Hongarije zijn 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus sloeg zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest over de kop. De chauffeur leeft nog en is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitslaande brand was, om te kijken of bewoners weer terug kunnen. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Er zijn tot nu toe bijna 50 doden geteld en tientallen zwaar gewonden. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Duizenden mensen zijn op de vlucht. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta. Net als eind vorige maand. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. En Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. Rusland viel het Oekraïnse Kiev aan met drones en raketten. En ook een andere stad. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
9: Laatste week wordt Oekraïne nacht in nacht uit bestookt met Russische raketten. En waarom doet Volodymyr Zelensky wederom een beroep op aan Donald Trump? Deze keer via CNN.
10: I'm asking American partners to sell me 5% of missiles what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people lives. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
9: Ja, het lijkt of je Trump hoort onderhandelen, zal ik maar zeggen. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan houdt de situatie in Oekraïne in de gaten. Geert-Jan, vorige week legde Robert Serry, de diplomaat, hieruit dat de situatie zo erg was dat hij eerder uit Kiev is vertrokken, waar
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, travel

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Hoe gevoelig dit dossier is, wat een gebrek aan luchtafweer leidt dan weer tot frictie op andere niveaus.
2: Ja. Zelensky zegt dat hij miljoenen telefoontjes pleegt, dat lijkt mij aan de hoge kant. Maar toch, om aan luchtafweerraketten te komen of ze te kopen, wat zijn de vooruitzichten?
1: Misschien belt hij alle Amerikanen af.
2: Ja, dat zijn 342 miljoen.
1: Dan is het nog weinig. Maar de vooruitzichten zijn ook gewoon slecht, Bernard. Want Amerika voert natuurlijk nog altijd die oorlog in het Midden-Oosten en houdt zijn Patriot-kruid daar niet droog. En Zelensky die zegt dan ook in gesprek met CNN... Ja, ik haal alles uit de kast, echt alles. Ik kan over sommige dingen niet eens zeggen wat ik doe en vraag en uit de kast haal. Waarbij hij er wel bij zegt, ja, niks corrupts of illegaals, voordat mensen dat weer denken. Nee. Maar de lobbyist puur sang Zelensky, die zoekt dus zelfs het randje op. Waarbij we wel even moeten zeggen, het is niet zo dat hij dan die luchtafweerraketten van Amerika zou krijgen. Die zou hij of kopen of via die Pearl-pakketten die Mark Rutte voor hem regelt via de NAVO. Dan zou hij ze op deze route krijgen.
2: Ja, en dat betalen wij ze en Amerika levert ze. Ja. En daar komt het op neer. Zelensky zal zijn lobbykunst toch moeten blijven vertonen. We hebben in de loop van de jaren ook van jou vaak gehoord hoe een meester die man daarin is. Want Oekraïnse steden zijn momenteel slecht verdedigd.
1: Ja, en een aantal gedachten heb ik dan over wat Zelensky de Amerikanen zou kunnen bieden. Want we kennen Trump en zijn transactionele regering voor wat hoort wat. Nou ja, we weten dat Oekraïne inmiddels een geweldige wapenindustrie aan het optuigen is. Dat Amerika geïnteresseerd ook is in de Oekraïnse drones. Dus daar kan een deal in zitten. Misschien dat ook toekomstig produceren van een Oekraïns-Europese luchtafweerraket van het Vrija-systeem, dat moet over een jaar op de markt komen. Misschien dat de Amerikanen daar ook wel interesse in hebben, omdat ze dus ook van alles er doorheen jagen.
2: Ja, die hebben zelf ook gebrek aan Patriots.
1: Dus. Precies. Ja. Ja. Maar als je het nieuws wat breder volgt, Bernard, dan zie ik ook nog andere ontwikkelingen. Want wat is er nou weer vannacht gebeurd? Oekraïne voert hele felle aanvallen uit op een belangrijke zeehaven van Rusland in de Zwarte Zee, bij Novorossiysk. En J.D. Vance, die heeft, volgens mij was het begin deze week, tegen Zelensky gezegd, stop nou met het aanvallen van schepen die olie vervoeren in de Zwarte Zee, Russische schepen, want de prijs van olie wereldwijd, die gaat over de kop. Dan Zelensky heeft gezegd, oké, doe ik wel, maar wat staat er tegenover? Dat weten we nog niet. Misschien wel een Patriot. Nu valt Oekraïne de hele infrastructuur van die haven aan. Ja. Niet de schepen met olie, wel de rest. Ze raken ook graanterminals. Nu klaagt Rusland steen en been, ik zeg gejank van de bovenste plank, over dat de graanterminals worden aangevallen. Want dat drijft de graanprijs weer op. Nou, ik denk dat wat Rusland al 4,5 jaar doet in Oekraïne, dat ook de graanprijs en de voedselprijzen geen goed doen.
2: En het is ook een beetje Groundhog Day, want toen de oorlog begon, had je diezelfde kwestie.
1: Ja, en ook nu zou het kunnen dat Rusland dan loopt te klagen en hoopt dat J.D. Vance zegt, oké, Zelensky, stop nou met aanvallen van graanterminals. En dat Zelensky dan misschien zegt, oké, maar voor wat hoort wat. En zo zie je aan alle kanten, wordt alles uit de kast gehaald. Je hebt zelfs nog F-16's in Oekraïne, waarmee in potentie ballistische raketten uit de lucht zouden kunnen worden geschoten. Maar ja, we hebben ook het gehad over hoe moeilijk het is om een F-16 te bedienen. Ja, die piloten die kunnen veel in de Oekraïne, maar dit is echt van de bovenste plank.
2: Ja, en zo'n raket is ballistisch, hè? Dus je gaat krankzinnig hoogte. Heel moeilijk.
1: Okay. Er is één lichtpuntje, Bernard. Ja. Laatste nieuws. Ik heb zojuist een interview beluisterd op de Poolse radio met de Poolse onderminister van Defensie, Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. En zij zegt, Polen overweegt luchtafweerraketten naar Oekraïne te sturen. Ze zegt dat er ook gesprekken zijn met de NAVO en Amerika, met als argument vanuit Polen, liever dat we boven Oekraïne raketten uit de lucht halen dan dat ze de grens overvliegen en in Polen landen. Nou, dat is aardig van de Polen als dat doorgaat, dziękuję bardzo. Maar ja, een paar Poolse luchtafweerraketten maken nog geen zomer.
2: Nee. Maar het is wel een hele ernstige ontwikkeling. Dat dit de eerste keer is dat we, nou, waar we zo vaak over hebben, dat je ziet dat het Europese deel van de NAVO niet helemaal veilig is.
1: Nee,
2: dat is zo. Kijk, dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: De wereld.
2: Terwijl Amerika worstelt met Iran, houdt die andere grootmacht zich erg koest. De Chinese president Xi kijkt tevreden en heeft er juist een belang bij dat dit nog een tijdje voortduurt. Al zal China dat nooit openlijk zeggen. Was een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

0: Die zegt dat de situatie in het Midden-Oosten uit de hand loopt. Ik praat erover met sinoloog Henk Schulte-Noordholt. Dag Henk.
1: Dag Bernard.
0: Zit Xi nu lekker in een leunstoel met een kopje thee toe te kijken?
1: Ja, hij heeft zelf wel misschien er baat bij. Of in een historische ontwikkeling die hij als goed is, ook als onvermijdelijk ziet. Namelijk dat het kapitalistische Westen en als uitwassenaar van het imperialisme ondergaat en het socialisme, waarvan China de informele leider is, opkomt. Dat is niet alleen maar retoriek. Zo zijn die mensen ook gevormd, via de partijscholen die ze hebben gevolgd. Ze zien hier een overreaching van Amerika die zichzelf te gronden richt, versneld te gronden richt. Ja. Dus in die zin kunnen ze natuurlijk wel, zoals je zegt, een beetje achteroverleunen. Maar er zijn ook wat praktische bezwaren die ze minder leuk vinden. Maar dit is denk ik het overheersende gevoel.
0: Ja. Welk belang heeft China bij deze oorlog?
1: Ja, de uitputting van Amerika is het belangrijkste. Ik vond het heel symbolisch, vlak nadat de oorlog was begonnen, toen allerlei scenario's nog overwogen werden in Amerika, werden er meer dan 2500 mariniers uit Okinawa. Dat is dus het zuidelijke deel van Japan, die eilandenketen in het zuiden van Japan, waar de Amerikanen een grote basis hebben. Die werden overgegeven naar het Midden-Oosten. Dat is precies wat China aan de kaart speelt. Jij zult je misschien nog herinneren de Pivot to Asia onder president Obama. Ja, minister Clinton was toen buitenlandse zaken, Hillary Clinton. En die zeiden, we moeten onze energie en onze tijd verspillen aan al die zinloze oorlogen in het Midden-Oosten. Onze echte grote strategische verhaal, dit was in 2010, toen al, is China. Dus laten we daar onze energie en militaire activa op inzetten. En nu zie je de omgekeerde beweging.
0: Ja, het was inderdaad zo.
1: Terwijl China veel machtiger is geworden.
0: Obama die had het over het belang van Azië in het algemeen. En ik herinner me ook dat bij zijn herverkiezing, na zijn herverkiezing, was zijn allereerste reis naar Myanmar. Niet naar Europa of niet naar Afrika, naar Myanmar. Dat was toen echt een signaal van, dit is de kant waarnaar wij uitkijken.
1: Ja. En ook toen een potentiële democratie nog, denk ik. Dat is toen die reden.
0: Ja, wel.
1: Obama zette zich daar meer voor in dan Trump.
0: Ja. Nou is China ook een bondgenoot van Rusland, maar ook van Iran. Speelden de Chinezen op militair terrein ook een rol in dit verhaal?
1: Ja, China is natuurlijk ook wat voor genoemd als het belangrijkste lid als een autocratie. Rusland, Noord-Amerika, China en Iran. En heeft al jarenlange militaire samenwerking. Overigens hebben ze dat wel wat teruggeschroefd. Dus meer dual-use technologie dan rechtstreekse wapens en leveranties. Maar het zal China niet wel gevallen zijn als Iran om zou vallen. En als daar een, laten we zeggen, zoals zij het noemen, een kleurenrevolutie zou plaatsvinden. Dat een ander politiek systeem zou ontstaan. Dat zou erg in hun nadeel zijn. Ja. Anderzijds kunnen ze niet te hard inzetten op de steun met Iran. Want dan zouden ze toch Amerika, met wie ze ook voorzichtig proberen wat relaties te verbeteren, voor de schenen schoppen. En er is nog een ander element, dat heet Saoedi-Arabië. China heeft in 2023 een hele belangrijke rol gespeeld in de normalisering van de betrekkingen tussen Iran en Saoedi-Arabië. Ze hebben met beide landen grote economische relaties. Gaat veel verder dan alleen maar olie. Dus ook bouw van infrastructuur, levering van elektrische auto's en ga maar door. Dus ze moeten voorzichtig opereren. Maar ze willen niet dat het Iraanse regime omvalt.
0: Nee, dat begrijp ik. En overigens, dat was uitzonderlijk. Hè. We hebben destijds daar ook over gesproken, jij. En het was uitzonderlijk dat China zo'n diplomatieke missie ondernam. Want dat is, laten we zeggen, geen Chinese traditie, om het maar voorzichtig uit te drukken.
1: Nee, de ervaringen die ze hebben, hun geopolitieke bril, richt zich vooral op Oost-Azië. Daar moet natuurlijk de oude positie van dominantie worden hersteld. Te beginnen met Taiwan, Zuid-Chinese Zee, waar ze natuurlijk heel assertief zich opstellen ook. Maar in de rest van de wereld zijn ze nogal terughoudend. Maar die bemiddeling tussen Iran en Saoedi-Arabië past ook wel een beetje bij het Chinese zelfbeeld en hoe ze zichzelf ook graag neerzetten. Namelijk als een grootmacht die toch vredelievend is, die via onderhandelingen en overleg en niet via meteen met wapengekletter probeert op te lossen.
2: Ja.
1: Dus in die zin was dat een enorme politieke doorbraak voor ze.
0: Ja, nou, wat Xi zittend in zijn leunstoel met zijn kopje thee ook ziet, zijn alle berichten over het gebrek dat Amerika zo langzamerhand krijgt aan raketten en munitie. Daar zagen we al heel vroeg in de oorlog signalen van toen Trump mariniers weghaalde, wat jij noemde, uit Okinawa. En als ik dat hoor en denk, dan denk ik, waarom schreeuwen de Amerikanen dit zelf van de daken? Hè? Het lijkt mij niet zo handig. Maar Xi zal zeggen, blijf het vooral van de daken schreeuwen, want het komt mij alleen maar goed uit, toch?
1: Wat van de daken schreeuwen, bedoel je precies?
0: Dat ze door hun eigen raketten heen raken.
1: Oh, sorry. Dat zeker. Dat past zeker in het Chinese belang dat die uitputting plaatsvindt. Want nogmaals, ze willen wereldwijd hebben ze die ambitie die ik noemde in het begin van ons gesprek om Amerika te verzwakken. En China is natuurlijk een razendsnelle militaire opbouw bezig. Zowel met enorme wapensystemen, technologieoverdracht naar allerlei landen. Dus het is zeker in hun belang dat Amerika mondiaal verzwakt.
0: Ja. Er wordt steeds gesproken over de landen die het meeste lijden hebben onder het afsluiten van de straat van Hormuz. Dat is Europa, zeker. En dat is misschien ook Afrika, dat is bijna ook wel zeker. Maar we horen ook steeds China. Is dat echt zo? Heeft China daar nou zo'n enorme hinder van?
1: Ja, kijk, nog steeds, ondanks de elektrificatie van de Chinese industrie, is nog steeds erg afhankelijk van olie. En olie moet voornamelijk worden geïmporteerd. En een 2/3 van de olie die China importeert, komt overzees. En daarvan komt weer ongeveer de helft via de straat van Hormuz. Dus het is een enorm belang dat die uitvoer van olie naar China blijft stromen. Nu is dat wel ook ingewikkeld vanwege de Amerikaanse sancties. Maar daarvoor hebben ze toch een soort vernuftig systeem van een schaduwvloot en andere verdekte middelen ook om die betalingen af te handelen opgezet. Maar het is zeker zo dat China, ik denk van de totale olieimport, nog steeds 13-14% uit Iran komt. Dus als dat opeens zou ophouden, zou dat een groot probleem zijn.
0: Ja. En wat heeft dit alles voor effect op de Chinese economie?
1: Nou, die is sowieso verkeerd, die was in zwaar water. Dat heeft niet alleen hiermee te maken. Kijk, de Chinese economie die is al jaren aan het afzwakken. We herinneren ons nog die groeicijfers van de eerste twee decennia van deze eeuw. Van 12%. Dat is nu teruggezakt naar 5%. Daar heeft die COVID-epidemie ook geen goede bijdrage aan geleverd. En als de energieprijzen stijgen, is dat voor China natuurlijk niet gunstig. Ik weet niet precies in percentages, maar zeker versnelt het ook weer. En dat is dan wel weer een keerzijde ervan. Ik vond het zo interessant, toen het conflict net uitbrak, dan zag je de aandelen van een aantal Chinese bedrijven omhoog schieten. Vooral bedrijven die actief zijn in de groene industrie, in batterijen, auto's, windmolens, en ga maar door. Dus
0: ja, dat begrijp ik ook best.
1: De elektrificatie,
0: ja.
1: En die is mondiaal, is dat een onomkeerbare trend. En China is daar gewoon verreweg het verst in volume en in technologie. Dus in die zin is het per saldo denk ik niet erg negatief voor de Chinese economie.
0: Ja. Laten we even praten over Taiwan. Daar hebben we het al vaak over gehad. China ziet hoe het Trump vergaat in alle perikelen waarin hij zichzelf heeft gewurmd, zal ik maar zeggen. Is dit een uitnodiging aan China om dan misschien wat strenger op te gaan treden tegen Taiwan? Of, dat zou ook kunnen hoor, denken de Chinezen, nou, als die Amerikanen met dat enorme leger zo'n land als Iran er niet eens onder krijgen, dan moeten wij misschien ook uitkijken. Hoe zijn ze geïnspireerd of juist voorzichtiger?
1: Ik denk dat de eerste, vooral geïnspireerd. Kijk, even los van wat hier allemaal gebeurt in het Midden-Oosten, is dit een politiek axioma, politiek imperatief, dat Taiwan weer herenigd wordt, zoals zij het noemen, met het moederland.
0: Ja.
1: Dat moet links of rechtsom gebeuren. Dus Wat ze hierbij in de kaart speelt, is ten eerste dat als normaal nu wordt gemaakt dat de andere grootmacht soevereiniteit van andere landen schendt, met wapengekletter, ongegeneerd andere landen binnenvalt, leiders verwijderd, ga maar door. En dat terwijl Taiwan niet eens een ander land is. Dat is natuurlijk onderdeel van China. Dat vindt niet alleen China zelf. Dat vinden ook de meeste andere landen ter wereld. Hebben gezegd, ja, er is maar één China. Dus volkenrechtelijk staan ze eigenlijk nog sterker. Dus dat geeft ze een enorm voordeel. En die Amerikanen worden natuurlijk, dat bleek ook weer toen Trump in China was in mei. Die ging daar heel ver. Die zei andere dingen dan Amerikaanse presidenten voor hem hadden gezegd. Hij zei bijvoorbeeld, die wapenleveranties die Amerika jaarlijks nog levert aan Taipei, aan Taiwan, die worden voortaan, ga ik die in overleg afhoren als ik dat doe, met de Chinezen zelf. En ze presenteert het als een soort onderhandelingschip. Ja. Maar dat werd heel, heel erg vreemd opgevat, dat ze die kaart uit handen gaven. Dus Amerika, de Chinezen hebben meer vrij spel, maar het tweede punt wat jij zei, is het zo makkelijk om Taiwan in te vallen en over te nemen? Nee, dat is erg ingewikkeld, denk ik.
0: Nee,
1: het is natuurlijk een eiland. Het is heel moeilijk om daar te landen, amfibisch. Ja. Hoe doe je dat? Dus dat blijft een overweging die heel ingewikkeld wordt.
0: Ja, nou, je zou het kunnen omsingelen, hè, met schepen gewoon, en daardoor isoleren. Je kan ook uit de lucht van alles. Er zijn opties. Maar nog eens iets, hè, je had het net al over die militairen die uit Okinawa zijn weggehaald. Dat betekent dat de Amerikanen feitelijk minder slagkracht hebben in die regio. Is dat ook een inspiratie voor China om te zeggen, nou, dan worden onze kansen om Taiwan in te nemen, fout woord, ik weet het, maar met ons te herenigen, die nemen dan toe?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, die nemen toe. En de politieke wil neemt af, daar had ik het net over. Want Biden heeft nog een paar keer geroepen, we komen ze zeker te hulp als China dat zou doen. Nou, toen Trump slaat hele andere teksten uit. Die zegt dat idee van onafhankelijkheid, niet dat Taiwan dat gaat doen hoor, formeel. Maar dat vindt hij een heel slecht idee. En waarom zou ik Amerikaanse troepen zo ver over zee sturen? Dus ze voelen dat misschien de tijd wel rijp is. Amerika verzwakt materieel en de politieke wil neemt af.
0: Ja.
1: Dus dat is op zich een hele gunstig scenario.
0: Ja, er is nog een dingetje, daar hebben we het vaker over gehad, maar ik stel hem toch weer die vraag. Wij erkennen Taiwan helemaal niet. Geen enkel land, bijna geen enkel land ter wereld, sinds we allemaal die één land politiek hebben aanvaard. Zou het niet flinker zijn van ons om te zeggen, nou, dan erkennen we Taiwan wel? Want als we dat niet doen, ja, dan hebben we ook geen argument als China eenmaal toeslaat.
1: Ja, precies. Nee, dat zou heel goed zijn. Daar zouden de Amerikanen het voortouw in moeten nemen. Maar ja, dan moeten we even de klok terugdraaien naar de jaren 70, toen Nixon naar China ging.
0: 72.
1: En dat was juist de doorbraak. Ja. 72, van normalisering van betrekkingen. Maar toen hebben ze niet gezegd van Taiwan hoort bij China, maar er is maar één China. En daar verstaan misschien, dat is men aan beide kanten van de straat het over eens. Dus als je nu dat na zoveel jaar, ruim 50 jaar, helemaal terug zou draaien en zeggen Taiwan is onafhankelijk. Eén ding is zeker, dan moet China, ook al zijn de risico's enorm, die kan niet anders dan onmiddellijk Taiwan aanvallen.
0: Ja.
1: Dat is absoluut uitgesloten om niet te bestellen. Ze hebben zelfs een wet aangenomen in 2005, de anti-afscheidingswet. Dus er is geen enkele andere optie dan met vol geweld erin te gaan.
0: Ja.
1: Dus dat risico zullen Europa en zelfs de Amerikanen niet lopen.
0: Nee, dat zou dan een provocatie zijn die we onszelf kunnen verwijten. Dat begrijp ik. Ten slotte nog even, Henk, je hebt het al heel even over gehad. De Chinese krijgsmacht. We horen van alles. Zeggen, het gaat goed. Ze kunnen heel veel. Ze maken een redelijk goed gevechtsvliegtuig. Ze hebben inmiddels een paar vliegtuigschepen. Ja, Amerika heeft er 11, maar goed, ze hebben er dan ook 2 of 3. Dus ze komen een eindje in de buurt. Hoe is de kwaliteit van die krijgsmacht?
1: Dat is moeilijk te zeggen, omdat ze niet getest zijn in de actuele oorlogssituatie. Sinds 1979, toen hebben ze Vietnam aangevallen. En daar hebben ze een zware nederlaag geleden, hoewel ze dat nooit zullen erkennen. Dus de opbouw van een moderne krijgsmacht, met integratie van onderdelen en alles, command and control, alles wat erbij komt kijken, dat is nooit getest. Dus je hebt wel deskundigen die zeggen, ja, al die wapensystemen, dat moet je alleen in de praktijk kun je beoordelen in hoeverre dat goed geïntegreerd is en in een vechtsituatie effectief. Ja. Dus dat is één ding. En het tweede is de onrust aan de top van het leger. Je hebt daar een Xi is bekend om zijn anticorruptiecampagne, maar die heeft hij ook uitgebreid tot het leger. Dat betekent dat het centrale militaire comité, dat is het hoogste orgaan van het leger, geleid of onder toezicht van de partij. Daar zaten 5 generaals in. En 4 van die 5, en Xi zelf, en 4 van die 5 die zijn de laatste 2 jaar gezuiverd. En niet eens onder aanklacht van corruptie, maar eerder dat ze niet zich wilden schikken naar de bevelen van het centrum. Lees wat Xi Jinping wilde. Dus ja, daar is van alles gebeurd.
0: Oké, wat wil Xi Jinping dan van zijn leger?
1: Die wil dat het moderne oorlogen kan voeren en winnen.
0: Ja.
1: Dat is de slogan.
0: Ja.
1: En vooral in de regio. Dus Taiwan moet gebeuren. En misschien heeft die legertop gezegd, we zijn helemaal niet klaar voor, die risico's zijn te groot. Is daar een klassieke strijd geweest tussen het burgerleiding en de legerleiding? Ja. Dat weten we allemaal niet hoor, dat is speculatie. Maar dat is wat hij wil. En het moet in zijn levensloop, dat is ongeveer gelijk aan zijn ambtstermijn waarschijnlijk, ja, moet dat gebeuren. Ja. En ja, als dat niet lukt, dan heeft hij een probleem.
0: Ja. Voor die tijd spreken we elkaar nog. Tot bedankt, sinoloog ja, Henk Schulte-Dortholt. En tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hommelburg. Tot de volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow. Facts and the figures got to turn around.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
5: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
4: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
5: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
4: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
5: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld staat 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten door de werkzaamheden op de A12.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw zijn 2 Nederlandse blushelikopters aan het helpen bij de grote natuurbrand in België. Het zijn zogeheten Chinook-helikopters van Defensie. Die kunnen bijna 8000 liter water meenemen in een grote zak die eronder hangt. De brand woedt in natuurgebied Hoge Venen, tussen Luik en Aken, en is nog niet onder controle. De Hongaarse president Magyar leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van een ongeluk met een Poolse toeristenbus. Daarbij vielen 12 doden en zeker 20 passagiers raakten gewond. De bus raakte van een snelweg en kantelde. De chauffeur is aangehouden. De politie denkt dat hij in slaap is gevallen. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regioomroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden vielen gewonden. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitstaande brand was om te kijken of bewoners terug kunnen keren. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond. Ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. En in Zwitserland is een dode gevallen en raakten 12 mensen gewond bij een ongeluk met een paardenkoets. 2 gewonden zijn er slecht aan toe, melden Belgische media. De koets raakte van de weg, reed van een helling af en belandde tegen een boom. Het ongeluk gebeurde bij een uitstapje met 60 mensen. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
10: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waar we elke week praten met meerdere leiders op het gebied van innovaties die je nog niet eerder gehoord hebt. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
11: En Ben van der Burg.
10: En straks horen we in deze aflevering hoe BioTrip een groot verschil wil maken en hoe partijen samenkomen voor de ontwikkeling van medicijnen. Maar eerst gaan we in gesprek met hele boeiende innovaties vanuit de Brainport bij Traxon. En ditmaal gaan we praten met Ashok Sridhar, CEO van Traxon. Welkom.
12: Hartelijk dank.
10: Goed dat je er bent. Normaal zou ik dan nu vragen, wat doen jullie? Maar je hebt van alles meegenomen. Ja. Allemaal, ja, ik laat het zien voor de mensen die dit kijken. Ik zie een hele rol met dun papier. Ik zie een beetje een stofrubberachtig papier. We hebben hier ook een flexibele. En het zijn allemaal chips. En ook nog eentje die je als een soort pleister op je borst kan doen. Oftewel, jullie maken flexibele chips, moet ik het zo zeggen?
12: Flexibele elektronica eigenlijk.
10: Vertel.
11: Ja, flexibele elektronica is eigenlijk een vervanging van de traditionele printplaatje.
10: Ja.
11: Die is in overal in alle elektronica, gadgets en devices beschikbaar. Mm-hmm. En hij is gewoon de brains van elke device gewoon. Maar de traditionele printplaat is eigenlijk meestal rigide en helemaal niet recycleerbaar. En ook er is een sterke afhankelijkheid van Aziatische supply chain.
10: Ja.
11: Maar wat wij doen bij Traxon is op basis van TNO-technologie, wij printen in een additieve manier, zoals printen op papier, elektronica circuit. Ja. Ook een multilax complex zijn. En daarop bestoeken we chips en LED's en dit soort componenten.
10: Ja.
11: Om volledige functionaliteit te creëren.
10: Ja, nu vraag ik me bijna af, waarom doen we dit al decennia lang alleen maar op hard materiaal?
12: Ik had exact hetzelfde.
10: En zijn jullie pas begonnen als in waarschijnlijk niet als enige, om dit op zachte, flexibele materialen te doen?
11: Dat is heel belangrijk. Zachte en flexibele materialen hebben heel veel voordelen, maar ook nadelen.
10: Ja.
11: Als je een betrouwbaar product wil, moet je ook op een betrouwbare en robuuste substraat bouwen.
10: Ja.
11: En daar ligt reliability is heel belangrijk.
10: Mm-hmm.
11: En wij doen dat precies andersom, alles op flexibele, zelfrekbare materiaal.
10: Ja.
11: Dat kunnen we doen ook in een betrouwbare, reliable manier. Dank aan TNO.
10: Ja.
11: TNO heeft bijna 20 jaar lang dit soort technologie ontwikkeld. Waarmee kan je eigenlijk alles flexibel en lightweight maken. Mm-hmm. Maar ook reliable. Dat is heel belangrijk.
10: Ja, robuust.
11: Precies. Dat is heel belangrijk. Ja.
12: Oké, maar zijn er dan nog specifieke toepassingen? Ja. Of hebben we straks gewoon in iedere printplaat ergens hebben het flexibel? Of hebben we specifiekere toepassingen?
11: Ja, kijk, heel veel toepassingen hebben eigenlijk die rigide printplaatsen nodig. Maar bijvoorbeeld als het.
12: Jij bent even robuust. Dus dan heeft het geen verschil.
11: Dat wel, maar er is ook structureel stijfheid nodig.
12: Stijfheid.
11: Ja, precies. Ja, daar kan je niet zomaar vervangen. Maar ook waar heb jij hoge stroom nodig? Dus high power electronics.
12: Ja.
11: Daar kan je niet geprinte elektronica meteen direct in op in gebruiken.
12: Nee.
11: Maar er zijn zoveel andere toepassingen. Zoals wearable, draagbare devices.
10: Zeker.
11: Die direct op je lichaam kan geplakt worden. Bijvoorbeeld voor hartslag of ademhaling. Of zelf zweet te analyseren.
10: Ja.
11: Maar ook in kleren te integreren.
10: Ja.
11: Dan heb je bijvoorbeeld piloten kan je monitoren. Of soldaten. In de defensie, in een oorlogomgeving.
10: Het heeft ontzettend veel voordelen om dit flexibel te kunnen doen.
11: Absoluut. Maar ook in packages, in logistica, heb je heel veel hoogwaardige producten.
10: Ja.
11: Wie weet welke pakketten, hoe wordt het behandeld.
10: Ja.
11: Daar kan je niet heel veel gewicht toevoegen. Er zijn stickers te plakken. Hij kan alles vertellen. Hoe warm het pakket was, waar het pakket is.
10: Ja.
11: En alle informatie.
10: Ja.
11: Die heet Logistics Track and Trace.
10: Ja.
11: Ja.
10: En toch zie ik dit nog nauwelijks geïmplementeerd in de wereld. Maar dat komt omdat het dus eigenlijk nog niet zo ver in de uitvindingsfase is als jullie het nu al brengen.
11: Precies, dat is. De Traxon heeft dat stapje gemaakt van TNO lab scale naar productieschaal bij Traxon in Eindhoven.
10: Ja.
11: Iemand moet het maken gemaakt, zeg maar.
10: Daar hebben jullie een productiefaciliteit.
11: Absoluut. En we hebben ook onze eigen machines ontwikkeld. Want daar heb je niet zomaar een gewone printer pakken en printen.
10: Mm-hmm.
11: Daar moet ook speciale aanpassingen gebeuren.
10: Ja.
11: Dat hebben we ook zelf gemaakt bij Traxon.
10: En kun je dat nu allemaal dan op schaal zo uit die machine laten rollen en aan de klant leveren?
11: Ja, we kunnen eigenlijk nu 5 tot 10 meter per minuut printen.
10: Ja.
11: Ja, dus het is mogelijk met onze productielijn miljoenen stuks te produceren in Eindhoven.
10: Ja.
11: En dat is inderdaad al een stapje die we hebben de afgelopen 4 jaar gemaakt. We zijn maar 4 jaar oud eigenlijk.
10: Ja. Ja.
12: En welke klanten staan in de rij? Al die rollen prints die jullie eruit dus halen uit die machine?
11: Ja, de grootste klant en grootste markt is inderdaad wearables, draagbare devices. We hebben eigenlijk in totaal 30 landen van 10 verschillende landen.
10: Mm-hmm.
11: Maar meestal voor dit soort healthcare toepassingen.
10: Mm-hmm.
11: Maar ook voor zogenoemde Internet of Things, waar je heel veel sensoren hebben nodig. Bijvoorbeeld logistics track and trace.
12: Oh, die,
11: ja, maar ook om bijvoorbeeld ook jouw die heet structural health monitoring. Kan jij jouw machine, hoe gezond jouw machine is, zeg maar.
10: Ja.
11: Dan kan je ook monitoren en communiceren met radio waves naar een receiver station.
10: Ja.
11: Continue meter. Dat is ook een IoT device.
10: Ja.
11: En ook smart homes. Iedere huis en gebouw wordt gewoon smart. Bijvoorbeeld, hoe kan je energie goed managen en verlichting gewoon aanpassen qua smaak van de mensen, zeg maar.
10: Ja, zeker.
11: Dat gebeurt allemaal door IoT devices. Die zijn wat ligt daarachter is gewoon elektronica.
10: Ja.
11: En daar kunnen we ook heel veel leveren, zeg maar. Dat doen we al. Ja.
12: Er is 20 jaar aangewerkt. Dan neem ik aan dat het ingewikkeld is. Want anders werk je er geen 20 jaar.
11: Enorm.
12: En wat is het ingewikkelde eraan?
11: Kijk, 20 jaar het ene heeft aangewerkt. Maar met 30, 40 collega's. Dus in totaal meer dan 500 person years, personen jaren. Dat is achter Traxon technologie. Wat is complex hier inderdaad? Printen is mogelijk. Maar uiteindelijk moest alle design rules herdenken. Je kan niet meteen de PCB, de printplaatje, design rules pakken en printen. Want de materialen zijn anders. Ja. Je moet nieuwe design rules ontwikkelen. Maar ook nieuwe processen ontwikkelen. En last but not least, printen en maken is één ding. Maar hij moet ook een aantal maanden, jaren werken. Hoe kan je robuust en doelhebbend
10: maken?
11: Ja,
10: hij moet langdurig
11: werken. Daar is de, zeg maar... Ja. Dat was altijd een gap tussen R&D en markt. Ja. En TNO en Traxon hebben dat, zeg maar, de gap is bridged door ons.
10: Ja. Dus dat hebben jullie voor elkaar. Ja. Wat zijn dan nu nog de uitdagingen? Is dat het produceren op schaal? Is dat de markt? Ja?
11: Ja, dat is, kijk, volgens bijvoorbeeld McKinsey & Company... de komende jaren hebben we niet... miljoenen, maar miljard. In English is trillions. Trillion sensor economy. Iedere jaar hebben we trillions of sensors nodig.
10: Overal komen sensoren in.
11: Overal. Elektronica is gewoon nodig.
10: Ja.
11: Maar hoe kun je dat reliable maken, maar ook duurzaam maken?
10: Ja, ja.
11: En daar moeten we enorm upscalen.
10: Ja.
11: En kijk, we zijn in Nederland, we zijn in een kennisland, innovatieland.
10: Mm-hmm. Ja.
11: Maar niet per se een land waar ik een miljarden stuks produceren. Dus
10: nee,
11: onze
10: dus
11: uitdaging.
10: Je hebt
12: de VX300, dat is je dat eerste. Ik zie het hier op de website.
10: Dat is jullie machine.
11: Ja, VX300 en nog VX600, dat is nog breder en sneller.
12: Maar dan maak je er dan toch gewoon 300 van en die zet je ergens neer in een.
10: Ja, waar dan?
12: Nou, op de Maasvlakte. Alles zit op de Maasvlakte tegenwoordig.
11: Dat kunnen we zeker doen, maar er zijn wel praktische problemen. Ja, dat is natuurlijk. We zijn in Eindhoven, waar ook ASML en Philips zijn allemaal aanwezig. Dat is prima. We krijgen een goede introductie van Traxon altijd.
10: Ja.
11: Maar om juist de mensen te vinden, dat is dan de uitdaging. Maar nog steeds, in Nederland hebben we stroomtekort.
10: Ja.
11: We zijn super sustainable, duurzaam. Maar we moesten ook soms dieselaggregaat draaien.
10: Oh,
11: van de netwerk krijgen we geen energie.
10: Niet, geen aansluiting kunnen.
11: Dat moeten we allemaal oplossen. Ja. Dan kunnen we echt schalen.
10: Dus waar in Europa kunnen jullie dan naartoe? Of moet je buiten Europa
11: kijken? Graag in Nederland. Graag in Nederland. Want er komen ook aanvragen van over defensie.
10: Ja.
11: Bijvoorbeeld voor drones ook.
10: En dan kan er opeens van alles.
11: En liever gewoon hier doen.
10: Ja, ja.
11: Maar we moeten de juiste support system infrastructure hebben.
10: Ja.
11: Maar gelukkig zijn we Traxon dankzij ook programma's zoals dit, maar ook bijvoorbeeld in Financiële Dagblad en zo.
10: Ja.
11: We zijn heel beroemd geworden.
10: We zijn zichtbaar.
11: Ja, zichtbaar geworden. We hebben ook een aantal awards gewonnen. Dus hopelijk kan ook regering en ook dit soort agencies gaan iets...
10: Maar ik begrijp van je, jullie zijn actief bezig om te kijken waar je in Nederland een grotere productiefaciliteit hebt.
11: We gaan zeker, zeg maar, in de komende maanden, misschien volgende jaar, nog een tweede vestiging hebben, zeg maar. Ja. Misschien regio Eindhoven of Bode Eindhoven.
10: Mm-hmm.
11: Maar daarna, dat is nog steeds miljoenen stuks.
10: Ja, ja.
11: Maar we moeten naar miljarden stuks gaan.
10: Ja,
11: of honderden miljarden stuks gaan eventueel. Dus daar moeten we heel veel partners hebben. Ecosystem is belangrijk. Dus we kunnen niet alles zelf oplossen natuurlijk.
10: Nee. Ja, dat was mijn volgende vraag ook. Precies. Vertel over het ecosysteem waar jullie in zitten.
11: Dus daarom zijn we ook ons ecosysteem aan het bouwen. Ook partners die kunnen ook op basis van Traxon technologie produceren, zeg maar. Onze technologie, onze machines, ze gaan produceren. We krijgen, zeg maar, one-time fee, maar ook licensing fees, zeg maar.
10: Ja.
11: Dat is ook de business model. Waar we langzaam gaan.
12: Dus je maakt die machines ook zelf, hè? Dus ik kan nu een VX600 kopen.
11: Ons eigen.
12: Ik zet het in mijn achtertuin en ik ga gewoon printen.
11: Theoretisch, misschien een groot achtertuin met alle energievoorzieningen. Maar goed, het is wel mogelijk, ja.
12: Nee, maar even serieus.
11: Ja, onze machine, onze
10: patent. Die kan je dan in licentie gebruiken om je eigen...
12: Maar dat is ook je bedoeling, dit?
11: Absoluut. We gaan ook jullie... Kijk, wij produceren tot een schaal, een miljoenen stuk, zeg maar.
10: Ja?
11: Maar daarna moeten we ook met partners inderdaad... We kunnen machines verkopen en leren hoe je machines bedienen, maar ook designen en zo. En ieder jaar krijgen we op basis van een aantal stuks die je produceert en licensing fee.
12: Hey, en de vraag uit de markt is op dit moment onbeperkt. Dus de vraag is heel hoog, nu al.
11: De vraag is heel hoog voor honderdduizenden tot miljoen stuks.
12: Maar niet miljarden.
11: Nog niet miljarden. Dus, want waarom is dat? Want we hebben eigenlijk het pad laten zien. TNO-technologie van lab scale world's best, zeg maar. En Traxon heeft dit naar productieschaal gemaakt.
10: Ja.
11: En de volgende stap is om iedereen te overtuigen, oké, laten we gewoon gaan en vervangen, alle PCB's vervangen of zoveel mogelijk vervangen.
10: Ja.
11: In plaats van afhankelijkheid.
10: Alles is
11: van
10: nu nog op ingericht om dan maar om de harde materialen heen te werken, in plaats van, hé, nu kunnen we met zachte materialen.
11: Dat, maar ook zoals je weet, de PCB-technologie, de gewone printplaatsen zijn al 70, 80 jaar oud.
10: Ja,
11: en in China
10: standaard.
11: Zijn er zoveel bedrijven, een super goedkoop kopen.
10: Ja. Ja.
11: Maar hoe kan je de juiste kwaliteit en prijs zeg maar aan de klant geven?
10: Ja.
11: En de duurzaamheid en laag je erop, die is ook belangrijk.
10: Ja, het is een soort zeg maar, glijdende schaal. Op een gegeven moment hebben ze ontdekt, oh, maar nu kunnen we alles zacht gaan doen. En
11: precies.
10: Dan, ja.
11: Dus we hebben de proof point laten zien. En nu komt allerlei tractie van Traxon van
10: mooi.
11: De markt.
10: Dus ja.
11: En dan moeten we de juiste partners hebben om te kunnen upscalen.
10: Ja.
12: Ja. Ja, en is dat makkelijk? Dus staan mensen daarvoor in de rij? En is de funding daarvoor? Is het geld daarvoor?
11: Ja, funding is nooit makkelijk natuurlijk om te upscalen. Zeg maar, of alles te groter te maken en uitbreiden, hebben we ook investeerders nodig.
10: Mm-hmm.
11: We hebben gelukkig goede investeerders nu. InvestNL, DeepTech, Excel, BOM, de provincie Brabant. Ook TNO natuurlijk. En 819 Capital zijn allemaal achter ons als investeerders. Maar de PCB-industrie, de printplaatje-industrie, in CWR vanaf nu, dat wordt een 150 miljard groot. Dat is 150 billion, dat is maar groot.
10: Ja.
11: We zijn een klein visje hier. Hoe kunnen we die technologie gewoon... We willen graag 10% van PCB's vervangen.
10: Ja.
11: Dan hebben we heel veel middelen
10: dan heb je
11: nodig.
10: 15 miljard.
11: Kunnen we vervangen?
10: Ja.
11: Maar we hebben zeker 100 miljoen plus nodig om dat te kunnen doen.
10: Ja, ja, ja,
11: dus hoe kunnen we van nu tot dat punt gaan met de juiste investeerders in de ecosystem? Daar ligt de challenge.
12: Ja. En zijn er in China veel initiatieven zoals dit?
11: Er zijn veel initiatieven in China. Ja. En dat is zoals je weet, in China kunnen ze gewoon veel sneller gaan met heel veel mensen.
12: Met manufacturing is een 10 daar.
11: Precies. Dat is, we hebben ook dat gezien. Zonnepanelen bijvoorbeeld, of OLED, organic.
10: Ja.
11: Europa was de leider, maar nu is er is bijna niks hier.
10: Nee.
11: Dat moeten we voorkomen. En daarom hebben we juiste partnerships nodig. Maar ook bijvoorbeeld defensie en drones en dit soort producten willen niet daar laten maken, zeg maar.
10: Ja.
11: In Europa is er nu de European Chips Act.
10: Zeker, nu de twee.
11: Ik zeg altijd, chips is één deel van de hele circuit.
10: Ja.
11: En wat gaan we doen met de rest van de circuit?
10: Ja.
11: Gaan we gewoon chips produceren en naar China?
10: Nee, je moet die hele keten aan chips moet je in
11: dat doen we hier.
10: Ja.
11: En daar hebben we heel veel steun nodig. Ook van de regering, ook van de provincie, maar ook investeerders.
10: Ja, hou ons op de hoogte. Dankjewel, Ashok Sridhar, CEO van Traxon. En nu gaan we praten met Willem Mulder, co-founder van Biotrip. Welkom, Willem.
13: Dank.
10: Goed dat je bent.
12: Wat doet Biotrip?
13: Ja, Biotrip is eigenlijk een onderdeel van een waardeketen die wij aan het creëren zijn hier in Nederland, in Zuid-Nederland. Om van een academisch concept op basis van nanotechnologie en immuuntherapie de hele keten te creëren naar de patiënt.
10: Dus dit gaat om biomedische technologie?
13: Dit gaat echt om drug development, ontwikkeling van medicijnen.
12: Ja, dus het bedrijf creëert die waardeketen. Dus die pakt van een universiteit een bepaalde uitvinding met nanotechnologie en immuuntherapie. En die pakt dat op en die brengt dat uiteindelijk dat een arts dat voor kan schrijven.
13: Het zit midden in de waardeketen en het ontwikkelt het IP dat wij academisch ontwikkelen. Dus we hebben allerlei nieuwe concepten.
10: Mm-hmm.
13: Daar vragen we patenten op aan. En Biotrip manage dat hele proces. Gaat dan ook verder met het ontwikkelen van mogelijkheden tot commercialisatie.
10: Ja, precies. Dus jullie zijn een platform, een incubator.
13: Een incubator,
10: een brede tussenpartij.
12: Wat gebeurt dat niet dan? Is dat een lacune in de ontwikkeling van medicijnen?
13: TU Eindhoven en Brainport-regio die staan vooral bekend om bits en bytes.
12: Mooi, hè? Daar zijn wij blij om.
13: Allerlei mechanische dingen. Maar wij doen echt aan medicijnontwikkeling. Daar staat die Brainport-regio en de TU Eindhoven helemaal niet bekend om.
10: Mm-hmm.
13: Ik ben in 2021 teruggekeerd naar Nederland. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest aan Mount Sinai in New York.
10: Mooi.
13: Ik had de ambitie om zo'n biotech waardeketen te creëren in Zuid-Nederland. En daar is Biotrip een heel belangrijk onderdeel van.
10: Ja, want hoe is dit dan tot stand gekomen? Jullie zijn voortgekomen vanuit de TUE, zeg ik dat goed? Of hoe is dit ontstaan?
13: Nou ja, dat is initiatief van mij. Dus in 2020 heb ik besloten, ik ga terugkeren. Dan ben ik gaan kijken van hoe kunnen kunnen wij iets optuigen dat competitief is met wat er in Amerika allemaal gaat.
10: Want daar zijn meer van dit soort partijen. Ja, wij, jullie concurrenten.
13: Ik ben dan ook mijn eigen concurrent. Het eerste bedrijf heb ik aan Mount Sinai opgericht in 2019.
10: Oké.
13: En wat wij aan Mount Sinai deden is toponderzoek. Mm-hmm. Ontzettend translationele bioengineering. Dat betekent dat bioengineering is die echt geschikt kan worden voor de patiënt. Mm-hmm. En dat ondernemen. Dus via entrepreneurship. Dat medicijnen ontwikkelen en uiteindelijk proberen bij de patiënt te krijgen. Dat bedrijf zit inmiddels in Nederland.
10: Ja.
13: En daarnaar kijken van hoe kunnen we dat opschalen en welke partijen moeten we daarbij betrekken. Ja. Dus mijn academische onderzoeksgroep die zit met één poot in de Technische Universiteit Eindhoven en de andere poot in het Radboud Universitair Medisch Centrum. En dus we proberen allerlei allianties te creëren. En die is ook best logisch, hè, want je Eindhoven, Nijmegen, dat is nog geen uur.
10: Nee.
13: En daartussenin zit Os, Pivot Park. En daar, dat is natuurlijk op de artefacten van Organon.
10: Ja, zeker. Ja,
13: dus daar kun je ontzettend goede drug development doen.
10: Ja, nou, dat hebben we ook gehoord in eerdere aflevering.
12: Ja, maar ik wil even een beeld hebben. Dus je hebt die onderzoekers, die maken dus een nieuw medicijn. En dan moet je naar mijn idee in jouw platform of in jouw organisatie, hoe je het ook noemen wil, in Biotrip, hou je dan... Wat hou je erbij? Zijn dat investeerders of de patentenmanagement? Maar is dat nodig? Nee. Ja.
10: Welk probleem los je op?
13: Dat is zeker wel nodig, hoor. Patentmanagement. Dus de nieuwe concepten, de nieuwe technologie worden ontwikkeld in onze academische onderzoeksgroep.
12: Ja, dat snap ik.
13: En dat IP wordt...
12: En dan?
13: Dus die patenten worden vervolgens overgedragen. Want de TU Eindhoven en de Radboud Universitair Medisch Centrum zijn ook aandeelhouders in Biotrip. Mm-hmm. Wordt het IP overgedragen aan Biotrip. En dan werkt daar met twee jongens van de Zuidas. Die zijn financieel professionals in biotech. Eentje heeft ook een achtergrond in intellectueel eigendom.
10: Ja, heel belangrijk.
13: En met hun hebben we een hele grote IP-portfolio opgebouwd, waar je nou zeker een half dozijn nieuwe biotech zou kunnen oprichten.
12: Ja. Dus dan heb je IP, een half dozijn, en dan?
13: Zijn we nou bezig met oprichten van... Het eerste nieuwe bedrijf kan ik er niet te veel over zeggen. Maar het eerste nieuwe bedrijf hebben we half maart opgericht. Mm-hmm. En dat nieuwe bedrijf krijgt een exclusieve licentie van Biotrip tot die IP-portfolio om zo een nieuw medicijn te ontwikkelen.
12: En zoek je dan ook de organisatie bij elkaar voor dat nieuwe bedrijf? Dus de CEO en de CFO?
13: Dat doen we allemaal zelf. Dus we hebben zelf dat nieuwe bedrijf opgericht. Ik doe dat met mijn bioengineering partner in crime, Roy van der Meel. Daar heb ik ook die hele club mee opgebouwd.
10: Ja.
13: Dus wij zijn zelf naar de notaris gegaan, hebben zelf dat bedrijf opgericht.
10: Ja.
13: Vervolgens zijn we naar Biotrip gegaan, hebben we licentie gekregen. En een ruil van onderdeel van die licentie is dat Biotrip shareholder wordt in dat nieuwe bedrijf.
10: Ja.
13: En wij zijn nou met een hele groep investeerders bezig om dat bedrijf helemaal gefinancierd te krijgen. Nou,
12: ja. Kun je iets vertellen over de technische oplossing die er is? Want dit is natuurlijk wel de grote techshow. Dus we willen ook even horen wat is nu de technologische oplossing.
13: Nou, wij ontwikkelen immuuntherapie op basis van nanotechnologie. Nou, dat is een beetje nietszeggend. Ik kan het heel concreet maken. De strategie die ik volg al 20 jaar, sinds ik in 2006 naar Mount Sinai ben verkast, is om nanomedicijnen, dat zijn medicijnen gebaseerd op nanotechnologie, om die nanomedicijnen te ontwikkelen op basis van ons eigen nanotransportsysteem, waarmee ons lichaam lipiden, en dus vetten, transporteert.
10: Ja.
13: Kennen jullie als goed en slecht cholesterol?
10: Mm-hmm.
13: Nou, dat is dan maar geen cholesterol. Dat zijn eigenlijk nanodeeltjes.
10: Ja.
13: Die transporteren vetten en andere macromoleculen door de bloedbaan.
10: Ja.
13: En die gaan van nature interacties aan met immuuncellen.
10: Ja.
13: En dus dat hebben we eigenlijk geplagieerd. En daar hebben we een heel medicijnplatform op ontwikkeld.
10: Oké, en dat is jullie specialiteit?
13: Dat is onze specialiteit.
10: Ja. Waar lopen jullie nou echt tegenaan? Of gaat het eigenlijk best wel goed de afgelopen 6 jaar?
13: Nou, de biotech finance wereld die ligt wel een beetje op zijn rug.
10: Hoe komt dat?
13: In 2020 en 2021 klotsen tegen de plinten. En er zijn er allerlei investeringen
10: gedaan. Ja, want geld was gratis om te lenen.
13: Juist. En
12: corona.
13: En je had die covid-vaccins. Ja? En de sky was the limit. Ja, ik werd er ook heel zenuwachtig van.
10: Want jij zag al de bubbel al barsten.
13: Ja, want ik zag allerlei bedrijven gefinancierd worden zonder fatsoenlijke due diligence. En
10: dat
13: kan nog wel eens hele negatieve repercussies hebben voor wat wij uiteindelijk.
10: En waarvan akte dus in de jaren daarna.
13: Ja, dat was de afgelopen jaren heel pittig geweest.
10: Ja. En nu?
13: Nou, wat ik nu dus heb gedaan is dat het is echt een alles hier is een bottom-up initiatief. Mm-hmm. En dus ik werk nou met een groep investeerders. Er zijn jongens die voornamelijk die hun sporen hebben verdiend hier op de Zuidas. Mm-hmm. Onder andere handelaren van Optiver. En er zitten ook mensen die in mergers en acquisitions zitten.
10: Ja.
13: Mensen die uit, zeg maar, hier van de Zuidas financiële wereld en biotech veel ervaring hebben.
10: Ja.
13: En die hebben we bij elkaar gebracht. En met deze groep zijn we dit allemaal aan het organiseren.
12: Ja, maar die mensen hebben maar één doel. Dus één doel is geld verdienen. En jij hebt maar één doel, mensen beter maken. Hoe matcht dat?
13: Ja, dat is een mooie waarneming. Ik heb het idee dat ze dat doel hebben gehad. En nou denk ik, we hebben best veel geld. Laten we nou eens kijken of we voor de lange termijn iets voor het land kunnen betekenen. En ik denk dat dat ook heel erg oprecht is. Ik kom er natuurlijk vanuit, ik ben gaan ondernemen, geïnteresseerd geraakt in die, zeg maar, de financiële aspecten van dat ondernemen vanuit inhoudelijke ambities.
10: Juist.
13: Zij komen er vanuit, zeg maar, de financiële ambities. En dat komt nou samen. Maar je merkt ook dat mensen die best wel snel veel geld hebben verdiend, dat die er eigenlijk best wel graag willen inzetten om Nederland vooruit te helpen. En om uiteindelijk iets te kunnen leveren dat je echt kunt zeggen, ja, dat heeft waarde gecreëerd. En heeft echt mensen geholpen.
10: Dankjewel. Willem Mulder, co-founder van Biotrip. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Hey ondernemer,
6: hallo?
5: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
8: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
7: Gelukkig lees jij ze wel.
8: Ja, tot en met de voetnoten.
7: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
8: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
7: Voetnoten, taaie rapporten,
8: maar wel helder uitgelegd.
7: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 8 kilometer file tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld. De vertraging is een kwartier door werkzaamheden op de A12. Op de A12, maar dan van Arnhem naar Duitsland, staat door de grenscontrole 2 kilometer file en een kwartier vertraging aan de Duitse grens. 10 minuten op de A76 vanuit Geleen richting Duitsland. Bij de grens 2 kilometer file.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw zijn 2 Nederlandse blushelikopters aan het helpen bij de grote natuurbrand in België. Het zijn zogeheten Chinook-helikopters van Defensie. Die kunnen bijna 8000 liter water meenemen in een grote zak die eronder hangt. De brand woedt in natuurgebied Hoge Venen, tussen Luik en Aken, en is nog niet onder controle. De Hongaarse president Magyar leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van een ongeluk met een Poolse toeristenbus. Daarbij vielen 12 doden en zeker 20 passagiers raakten gewond. De bus raakte van een snelweg en kantelde. De chauffeur is aangehouden. De politie denkt dat hij in slaap is gevallen. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regio-omroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden vielen gewonden. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitstaande brand was om te kijken of bewoners terug kunnen keren. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond. Ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. En in Zwitserland is een dode gevallen en raakten 12 mensen gewond bij een ongeluk met een paardenkoets. 2 gewonden zijn er slecht aan toe, melden Belgische media. De koets raakte van de weg, reed van een helling af en belandde tegen een boom. Het ongeluk gebeurde bij een uitstapje met 60 mensen. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
12: The ladies not for turning.
13: If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
14: Are you excited about another election?
15: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
16: Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Morgen, donderdag, gaan de inwoners van Clacton-on-Sea naar de stembus. En alle ogen zijn gericht op maar 1 man, Nigel Farage. De leider van Reform UK vecht in deze stad aan de Engelse oostkust opnieuw voor zijn zetel in het Lagerhuis. Lia, waarom moeten de inwoners van Clacton-on-Sea opnieuw naar de stembus? En waarom juist deze stad?
17: Dat Farage die stad, die regio die hij eigenlijk al heeft, wil heroveren, is omdat hij gezegd heeft een aantal dagen geleden Ik hou niet van dat onderzoek dat gedaan wordt naar mijn financiën. Dat gebeurt door een speciale onderzoekscommissie vanuit het parlement. Die gaat over gedragscodes. Die kijkt of Farage 5 miljoen pond geaccepteerd heeft en niet heeft aangegeven, terwijl hij dat wel had moeten aangeven. En dan kan hij geschorst worden. Nou, dat gebeurt regelmatig. Hè, dat Kamerleden op deze manier tegen het licht gehouden worden. Als er vermoedens bestaat dat ze niet het geld hebben aangegeven wat ze hebben moeten aangeven. Farage gelooft daar helemaal niets van. Die denkt dat het een excuus is om hem te torpederen. Hij denkt dat dit hele onderzoek eigenlijk bedoeld is om hem de politiek uit te zetten door de elite. Dus wat Farage heeft gedaan is, hij heeft gezegd, ik ga niet aan de elite overlaten of ik gelijk heb of niet. Ik laat de mensen van mijn kiesdistrict die mij destijds gekozen hebben opnieuw beslissen of ze mij geloven of de
6: industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: En ik denk dat economisch verval een van de grootste redenen is voor die kustplaatsen om zich achtergesteld te voelen. En terecht, denk ik, vaak door de regeringspartijen van de afgelopen 20, 30 jaar genegeerd te zijn. En dat is natuurlijk hele goede grond voor de opkomst van populisme, vertegenwoordigd door Nigel Farage. Dus Farage heeft 7 keer geprobeerd in het Britse parlement gekozen te worden. Dat is hem 7 keer niet gelukt. Er is een reden waarom hij dat altijd probeerde in Britse kustplaatsen. Maar deze kustplaats, Clacton-on-Sea, is helemaal farragistisch. Ik bedoel, hij gaat daar de verkiezingen winnen met zeker 70% van de uitgebrachte stemmen.
2: Dan maak ik even een klein sprongetje, want je zei het al, hè? Count Binface lijkt de belangrijkste tegenstander van Farage te worden. Uit de peilingen blijkt dat Farage op 73% staat en Binface op 20% van de stemmen. Lijkt het dan ook niet dat dit een beetje een toneelstuk is, want de strijd is gestreden?
1: Het is een toneelstuk van alle twee. Daarom zeggen de gevestigde partijen, die hebben ook gezegd, ik vond de uitspraak heel mooi van Ed Davey, een liberaal-democraat, die zei, waarom zouden wij deel gaan nemen aan verkiezingen die geleid worden door de grootste clown van het Verenigd Koninkrijk tegen Count Binface. Met andere woorden, heel veel Britse kiezers die zien deze verkiezingen als een grap. En vandaar ook, je kunt zeggen, natuurlijk gaat Farage winnen met een gigantische meerderheid, met 70%. Van de andere kant kun je ook zeggen dat zo'n idioot, zo'n carnavaleske figuur als een graaf vuilnisbakkenhoofd 20% van de stemmen gaat krijgen. Dat is natuurlijk nog idioter. En ik denk dat is ook het tegengestelde effect wat Farage, en dat verbaast mij, want hij glijdt zelden uit over dit soort dingen. Hij weet vaak precies hoe die in het nieuws moet blijven. En dit lijkt mij een uitglijder. Want ik denk echt dat het effect nu zal zijn dat mensen het moeilijk gaan vinden om Farage nog serieus te nemen.
2: Deze verkiezingen zijn op z'n zachtst gezegd vrij opmerkelijk. Hij heeft ze zelf uitgelokt. Waarom? Wat is de directe reden? Is dat ook om een beetje af te leiden van dat onderzoek?
1: Jazeker, want het onderzoek houdt op. Dat onderzoek gaat alleen maar door als je Kamerlid bent. Dus dat onderzoek is nu gestopt. Maar als hij eind deze week, vrijdag, opnieuw Kamerlid is, dan begint dat onderzoek weer opnieuw. En is de kans groot dat over pakweg een week of 6 dat onderzoek concludeert dat Farage inderdaad in de fout ging, omdat hij die 5 miljoen niet heeft aangegeven. Dan wordt hij wellicht, is een grote kans, geschorst. En Roet, en dit is het absurde, nog absurder kan het namelijk. En als hij geschorst wordt voor langer dan 10 dagen, dan gaat het Britse parlement een petitie naar Clacton sturen. En dat betekent dat als 10% van de kiezers in Clacton vinden dat zij niet zonder Kamerlid kunnen en nieuwe verkiezingen willen voor mogelijk een ander Kamerlid, dan kan dat. En dan worden er opnieuw verkiezingen gehouden in Clacton. En aan deze verkiezingen zullen wel alle andere normale partijen meedoen. Zoals de Labour-partij, zoals de Groenen, zoals de Liberaal-Democraten.
2: En wat verwacht je dat dan de uitkomst zou zijn op het moment dat inderdaad die partijen, Conservatieven en Labour, doen nu niet mee? Wat op het moment dat die dan wel meedoen?
1: Oh, ik denk dat Farage nog steeds gaat winnen. Farage is echt, ik zal niet zeggen een politieke held, maar hij wordt heel hoog geschat in die regio. En hij gaat absoluut winnen. Hij is heel populair daar.
2: Clacton-on-Sea is Essex, hè?
1: Ja, Clacton-on-Sea is Essex. Dus in het zuiden van Engeland. Maar ik denk dat er zeker gevolgen zijn voor de positie van Farage. Want ook al zou die deze verkiezingen, mochten die opnieuw gehouden worden in september, met alle politieke partijen weer winnen, wat iedereen verwacht, ik ook, dan nog staat hij onder druk. En nogmaals, het is een beetje absurd geweest dat hij het nu gaat winnen van graaf Binface, graaf vuilnisbakkenhoofd. Dat was een leuke landelijke, zelfs internationale grap, dat klopt. Ik denk dat de positie van Farage is afgezwakt. Je ziet hoe zijn partij aan het uitglijden is. Ze hebben de

0: afgelopen 5 tussentijds verkiezingen verloren, terwijl ze een aantal hadden moeten winnen eigenlijk. In de peilingen zie je dat de partij nu op de 2e, zelfs op de 3e plaats staat. Dus het lijkt, als je kijkt ook naar de langere termijn, dat de partij onder Farage over zijn piek heen is. Wat absurd is, nogmaals, dat is zo verrassend en zo vreemd. En dat toont ook aan, als het één ding bewijst, hoe wispelturig de Britse kiezers zijn. Want afgelopen mei, 3 maanden geleden, toen was bij de lokale verkiezingen Reform, daar hebben we het ook over gehad, uitgebreid over gehad, de allergrootste politieke partij van het Verenigd Koninkrijk. Ze won toen ruim 1000 zetels. Iedereen ging ervan uit, tenminste iedereen die houdt van politiek, ging ervan uit dat de kans redelijk was dat Farage de volgende landsverkiezingen zou winnen. Met andere woorden, dat Nigel Farage een Britse premier zou worden. Dat betekende dat hij voor het eerst echt serieus ondervraagd ging worden door de media, wat de jaren daarvoor niet gebeurd was. Kijk, Farage gaat al decennia mee. En al decennia is hij een belangrijke Britse politicus. Iemand die echt het tij kan verzetten. Kijk maar naar Brexit, zijn grootste succes. Nu is het toch wat aan het veranderen, denk ik. En dat is ook, heeft ook zijn populariteit verloren, omdat natuurlijk Andy Burnham, de nieuwe Britse premier, het beter doet. Hij nogmaals tegen het licht gehouden wordt door de media. Vandaar dat men heeft onderzocht en gevonden dat hij 5 miljoen heeft geaccepteerd zonder dat te hebben aangegeven. Andy Burnham is als premier op dit moment redelijk populair. Hij zit echt nog in zijn wittebroodsweken. Dat betekent dat het hele politieke debat niet meer gaat over de kansen van Farage om premier te worden, maar of Andy Burnham verkiezingen, landsverkiezingen, onder zijn eigen titel zou kunnen winnen. En van de andere kant, van rechts, is daar de bedreiging van Restore. Een partij opgericht door overlopers uit Farage's eigen partij. En die zijn nog rechtser, nog radicaler dan de partij van Farage. En die knippen echt heel wat kiezers van hem af.
1: Kan het niet zijn, hè? Want wij hebben de FVD in Nederland gehad. Net voor de verkiezingen heeft Thierry Baudet, die natuurlijk jarenlang het gezicht is geweest van FVD, het stokje doorgeven aan Lodewijk de Vos. Wat een hele goede zet lijkt te zijn geweest als je kijkt naar het aantal zetels wat ze hebben gewonnen. Is er een kans dat Farage ook het stokje doorgeeft en dat daarmee Reform in ieder geval zijn populariteit behoudt?
0: De vraag is aan wie? Want Reform is Farage. De Reform is zo'n duidelijke partij die, zoals alle andere voorgaande partijen van Nigel Farage, helemaal op zijn naam staan, geschreven zijn door hem, die zonder hem eigenlijk niks zijn. Met andere woorden, er is geen kroonprins. Er is geen vanzelfsprekende tweede. Er is geen Lodewijk de Vos. En dat is het grote probleem, denk ik, van de Reformpartij. Ik herinner me nog niet zo lang geleden was er een persconferentie. Vorig jaar deed Farage dat ontzettend goed. Iedere week, terwijl alle partijen op zomerreces waren, hield hij een persconferentie. En omdat er over niks anders te berichten was, haalde hij daarmee alle media, alle kranten, alle journaals voortdurend. Hè. Dat was echt strategisch een hele goede set. Maar dat is nu allemaal anders. Hij staat met zijn rug tegen de muur. Hij geeft de indruk er ook echt geen zin meer in te hebben. Hij maakt fouten, zoals ik zei. Clacton, deze verkiezing was volgens mij echt een eerste serieuze uitglijer van hem. Misschien omdat hij in zijn eigen mythe is beginnen te geloven. Misschien dat hij echt dacht dat hij op weg was naar Downing Street 10. Hij is ook hier en daar aangekondigd als de volgende premier. Alles draaide binnen Reform en nog steeds om Nigel Farage. In een van die persconferenties die hij wel hield, een van de weinige deze zomer herinner ik me nog, stelde hij zijn woordvoerders voor, kopstukken uit zijn partij, want zei hij, het is verkeerd van jullie, journalisten, om te bedenken dat ik de enige ben die Reform vertegenwoordigt, er zijn er veel meer. Hij kreeg iets van 20, 25 vragen die hij alleen beantwoordde. Dus hij kan wel andere mensen benoemen op zogenaamde belangrijke posten, maar wat hij niet kan, Farage, is dan die andere mensen hun gang laten gaan. Hij kan ze wel benoemen, maar alles draait om Farage. Hij heeft echt alle stokken in handen.
1: Thank you. Van Clacton-on-Sea gaan we naar Cambridge, waar de perikelen rondom de jonge zwarte professor Jason Arday inmiddels de gehele Britse academische wereld bezighoudt. Het onderzoek is nog in volle gang en hoewel Arday alle aantijgingen ontkent, heeft hij inmiddels wel ontslag genomen. Lia, laten we beginnen bij het begin. Wie is Jason Arday?
0: Ongelooflijk verhaal. Dat is iemand die uit een arm zwart milieu komt. Zijn ouders kwamen uit Ghana. Hij had op zijn derde was al duidelijk dat hij mentale beperkingen had, dat hij nooit echt tot ontwikkeling zou komen. Hij kon niet praten tot zijn elfde. Hij heeft pas leren lezen en schrijven toen hij 18 was. Hij was autistisch. Hij had allerlei, ik weet niet precies, maar neurologische stoornissen. Hij was zeker epileptisch en zo. En hij blijkt dat allemaal te hebben gecorrigeerd en ingehaald, die achterstand. Hij heeft academische studies afgerond. Studies in rasongelijkheid en onderwijs, sociologie. Heeft zijn masters gehaald in Liverpool. En werd 3 jaar geleden de jongste zwarte hoogleraar van 's werelds topuniversiteit in Cambridge. Hoe ongelooflijk is dat? Ik bedoel, wat een verhaal. En nu blijkt dat hij door de mand is gevallen. Hij werd in juli beschuldigd van plagiaat in zijn proefschrift, doctoraat. En die beschuldigingen werden in eerste instantie weggeveegd door Cambridge. Die zei, dit is een smerige campagne om de geloofwaardigheid van professor Arday neer te halen. Maar een paar jaar eerder al was een journalist van de Times begonnen met het napluizen van Arday en zijn verleden. En die journalist die keek niet alleen naar zijn academische werk, maar keek ook naar zijn persoonlijke verhaal. Want dat was zo mogelijk nog opvallender. Die journalist wilde weten bijvoorbeeld hoe Arday in 6 dagen 900 kilometer kon lopen in marathons. En soms een gevaarlijk opgezwollen been had. Die wilde weten waarom zijn boek nooit verschenen was. Die wilde weten hoe het zat met zijn ongelooflijke liefdadigheidswerk dat hij deed. Die wilde weten hoe het stond met zijn campagnes tegen dakloosheid, met zijn hersentumor. Want het was zo'n wonderkind. Weet je, hij had ook een mediaprofiel, deed radiowerk voor de BBC en zo. Maar hij kreeg nooit antwoord op die vragen. Sterker, hij werd verteld, deze journalist, onderzoeksjournalist, door de politie, de Londense politie, Arday niet langer lastig te vallen. En dat vind ik ook vrij opmerkelijk. Dat academici de afgelopen jaren vraagtekens hadden bij het werk van Arday. En zeker ook bij zijn proefschrift. Maar niet aan de bel durfden trekken binnen hun eigen academische organisatie. Omdat ze bang waren, als ze kritiek zouden hebben, dat dat ten koste zou gaan van hun werk, hun promotie. Omdat ze zouden worden uitgemaakt voor racist. En daarom dus terugvielen naar lekken naar de media.
1: Kan het ook zijn, hè? Want dat is ook welk gerucht en nu gaat. Is dat Cambridge en de mensen om hem heen te lang hebben weggekeken omdat Jason Arday zo'n belangrijk boegbeeld was.
0: Tuurlijk, zoals één zwarte collega van hem schreef, hij was voor Cambridge een mascotte. Hij was onaantastbaar en hij was voor Cambridge zo ontzettend belangrijk. En de reden is omdat Cambridge, zoals alle topuniversiteiten in het Verenigd Koninkrijk, die vaak ook topuniversiteiten internationaal zijn, nog steeds zo'n bolwerk zijn van witte middenklasse, appelmiddelklasse studenten. Afgezien natuurlijk van de internationale studenten, die ook worden toegelaten, vooral ook omdat ze veel en veel meer geld in huis brengen. Maar dat is inderdaad het probleem. Anderen zeggen, het is ook een kwestie van die hele woke-cultuur. Hij had zo'n goed persoonlijk verhaal. Cambridge moest laten zien dat ze zeker iets doet om meer open te zijn, om meer divers te zijn. En met zijn persoonlijke verhaal kon Cambridge hem niet negeren. Maar dan nog, natuurlijk heb je helemaal gelijk als je zegt, ze hadden zijn werk kritischer moeten bekijken. Dat gebeurde nauwelijks. En ik denk omdat een persoonlijk verhaal even waardevol is, onder de omstandigheden die ik je net gaf, als je prestatie op academisch gebied. En ik denk dat vooral sociale media daar de reden van zijn, dat wat je persoonlijk hebt meegemaakt, doorstaan hebt, zo is gaan bovendrijven, dat ook universiteiten en ook zelfs academische uitgevers aan die persoonlijke verhalen zo hechten. Maar dan nog, hoor, dan nog vind ik het een raadsel hoeveel eminente academici hem voortdurend afgelopen jaar geprezen hebben.
1: Dit was dus al veel langer bekend. Er werden al langer vragen gesteld. Het gaat nu niet alleen om plagiaat, maar ook aan het aandikken van zowel zijn academische cv en zijn levensverhaal. Wat doet dit als straks blijkt dat er inderdaad heel veel niet klopt met het immaculate imago van Cambridge?
0: Ja, dat is een groot probleem natuurlijk. Natuurlijk blijkt Cambridge nu al niet het bolwerk te zijn van objectieve waarheid en rigoureus intellectueel debat en onderzoek. Dat is duidelijk. Ik denk, kijk, hij zat op de faculteit sociologie. Hè. Het is anders, denk ik, als je op, laten we zeggen, wiskunde, archeologie, waterstaatbouwkunde gezeten hadden. Hè, dan gaat het echt om cijfers, om feiten, om percentages, om metingen. Dat is anders natuurlijk op een faculteit als sociologie. Maar het heeft ongelooflijk veel schade toegedaan aan het imago van Cambridge. Nou moet ik zeggen dat het is ook wel ongemakkelijk, denk ik. Ik voel me ook ongemakkelijk over het gejuich, over ja, bijna de bloeddorstige manier waarmee AD nou in de hoek getrapt wordt. Ik bedoel, het lijkt mij, hij heeft een verhaal te vertellen. Wat er ook waar is of niet waar is, zeker is, hij heeft enorm veel overwonnen. Maar zoals je al suggereert, Roet, de neiging, pathologisch volgens mij, om alles aan te dikken, om alles te overdrijven. En niemand uit de academische wereld die daar een rem op zetten, zelfs vraagtekens achterbij zetten. En dat juist aanmoedigde, dat betekent dat je dus ook inderdaad de schuld kan leggen bij, in dit geval, Cambridge. Nogmaals, het is ook meten met twee maten. Een wit academicus in Cambridge die nog niet zo lang geleden beschuldigd was van plagiaat. Hij had delen van het werk van een student overgenomen. Die man zit nog steeds, heeft zijn baan behouden, nauwelijks media-aandacht. Ik begrijp wel waarom Cambridge dit heeft gedaan, maar nogmaals, het is rampzalig. Want positieve discriminatie, daar wordt ook al jarenlang op verschillende manieren naar gekeken. En ik herinner me een discussie van twee zwarte academici die al jaren zeggen, het is rampzalig voor het academische niveau en voor zwarte studenten, die positieve discriminatie, omdat het op den duur, zeggen zij, alles wat zwarte studenten presteren onderuit haalt. En dat vind ik ook het lastige aan AD. Hij heeft het, die zwarte studenten, nog moeilijker gemaakt. Ik vind het ook beledigend eigenlijk dat die AD zo anders behandeld is. Dat hij door de faculteiten zelf in de universiteiten die hij gevolgd heeft, tenminste drie, niet behandeld is als andere studenten, niet langs dezelfde lat gelegd is als zij.
1: Je noemde net die andere witte academicus die er nog zit. Uiteindelijk is AD heeft nu ontslag genomen, terwijl het onderzoek nog in volle gang is. Doordat hij zelf die keuze heeft gemaakt, terwijl hij ontkent, ik heb niet bewust gelogen, ik neem wel ontslag, wat doet dat met de publieke opinie?
0: Ja, kijk, maar hij is niet onschuldig over de waarheden die hij verkocht heeft. Hij zegt wel dat hij het niet opzettelijk gedaan heeft. Maar gelogen heeft hij wel. Nogmaals, over alles. Over zijn sportprestaties, zijn geldinzamelingen, zijn boek dat nooit gepubliceerd was. De gastcolleges die hij niet gehouden heeft en zo. Maar hij is niet de eerste. We hebben het ook een poos geleden gehad over dat boek Salt Path, ook in Nederland uitgegeven, ja. Het Zoutpad. Ja. Weet je wel, van die schrijfster, naam vergeten, die failliet was. Zij en haar man hadden geen geld, hij was ziek, haar man. En ze gingen lopen de hele Engelse Zuidkust af. Na afloop was die man genezen en zo. Blijkt allemaal onwaar. Het gebeurt zo vaak. Ja. Het is niet de eerste keer. En je vraagt je inderdaad af, in dit geval van die schrijver, wist die uitgever niet beter? Had die uitgever niet even kunnen nadenken en gewoon drie kritische vragen kunnen stellen? Maar nee dus, het gebeurt niet. Maar ik denk dus, de meeste Britten hebben vraagtekens bij AD, bij alles wat hij gezegd heeft. En nogmaals, wat ik denk is het zwaarste wat je hem kan aanrekenen, is dat hij zwart hoogleraren, zwart studenten in de verdomhoek gezet heeft. Die worden nu op een andere manier aangekeken. Die moeten nu nog meer bewijzen dat wat ze gedaan hebben, dat klopt. Want hij heeft namelijk munitie gegeven aan witte Britten, en die zijn er, die altijd geprobeerd hebben hun positie in die universiteiten, in dat bolwerk, te behouden ten koste van minderheden. En die zijn nog steeds dominant. Ik denk dat klasse even dominant is als rassen in het Verenigd Koninkrijk in dit geval. Ik bedoel, één reden waarom in het Verenigd Koninkrijk, net zoals elders, vaak de middenmaat komt bovendrijven, maakt niet uit welk beroep, is omdat te veel studenten uit gegoede milieus, uit gegoede middenklasses, via kruiwagens op de beste universiteiten terechtkomen, vaak onterecht academisch middelmatige resultaten boeken. Maar dankzij Ons Kent Ons, dankzij kruiwagens, weet je wel, op een goede plek terechtkomen. En daarna ligt de wereld aan hun voeten.
1: Lia, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en hebben we het over het illegaal dumpen van afval tot grote frustratie van omwonenden. Al is het alleen al vanwege de enorme stank die het met zich meebrengt. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens. Op de A27 Breda-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. 4 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. En 201 Uithoorn-Hilversum is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Loenen en afrit Neder-Horstenberg.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen breidt zich nog steeds uit. Blussen is lastig door de wind die steeds verandert. Het is ook lastig om overal bij te komen door het ruige terrein. Daarom wordt ook vanuit de lucht geblust, onder meer met twee Nederlandse Chinook-helikopters. Eén daarvan kan morgen ook meehelpen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar huis na brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond door rook, eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is helemaal verwoest. In Baren wordt gezocht naar een man na een ruzie in de relationele sfeer. Vanwege de privacy wil de politie er niet meer over kwijt, meldt RTV Utrecht. Er is een burgernetbericht verspreid en wie de man ziet moet 112 bellen en niet op hem afstappen. Gisteravond werd al naar hem gezocht met een drone, een hond en een helikopter. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regioomroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden viel 1 gewonde. En de president en premier van Hongarije leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk vannacht. Er zijn zeker 12 doden, 10 mensen zijn zwaar gewond. Tientallen anderen hebben lichtere verwondingen. De bus raakte ten oosten van Boedapest van de weg en kantelde. Waarschijnlijk viel de chauffeur in slaap. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
9: Studio Den Haag van vrijdag de 14e augustus. We zitten nog diep in de zomer. Dat betekent dat we een mooi onderwerp uitzoeken waar we de hele zomer onze tanden op kapot kunnen bijten. In dit geval hebben we gedacht, nou ja, de afgelopen week heb je dat natuurlijk gehoord, mooie dingen waar deze regering met het motto het kan wel in het najaar mee aan de slag moet. Met de vraag, wat kan er dan precies wel en welke politieke kwesties liggen onder de zaken die men wil. Vandaag weer een hele speciale gast, Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow, maar ook van de auto-updates, mobiliteitsdagen. Eigenlijk alles wat met mobiliteit met BNR te maken heeft, ken je hem van.
10: Leuk.
9: Want we gaan het hebben over precies dat.
10: Ja.
9: De mobiliteitsplannen van het kabinet. Michiel is er, ik ben Mark. En Nout is er dus. En we hebben 46 minuten en 27 seconden gekregen van deze zender. Dus die gaan we gebruiken
10: gaan we
9: vandaag.
10: Vullen, ja. Nee, dat lukt wel hoor, denk ik.
11: Die zijn altijd voorbij voor je er erg in hebt.
9: Ja. Dat is precies hoe het is, ja.
11: Het fijne is wel, deze hele zomer, we hoeven alleen te adresseren, hè?
9: Ja, we gaan... Ik ben vergeten het toetertje mee te nemen. De bedoeling is niet per se om oplossingen te verzinnen.
11: Nee, precies.
9: En daar probeerde ik ons scherp mee te houden een paar weken geleden. Maar dat is... vandaag moeten we ons gewoon zelf inhouden dan. Michiel? Heeft dit kabinet überhaupt plannen met mobiliteit? Want ik zit te denken, ik weet dat in het noorden van het land het onderhoud is stilgelegd voor de wegen. Ik dacht dat ze weer ooit 130 wilden gaan rijden, maar dat was het vorige kabinet. heeft dit kabinet überhaupt politieke plannen met de auto's en de openbaar vervoer?
11: Die 130, ik herinner me Barry Matlener nog als PVV-minister van Infrastructuur en Waterstaat, die daar heel trots op was dat op een klein stukje in Nederland weer 130 gereden mocht worden. Nou ja, we zitten te wachten op september. Dan komen er plannen vanuit het ministerie van INW, dus minister Karremans en staatssecretaris Bertram. En dat heeft te maken met, hoe ze dat in Den Haag dan mooi noemen, herprioriteren. Dus genoeg geld om alles te doen wat we zouden willen doen aan nieuwe wegen, nieuwe bruggen, nieuwe sluizen, rijstroken hier en daar erbij. Ja, daar moeten we niet te veel op rekenen. Het is terug naar de basis, zo noemt Karremans het. Dus onderhoud, zorgen dat de boel veilig blijft. Dat gaat voor.
9: De brug nog inderdaad. Ja,
11: dat gaat voor nieuwe projecten. En we krijgen dus in september is de verwachting, krijgen we een duidelijke lijst met wat er gaat gebeuren. En de bedoeling daarbij is dat het dan niet te veel geleid wordt door lobby's vanuit provincies hier en daar. Maar ja, je ziet tegelijkertijd vanuit de provincies al het gelobby gewoon doorgaan.
9: Ja, natuurlijk, want die hebben gewoon hun belangen. Maar als je dit hoort, dan denk je eigenlijk qua mobiliteit heeft dit kabinet helemaal geen interesse bijna zelfs. Onderhoud, dat gaan we dan doen.
10: Er komt wel 9 miljard bij. Ja, voor infra. En dat is
9: op
10: wel
9: een budget van hoeveel?
10: Ja,
9: is dat veel peanuts, te of is dat, maar is dat 9 op 1000? Op 9 op 100 of op 10?
10: Nee, je moet het zo zien. Er is 80 miljard nodig, volgens mij, voor de komende 10 tot 15 jaar. Ja. En er is maar 9 miljard deze kabinetsperiode. Ja, dus
9: het is
10: echt te weinig. Maar voor de zomer hebben we natuurlijk wel iets heel interessants gezien. Eigenlijk is al min of meer naar heel veel provincies en gemeenten gecommuniceerd dat zit er niet in wat jullie willen. En daarom kregen we al heel veel noodkreten uit de noordelijke provincies bijvoorbeeld. Die hebben dan gezegd, maar wij worden helemaal vergeten en al het geld gaat weer naar de Randstad.
9: In het noorden is zelfs het onderhoud, wat dan de prioriteit is, stilgelegd.
10: Ja,
9: dus dan weet je ongeveer waar je op de prioriteitenladder staat.
10: Ja, je merkt ook nu al heel erg veel onvrede, terwijl het echte lijstje er nog niet eens ligt. Dus dat kan nog best wel vervelend worden voor Karremans in september. Want iedereen wil er geld bij, of wil geld, of wil iets, maar krijgt het waarschijnlijk deels of helemaal niet. En dat wordt voor hem wel echt een lastige om dat te managen. Dat denk ik echt.
9: Ik zag hem van de week ook al even bij tv in een talkshow zitten. Dus hij is al begonnen met het charme-offensief wat nodig is om overeind te blijven.
10: Hij is sowieso heel zichtbaar. Hè? Hij is heel actief op social media, wat ik eigenlijk heel erg leuk vind. Bij Barry Matlener was het toch wat anders. Die ging met dat 130-bord gewoon op de afsluitdijk staan. En dat is wel een iconische foto ook geworden. Want dat stond wel ook een beetje synoniem voor. Het is best wel mislukt.
9: Maar die 130, dat was een stikstofmaatregel eigenlijk. Hè? Dat we dan niet meer gingen rijden en dat gingen ze dan terugdraaien. Dat stikstofprobleem is bijna opgelost, hebben we vorige week gehoord.
11: Er wordt aan gewerkt.
9: Maar goed, dus daar zit nu voor het eerst misschien een jaren schot in. Is dat iets waar in Den Haag iemand nog mee bezig is, die snelheid? Want dat was toen er nog geen coronacrisis was, was dat het grootste probleem uit de politieke carrière van premier Rutte.
10: Nou, dat zal toch niet?
9: Dat heeft hij zo gezegd.
10: Ja, echt waar?
11: Vorige week heb ik dat ook zitten vertellen inderdaad. Ja? Het VVD-congres, dat was in 2019 toen die maatregel...
9: Een moeilijk beslissing genomen.
10: Toen die rotmaatregel
11: net genomen was. En toen moest de hele coronacrisis, die moest nog gaan uitbreken inderdaad. Ja. Toen vonden we dat heel erg terug van 130 naar 100.
9: Dat viel wel mee. Maar is iemand daarmee bezig in Den Haag?
10: Nee.
9: Helemaal niet.
10: Nee, Karremans zelf ook niet echt hoor. Hij zei wel in onze podcast die we daar even kijken, vlak voor de zomer hebben opgenomen van ja, als VVD'er zou ik het wel fijn vinden om weer wat harder te kunnen rijden. Maar het is gewoon beleidstechnisch nu niet mogelijk. Dus ik laat het even varen. En dat is denk ik ook wel heel realistisch van hem. Want het was een beetje, het werd een beetje kolderiek ook hè, bij schoof 1. Van, het was op een gegeven moment eigenlijk het enige nog wat waarover werd gepraat rondom mobiliteit. Ja, terwijl er echt hele grote problemen zijn op verkeersveiligheid, op bereikbaarheid. En het ging alleen maar over die 130, waar maar 3 of 4 snelwegen weer aangepast konden worden. Dus het was een beetje triest.
9: Wat zijn dan de grote dingen waar ze wel mee aan de slag moeten?
10: Nou, ik vind betaalbaarheid van mobiliteit, de auto, vind ik wel een groot ding. Hè. Wat echt boven de markt hangt nu, is die accijns. Korting, verlaging, ja. Hoe zeggen jullie dit in Den Haag?
11: Nou, het is een korting.
10: Het is een korting.
11: Ja, en die is ingezet vlak nadat de oorlog in Oekraïne begon en we de brandstofprijzen omhoog zagen schieten. Toen is die korting ingevoerd. Nou, dat zou dan steeds gelden tot 1 januari het jaar daarop.
9: En het is gehalveerd een keertje, de korting. Toen ging de accijns omhoog.
11: Ja. Dat klopt, maar nog steeds niet naar het niveau dat het zonder korting geweest was.
9: Nee, en hij blijft ook nog volgend jaar 2027, geloof ik, overeind, hè?
10: Ja en nee. Voor benzine wel. Dat is namelijk in het coalitieakkoord staat dat. Hè. We houden de accijnsverlaging in stand. En dan tussen haakjes staat er benzine. En we zijn daar dus achter gekomen dat het dus alleen voor benzine
9: niet voor
10: geldt.
9: Diesel.
10: En dus niet voor diesel. En dat is
9: of
10: nog
9: LPG,
10: wel echt een ding.
9: Of wat heb je allemaal nog?
10: Ja, de LPG, daar wordt natuurlijk veel minder getankt. Dus dat valt mee. En is ook relatief betaalbaar. En nog geen euro in Nederland, maar toch. Is ook omhoog gegaan. Maar met diesel ga je natuurlijk wel een probleem krijgen. Dat is het hardst gestegen het afgelopen jaar. Ja. 12 cent zou er dan per 1 januari weer bovenop komen op de dieselprijs. Ja, en dat kost 500 miljoen, dus een half miljard om dat te herinvoeren of in stand te houden. Ja. Dus dan kom je alweer op een kostenplaatje van bijna 1,5 miljard voor die accijnskorting, want de benzine kost 900 miljoen tot 1 miljard. Dus ja. Dat is wel een keuze die nu nog op tafel ligt, denk ik. Want bij Prinsjesdag moeten we daar wel meer over weten, want dan wordt dat eigenlijk vastgesteld.
9: Ja, ik zit te denken, van de week heb ik op de radio een verhaaltje verteld over hoe het gaat met de wereldoliemarkt. Naast politiek doe ik ook energie.
10: Ja.
9: En in China hebben ze inmiddels, doordat de benzine daar ook heel duur is, zijn ze zo verschrikkelijk overgestapt op elektrische auto's allemaal, dat ze 1,5 miljoen water per dag minder benzine nodig hebben.
10: Ja. Dat hadden we ook moeten doen in Nederland.
9: Als de accijns overeind gebleven was in het begin, dan vond natuurlijk niemand leuk. Nee. Maar als iedereen dan een elektrische auto had gekocht, dat vond ook niemand. Nou, dat vinden de meeste mensen best wel prettig, want die trekken lekker snel op.
10: Dit is de kern van deze discussie, hè? Is het nodig om ieder jaar 1,5 miljard in een korting te steken die je ook kan steken in bijvoorbeeld het stimuleren van elektrische auto's? En daar gaat het wel.
11: Gebeurt wel meer en meer, toch, elektrisch?
10: Ja, maar ook dit kabinet heeft
11: of
10: weinig
11: gaat niet
10: op
11: heel
10: dat
11: snel.
10: Vlak. Nee, het gaat wel omdat heel veel bedrijven zeggen, joh, je moet elektrisch, dus je kunt geen andere kant op. Dus die werknemer gaat daarin overstappen. Maar er is natuurlijk een hele laag onder.
9: Ja, zijn mensen die gewoon zelf een auto moeten
10: kopen. Juist, ja. En die voelen die noodzaak totaal niet, want er zijn geen subsidies meer. Er komt wel een zakelijke incentive. Hè, dus dat er een soort pseudo-eindheffing wordt dat dan genoemd. Dat is een naheffing voor werkgevers per 1 januari. Dat gaat dan om 12% over de nieuwwaarde van een auto. Moet je dan die op brandstof rijdt, moet je dan afdragen als die wordt ingezet binnen je wagenpark. Dus dat gaat echt wel heel veel teweeg brengen. Dus zakelijk gaat echt volledig elektrisch worden. Dat denk ik echt de komende jaren. Maar particulier, dat wordt heel moeilijk. Uiteindelijk gaan die auto's natuurlijk ook op de tweedehandsmarkt komen. Maar er is geen stimulans voor mensen. Het enige dat je nu wel ziet is dat omdat die brandstofprijzen zo hoog zijn, mensen denken, ja, misschien moet ik toch maar een keer overstappen op een elektrische auto, want laadkosten minder. Maar ook op dat vlak.
9: Stroom is toch nog altijd goedkoper dan benzine. Zelfs tegen de oude tarieven.
10: Ja, maar ook daar zien we weer, het is het eerste helft van het jaar zijn die brandstofprijzen heel erg omhoog gegaan. Is die verkoop van tweedehands elektrische auto's echt gegroeid. Maar daar zie je nu ook alweer de klad in komen. De mensen die het willen of zouden willen, die hebben het nu gedaan. En nu komt die volgende stap. Want die auto's zijn ook weer duurder geworden. Omdat ja, er was opeens meer vraag, maar het aanbod was er niet. Dus ja, dit is een markt van vraag en aanbod natuurlijk.
9: Ja. En van de week was er, of vorige week was dat denk ik, een plan voor social lease. Voor de allerarmsten die wel een auto nodig hebben. Ja. Om die minder kwetsbaar te maken voor de wisselende brandstofprijzen. Om die dan over te laten stappen naar... Ja. Elektrisch.
10: Frankrijk is dat een succes.
9: Ja.
10: Dan lease je eigenlijk voor 100, 150 euro per maand een elektrische auto. En dat is dan vooral voor de lage inkomens. Ja, wat ik daar... De enige kanttekening die ik daar heb...
9: Het is een charmant plan, maar er zit heel vaak aan.
10: Het is super sympathiek, alleen die mensen met een laag inkomen... die hebben waarschijnlijk geen oprit waar ze hun auto kunnen opladen. Dus die zijn afhankelijk van publiek laden.
9: Ja, en die zijn duur relatief.
10: Dat. En er zijn niet genoeg laadpalen, ook in heel Nederland. Want Nederland loopt al voor op dat vlak, maar dat is lang niet genoeg. En er komt geen stroom uit de grond. Dus we hebben gewoon last van die netcongestie. Dus dat vind ik ook een hele lastig. Maar ik vind het wel een heel sympathieke gedachte om zeker die lage inkomens in die elektrische auto te krijgen op die manier.
9: Toen ik dat voor het eerst hoorde, realiseerde dat dus rijke mensen minder kwetsbaar zijn voor hoge benzineprijzen ineens.
10: Zeker.
9: Want die zijn al voor een stuk overgestapt op dure Tesla's en dat soort auto's.
10: Ja, en dan maakt zo'n korting heel generiek. Dus iedereen, jij en ik profiteren ervan, maar ook de mensen in Wassenaar en Laren. Maar
11: als die grotere auto's hebben, die meer kilometers rijden.
10: Jij woont ook in Laren, toch?
11: Dat klopt, ja. En rijden in een benzineauto.
10: Ja, oké, kijk. Ja,
11: niet een hele grote, trouwens.
9: Nee. Ik hoorde dat het kabinet hiermee... wel aan de slag wil. En dat de TNO daarom heeft uitgezocht hoe ze dat in Frankrijk doen en hoe dat zou passen in Nederland en hoe verhuizen. Dit kost geld op de een of andere manier, denk ik altijd. Is er in Den Haag geld op het ogenblik voor dit soort leuke experimenten?
11: Dat weet ik niet precies. Maar het is...
9: Weten we aan het eind van de middag. Na deze opname weten we er ietsje meer van.
10: Dat ligt natuurlijk aan hoe groot je die groep maakt. Weet je, lage inkomens, wie ga je daar in meenemen? Je kunt een hele grote groep daarvan maken, maar je kunt ook een hele kleine groep gaan specificeren. En dan kost het weer minder. Dus ik denk dat het wel mogelijk... En dat was ook in de Kamerbrief van Bertram stond ook... Daar moeten we naar kijken. Hoe groot maken we die groep? En daar kunnen we het budget op aanpassen. Dus daar heeft ze eigenlijk al...
9: Misschien wel andersom. We kijken hoeveel geld ik krijg van de minister van Financiën. Juist, en dan kunnen we daarna uitrekenen... hoe ver je van je werk af moet wonen. Dat soort overwegingen.
10: Als je die dieselprijs gewoon dan toch maar laat stijgen... heb je dus 500 miljoen, die kun je ergens anders insteken. Of ook weer niet. Zo werkt het ook weer niet helemaal in de dag. Hè? Er wordt natuurlijk best wel geschoven met potjes... van het een naar het ander. En het is niet zo dat als er ergens iets wegvalt... dat iets anders dan wel kan. Soms gaat dat dan naar algemene middelen of weet ik veel.
9: 500 miljoen, zei je?
10: 500 miljoen,
9: half miljard, ja.
10: Ja, dat is veel geld, hoor.
9: Ja, je kan ook denken... mijn hoop, stokpaardjes. Je kan er ook gewoon openbaar vervoer heel veel beter van maken. In bijvoorbeeld al die dorpen waar alle bushaltes zijn weggehaald.
10: Nou, op dat vlak hebben ze natuurlijk wel in deze zomer wel iets moois gedaan. Dat Nederland-ticket. Maar dat was echt puur voor de trein, voor de NS. Ja. Dus 49 euro kon je twee maanden
9: ook
10: lang.
9: Ook de concurrenten, toch? De Arriva's en de Keolis. Ik weet het niet zeker.
10: Zou kunnen. 49 euro per maand. 118 miljoen euro ingestopt vanuit de overheid. En de NS spreekt dan van een succes. Hè, omdat zij zien de bijna 2 op de 5 had nog geen abonnement... en reist nu wel op abonnementsbasis in de trein. Maar kijk, dit zijn natuurlijk wel dalabonnementen. Hè? Dus dit zijn niet mensen die naar hun werk moeten... 's ochtends om 7 of 8 uur. Want dat kan niet.
9: Nee.
10: Dus... En het is ook gedaan omdat die brandstofprijzen zo ongelooflijk zijn gestegen. Dan ben ik toch aan het inschatten, is dit nou een heel groot succes? Ga je hier mensen mee uit de auto halen? Of ga je vooral mensen die meer al met de trein of het OV reisden... Nog meer met het OV laten reizen. Dus,
11: ja, en het is ook zo dat je kon dat dan afsluiten. Maar goed, nu loopt de zomer ten einde. En je moet het ook zelf weer stopzetten.
9: Want anders krijg je een heel duur abonnement.
11: Als je dat niet doet, als je dat vergeet... dan ga je van 49 euro ga je naar 128 euro. In één keer meer dan een verdubbeling, inderdaad. Dus...
9: Dat is het moment waarop we weten over 2 maanden of het een succes was.
10: Precies,
9: of die abonnementen overeind gebleven zijn.
10: Dat zei ik deze week ook bij Bas in de Ochtendspits. Ja. Dan weten we hoeveel mensen blijven aan die strijkstok hangen. Of zeggen, tabé, dit was het. En ik ga gewoon weer lekker in mijn autootje.
11: Het was wel een succesje voor het minderheidskabinet. En zo zouden ze graag willen zien dat het gaat. Dus die Iran-oorlog was uitgebroken. We zagen de gevolgen daarvan. Toen werd er dus gepraat over hoe gaan we helpen daarbij. Toen kwam er een groot pakket, onder andere die onbelaste kilometervergoeding die wat omhoog ging. Daar zat dat goedkope treinticket, dat zat daar nog niet in, terwijl iedereen dat wel verwachtte. Ja. Toen kwam daar Pro, die zeiden, zou het niet een idee zijn om ook wat met het OV te gaan doen? En eigenlijk in het debat zelf al over dat pakket was het vanuit het kabinet, dat is wel een goed idee, dat kunnen we wel gaan doen.
12: Ja, dat was een toneelstukje wat je nu beschrijft.
10: Dit is er echt gekomen door Haptoema de Hoop, hoor. Want die stond hier eigenlijk al een jaar mee vooraan in de Kamer. En heel terecht, hoor, denk ik. Want als je kijkt naar de ticketprijzen in het OV, dus in het algemeen, dat ligt natuurlijk wel te hoog in een land als Nederland. Terwijl er vanuit de overheid heel veel subsidie ook aan het OV wordt verstrekt. Dus ik maak me ook een beetje zorgen over wat dan de ticketprijzen volgend jaar weer gaan doen. Ik denk sowieso een inflatiecorrectie. Maar de afgelopen jaren hebben we toch 10% of 12% het jaar daarvoor gezien dat die tickets weer omhoog gaan. En ik vrees
12: dat soms ook wel weer teruggedraaid door de Kamer. Ja. Hè? Dat dan is zij, weet deels, je, wat doen er 12% bij op en dan werd het 8 of 7 of zoiets.
10: Dan pakt iemand 3% en iemand anders, de NS moet zelf ook nog ergens 3% vinden. En dan werd dat met de helft. Maar het gaat wel ieder jaar weer omhoog. En maakt het dus minder aantrekkelijk om in die trein te stappen. Dus het OV staat er niet echt goed op in Den Haag. Kwam nog bij dat er een plan is van Bertrand, dat ook is aangenomen volgens mij, dat kinderen tot 11 jaar gratis mogen gaan reizen in het OV per volgend jaar. Ja. En de OV-korting voor 65-plussers daardoor vervalt. En daar was dan weer heel veel onvrede over bij de pensionado's. Die zeiden, mijn OV-kaart, mijn korting daarop wordt opeens afgepakt.
12: Ik spaar mijn hele leven al voor dat moment. Ja. Dat ik eindelijk 65 word.
10: Ja, maar ik denk
12: dat ik dan gewoon gratis reizen en dat soort zaken al wel heb.
10: Ik weet niet hoe groot de groep van 0 tot 11 is die al met de trein reist. Maar het zijn wel de potentiële reizers in de toekomst. Ja. Hè, dus nee, maar dat denk ik dan van, oké, die snap ik nog wel. Dat je daar al, je wil het een beetje
12: laten
10: wennen, ja.
12: Ik denk het experiment van de OV-chipkaart voor studenten. Ja. Dat heette toen de OV-studentenkaart. Misschien
10: heel veel gebruik gemaakt. Ja. Jullie weekend of week abonnement?
11: Weekabonnement.
12: Ik ben van nog daarvoor, dat je gewoon 7 dagen per week, 24 uur per dag mocht.
11: En ik had daarnaast had ik dan, ik weet niet of het nog bestaat, maar daarnaast had ik dan het weekendvrij abonnement. Dus daar betaalde ik dan zelf. Dat was volgens mij toen €40 per maand of zo, ruim 10 jaar geleden. Dus dan kon je gewoon altijd.
12: Maar de bedoeling van dat waarom de NS meeging met het ministerie van Onderwijs, om dat te zeggen, dan gaan we dat regelen, was onder andere omdat de NS hoopte dat mensen dan meer in de trein zouden blijven hangen. Ik zie om mij heen niet dat veel gebeurt.
10: Nee.
12: Dus ik dat wennen aan het openbaar vervoer, of dat werkt?
11: Ik weet nog dat ik bij de kaartautomaat stond om het uit te gaan zetten, inderdaad. Het studentenreisproduct, zo heette het in die tijd. Volgens mij, iedereen die stopt met studeren, die heeft een keer dat moment. En dat is dan heel pijnlijk. En vanaf dan ga je meer auto rijden. Zo ging dat wel, ja.
10: Ja, dan stap je vaak
12: dus
10: wel.
12: Dus of dat dan werkt als je tot en met 11 gratis met de bus mocht?
10: Nou ja, dat is natuurlijk een van de gedachten die er wel achter zit. Dus dat zullen we dan waarschijnlijk pas over 20 jaar weten of dat echt zo is geweest. Maar ja, het is in ieder geval wel. Ze hebben in ieder geval een beslissing genomen. En er verandert iets. En dat vind ik wel interessant.
12: Ja, want het betekent dat ze. Nou, ze hebben zich ook gerealiseerd, denk ik, dat er steeds meer ouderen zijn. Dus dat het weggeven van goedkoop openbaar voer aan ouderen, dat je steeds meer weggeeft.
10: Dat zou maar kunnen, ja.
12: Ook al kost het natuurlijk helemaal niks, want die trein rijdt toch wel. En dan aan stoelen, die zijn er toch niet.
10: Nee, maar er zijn heel veel andere abonnementen waar 65-plussers ook nog aanspraak op kunnen maken. En reis dan gewoon buiten de spits en koop een
12: dat is ook waar. En er was ook een tijd dat oudere mensen arm waren. En dat is al lang gemiddeld gesproken niet meer zo.
10: Ja.
12: Nee, wel?
10: Nee, zo oud ben ik nog niet, dus ik kan niet inschatten.
12: Nee, oh ja, dat is waar. Hoe de hoe de pensioenen vanaf nu gaan. Dat is nog weer een hele andere aflevering.
10: Ja, ik maak me daar nu nog niet zo zorgen over. Maar dat zou ik wel moeten doen, volgens mij. Als ik de
12: volgens mensen die er verstand van hebben, zou je dat moeten doen.
10: Ja.
12: Maar je bent vast in dienst bij BNR. Dan wordt in ieder geval je pensioen geregeld.
10: Ja, dat wel.
12: Openbaar vervoer gehad. Want daar zijn ze dus kennelijk wel een beetje mee bezig. Ja. Auto's... Nou, de wegen in elk geval niet. De overstap naar elektrische auto's ook niet per se.
10: Ja, alleen met die belastingheffing per 1 januari voor werkgevers. Dat wordt wel een groot ding.
12: Wat zit Karremans de hele dag te doen dan?
10: Ja, Karremans zegt, ik ben eigenlijk niet de automan. Dan moet je bij financiën zijn. En dat is ook iedere keer als wij vanuit de autoshow of ander programma contact opnemen met Den Haag, is altijd van ja, maar het geld zit bij financiën.
12: En ja,
10: dat is ook zo. En die maken ook de belangrijke beslissingen op het gebied van hoe gaan we de autobelasting hervormen. Wat ik heel een mooi moment vond, was er kwam ooit, ik weet niet wanneer dat precies was dat document van CDA en D66.
11: Ja, dat was de positieve agenda voor Nederland.
10: Ja,
11: In de eerste fase van de formatie, waarin duidelijk was dat met D66 en CDA samen, dat ging wel goed komen. Maar toen zaten we met het probleem dat aan een grote meerderheid komen. Dat ging niet omdat de VVD niet met toen nog GroenLinks PvdA tegenwoordig pro wilde. En zeker D66 liever niet met jaar 21. Juist. Dus er was een impasse in die formatie. Dus gingen Jette en Bontebal gingen inderdaad samen aan dat document schrijven.
10: En dat document, daar stond een best wel grote hervorming van de autobelasting in. Daar stond eigenlijk in, we gaan naar rekeningrijden. En dat was ook wel echt...
12: Toen kwam de VVD erbij.
10: Nou, juist. Ja, nee, maar dat was dus zo. Toen kwam de eerste aanzet van het coalitieakkoord. Helemaal niks. Helemaal niks daarover. En ja, toen dacht ik al, Dat is jammer, want de hervorming van de autobelastingen, het is echt stapelen van autobelastingen en het plakken van pleisters en het wordt alleen maar duurder. Daar hadden ze echt wel iets mee gekund. Het enige wat ze nu, waar ze naar gaan kijken, dus dat is nog helemaal niet gezegd dat het ook gaat komen, is dat ze de motorrijtuigenbelasting in vakjargon MRB... die willen ze gaan aanpassen van het gewicht van de auto naar oppervlak of de omvang van de auto.
12: Oh ja, en dat is nuttig, want elektrische auto's zijn keizwaar.
10: Juist. Dus omdat elektrische auto's gewoon 300, 400, 500 kilo, misschien soms wel 600 kilo zwaarder zijn, worden ze nu veel hoger aangeslagen. Daar is een korting voor ingesteld. Dus volgens mij nu 30%. Maar dat gaat ook, die gaat er ook de komende jaren verder vanaf.
12: Dus ze zitten met vierkante meterprijzen. Dus die hele grote auto's waar je eigenlijk 2 parkeerplekken nodig hebt om hem ergens neer te kunnen zetten, die je af en toe ineens door de straten ziet rijden, waarvan je altijd afvraagt, heb je dat echt nodig? Die vraag die gaan we helemaal niet beantwoorden. We gaan wel heel even onderbreken. En dan gaan we zo meteen verder praten met Nout Broekhoff. Ik ben Mark. Michiel is er natuurlijk ook bij. Om te denken wat er allemaal kan en moet nog in het komend jaar. Want het kan wel, zegt deze regering. Maar wat kan er precies wel? Zometeen dat weer van Studio Den Haag.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door, ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Herman de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 5 kilometer file door een kapotte auto tussen Zaltbommel en Knopendel. De vertraging is 10 minuten. Aan de grens wordt gecontroleerd op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file, kwartier vertraging. Door een ongeluk is de N201 uit Hoorn-Hilversum in beide richtingen dicht tussen Loenen en afrit Nederhorst den Berg.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen breidt zich nog steeds uit. Blussen is lastig door de wind die steeds verandert. Het is ook lastig om overal bij te komen door het ruige terrein. Daarom wordt ook vanuit de lucht geblust, onder meer met 2 Nederlandse Chinook-helikopters. Eén daarvan kan morgen ook meehelpen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar huis na brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond door rook. Eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is helemaal verwoest. In Baren wordt gezocht naar een man na een ruzie in de relationele sfeer. Vanwege de privacy wil de politie er niet meer over kwijt, meldt RTV Utrecht. Er is een burgernetbericht verspreid. En wie de man ziet, moet 112 bellen en niet op hem afstappen. Gisteravond werd al naar hem gezocht met een drone, een hond en een helikopter. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regioomroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden viel 1 gewonde. En de president en premier van Hongarije leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk vannacht. Er zijn zeker 12 doden, 10 mensen zijn zwaar gewond. Tientallen anderen hebben lichtere verwondingen. De bus raakte ten oosten van Boedapest van de weg en kantelde. Waarschijnlijk viel de chauffeur in slaap. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
10: Studio Den Haag. Tweede deel van 14 augustus in het jaar 2026. Met Michiel en met mij, ik ben Mark. En onze speciale gast, Nout Broekhoff. We hebben het dus over mobiliteit. We zaten net al in de hervormingen van de motorrijtuigenbelasting.
11: En MRB.
10: De mogelijkheid om een rekeningrijden in te voeren, noemde je heel even.
11: Ja,
10: dat is iets wat eigenlijk zou moeten. Hè? Want als je benzineaccijnzen teruglopen, omdat iedereen overstapt op elektrisch. Ja. Dan moet eigenlijk de accijns omhoog, omdat je steeds meer auto's hebt om datzelfde bedrag op te halen.
11: Dat is zo. Die schatkist loopt leeg, omdat die accijns straks natuurlijk vervalt bij veel auto's. Dan zou je nog wel met die energiebelasting kunnen, maar dat is heel lastig. Hè, want ja, dat is niet per kilometer. En hoe doe je dat dan precies? Dus dat is echt wel een hoofdpijndossier. Die accijns gaat echt wegvallen in de toekomst. Dan heb ik het niet over nu en 5 jaar, maar over 10 jaar. En dan komt er natuurlijk ook nog Europese regelgeving. Hè, dat 90% van de verkochte auto's moet straks gewoon elektrisch zijn. Die 10% die is alweer, die ze aangepast hebben, was eigenlijk 100%, maar ja, 1 op de 10 mag toch nog gewoon. Ja,
10: je weet hoe dat werkt in Europa.
11: Ja, ja, ja. Dus ja, je moet wel wat met die accijns. Maar ja, daar wordt eigenlijk niet echt nu iets mee gedaan. Ze gaan vooral naar die MRB kijken. En ja, grotere auto's willen ze dus harder belasten. En ze willen het loslaten dat het gewicht daar dan een onderdeel van is. Maar ja, ik denk ook, ja, een grote auto kan ook gewoon een benzinemotor hebben. Dus je moet wel nog iets met van, als die auto dan heel groot is en hij is elektrisch, dan moet je toch een soort van korting krijgen. Want anders heeft het ook geen zin meer om een elektrische auto aan te schaffen. Dus daar oppervlak alleen zegt volgens mij gewoon te weinig over een auto.
10: Ja.
11: Zegt inderdaad of die groot is of niet groot is, maar niet over wat er dan onder de motorkap ligt.
10: Nee. Maar er wordt natuurlijk heel veel geld aan belasting opgehaald aan het hebben van de auto en aan het tanken van een auto. En een klein beetje voor het elektrisch.
12: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ja, nou, dan kom je weer inderdaad bij de bredere politieke discussie. Wat doe je daarmee?
2: Ja, ik probeer het ook een klein beetje richting het politieke te trekken.
3: Maar het gevoel in de autowereld leeft. Oh, maar dan gaan ze het wel weer op een andere manier bij ons weghalen. Dat is echt zo. Het is, vaak is toch echt wel het idee dat in Den Haag die auto, en jij noemt het inderdaad die melkkoe, maar gebruikt wordt om op een bepaalde manier altijd een steady inkomenspatroon te hebben.
1: Maar is dat alleen in Nederland zo?
3: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, toch?
3: Alleen in Nederland wordt dat wel echt zo gevoeld. En dat heb je natuurlijk ook met de verkeersboetes. Hè?
2: Ja, zit dat ook in het beleid? Dat er bedragen zijn die opgehaald moeten worden met boetes. Wat heel gek is. Ja, die zegt, voor diefstal moeten we minstens zoveel dagen opsluiten. En dat is heel raar. Als er geen dieven zijn, dan moet je mensen niet zoveel dagen opsluiten.
1: Nee. Als vanaf vandaag iedereen in Nederland zich helemaal 100% aan de verkeersregels houdt, nooit meer door rood rijdt, nooit meer iets te hard rijdt en geflitst wordt, dan heeft David van Wil, de minister van Justitie en Veiligheid, die heeft dan een acuut probleem. Ja, dat klopt, ja.
3: Ja, nee, en er zijn rechtszaken gevoerd over de hoogte van de boetes en het mogelijk de verhogingen die zijn doorgevoerd, het terugdraaien daarvan. En ik snap dat het ministerie daar nu nog van justitie nu nog een beetje, ja, we gaan even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Maar als dat echt gaat betekenen dat boetes weer teruggedraaid moeten worden, dan heb je gewoon een gat op je begroting. Ja. Dus dat kan potentieel echt heel vervelend gaan worden.
2: Daar worden natuurlijk ook lelijke dingen mee uitgehaald. Als je ineens zegt, oh ja, weet je wat voor, dan doen we administratiekosten.
3: ja, die 9 euro, ja.
2: Ja, want we mogen de boete niet omhoog doen. Ja, het begon geloof ik bij 7, het is nu 9. Ja, de boetes mogen niet omhoog, dan verzinnen we gewoon een kostenpost.
3: Zo gaat het wel.
2: Dan krijg je dat melkkoegevoel.
3: En
2: dan heb ik zelf geen eens een auto.
3: Nee, maar wel ik vind dat wel een terecht gevoel dat leeft. En er wordt nu eigenlijk al in de auto-industrie of in de Nederlandse autosector gezegd, als het maar niet duurder wordt. Dus ze hebben eigenlijk al vrede meegenomen met van hoe we er nu voor staan. En als het maar niet erger wordt. En dat vind ik eigenlijk al veel zeggen. We weten dat we die slag hebben we eigenlijk al verloren. We moeten er nu alles aan doen om het niet nog verder uit de hand te laten.
2: Als ik tot nu toe de balans opmaak, dan heb ik het idee dat we er is wel aandacht voor het OV, niet voor de auto.
3: Weinig.
2: Er is, en voor O2 ook niet per se heel veel, maar toch meer. Mm-hmm. Er is wel aandacht voor de Randstad, maar veel minder voor de periferie. Terwijl je daar juist de auto nodig hebt. Want daar is het openbaar vervoer in de afgelopen decennia wegbezuinigd. Ja. Dat zijn wel een beetje de politieke keuzes die gemaakt worden. Hè? We richten ons op de Randstad. En de mensen die niet in de Randstad wonen, die lossen het maar op. Want die gaan maar in Duitsland denken.
1: Ja, het heeft niet alleen met wonen te maken.
3: Nee, denk ik ook niet.
1: Het is ook de economische activiteit die in de Randstad groter is. Dus je zou kunnen redeneren dat als de wegen rond Rotterdam, waar het al niet leuk is in de ochtend- en avondspits, maar als het daar nog voller en voller en voller loopt, dat het hele land daar last van heeft. Zo kun je redeneren.
2: Nee, dat klopt. Maar als je nu voorbij Deventer woont, of voorbij Zutphen, dan is eerst het busweg bezuinigd. Ja. En dus je hebt een auto gekocht. En nu is de auto die krijgt nog een klein beetje korting, maar die gaat er misschien ook vanaf over een jaartje dan weer op je. En dan betaal je makkelijk 2,5 euro per liter. En dat gaat dan alleen maar omhoog.
3: Ja.
2: Dus ik probeer een beetje te denken van wie wordt er bediend, wie wordt er niet bediend, wiens belangen worden geholpen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar de politiek over gaat, voor keuzes in schaarste.
3: Nou ja, we hebben ook nog een enorme woningbouwopgave. En die komt ook nog om de hoek kijken. Want daar zijn eigenlijk heel veel kansen om die infrastructuur juist wel te verbeteren. We hebben nog het defensiebudget dat verhoogd moet worden. En dat volgens mij die 1,5% die er bovenop moet, die ook deels besteed kan worden aan het versterken van de infrastructuur. Dus er zijn echt wel mogelijkheden om dingen te gaan doen. Maar ja, je moet wel in die stikstofruimte en zo dingen kunnen. En ik denk dat is wat.
2: Ja, maar dat is bijna opgelost.
3: Ja, dat is wat Kachelman.
2: Fijn dat je daarom moet lachen.
3: Ook zei in onze podcast voor de zomer. Als dat maar is opgelost, kan ik weer dingen. En dan had hij het niet over die 130, want dat maakt hem dan niet zo heel veel uit. Maar het gaat meer over.

0: over oké, die woningbouw moet weer gaan en ik wil weer nieuwe dingen aanleggen. Maar ja, het geld, dat is eigenlijk waar we steeds op uitkomen. Ja. Als je 9 miljard extra kunt besteden en je hebt 80 miljard nodig, dus je kunt eigenlijk maar een tiende daarvan uitgeven.
1: Wat zou je met die 80 miljard doen? Dat is dus en goed onderhoud in heel Nederland en de verbredingen en de bruggen.
0: Ja.
1: Zodat de Moerdijkbrug niet afgesloten hoeft te worden voor brugvrachtwagens. De Moerdijk, de Merwedebrug.
0: Maar wat dacht je van de Lelylijn? Waar al 30 jaar over gesproken wordt.
1: Ja, en die andere ook, want er zijn 2 treinsporen richting het noorden.
0: Ja, die Neder-Saxe-lijn die wordt wel aangelegd. Want daar is in ieder geval nu wel een zekerheid over. Ja, volgens mij met behulp van BBB is daar wel echt werk van gemaakt. Maar de Lelylijn, als je die wil aanleggen, ben je ook al 15 miljard verder. Dus je moet echt, het gaat echt om keuzes maken. Wat kun je met het geld wat je nu hebt? Nou, Karlemans zegt, ik kan alleen de basis hopelijk op orde brengen. Ja. Het is voor een land als Nederland vind ik dat toch wel een trieste conclusie.
1: Ja, dat is het. Want we zijn natuurlijk hartstikke rijk, dus als we willen kunnen we dit wel.
0: Nou, en we wisten het ook, want in de jaren 50, 60 zijn al die bruggen neergezet. En nu, 60 jaar, 65 jaar later, is het inderdaad wel eens tijd om te vernieuwen.
1: Ja, en dat we hadden kunnen sparen.
0: Ja, maar echt.
1: Als je dat thuis wel doet.
0: Ja, dat. En alle experts hebben ervoor gewaarschuwd. Let op, er komt een enorme vervangingsvraag, onderhoudsvraag op ons af. En ja, het is toch altijd leuker om een nieuw stukje weg, bijvoorbeeld een Blankenburgverbinding, te openen, dan de onderhoud op orde te houden. Dat is echt zo. Ja.
1: Dat is iets wat wethouders schijnen te denken. Hè? En ministers misschien ook wel. Maar
0: ja, en dat zei Karlemans zelf ook wel. Dat hij dat snapte. Maar dat hij daar dus vanaf wil stappen. Dat is voor hem nu niet de prioriteit.
2: Ja, maar ook voor Kamerleden zelf. Het is makkelijker scoren, zeg ik oneerbiedig. Als je geregeld hebt dat op locatie X toch wel die brug er komt. Dat is sexier en leuker dan dat je geregeld hebt dat onderhoud dat misschien niet door zou gaan, dat toch gaat gebeuren.
1: Ja. Nou ja, je hebt van die landen, en dus in Nederland valt dat relatief nog wel mee. Hoewel sommige stukken asfalt waar allerlei gaten in de weg zitten. En dat heb je op de stoep, maar dat heb je ook op alle grote snelwegen. Ik vind het altijd wel heel erg fijn als op een goed moment wordt gezegd, weet je, we gaan dit onderhoud doen, dan zijn al die gaten weer weg.
0: Ja.
1: Daar maak je mij heel gelukkig mee.
0: Ben ik het mee eens, maar een land als België is een voorbeeld, maar die voeren nu gewoon een tol in waar wij voor moeten gaan betalen. Ja. Ik ben heel benieuwd, het is ook voor dit najaar, wat gaat Nederland daar tegen inbrengen? Gaat Nederland misschien dat ook doen? He? Ik ben echt heel benieuwd. Want,
1: dat is zo'n vignet achter op je ruit te plakken.
0: Ja, want een land als België, het zal nog bij de Europese Commissie natuurlijk allemaal goedgekeurd moeten worden of het mag. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag of je andere EU-landen, want we zijn één Europa. Ja. Nou ja, totdat het. dus het is nog maar de vraag of dat er echt mag komen. Maar de reactie van Nederland vind ik tot nu een beetje lousy. Van we houden het in de gaten en we kijken wat het gaat betekenen. Dan zeg ik nee. Jij zit ook met allemaal gaten in je weg en er rijden ook Belgen overheen. Dus misschien moet je ook wat gaan doen.
1: Dan dempen we die gaten met Belgen.
0: Nou, hey, Mark.
1: Nee, dat zal wel weer niet kunnen. Nee.
0: Ja. Maar we missen echt nog één heel groot thema. Ja. Eén heel groot onderwerp.
1: Ik had gedacht dat je daar als eerste over zou beginnen.
0: Ja. Ja? Ja, de fatbike.
1: De fatbikes en de helmplicht.
0: Oh, de helmplicht. Ik kan dat zo.
1: Ja, dat hoort bij elkaar natuurlijk.
0: Fatbike. Kijk, je had bij het vorige kabinet, Matt Lehner was over 2 onderwerpen altijd wel even in om iets over te zeggen. 130 en de fatbikes. En 130 was dan, ik ga het proberen om het mogelijk te maken. En ook bij de fatbikes was, ik ga ze proberen in een aparte categorie te zetten, zodat ik ze kan handhaven.
1: Maar nou, alle ambtenaren zeiden altijd, dat is onmogelijk.
0: Ja, nou ja, die hebben allemaal hele goede dossiers laten samenstellen en onderzoeken laten doen. En de uitkomst van het onderzoek was, het kan niet. Ja. Het kan niet, want het is gewoon een elektrische fiets. Hij is misschien iets zwaarder.
2: Dan moet je alle elektrische fietsen verbieden of zo. Daar kwam eens het spuit, toch?
0: Dan geldt dat ook voor een normale elektrische fiets. En dat wil men niet, want de fatbike is de boosdoener. Wat ik ook wel begrijp, ze zijn heel zichtbaar, heel irritant. Ik vind bij mij in de wijk rijden er ook een hoop rond. En de mensen die erop zitten zijn vaak ook heel irritant. Maar ja, het
1: moet
0: is
1: je dan niet die mensen verbieden in plaats van de fatbikes?
0: Nou ja, dat heb ik wel vaker ook op BNR geroepen. Van misschien gaat het ook wel om de personen die op die fiets zitten.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is een andere discussie misschien. Maar het gaat toch weer gebeuren. Karremans gaat toch proberen om aparte regelgeving voor fatbikes in te stellen. En ja, ik vind dat zo mooi dat een minister die alles eigenlijk al heeft geprobeerd en in ieder debat om zijn oren kreeg van het gaat niet lukken, maar u moet toch wel wat doen. En dan komt er weer een minister en die zegt, ik ga het toch weer proberen.
1: Ik snap het wel, want er zitten in de Kamer ook allemaal mensen die zeggen, het kan niet, maar je moet het toch regelen.
0: Ja, dat is het juist.
1: Dus dan gaat zo'n minister beroep en zeggen, oké, het kan niet, maar je moet het toch regelen. En dan gaat hij iets regelen wat dan sneuvelt bij de rechter over 3 jaar.
0: Nou, dat kan. Maar hij heeft natuurlijk wel de hulp van een paar grote steden nu gekregen. Amsterdam, Enschede, die hebben op basis van APV, algemeen plaatselijke verordening, hebben die een fatbike verbod op een bepaald, in een bepaald gebied.
2: En, ja, in Enschede in de binnenstad en in Amsterdam in het Vondelpark.
0: Ja. En in het coalitieakkoord zeggen ze ook van dat willen wij mogelijk maken en gewoon juridisch houdbaar maken. Alleen de eerste rechtszaken zijn daar natuurlijk al tegen begonnen. Dus daar ook dit najaar heel interessant wat uit zo'n rechtszaak gaat komen. Als de rechter zegt dit mag gewoon, dan gaat dat in heel Nederland natuurlijk opgezet worden.
1: Dan heeft Karremans ook geen probleem meer. Dan kan hij gewoon zeggen, er is een probleem met fatbikes en die mag je niet gewoon niet rijden in Nederland.
0: En die in bepaalde
1: niet onder de 16 of wat ik veel.
2: Ja. En hoe kijk jij naar die helmplicht? Want daar gaat het dan ook over. Daar werkt hij dan ook aan dat een helm verplicht wordt. Ja, en dan wordt het vanzelf zo vervelend om op een fatbike te rijden dat je het misschien niet meer gaat doen.
0: Ja,
2: dus dat is weer een andere truc.
0: Ja, dat gaat vooral om ook de veiligheid. Iemand met een helm op heeft gewoon minder kans op hoofdletsel, dus die begrijp ik wel. En zeker jongeren in het verkeer hebben niet altijd door wat ze aan het doen zijn. En als ze dan ook nog op een fatbike rijden die harder kan dan 25, dan wordt het echt gevaarlijk. Op die fatbikes moet je gewoon handhaven. Dat is ook gewoon in de wet nu vastgelegd. Je mag zo'n ding niet opvoeren. Je mag geen opvoersetjes en dat soort dingen. Dat is allemaal. Maar daar moet je de politiecapaciteit voor hebben.
2: Ik zie het wel eens op de weg tussen Laren en Hilversum. Daar
1: controleren.
2: Een lang recht fietspad zo langs de weg.
0: Een rollenbank.
2: En daar gebeurt het wel eens 's ochtends vroeg inderdaad dat daar zo'n post opgezet wordt.
1: Zoals vroeger met de brommers deden.
2: Ja, en dan al die Gooise kinderen die moeten dan maar laten zien dat het niet opgevoerd is.
0: Maar
2: dan
0: halen ze er verrassend veel uit hoor.
2: Ja.
0: Dus dat is hartstikke goed. Ik vind alleen de mensen die ermee bezig zijn, daar zijn gewoon 8 agenten of zo mee bezig. Dan denk ik van wow, dat is wel echt een enorme politie-inzet.
1: In heel Nederland?
0: Nee, op zo'n locatie dan. Op dat moment met zo'n rollenbank zie ik echt heel veel agenten.
1: Je moet een hele zwerm fietsen tegenhouden kunnen houden tegelijkertijd.
0: Ja, en vaak staat er ook nog een motoragent die achter iemand aan moet kunnen gaan die er tussendoor glipt. Dus maar de veiligheid, dat is dan met die helmplicht. Tot 18 jaar alleen voor elektrische fietsen. Dus dit geldt niet voor de normale fiets, voor de kinderfiets. Nee, dit gaat alleen voor de elektrische fietsen. En
1: eigenlijk gaat dit over die irritante jongeren op hun fatbike, zeg jij nu.
0: Ja, het maakt het wel minder interessant om op zo'n fiets te gaan zitten. En dat is dan ook meteen weer de aanklacht van bijvoorbeeld de Fietsersbond. Die zegt, oké, maar hier haal je dus mensen mee van de fiets. Die zouden dus normaal wel op de fiets gaan zitten. En die moeten nu naar... met een bureau of een, dat zal wel een lager gebeuren.
2: Dus nee, er staan de scholen bij de middelbare of de stoepen bij de middelbare scholen staan daar vol mee.
0: Het is nog in voorbereiding. Eerst was de hoop om het 1 januari te doen, maar nu heeft hij in onze podcast alweer gezegd: na de zomer volgend jaar, want dan begint het nieuwe schooljaar. Dus het is ook alweer
1: een beetje aan het schuiven.
0: Ja, er is kritiek op, maar...
1: Zouden we niet sowieso een helmplicht moeten hebben op de fiets? Ik bedoel, als je aangereden wordt door een fatbike met die 25 à 30 gaat, dan heb je gewoon als fietser ook nog steeds een helm eigenlijk nodig.
0: Ik betrek het altijd op mij persoonlijk dan. Ik heb een kind van een zoon van 3 jaar. Die heeft altijd een helm achterop bij ons op de fiets. Ja. Mijn vriendin zei laatst, waarom hebben wij geen helm? Vriendin, mevrouw. Die zei...
2: Ik wou het niet zeggen, maar
0: ik ben net getrouwd een paar weken geleden. Dankjewel. Mijn vrouw zei, waarom doen wij dat niet? Ik zei, waarom doen wij dat niet?
1: Omdat een haar daarna niet goed zit.
0: Ja, dat. En,
2: en omdat we het niet gewend zijn.
0: Ik vind de helmen... Nee, dat ook.
1: Maar je ziet het wel steeds meer.
0: Je ziet het steeds meer en ik denk dat wij het ook gaan doen. Ja, we hebben er nu wel een beslissing over genomen van misschien moeten we ook, omdat we dat goede voorbeeld willen geven, moeten we het ook zelf.
2: Wordt wel eens een vergelijking getrokken toch met de gordelplicht in de auto. En dat toen dat ingevoerd werd, ik was er nog niet, jij ook niet, denk ik nog, Nout. Maar toen...
1: Ik kan me
2: er
1: goed herinneren.
3: Dat zeg je zo voor jouw leeftijd.
2: Maar toen vonden veel, mensen dat toch ook stom en overdreven en betutteling.
0: Dat heeft zoveel levens gered en het is nu inderdaad common sense. Maar zo'n helm. Ja, dat, je ziet dat andere landen zijn daar, bijvoorbeeld een Denemarken, die zijn daar veel strenger in. En ik denk dat dat ook, ja, wij zijn toch meer vrijheid, blijheid in Nederland. Maar Nederland is wel het fietsland, hè? En er gebeuren ongelooflijk veel ongelukken met fietsers. Fietsers zijn ook oververtegenwoordigd in het aantal verkeersdoden. Dus er moet wel ook echt iets gebeuren. En een helmplicht voor alleen tot 18 jaar gaat inderdaad niet genoeg zijn om het aantal doden echt substantieel terug te dringen. Dus 65-plussers, ook zo'n groep die heel vaak zie je die terugkomen in de cijfers, die vaak omkomen. Een algehele helmplicht, ik denk daar te weinig politieke animo voor is.
1: Ja, natuurlijk. Dan is het veel leuker om een nieuwe weg te openen. Ja. Dan om te vertellen, jij moet voortaan een helm op.
0: Ja, maar ook vanuit de samenleving zal er te veel strijd over komen. Dus daar gaan ze zich niet aan branden. Ja, dus nu heb je tot 18 en dan kijken ze wel weer verder. Werkt dat of niet? En heeft dat echt effect?
1: Ja. En jij zegt, Nederland is een fietsland. Dat hoort natuurlijk ook bij de mobiliteit. Is deze week gewoon de twee grote fietsmerken zijn failliet gegaan.
0: Ja, daar hoor je ook niemand Axel over in Den Haag, hè? Heb jij daar? Het is natuurlijk reces.
1: Het is hartstikke reces en iedereen is bezig met de begroting voor volgend jaar, als ze al terug zijn.
0: Ja.
1: Maar dat is niet iets waarvan je dan denkt, Den Haag springt in de bres om dat bedrijf overeind te helpen of zo.
0: Bij Van Moof een paar jaar geleden was daar ook helemaal geen aandacht voor.
1: Dat was ook een raar bedrijf wat niet per se een gunfactor had.
0: Nee.
1: Maar Sparta de andere, dan heb ik een naam kwijt even.
0: Batavus.
1: Batavus, ja precies. Ja, dat heeft een soort... dat een culturele status heeft dat bijna.
0: Ja, nou ja, zeker. Het zijn niet de meest sexy fietsen.
1: Nee.
0: Zeg ik dan als... bijna 40-jarige. Ik mag het nog zeggen, toch? Dus daarmee wil ik niet zeggen dat het goed is dat ze failliet zijn. Zeker niet. Maar ja, er is wel enorm wanbeleid ook geweest bij dat bedrijf. Dus maar goed, daar is misschien een andere podcast een keer voor nodig. Trouwens, wat ik nog wel wil aangeven, die helmplicht. Wat je heel vaak ziet, en dan wordt er een plicht ergens voor ingesteld. Dus bijvoorbeeld bij de snorscooter, de snorfiets, bromfietsen gebeurt. En dan gaan mensen dus een ander vervoersmiddel zoeken. Dat werd de fatbike, want die lijkt al heel erg op een scooter. Dus ik sluit niet uit dat als dan straks die fatbike daar een helm op moet, dan gaan ze weer wat anders zoeken. En wat nu echt in opmars is, is de E-step, de elektrische step.
1: Ja, ik wou er net over beginnen.
2: Die mogen de openbare weg toch niet op, eigenlijk?
0: Jawel, de RDW heeft nu, als je een kenteken hebt en een bepaalde aanpassing hebt aan de steps, dan mag die dus wel de weg op. In eerste instantie alleen op het fietspad. Is er geen fietspad, dan mag je ook tussen de auto's in de bebouwde kom.
1: De stoep?
0: Nee, dat willen ze niet. Want je kunt 25 km per uur, dat is echt hard voor op de stoep. Maar dat wordt natuurlijk het volgende vervoersmiddel. Want het aanbod groeit heel hard. Hè. Er komen de ene na de andere E-step die daaraan voldoet, aan die RDW-eisen, die komt nu op de markt. Ze worden steeds goedkoper. Deze week is de goedkoopste van €650 gelanceerd. Het was eerst 2000, het is nu €650. Dit wordt het volgende probleem waar we dan weer op afstevenen. De elektrische steps die overal tussendoor schieten. En dan komt er weer een Kamerlid die zegt, hoe kan het dat? En
1: die heeft deze niet geluisterd vandaag.
0: Helemaal weer opnieuw. Gaat weer helemaal overnieuw beginnen, denk ik.
1: Ja, ik was van de zomer even in Riga. En daar word je de hele tijd links en rechtsom afgesneden door...
2: In heel veel toeristische steden in Europa.
0: Parijs heeft ze alweer een paar jaar geleden
1: van die dingen die je dan kan huren, zeg maar. Maar er waren ook gewoon heel veel mensen die een eigen ding hadden.
0: Maar het is ook een hele leuke en goede mobiliteitsoplossing. Weet je waarom?
1: Ja, maar ik vond het heel irritant. Ja, het was bijna erger dan de fatbike.
0: Ja,
1: en ik woon in Amsterdam Zuid. Het oosten, ik ken ze.
0: Nee, ik kan het me goed voorstellen. Die E-steps, die schieten inderdaad ook tussendoor en heel snel. Ja. En je staat erop, je bent heel kwetsbaar. Dus een helmplicht voor een e-step zou helemaal niet zo gek zijn. Maar goed, dat is er nu nog niet. Wie weet komt daar weer discussie later over. Dan hebben we hier van al
2: aangebonden. Over een paar jaar, dan zeggen we, Nout had gelijk.
1: Zeggen nu al dat Nout gelijk had.
0: Ja, nou gelukkig.
1: God. Dan was het maar omdat we aan het uitkomen van deze podcast vandaag. Ja. Dankjewel dat je er was.
0: Ja, ik vond het erg leuk.
1: En als je dit op de radio hoort, dan moet je zeker blijven luisteren. Want dan is je op de achtergrond nog steeds aanwezig bij de Nationale Autoshow die hierna komt. In de podcast heb je dat dan niet. Moet je zelf even de Autoshow opzoeken. Dankjewel, Michiel.
2: Graag gedaan. Vandaag weer ministerraad.
1: Ik wou zeggen, volgende week dan gaan we weer gewoon doen wat we altijd doen.
2: Ja, precies. We gaan langzaam weer een beetje beginnen. De Tweede Kamer is nog 2 weken met reces, maar de ministersploeg is terug. Er gaat over de begroting gepraat worden de komende week.
1: Als je volgende week iets hebt wat inmiddels gelekt is, als je dat boven water geregen hebt.
2: Dat is mijn doel.
1: Ja. Oké. Okay. Dankjewel. En tot volgende week.
3: Is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Herman de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 4 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 3 kilometer file bij de grens. En 307 Kampen-Lelystad bij de N710 3 kilometer stilstaand verkeer.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in natuurgebied Hogeveen in België lijkt niet over te slaan naar Duitsland. Dat betekent waarschijnlijk dat de inwoners van de grensgemeente Monschau niet weg hoeven. Gisteren moesten ze zich voorbereiden op een evacuatie. De brand is nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters helpen mee. In een huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. De politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. Door een storing met het verkeersleidingssysteem staan alle metro's in Amsterdam stil, meldt AT5. Het systeem regelt alle seinen en wissels en zorgt ervoor dat alle metro's veilig kunnen rijden. We werken hard om de storing op te lossen, zegt het GVB. Ze verwachten dat de metro's rond 2 uur weer rijden. De president en premier van Hongarije leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk vannacht. Er zijn zeker 12 doden, 10 mensen zijn zwaar gewond. Tientallen anderen hebben lichtere verwondingen. De bus raakte ten oosten van Boedapest van de weg en kantelde. Waarschijnlijk viel de chauffeur in slaap. En op socials gaat een filmpje rond van een hondje op de kist van een Colombiaanse vrouw die omkwam tijdens een zware aardbeving afgelopen week. Het hondje heeft zijn leven aan de vrouw te danken, want ze hield hem stevig vast toen haar huis instortte. Het hondje is 12 jaar oud en blind. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en... BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
7: Data center operators are, of course, a crucial component in building out AI infrastructure. And Digital Realty is one of the biggest names in that space.
8: Kijk, deze industrie groeit. De hoeveelheid data en datastromen die blijven enorm toenemen.
9: Hey, hey, ho, ho, this is a got to go.
10: You can't build it fast enough for the customers. Demand is well outpacing supply.
11: AI is nog niet heel winstgevend, maar het verhuren van de datacenters die AI nodig heeft, ja, dat is dat zeker wel. Het zorgt voor gouden bergen bij Digital Realty. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse datacenter magnaat, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Digital Realty aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van E-Vermogensbeheer.
12: Hallo Nina.
11: Ja, wij gaan een bedrijf doorlichten. Dat is aangedragen weer door een luisteraar. Dankjewel. Ja. Mitchell, die mailde en die zei ook... Digital Realty is wereldwijd marktleider in datacenters. Speelt ook een cruciale rol in de infrastructuur van het internet. Ja, het is eigenlijk een beetje de ruggengraat, hè, van de hele AI-hype. Dus helemaal terecht om die een keer door te lichten, Mitchell. Dankjewel. Digital Realty, ja, het was voor mij eigenlijk een vrij onbekend bedrijf. Maar het is inderdaad een hele grote speler in die datacenters, ja. Hè?
12: Samen met Equinix. En die overigens ook claimt marktleider te zijn. Mm-hmm. En ja, het is natuurlijk een markt die booming is. En wat ik wel leuk vind in dit geval. Het bedrijf heeft een marktwaarde van 65 miljard.
11: Ja.
12: Dus relatief groot. Maar we hebben het vaak over AI. En ja, als je teruggaat naar de Gold Rush, dan had je de picks en shuffles. He, dus de toeleveranciers, die verdienden echt geld en niet zozeer degene die het goud zochten. Ja, dat is met AI misschien hier in dit geval ook wel een beetje waar. Dat iedereen praat over AI. Iedereen zegt, ja, we gaan geld verdienen met AI. Maar de partij die daadwerkelijk geld verdient aan de behoeften van datacenters om te kunnen voorzien in de AI-behoeften, ja, dat is Digital Realty. Want dat is wat zij aanbieden. Datacenters, en dan niet zozeer de racks zelf, maar vooral de ruimte, de koeling, de beveiliging. Dus echt het
11: zwarte dozen
12: waar je het kwijt kunt.
11: Precies. Ja. En heb jij het in portefeuille als vermogensbeheerder?
12: Nee, dit hebben we niet in portefeuille. Het is ook relatief klein. Het is een groot bedrijf, maar als je puur kijkt wereldwijd en naar de market cap, hè, dat is niet het type bedrijf waar wij in beleggen. Dan zouden we het eerder via, we hebben bijvoorbeeld een AI-ETF. Nou, daar zit dan onder andere Digital Realty, zit daar ook in.
11: Ja.
12: Dus indirect zou je kunnen zeggen ja, wel, maar rechtstreeks niet. En ja, aan de andere kant is het ook wel heel interessant om eens een keer op een hele andere manier te kijken naar een AI-speler,
11: ja,
12: dan wat we normaal doen. Maar voordat we dat gaan doen, ook belangrijk om te benoemen, we geven natuurlijk geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden, die bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Nee, precies. En we geven natuurlijk wel een hele hoop informatie over dit soort bedrijven. We komen natuurlijk ook weer met interessante feitjes. Nou, wat heb jij meegenomen deze week?
12: Nou, leuke is, daar komen we straks uitgebreid op terug. Dus daar vertel ik nu nog niks over. Maar ASML was een belangrijke klant van Digital Realty.
11: Oh ja?
12: Ja, en jij gaat straks uitleggen waarom. En dus er is ook een Nederlandse connectie. En gesproken over connecties, dat vind ik wel weer een aardige. Want binnen dit soort datacenters heb je heel veel bekabelde verbindingen, waarbij apparaat 1 van bedrijf A met het volgende apparaat van bedrijf B wordt verbonden.
11: Ja.
12: Dat noemen ze cross-connects. En dat zijn echt kabeltjes. Nou, hoeveel heeft Digital Realty in zijn datacenters? 232.000 fysieke kabeltjes, cross-connects, die dus in die datacenters liggen om bedrijven en hun apparatuur met elkaar te verbinden.
11: Ja, en er zal er maar eentje kapot zijn en je zal niet weten welke.
12: Ja, dan wordt het zoeken.
11: Hele lange zoektocht. Wij gaan dus even de geschiedenis in van Digital Realty. Die geschiedenis die begint aan het begin van deze eeuw als de internetbubbel barst.
13: De Nasdaq, de Amerikaanse beurs voor technologieaandelen, is opnieuw sterk aan het dalen. De schermenbeurs staat nu op een verlies van 6%. Beleggers vluchten uit de computer- en internetfondsen terug naar de degelijke bedrijven van wat tegenwoordig de oude economie wordt genoemd.
11: Ja, maar dat geldt niet voor alle beleggers. Er zit een aantal ertussen dat vooral heel veel koopkansen ziet in 2001. Want zo'n beetje elk gefaald internetbedrijf dat schuldeisers moet afbetalen, dat staat nu in de uitverkoop. Ja, dat ziet ook de Amerikaanse investeerder Rick Magnuson. Hij brengt wat andere beleggers bij elkaar en samen richten zij GI Partners op. Dat is een private equity fonds. Daarmee gaat hij als de wiedeweer gaan naar de veilinghuizen en hij biedt dus op een hele hoop datacenters. Nou, dan weet hij er ook wel heel veel te kopen. 21 alleen al in de Verenigde Staten. Met 20-40% korting krijgt hij op de nieuwe prijs. Nou, best een goede deal, zou je zeggen. Maar als private equity fonds is GI Partners natuurlijk niet van plan om die datacenters voor de eeuwigheid te houden. Dus wat doen ze? Ze bundelen de datacenters. Er wordt hier en daar wat onderhoud gepleegd, wat opgepoetst. Er wordt een mooie strik omheen gedaan. En in 2004 brengt GI zijn investering naar de beurs onder de naam Digital Realty. Tim, tegenwoordig snap ik wel waarom beleggers in datacenters zouden ze willen stappen, hè, met de hele AI-hype. Maar dat was in 2004 natuurlijk nog helemaal niet zo. Dus wat was toen het verkoopverhaal?
12: Nou, je had toen wel iets anders. Dat heette internet. En het bestaat nog steeds. Daar hebben we ook een bubbel van gehad. Maar ja, die internetbubbel was een paar jaar daarvoor gebarsten. En ja, wat we nu natuurlijk weten is dat de bubbel misschien gebarsten was, maar dat het internet zelf een mega toekomst zou hebben. Zoiets als een webshop. Dat bestond toen eigenlijk nog niet eens.
11: Nou,
12: de Bol.com, Amazon, et cetera.
11: Ja.
12: En ja, Dat zijn nu gewoon hele normale dingen die iedereen kent. En overal is internet en overal is dus ook connectie. Dat had je toen nog bijna niet, want je had nog niet Internet of Things, Big Data, Cloud.
11: Nee.
12: Maar goed, dat kwam later pas. Je had toen het internet en telecom providers die datacenter of dataruimte moesten huren in plaats van zelf bouwen, want het vergt grote investeringen. Nou, daar zag Digital Realty natuurlijk klanten als AT&T, T-Mobile, Verizon. Dat soort partijen waren toen klant bij Digital Realty.
11: Mm-hmm.
12: Maar ze verhuurden toen onroerend goed dat gericht was op technologie. En een van de andere klanten, dat was toen ook al ASML.
11: Ja, nou, daar is die.
12: Ja, en die huurde dan weer een grote ruimte van Digital Realty in Arizona met een zogenaamde clean room, zoals we die kennen.
11: Ja.
12: Nou, dat was allemaal toen.
11: Ja, maar goed, ze gingen dus wel naar de beurs met Digital Realty. Hoe ging die beursgang?
12: Nou, was vooral om geld op te halen. Vergis je niet, Digital Realty heeft voor zijn groei, wat dus echt datacenters zijn, eigenlijk is dit een vastgoedbedrijf, heel veel geld opgehaald in de afgelopen jaren. Vaak ook met andere partijen, vaak ook met private equity. In totaal meer dan 80 miljard.
11: Mm-hmm.
12: 2004, toen in november, ging het aandeel naar de beurs. Er werden 20 miljoen aandelen geplaatst voor $12 per stuk. Dus ze haalden zo'n 240 miljoen op. Wat wel belangrijk is om te zeggen, niet alle aandelen werden dus geplaatst, maar GA Partners die hield zelf ook groot belang. Meer dan 60% op dat moment. Overigens, ook goed om te noemen, er was helemaal niet zoveel interesse. Aandelen werden net geplaatst. $12 was de openingskoers en $12 was ook de slotkoers.
11: Nou, dat was niet een fantastische beursgang. Maar goed, er zit dus zeker toekomst in Digital Realty. En dat zie je wel vrijwel meteen in de jaarcijfers. Want in het jaar na de beursgang boekt Digital Realty al een winst van $16 miljoen op een omzet van iets meer dan $200 miljoen. En in de jaren die volgen groeit het bedrijf. Waaronder in Nederland, waar Digital Realty in 2005 een datacenter van 10.000 vierkante meter koopt. Dat ligt in Amsterdam. Komen we straks nog even op terug. Want eerst moet ik het nog even hebben over GI Partners, dat private equity fonds. Dat stapt namelijk in 2007 uit. De buit is wel binnen, dus ze verkopen het belang volledig aan andere aandeelhouders met flink wat winst. En Digital Realty dat gaat door met groeien, met uitbreiden als GI Partners uitstapt. Op dat moment heeft het bedrijf 70 vastgoedobjecten in de portefeuille. Nog geen 10 jaar later, in 2016... is die portefeuille al verdubbeld. Hebben ze datacenters over zo'n beetje de hele wereld. Dat zijn dan alleen nog maar datacenters. Dus bijvoorbeeld geen gewoon vastgoed met cleanrooms meer, zoals ASML had. Want de gedachte is op dat moment, de markt voor datacenters, daar moeten we zijn, die gaat nog veel harder groeien. Ja, dat zagen ze natuurlijk goed. Want in 2016 is de cloudmarkt op dat moment al $68 miljard waard. Zorgt ook wel voor flink wat concurrentie. Om relevant te blijven zal Digital daar toch wat mee moeten. Dus gaat het bedrijf op overnamejacht. En weet je waar ze uitkomen?
12: Ik weet het.
11: In Nederland. Nou, inderdaad. En dan kopen ze in 2020 het bedrijf Interaction op. Het zei mij eerlijk gezegd niks. Wat was dat voor bedrijf?
12: Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. Net als Digital Realty zelf. Interaction, een bedrijf dat datacenterruimte, ik moet het wel goed zeggen, verhuurde aan andere bedrijven.
11: Mm-hmm.
12: Nou, dan heb je meteen al een strategisch fit. En Interaction zat met name in Amsterdam, omdat dat best wel een groot internetknooppunt voor Europa is, nog altijd.
11: Ja.
12: Of kijken ze nu ook naar Milaan. En Digital Realty die had $8,4 miljard over voor deze overname. En dat maakt het dus wel een van de grootste overnames altijd nog voor het bedrijf Digital Realty. 8,4 miljard.
11: Zo, nou, zodoende krijgen ze er dus flink wat datacenters bij, met name in en rond Amsterdam dus. En ja, daar zou ik nog even op terugkomen, want nog voordat het AI-tijdperk begint, is er wel al weerstand. En er leven ook zorgen over al die datacenters in Nederland die regelmatig het nieuws halen.
14: Goedenavond. Er komt definitief geen datacenter op bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde. De Raad van State heeft daar vandaag een streep doorgezet. Dat gebeurde in een zaak die door tegenstanders van het datacentrum was aangespannen en dus tot aan de hoogste bestuursrechter van het land is uitgevochten.
11: Ja, misschien weet je dat nog wel. Meta wilde een paar jaar geleden een enorm datacenter bouwen in Zeewolde. Maar ja, dat zorgde eigenlijk voor zoveel ophef en weerstand dat zelfs de Raad van State eraan te pas moest komen om het tegen te houden. Inmiddels weten we dat die weerstand de opmars van de datacenters niet heeft tegengehouden. Zeker niet wanneer ene Sam Altman van OpenAI eind 2022 een berichtje zet op Twitter. Daar schrijft hij: vandaag hebben wij ChatGPT gelanceerd. Probeer er maar eens mee te praten. Nou, the rest is history. De AI-hype die barstte compleet los en wereldwijd staan beleggers dan ook in de rij. Er worden biljoenen in de bouw van AI-datacenters gestoken. En daarvan profiteert Digital Realty uiteraard fijn mee. In 2023 verhuurt het bedrijf 300 datacenters in 25 landen. Nou, er komen er dus steeds meer bij, want zo'n beetje elk bedrijf dat iets met AI wil doen, zoekt naar rekenkracht, dus zoekt naar datacenters. Maar goed, dat brengt ook wel een probleempje met zich mee, want enorme reserves aanleggen om in al die datacenters te investeren, dat is bij Digital Realty geen optie. En dat, Jim, komt door de rechtsvorm wat dat bedrijf heeft. Leg uit.
12: Ja, veel voorkomend. Fiscale vorm die mogelijk is, dat is de zogenaamde Real Estate Investment Trust, een REIT. En Digital Realty, de naam verraadt het ook al een beetje, is dus ook zo'n Real Estate Investment Trust, een REIT. Een Amerikaanse rechtsvorm, en die richt zich op onroerend goed. En een heel belangrijk onderdeel is dat er belastingvoordelen zijn. Maar dan moet het wel zo zijn dat 90% van de winst die moet worden uitgekeerd als dividend. Nou, en wat ook belangrijk is, dat je dat ook weer mag aftrekken van de vennootschapsbelasting. Dus het is fiscaal vriendelijk, heel aantrekkelijk voor aandeelhouders. Mm-hmm. En dat belevert dit soort bedrijven zoals Digital Realty dus ook een voordeel op in de vorm van belastingaftrek. Aantrekkelijk voor het bedrijf, maar ook voor de aandeelhouder. Zeer interessant.
11: Ja, maar je kan dus geen reserve aanleggen.
12: Nou, dat is dus het probleem. Als je wilt gaan investeren, dan zul je vreemd vermogen moeten aantrekken. En de winst die moet uitgekeerd worden. Dus dat zie je ook als je kijkt naar de balans van Digital Realty en al dit soort REITs. Die hebben veel schuld waarmee dan de groei of het andere vastgoed wordt gefinancierd. In geval van Digital Realty is dat inmiddels zo'n 18 miljard. Dus behoorlijke schuld op de balans.
11: Ja, dat is inderdaad veel. Maar goed, de AI-hype die is nog altijd volop bezig. Dus afremmen, dat lijkt me geen optie voor dit bedrijf. En dat ziet de topman Andy Power ook wel.
10: You can't build it fast enough for the customers.
11: Het kan niet snel genoeg, zegt Power dus. Vind ik wel een grappige achternaam trouwens. Power bij
12: eerst
11: de datacenters.
12: Eerst CFO, nu CEO.
11: Ja, goed. Nieuwe datacenters bouwen, land opkopen en alles wat erbij komt kijken. Ja, dat kan dus eigenlijk maar, even ruwweg gezegd, op twee manieren gefinancierd worden. Dus of je moet het lenen, vreemd vermogen aantrekken, of je moet gewoon nieuwe aandelen uitgeven. Is dat vol te houden op deze manier? Dat gaan wij bespreken in de fundamentele analyse. Maken we natuurlijk eerst een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Digital Realty. De sterke punten.
12: Ja, ze zijn groot. En dat heeft een heel groot voordeel. Grote netwerkdichtheid, enorme schaal. Wereldwijd 310 datacenters. Meer dan 30 landen. Meer dan 5000 klanten. Dus ja, daarmee hebben ze een hele mooie moat, zoals dat heet. Een soort slotgracht om het bedrijf heen. En ja, dat wat ik ook altijd heel interessant vind, als je het hebt over subscription model. Dat geldt hier eigenlijk ook, want dit soort contracten worden vaak langjarig gesloten. Dus op 1 januari weet Digital Realty al redelijk goed wat er gaat binnenkomen. Hun grootste klant is overigens Microsoft. Nou, een ander punt is hun model waarmee ze heel veel werken met private capital of private equity. Of ja, in dit geval dus ook door aandeelhouders nieuwe aandelen uit te geven en laten mee te financieren. Dat is toch wel bewezen effectief geweest. Wat ze eigenlijk steeds doen, is dat ze een joint venture aangaan met de partij. Dan gaan ze vervolgens die datacenters bouwen, zitten die contracten erop en dan kopen ze die joint venture partners weer uit. Ze hebben recent een hele grote deal gedaan met Blackstone.
11: Ja.
12: En dat ging om 3 centra in Virginia. En daar hebben ze dus initieel hebben ze daar een belang van gehad van ongeveer een derde. Uiteindelijk hebben ze gezegd van, nou, we willen de resterende aandelen ook kopen van Blackstone. Nou, dat kostte 3,5 miljard. Dus dan moesten ze weer nieuwe aandelen uitgeven om Blackstone te kunnen betalen. Nou, waarom is dat toch wel interessant? Ze bouwen het eerst, dus ze delen samen het risico. Vervolgens zitten die contracten erop. En dan gaan ze hun partner uitkopen en op naar de volgende. Dus eigenlijk is het steeds uitkopen, nieuw contract aangaan met een joint venture, uitponden en dan weer terugkopen.
11: Ja, maar ze brengen dus wel de hele tijd meer aandelen op de markt.
12: En iedere keer weer met andere partners. Dus er moet steeds nieuw geld bij. En dat is ook op zich heel logisch. Want dit is vastgoed. Dus je kunt maar op één manier groeien. Je kunt niet zeg maar hetzelfde pand 3 keer verhuren. Nee, dan heb je 3 panden nodig.
11: Ja, precies. Nou, dus dat gaat goed, zeg je.
12: Ja, dat is eigenlijk weer een nadeeltje hoor. Maar dat vliegwiel, zoals zij dat toepassen, dat is wel bewezen effectief.
11: Oké.
12: Nou, wat ook zo is dat natuurlijk wel voor het bouwen van die datacentra, er zijn vergunningen voor nodig en ook heel veel energie. En in dit geval is het zo dat de ontwikkelcapaciteit die Digital Realty heeft, maar ook de contracten die ze hebben om die energie daadwerkelijk te kunnen verkrijgen, ja, daarmee lopen ze voor op andere partijen. Dus dat is wel echt een voordeel ten opzichte van de concurrentie.
11: Oké, ja, ik zou het ook meteen als een nadeel zien. Ze hebben heel veel energie nodig. En als je alleen al naar het probleem Nederland kijkt met een overbelast stroomnet,
12: ja.
11: Dat is eigenlijk gewoon helemaal niet mogelijk dat hier een heel zwaar datacentrum erbij komt.
12: Nee, dat klopt. Maar als zij al wel de contracten en de vergunning hebben om die te mogen bouwen en dus ook al de afnamerechten hebben,
11: ja.
12: Dan heb je een voordeel ten opzichte van andere partijen.
11: Natuurlijk, maar bijbouwen is bijvoorbeeld in Nederland dus eigenlijk al heel moeilijk, lijkt mij.
12: Ja.
11: Of je moet je hele datacenter zelfvoorzienend maken met stroom.
12: Dat is nog niet aan de orde. Nee. Maar dat is een groot probleem, inderdaad. Het is een, het is een gewilde markt, maar ook een markt die op rantsoen is.
11: Ja. En niet alleen in Nederland, denk
12: nee,
11: ik.
12: Dit wereldwijd, is dus overal een probleem.
11: Dus dit is een, misschien wel een bedreiging in plaats van een zwakte.
12: Ja, nou dat klopt zeker. Want als je het hebt over de groeibeperking die er is, dan komt die voort uit de beschikbaarheid van stroom vooral.
11: Ja, ja. Oké, laten we dan eerst even naar de zwakke punten gaan.
12: Dat is wel aardiger, want er zijn dus ook mensen die zeggen, dat Digital Realty, dat is veel te duur en die nemen grote shortposities in.
11: Mm-hmm.
12: Dus er zijn niet alleen maar, analisten zijn positief. Die zeggen, het staat nu $175, dat kan wel naar $230, $240.
11: Mm-hmm.
12: Maar er zijn er ook die bewust shortposities innemen, vanwege de zwaktes.
11: Oké, kom maar met die zwaktes.
12: Laten we daar het over hebben. Ze moeten steeds aandelen uitgeven om maar aan die financiering te kunnen voldoen op lening aangaan.
11: Die REIT-rechtsvorm is eigenlijk een zwakte.
12: Ja.
11: Kan je dat niet aanpassen?
12: Dan ben je het belastingvoordeel kwijt. Dus dan zijn je beleggers weer teleurgesteld.
11: Heb je dat gedoe weer?
12: Dat schiet ook niet op.
11: Nee, precies.
12: Het is ook een zwakte overigens. Als je kijkt naar de portefeuille van Digital Realty en de aandelenkoers, dan is de aandelenkoers veel meer waard dan eigenlijk het vastgoed. En dat is niet gebruikelijk bij vastgoedbedrijven. Maar in dit geval wordt het dus enorme groei en strategisch goede keuze verwacht van Digital Realty, waardoor beleggers zeggen, we willen wel wat meer betalen.
11: Mm-hmm.
12: De afhankelijkheid van dat externe kapitaal en steeds maar nieuwe plaatsingen, dat is wel echt een zwakte, ook voor de zittende aandeelhouders. Recent bijvoorbeeld, ik noem die Blackstone deal. Daarvoor was een uitgifte benodigd, 5% onder de huidige prijs.
11: Mm-hmm.
12: Een ander punt is dat als je kijkt naar hun resultaten, afgelopen jaar werd er een grote winst gemaakt, 1,3 miljard. Lijkt heel mooi op papier, maar een groot deel kwam voort uit een boekwinst op zo'n joint venture. Dus dat is niet dat er echt geld wordt verdiend. Sterker nog, als je het hebt over de vrije kaststroom, die is er eigenlijk niet. Want er moet zwaar geïnvesteerd worden in nieuwe datacenters.
11: Elke cent gaat eruit.
12: Exact. Dus er is eigenlijk geen geld omdat alles geïnvesteerd
11: wordt. Maken ze wel winst?
12: Ze maken wel winst, maar dat is dus eigenlijk vooral op
11: 90% de aandeelhouders en 10% weer herinvesteren.
12: Ja, plus nog al het geld wat extra nodig is.
11: Ja.
12: Dus het is een heel bijzonder model, want het geld is er eigenlijk niet.
11: Oké, dat is toch wel bij elkaar een flink rijtje zwaktes. Dan toch even aan jou gewoon maar de vraag van, zie jij dit wel als een gezond businessmodel? Want inderdaad, het risico dat een AI-bubbel barst en dat daar dan flinke gevolgen voor zo'n bedrijf zitten, dat is natuurlijk echt wel aanwezig. Ze leunen echt, wat dat betreft, ze wedden op één paard.
12: Ik vind het businessmodel op zich wel gezond. En er zijn natuurlijk wel meer, ik noem het toch maar even oneerbiedig, vastgoedbedrijven die met partijen samen ontwikkelen en dan of verkopen of gaan verhuren. En dat wordt ook altijd met vreemd vermogen gedaan. Daar is allemaal niks raars aan. Maar wat in dit geval wel bijzonder is, is dat natuurlijk de aandelenkoers ver boven de daadwerkelijke portefeuillewaarde van het vastgoed ligt.
11: Ja, als iemand de market cap is ruim 60 miljard.
12: Ja.
11: En hun vastgoedwaarde is niet 60 miljard.
12: Als je puur kijkt op basis van de prijs per aandeel, ligt de NAV. Die is ongeveer, laat ik het zo zeggen, datacenters die zijn 68 miljard waard.
11: Ja.
12: Dan zou je kunnen zeggen, dat is een beetje vergelijkbaar met de
11: market cap.
12: Beurskoers.
11: Ja.
12: Maar er zit ook nog 18 miljard schuld op.
11: Ja.
12: Okay. Dus die eigenlijk is het een min van 18 miljard.
11: Oké. En dan is het antwoord op de vraag. Vind jij het een gezond bedrijfsmodel? Als jij er als analist naar kijkt?
12: Bedrijfsmodel wel. En het vaart ook speelt heel mooi in op een trend die nu gaande is en waar echt behoefte aan is. Dat is briljant. Maar de vraag is vooral, moet je dan, als je kijkt in termen van koerswinst bijvoorbeeld, is een beetje apart in dit geval. Hè, want je krijgt een prima dividendrendement, 3%. 80 keer de winst. Je ziet wel een prachtige stijgende omzet. Waar gaat dat stoppen? Dus op een gegeven moment komt er natuurlijk ook een beetje prijsdruk op die servicecapaciteit. Mm. Dus ik denk wel dat beleggers wel enthousiast zijn over dit bedrijf. Maar dat zie je dus ook echt terug in de koers.
11: Oké. Nou, we hebben toch stiekem al een beetje van kwantitatieve analyse gedaan. Maar dat maakt niet uit. We gaan nu even serieus de boeken open doen. Wat zien we daar over de afgelopen jaren bij Digital Realty?
12: Nou, wat je daar ziet is dat die omzet die loopt echt prachtig op. En als je een staafgrafiekje hebt, afgelopen 10 jaar... en ik neem even in dit geval expres 10 jaar terug. Toen was het ongeveer 2 miljard. En het is opgelopen van 2 miljard naar, en dan ga ik wel ietsje voorbij, nou, laat ik het zo zeggen, 2025, 6 miljard. Dus keer 3 in 10 jaar tijd. Nou, daar houden ze ook wel een prima EBITDA van over. 2025 was het 650 miljoen. 2026 1,1. Dit jaar wordt 1,3 miljard verwacht. Mm-hmm. Maar daar gaan dus nog wel stevige rentelasten vanaf. En wat ook eerlijk gezegd moet worden is dat het afgelopen jaar die netto-winst dus veel hoger uitviel door eenmalig meevaller op die joint venture. Door die anders te waarderen. Maar als je die er allemaal uithaalt, dan zie je eigenlijk toch wel dat ook de winst een procent of 10 en zelfs iets meer per jaar groeit. En dat is echt wel heel keurig.
11: Gaan we naar een eindoordeel, Jim. Voor wie kan een aandeel Digital Realty interessant zijn?
12: Nou, voor degene die eens wat anders wil op AI-vlak, maar wil blijven profiteren van de groei van AI en ook daarvan overtuigd is dat het gaat komen, maar misschien niet de sweepers wil hebben van al die chipbedrijven of AI-bedrijven en plus 10 en min 10 in zijn portefeuille wil zien. Ja, dan zit je met een vastgoedbedrijf wat Digital Realty in die end is, maar die inspeelt op AI. Dan zit je daar dus toch wel goed. Gelijktijdig is het natuurlijk wel zo dat je ook moet bedenken van, ja, vind ik dit maatschappelijk wel verantwoord? Wil ik dit wel? Want wat zou je er zelf van vinden als er ineens zo'n black box
11: naast je staat.
12: In jouw weiland staat?
11: Ja, dat is ook nog zoiets. Plus dus ook wel het risico meegenomen dat ze wedden op één paard. Dus inderdaad, als er minder vraag is naar huur van rekenkracht.
12: Ja, of dat hun klanten zelf gaan ontwikkelen. Maar dus het is wel echt een AI-play, maar wel voorzichtiger dan als je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik doe mij een TSMC, Nvidia, et cetera. Of Micron, nog mooier.
11: Precies. Dit was Digital Realty doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, op de radio, dan heb je een kortere versie gehoord. We hebben ook een podcastversie, die is een stuk langer. Dan hoor je dus meer diepgang en duiding over Digital Realty. In de volgende aflevering, dan hebben wij het over een bedrijf dat in een sector zit die wij nog nooit behandeld hebben. Nou, de vaste, trouwe luisteraars die denken, zou het? Kan het? Wat dan? De tabaksindustrie. Ja, we gaan Philip Morris doorlichten. Nou, jij bent geen roker, toch?
12: Nee, zeker niet.
11: Ook niet geweest?
12: Nooit gerookt.
11: Nee, ik ook niet. Nou, we gaan eens kijken of daar nog iets in het vat zit voor beleggers.
12: Ja, de aandelenkoers, die doet het wel goed.
11: Nou, interessant. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je uiteraard terug in je favoriete podcast-app. Wij zijn te mailen, doorgelicht@bnr.nl. En mijn naam is Nina van den Dungen.
12: En mijn naam is Jim Terpoor.
11: Doei.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.
15: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
0: The Gradometer.
16: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
17: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrell. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrell heeft verboden om Solvinity te kopen.
15: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app en luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
18: Ik open de vergadering.
19: Ja, voorzitter.
20: Ja, dank voorzitter.
19: Voorzitter.
21: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag.
19: orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
21: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
23: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
22: Dus we zijn nog niet verloren.
24: Want daarvoor luister je de grote techshow.
23: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
24: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
25: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
26: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: BNR Verkeer.
28: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden op de weg. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. En ook de andere kant op 10 minuten vertraging door terugkerend vakantieverkeer. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug een kwartier vertraging. En op de N307 Kampen-Lelystad voor de aansluiting met de N711 bij Dronten ook een half uur vertraging door een evenement.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in natuurgebied Hogeveen in België lijkt niet over te slaan uit Duitsland. Dat betekent waarschijnlijk dat de inwoners van de grensgemeente Monschau niet weg hoeven. Gisteren moesten ze zich voorbereiden op een evacuatie. De brand is nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters helpen mee. In een huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. De politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. Door een storing met het verkeersleidingssysteem staan alle metro's in Amsterdam stil, meldt AT5. Het systeem regelt alle seinen en wissels en zorgt ervoor dat alle metro's veilig kunnen rijden. We werken hard om de storing op te lossen, zegt het GVB. Ze verwachten dat de metro's rond 2 uur weer rijden. De president en premier van Hongarije leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk vannacht. Er zijn zeker 12 doden, 10 mensen zijn zwaar gewond. Tientallen anderen hebben lichtere verwondingen. De bus raakte ten oosten van Boedapest van de weg en kantelde. Waarschijnlijk viel de chauffeur in slaap. En op socials gaat een filmpje rond van een hondje op de kist van een Colombiaanse vrouw die omkwam tijdens een zware aardbeving afgelopen week. Het hondje heeft zijn leven aan de vrouw te danken, want ze hield hem stevig vast toen haar huis instortte. Het hondje is 12 jaar oud en blind. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
29: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
30: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager? Dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. In een briezer ananas. Ja, welkom hier, Playa del Amstel. En deze week gaan we in gesprek met de rechtspraak. Arjan, neem ons eens mee. En wat weten we van dit mooie werkmerk?
2: Daar komt hij. En Ellen gaat ons daar dadelijk vast nog meer over vertellen. De rechtspraak is de organisatie achter alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven. Ze behandelen rechtszaken en zorgen voor onafhankelijke rechtspraak. De rechtspraak bestaat sinds de invoering van de Nederlandse rechtsstaat. En dat is ongeveer sinds 1811. In Nederland vind je in totaal 11 rechtbanken plus 4 gerechtshoven. En daarnaast zijn er gespecialiseerde colleges, zoals de Centrale Raad van Beroep en de College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het team van de rechtspraak bestaat uit circa 13.500 medewerkers, verdeeld over zo'n 2700 rechters en raadsheren en 10.800 collega's in andere functies. Oh ja, en ze behandelen samen zo'n, schrik niet, 1,5 miljoen zaken per jaar.
30: Jongen. En bij de rechtspraak werkt Ellen Lette. Welkom, Ellen. Fijn dat je hier bent. Dat deed hij goed, hè?
3: Hij heeft goed zijn best gedaan. Ja. Ik denk ook goed het jaarverslag gelezen.
2: Ja, we hebben hard geresearched om er een mooie geheel van te maken.
3: Ja.
30: Ellen, waarom ben jij ooit bij de rechtspraak komen werken?
3: Nou, ik ben eigenlijk daar begonnen omdat een aantal jaar geleden stond er niks op het gebied van werving en selectie in de arbeidsmarktcommunicatie. En daar zochten ze iemand voor. En ik vind het heel leuk om van niet iets te maken. Ik dacht eigenlijk dat ik 2 jaar zou blijven. Ik zit er nu inmiddels al 5 jaar. En naast het opzetten ervan, en nou, daar gaan we het denk ik zo nog verder over hebben, heb ik nu ook dat gevoel wat eigenlijk iedereen zegt, maar dat ik ook echt bijdraag aan een rechtvaardige samenleving. En dat maakt het voor mij wel extra een soort bonus op de functies die ik hiervoor heb gehad.
30: Ja, nou, ja. Laten we daar zo verder op induiken. Je gaf aan van niets mocht jij iets maken. Dus er was niets. Hoe ga je dan te werk? Want jij, even voor de luisteraar, jij bent verantwoordelijk voor het neerzetten van het employer brand. En jij doet de hele recruitment en employer brand strategie voor de rechtspraak. Dan kom je daar, er is niets. En dan, hoe begin je?
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rice Specialist.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Strategie neer te zetten.
2: Wat gaaf.
3: En wat was de vraag in die zin die je voor jezelf hebt gecreëerd of die je meekreeg, je opdracht? Moest je betere kandidaten recruteren? Moest je meer mensen recruteren? Liep de rechtspraak vast omdat er onvoldoende mensen waren? Dus waar zat voor jou de opdracht?
1: Ik ken de opdracht nog uit mijn hoofd. Positioneer de rechtspraak als aantrekkelijke en inclusieve werkgever om het juiste talent te werven op de juiste tijd tegen het juiste budget.
3: Wauw, Arjan, deze komt binnen, hè?
4: Ik weet niet eens meer wat ik gisteren gegeten heb.
1: Ik ben er al 5 jaar mee bezig, continu. Dus, ja.
4: Echt fantastisch. Ja. Waar ik heel erg nieuwsgierig naar word, jij zegt heel bewust van, hey, ik had 2 jaar in gedachten, het zijn er 5 geworden. Maar wanneer is dat besef gekomen van, ik ben echt iets aan het toevoegen voor die rechtspraak? Was dat in het begin al of is dat gedurende die weg gekomen?
1: Ik kwam er al wel heel snel achter toen ik, zeg maar, mijn eigen onderzoek deed bij de rechtspraak en iedereen te leren kennen, dat ik al heel snel in de gaten had dat iedereen die bij de rechtspraak werkt heeft wel een gezamenlijk ding. Uh-huh. En ja, volgens mij wilde ik daar toch al heel snel ook bij horen. Want iedereen heeft toch wel dat ding, ik wil maatschappelijk iets betekenen. Het zijn vaak best wel loze termen, maar je voelt het. Het is gewoon echt.
3: Ja. Het zijn ook loze termen, want als je met iemand van Friesland Campina spreekt, die zegt dan, ja, wij maken melk, nurturing the world. Ja. En iedereen, en iemand die snoep maakt, die zegt, ik wil kinderen een blij gevoel geven, impact. Als kinderen blij zijn, zijn hun ouders blij. En als hun ouders blij zijn, dan, nou ja, et cetera. Ja. Dus iedereen wil impact maken. Ja. Maar jij zegt, en ik zie dat ook, ik geef wel aan, ja, maar ik heb dat echt gevoeld. Wat voelde je dan? Toen, wat ging er door je heen? Wat was dat? Waardoor jij dacht, bij de rechtspraak is dat echt zo.
1: Je ziet heel gedreven mensen bij de rechtspraak. En ik heb ook veel rechters gesproken. En als je dan hoort hoe zij met passie praten en hoe zij zo hun best willen doen om, zeg maar, de rechtszoekende, hè, degene die bij een rechtszaak moet komen en een zitting leidt, hoe ze dat zo goed mogelijk willen doen. En dat proef je echt wel heel erg. En alle mensen die, zeg maar, om de rechters heen staan, want ja, we doen het uiteindelijk allemaal met z'n allen, die hebben dat ook. Ze willen gewoon echt dat er, ja, dat mensen een eerlijk proces krijgen. Een eerlijk proces betekent niet dat iedereen blij is. Want ja, vaak is het, de een krijgt gelijk en de ander krijgt ongelijk. Maar wel om die helderheid te verschaffen en dat op een goede manier te doen. Dus dat, ja, als je een rechtszaak hebt, heeft dat echt wel heel veel impact natuurlijk op je leven. Hè? Als je weet dat je voor de rechter moet komen voor, ja, wat voor een kwestie dan ook. Ja. Dat merk je echt.
3: En hoe, dat is met name ook het beeld naar buiten. Hè? Dus je noemt het mag je dat een consumentenmerk noemen? Dus wat ze naar buiten. Maar hoe vertaal je dat gevoel dan naar intern? Want je zei net, ja, ik ben onderzoek gaan doen, ik heb allerlei ingrediënten op tafel gekregen. En hoe vertaal je dat dan, die ingrediënten, naar een aanpak? Want employer branding, ja, dan moet je juist rekening houden met doelgroepen en mensen. En dan moet je ze juist raken in hun privé en op hun social en in hun AI-chatvenster. Maar de rechtspraak is vrij autoritair en heel statig. Dat lijkt me lastig.
1: Dat valt eigenlijk wel mee. Want het beeld wat mensen hebben van buiten is heel anders dan dat de rechtspraak echt is. En ja, nou, ik zeg altijd, arbeidsmarktcommunicatie is minimaal 80% gewoon vertellen wie je bent en wat je doet. En 20% mag die ambitie of die wens
4: die
1: zijn.
4: Die stretch, zeg maar, wat je nog wil, ken ik.
1: Ja, en
3: dus wat zei je, dat is 80% is laten zien wie je bent?
1: Ja, en
3: Wat laat je dan zien?
1: Wij laten zien dat er behalve rechters, dat er ook andere doelgroepen zijn. En dat is echt wel heel anders dan ooit daarvoor was. Want mensen denken bij de rechtspraak eigenlijk alleen maar aan rechters. Dat iedereen altijd in een toga
4: rechter of
1: rondloopt.
4: Rechter en alleen maar met hamer op een bureau tikken.
1: Ja, en dat kwam onder andere ook uit die onderzoeker, dat heel veel mensen wisten helemaal niet dat als je IT'er bent of finance, dat je bij de rechtspraak kan werken. Dus daar hebben we echt wel heel hard aan gewerkt.
4: Zit daar dan ook welke doelgroepen zitten jullie uitdagingen vooral op recruitment vlak?
1: Nou, zoals

0: bij elke organisatie IT. Maar ook administratie. Mm-hmm. En dan de juiste mensen bereiken. Omdat het toch wel een ander soort administratie is dan als je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, bij een fabriek doet of zo.
1: Dat is verschil.
0: Je bent eigenlijk al direct bezig met juridische dossiers. Die moet je ook gaan samenstellen. Je moet ook vaak de mensen over wie die rechtszaak gaat, moet je ook contact mee gaan opnemen. En dat zittingen plannen, dat soort zaken. Dus je bent eigenlijk best al wel een onderdeel van het proces voordat het op een zitting komt. Ja, en dat is denk ik niet overal als administratief medewerker.
2: Nee, zeker niet.
0: Er zit echt al ook een juridisch tintje aan.
2: Zeker niet.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Hoe doe je dat in de praktijk? Hoe is dat, veel mensen opleiden of veel mensen van notariaten proberen te verleiden? Of?
0: Nou, we krijgen ze wel. Want we hebben eigenlijk een employer brand. Uh-huh. En dat hebben we onderverdeeld in functiedoelgroepen. Omdat elke functiedoelgroep werkt overal bij een van die rechtbanken of hoven.
2: Ja, dat kom je overal tegen.
0: Ja, en eigenlijk hebben we per functiedoelgroep ook gekeken, onder andere bij administratie. Wat is daar dan de uitdaging in? Hè? Wat maakt het deze doelgroep anders dan bijvoorbeeld een doelgroep rechters? En bij administratie kwamen we erachter dat mensen toch vaak wel een verkeerd beeld hebben wat de functie is. Dus we zijn in die campagne zijn we veel meer op gaan zitten van wat doe je nou en wat moet je nou meenemen om een goede juridisch administratief medewerker te zijn. Terwijl bij de doelgroep campagne voor rechters, ja, we hoeven niet te vertellen van nee, als je rechter wil zijn moet je bij ons komen.
2: Dan heb je wel een beeld
0: dus
2: waar je heen moet.
0: Andere uitdagingen.
2: Ja, ja, ja. En wat je moet doen. Ja.
1: Want waar trek je rechters op aan?
0: Dat is ook best wel weer wisselend. Want we zoeken rechters die 2 jaar juridische ervaring hebben tot mensen die al 30 jaar in het vak zitten. Dus daar zie je ook gewoon weer andere push- en pull-factoren. Maar ja, ik kom elke keer weer op die term terug. Maar het is toch wel die maatschappelijke relevantie.
1: Ja.
0: Dat maakt het echt anders. Want als jij advocaat bent geweest, dan ga je voor 1 partij. En hier moet je de belangen van beide partijen moet je afwegen. Dus dat is echt anders. En wat we daar uit het onderzoek ook heel erg naar voren kwam, is dat heel veel mensen dachten, ben ik wel slim genoeg om rechter te worden? En dat hebben we in onze campagne hebben we daar ook aandacht aan besteed. Dat het echt niet zo hoeft te zijn dat je echt een mega IQ moet hebben om rechter te worden. Het is een zware procedure, maar ja, het is echt niet zo dat niemand het kan.
1: En hoe komt dat mensen dat denken? Hebben jullie daarop doorgevraagd dat mensen die angst voelen van ik ben niet slim genoeg om rechter te worden? Ik neem aan dat je niet werft op een mbo-school, hè? Of op een plek waar mbo-niveau zit. Dus dat zijn mensen die al redelijk beleerd zijn.
0: Ja. Er is gewoon een hele zware selectieprocedure. Je moet verschillende stadia door. Het begint al met een analytische test die je moet maken, die uit een aantal onderdelen bestaat. Daar kan best al wel wat schroom over zijn. Ja. Dan ga je zo'n test maken. En ook wel veel mensen die zijn afgevallen tijdens die sollicitatieprocedure. Ja, en de juridische wereld is niet een hele grote wereld. Dus dat,
1: spreekt mensen zich rond.
0: Ja, ja.
1: En nu zijn jullie onlangs gestart met een nieuw employer brand. Hè? Dan heb je vanuit, want je zou 2 jaar blijven, je zit er nu bijna 5 jaar en bent voorlopig nog niet weg.
0: Zeker
1: en dan
0: niet.
1: Kom je met een nieuw employer brand, dan heb je strategie, je concept en dan op een gegeven moment content, dan ga je dat de markt inzetten. Kun je ons eens meenemen in hoe jullie dat gedaan hebben, maar ook waarom jullie bepaalde keuzes hebben gemaakt?
0: We zijn begonnen met het algemene brand te laten zien. En waar we dan ook heel erg op focussen is de rechtspraak als werkgever. Dus niet de rechtspraak, maar de rechtspraak als werkgever. En daarna hebben we het eigenlijk uitgerold over die 6 doelgroepen. En voor elke doelgroep hebben we een eigen campagne gemaakt. En dan ook alles wat daarbij hoort. De website, een campagne, andere content. Die hebben we allemaal uitgerold. Wel, zeg maar, dat hebben we wel heel geleidelijk gedaan. En dat heeft te maken met capaciteit, maar ook met budget. Dus we konden niet al die 6 doelgroepen in 1 keer uitrollen. We zijn in september 23 naar buiten gegaan met het algemene werkgeversmerk. Uh-huh. Toen met de IT-campagne. En we zijn nu net klaar met al die andere 5 doelgroepcampagnes. Maar we vonden dat elke doelgroep een hele goede plek moet krijgen. En ook een hele goede campagne. En dat duurt wel even voordat zo'n campagne klaar is.
2: Ik wilde wel een toevoeging dat het heel erg slim is. Want wie je bent als aantrekkelijk werkgever voor een ICT-afdeling is echt een compleet ander verhaal. Wie je bent dan voor een rechter.
0: Ja.
2: Daar zitten gewoon hele andere vraagstukken zitten eronder.
0: Ja, dat klopt.
1: Arjan, wil jij even nog wat drinken gaan halen in ons barretje? Dan praten we zo verder, Ellen. Ik heb een beetje dorst, zo warm. We gaan even een kleine break.
3: BNR at work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Ja, Ellen, en we zijn terug na de break en met vers water en meer. En natuurlijk ook met de vragen van Arjan. Want hij heeft een aantal prikkelende stellingen of dilemma's, hoe je het wil noemen. En die wil hij met je delen.
2: Ellen, op welk employer brand ben ik stik, maar dan ook echt stik jaloers?
0: Oh, dat vind ik een hele lastige.
2: Waar gaat je hart sneller van kloppen?
0: Nou, toch wel eentje dat ik denk Defensie.
2: Ja, over grote budgetten gesproken.
0: Ja.
2: En dan specifiek bijvoorbeeld generatie D. Vond je die eruit springen?
0: Nou, ze hadden een aantal jaar geleden nog zeg maar hun aparte diensten. De luchtmacht en dat soort zaken. Die hebben ze bij elkaar gevoegd. En ik vind hoe ze dat hebben aangepakt. En hoe ze dat nu over die verschillende diensten aan het uitrollen zijn. Vind ik heel goed. En ik vind ze ook... als het gaat over het bereiken van de doelgroep... Welke kanalen gebruiken ze, welke middelen gebruiken ze... denk ik dat zij heel goed de juiste toon aanslaan.
2: Ja, die snappen er wel iets van, hè? Ja. Veel sollicitanten.
0: Ja.
2: Oké, welk onderdeel van jullie employer brand vind je niet zo goed... en draag je wel uit tegen beter weten in?
0: Ja, dat is niet zo.
2: Nou, fijn.
0: Nee.
2: Dat is hartstikke fijn. Ja, je had natuurlijk ook geen legacy, hè? Je had geen achtergrond toen je kwam, want er was eigenlijk niks.
1: Jawel, ze had een werken bijzijde.
2: Ja, dat
1: die was er al.
2: Dat is waar.
1: Ja,
0: die was er
1: laten
0: al.
1: Laten we het anders stellen.
0: Maar die hebben we direct ook laten aanpassen toen de eerste campagne uitkwam.
1: En waarom? Wat deugde er niet aan die verschrikkelijke werken bijzijde van jullie? Wat was dat voor een gedrocht?
0: Het was heel veel tekst.
1: Ah, dat is goed voor de LLM's.
2: Ja.
0: Dat wel, maar niet voor elke doelgroep om dat helemaal door te gaan lezen. Er werd de koninklijke U werd gebruikt op de werkenbijsite. Het was gewoon totaal... Het was eigenlijk gewoon een online brochure.
2: Ja, te veel pdf.
0: Ja.
2: Moet je daar dan intern voor knokken om bijvoorbeeld van U naar Je te gaan communiceren als werkgeversmerk?
0: We hebben daar wel een paar gesprekken
2: dat
0: voor
2: moeten.
0: Dat
2: kan ik me heel goed voorstellen binnen jullie organisatie.
0: Ja.
2: Dat niet zomaar is van, nou jongen, pas alles even aan. Alles, ctrl A, U wordt je.
0: Nee.
2: En let's go. Oké. Hey, wat is bij jullie organisatie de allergaafste campagne... die we eigenlijk nooit hebben uit kunnen voeren... wegens wat gebrek aan lef?
0: Nou, we zijn nog aan het opbouwen. Dus ik heb al wel voor het vervolg... heb ik wel al een aantal dingen in gedachten.
2: Ja.
0: Maar daar zijn we gewoon nu nog niet.
2: Komt nog, kan
0: dat
2: er komen.
0: Dat komt nog, ja. Ik denk dat je moet een merk moet je ook langzaam en heel consequent opbouwen. En als je daar ineens, ook omdat we met die 6 verschillende doelgroepen te maken hebben... moet dat eerst staan.
2: Herhalen, daarna en dat is een lange
0: kun je,
2: adem.
0: Ja, en daarna kun je, vind ik... pas tweaks gaan toepassen of het heel anders gaan doen... dan dat je het voor die tijd deed.
2: En als je naar die 6 doelgroepen kijkt, hè, die staan nu net... dus over een tijdstek van een paar jaar zijn die helemaal gelanceerd. Noem eens 1 ding waar je echt super trots op bent. Wat er voor jou echt met kop en schouders bovenuit springt.
0: Poeh, dat vind ik een lastige. Want in principe, voor elke doelgroep... hebben we het echt aangepakt van onderzoek tot... strategie tot uitvoering. Ik zit zelf bij bedrijfsvoering.
2: Mm-hmm.
0: Die kwam als een van de laatste kwam die uit. En ik merkte toen wel wat misschien anderen al hadden die het hadden meegemaakt in de andere doelgroepen. Want we hebben altijd focusgroepen waar de mensen van de functie in zitten, met wie we samenwerken en kijken van, slaat dit campagneconcept aan. En toen die van bedrijfsvoering uitkwam, dat was dan januari dit jaar, toen werd ik toch eigenlijk wel geraakt. Want ik dacht, oh ja, dat ben ik.
2: Dat ben ik ook.
0: Ja, maar wat ik ook wel een hele mooie vind, is die van de bode en beveiligers. Daar wordt toch altijd wel, ja, er wordt heel anders over die functie gedacht. Terwijl die mensen zijn echt, die zorgen voor de veiligheid en zijn tegelijkertijd ook het visitekaartje.
2: De gastering. Ja.
1: Hoe wordt er over gedacht dan? Je zegt er wordt heel anders gedacht over die functies. Hoe denkt men dan over die functies?
0: Men denkt dat het veel statischer is. En ook eigenlijk veel meer in de vorm van de traditionele beveiligersfuncties. Terwijl het houdt hier bijvoorbeeld ook in als verdachten naar de rechtbank komen. In elke rechtbank zit een cellencomplex. Vaak worden verdachten tegelijkertijd aangevoerd en moeten ze wachten tot er een zitting is. Dus alleen al in het cellencomplex zijn beveiligers die een hele dag met zittende verdachten in een cellencomplex moeten wachten. Nou, de een gaat daar heel goed mee
2: om. Ja, maar
0: en
2: dat is niet voor iedereen
0: niet,
2: natuurlijk.
0: Dat, ja, dat is wel wat anders dan als je beveiliger bij een supermarkt bent, bijvoorbeeld.
1: Ja, snap ik. Als je nu kijkt naar het employer brand wat er nu staat, en je kijkt dan naar de toekomst toe, want van 2 tot 5 jaar en nu verder. Je zei ook net dat je alles al in stapjes hebt gedaan. Dus eerst een campagne voor X, dan voor Y. Wat zou een droom voor je zijn om te kunnen realiseren bij de rechtspraak? En je mag dromen, dus doe maar even net of je defensiebudget hebt. Met andere woorden, laat je hart spreken. Neem ons eens mee in stel dat of wat als. En wat we bedoel, heel veel employer brands zijn toch een beetje voorzichtig. Hè? Want je moet rekening houden met X, Y, Z. Maar nu even niet, nu mag je ons meenemen.
0: Oeh, dat vind ik echt wel een lastige.
1: Ja, we hadden deze vraag ook bewust van tevoren niet ingezonden.
0: Ik zou sowieso veel meer campagne gaan voeren dan dat we nu doen. Voornamelijk hebben we nu alles online uitgezet. En toevallig deze week ook out of home. We hebben nu radiocommercials en abris bij de stations.
1: Want de doelgroep komt bij de stations?
0: Ja, die reizen heel veel.
1: Ja, okay.
0: En ook heel veel studenten die van huis naar universiteit gaan. Dus we hebben ook allemaal naar die routes gekeken.
2: Dus echt heel bewust gekozen welke locaties dat je communiceert?
0: Ja, ik zou dat nog wel veel verder willen uitbreiden. Omdat we op die manier ook mensen aanspreken die we online toch nog niet goed kunnen bereiken. We zijn nu met organisch zijn wel bezig om naast campagne materiaal ook wat meer lossere formats te maken. En dan krijgen mensen ook echt nog een veel beter beeld wat het is om werken bij de rechtspraak. Dat we dat laten zien. Daar zou ik echt nog wel heel veel meer op willen inzetten. We hebben nu 2 concepten die het onwijs goed doen.
2: Mm-hmm.
0: Eigenlijk onze medewerkers zijn de ambassadeurs. En eigenlijk zou ik het heel fijn vinden dat elke medewerker die ambassadeur wil zijn, dat we die hebben kunnen laten zien.
2: Mooi.
0: Ja.
1: Ellen Lette, dank je wel voor dit fijne gesprek. Bedankt voor het luisteren naar deze zomerspecial. Kun je er net zoals Arjan en ik maar geen genoeg van krijgen? Volg ons dan op ons LinkedIn-kanaal. We hebben daar een LinkedIn-pagina, BNR at Work. We hebben ook TikTok en praat vooral mee met ons of volg ons. En volgende week hoor je hier een nieuwe BNR at Work zomerspecial met Ahold Delhaize.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Bij elkaar staat er zo'n 40 kilometer file. Op de A12 heb je wel vertraging. Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. De andere kant op tussen Beek en Duiven ook een kwartier oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook 20 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bewoners van de bovenste etages van een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout, waar brand was, kunnen nog niet naar huis. De gemeente heeft ze een hotel aangeboden. Brand was vannacht in een appartement op de 4e verdieping. Mensen die daaronder wonen mogen wel weer naar huis. Het Nederlandse leger verwacht nog een paar dagen te moeten helpen bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen, zei iemand van Defensie bij Radio 1. Vandaag zijn net als gisteren 2 Chinook-helikopters gestuurd. Blussen is lastig door onder meer de wind die steeds draait. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden zijn minstens 3 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt. Ze werden aangevallen met drones en opnieuw ballistische raketten. Daar kan Oekraïne niks tegen doen. President Zelensky riep de Europese bondgenoten weer op om luchtafweerraketten te leveren. In een huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. Politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. En de storing bij de Amsterdamse metro is voorbij. Die lag ruim een uur plat doordat het verkeersleidingssysteem het niet deed. Dat regelt alle seinen en wissels, zodat metro's veilig kunnen rijden. De dienstregeling wordt weer opgestart. Kan even duren voordat alles weer volgens het schema rijdt, zegt het GVB. Dan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
10: Van organisator van Track Days naar eigenaar van het Britse sportwagenmerk Westfield. Ja, Peter Tunnissen van Driving Fun schuwt het avontuur niet. En vertelt daar zo meer over.
11: Ja, verder hoor je een rijimpressie in de BMW M440i. X-Drive Grand Coupé. Het zal maar op je visitekaartje staan. Ja. Maar eerst onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top en welke vinden we flop? Dit keer achterwielbesturing. Het bestaat al langer, zit op steeds meer auto's. Wouter, toch maar even uitleggen aan de luisteraars. Het is vrij duidelijk, hè, wat het doet. De achterwielen sturen mee.
10: Joh. Ja.
11: Is nou, daarmee ook alles gezegd?
10: Nee, zeker niet. Even technisch gezien is natuurlijk inderdaad je hebt ook een stuurhuis op de achteras dus. Over het algemeen veel minder stuuruitslag dan voor. Is Mercedes-Benz gaat wel tot 10 graden achter. Dat is echt best veel. En hij stuurt tegen op lage snelheden. Dus dan heb je korter draaicirkel bijvoorbeeld. Ja. En mee op hoge snelheden. Dus over het algemeen tussen de 50 en de 80 kilometer per uur is die switch. Dus dan kan je voorstellen dat je op de autobaan lekker hard aan het rijden bent. Je wilt van baan wisselen. En dan stuurt hij mee. En dan weet je wel, dan schuif je zeg maar veel meer schuif je die baan op. Ja. Dat voel je natuurlijk niet per se zo als je niet enorme automotive engineer bent. Maar
11: de korte draaicirkel. Zoals ik hier bij BNR binnenkwam en toch nog even achteruit moest steken omdat mijn Volvo dat niet redt.
10: Exacto mundo. Volvo heeft volgens mij geen auto's met achterwielbesturing. Maar wij hebben thuis ook een BMW 5-serie en die heeft dat wel. En die auto is langer volgens mij dan jouw X60. Okay. Ik kan hier de draai met die 5-serie probleemloos maken om de parkeergarage in te gaan. Hoeft niet te steken. En dat we denken een half jaar geleden dat ik weer eens met die 5-serie hier naartoe ging, toen dacht ik, dit is echt heel zo briljant. Dus als je het hebt over de schaal van hebben, over achterwielbesturing, altijd meebestellen. Als het kan, ja. Je wordt er echt gelukkig van. Je zal heel vaak het niet per se merken, maar ook met file parkeren, manoeuvreren in parkeergarages. En je moet je ook voorstellen, doordat hij tegenstuurt, en jij moet om een paal heen in een parkeergarage. Door die achterkant die draait als het ware eerst maar natuurlijk zeg maar, er meer omheen dan dat hij zeg maar, weet je, anders dan gaat die voorkant gaat in één keer rechtsaf, bij wijze van spreken. En normaal, ja, die achterkant doet ik weet die sleep als het ware achteraan.
11: Precies, ja.
10: En dan maakt hij mooi die bocht eromheen. En het is echt serieus briljante optie.
11: Is dit altijd met vierwielaandrijving eigenlijk?
10: Nee, ja, heeft niks mee te maken. Nee. Vierwielaandrijving, ja, dat is ook weer een optie. Maar daar heb je in Nederland in principe minder aan.
11: Je had het net over verschil in uitslag. Hè? Dat is sommige tot 10%, maar ook wel minder.
10: 10 graden.
11: 10 graden, ja, bedoel ik, sorry.
10: Ja, maakt niet uit, hoor.
11: Heb je een automerk waarvan je denkt, die doen het echt nu het allerbest?
10: Nou ja, Mercedes-Benz doet met de S-klasse tot 10 graden. Ja, dat is geweldig. Weet je, dat scheelt zo enorm. Feitelijk heb je dat eigenlijk niet nodig. Dit is natuurlijk zo'n gevalletje omdat het kan. En dat is natuurlijk bij een auto als de S-klasse. Ja, daar zitten dingen op omdat het kan. En waarvan dan later merkt van, dat is toch wel heel briljant. En vond natuurlijk stuurwielverwarming heel lang. Ja, weet je wel, heb je dat niet nodig? Ja, dus koude handen, ja. En dan rij je een tijdje in de winter met een auto.
11: Ik vind het heerlijk.
10: Ja, ik heb het inderdaad ook. Ik vond het heel lang onzin. Dan stap je weer terug in een auto en heeft het niet. En dan denk je, ik heb echt koude handen. Het is natuurlijk onzin, maar het is natuurlijk allemaal comfort.
11: Ja.
10: Achterwielbesturing.
12: Ja, wil ik hebben. Ja.
11: Ik wilde nog vragen het oordeel, maar dat had je ook al gegeven. Dus hebben. Deze zomer hoor je ook iedere woensdag Breek de Week. Luister de aflevering terug in onze podcastfeed.
12: De Nationale Autoshow.
11: Driving Fun is uitgegroeid tot de grootste organisator van trackdays in binnen- en buitenland. Oprichter Peter Tunnissen is nu ook eigenaar van een automerk, het Britse Westfield. Hij is bij ons te gast. Leuk, welkom. Ja,
13: dank je.
11: Ben je ook met een Westfield gekomen?
13: Nee, met een Alfa.
11: Oh ja, dus, dat mag ook.
10: Ook avontuurlijk.
13: ik hoefde niet zo ver. Ja, dus dat scheelt.
10: Nee. Wij kennen elkaar al een tijdje. Je bent wel van de avontuurlijke auto's.
13: Dat klopt. Ja? Het moet wel leuk blijven.
10: Ja, zeker. Op de kop af 20 jaar Driving Fun.
13: Ja, klopt.
10: Heb je ooit bedacht dat het tot zoiets zou uitgroeien?
13: Nee, het was een hobby. Ja. En het was iets leuks om te doen. En ik reed zelf graag op het circuit. Ik was nog student. Dus al mijn vrienden zeiden, wij werken al. Jij hebt tijd. Regel het alsjeblieft voor ons. Dus we zijn wel dagen gaan organiseren. Het is een beetje uit de hand gelopen. Het plezier is er nog steeds. Dus het voelt nog steeds niet als een opgave om het werk te doen wat we doen. En er komen af en toe mogelijkheden voorbij. Waardoor het alleen nog maar leuker wordt. En we zijn eigenlijk... De eerste vraag is altijd, is iets leuk om te doen? Zo ja, dan doen we het meestal wel.
10: Ja. Het is wel een heel goed uitgangspunt. Ja, niet iedereen heeft natuurlijk die luxe om in werk en zo dat te doen. Maar weet je, kijk, wij Meiners en ik ook genieten van radio maken, podcast maken. Dus ja, dat is wel de basis waardoor je gelukkiger blijft. Dan doe je ook nog iets waar andere mensen zeg maar geld voor betalen om het als hobby te doen. Hè? Dus die track days. Maar dit is toch bizar. Hoeveel doe je er per jaar?
13: Track days ongeveer 120 met Drive Fun. Oh, ja. Dus dat is eigenlijk 2-3 per week gemiddeld.
10: Ja, en dan blijft het leuk.
13: Het lukt niet om bij alle dagen zelf aanwezig te zijn. Nee. Om een idee te geven, ik zit nu hier bij jullie. Maar we hebben vandaag ook een motorfietsdag op Meppen. Mm-hmm. We hebben morgen Duitsland. Op Meppen. In Duitsland inderdaad, ons eigen circuit.
14: Dus ja, precies. Daar gaan we het zo ook nog even hebben.
13: Oh, okay.
14: Ja.
13: Morgen hebben we een dag voor auto's op Meppen. Maar we zitten ook op Spa-Francorchamps. Dus dan zie je al, je kunt jezelf niet opdelen om bij allebei aanwezig te zijn.
14: Nee. Maar het begon dus toen je student was. Heb je je studie wel afgemaakt?
13: Ik heb mijn studie afgemaakt.
14: Oh, oké. Okay. Wat heb je gestudeerd?
13: Rechten.
14: Kijk, dat kan ook nog wel van nuttig zijn bij dit soort activiteiten, kan ik me voorstellen.
13: Het is niet, maar...
14: Nee, precies. Nee, als het allemaal goed loopt, dan heb je het niet nodig. Maar zoals gezegd, jullie doen nu zoveel. Dat kan inderdaad niet meer door één iemand. Hoeveel mensen heb je in dienst?
13: In totaal, we hebben heel veel mensen met flexibele contracten. In Duitsland heet dat een minijob. Ik denk dat we in totaal een man of 100 hebben rondlopen.
14: Oké.
10: Okay. Jee, dat is veel. Ik wens je veel personeel toe. Blijft dat dan ook leuk? Maar je kan natuurlijk denken, ik ga track days organiseren, want dan sta je lekker met mannen en die komen dan in een GT3 of met een Alfa of met een BMW en dan een beetje ouwe banden trappen. Ga maar lekker een rondje doen. Maar dit is wat anders. Dan heb je opeens personeelsadministratie of een functioneel.
13: Ja, die doen we eigenlijk niet.
10: Oh, fijn.
13: Salarisverhogingen doen we ook niet.
10: Ja. Hebben jullie het pas gehoord? Je hebt het op de radio gehoord? Dit jaar niks. Maar dat deel, vind je dat ook...
13: Niet altijd. Het ligt echt aan de mensen. We hebben een paar mensen bij ons, dat zijn echt toppers. Die vinden het net zo leuk als dat wij het vinden. En dat is heel leuk om daarmee samen te werken. En er zit ook heel veel talent. Er zitten ook een paar mensen, we hebben bijvoorbeeld op Meppen hebben een kartbaan. Het is wel eens gebeurd dat iemand daar 3-4 jongens stonden, 3-4 uur lang. Ze is echt rustig vanavond. En dat ze na 3 uur zeggen van, heb je misschien de sleutel van het hek? Want we hebben het hek nog niet opengemaakt. Dus dan kunnen de klanten dus ook niet bij de kartbaan komen.
14: Nee, ja.
13: Dus het was heel rustig die dag, dat klopt. Ja. Alleen in de mail was het iets drukker dat iedereen ging mailen van... Hey, we hadden geboekt en we konden niet komen.
14: Precies.
13: Dus je maakt af en toe wel dingen mee met mensen dat je denkt... Ja, dat is niet per se het allerleukste, maar over het algemeen is het nog steeds prima.
14: Precies. En dan had je het al net al over Meppen en over Spa-Francorchamps, waar vandaag ook het een en ander... Maar zijn er nog meer plaatsen waar jullie track days organiseren?
13: We zitten op een stuk of 12, 13 circuits. We zitten natuurlijk op Zandvoort en Assen in Nederland. We zitten op Zolder en Spa in België. En met Ted tegenwoordig weer. In Duitsland zitten we natuurlijk op Meppen, maar ook op de Nürburgring. Mm. Zowel Nordschleife als GP's trekken en... we zijn aan het kijken om wat dingen op Hockenheim te doen. En we zitten op Bielsterberg.
14: Ja.
13: We zitten op Le Mans. Ik ben net terug van de Red Bull Ring. Daar zaten we vorige week. Supermooi circuit. Mooi, prachtige omgeving.
10: Goed voor de remmen, hè?
13: Ja.
10: Hebben ze het volgehouden?
13: We hebben het volgehouden. Ja, dat ging helemaal goed. En we zitten sinds dit jaar weer op Ascari. Ascari had een Nederlandse eigenaar. Ja. Die heeft het verkocht aan mensen die het niet nodig hadden om het te verhuren. Die vonden het vooral leuk om daar zelf te spelen. We zijn daar 6-7 jaar niet meer geweest. Maar intussen is het weer mogelijk om het te huren. Okay. Dus we hebben daar weer wat evenementen gepland staan.
10: We hebben daar ook wel vaak auto-introductie. Maar er zijn er nog wel wat geweest. Maar ik had wel het gevoel van het lijkt wel rustiger. Maar dat klopt dus.
13: Ja, klopt.
10: Ken jij dan al die circuits ook goed?
13: Ik heb ze allemaal wel gereden sowieso. Dus.
10: Ja.
13: Ik weet ook wel of je naar links of naar rechts moet.
10: Ja, ik zie dat ook. Als die vangrail dan zo rechts gaat, dan denk ik... misschien moet ik toch die kant. Goed genoeg om een beetje op tempo te rijden... want het zijn best veel circuits.
13: Dat is het voordeel als je daar jong genoeg mee begint... is het makkelijk om die circuits van buiten te leren.
10: Ja.
13: Dat,
10: mm. Ja, dat is ons probleem. Eigenlijk.
13: Ja, de ouder wordt wat dat lastig.
10: Wie doen er mee met dit soort track days?
13: Heel divers. Bij ons is eigenlijk de doelgroep is mensen die het gewoon heel leuk vinden. Die echt een passie voor auto's hebben. En dat gaat van een student die twee, drie maanden bijbeunt om te kunnen betalen. Tot mensen die in de quote 500 staan.
10: Ja.
13: Het leuke is, die rijden op dezelfde dagen. Die komen in gesprek met elkaar. Mm. En we hebben het wel eens meegemaakt dat iemand die met een 991 Cup auto aan het rijden was, die gewoon nooit meer hoeft te werken van zijn levensdagen. Ja. En die staat naast iemand met een oude Alfa. En die zegt, oh, maar dat was mijn eerste auto 25 jaar geleden. Toen was ik nog student. En dan is de cirkel weer een beetje rond. En die delen toch een passie met elkaar. Nou, en uiteindelijk was volgens mij de conclusie dat die man uit de quote 500, die was helemaal blij, want die mocht een rondje in die Alfa doen.
14: En mocht die student ook in de...
13: Die mocht meerijden. Oh, dus, over het algemeen is op circuit toch op eigen risico. Dus als je zo'n ding de muur in rijdt, dan moet je hem ook afrekenen. Dus die hadden dat leek ze handiger dat hij alleen mee zou rijden.
10: Ja. Aan de andere kant, voor een student is een Alfa waarschijnlijk meer geld dan een 991 Cup auto voor iemand uit de quote 500. Klopt, maar goed, ik snap het wel. Ja, het is wel leuk. Dus echt die passie voor auto's. Ja. Komen mensen dan meestal met een auto op een trailer circuitdag? Of is het
13: merendeel wel tegenwoordig.
14: Het is ook altijd met een eigen auto?
13: Nee, we hebben een stuk of 150 huurauto's. Die kun je op alle
10: 150
13: dagen
10: 150 inmiddels?
13: Ja. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen hobby.
10: Je spreekt hem een paar jaar niet. En wat voor range aan auto's zijn dat dan?
13: We hebben een aantal Volkswagen Beetles, maar dat is echt voor jeugdrijden. Dus wij laten op meppen kinderen vanaf een jaar of 7, 8... Onder begeleiding van de instructeur zelf op het circuit rijden.
10: Dit moeten we even wegknippen, anders als mijn zoon dit hoort. Peter, ik kom binnenkort...
13: November zitten we
10: erbij.
13: Dat is goed.
10: Mijn god, dit gaat allemaal weer geld kosten.
13: Merendeel zijn oudere BMW's. E36's hebben we er een stuk of 70 nu. 325i's en M3's.
10: Oh, daar zijn ze allemaal gebleven.
13: Daar zijn ze staan allemaal in Meppen bij ons inderdaad. En daarna bouwde het op. We hebben Audi's, RS5, TT, R8. We hebben Radicals. We hebben heel veel Westfields. Ja. Westfield Cup auto's van de DNRT Cup. Dus... Nou, eigenlijk van alles wat. Voor elk budget en elke wens qua snelheid kun je bij ons terecht. En er zijn ook echt mensen die zeggen, ik heb geen zin in gedoe met trailers, met spanbanden. Ik stuur gewoon door welke dag ik wil komen. Ik huur elke dag een autootje en zorg maar dat die er staat. En,
10: Ik was gisteren met een bootje varen. Hij was niet van mij, maar wel van iemand anders. En die moest dus weer uit het water op de trailer schoon worden gemaakt. En de trailer, die kwam hier met een kraan, die haalde me eruit. Maar dan hadden wij even zoiets van, dat is ook wel echt wel werk.
13: Ja.
10: Dus met een auto, ik bedoel niet om te klagen of om te patsen. Maar gewoon, weet je, dat je denkt, ik snap het wel. Dat je dan kiest van, heel arrive and drive heeft ook zo'n charme.
13: Ja, zeker als het je hobby is. En je wil er niet te veel werk van hebben.
10: Nee.
14: Nou, is het best wel succesvol, hè, wat je doet. Toch?
10: Ja, zou je denken met 150 auto's?
14: Nee.
10: Alleen 150 auto's, maar precies. Hoeveel heb jij er?
14: Twee. Als ik die van mijn vrouw meetel, 3.
10: Ja.
14: En dan nog kleine miniatuurauto's heb ik ook nog.
10: Ja, dat komt ook niet aan 150 miniatuurauto's.
14: Precies. Maar goed, dat zien anderen natuurlijk ook. En die circuits waar jij je trackdays houdt, die zien dat ook. Ja. Die willen dat zelf ook organiseren, neem ik aan.
13: Ja, deels wel. We hebben bijvoorbeeld vroeger deden we wel eens wat op Silverstone. Die hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt. We doen alles zelf. We verhuren het circuit niet meer. Elke dag wordt vanuit het circuit georganiseerd. Maar het is wel ingewikkeld. Want wat Wouter zegt, je hebt er wel heel veel werk van. Het is niet heel makkelijk als je huurauto's hebt. Je moet ze bijhouden, je moet ze onderhouden. Je moet via checklists werken. Je wil natuurlijk, als iemand een auto gehuurd heeft en volgende week huurt iemand anders dezelfde auto, die moet wel een veilige auto krijgen. Ja. Dus het is niet heel makkelijk om dit goed neer te zetten qua structuur en organisatie. Nee. Dus,
14: maar zie je wel dat circuits ermee bezig zijn? Je zegt al, Silverstone heeft het gedaan. Hè?
13: Meppen, maar dat zijn we zelf. Maar we hadden toch die mogelijkheden al. Er is een hele grote markt voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes. En daar richten we ons ook steeds meer op. Want we hebben de auto's, we hebben de circuittijd, we hebben de mogelijkheden. Ja. En op Meppen naast het circuit ligt ook nog een heel groot offroad terrein en een kartbaan. We hebben de catering daar zelf. Dus je kunt eigenlijk de pakketjes maken waardoor een bedrijf kan zeggen, we willen iets leuk doen met onze mensen of met relaties. Ja. We komen met 100 man en regel het maar. En daar worden we ook steeds beter in. En daar weten mensen ons ook steeds meer te vinden.
14: Oké.
10: Okay. Meppen is van jullie of van jou?
13: Nee, Meppen is van Harry Maassen. Okay. Wij pachten het van hem.
10: Okay.
13: Maar we zijn wel met hem in gesprek. Als hij er ooit vanaf wil, dan denk hij wel aan ons. En dan mogen wij er wel mee door.
10: Ja. Wat, Meppen, ja, ik ben er ook wel eens geweest, maar jij kan het beter uitleggen. Wat maakt dit dan een leuk baantje? Leuke baan?
13: Een paar dingen. Het ligt niet heel ver van Nederland af. Als je de grens over bent, je moet 10, 15 kilometer door Duitsland en je bent er. Dus Nederland is klein, dus vanuit de Randstad 2,5 uur ben je er. Ja. Het is echt een stuurmansbaantje. Ja, je hebt er gereden. Je hebt weinig rust. Je hebt zeg maar in 2,5 kilometer evenveel bochten als in 7 kilometer Spa-Francorchamps.
10: Ja.
13: Dus je bent continu naar links, naar rechts, omhoog, omlaag. Dus je wordt er ook echt moe van als je daar aan het sturen bent. En het hele leuke is, het is redelijk compact. Dus als je op het dakterras staat, je kunt het hele circuit overzien.
10: Ja.
13: Dus je kunt, als iemand anders aan het rijden is, als bijvoorbeeld je neemt iemand mee, je neemt je vrouw mee of een vriend en die kijkt wat jij aan het doen bent, die kan je de hele baan volgen. En op een ander circuit sta je langs het rechte stuk. Dan zie je elke 2-3 minuten iemand langskomen en rijdt die weer.
10: Ja. Ja. Ja. Grappig. Maar het is een relatief onbekend circuit eigenlijk. Hè? Het is ook geen autosport volgens mij. Niet echt. Ja, wel een beetje.
13: Begint steeds meer te komen. We hebben vorig jaar is iemand bij ons erbij gekomen. Dat is de hoofdmarshal van de Formule 1 op Zandvoort. Die werkt intussen fulltime op Meppen.
10: Okay.
13: En die heeft echt als zijn missie is om meer autosportweekenden en races naar Meppen te halen. Dus zijn we ook bezig met allerlei investeringen. Met camerasystemen, met LED-panels. Wat daar wel voor nodig is. Maar bijvoorbeeld de DNRT is al vaker op Meppen geweest. ACNN, een aantal Duitse raceklassen zijn geweest. En we proberen dat echt steeds meer, steeds meer structureel. Elk jaar Meppen op de kalender staat.
10: Okay.
13: Voor de organisaties.
10: Okay. Kan je nog een beetje groeien dan in Meppen?
13: Plannen liggen er. We hebben een uitgewerkt plan om het circuit met iets meer dan een kilometer te verlengen.
10: Yeah.
13: Daar hebben we alleen de medewerking van de lokale politiek nodig.
10: Oh, dat gaat helemaal goed komen.
13: Nou,
10: dat hoor ik zo al.
13: Ja, daarom. In Duitsland is dat iets anders dan in Nederland. Daar is de burgemeester heeft heel veel te zeggen. In Nederland heeft hij meer een ceremoniële functie. In Duitsland is dat echt iemand die de beslissingen maakt.
14: Dus er moeten wat envelopjes gebracht worden.
13: Maar we hebben volgende maand zijn de verkiezingen in Meppen voor de nieuwe burgemeester. Mm. En de gedoodverfde kandidaten is al 2 keer op het circuit geweest. En die heeft eigenlijk gezegd dat ze daar wel in onze plannen wel iets ziet. Dus
14: en waarom dan? Want het is van de oorsprong is het natuurlijk gewoon een locatie van een oude elektriciteitscentrale.
13: Ja.
14: Ja.
13: Dus dat is ooit door Henny van der Most omgebouwd tot pretpark was het idee.
14: Ja.
13: Uiteindelijk, hij kwam niet. Het is nooit helemaal afgemaakt. Dat is wel vaker volgens mij.
10: Je bent in Rotterdam ook zo'n mooie locatie.
13: Ja. Dat bij jou naast de deur. Ja. Op een gegeven moment heeft Harry Maas een stuk van terrein gekocht. Die heeft daar een circuit aangelegd. Die heeft de vergunningen geregeld. Mm. En uiteindelijk heeft hij het tweede deel van het terrein ook van Henny overgenomen. En dat is pas redelijk recentelijk gebeurd. Dus we zijn nu met allerlei dingen bezig om af te maken. Maar het is ongeveer 60 hectare het complete terrein. Dus dat is niet iets wat je van de ene dag op de andere voor elkaar krijgt. Daar zijn we wel mee bezig. En die plannen van de verlenging van het circuit, dat is wel echt voor ons een speerpunt. Want dan krijg je het na een circuit van bijna 4 kilometer, wat vergelijkbaar is met een circuit als Assen of Zolder of Zandvoort.
14: En dan kun je ook wat hogere klasses daar.
13: Dan kun je wat sneller
14: auto's. Waar moeten we aan denken? Ga je dan ook richting DTM of?
13: Nou, dat is wel een keer gezegd door mensen die bij ons werken.
14: Ja.
13: Maar wij kennen wel de vroeger kantoor op Zandvoort.
10: Meisterschaft.
13: Jawohl. We hadden vroeger hadden we kantoor op Zandvoort. En als de DTM kwam, dan was het altijd een gigantisch gedoe om bij je eigen kantoor te komen. En die nemen echt alles over. Ja, ja. En van begin tot eind val je onder hun regime. Dus het zou kunnen, alleen wat wij eigenlijk zeggen, DTM zou een logisch gevolg moeten zijn van waar we mee bezig zijn. En het is niet ons doel om nu de DTM naar Meppen te trekken tegen Heug en Meug om het maar te doen.
10: Ja, dit is hetzelfde Formule 1 op Zandvoort hoor. Van je hebt nog de sleutel, maar die het slot zal vervangen.
14: Ja, over Zandvoort gesproken, was dat ook niet een optie geweest?
13: Om Zandvoort over te nemen.
14: Het schijnt dat iemand iets wil verkopen daar.
13: Ja, die heeft het aan zijn partners verkocht, volgens mij.
14: Ja, precies.
13: Dus,
14: ja.
13: We zijn er wel ooit mee bezig geweest, in de tijd voordat de huidige eigenaar het gekocht hadden. Maar toen waren we eigenlijk iets te laat. En toen was eigenlijk het principeakkoord met Menno de Jong en Bernard was al getekend.
14: Ah, oké. Okay.
13: Maar we hadden wel de wens vanaf dat... we zijn begonnen met 10, 12 trackdays per jaar. Op een gegeven moment ging dat richting 50, 60. En toen kwamen we er wel achter van... het is wel handig om iets van jezelf te hebben... dat je niet overal maar moet huren.
14: Ja.
13: Want dan ben je ook afhankelijk van de circuits. En als die zeggen van... prime season is juni, juli, augustus. Ja, dan hebben we niks voor je. Dus dan kun je ook niks. Dus als je een eigen circuit hebt... is wel makkelijker om je eigen...
10: Met de Formule 1 op Zandvoort is dat ook ingewikkelder geworden. Het was natuurlijk een enorme hoos aan allerlei evenementen. Iedereen wilde daar dingen doen. En plus, rondom de race ook gewoon een maand uit de planning. Goed.
14: Alsof hij het niet druk genoeg heeft.
10: Dacht je van ja. Maar ja, je noemde het net al. Van je hebt dus in jouw vloot van auto's ook al Westfields.
14: Klopt.
10: Even voor de mensen die. Want Westfield zal niet iedereen kennen, luisteraars. Wat is het voor merk? Wat voor soorten auto's zijn het?
13: Het merk bestaat sinds 1982. Toen is een meneer die heette Chris Smith. Die is een paar jaar terug overleden. Die is begonnen met het bouwen van replica's van Lotussen.
14: Lotus 7.
13: Ja, hij is begonnen met een replica van een Lotus 11. Dat is een auto die in de jaren 50 op Le Mans meedeed. Hij wilde graag zo'n auto, maar het origineel was niet te krijgen, niet betaalbaar. Dus hij heeft er zelf een gebouwd. Toen kwamen allerlei vrienden bij hem van dat is vet, ik wil ook zo'n ding hebben. Bouw er voor mij ook een. Heeft hij uitgebouwd tot een kleine autofabriek. Hij ging Lotus 7 replica's bouwen. Alleen had Lotus de rechten al aan Caterham verkocht. Dus die kwamen elkaar bij een rechter tegen. Toen moest het hele concept van Westfield eigenlijk aangepast worden. Dat heeft hij toen ook aangepast. Sinds het begin hebben ze ongeveer 16.000 auto's verkocht. Dus best wel... een substantieel aantal. Vier jaar terug is het merk overgenomen door twee nieuwe eigenaren. En die hebben nog, ik weet niet hoeveel andere bedrijven... die hadden dit als hobby erbij. Mm. Kwamen erachter.
14: Ja, maar jij hebt ook alleen maar hobby's. Dus,
13: precies. Dus wat dat betreft, ik kan het ook goed met ze vinden. Dus zit er een beetje hetzelfde in. Maar voor hun was het echt hobby. Dus ze wilden eigenlijk echt niet te veel tijd eraan kwijt zijn. Dus het is bij hun nooit echt van de grond gekomen. En begin dit jaar... zeiden ze van, we trekken de stekker eruit. Het kost ons zoveel geld per jaar, dat heeft geen zin meer. Binnen de DNRT is er een Westfield Cup. Daar ben ik twee jaar terug begonnen met Indy Cup zelf weer mee te racen. Een soort vervroegde midlife crisis. Ik denk, ik wil toch nog wat op het circuit zelf gaan doen. Dus laat ik maar eens Indy Cup gaan racen. Nou ja, ik zie dat voorbij komen dat we dus geen onderdelen meer kunnen bestellen. Ja. Dat het dicht gaat. Ik denk, dat is vervelend. Er stond een mailadres bij van geïnteresseerde partijen in het merk... kunnen zich bij de curator melden onder dit mailadres. Dus ik heb een mailtje gestuurd. En eigenlijk 3-4 dagen later was de deal rond.
14: Ja, je was de enige die mailde.
13: Er waren er meer die mailden. Okay. Maar ik was in ieder geval de enige die kon garanderen... dat het geld meteen dat het niet afhankelijk was van banken of investeerders... en dat er meteen geld overgemaakt kon worden.
14: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
10: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of weet ik van waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
14: Zo meteen.
10: Ja, een rijpresje doen we. Wat leuk. BMW M440i X-Drive Grand Coupé.
14: En je hoort Breek de Week, dus tot zo.
15: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
1: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
0: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
6: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. BNR Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bewoners van de bovenste etages van een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout, waar brand was, kunnen nog niet naar huis. De gemeente heeft ze een hotel aangeboden. Brand was vannacht in een appartement op de 4e verdieping. Mensen die daaronder wonen mogen wel weer naar huis. Het Nederlandse leger verwacht nog een paar dagen te moeten helpen bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen, zei iemand van Defensie bij Radio 1. Vandaag zijn net als gisteren 2 Chinook-helikopters gestuurd. Blussen is lastig door onder meer de wind die steeds draait. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden zijn minstens 3 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt. Ze werden aangevallen met drones en opnieuw ballistische raketten. Daar kan Oekraïne niks tegen doen. President Zelensky riep de Europese bondgenoten weer op om luchtafweerraketten te leveren. In een huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. Politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. En de storing bij de Amsterdamse metro is voorbij. Die lag ruim een uur plat doordat het verkeersleidingssysteem het niet deed. Dat regelt alle seinen en wissels, zodat metro's veilig kunnen rijden. De dienstregeling wordt weer opgestart. Kan even duren voordat alles weer volgens het schema rijdt, zegt het GVB. Dan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
11: Welkom terug, zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst...
8: de rijimpressie.
11: Ja, Wouter die test de BMW M440i X-Drive Grand Coupé. Zo, nu moet ik aan de koffie.
12: Ja, precies, hè?
13: Lekker, hoor. Wat wel grappig is, ik haal deze auto op. En het is natuurlijk een nieuwe auto en echt niks mis mee. Maar inmiddels zijn we weer verder. Ook bij BMW is het alweer verder. Dus dan voelt het toch... Nou, ouderwets is niet het goede woord. Hè? Want ook als je hem... Stel dat je hem jong gebruikt, verkoopt of nieuw koopt. Denk ik, oh, een geweldige auto. En is die gewoon nieuw. Maar je ziet toch dat je smaak weer zich verder ontwikkelt of zo. En nou, waar dat dan exact aan ligt, weet ik ook niet. Goed, dat wilde ik even met jullie meedelen. Verder natuurlijk interieur, ja, weet je, laatste BMW OS. Dus gewoon lekker met al die iconen. Redelijk gebruiksvriendelijk. Curved screen schermen voor mijn neus. Bestuurdersdisplay. En dat iDrive systeem met touchscreen. En wat overigens niet onbelangrijk is, wat eigenlijk wel heel fijn is, ook nog gewoon de iDrive-controller hier en knoppen voor bijvoorbeeld media, telefoon, map, navigatie. Dus je hoeft niet per se alles via het scherm te doen. Ja. Dus je kunt ook gewoon zo zitten en dan denk je, ja, maar het is je hand. Nou ja, die zit dan op die iDrive-controller. Maar dat is eigenlijk wel het beste van twee werelden. En touchscreen en toch ook gewoon met een draaiknop en fysieke buttons, knoppen in het Nederlands, dingen kunnen bedienen. Maar goed, daarvoor hadden we deze auto niet geleend. Maar ja, misschien toch ook wel weer een interessante conclusie dat het is dat eigenlijk wel heel goed is. Ah, luister, maar die motor is echt wel lekker hoor. Dat was echt een uitgerijpt concept. Maar ook overigens de BMW 4-serie Grand Coupé. We raken een beetje gewend aan dat auto's echt heel zwaar zijn. Niet dat dit zo'n lichtgewicht is, maar stel je had hem volledig elektrisch gekozen, een i4. Ja, dan is hij natuurlijk echt wel een klap zwaarder. Het scheelt gewoon een paar honderd kilogram. En je merkt gewoon over hobbels en dingen dat je denkt, oh, dat doet hij eigenlijk verrassend goed. Nee, dat is eigenlijk verrassend normaal. Maar inmiddels zijn we in de slechte zin des woords verziekt met die elektrische auto's die gewoon natuurlijk veel te zwaar zijn. Maar goed, de motor, luister, hij klinkt ook gewoon lekkerder. Ik moet even in sport zetten, maar net iets meer herrie. Gewoon een heerlijk, heerlijk blok. Vanuit onderin gewoon veel koppel. Mag redelijk wat toeren draaien natuurlijk. Gecombineerd met die ZF achterrapsautomaat. Ja, weet je, dat is een goddelijke combinatie. En als mild hybride, je merkt gewoon dat die, weet je, onderin net even wat makkelijker oppakt. Niet dat het een slome duikelen was voordat die mild hybride werd. Zeker niet. Maar het werkt nog beter. Ook best wel wat vermogen bijgekomen. Namelijk dik 18 pikken. Nee, oké, dat is niet veel. Maar nee, van 374 uiteindelijk naar 392 pk. Weet je, het is natuurlijk ook veel vermogen. Hè? Dus je kan ook niet denken, oh nee, dat zal een langzame auto zijn. Koppel ook weer 40 Nm erbij. 540 Nm totaal. Ja, dus het gaat gewoon wel lekker van zijn plek. 4,4 seconden naar de 100. Maar ja, het is ook.
12: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Ik was ooit 8 liter per 100 kilometer, 2020. Toen alle milieueisen erbij kwamen, werd iets onzuiniger, 8,2. En nu is hij weer terug naar 7,8 liter per 100 kilometer. En als ik gewoon kijk in de praktijk, ik heb er niet echt een zuinigheidstest mee gedaan, maar ik weet van andere mensen dat als je gewoon een beetje normaal doet, dat je dat ook gewoon ruimschoots gaat halen. Zonde, hè, dat we het niet meer kunnen kopen. Over een paar jaar halen we het gewoon weer massaal uit Duitsland. Hè. Zo gaat dat. Enig wat een beetje tegenval. Zo'n haakse bocht en dan ga je vol op het gas. Dan heeft hij gewoon heel veel grip. Het is warm. Het asfalt is warm. Niet nat. Ja, en dan is het wel een X-Drive. En dat was in mijn hoofd speelser. M340, M440 X-Drive. Maar ja, onder dit soort omstandigheden heb je vooral veel grip. Je voelt wel dat het een achterwielaandrijver is als je op het gas gaat. Maar er gebeurt gewoon verder eigenlijk niet zoveel. Zou kunnen zeggen dat het goed is. Maar ik dacht, zo'n auto is wel lekker speels. Dat is die wel. Maar niet onder dit soort omstandigheden. Dus ja, cool hè, dat ze nog gewoon lekker met die 6 in lijn bezig blijven.
2: De M440i, ik schrijf Grand Coupé. Ik ging het nu een keer zeggen, anders dan moest jij weer energie doen.
3: Aan het zuurstof. Ja. Is dat nou een lekkere rijdersauto, ondanks, zeg ik even hierbij, de vierwielaandrijving?
2: Ja. Nu, in dit platform BMW hebben ze best wel een beetje de BMW-genen. Dat voelt wat meer
3: achter. Ja, BMW-genen zitten er ook de M-genen in.
2: Ja, een beetje wel. Dit is een M-Lite.
3: Beetje wel. Dit is een beetje zwanger. Kun je ook niet zijn, motor.
2: Ja, nou, dat weet ik niet. Nou, ik wil niet heel plastisch zeggen, maar dat doe ik even niet.
3: Nee.
2: Als je deze auto individueel rijdt, dan denk je echt van, oh, geweldig. Het grappige was, ik heb een keer met de BMW Driving Experience op Zandvoort circuit echt. En dan gingen we wisselen tussen auto's. En toen reed ik een M440i. Misschien was het ook een Grand Coupé, kan ook een coupé zijn geweest. Toen dacht ik, dit is gaaf. En toen stapte ik in een M4. En toen dacht ik, dat is zeg maar, het is 2 keer zo duur in Nederland. Was het toen, en nu scheelt het, ik veel, 50%. Het verschil zit er wel. Maar, weet je, de Grand Coupé is er, dit is de top, de topper van een Grand Coupé. Dus als je dat wil, dan is dit is gewoon echt een hele lekkere auto.
3: Als je dat wil, moet je het ook nog kunnen betalen?
2: Ja, dit is natuurlijk in Nederland heel veel belasting op. Meer dan een ton. Dan kun je nog wel opties aanvinken. Dit sterft natuurlijk langzaam uit in Nederland. Is als nieuw verkopen. Straks met de pseudo-eindheffing. Pijnheffing. De pseudo-pijnheffing.
3: Oh, wat leuk. Je hebt hem hier voor het eerst gehoord.
2: Ja.
3: Er is ook een video van gemaakt. Die vind je op autoblog.nl of via YouTube te vinden.
2: Ja, precies. En dan is het nu tijd voor...
3: Dus er volgen alleen een paar smurfen neer.
2: Toch? Onze vrouwen. Kijk eens naar die middelste foto. Zie je de auto voor de zee staan.
3: Ja.
2: Hoe lang is die motorkap? En waarom is die motorkap zo lang? Ja.
4: Project Week, we zijn er weer. En dit keer gaan we het gewoon weer over nieuws hebben. Want er is veel autonieuws.
2: Zo, we vielen echt van onze stoel.
3: We weten gewoon niet waar we moeten beginnen.
2: Lastig hoor.
3: Jeetje.
4: Het is nog een beetje zomer, een beetje. Laten we beginnen met Jaguar. Want we weten hoe het interieur van de Type 01 eruit gaat zien.
2: Nou, ze noemen het zelf al een drama.
3: Architectural drama. Ik dacht al, zijn ze nou zelf heel erg geschrokken ervan?
4: Maar wat betekent dat?
3: Filmisch is het gewoon, hè?
2: Ja.
3: Het is zo moet je het bekijken. Als je op Netflix ziet drama, dan weet je dat het een...
2: dat is spannend. Moet even voor gaan zitten.
3: Of heel veel huilen.
2: Ja.
3: Dat kan ook, natuurlijk.
2: Okay,
3: en dat
2: fijn.
3: Is dit misschien wat meer.
4: Ja.
3: Het is een beetje kostuumdrama.
4: Maar even duiden, dit gaat over de Type 01. En dat is die controversiële elektrische auto die Jaguar...
3: Controversieel bij sommige mensen, hè? Er zijn ook, je bent gewoon heel conservatief.
4: Okay. Ja, ik ben niet woke genoeg om het te snappen.
3: Ik vind woke een hele negatieve uiting van je.
2: Kijk, Meijers heeft zich even lekker gereset.

0: Inderdaad, Jan Jeus, je hebt er weer zin in, hè?
1: Ja.
0: Nee, maar de consensus was, wat is Jaguar aan het doen? Jaguar.
2: Nou, zullen we dan even, moeten we eerst het interieur gaan beschrijven?
0: Ja, doe jij dat eens.
1: Het zijn vier stoelen. Ja. Hij heeft echt vier losse stoelen. De middenconsole loopt helemaal door.
2: Ja, wij zaten dus net soort naar rails is dat eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het schermpje wat daarvoor nu staat bij het dashboard...
2: Dus een soort iPhone-tje of een smartphone-achtig grote...
1: Ja, dat, ik denk maar ja, een iPhone++. Plus. Max, okay, Max. Zeg maar, echt voor, dit is voor boomers zou dit echt geweldig zijn. Met zo'n grote map eromheen.
2: Weet voor je ons dus.
1: Ja, nee, wij zijn geen boomers. Nee, we zijn nog iets anders. Maar dat lijkt alsof je dat over die rails helemaal naar achter zou kunnen schuiven. Mm-hmm. Ik zou hem god niet weten waarom je dat wil. Ja, als achterpasje jezelf. En leuk, kan ik alles bedienen daar. Maar volgens kan je het dan voor niet meer doen. Dus dat lijkt me wat onhandig. Ja, het is nogal in een beetje bruin tinten, minimalistisch, horizontale lijnen. Ook een horizontale, zeg maar, twee spaken stuurwiel. Twee kleuren leer trouwens in het stuurwiel. Ja. Want het bovenste deel is donkerder bruin. Ja. Ja. Onderste echt licht. Ja, ik...
2: Heel minimalistisch.
1: Ja.
2: Die kleuren hebben een beetje jaren 70, begin jaren 80 gevoel. Maar dan, als er toen in die tijd een futuristische film gemaakt zou zijn...
1: Ja, dan had de auto er zo uitgezien,
2: En ik kreeg ook een beetje, het is niet helemaal, maar een beetje Citroën-vibes van lang geleden... met een stuur met wel haptische knoppen en ook in deze kleurenstelling.
0: Alles komt weer terug, hè?
2: Ja. Als we het dan over een drama hebben... dan doet mij dit denken aan een Scandinavisch moorddrama.
0: Zo.
1: Ja, dit had ook prima een Volvo-interieur kunnen zijn.
2: Precies.
1: Ja, ja. Ja, dat is wel zo. Wat ik het lastig vind, maar ze doen het zichzelf aan... op die foto's krijg je natuurlijk geen gevoel bij... of die materialen echt mooi zijn of vernieuwend. En dat hopen we natuurlijk wel, dat zo is. Maar dat weten we gewoon niet. Dan kan je gewoon die foto's niet beoordelen. Ja, weet je, we gaan...
2: Wanneer kunnen we het echt beoordelen dan?
1: Was het 6 of 8 oktober?
0: 6 oktober,
1: 6 oktober in New York.
2: Oh,
1: ik had even gekeken, maar wij kunnen allebei, hè?
2: Ja, dus
1: Aldo, luister. Ja. Hi, Aldo.
0: Ja.
1: Heel tijd niet in New York geweest. Dus
0: deze lofzang is het natuurlijk wel...
2: Wij moeten overtuigd worden.
0: Ja, dat is wel zo. Ja, ja, ja.
2: En ik heb gehoord van de mensen die hem in het echt hebben gezien.
1: Ja, dat hij echt geweldig is.
2: Dat hij echt fantastisch is.
1: Ja. Mm-hmm. Dus, nou, kom maar door. Nee, Jaguar, we gaan het gewoon even zien wat het allemaal gaat doen. Want ze hebben natuurlijk best een ingewikkelde strategie gekozen. Echt stoppen met de auto's met verbrandingsmotor. Die zijn nu ook allemaal... bijna alle auto's bij dealers zijn verkocht, lijkt mij. Of misschien nu allemaal. En dan een relaunch, op begin oktober. Dus in New York komt die Type... Ik zag Type 01, maar we hadden het over 001. Wat is het nu?
2: 01 voor
1: 01. 01, ja, 01.
0: 01.
1: Ja. De Type 01, die wordt gelanceerd. Was natuurlijk een coupé. Het is nu een soort sedan, weet je, sportsedan, luxe sedan, GT-achtig.
2: Ja, precies. Dat GT-achtige, dat is natuurlijk wel interessant, hè? Want... ik begrijp wel dat je in deze Jack wel relatief laag zit als bestuurder. Wat natuurlijk met een elektrische auto niet gebruikelijk is. Omdat ze die accupakketten kwijt moeten. Is het toch wel leuk dat ze daarin geslaagd zijn... om toch dat GT-gevoel, als het waar is... Hè, we kunnen pas beoordelen als we erin zitten... maar dat wel mee te geven.
1: Ja, wat ik heel interessant vind... als je eens even naar beneden scrolt... dan zie je foto's van dat die auto aan de kust staat. Dan zie je ook een interieur in het grijs trouwens.
2: Hmm.
1: Kijk eens naar die middelste foto. Zie je de auto voor de zee staan.
2: Ja.
1: Hoe lang is die motorkap? En waarom is die motorkap zo lang?
0: Ja.
1: Want er zit geen verbrandingsmotor daar. Er zit natuurlijk wel, het is ongetwijfeld een auto met meerdere elektromotoren. We weten nog niet veel of dat er 2, 3, 4 of 28 zijn. Nou ja, 28 overdreven, maar... misschien doen zij wel iets met die accupakketten... dat die niet alleen maar in de bodem zitten... maar ook zeg maar, daar toch ergens voor je neus. Als ik dit zo zie...
2: Maar is dat handig qua gewichtsverdeling? om daar neer te leggen?
1: Nou ja, normaal ligt daar een zo'n V8 blok.
2: Ja, je kunt er wel iets neerleggen natuurlijk. Ja.
0: Of een hele grote frunk.
3: Ja, ja, echt heel veel
2: waar je kunt slapen. Gooien.
3: Ja, waar je gewoon super lekker handig kunt liggen. Ja.
1: Nee, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat ze zeggen van ja, nee, we doen gewoon een de kofferbakruimte is voor. Ja, is voor er moet een reden zijn waarom dit. En als er niet een goede reden is, dan, nou ja, dan maakt
2: misschien
1: me wat
2: stroomlijn.
1: Maar dan maakt het toch niet zo lang. Dat hoeft ook niet.
2: Misschien is die foto een klein beetje uitgerekt.
3: Zijn we nu nog meer, hebben we nog meer belangstelling over wat het gaat worden?
2: Dat
3: of
2: zeker.
3: Denken we nu juist van, oh nee, ga deze kant niet op?
2: Kijk, ergens aan de ene kant zeg ik bij deze, ik geloof er niet in, maar ik laat me graag verrassen.
3: Ja.
2: Maar ook omdat we al zo lang alleen maar dit horen van Jaguar over deze auto en verder niets merken. En dat ze dan met iets komen waarvan je denkt van ja, gaat dit lukken? Ben ik super geïnteresseerd.
3: Ja.
2: Ik wil dit echt heel graag van dichtbij zien. Ik wil ermee rijden, ik wil er aan voelen.
1: Nou.
3: Hey, benieuwd dus.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nou ja, en ik denk dat het ook een leuk team uitje kan zijn.
3: New York.
1: Bij deze. We nodigen onszelf graag uit.
3: Ja,
1: wat zonder twijfel zo is, het is een interessante koers die ze inzetten.
2: Ja, dat.
1: Alleen we voelen natuurlijk allemaal een beetje, denk, ja, is dit de goede keuze? Zijn ze niet te vroeg of juist te laat met zeg maar echt elektrificeren?
3: Mm-hmm.
1: Tesla natuurlijk duidelijk veel eerder en al veel meer succes mee gehad.
2: En nog steeds. Hè? Als je nu kijkt weer naar de verkoopcijfers van Tesla, ook in Europa, gaat eigenlijk als een speer.
1: Ja.
2: Ondanks dat ze te weinig modellen hebben. Dus wat dat betreft, ja, misschien.
1: Ja. Ja,
3: ja. Maar dan, wel komt verandering in.
2: Ja, ja, ja, ja. Wil je daar nu al naartoe?
3: Ja, ik wilde eigenlijk nu meteen naartoe. Ja, ja.
1: Ja, dan gaan we daar meteen naartoe. Nee, overigens wel over verkoopcijfers en de cijfers van Tesla. Ze hebben wel een eigen marge, zijn ze heel hard aan het opeten. Ja. Je ziet dus dat je wel.
2: Ja.
1: Ze verdienen minder. Dus, maar goed. Ja,
3: met die standaardversies.
1: Ja, überhaupt. Maar. Ik zag ook alweer mensen die aan het klagen waren dat de dual motor en de performance en zo allemaal heel slecht worden uitgeleverd en zo. Ja. Dus daar zit ook. Mm-hmm. Ze hebben wel wat issues hoor. Maar goed, het nieuws bij Tesla is nu niet eens een keer de verkoopcijfers. Want ja, dat kunnen we ieder kwartaal wel weer een keer. Nou, valt ons toch mee. Gaat toch alweer lekker. Ja. En nu nog een extra reden dat het nog lekkerder misschien gaat. Hè?
3: Ja, primeurtje van Autoblog. Jullie hebben ontdekt dat de Model I L.
1: Ja,
3: die komt naar Nederland.
1: Ja, nou ja, staat in ieder geval in de broncode van de configurator. Dat heeft mijn collega Dennis uitgevogeld samen met collega Machiel. Dus dat is best wel grappig. Dat gebeurt
2: er vaak. Uit.
3: Ja, hoe zit dat dan?
1: Nou ja, je hebt gewoon die configurator. Daar kan je natuurlijk je kan 5 kleuren kiezen en dan ben je ongeveer klaar bij Tesla. Want zoveel valt er niet. Het valt niet zoveel te kiezen als bij. Bij de Duitse merken. Echt, ik dacht, ik wil dit en dan
2: ander. Ja, daar kun je een weekje mee bezig zijn.
1: De Tesla is wat eenvoudiger. En vaak staat natuurlijk aan de achterkant, als ze nieuwe modellen gaan uitleveren, zetten ze al spullen klaar. En die staan al niet zichtbaar voor de buitenwereld. Maar als je dan in de broncode duikt van de website, dus de HTML, om even zeg maar, dan kan je zien wat daar nog meer staat. Nou, daar staat dus de Model I L al tussen.
3: Ja, en dat is, dat voor de mensen die dat weer niet weten.
1: Ja, een langere versie van de Model Y. 17,9 centimeter langer. Dus dat is best een
2: fors.
1: Hij is ook hoger, 4,4 centimeter. Dus hij blijft wel een beetje die awkward, zeg maar, verhoudingen. Die houden ze wel in stand, dat is goed. Nee. In plaats van een mooi langgerechte sport hatchback.
2: Maar is dit dan niet gewoon eigenlijk de X?
1: Nee,
2: bijna?
1: Bijna wel, ja.
3: Dan komt vervangt de X wel natuurlijk.
1: Nee, en dat is natuurlijk, de X is natuurlijk al, is al gone. Dit is wel iets wat ik eigenlijk wel een leuk punt om te maken. Het feit dat je een auto iets langer en iets hoger maakt, betekent nog niet automatisch dat die echt in een andere klasse komt. En jullie weten dat denk ik ook wel, als je in een BMW 3-serie, en ik pak bewust even een Duits merk, of een Mercedes C-klasse rijdt, en je gaat vervolgens in een 5 of in een 7-serie, of een E of een S-klasse, als het goed is, valt je dan op van, ah, dit rijdt echt, zeg maar. Ja, ja, toch weer andere weet je, ja. Het is, de stoelen zijn vaak anders. Het is, ja, toch nog meer geluidsisolatie. Onderstel verfijnder en zo. Dus ja, is dit een vervanging van de X? Nee, want het is gewoon duidelijk in een andere klasse. Alleen qua formaat en qua ruimte. Ja, je komt wel een end in de, ja, buurt. Naar, ja, wie zwaaien we?
2: Naar een oud collega van mij ooit bij Talpa.
1: Oh, oh. Ja, en dan zwaai ik ook even.
3: Ja, nu gaan we heel goed.
2: Heel ver terug. Dat was een enorme succesnummer in, ja, nieuws, sport en entertainment.
3: Maar ik ging aan de lippen van Wouter.
1: Oh, en dan, ja, maar, ja, ja, ja, jullie, jullie gingen zwaaien.
2: Ik zwaai alleen maar even. Nee. Je hoeft daar, ja, niks mee. Maar, het is radio.
1: Nee, jullie zwaaiden twee keer. Nou, jij zwaaide. Nou, zwaaide. Nou, het ook. En jij nog een keer.
2: Nou,
1: toen
2: dacht ik, ja, nooit de beelden uit.
3: Wij moeten ook gewoon op afstand van elkaar zitten. Ja. Dan zijn we niet afgeleid.
2: Nooit de beelden uit? Of ga je dat nu wel doen?
3: Nee, ja, misschien. Maar
1: dan hadden we, daarachter zit een bloed, zweet en tranen ding. Met Rens de Jong. Mede mogelijk gemaakt door kont. Oh.
2: Quad.
1: Kont. O.
3: Doe het nog niet.
1: Gratis
3: reclame. Kont. O. Ja, goed, ja, hoor. Maar dit gaat om eigenlijk een derde zitrij. Een volwaardige derde zitrij in de Mobile.
2: Ja, want je kunt hem ook in,
3: ja, weet ik niet,
2: in de ei krijgen, toch?
1: Ik ben in China, jij ook. Je bent in China geweest, ja, stel die Model I L daar al was. We, ja, hebben er allebei niet in gezeten, volgens, nee, mij. Nee. Kijk, de Model I heeft natuurlijk best wel een aflopende daklijn. Mm-hmm. Zeg maar, hè, dit is niet, het is een beetje een coupé-achtig lijntje naar achter, voor, vanwege de stroomlijn, noem maar op. Dus ik denk dat je daar achterin nog steeds niet heel riant zit. Het is beter dan.
2: Dus er volgt toch alleen een paar smurfen neer?
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Toch? Onze vrouwen.
3: Maar, het is ook geen zeven zitten, toch? Het zijn gewoon 2-2-2. Het is toch gewoon, het zijn gewoon, ja, captain seats, volgens mij. En een bankje.
1: Ja, en een bankje, ja.
2: Hé, hey, maar even kijken. Want dit zit dus in die broncode. Dat zat ook al in de broncode van de Noorse. Ja. Dus, ja. En dit zijn natuurlijk wel de twee markten in Europa waarvan je denkt van, ja,
1: ja,
2: prima.
1: Ja, ja, denk het wel. En ja, Scandinavië in het algemeen, Denemarken en Zweden zijn ook wel aardig, ja, op weg. Mm-hmm. Alhoewel ik vanochtend bij mijn chiropractor was en die heeft een Zweedse vrouw en die was in Zweden. En die zei, ja, ik moest zo lachen, ik moest elke keer in denken. Maar hij woont dus vlakbij de Noorse grens. En dan zei ze, ja, er is daar een heel groot winkelcentrum met heel veel laadmogelijkheden. Staat dan allemaal vol met Noorse auto's. Oh, ja. En zei, ja, maar die mensen staan daar echt lang te wachten om nog een keer te kunnen opladen. Wat een armoe, wat een. Nee, ja, ja, ja, dat is. Ja, dan rijdt nog niet eens iedereen elektrisch. Nee, dus dat, mm-hmm, wordt nog interessant. Maar
3: is de L een verkoophitje in spe? Of?
1: Je gaat denk ik heel erg ook van de prijs af, ja, ja, ja, afhangen. Ja. Kijk, nu wordt natuurlijk heel veel Model Y's en Model 3's gekocht. Ja, wordt gewoon puur prijs. Weet je, het is natuurlijk ook een waanzinnige aanbieding. Weet je, als jou, als het je niks uitmaakt hoe het eruit ziet en hoe je erbij rijdt, ja, dan koop je een Tesla. Ja. Dat is wel hard om dat te zeggen. Dat is wel leuk. Ja. Het is altijd goed om dit soort statement.
2: Over dat laden wil ik toch even met jullie delen mijn ervaringen in de zomervakantie.
1: Ja. Heb je geladen? Nee, toch?
2: Nou, ik heb 3 keer even gekeken of het kon. Ja. Het voordeel is namelijk bij, ik zat in Begur in Spanje, oostkust, ja, Spanje, noord, ja, noordoostkust. Ja. Echt heel mooi daar. Ook lekker groen en zo. Niet al te droog nog. Maar bij die stranden is het altijd hartstikke druk. Alleen vaak zijn de laadplaatsen zijn nog wel vrij.
1: Oh, ja. Dus jij met je plug-in hybride.
2: Met mijn plug-in hybride. Hoppa! Ja. Het probleem is, die palen die doen het allemaal niet. Dus iedereen heeft wel keurig stekkertjes zo in die paal en in de auto.
1: Ja, nee, serieus. Dus.
2: Oh. Nou, ik heb er 3 geprobeerd. Alle 3 deden ze het gewoon niet. Oh. En naast mij stond elke keer dan ook nog een andere auto uit een Nederland of Duitsland.
3: Maar
2: plug-in hybride allemaal.
1: Yeah.
2: En die is, ja, geen stroom. Maar een stekkertje erin, want dan mag ik hier parkeren. Staan, ja. Ja. Geen nee, ja, deed het gewoon niet.
3: Maar wel fijn om daar te staan.
2: En fijn dat ik ook nog wat benzine in mijn tank had.
3: Inderdaad. Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcast feed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast app. Tot volgende week.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
2: kozijnen. Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat tussen Nieuwegein en Utrecht-Leidse Rijn 10 kilometer file, de vertraging is 10 minuten. Verder file op de A7 Friesland richting Noord-Holland op de Afsluitdijk bij Den Oever 10 minuten vertraging. En het is druk door terugkerende vakantiegangers op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven, daar ook 10 minuten op onthoud.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben René Postma. Afgelopen week heeft in het Brabantse Oosterhout een huis in brand gestaan en daar is vanochtend een man voor opgepakt. Hij komt ook uit Oosterhout. De brand was in de nacht van woensdag op donderdag. Er was niemand thuis. Buren moesten hun huis uit. In Enschede is gisteren een skinnybike in beslag genomen. Een fatbike met dunnere banden die zo ver was opgevoerd dat hij 120 km per uur kon. Hij was van een jongen die probeerde weg te vluchten voor de politie. Behalve de snelheid was er nog iets met de zogenaamde bike. Er zat geen ketting op, alleen een gashendel. De zonsverduistering afgelopen woensdag heeft inderdaad effect gehad op het gedrag van vogels, zeggen wetenschappers. Ze hebben vogels bestudeerd en zagen dat vooral mezen en duiven zich verstopten toen de zon verdween. Honderden vrachtwagens met hulpgoederen zijn Afghanistan binnengereden. Ze hebben vooral voedsel bij zich. En het is daar volgens de VN hard nodig. 1 op de 3 Afghanen zou honger hebben. Hulp kan maar moeilijk het land binnenkomen omdat de grenzen dicht zijn. De eerste thuiswedstrijd van ADO Den Haag was een teleurstelling voor de fans. FC Groningen kwam op bezoek en won met 4-1. Groningen had geen fans meegenomen, dat mocht niet vanwege een straf. Andere wedstrijden die nu gespeeld worden zijn Feyenoord Go Ahead Eagles en Twente Zwolle. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Luc de Klerk.
4: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. Deze week verlaten we onze eigen planeet en niet vanwege die zonsverduistering, maar omdat Europa de uitrol van het eigen Iris Square satellietsysteem wil uitbreiden en vervroegen. Dat maakte de Europese Commissie deze week bekend. Bij mij is Stefan de Vries.
5: Hoi Luc.
4: En aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje, maar eerst...
2: De Gradometer.
5: Bij Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat juist ontzettend langzaam? Dat vertelt deze week Luc. We hebben het over een oude ergernis van jou. Vertel.
4: Ja, toen ik nog in Brussel woonde, kon ik me daar mateloos aan irriteren dat in de stad, die toch de facto de hoofdstad van Europa is, je niet normaal boodschappen kan doen op zondag of überhaupt naar de winkels. Mm-hmm. Want ja, bijna alles was dicht. In België is de regel dat winkels verplicht een dag gesloten moeten zijn. En in de praktijk is dat dan natuurlijk dan zondag. En ik kan me nog wel herinneren volgens mij dat er altijd... er was nog 1 Delhaize dan in het centrum ergens bij Beurs open. Maar als ik tegenwoordig in Brussel ben, dan kom ik eigenlijk nooit meer in het centrum. Dus ik heb al even niet meer gezien of die er nog is. Maar ik zag net op Google Maps leek het er zelfs alsof die nou ook verdwenen is. Maar goed, want in de Brusselse Vijfhoek, dus in dat centrum zo binnen de ringweg, zeg maar. Daar geldt, dat was een toeristische zone, dus daar was dan nog wel een uitzondering voor. Kon je nog wel boodschappen doen. Vond ik trouwens ook bijzonder, want ik vroeg me ook altijd af wat je als toerist eigenlijk te zoeken hebt op zondag in die stad.
5: Inderdaad.
4: Want er valt vrij weinig te beleven. En ja, die winkelstraten op zondag, die zijn ook allemaal dicht. De kledingwinkels en zo, daar kun je ook niet terecht.
5: Ja, dus je moest eigenlijk op zaterdag al je inkopen doen voor zondag. En tot en met maandag eigenlijk altijd.
4: Ja, je moest dat wel echt plannen. En nu gaat dat dan waarschijnlijk eindelijk veranderen.
5: Ja.
4: En godzijdank ook misschien wel. Ja. Of ja, God wil het juist niet horen, denk ik dan. Maar de supermarkten en andere detailzaken, die mogen sinds gisteren 7 dagen per week open.
5: Okay.
4: En de regering De Wever had dat in april al besloten, maar dus nu sinds gisteren is het dan officieel. En de Arizona-coalitie, zoals die in België heet, die wil daarmee inspelen op de wensen van de consument. De ontwikkeling van e-commerce, die werd in het regeerakkoord genoemd als een van de redenen. Nou, welkom in de 21ste eeuw, zou ik dan zeggen.
5: Ja.
4: En iets anders, wat niet als reden wordt genoemd, maar ja, ik kan me ergens toch ook wel wat bij voorstellen. In Nederland zijn winkels natuurlijk over het algemeen wel open op zondag. In Frankrijk en Luxemburg ook deels. In Duitsland dan nog weer niet. Maar ja, ik kan me dus ook wel voorstellen dat mensen dan misschien de grens overgaan om daar boodschappen te doen.
5: Ja. Nou ja, ik ben opgegroeid in Zeeland. En toen ik klein was, gingen wij op zondag naar Antwerpen. Want daar waren de winkels wel open.
4: Ja, want maar Antwerpen is ook een toeristische zone.
5: Ah, okay.
4: Dus daar, en volgens mij aan de kust van België is dat ook nog weer.
5: Precies.
4: Dus daarvoor dus het centrum van Brussel, Antwerpen, dat soort plekken, daar mag het dan wel.
5: Ja, duidelijk. Ja. Is dit nou great?
4: Nou, voor de veel eisende consument zoals ik dan misschien wel. Maar je hoort natuurlijk ook al meteen klachten van MKB-bedrijven of KMO's in het Vlaams. En want voor die kleine bedrijven is het natuurlijk lastiger om de kosten te dragen om ook langer open te blijven. Al is het ook niet verplicht om het te doen natuurlijk. Maar ja, de vrees is dat dan de grote multinationals, zoals Deleuze, Albert Heijn, Carrefour, dat die dat allemaal wel kunnen. En dan nog een dingetje is dat de arbeidswetgeving in België verder niet verandert. En die verplicht bedrijven wel om de zondagsrust te respecteren. Dus voor alle bedrijven die wel heel graag open willen op zondag, kan het eigenlijk niet helemaal. Want de wet zegt dat werknemers op zondag na 12 uur niet meer mogen werken. En dan zijn er nog wel weer uitzonderingen voor. Dus ook die toeristische zones en sommige andere beroepen. Maar ja, ik hou wel van België, maar dit is weer een Belgisch probleem met een Belgische oplossing. En shoppen op zondag lijkt dus mogelijk, maar in de praktijk zal het waarschijnlijk helemaal niet zo great zijn.
2: Make Europe great again.
0: Het doel van het IRIS2-project is dat overheden, maar ook bedrijven connectiviteit hebben. En dan met name voor de plekken waar op dit moment geen internet is, of als je mobiel op pad bent.
6: This is part of our long-term strategy to develop European secure satellite communication system.
7: We're all aware of the profound geopolitical shifts we face. And our mission is clear. Europe must become more independent and more competitive.
6: This new constellation can be operational somewhere out of 2029.
4: Ja, over muzieksmaak valt te twisten, maar dat Europa onafhankelijker moet zijn, daar zijn we het dan toch wel over eens. Europa gaat zijn eigen satellietsysteem IRIS² sneller uitrollen dan gedacht. Dat maakte de Europese Commissie deze week bekend. Al in 2029 moeten de eerste van de 348 satellieten in een baan om de aarde worden gebracht. Dat zijn er dan ook nog eens 66 meer dan verwacht. En met dit systeem moet Europa autonomer worden op het gebied van digitale communicatie. Naast dat we het ook voor onze veiligheid kunnen inzetten. Maar hoe autonoom kunnen we hiermee echt worden? Stefan, dat IRIS², wat gaat dat nou precies doen?
5: Ja, het wordt eigenlijk een soort beveiligd Europees internet, maar dan in de ruimte. Het is geen navigatiesysteem zoals Galileo en GPS. Het maakt ook geen foto's zoals Copernicus. Dat houdt het weer in de gaten in Europa. Maar het zorgt ervoor dat Europese overheden, defensie, ambassades en hulpdiensten kunnen blijven communiceren als er kabels of mobiele netwerken uitvallen. Je noemde het aantal van 348 satellieten. Nou, die komen in verschillende banen rond de aarde, laag en hoog, zodat het netwerk snelheid en bereik kan combineren. Er komt ook commerciële capaciteit voor bedrijven en bijvoorbeeld afgelegen gebieden waar nu geen kabelinternet is. De eerste satellieten die moeten in 2029 omhoog gaan. En ja, dan er zijn nu twee testsatellieten die draaien al rond. Maar de dienstverlening dus aan de overheden, maar ook aan het bedrijfsleven dat geïnteresseerd is, dat wordt dan stapsgewijs uitgebreid al naar gelang het aantal satellieten dat dan rondom de aarde cirkelt.
4: Ja, en waarom hebben we dit nou nodig, dat IRIS² als Starlink van SpaceX, van Elon Musk, dat al wel bestaat en dit eigenlijk ook kan doen?
5: Ja, om een paar redenen. Het is niet helemaal vergelijkbaar, of eigenlijk helemaal niet. De EU wil natuurlijk niet afhankelijk zijn van een Amerikaans bedrijf. Het gaat hier namelijk om kritische communicatie. Mm-hmm. Dus in tijden van crisis, maar ook tussen overheden en ambassades. En IRIS² moet dan zorgen voor de Europese digitale soevereiniteit, maar ook de beveiligde communicatie voor overheden, weerbaarheid bij cyberaanvallen bijvoorbeeld, verbeterde beveiliging, koppeling aan Europese kwantumcommunicatie-initiatieven. En dan heb je natuurlijk niet een Amerikaans netwerk. Nee. Wil je dat eigenlijk liever niet.
4: Zeker in deze tijd niet meer.
5: Ja, nee. Absoluut. Maar het is dus niet een concurrent van Starlink. Dat heeft duizenden satellieten. En dat biedt ook veel diensten aan de consumentenmarkt. Dat hoort Iris Square niet. Het is een iets ander verhaal. Maar ook hier is de rode draad toch de Europese digitale soevereiniteit.
4: En zeker dus in verhouding ook tot de Amerikanen vooral dan uiteindelijk. Ja. Ja. En we hebben voor deze aflevering ook even versterking ingeroepen van luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij legt uit wat het grote verschil is verder nog tussen Iris Square en dat Starlink.
8: Het grote verschil tussen Iris Square en Starlink is het aantal satellieten. Waar Starlink op dit moment op de 10.000 satellieten zit. En goede plannen heeft naar 30 of misschien wel 42.000. Gaat Iris Square niet verder dan een 400-tal satellieten. Dat halen ze volgens mij nog niet eens. En waar Starlink zit in de laaghaakbanen, zo rond de 500, 550 kilometer. Zit het grootste deel van de constellatie van Iris Square ook wel daar. Maar er zitten ook een aantal in hogere aardbanen. Om zo het tekort aan satellieten in lage banen te kunnen compenseren. Eigenlijk zijn de functionaliteiten wel een beetje hetzelfde. Het gaat echt over breedbandige internetverbindingen met een lage latency, noemen ze dat, low latency, met een kleine vertraging daarin. En wat dat betreft zijn die wel vergelijkbaar qua functionaliteiten.
4: Ja, en Stefan, we kennen de Europese ruimtevaartorganisatie, ESA. In hoeverre zijn zij nou eigenlijk ook betrokken bij die ontwikkeling van Iris Square?
5: Nou, ESA is vooral de technische motor van dit project en ook van de Europese ruimtevaart in het algemeen. Het is geen instelling van de EU, maar een zelfstandige organisatie van 23 Europese landen. ESA ontwikkelt satellieten, raketten en technologie en doet ook onderzoek naar de aarde, het klimaat, zonnestelsel, het heelal. En in dit geval werkt het zo dat bij Iris Square de Europese Commissie eigenlijk de politieke doelen heeft bepaald en de veiligheidsvoorwaarden. Europese bedrijven bouwen en exporteren het netwerk en de ESA controleert dan het ontwerp, begeleidt ook de ontwikkeling en kijkt of alles voldoet aan de technische eisen. Dus kort gezegd, Brussel bestelt het, de industrie bouwt het en ESA controleert of het allemaal werkt.
4: Ja, en de ESA die maakt altijd gebruik van een lanceerplek, Kourou in Frans-Guyana, dat aan Suriname grenst. Ja. En de baas van ESA die waarschuwde deze week dat Europa in 2030 te weinig lanceerinstallaties zal hebben. Wat zegt hij daar precies over?
5: Ja, hij zegt onder meer dat tussen 2029 en 2031 enorme piek komt van het aantal satellieten dat wordt gelanceerd. Onder andere door Iris Square, maar ook Galileo, Copernicus, allerlei nationale defensieprojecten. Zelfs Nederland ontwikkelt ook eigen satellieten voor defensie. Nou, die moeten allemaal de lucht in. Ter vergelijking, SpaceX lanceerde vorig jaar 170 raketten. Iedere twee dagen eentje. Heel Europa, 8. En dus vanaf Kourou. ESA onderzoekt nu of de productie van Ariane 6, dat is de raket die satellieten in de ruimte brengt voor Europa, of die productie kan stijgen van 9 à 10 nu naar ongeveer 15 lanceringen per jaar. En ook VGAC, een andere raket, moet vaker gaan vliegen. Anders dan heb je zo'n mooi systeem bedacht en dan ben je nog afhankelijk van Amerikaanse raketten om dat in de ruimte te brengen. Dat zou natuurlijk een pijnlijke situatie zijn.
4: Ja, volgens mij is dat ook pas sinds kort toch dat we eigenlijk weer dat zelf kunnen doen. We zijn lange tijd afhankelijk geweest van Amerikanen, zelfs Russen volgens mij.
5: Ja, de Russen ook, daarvoor. Ja.
4: En we hebben dit probleem van lanceringen hebben we ook nog even aan Patrick Bolder voorgelegd.
8: Om satellieten in de ruimte te krijgen moet je natuurlijk wel de vervoersmiddelen daarvoor hebben. De raketten Starlink maakt natuurlijk gebruik van de SpaceX raketten van dezelfde eigenaar, ook van Elon Musk. Rusland heeft natuurlijk haar eigen Soyuz-raketten. China heeft eigen raketten. Maar Europa heeft eigenlijk een tekort aan lanceercapaciteit. We hebben de Vega-raket en de Ariane 6. Die is nu twee keer met succes gelanceerd. Die Ariane 6 is de nieuwste. Maar dat zijn nog geen hernieuwbare raketten. Dus die lanceringen die zijn vrij kostbaar. Kunnen ook eigenlijk alleen maar vanuit Kourou gebeuren. We zijn op Europees vlak wel bezig met lanceringen vanuit Europa. Kiruna in Noord-Zweden is dat iets. Is daar de lanceerbasis voor? Maar daar kunnen alleen maar nog maar vrij lichte raketten gelanceerd worden. Met maar 1, misschien 2 satellieten aan boord. Dus als je dan een constellatie wil hebben van 400 satellieten, dan duurt dat erg lang. Maar bovendien kunnen die alleen maar in een zogenaamde polaire baan met een hoge inclinatie worden gebracht. Waardoor je maar een beperkt deel van de aarde kunt bestrijken met je IRIS² satellieten. Dus daar ligt nog wel een probleem voor Europa.
4: Ja, en dan is er eigenlijk nog een ander probleem ook. Want ja, je hebt dus de lanceercapaciteit. Ja. Maar ja, er is ook nog een gebrek aan grondstoffen. Dat is ook een probleem voor Europa. En een van de elementen dus die ons ook nog kwetsbaar maakt. Want ja, China heeft daarin natuurlijk een grote, belangrijke, machtige positie. En bedrijven die aan lucht- en ruimtevaarttechniek werken, die zijn dus afhankelijk van de Chinezen, ook weer voor allerlei zeldzame aardmetalen. Dus materialen zoals neodym en dysprosium, die worden bijvoorbeeld in krachtige magneten, in stuur- en richtsystemen voor satellieten gebruikt. En dat zijn dan weer 2 voorbeelden waar China minstens zo'n 90% van die productie controleert. Dus ja, dat blijft toch ook altijd nog iets in waar we erg kwetsbaar in zijn.
5: Absoluut.
4: Ja, als we breder kijken naar Europa, we hebben onder meer ons eigen navigatiesysteem Galileo al. Waar wordt dat precies voor gebruikt?
5: Ja, iedereen kent natuurlijk GPS. Dat is een Amerikaanse uitvinding van het Amerikaanse leger. Maar wij hebben al jaren en jaren Galileo, natuurlijk genoemd naar Galileo Galilei, de man die met de Middelburgse telescoop ontdekte dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Maar Galileo is ons navigatiesysteem. En het zit eigenlijk overal in. Je gebruikt het zonder dat je het merkt. Vanaf de iPhone 8 al.
4: Ja, zo.
5: Ja, dat is al bijna 10 jaar. Ja. Ondersteunen iPhones het systeem. Dus als jij op de fiets zit en ergens naartoe gaat, dan wordt de weg jou geleid door Galileo. Het zit eigenlijk ook in vrijwel alle moderne Android-telefoons. Vaak combineert je telefoon dan Galileo met het Amerikaanse GPS en ook nog andere satellietensystemen.
4: Dus je kunt niet zelf kiezen. Ik wil alleen maar Galileo, maar Europa gebruiken.
5: Nee, misschien wel als je iPhone hackt, maar goed, misschien moet je helemaal geen iPhone kopen. Dit terzijde. Maar ja, door die verschillende satellieten te combineren, wordt de plaatsbepaling nog nauwkeuriger. En dan ook nog, daarom wijkt het eigenlijk nauwelijks af van waar je echt bent. Hè. Als je op de kaart kijkt, dan staat een blauw bolletje vaak gewoon waar je ook echt staat. Galileo wordt ook gebruikt in auto's, vliegtuigen, schepen, treinen, landbouwmachines en drones. Hulpdiensten gebruiken het om noodsignalen op te sporen. In nieuwe Europese auto's zit zo'n knopje, zo'n rood knopje boven je voorruit, het e-call noodsysteem.
4: Oh, ja.
5: Dus als je ondersteboven in een of andere greppel ligt, dan druk je op dat knopje en dan komen de hulpdiensten eraan. Banken, telecombedrijven en elektriciteitsnetten gebruiken de hele nauwkeurige tijdsaanduiding om hun systemen gelijk te laten lopen. Dus ja, Galileo helpt je niet alleen om de weg te vinden, het houdt ook een deel van de economie op koers. En belangrijker nog, want dat is het gevaar bij GPS, in tijden van oorlog, dat is al regelmatig gebeurd, kan Amerika het zo instellen, GPS, dat het bijvoorbeeld maar nauwkeurig is op 10 meter in plaats van 1 meter. Of helemaal uitschakelen. Nou, daarvan zijn we niet meer afhankelijk, daarom hebben we Galileo.
4: Ja, en als we dan kijken naar de wapenwedloop eigenlijk op het gebied van satellieten, want ja, Europa is natuurlijk niet de enige die bezig is. Daar hebben we Patrick Bolde ook nog even naar gevraagd hoe die wedloop precies gaat.
8: Ja, je ziet dat ieder machtsblok eigenlijk een eigen satellietconstellatie wil hebben die met name die communicatie doet vanuit de lage aardbanen. In Amerika heb je niet alleen maar Starlink, maar je hebt ook het Kuiperproject van Jeff Bezos. Moet ook bijna 4000 satellieten worden. Chinezen zijn bezig met 2 constellaties van ieder 10.000 satellieten die ook die lage aardbaan moeten gaan bezitten. Ook low latency internet. En ook de Russen die zijn nu bezig met hun RASFET systeem. Ook een Starlink analoog, ook in die lage banen. Daarvan hebben ze er inmiddels 30 satellieten. Maar die willen ook groeien naar iets van 900 satellieten.
4: Ja, nog even over dat Russische systeem dan. Want daar zie je een enorme vervlechting van politiek, commercieel en militair gebruik. En ook natuurlijk een enorme versnelling door die oorlog met Oekraïne. En nieuws kwam via Oekraïne naar buiten. En dus ja, die focus ligt ook toch wel echt op dat militaire. Bolder zegt nu dus dat de Russen er zo'n 30 hebben. En zover ik het verder nog begrijp, hebben ze dan iets meer dan 250 nodig om echt een 24/7 dekking te hebben. En als Rusland er dan in slaagt om dat echt uit te rollen snel, dan zal het Oekraïne aan kunnen vallen met drones die online worden bestuurd. Dus aanvallen in heel Oekraïne. En andersom kan Oekraïne Starlink gebruiken, maar niet boven Russisch terrein. En wat hierin opvalt is dat in Amerika civiele partijen zijn die dit doen, maar in Rusland en China zijn het dus staatsbedrijven. En volgens Bolder is het een niet per se beter dan het ander.
8: Wat je ziet waar de Amerikanen en de Oekraïners voor militaire operaties gebruik maken van Starlink, dat is natuurlijk wel een civiel bedrijf, compleet civiel bedrijf, waarbij je contracten moet afsluiten voor gegarandeerde levering. En we hebben bij Oekraïne gezien dat Elon Musk dat op een gegeven moment niet wilde aanzetten of uitgezet heeft toen Oekraïne een aanval op de Krim wilde uitvoeren. Dus dat blijft wel een risico. Het Russische rasvet, dat is natuurlijk puur overheid. En de overheid heeft altijd de zeggenschap daarover. Er kan niet een enorme rijke zakenman in één keer gaan zeggen van ik zet hem uit of aan. Dus dat is wel een voordeel voor Rusland op die manier. En dat geldt natuurlijk zeker ook voor China. Alles wat daar gebeurt is overheid.
4: Ja, precies. Dus van wie wordt Iris Square nou? Nou, van ons allemaal uiteindelijk dan.
8: Ja, Iris Square, dat wordt van de Europese Unie. Dus dat zou worden aangestuurd door een eurocommissaris, denk ik dan. Of heeft daar dan een agentschap voor. Is niet in principe militair, maar is wel heel duidelijk een supranationale overheidsorganisatie. Dus wat dat betreft is daar niet een rijke zakenman achter de knoppen die gaat bepalen waar het wel of niet uitgezet kan worden. Dat zal altijd een besluit zijn van de Europese parlement en de Europese commissie.
4: Ja, en Stefan, ik noemde net al Oekraïne en dat ze Starlink ook gebruiken. Dat is heel belangrijk voor hun dat ze dat kunnen gebruiken in deze oorlog. Hoe belangrijk is dan voor hun de ontwikkeling van een Europees systeem?
5: Nou ja, deze week was er wel wat gedoe over Starlink en Oekraïne. Natuurlijk niet alleen het nieuws over de Russische versie van Starlink. Daar worden mensen natuurlijk wel ongerust van. Elon Musk die wilde ook iets doen aan de levering van Starlink aan Oekraïne. Dat gaat via Polen. Nou, Polen werd boos, want Elon wilde meer rekenen. En dat zat even niet goed. Dat is inmiddels weer rechtgestreken, die onmin deze week. Maar het toont wel aan hoe afhankelijk Oekraïne en natuurlijk ook andere landen zijn van één man eigenlijk voor de veiligheid. En daarom is het belangrijk om naar alternatieven te kijken. Europa moet daarom op korte termijn bijvoorbeeld Eutelsat OneWeb combineren. Dat bestaat al. Je kan een internetabonnement nemen bij Eutelsat. Als je bijvoorbeeld een caravan hebt of een huis ergens op het platteland. En voor de langere termijn dat Iris Square uitbouwen. En ja, je ziet net als met wapenleveranties en andere vormen van afhankelijkheid. Zorg gewoon dat je eigen spullen op orde zijn, Europa.
4: Maar weet je dat of er al iets is gezegd over of we dat ook daadwerkelijk aan Oekraïne gaan openstellen? Ook dat Iris Square dan meteen?
5: Nou, ik kan me voorstellen dat dat wel gebeurt. Kijk, in 2029 moet het beginnen, Iris Square. Ja. Nou, dat is over 3 jaar. Misschien zijn de onderhandelingen met Oekraïne over toetreding tot de Europese Unie al zo ver gevorderd dat zij inderdaad ook direct al toegang kunnen krijgen. Maar dat is wel de bedoeling. Als Oekraïne, zeker als het lid wordt van de EU, dan krijgen ook zij toegang tot Iris Square.
4: Ja. En als we dan nog even een conclusie moeten trekken uit dit hele verhaal. Het duurt dus nog even, wat je zegt, voor het is uitgerold. Maar kan Europa hier dan uiteindelijk echt een vuist mee maken?
5: Ja, uiteindelijk wel. Maar wat me wel opvalt is dat, het werd net ook al even benoemd, SpaceX is een privébedrijf. Je ziet in Europa, er zijn heel veel kleine bedrijfjes die satellietjes maken en drones en technologie ontwikkelen. Maar er is eigenlijk geen groot privébedrijf in Europa dat dit zou ontwikkelen. Dat zou natuurlijk ook een goede zaak zijn. Want je kunt het niet alleen aan de overheid overlaten. Dat toont ook weer aan hoe lastig het is in Europa om van een kleine start-up, want die zijn er wel degelijk op een ruimtevaartgebied, om daar echt een groot bedrijf van te schalen met de kracht en de macht van Elon Musk's SpaceX. Een vuist maken kan. Het zal inderdaad nog wel even duren. Ik vraag me af of we die tijd hebben. We moeten in ieder geval zorgen dat we zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Elon Musk natuurlijk. Want als hij op een dag wakker wordt en denkt, ik heb geen zin meer in Oekraïne. En hij schakelt de schakelaar om.
4: We hebben natuurlijk ook weer gezien dat hij daarmee toch wat gebeurt of dat hij mee dreigt.
5: Ja. Ja. Dus dat is risicovol.
2: BNR's mega hit.
4: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook weer oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb je meegenomen deze week?
5: Ja, een documentaire serie van onze collega's van de VPRO deze week. De Poorten van Europa, een serie in 4 delen. 3 jaar lang volgden de makers Frontex, de grenspolitie van de Europese Unie, de bewakers van de buitengrenzen. En ja, dat is een hele mooie en indringende documentaire geworden. Goed gefilmd, maar ook toch best wel een ontluisterend verhaal over hoe wij omgaan met onze buitengrenzen eigenlijk. Dus dat heb ik deze week meegenomen.
9: Europe is a garden, the best that the humankind has been able to build. And the gardeners should take care of it.
10: Together we have to show that Europe manages migration in a humane and effective way.
4: Een onluisterend, hoe komt Frontex er dan uit?
5: Nou ja, Frontex is vrij omstreden in de zin dat het natuurlijk deel neemt aan processen, en het drukt me voorzichtig uit, die mensenrechten niet respecteren. Nemen deel aan pushbacks. Dus dat is dat migranten aankomen of asielzoekers, en die worden letterlijk teruggeduwd naar waar ze vandaan komen, of gewoon de zee in. Ja. Dat mag niet, want een asielzoeker die heeft recht op een asielaanvraag als die Europa binnenkomt. Het is het grootste en best gefinancierde Europese agentschap. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over de stemming in Europa. Frontex wordt beschouwd als een soort van, dat is
4: een wondermiddel bijna, of zo
5: eigenlijk
4: dan.
5: Eigenlijk wel, maar dat is het in de praktijk natuurlijk niet. Want zij assisteren ook de landen overal in Europa met hun grensbewaking. Dus ze kregen wel toegang jarenlang. Maar echt heel transparant was Frontex volgens mij nog steeds helemaal niet. Maar ze zijn zo dichtbij gekomen als het.
4: En je zag het toch ook rondom het verhaal rondom Ceuta, dat meteen werd gegrepen naar we moeten Frontex weer meer macht geven of meer geld in ieder geval. En dat lost het probleem dan uiteindelijk weer op.
5: Ja, precies. Dus inderdaad een soort toverstaf.
4: Ja. En waarom heb je juist deze week dan dus hiervoor gekozen, deze hit?
5: Nou, ik heb nu 1 aflevering gezien en ik vond het echt indrukwekkend. Ook al weten we wel het een en ander over de grenzen van Europa. Toch leer je heel veel hoe het Fort Europa op soms mensonterende wijze de muren worden bewaakt. Zeker 2000 doden per jaar. Die sterven onderweg naar Europa. Het is fascinerend, interessant. Ook in een tijd, in een vakantietijd, waarin we toch redelijk makkelijk allemaal de grenzen oversteken, is het wel eens goed om te kijken hoe dat nou gaat aan die buitengrens. Ik denk dat veel luisteraars daar natuurlijk nooit komen. De Poorten van Europa dus. Nog 2 afleveringen de komende 2 weken op woensdag op NPO 2. Maar ze zijn ook al allemaal achter elkaar te zien op NPO Start.
4: Ah, lekker. Dan gaat dat dus zien. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Bedankt Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie was in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Luc de Klerk. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
11: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
12: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in woud ben in Amerika. En dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
13: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
14: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
17: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. De komende 3 jaar staat jouw onderneming voor een grote transitie, waarvan het succes wordt bepaald door de kwaliteit van jullie leiderschapsteam. Met de beste coaches, bewezen methodieken en nu ook een AI-stack halen we alles uit je team en zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis readiness workshop op scaleupcompany.com.
18: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
19: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht bij Roermond door een auto met pech. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
23: Goedemiddag, ik ben René Postma. Afgelopen week heeft in het Brabantse Oosterhout een huis in brand gestaan en daar is vanochtend een man voor opgepakt. Hij komt ook uit Oosterhout. De brand was in de nacht van woensdag op donderdag. Er was niemand thuis. Buren moesten hun huis uit. In Enschede is gisteren een skinnybike in beslag genomen. Een fatbike met dunnere banden die zo ver was opgevoerd dat hij 120 km per uur kon. Hij was van een jongen die probeerde weg te vluchten voor de politie. Behalve de snelheid was er nog iets met de zogenaamde bike. Er zat geen ketting op, alleen een gashendel. De zonsverduistering afgelopen woensdag heeft inderdaad effect gehad op het gedrag van vogels, zeggen wetenschappers. Ze hebben vogels bestudeerd en zagen dat vooral mezen en duiven zich verstopten toen de zon verdween. Honderden vrachtwagens met hulpgoederen zijn Afghanistan binnengereden. Ze hebben vooral voedsel bij zich. En het is daar volgens de VN hard nodig. 1 op de 3 Afghanen zou honger hebben. Hulp kan maar moeilijk het land binnenkomen omdat de grenzen dicht zijn. De eerste thuiswedstrijd van ADO Den Haag was een teleurstelling voor de fans. FC Groningen kwam op bezoek en won met 4-1. Groningen had geen fans meegenomen, dat mocht niet vanwege een straf. Andere wedstrijden die nu gespeeld worden zijn Feyenoord Go Ahead Eagles en Twente Zwolle. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
24: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast mij zit, of staat eigenlijk, Ria Katz, journalist Defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hoi Ria, wat gaan we doen vandaag?
25: Vandaag hebben we Patrick Bolder in de studio. Hij is een oude bekende van ons, want we hebben deze gepensioneerde luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht, jawel, een jaar geleden ook te gast gehad. Patrick werkt tegenwoordig bij Denktank Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En met hem gaan we praten over het inkopen van defensiemateriaal. Kunnen we dat beter dus inkopen of kunnen we het beter lenen of leasen van andere landen?
24: Heel goed, goede discussie, maar eerst. Vorige week schrok de Duitse politiek op door een incident met een drone met een explosief in Leipzig. Zullen we daar even over hebben, Ria? Wat was daar nou aan de hand eigenlijk?
25: Het is nog steeds een beetje onduidelijk, maar er is een explosief gevonden onder een drone op de landingsbaan in Leipzig-Halle. Mm-hmm. Dat is een vliegveld dat door Oekraïne wordt gebruikt sinds ze in hun eigen land eigenlijk niet meer kunnen vliegen voor transport en dergelijke. Het is ook vlakbij een Antonov-vliegtuig gevonden van de Oekraïnse luchtmacht. Ja. En de zorgen zijn natuurlijk groot, ook omdat even later een vliegtuig is aangebotst tegen een object. We vermoeden
24: een
25: drone.
24: Dat was een DHL-vliegtuig. Ja.
25: Dat was een pakketjesvliegtuig. En er zijn natuurlijk al eerder ja, onrustwekkende dingen gebeurd met pakketjesvliegtuigen. Mm-hmm. En pakketjes die in brand vlogen tijdens de vlucht, of vlak voor de vlucht, of vlak na de vlucht. Dus ja, de Duitse inlichtingendiensten kijken daar met zorg naar.
0: Ja, en die Duitse autoriteiten die namen dat incident ook direct serieus. Ik ga jullie wel eerlijk zeggen, we nemen het iets eerder op. Dus misschien dat er ook wel weer nieuwe dingen zijn gebeurd. Maar dit blijft natuurlijk. De minister van Binnenlandse Zaken onderbrak zijn vakantie in Italië en reisde direct naar Leipzig voor crisisoverleg. Onder andere dus met de Duitse Veiligheidsdienst. En die kwalificeerden allemaal die fonds echt als een zeer ernstig veiligheidsincident. En Dobrindt, dat is dus de minister van Binnenlandse Zaken in Duitsland, die zei ook, dit past heel erg inderdaad binnen het scenario van hybride aanslagen. En hij zei ook, er is sprake van een nieuw dreigingsniveau. Zie jij dat ook inderdaad, dat het binnen die hybride aanvallen past?
25: Ik denk het wel. Er werd nadrukkelijk niet gewezen naar Rusland. Maar tegelijkertijd zeggen de Duitse inlichtingendiensten, en eigenlijk elke Europese veiligheidsdienst zegt dat, Rusland zit achter heel veel enge dingen die steeds verder gaan, die steeds dichter bij artikel 5 komen. Hè? Het, ja, het NAVO-aanvalsartikel.
0: Daar hadden we vorige week ook nog over.
25: Exact. Dus ja, ik ga ervan uit, maar ze houden tot nu toe nog steeds hun mond dicht. Mm-hmm. Dat ook Nederland en de AIVD en Schiphol en dergelijke en andere luchthavens in Nederland en Europa toch ook gaan kijken van ja, we hebben natuurlijk vorig jaar dat grote gedoe gehad met al die drones die
0: plotseling, in Denemarken, België, precies, ook in Nederland.
25: Ja, misschien is dit een nieuwe fase. Laten we het niet hopen. Maar het valt niet uit te sluiten. En ik denk dat we het ook kunnen vragen zo meteen aan Patrick.
0: Ja, ik zou zeggen, laten we het nu doen. Meestal mag de gast zich niet mengen in ons voor
25: ons onderwerp. Onder ons,
0: maar nu je hier toch bent in de studio. Wat zegt dit nou, of hoe zie jij dit? Wat zegt dit ook over de staat van de luchtverdediging rondom dit vliegveld?
1: Ja, ik zat al op mijn tong te bijten.
0: Ja, ik zag het al.
1: Nee, je hebt gelijk. Het is heel zorgelijk dat juist nu, wat Ria ook zei, er is heel veel geïnvesteerd in al die droneradar, die detectieapparatuur. Zal ongetwijfeld ook op Leipzig staan. En toch gebeurt er iets. Ja, daar moet bijna iemand kennis hebben gehad van waar kijkt die radar dan precies naar? Wat zijn de blinde hoeken? Die radars die staan laag, omdat de drones ook laag vliegen. Dus ieder gebouw, iedere boom, en zeker nu met bladeren aan de bomen, werpt een soort schaduw achter zich. Daar kan je als drone ongemerkt vliegen. Niet opgemerkt door een radar.
0: Ja.
1: Of het is iemand geweest die zelfs van binnen de hekken die drone of heeft laten vliegen of heeft neergelegd. Er komen een aantal dingen samen. Ria zei het al, het wordt gebruikt door Oekraïne, deze luchthaven. Er staan Oekraïnse vliegtuigen. Het is in Duitsland, waarbij natuurlijk binnenkort zijn er volgens mij
0: deelstaatverkiezingen.
1: In die, de AfD dreigt heel erg groot te worden.
25: En pro-Russische partijen, extreemrechtse pro-Russische partij.
1: Als je het gevoel van onveiligheid daar in Duitsland kunt vergroten op deze manier, dat mensen zeggen van, kijk eens wat we allemaal aan Oekraïne doen, en Leipzig is daar dan het centrale punt voor in Duitsland. Het wordt wel heel onveilig voor ons, dus we moeten stoppen met hulp geven aan Oekraïne, en wat is de partij die daar.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rights Specialist.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Hinein interpreteren, als we toch in Duitsland zijn, is dat een mooi woord. Want dan zijn we een hybride oorlog op onszelf aan het voeren. En met allemaal zeggen van, ja, we moeten bang worden, want Rusland zit erachter. Dus je moet er altijd wel een beetje voorzichtig in zijn.
3: Laten we de positieve insteek dan kiezen. Bij al die drone-incidenten vorig jaar was de conclusie, we hebben veel te weinig luchtverdediging. Radars en zo zijn inmiddels aangekocht. Maar hebben we wel voldoende luchtverdediging om vervolgens ook drones of eventuele andere zaken uit de lucht te schieten? Of is dat nog steeds volgens jou...
2: Ik
3: zie het al.
2: Dat is het probleem. Die drones die zijn er om te detecteren. Je ziet dat er een drone aankomt. Daarna moet je nog identificeren van... maar wat wil die drone dan precies? Wat zit eronder? Wat voor type drone is het? Hoe wordt die bestuurd? Wat zijn de bedoelingen daarvan? En wie zit daarachter? En uiteindelijk wil je hem dan bestrijden. Maar ook die bestrijding is natuurlijk lastig op een vliegveld. Kijk, zo'n drone kan je misschien als die via het elektromagnetisch domein wordt aangestuurd, radiogolven, kan je dat overnemen en dan kan je misschien die drone wel laten landen. Maar neerschieten op een vliegveld, dat is nogal gevaarlijk, want je weet niet waar die neerkomt. Kogels die ergens ook weer terugkomen, vliegtuigen, brandstof. Nou, daar zit nog wel een heel groot probleem eigenlijk.
4: Ja, onderwerp misschien voor een andere keer. Laten we gaan naar ons hoofdonderwerp.
2: Kom ik een derde keer terug.
4: Hoe zorgen we ervoor dat in Europa en in Nederland een echte defensieindustrie ontstaat? Moeten we als Nederland het militaire materieel allemaal zelf hebben? Of moeten we misschien naar een soort Netflix-model betalen voor toegang tot militaire capaciteit wanneer we dat nodig hebben? Centrale discussie bij dat vraagstuk is wat Nederland en Europa daarbij zelf moeten kunnen en waar we misschien een beetje afhankelijk kunnen zijn van anderen. Om die vraag te beantwoorden, en je hoorde hem natuurlijk net al, is bij ons in de studio Patrick Bolder, strategisch analist, zeg je dat goed?
2: Ja, of defensie-expert.
4: Defensie-expert bij HCSS. Wat leuk dat je er bent.
2: Ja,
4: inderdaad,
2: leuk
4: al eens een keer eerder telefonisch te gast, maar nu toch echt in levende lijven. Mensen, je kan de beelden bekijken, als je wil. Maar laten we even beginnen met die discussie. Ja, waarom is die discussie er nu over misschien manieren waarop we dit moeten ingaan vullen?
2: Ja, die discussie is eigenlijk al vrij oud. In 2008 tot 2010 hebben we binnen Defensie samen met andere ministeries het project Verkenningen gehad naar de toekomst van de krijgsmacht. En daar is dit ook al een keer besproken. Als je kijkt naar hoe de toekomstige krijgsmacht ingericht moet zijn, welke dreigingsscenario's zijn er en welke capaciteit heb je nodig om daar een antwoord op te geven, moet je dan al die capaciteiten zelf kopen of wil je de beschikking hebben daarover? En voor een heleboel dingen moet je gewoon kopen. Dat moet je hebben, zoals munitie, kleding, dingen die je weggooit, verbruiksartikelen, brandstof. Dat moet je kopen. Maar moet je de hele grote big ticket items, moet je die ook kopen? Dat was toen de discussie. Dan heb je het over schepen, over tanks, over zware artillerie, over vliegtuigen, over tankvliegtuigen. Er zijn natuurlijk verschillende voor- en nadelen. Het voordeel van leasen is dat je niet in één keer een enorm bedrag hoeft te betalen. Wat natuurlijk een hele grote aanslag is op je defensieportemonnee. Maar dat je dat over een aantal jaren kunt uitspreiden. Het nadeel is echter van, heb je altijd wel die leveringszekerheid? Heb je altijd wel dat de gebruiksgarantie van de fabrikant waarbij je dat dan leest? En dat is een continue discussie eigenlijk. Ik heb zelf ook meegewerkt aan het zogenaamde SALIS-contract. Dat is Strategic Airlift Interim Solution. Mm-hmm. Toen waren er te weinig vrachtvliegtuigen binnen Europa. En de capaciteit was er wel, met name om out-of-area operaties te doen, vredesbewarende en vredesafdwingende operaties. Heb je strategisch luchttransport voor nodig? Maar dat was niet in de magazijnen van de eigen landen. En dat konden we dan inhuren. En dan kocht je een aantal vlieguren. En dan zorgde ervoor van dat soort Antonovs, die nu ook op Leipzig staan, ja, dat die dan klaar waren om voor jou vracht te vervoeren. En dan koop je vlieguren in. Je koopt het vliegtuig niet. Maar uiteindelijk zijn we daarvan afgestapt, omdat het toch prettiger is om die capaciteit echt gegarandeerd zelf te hebben.
4: Ja, want dat is een beetje, als ik het vergelijk met mijn dagelijks leven, is dat je hier een studio kan reserveren om een podcast op te nemen. Dan, stel dat je daarvoor zou moeten betalen, dan betaal je dus gewoon voor de tijd dat je het gebruikt. Maar het nadeel is natuurlijk, stel dat andere mensen die studio of dus dat vliegtuig ook nodig hebben, dan ben je in de pineut. Komen we zo nog eventjes op terug, maar ik wil even eigenlijk een beetje terug naar het probleem, want ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat je niet afhankelijk wil zijn van andere landen of bedrijven voor echt dingen die je sowieso nodig hebt. Mm. Maar het probleem is misschien ook wel met die opschaling dat dingen heel langzaam

0: geleverd kunnen worden. Of misschien de schaarste is, niet goed geproduceerd kunnen worden.
1: Nou, dat Salis-model in aanloop naar een echte eigen capaciteit, dat zien we wel vaker. Volgens mij had Hongarije ook een poosje een aantal Saab Gripens gehuurd. En uiteindelijk gekocht. Want dat is toch de keuze die gemaakt wordt. Hè? Dan heb je de volledige zeggenschap over die dingen. Bovendien, als je het hebt over jachtvliegtuigen, je gaat van een andere basis opereren in een ander land wellicht. Wie zorgt er dan voor dat de dagelijkse gereedstelling, zoals dat dan heet, zijn dat je eigen mensen? Of moeten de mensen uit de fabriek komen om dat te doen en ook om het grotere onderhoud te doen? Maar kan je die wel in een gevaarlijke situatie brengen of in een potentieel gevaarlijke situatie? Want zo'n out-of-area basis, jij kan natuurlijk al onder vuur komen te liggen.
0: Ja.
1: Is die fabriek dan wel genegen om eigen mensen te sturen? Of wil je inderdaad in je eigen technologische kader die capaciteit hebben om dat allemaal te doen?
0: Ja. Ja.
1: En in dat laatste geval is het denk ik handiger om toch zelf al die techneuten te hebben om dat onderhoud te doen en niet afhankelijk te zijn van de fabriek. Dus ja, dat zijn allemaal van die bijkomende zaken die je allemaal of heel goed moet regelen in contracten of gewoon moet zeggen van nee, het is van mij, ik leid mijn mensen op en ik weet zeker dat ik altijd mensen beschikking heb die kunnen sleutelen aan mijn eigen spullen.
2: Heb je een voorbeeld van wanneer het wel kan werken? Want ik kan me zo voorstellen, stel dat het oorlog wordt, wil natuurlijk iedereen die vliegtuig hebben. Zeggen ze allemaal, ik wil. En is er vervolgens geen capaciteit meer. Dus daar lijkt het me alleen al handig voor om zelf iets te hebben. Onder welke omstandigheden zou het dan wel kunnen?
1: Dat is heel. Ja, dat hebben we eigenlijk allemaal weggeorganiseerd. Kijk, we hebben het op het moment op strategisch luchttransport hebben we het European Air Transport Command. Dat zit in Eindhoven, op de vliegbasis Eindhoven. En die heeft de beschikking over de pool van vliegtuigen van alle deelnemende landen, militaire vliegtuigen, zodat er altijd capaciteit is. En dat betekent dat de landen dat zelf niet hoeven te hebben, maar je kan wel de capaciteit van de ander gebruiken. En er is een soort ruilsysteem, is er dat ik heb deze vliegtuigen en die hebben zoveel punten per vlieguur, maar als ik dat vliegtuig nodig heb, dan kost mij dat zoveel punten en dan reken je dat zonder geld af. Het voordeel daarvan is dat een heleboel landen hun eigen strategische transportplanningscapaciteit hebben ze ingeleverd, want dat gebeurt nu allemaal vanaf Eindhoven. En ik zie meer dit soort ontwikkelingen, dat die veel meer bestaansrecht gaan krijgen, dat je dus wel die capaciteiten hebt, maar die verdeeld zijn over een heleboel lidstaten, die veel beter gebruikt worden en leidt tot lagere kosten. Want ja, als er een vliegtuig vliegt, dan gaat die vol heen. En dan probeer je hem ook vol terug te laten vliegen, omdat die planningscapaciteit bij elkaar komt. En die planning gebeurt alleen nog maar in Eindhoven en niet meer in Parijs of in Münster in Duitsland en Eindhoven, Nederland apart en nou, noem maar op.
2: Maar dit werkt alleen binnen de NAVO, denk ik, waar er goede afspraken zijn en waar dus iedereen in Eindhoven ook vertegenwoordigd is van de deelnemende landen.
1: Het zijn maar 6 landen, maar wel NAVO-landen.
2: Ja.
1: In Eindhoven is daarnaast ook nog een multimodaal transport planningscel. Die gaat over landvervoer, scheepsvervoer, treinvervoer. Maar die brengen ook al die behoeften samen. En die kijken dan, wat is dan de beste mogelijkheid? En als je het over treinvervoer hebt, ja, geen enkel land heeft echt een militaire trein. Dus dat moet je dan wel inhuren. Dus daar werkt het wel. En dan gaat het vooral om capaciteiten die je zo weinig gebruikt, maar die je wel nodig hebt af en toe om die zo goed mogelijk te gebruiken. En ja, daar zie ik wel de toekomst in, dat je dat als Europese landen dat heel goed organiseert samen. Is heel lastig, heeft jaren geduurd, maar nu werkt het en iedereen ziet daar wel het succes van.
2: En wat zijn de grote hiccups? Ik kan me namelijk voorstellen dat je elkaar heel erg moet vertrouwen en niet, zoals bij de coronacrisis, elkaars grenzen dichtgooien en vaccins gaan hamsteren of zo.
1: Of
2: ieder voor zich.
1: Of bij een migratiecrisis iedereen weer Schengen uitgooien. Ja. Om even actueel te blijven. Het gaat om vertrouwen. Dat kost heel veel tijd om dat op te bouwen. Het gaat ook om hele goede afspraken maken. Garanties. Nee, jij bent je spul niet kwijt. Maar iedere vlucht die jij maakt, die wordt beter gevuld. En die komt ten goede aan iedereen. En jij kan ook weer van onze vliegtuig gebruik maken als jij minder spullen moet vervoeren, waardoor het eigenlijk uiteindelijk goedkoper is om het kleinere vliegtuig in te zetten dan dat hele grote vliegtuig maar half vol met een heleboel kubieke meters lucht verplaatsen. Ja, en ja, de landen zien dan dat in de loop der tijd een heleboel geld wordt bespaard. En dan zeggen dat is het succes. Ja, het gaat uiteindelijk altijd over geld natuurlijk.
2: Uiteraard. En als we kijken naar het werkt dus al bij vliegtuigen, zeg je. Het kan bij militaire treinen die nog niemand heeft. Waar huur je een militaire trein? En wat voor andere zaken kunnen we nog meer onderling verdelen?
1: Nou ja, Nederland is nu ook in aanschaf voor die treinstellen inderdaad, om zwaar materieel, denk aan tanks en zware panzer, artillerie te vervoeren. luchtverkenning. Dat doen we voor een groot deel ook al in NAVO-verband. Sigonella in Italië. Daar zit de eenheid die hele grote drones de lucht instuurt, die daar een dag kunnen blijven vliegen, is ook een NAVO-inspanning. Net als de AWACS zit in Geilenkirchen. Is ook een NAVO-inspanning, is niet van de lidstaten van de NAVO. Nou, dat soort dingen, echt die hele grote, dure gevallen, ja. Ja, daar is het heel goed om dat soort te doen. Aan de andere kant wil ieder land natuurlijk ook een stukje zeggenschap blijven houden over de eigen militaire middelen. En is dat altijd het gevecht, hè? Wat geef je weg? En wat is beter om samen te doen? En ja, uiteindelijk gaat het dan vaak wel om de hele dure dingen die heel hard nodig zijn. Die doen we samen. En de dingen waar ik echt wel over te zeggen wil hebben. En ook vliegtuigen zijn wel heel erg duur. Maar dat voelt dan net weer iets anders aan.
0: Ja.
1: Dat is heel gevoelig.
0: Dit is eigenlijk een beetje wat we zagen op de NAVO-top, toch? Op de Defensie-Industrie-forum werden juist dit soort grote projecten, AWACS...
2: De opvolger van de AWACS, inderdaad.
0: Ja, inderdaad, ja. Opvolger daarvan, werd allemaal aangekondigd. En dan zie je dat de NAVO er natuurlijk is, maar inderdaad dat ook specifiek landen worden betrokken om zo inderdaad dat zeggenschap een beetje te bouwen. En trouwens ook grote bedrijven uit die landen. Ik had het aan het begin eventjes over het Netflix-model. En daar wordt wel eens over gesproken. Wordt ook een beetje over geschreven. Natuurlijk een hele catchy term, toch? Maar misschien niet, het omschrijft het ook weer niet helemaal goed.
1: Nou, Netflix kan je ook nog je abonnement delen.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is hier denk ik wat minder aan de orde. Nee, het gaat echt om... heb ik gegarandeerde toegang tot een bepaalde militaire capaciteit? Ja. Wat heb ik daarvoor nodig? Wat heb ik daarvoor over eigenlijk in financiële zin?
0: Ja, precies.
1: Welke risico's wil ik lopen, of durf ik te lopen, als de fabrikant opeens zegt van, nou, nu is het genoeg, nu werk ik niet even mee. En kijk, het voorbeeld van Starlink is daar natuurlijk exemplarisch in.
0: Ja, van Elon Musk.
1: Ja, Starlink, een heel groot aantal satellieten, het zijn er inmiddels 10.000 volgens mij, leveren worldwide internet met een hele lage vertraging, low latency. Wordt door Oekraïne veel gebruikt. Werd ook door Rusland gebruikt. Ja. Tegen zin in van Musk. Maar Oekraïne wilde dat op een gegeven moment, en volgens mij was het in 2023, gebruiken om een aanval op de Krim uit te voeren. En toen zei Musk van nee, ik sta het niet toe. En of hij het nou heeft uitgezet of niet wilde aanzetten, dat weet men nog steeds niet.
0: Ja, dat
1: niet,
0: is maar nog steeds een beetje in het midden. Maar ik weet niet of dat ooit nog te weten kan.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Ja, is ook niet zo heel erg belangrijk.
0: Het deed het niet meer in ieder geval. Ja.
1: En dan zie je dat, ja, de overwegingen bij zo'n CEO, en het is natuurlijk de hele rijkste man van de wereld, dus wie maakt hem wat, maakt je ook weer heel afhankelijk. Nou, de Russen zijn erachter gekomen, want Zelensky heeft met Musk gesproken. Die zegt, ja, de Russen gebruiken nu Starlink om onze burgers aan te vallen. Toen heeft Musk gezegd van, oké, dan zet ik het voor de Russen uit. Alleen nog maar in Oekraïne geregistreerde Starlink-antennes mogen het signaal ontvangen. Nou, daar kan natuurlijk een beetje mee gefraudeerd worden. Dat gebeurt ook wel. En wat je nu ziet is dat de Russen nu hun eigen Starlink gaan maken. Maar dit is wel zo'n voorbeeld van als iemand, de baas van zo'n groot bedrijf, zegt opeens van ja, het gaat tegen mijn morele kader in.
0: Ja, of ik heb er gewoon geen zin in. Of, ja, wat
1: ik wil
0: ook
1: meer geld hebben. En je weet dat je afhankelijk bent van die capaciteit. Ja, dan ga je meer geld betalen. Ja, dat is natuurlijk heel erg ongewenst. Je kunt zeggen, ja, dan moet je goede contracten maken. Maar ja, wat is een contract tegenwoordig nog waard als je daar meer geld van kunt krijgen als je het contract openbreekt?
0: Ja. Ja, in hoeverre is het nou een dilemma voor Europese landen of voor Nederland?
1: Nou ja, dit gaat met name weer geld en afhankelijkheid, hoe ver wil je gaan daarin? En alles wat je verbruikt en wat je wegschiet, ja, dat moet je gewoon kopen en dat kan je niet leasen. Maar op een gegeven moment heb je ook meer hybride modellen. Als je gaat kijken naar weer een jachtvliegtuig, ik ben tenslotte oud-luchtmachten.
0: Het is geen toeval dat het over vliegtuigen gaat.
1: Absoluut niet. Bij de F-16 hadden we dat. Alle F-16 gebruikers die spraken heel regelmatig met elkaar. Wat zijn de nieuwe capaciteiten voor een F-16? Wat zijn de nieuwe wapensystemen? Wat zijn de nieuwe radarsystemen? Dat moet allemaal goed met elkaar communiceren. Dus die software, want de F-16 is natuurlijk een vliegende computer. Die software moet ook aangepast worden om dat allemaal aan te kunnen. Wat gaat het kosten? En uiteindelijk leg je dat dan neer bij een softwareontwikkelaar. Die gaat het voor jou bouwen, maar die blijft wel verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij de F-35 is nog veel meer software dan vliegtuig. Is dat ongetwijfeld ook hetzelfde geval? Je bent bij de F-35 ook heel erg afhankelijk van de fabrikant. Want dat beroemde killswitch-verhaal, dat zit hem niet zozeer dat je de F-35 kunt uitzetten, maar meer dat je de hele logistieke stroom kunt tegenhouden, omdat die in handen zijn van Amerika. Amerika, een Amerikaanse fabrikant.
0: Ja.
1: Dat is wel een afhankelijkheid waarvan je heel bewust moet zijn. Accepteer ik dat? Durf ik dat te accepteren? In het geval van de F-35 heb je gewoon geen keus.
0: Nee.
1: En ook toekomstige vliegtuigen niet.
2: Maar leg eens uit, hoe werkt die kill switch wel? Want dat is natuurlijk altijd het verhaal wat Frankrijk aan ons gaat verkopen. Van joh, we hebben die Mirage, wij laten je toch wel vliegen. Amerika gaat zeggen, nee hoor, gaat niet door, dus kom bij ons. Wat kan Amerika doen met onze F-35's die heel veel geld hebben gekost?
1: Ja, ieder vliegtuig kost enorm veel geld. We zijn afhankelijk van het logistieke systeem. Dus een computersysteem, daar moet je inloggen. Dat zijn allemaal beveiligde verbindingen. Maar als Amerika zegt van ik schakel jou af, ja, dan kan je daar niet meer bij. Dat betekent dat die F-35 via zelfdiagnose doet hij. Voordat hij geland is, geeft hij al een signaaltje naar de fabriek van deze en deze onderdelen die moeten vervangen worden. En de fabriek zorgt ervoor dat die dan tijdig zijn, dat die downtime veel kleiner is en dat je hem snel weer kunt inzetten. En ja, als de Amerikanen zeggen van nou, we vinden het niet belangrijk dat jij met die F-35 gaat vliegen, zet ze het signaal uit en dan krijg je die onderdelen niet. Nou, als je het hebt over leasen.
2: En dan gaat hij op termijn, valt hij uit de lucht?
1: Nou ja, dan kan je niet meer opereren. Nee. Dan kan je ook je planning is ook afhankelijk van dat systeem. Je operationele planning moet van daar naar daar en daar naar daar vliegen.
0: Ja.
1: Kan je niet meer gaan invoeren. Maar voor een deel zit die kill switch ook een beetje. Nou, of het eigenlijk het hybride model van hebben versus capaciteit, ook in de motoren van de F-35. Je zou denken, een F-35 heeft een eigen motor. Maar als die motor vervangen moet worden, dan krijgen we een andere motor uit de pool. En die motoren zijn niet van een land, die zijn van de gebruikers, die liggen opgeslagen in op vliegbasis Woensdrecht voor een deel. En die motor wordt eruit getrokken. En dat is niet jouw eigen motor, maar dat is de motor van de F-35. Zo. En dan heb je het eigenlijk weer over die poolvorming, die eigenlijk die capaciteiten in stand houdt tegen lagere kosten dan dat je het allemaal zelf zou houden.
0: Maar is de F-35 dan een goed voorbeeld van hoe zo'n defensieindustrie op zo'n soort hybride manier werkt? Of is het juist een kwetsbaar voorbeeld van hoe die afhankelijkheid werkt?
2: Nou, en hebben de Fransen een punt met hun Mirage?
1: Nou, ik denk dat de Fransen precies hetzelfde zouden doen.
0: Dat denk ik ook. Ja.
1: Want wij hebben helemaal geen ervaring met Franse spullen. Dus we zullen afhankelijk zijn van die Amerikanen. Ja. Van de Fransen, sorry. Ja, die hybride modellen, daar kan je niet meer zonder. Want
0: nee.
1: Wapensystemen zijn zo enorm complex geworden. Het is een stuk hardware, maar vooral het brein, de software, die moet het doen. Ja, en geen enkel defensieorganisatie heeft zulke goede en zoveel softwareontwerpers in de eigen organisatie zitten dat die dat allemaal aankunnen. Dus je blijft afhankelijk wel van defensiebedrijven.
0: Ja.
1: En als het een puur defensiebedrijf is, wat alleen maar betaald wordt door defensie, ja, dan mag je ervan uitgaan dat die leveringszekerheid verzekerd is.
0: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een half uur vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Canada komen veel handtekeningen onder een petitie om de Amerikaanse ambassadeur het land uit te zetten. Het is Piet Hoekstra, afkomstig uit Groningen. Hij was eerder ook ambassadeur in ons land. De Canadezen willen van hem af omdat hij het idee van president Trump steunt om Canada in te lijven. Maar de regering gaat het zeker niet doen. Vannacht zijn bijzondere kunstwerken uit de Renaissance gestolen uit een museum op het Italiaanse eiland Sicilië. De burgemeester baalt ervan, ook omdat het gebeurde tijdens een traditioneel feest in de stad. Kunstroof komt vaker voor in Italië. Afgelopen week nog werd een kostbaar schilderij van Renoir teruggevonden. Het gedrag van vogels verandert tijdens een eclips. Wetenschappers vermoeden dat al en hebben het woensdag ook echt vastgesteld. Zo kwam er bij een van hun meetstations een uil tevoorschijn, terwijl dat echt een nachtdier is. Andere vogels verstopten zich juist toen de zon verdween. Een opvallende beloning voor mensen die in Iran wonen. Ze krijgen bijna 30.000 euro als ze een Amerikaanse soldaat doden of gevangen nemen. Vrouwen krijgen het dubbele. Iran en Amerika hadden een tijdje geleden afgesproken de wapens neer te leggen om de oorlog te stoppen, maar ze vechten gewoon door. Een recordbedrag voor de eerste elektrische Ferrari. Die is op een veiling van Sotheby's verkocht voor 35 miljoen. De auto werd een paar maanden geleden gepresenteerd en Ferrari kreeg meteen veel kritiek. Veel mensen vinden het maar niks dat de sportwagen een accu heeft en geen verbrandingsmotor. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
12: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Fijn dat je luistert naar BNR Beter. Jaarlijks lopen meer dan 80.000 Nederlanders een hersenschudding op, bijvoorbeeld na het sporten. Eigenlijk is rust houden dan het eerste advies, maar voor 1 op de 5 mensen werkt dat niet. Zij houden maanden en soms wel jaren klachten en vallen vaak tussen wal en schip binnen de zorg. Inmiddels zijn er nieuwe inzichten en behandelingen voor langdurige klachten na een hersenschudding. Wat die zijn, ga ik vandaag bespreken met Amy Ane, Head of Business Development NL voor Hemi Health. We gaan zo meteen vertellen wat dat is. Welkom, Amy.
13: Dank je wel.
12: En naast jou Marten Voort, klinisch neuropsycholoog bij Helio Mare en universitair docent neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Marten.
14: Dank je wel.
12: Om met jou te beginnen, jij werkt met mensen met langdurige klachten, hè, na onder andere een hersenschudding. Waar hebben mensen, als ze echt langdurige klachten hebben, waar hebben ze dan last van?
14: Ja, het meeste hebben ze last van heel veel klachten tegelijkertijd. Dus ze kunnen last hebben van hoofdpijn, overprikkeling. Radiogeluiden zijn bijvoorbeeld verschrikkelijk voor ze om te horen.
12: Zij willen dit niet horen.
14: Zij willen zeker niet horen wat wij nu horen.
12: Okay.
14: Lichtprikkels. Dus veel pijnklachten. Maar ook zodanig dat ze daardoor niet meer hun dagelijkse leven kunnen leven.
12: Nee, en dan is natuurlijk de vraag, waarom heeft de ene daar heel lang last van, waar de ander na een paar weken gewoon weer herstelt?
14: Nou, er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. De gedachte was van, zou het dan aan het letsel liggen? Zou het dan misschien, hoe zwaarder de klap is of hoe heftiger je ongeluk is geweest, zou dat misschien uitmaken? Maar dat lijkt eigenlijk maar beperkt te voorspellen van wie er op langere termijn klachten blijft houden. En wat veel een grotere rol speelt, is van hoe ga je om met de klachten? Van welke adviezen heb je gekregen? Hoe pas je die toe in je dagelijks leven? Doe je misschien wel te weinig of misschien wel te veel? Heb je stemmingsklachten erbij gekregen? Heb je stress vanuit de omgeving? Letselschadeprocedures of andere problematiek er nog bij komt? En eigenlijk zijn die factoren veel belangrijker voor je herstel op lange termijn.
12: En ik hoor jou ook zeggen stemmingsklachten. Als in, je zit minder lekker in je vel, dat soort dingen?
14: Ja.
12: Want dat kan allemaal samenhangen met die klachten van een hersenschudding.
14: Zeker, zeker. En dan heb je natuurlijk de stemmingsklachten of de meer posttraumatische stressklachten. Stel, je hebt een ongeluk gehad en je hebt daar een behoorlijk heftige gebeurtenis waarbij je ook herbeleving hebt of nachtmerries. Mm-hmm. Dan is dat iets wat de klachten in stand kan houden of herstel kan belemmeren. Maar je kunt je ook voorstellen, als het je niet meer lukt om naar je werk toe te gaan of om je kinderen op te voeden of om te sporten en al je hobby's uit te voeren, dat je daar ook somber van wordt.
12: Ja. Amy, jij werkt voor Hemi Health, een Deense start-up, hè?
13: Klopt.
12: Dat dus nu uitbreidt naar Nederland.
13: Ja.
12: Dit is ook precies de doelgroep, hè, die jullie willen helpen. De mensen die langer klachten hebben na hersenletsel.
13: Klopt, ja, inderdaad. De doelgroep die tussen wal en schip valt en na de acute fase van een hersenschudding er last van blijft houden en het gevoel blijft houden van, hey, ik heb klachten die eigenlijk al weg hadden moeten zijn.
12: Ja, en jij zegt ook, ze vallen tussen wal en schip. Op welke manier vallen die mensen tussen wal en schip?
13: Nou, in feite wordt er dus inderdaad van uitgegaan dat als je een hersenschudding hebt, de klachten na een week of 6 wel over moeten zijn. En toch is dat niet altijd het geval. En dan is het advies inderdaad van, nou, neem rust, maar ook probeer weer wat dingen te doen. En daar is exact waar mensen op vastlopen. Waarbij ze dus inderdaad eigenlijk begeleiding nodig hebben om te begrijpen van, oké, op welk level neem ik rust? Wanneer neem ik, moet ik meer actie ondernemen? En dat is dus ook wat we bij Hemi Health doen. We kijken samen met fysiotherapeuten die op een psychologische manier ook zijn opgeleid naar, hoe kan iemand zijn leven inrichten om van de klachten af te komen?
12: Ja, dus dan krijg je eigenlijk gewoon, als je klachten hebt, krijg je begeleiding van jullie. En dat zijn dat fysiotherapeuten?
13: Zijn er inderdaad fysiotherapeuten die wel gespecialiseerd zijn in hersenschuddingen.
12: Ja, lijkt me wel handig, want het is vaak heel fysiek, hè? Denk je dan een fysiotherapeut?
13: Klopt. En een hersenschudding is natuurlijk, ja, er zitten fysieke symptomen bij, maar er is niks te zien. Dus de behandeling is ook gewoon inderdaad veel gericht op mensen blootstellen aan nieuwe ervaringen. Ervoor zorgen dat dingen die ze nu niet meer kunnen, ze straks wel weer kunnen.
12: Ja. Marten, jij werkt dus onder andere ook bij Helio Mare. Dat is eigenlijk een heel gespecialiseerd centrum, hè, voor mensen die zware klachten hebben, die dus misschien al jaren met klachten lopen na een hersenschudding. Wanneer komen die mensen dan bij jou terecht?
14: Ja, je kan vanaf 3 maanden al bij ons terechtkomen, maar soms komen mensen na 1 jaar, na 2 jaar, na 10 jaar bij ons terecht. En vaak al nadat ze heel veel stappen hebben gelopen door de eerste lijn van verschillende fysiotherapeuten, ergotherapeuten, alternatieve geneeswijzen, die allemaal niet voldoende effect hebben gehad.
15: Nee, en jullie zijn dan de last resort?
14: Ja, die neiging heb ik wel om te zeggen. Ja, last resort. Ja,
15: ja, ja. Want jullie hebben dus een hele intensieve behandeling. Dat valt denk ik onder tweede lijns zorgen. Dus je moet echt doorverwezen worden vanuit specialisten naar jullie dan.
14: Ja. Ja. Ja, en je moet al iets in de eerste lijn geprobeerd hebben met beperkt resultaat.
15: Ja, en hoe zit het dan bij jou, Amy? Want jij zegt al, dit is een iets waar je na zes weken eigenlijk al terecht kan. Vallen jullie dan ook in die eerste lijn zorg?
13: We vallen er eigenlijk een beetje tussen. Dus wij horen inderdaad niet bij de echte gespecialiseerde zorg, maar gaan wel een stapje verder dan de normale fysiotherapie. Hmm. Omdat we daar dus wel de specialisatie hebben op hersenschudding en het type behandeling wat wij geven.
15: Ja.
13: Dus inderdaad vallen wij daar een stapje voor. Wij zijn ook een digital first kliniek.
15: Digital first, dus digital lekker first. Op afstand.
13: Lekker op afstand, ja. En we merken eigenlijk dat de patiënten die wij daarmee zien daar heel veel baat bij hebben. He, als we zien dat er patiënten zijn die heel veel prikkelingen hebben, kan de stap heel erg groot zijn om hulp te zoeken. En dan kan het heel fijn zijn dat je dat vanuit het comfort vanuit je eigen huis kan doen.
15: Ja, dus oké, dat is inderdaad interessant. Want als ik dan een behandeling bij jullie zou krijgen, hoe ziet zo'n traject er dan uit?
13: Nou, we beginnen met een screening. En in die screening kijken we naar wat zijn je klachten. Wat speelt er in je leven? Dus hoe ziet je omgeving eruit? Heb je een stressvolle baan? Gezinssituatie? En hoe kijk jij tegen pijn aan? En daarbij kun je dus kijken naar, hè, sommige mensen kunnen heel angstig zijn om dingen uit te proberen. Andere mensen negeren hun klachten totaal, waardoor het juist erger wordt. En die drie dingen brengen wij samen. Dan zetten we doelstellingen voor de patiënt, waarin we kijken naar, oké, hoe kunnen we zorgen dat deze patiënt een stapje verder komt, mm-hmm, om zo van zijn klachten af te komen. En dan gaan we aan de slag. En dan gaan we steeds met deze patiënt een stapje verder in de behandeling. En dat kan soms heel laagdrempelig zijn. Zo hadden we vorige week bijvoorbeeld een patiënt die zei van, ja, ik kan gewoon geen films meer kijken, ik kan er niet op focussen. En die daar heel erg mee zat. Toen hebben we ook gezegd van, nou, in dit geval kunnen we beter zeggen, we beginnen met een video op YouTube, 5 minuten. Kun je dat aan? Ja, oké, prima, doen we dat. Morgen video 6 minuten, de dag daarna 7. En dat kan zoveel vertrouwen geven in het eigen kunnen en het eigen herstel. Mm-hmm. Dat soms een hele mooie eerste stap kan zijn om daarna verder te komen.
15: Ja, en dan hoop je uiteindelijk na een x-aantal weken, of misschien na het traject van 12 weken, want het is dus 12 weken bij jullie.
13: Gemiddeld. Dus wij kijken wel per patiënt wat een patiënt nodig heeft. Patiënten die wat vroeger komen kunnen soms al sneller geholpen worden en hebben dat niet nodig. Sommige mensen wel iets langer. Dus gemiddeld 12 weken.
15: Ja, en dan hoop je dus dat na jullie traject iemand bij wijze van spreken weer naar de bioscoop kan om daar dan gewoon een complete film te kijken zonder klachten.
13: Ja, in dit geval wel. En die doelstellingen worden dus ook echt samen met de patiënt gemaakt van, wat is er belangrijk in jouw leven, wat weggevallen is door de hersenschuddingen en hoe komen we weer terug op dat moment.
15: Ja, dan ga ik even naar Marten. Jij hoort dit. In hoeverre verschilt de behandeling bij Heliomare eigenlijk van Hemi Health?
14: Gelukkig is het op de meeste punten hetzelfde. Van sluit het mooi aan. En dat is niet overal in het land zo trouwens. Er zijn veel plekken waar ook wordt gezegd van, luister goed naar je lichaam en doe een stapje terug als je wat voelt. Dus dat denk ik ook meteen de reden waarom veel mensen vastlopen. Van wat is nou luisteren naar je lichaam en wat vertelt je lichaam je dan precies? Bij Heliomare sluit het wel aan van, we hebben ook een intake en we kijken ook op maat van wat zijn bij jou alle factoren die nog een rol spelen bij de klachten die je ervaart. En met name wat dan een aangrijpingspunt voor behandeling. Van wat kan jou weer helpen om weer een stapje vooruit te gaan. Mm-hmm. Vaak speelt een vicieuze cirkel van angst voor de klachten, maar die wordt niet meteen herkend als angst. Iemand heeft meer ervaren van, ik heb iets gedaan, bijvoorbeeld naar de bioscoop geweest en ik dacht dat ik hersteld was, maar halverwege de film ontplofte mijn hoofd en moest ik echt die bioscoopzaal uitrennen.
15: Ja, ja.
14: Dus er ontstaat dan wel, als je verstandig nadenkt, een stapje terug doen en vermijdingsgedrag. Mm-hmm. Op korte termijn super effectief. Maar nou, ga je langere termijn vermijden, dan merk je dat die breinconditie steeds wat meer achteruit gaat. En dat iemand eigenlijk niet meer goed gewend is om activiteiten te ondernemen.
15: Nee.
14: Dus wat wij dan doen is ook exposure. Hè? Dat is de interventie die erbij hoort van, hoe ga je weer die activiteiten opzoeken die je langere tijd hebt vermeden. En voorheen deden we dat ook met kleine stapjes. En we hebben nu een wat meer recent, in de laatste 2 jaar, onderzoek gedaan van, hoe kan je dat Met hele grote stappen doen. En dan met dat hele intensieve exposure-programma.
15: Oké, geef eens een voorbeeld. Want jij zegt, we hebben een heel intensief exposure-programma, waarbij ik eigenlijk bij jou hoor, Amy, dat het geleidelijk wordt opgebouwd in 12 weken. Hoe snel is jullie traject dan?
14: Het is 1 week exposure-programma.
15: Ja.
14: Voorafgaand hebben we dan 2 gesprekken met de patiënt om helemaal goed in kaart te brengen van wat zijn de triggers, wat zijn de zaken die iemand vermijdt. Bijvoorbeeld lichtflitsen. En dan doen we in die week, zien we iemand 5 dagen achter elkaar.
15: Fysiek dus, hè? Niet op afstand.
14: Fysiek en ook helemaal uit de thuisomgeving. Ze slapen dan ook in een mooi hotel in Wijk aan Zee.
15: Oh, okay.
14: Zijn even weg van het gezin. Dus helemaal bezig met eigen herstel. En dan maandagochtend komen ze binnen. Dan krijgen ze wat uitleg. Vaak komen ze dan nog binnen ook met zonnebril op en oordoppen. Van veel vermijden en veel last van de klachten. En eigenlijk gooien we dan meteen al in de eerste sessie alle prikkels die we maar kunnen verzinnen, gooien we bij elkaar met rondjes draaien, bewegen, discomuziek, discolampen. Chaos alom. En dat 5 dagen lang. Om te ervaren van, hey, dit kan ik aan.
15: We hebben van jou een fragment gekregen wat voor muziek jullie zoal draaien in zo'n exposure sessie. Hoe reageren patiënten op dit soort heftige prikkels ineens?
14: Je begrijpt dat iedereen wild enthousiast wordt van het fragment natuurlijk.
15: Nou, enorm. Ik zou er goed op gaan. Maar ik kan me voorstellen als je erg veel klachten hebt dat je dat niet hebt.
14: Nee, en ik zelf ook niet. Dus ik heb inmiddels ook dat ik vaak revalidant een koptelefoon opzet, zodat ik er zelf minder last van heb.
15: Dat snap ik, ja.
14: Dus dit is heftig. Dus dit is heftig voor patiënten om te doen. En dat doen ze niet eventjes nu 1 minuutje, of niet eens 1 minuutje, maar 5 dagen lang.
15: Maar niet alleen maar, hè? Jullie doen natuurlijk over zo'n hele dag van alles.
14: Ja, we doen tussendoor ook nog leuke activiteiten, spellen en sport en lunch met elkaar. En ze slapen dan met z'n allen in Wijk aan Zee. Dus dan in de avond wordt er vaak nog met elkaar gegeten. En degene die heeft verloren met sporten, die mag de bitterballen zeg maar betalen voor de rest. Dus er zit ook veel lol en plezier omheen.
15: Maar dit klinkt vrij heftig, hè, als je dit zo hoort. Het is een heftige exposure-therapie in een week tijd. Wat is de succesrate en wat maakt nou dat iemand van 0 naar 100 gaat, want ze kunnen eigenlijk niks. En waarom kunnen ze dan ineens bij jou wel?
14: We hebben nu een aantal onderzoeken gedaan. We hebben bij Heliomare gedaan, bij Klimmendaal gedaan en in Maastricht. Het wordt ook vanuit Maastricht geleid, dit onderzoek. En we zien eigenlijk bij vrijwel alle deelnemers dat ze goed vooruit gaan. In hele korte tijd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook de eerste keer dat ik dacht van oké, we gaan het doen. Ik dacht van nou, ik ben heel benieuwd hoe mensen dan de week na deze exposure week eraan
15: toe zijn.
14: En eigenlijk op dag 2 zie je al dat ze wat wit weggetrokken zijn of dat het echt wel wat inspanning vraagt. Maar op dag 3 zag ik ook van hey, opeens gaan mensen zelf dingen bedenken van oh Marten, kan je niet dat nog even bij doen? Maak het nog wat heftiger. Of kan ik nu in de avond ook nog even hardlopen over het strand? Of dus er groeit een vertrouwen. Mensen ervaren van die klachten worden ontzettend erg. Ik denk dat ik niet meer kan functioneren, maar ik kan toch nog functioneren. Dat geeft natuurlijk een enorme boost. En ze merken ook, als ze dan daarna even sporten, dat die klachten ook weer weg kunnen trekken.
15: Ja.
14: Dus waar ze voorheen dachten van dit is zo ernstig en ik moet blijven liggen in bed, gordijnen dicht en mezelf terugtrekken en wachten tot het herstelt, wat eigenlijk alle aandacht op die klachten vestigt. En je ook bevestigt in het idee van hey, dit had ik nooit moeten doen, want ik ben echt mijn brein kapot aan het maken, bij wijze van spreken. Ervaren ze nu van hey, de klachten gaan weer weg en ik kan veel meer dan ik denk.
15: Maar is de succesrate, dat kan nooit 100% zijn, toch? Ook niet bij jullie?
14: Nee, er hebben nu 20 deelnemers het gedaan en 19 van de 20 zijn vooruit gegaan.
15: Oké. Ja. 1 niet. Nou, dat vind ik echt een mooie succesrate voor pas 20 gevallen. Hè? Dus het is wel, jullie zijn net begonnen. Dit wordt dus heel goed gemonitord de komende periode. Wat hier allemaal gebeurt en wie hier baat bij hebben. Ja. Is het een bepaalde groep patiënten die hier baat bij heeft?
14: De exposure moet je in ieder geval moet er sprake zijn van vreesvermijding, zoals we dat dan noemen. Dus er moet ergens in het beloop van de klachten moet iemand ervaren hebben van oké, dit is zo slecht voor mij, dit durf ik niet meer. En waarbij het vaak niet als angst wordt ervaren, maar meer van dit is niet goed voor mij. Hè?
15: Ja, precies. Je hoeft er niet bang voor te zijn om naar de bios te gaan, maar je weet, ik kom daar met knallende koppijn uit, dus ik ga niet meer.
14: Precies.
15: Dat is eigenlijk de groep waar je dan op mist.
14: Ja.
15: Sinds 2024 zijn de richtlijnen hiervoor ook aangepast. Ben je ook zijdelings bij betrokken geweest, volgens mij? Hè?
14: Ja.
15: Ja, want daarin staat nu dat er eigenlijk sneller moet worden doorverwezen naar een meer actieve behandeling in plaats van alleen maar nou, doe maar rustig aan, hou maar rust. Ja. Waarom was er reden om dat aan te passen?
14: Met name door ook die inzichten vanuit de exposure studies.
15: dat het veel beter werkte.
14: En er is al langer een beweging gaande. Van als je 20 jaar terug een hersenschudding kreeg, dan werd ook nog gezegd: hou een week rust in een donkere kamer, gordijnen dicht. En ook in de acute fase, zeg maar, heel rustig aandoen. Waar het nu al veel meer is van ja, ga eigenlijk langzaam weer wat bewegen. En zeker na 3 maanden kun je echt wel weer je activiteiten oppakken.
15: Ja, dus je ziet gewoon een hele hoge succesrate. Eigenlijk wat jullie nog relatief weinig klanten natuurlijk geholpen. Maar wat je ziet tot nu toe is veelbelovend. Dus dat is heel interessant. Hoe zit dat bij jullie, Amy? Wat voor. Want ik merk eigenlijk dan, zeker als je zo'n intensieve week tegemoet gaat. En je kan pas na 3 maanden terecht. Dan krijgt Marten de heftige gevallen. Jullie hoop ik al wat minder, dat je dat dus dat al voor kan zijn. Wat zie jij daar?
13: Ja, ik denk inderdaad dat wel een beetje voor zijn. Dus we hebben ook in Denemarken ongeveer 1000 patiënten behandeld op dit gebied. Daarvan zien we eigenlijk dat 90% van de patiënten die zich aanmelden met klachten gerelateerd aan hersenschuddingen, dat die bij ons terecht kunnen. En dat wij die op de digitale manier met ons programma kunnen helpen. Mm-hmm. We zien dat daarvan dan 80-90% van de patiënten uiteindelijk verbetering ziet. Juist omdat ze veel meer zelfinitiatief nemen. Dus deze patiënten gaan veel meer zelf aan de slag. Passen het meteen toe in hun leven. En dat kan laagdrempeliger aanvoelen.
15: Ja, dat snap ik. Ja. Bij wie werkt het niet? Want je zegt, bij zeg maar 10% van de patiënten zie je eigenlijk geen vooruitgang. Heb je die groep in kaart? Is daar een oorzaak voor aan te wijzen?
13: Het is redelijk maatwerk. Dus het verschilt best wel als we kijken naar welke patiënten moeten we afwijzen. Eén ding wat er best wel gemeen is, is toch wel de motivatie. En dan bedoel ik niet zozeer dat iemand niet gemotiveerd is. Maar misschien gewoon niet de plek in zijn leven heeft waardoor je ook echt aan de slag kan zelf. Dus als er heel veel dingen in je leven spelen, je hebt het heel erg druk, je hebt eigenlijk geen tijd voor deze behandeling.
15: Dan moet je eigenlijk naar Marten. Want dan kan
13: dan
15: je
13: moet
15: beter
13: je 5 dagen bij Marten
14: in het mooie hotel in Wijk aan Zee.
13: Precies.
15: Ja, oké. Dus dat is wel echt iets waarvan je ziet, dat speelt wel mee. Je moet het wel zelf doen, want je moet zelf inbellen op tijd. Hoe vaak heb je eigenlijk een sessie dan bij jullie?
13: Gemiddeld op het begin 1 keer per week. Mm-hmm. Vaak op het einde gaan we toch vaker naar 1 keer in de 2 weken. Omdat er dan de patiënt al wat meer gewend is om zelf veel oefeningen te doen. En ook meer zelf kan reflecteren.
15: Ik vind het niet veel. Weet je, als je zegt begin 1 keer per week. Terwijl je komt niet voor niets bij jullie met behoorlijke klachten. Dan vind ik het eigenlijk heel weinig.
13: Ja, klopt. Wat daarbij wel is dat er tussendoor best wel veel contact is met de patiënt ook. Dus we hebben een chat waarin patiënten ons gewoon iedere dag kunnen bereiken. En in die chat kunnen zij dus ook wel gewoon de vragen stellen. Dus ze hoeven niet te wachten op de volgende sessie om te kijken van nou, wat gaan we, werkt dit of werkt het niet? We kunnen snellere aanpassingen tussendoor doen.
15: Komen we toch even bij het kostenplaatje. Hoeveel kost nu een behandeling bij Hemi Health, Amy?
13: Hangt er vanaf. We bieden geen standaard pakketten aan die bij iedereen passen. Hè. Zoals Marten aangaf, het is maatwerk. Gemiddeld zien we dat patiënten die ongeveer 12 weken bezig zijn, €1000 kwijt zijn. Mm-hmm. Op dit moment is dat privé betaald. Maar we zoeken daarin ook samenwerkingen met zorgverzekeraars.
15: Ja, niet vergoed. Hoe kan
13: niet
15: dat?
13: Vergoed.
15: Proberen jullie dat? Ja, je zegt we zoeken contact, maar het is moeilijk, denk ik, hè, om daar doorheen te komen.
13: Ja, aan de ene kant moeilijk. Aan de andere kant ook heel erg belangrijk om te doen. Dus daar zijn we zeker heel erg druk mee bezig. Maar ja, we zijn ook pas net gestart en moeten ook realistisch zijn dat om te beginnen je vaak privé moet beginnen in Nederland.
15: Ja, dus gemiddeld €1000 afhankelijk van de duur en de intensiteit natuurlijk van zo'n traject.
13: Maar het komt ook zeker voor dat er patiënten zijn die wat minder last hebben, die eigenlijk heel snel geholpen kunnen worden en die we voor €300
15: klaar zijn
13: kunnen hebben. Ja.
15: Oké, Marten. Hoeveel kost een luxe week in Wijk aan Zee, in een hotel? Helio Maren.
14: Ja, die is helaas nog niet vergoed. Dus die hebben nu alleen een onderzoeksverband aangeboden. En die willen we in de toekomst wel met de verzekeraar vergoed krijgen. Mm-hmm. Die past nog niet in de standaard zorg. Maar omdat mensen eigenlijk in korte tijd zo goed vooruit gaan, is dat wel eentje om te onderhandelen.
15: Ja, maar je moet het nu nog zelf betalen. Dat ben je dan kwijt?
14: Nee, nu kan je het niet doen.
15: Dat was in het is echt de onderzoeksfase. Ja. Dus jullie betalen het uit eigen zak. Jullie betalen het uit eigen zak als Helio Maren eigenlijk. Ja, natuurlijk met funding, hè, et cetera, wat daaronder ligt.
14: Ja, dus het was echt in het kader van onderzoek. Daar hebben we binnen Helio Maren en binnen Klimmendaal gedaan. En met een hoop enthousiaste medewerkers die dan ook zelf wat tijd erin hebben gestoken. Mm-hmm. En hetzelfde bij Maastricht. En we zijn voor de toekomst bezig van, zou het mooi zijn als het op een paar plekken in Nederland dit goed aangeboden kan worden.
15: En ja, stel dat, dat zorgverzekeraars zeggen, ja, dit vergoeden wij niet. Om wat voor reden dan ook. Ga je dan wel door? Ga je het wel aanbieden? Want ja, het blijft dan natuurlijk iets waar mensen gebruik van kunnen maken. Maar dan moet je wel een goede portemonnee hebben, denk ik.
14: Ja, en zo ziet ons systeem er zeg maar niet uit dat we mensen zelf kunnen laten betalen voor zorg binnen de tweede lijn. Dus dat is echt allemaal voor je de zorgverzekeraar.
15: Dus als zij zeggen dat gaat niet gebeuren, dan stopt dit programma.
14: Dat zou heel jammer zijn. Ja,
15: ja zeker. Zijn daar dingen waar je dan nu al tegenaan loopt? Of zeg je, nou, we hebben echt wel goede hoop dat je dit uiteindelijk binnen een paar jaar bij de zorgverzekeraar vergoed kunt krijgen?
14: Ja, die vind ik zelf altijd heel lastig om in te schatten. Van, ik ben vrij optimistisch van aard. Dus ik denk, waar je een goed programma hebt, dan moet je daar wel een markt voor vinden. En het is eigenlijk voor iedereen winst. Van, als iemand sneller herstelt en weer sneller terug kan naar het werk, dan is dit iets wat de zorg in Nederland beter maakt.
15: Ja.
14: Ja, dus ik ben heel erg geneigd om te zeggen, ja, daar komen we wel uit, maar we hebben even tijd nodig.
15: Ja en even is dan vaak wel een paar jaar.
14: Ja, ik hoop wat sneller. Maar goed, ik ben optimistisch van aard.
15: Goed, tot slot. Wat is jullie advies aan mensen die bijvoorbeeld nu een hersenschudding hebben of het net hebben gehad en die twijfelen van, nou ja, ik zit nu in bij wijze van spreken week 5, week 6. Even kijken hoe dit verder gaat, maar ik voel me nog niet helemaal jovel. Wanneer moet je nou aan de bel trekken, Amy? En bij wie dan vooral? Ga je dan eerst naar een huisarts? Of hoe werkt dat?
13: Ja, vaak is het goed om wel eerst naar de huisarts te gaan. Na die 6 weken en kijken van oké, speelt er nog heel veel. Eigenlijk zou het dan goed zijn als je merkt van, nou, ik kom zelf niet uit de klachten, om daar gewoon al begeleiding bij te zoeken. Hoe eerder je erbij bent, hoe minder die angstpatronen ook ontwikkeld zijn, vaak hoe sneller je er weer vanaf kan.
15: Ja. En Marta, als mensen nu luisteren en die denken, ik kom ontzettend in aanmerking voor dat onderzoek wat Marta doet met Heliomare, kunnen ze zich aanmelden?
14: Het onderzoek is niet afgerond. Dus dat kan niet. We bieden wel natuurlijk wel al de exposure aan. Dan niet een intensieve week, maar dan een wekelijkse groepsessie van 1 keer per week.
15: En daar kun je wel
14: daar
15: voor
14: kan je wel voor terecht.
15: En dat moet ook via de huisarts, denk ik?
14: Ja, altijd verwijzing via de huisarts.
15: Ja. En daarvoor kun je in elk geval naar Heliomare. Maar dit traject wat je dus nu hebt, dat is afgerond. En dan wordt het hopelijk, zeg jij, over een tijdje op meerdere plekken
14: reguliere
15: aangeboden.
14: Zorg, ja.
15: Veel dank voor jullie komst. Marta Voort, klinisch neuropsycholoog bij Heliomare. En Amy Ane, Head of Business Development bij Hemi Health. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: Destroy yourself. Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
1: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
0: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
5: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de grens ook 20 minuten oponthoud.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
9: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Canada komen veel handtekeningen onder een petitie om de Amerikaanse ambassadeur het land uit te zetten. Het is Piet Hoekstra, afkomstig uit Groningen. Hij was eerder ook ambassadeur in ons land. De Canadezen willen van hem af omdat hij het idee van president Trump steunt om Canada in te lijven. Maar de regering gaat het zeker niet doen. Vannacht zijn bijzondere kunstwerken uit de Renaissance gestolen uit een museum op het Italiaanse eiland Sicilië. De burgemeester baalt ervan, ook omdat het gebeurde tijdens een traditioneel feest in de stad. Kunstroof komt vaker voor in Italië. Afgelopen week nog werd een kostbaar schilderij van Renoir teruggevonden. Het gedrag van vogels verandert tijdens een eclips. Wetenschappers vermoeden dat al en hebben het woensdag ook echt vastgesteld. Zo kwam er bij een van hun meetstations een uil tevoorschijn, terwijl dat echt een nachtdier is. Andere vogels verstopten zich juist toen de zon verdween. Een opvallende beloning voor mensen die in Iran wonen. Ze krijgen bijna 30.000 euro als ze een Amerikaanse soldaat doden of gevangen nemen. Vrouwen krijgen het dubbele. Iran en Amerika hadden een tijdje geleden afgesproken de wapens neer te leggen om de oorlog te stoppen, maar ze vechten gewoon door. Een recordbedrag voor de eerste elektrische Ferrari. Die is op een veiling van Sotheby's verkocht voor 35 miljoen. De auto werd een paar maanden geleden gepresenteerd en Ferrari kreeg meteen veel kritiek. Veel mensen vinden het maar niks dat de sportwagen een accu heeft en geen verbrandingsmotor. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
10: Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waar ik normaal gesproken Chief Marketing Officers ondervraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. Maar deze zomer pakken we het helemaal anders aan, want we hebben namelijk de CMO Talk Summer School. Ja, en bij een summer school horen natuurlijk hoogleraren. En dit is de derde in een serie van 3 dus, waarin ik 2 hoogleraren heb uitgenodigd om te praten over ons prachtige vak marketing. Vandaag bij mij in de studio Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en expert op het gebied van merkactivisme, en Marnik de Kimpe en hij is hoogleraar marketing aan de Tilburg University en de KU Leuven in België en hij is expert op het gebied van private labels, oftewel huismerken. Nou, het afgelopen seizoen van CMO Talk hebben we natuurlijk uitgebreid ook gesproken over de opkomst van die huismerken in supermarkten en de opmars, die ook een behoorlijke opmars beleven door de hoge inflatie. Maar ja, het valt mij natuurlijk op, is die private label, is dat nou ook mogelijk om daar een hele opvallende productlijn voor te maken? En kunnen ze ook een beetje activistisch zijn? Ik kijk wel met een schuin oog naar Peter. Dat en veel meer natuurlijk hoor je de komende 30 minuten in deze heerlijke zomeraflevering van CMO Talk. Peter en Marnik, van harte welkom.
11: Hallo.
12: Dank je.
10: Nou, laten we meteen maar beginnen bij mijn aankondiging. De eerste stelling voor jullie. Kunnen huismerken activistisch zijn?
11: Waarom niet? Je ziet tegenwoordig steeds meer huismerken die zich ook differentiëren op bepaalde positioneringen. Biologische huismerken, prijsvechters, luxe merken, gezonde huismerken. Daar zou ook een merk met een beetje meer, laten we zeggen, smoel tussen kunnen passen. Je zit natuurlijk wel met een corporate identity. Dus het moet wel binnen de lijn van het hele Albert Heijn of Jumbo of welke retailer dan ook passen. Maar binnen die kaders zou het best kunnen. Wat denk jij, Mark?
12: Ik denk dat dat zeker moet kunnen. Vooral wanneer dat je rekening houdt met het feit dat er een ganse architectuur van private labels begint te ontstaan. Je hebt de budget, de goedkopere versie, de standard, de...
10: En de premium huismerken.
12: De premium huismerken. Ja, ja. En je kunt met één van die kun je een wat meer activistische houding nemen.
10: Hmm. En aan de premium huismerken moet je dan een beetje denken aan de Excellence, de Delicieux. Ja. En als we het over huismerken hebben, hebben we het automatisch over supermarkten. Is dat correct? Of kan je huismerk eigenlijk voor veel bredere categorieën inzetten?
12: Je kunt je huismerken, vind je eigenlijk overal. In die zin, de meeste studies focussen op de grocery, op de supermarktproducten. Vandaar dat we daar heel erg mee vertrouwd zijn. Maar heel veel elektronica-merken zijn ook private label-merken, zijn ook huismerken. Hm. Wat je koopt bij IKEA is ook huismerkproducten.
10: Ja. Ja,
12: dus het is gewoon van, wordt het enkel in die supermarkt of in die winkelketen verkocht? En dan praten we over huismerken.
10: Terwijl ik denk aan IKEA, dat is toch een iconisch merk. Volgens mij de top 10 wereldwijd van de meest waardevolle merken. Mm-hmm. Maar het is inderdaad een huismerk. Want je koopt het bij die retailer en dat is dan ook meteen de definitie. Maar ik blijf nog even bij jou, want je doet onderzoek naar de zogeheten brandification of private labels. Hè, dus dat huismerken zich ook steeds meer proberen te onderscheiden. Hè, zich eigenlijk steeds meer als een normaal merk gaan gedragen. En op welke manieren doen ze dat?
12: Wel, eerst en vooral door, net zoals de andere merken, meerdere versies te hebben. Het goedkope or economy brand of budget brand, het standaardmerk, het premium merk. Dus dat is een eerste manier waarbij dat je je zowel verticaal differentieert op basis van kwaliteit. Je hebt mindere kwaliteit of degelijke kwaliteit is beter genoemd. De goede kwaliteit en dan de super or nog beste kwaliteit met het premium merk. Dus dat is een eerste vorm. Maar ook door bepaalde zaken toe te voegen, bepaalde ingrediënten, bepaalde smaakjes, et cetera, die je niet bij concurrerende huismerken, maar ook niet bij concurrerende nationale merken zal vinden.
10: Een vleugje truffel of een...
12: Wat is?
10: Een vleugje truffel.
12: Ja,
10: dat zie je bijna dat al die producten tegenwoordig komen.
12: Juist, en dan in functie daarvan ga je dus ook kunnen bepaalde namen geven. Hmm. En dat is een tweede manier van brandification. Hmm. Behalve een ganse architectuur te maken, ook bepaalde naamgeving te geven, zodanig dat je beter nog de associatie kunt leggen met de retailer, met de winkelketen die achter het merk staat, zodanig dat je dus de link kan versterken tussen de naam van de retailer en de naam van de private label.
10: Ja,
12: dus de ganse naamgeving is een tweede vorm van extra brandification. En dan een derde is, ze beginnen ook meer. Vroeger had je geen reclamecampagnes voor huismerken. Nu begin je die meer en meer ook te zien.
10: Ja, oh, dat is ook op communicatie beginnen zich te
12: inderdaad.
10: En dan vraag ik me af, hè, dus als we het hebben over die unieke eigenschappen van producten, kijk ik even naar jou, Peter. Het september 2023 lanceerde Albert Heijn hun AH Terra-lijn. En ja, dat deden ze natuurlijk met als doel om ook een beetje een bijdrage te leveren aan die hele eiwittransitie.
11: Ja.
10: Zo moet in 2030 60% van alle verkochte eiwitten een plantaardige oorsprong hebben. Is dat nou een mooi voorbeeld van activisme?
11: Ja, heel geleidelijk aan proberen een bepaalde doelstelling te bereiken. Kan ook activistisch zijn, zeker als je daarmee vooruit loopt op de overheid en vooruit loopt op de maatschappij. Dan heb je toch een bepaalde gidsfunctie. Dat zou ik zeker op die manier omschrijven.
10: Ja, maar als ik denk aan activisme, dan denk ik spandoeken, dan denk ik Malieveld op, dan denk ik protesteren. Ja, en dit is toch een beetje een ordinaire manier om meer te verkopen, toch, voor Albert Heijn?
11: Ja, de enige spandoeken die ik bij Albert Heijn ziet hangen zijn met hamsters erop. Dus dat past niet helemaal bij AH. Maar ja, ik denk toch dat, wat ik zeg, een bepaalde doelstelling hebben die maatschappelijk voorop loopt. dat kun je zeker ook over onder activisme scharen.
10: En hoe moet je dat dan rijmen dat ook dezezelfde supermarkt dan in de zomer campagnes voert op 1-1 barbecue vlees?
11: Ja, dat is het probleem. Hè. Dus hoe geloofwaardig kunnen huismerken zijn in hun activisme, in hun doelstellingen? Dat is net waar Marnik het over had, die hele architectuur die je hebt onder een huismerk. Dat zit elkaar soms ook in de weg. Maar goed, dat zie je bij Unilever ook. Het bekende Axdorf dilemma, ja. Met aan de ene kant vrouwvriendelijkheid en aan de andere kant hypermasculine uitstraling. Is ook een klassiek voorbeeld van hoe die twee merken met elkaar kunnen botsen.
10: Nou, van Mars tot Unilever, alle CMO's van bedrijven die concurreren met huismerken, zeiden het afgelopen seizoen hier in CMO Talk. Private label wint aan marktaandeel. Dat doet natuurlijk direct pijn. Deels door die hoge inflatie inderdaad, maar ook deels door de ongekende promotiedruk in
13: industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Hebben ze dat de huismerken het nationaal merk van gisteren aan het imiteren zijn. Ja. Dus je moet altijd een stapje vooruit zijn. Ja. En dan is het voordeel, of vooral proberen om niet met kleine incrementele innovaties te werken, maar met meer radicale innovaties die iets langer duren om te imiteren.
5: Ja, maar daar ligt volgens mij nou net de kern van het probleem. Dus als we kijken naar verminderd marktaandeel, toenemende concurrentie vanuit private labels, stijgende kosten, ketens die onder druk staat, waardoor natuurlijk steeds meer druk komt vanuit die aandeelhouder op het behalen van resultaat. Ja, wat gaat er dan als eerste aan? Dat is het marketingbudget. Ja. Maar ook natuurlijk het R&D-budget. Ja. En op een gegeven moment ben je een beetje uitgeïnnoveerd. En zijn al die innovaties, als we nou kijken naar die hele labels. Ja, nu heb je nou net M&M's met cookie dough. Maar volgens mij is dat de grootste breakthrough innovatie in jaren bij M&M's. Marnik?
4: Dus blijven innoveren, zou ik zeggen. Ook blijven adverteren om je innovaties in de verf te zetten. Ja.
5: Dus ook als er geen geld is.
4: Dan moet je proberen het geld te vinden. In die zin van, hetzelfde probleem ontstaat wanneer dat je bijvoorbeeld in een recessie gaat. Dan zegt men, er is geen geld. Het eerste wat veel van de nationale merken dan doen, is het verminderen van het reclamebudget, het R&D-budget, het marketingbudget in het algemeen. Terwijl dat eigenlijk net dat de periode is waar je marketingactiviteiten een grotere invloed kunnen hebben. Nu, wanneer dat het budget minder groot wordt, dan is een andere manier om het slimmer in te zetten met de budgetten die je hebt.
5: Beter?
6: Ja, ik denk dat dat inderdaad belangrijk is om dat toch te blijven doen. Want kijk, ik weet dat veel praktijkmensen dol zijn op Byron Sharp. De physical availability die is er natuurlijk bij een huismerk, maar mental. Zeker als je het gaat hebben over de gedifferentieerde huismerken, ja, dan is het toch een stuk minder, juist door die verminderde advertising en die minder duidelijke, dat minder duidelijke imago wat ze hebben, wat niet over de jaren heen is opgebouwd. Dus daar zit wel een kans in om dat nog tot stand te houden. Ja.
5: Jij bent natuurlijk niet een praktijkmens, maar ik weet wel, je houdt je heel veel bezig met de praktijk, maar je bent een wetenschapper. Ben je ook een fan van Byron Sharp?
6: Nou, nee.
5: Nee? Oh, vertel.
6: Kijk, ik denk dat hij een aantal hele goede punten heeft. Ja. En die punten ook heel mooi voor het voetlicht brengt. Daar ben ik best een beetje jaloers op. Dat ze alle wetenschappers zijn. Maar ik denk dat het ook wel veel oude wijn en nieuwe zakken is. Mental availability, dat riep Kevin Keller ook al in de jaren 90. En physical availability, ja. Dat distributie een belangrijke, de P van plaats, dat is ook niet echt nieuws. Dus ik denk dat hij het vooral heel mooi verpakt heeft.
5: Oké, okay. Een goede marketeer.
6: En ja, daar ben ik een beetje jaloers op.
5: Misschien een goede marketeer.
6: Ja,
5: uiteraard. Mark, ben je fan van Byron Sharp?
4: Zelfde mening als Peter. In die zin van, hele goede marketeer, heeft heel mooi verpakt. Ja. Soms een beetje de neiging van dat alles onder één verpakking moet kunnen vallen. Dus ook wanneer de werkelijkheid complexer is, moeten toch dezelfde regels blijven helden. En op die manier verlies je heel wat nuance. Maar inderdaad, knappe bevindingen. Helder. Als ik eventjes terug mag komen op je eerdere vraag, wat we kunnen aanraden aan de nationale merkfabrikanten.
5: Uiteraard.
4: Dan zou ik zeggen wat ze niet moeten doen.
5: Okay.
4: We hebben al gezegd wat ze wel moeten doen. Wat ik niet zou doen, is precies op die promotiekar springen. Is op die prijsaspect springen. Want zodra dat je dat begint te doen, begin je in feite aan de consument zelf aan te leren. Kijk naar de prijs. Ja. Dat is het attribuut waar je moet op focussen. Maar dat is het attribuut waar je minder sterk staat. Dus in feite zit je te zeggen van, kijk naar dat aspect waar mijn concurrent het sterkst staat.
5: Ja.
4: Terwijl als je met reclame, met innovaties een ander aspect kunt benadrukken. Bovendien, wanneer dat je dus te veel op de prijs, op de promoties gaat, dan ga je de prijs

0: afstand verminderen.
1: Ja. Maar Mark, ik hoor wat je zegt. Hè, maar ik heb natuurlijk veel gasten in de studio gehad. En die klagen steen en been. Die zeggen, ja, die retailers die hebben zoveel macht. En het spelletje begint september weer. Dan gaan we weer kijken naar 2027. En dan moet je mee in die promokalender. Je moet mee in retail media. Je moet adverteren bij die retailer om die schappositie te houden. En dan kan je zeggen, ja, ik wil het lekker premium houden. Maar zeg, ja, maar dan neem je gewoon niet meer op. Dan is het voorbij Coca-Cola of voorbij Grols.
0: Goed punt. Maar dus je kunt natuurlijk naar de retailer gaan met enkel het standpunt van we zullen proberen hen te overtuigen om onze promotionele kalender te aanvaarden. Ja. Dus dat is in feite al er naartoe stappen met we hebben verloren en we proberen de schade te beperken.
1: Ja.
0: Maar als je met een wervend verhaal kan komen met nieuwe producten met een bepaalde attributen die je via je reclamecampagne in de verf gezet hebt, et cetera, dan zal het gemakkelijk zijn, ja. Helemaal niet. Maar het is niet onmogelijk.
1: Oké. Ik wil nog even terugblikken naar eerder in het seizoen. Want toen had ik Angela Eilander te gast. En zij zit in het raad van bestuur van de ASN Bank. Nou, daar is natuurlijk ook veel commotie over geweest. Hè, die consolidatieslag. Voorheen echt natuurlijk een bank wat met Triodos bekend stond op haar duurzaamheidspropositie. Nu hebben we gezegd, nee, we gooien het allemaal lekker in één bak. We hebben SNS, we hebben BLG Wonen, we hebben de andere, Regiobank. Mm-hmm. En het wordt allemaal ASN Bank, wat is het sterkste merk. Ja, daar vonden critici nog wel wat van. Met name dat ze het onderscheidend vermogen een beetje zijn kwijtgeraakt. Hoe kijk jij daarnaar, Peter?
2: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Want ja, het was inderdaad een hele mooie propositie. Sterk neergezet ook, met een duidelijke onderscheidend ten opzichte van andere bankenmerken. Maar ja, hoe hou je dat in stand als je de hele corporate moet meetrekken daarin? En dat is, het is als een beetje alsof AH Terra, alsof Terra Albert Heijn wordt. En dat, ja, dat is toch een wat dunne basis, denk ik. Dus, nou goed, heel benieuwd vooral. Ja. Ja, niet zozeer kritisch, want ik denk dat er zijn genoeg banken in Nederland, ook buiten het SNS, ASN-merk. Maar ja, dus ik denk dat daar wel dat daar wel ruimte is.
1: Uitgelezen kans voor Triodos?
2: Ook, ja. Ja, ik hoop dat ze die kans zullen pakken.
1: Mooi. Ik wil met jullie naar de dilemma's, want dat doen we altijd in CMO Talk. Ik ga jullie twee keuzes voorzetten en jullie mogen er één kiezen. En de afloop mogen jullie allebei even nadenken van, oh, dat vind ik leuk, die vereist wat meer toelichting. Zijn jullie er klaar voor? Peter, echt activistische merken creëren vraag waar die nog niet is. Of dat zijn ook de merken die gewoon inspelen op de behoeften van de consument.
2: Dat zijn ook merken die inspelen op de behoeften van de consument.
1: Mooi. Marnik, huismerken focussen eerder op duurzaamheid of juist op een sociaal verantwoorde keten?
0: Ik denk dat ze op beten zullen beginnen wedden. In die zin van met hun organic lijnen beginnen ze duidelijk op de duurzaamheid te focussen. Blijkt succesvol te zijn. Heel veel retailers zijn dat aan het introduceren als een extra niche lijn in hun PL, in hun huismerken assortiment. Aan de andere kant positioneren ze zich ook dikwijls met we willen sociaal zijn, et cetera. Ja. Waarbij dat ze zeker in de hoge inflatieperiode heel sterk die kaart getrokken hebben. Ja. Met te zeggen van wij zijn bezorgd voor onze consumenten, wij weten dat jullie het moeilijk hebben, et cetera. En jullie krijgen, wij beschermen jullie tegen de inflatie als je onze huismerken koopt.
1: Ja, ja. Dus okay.
0: Ze wedden op twee paarden.
1: Ik kan zien dat u een wetenschapper bent. Want ja, een dilemma die kan je nooit zo kort beantwoorden.
2: Maar Marnik is veel meer wetenschapper dan ik.
1: Ja, toch wel. Ja. Nou, we gaan even terug naar Peter. En graag de volgende. Ga ik echt vragen om te kiezen, Marnik. Ja. Peter, het moet activistische merken niet uitmaken dat ze een deel van de consument op de kast jagen. Of ook met een activistische boodschap kan je prima de massa bedienen.
2: Je moet een deel op de kast jagen. En dan blijft er voldoende massa over.
1: Oké. Marnik. Je weet het, hè? Oké, heel goed. Zolang het prijsverschil tussen huismerken en A-merken onverminderd groot blijft, zullen de huismerken marktaandeel blijven winnen? Of de groei is er wel een beetje uit?
0: In diverse markten is de groei er al wat uit. Het feit dat de prijsverschil behouden, zal daar niet mee helpen.
1: Nee, mooi. Ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment een paper indient of een publicatie, dat er heel veel asterikjes bij staan. Ja. Maar goed. Peter, het schoolvoorbeeld van een activistisch merk vind ik Patagonia, Tony's Chocolonely of Ben & Jerry's.
2: Krijgen we nou opeens drie keuzes?
1: Ja, kijk, ja, heel goed.
2: Ben & Jerry's.
1: Ben & Jerry's. Te gast zijn Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Marnik de Kimpen, hoogleraar marketing aan de Tilburg University en de KU Leuven in België. Nou Peter, jij was heel erg duidelijk in je keuzes, maar ik zag je bij een paar toch wel een beetje bedachtzaam kijken. Ja. Welke wil je toelichten?
2: Ja, die eerste keuze waar het ging over
1: duurzaamheid of een sociaal verantwoorde keten. Nee, die had ik maar niet gevraagd. Spannend. Een activistische merken creëren vraag waar die nog niet is. Of dat zijn ook de merken die gewoon inspelen op de behoeften van de consument.
2: Ja, ik denk dat je gewoon inspeelt op de behoeften van de consument. Want er is een deel van de consumenten wat graag koopt in lijn met hun waarden. En dat koopt om iets uit te dragen. En dat deel, dat spreek je aan met je activistische merk.
1: Okay.
2: Dus nee, je creëert niet een behoefte die er niet is. Maar je speelt in om een behoefte die misschien bij andere merken wat minder aan bod komt.
1: Ja, die misschien wat subliminaal subber zou misschien kunnen zijn. Marnik, nu is je kans. heb je nog een waar zich nou die behoefte nog verder uitleg? Een van de stellingen of zeg je nou, ik heb voldoende toegelicht.
0: Misschien die toelichting rond het prijsverschil.
1: Ja, precies.
0: In de toekomst verwacht ik dat het prijsverschil zal verminderen.
1: Mm.
0: En een verminderd prijsverschil zal, denk ik, niet in de kaart spelen van de private labels.
1: Oké. Okay.
0: Op langere termijn, denk ik, is het goed dat het prijsverschil behouden blijft.
1: Oké, interessant.
2: Als ik nog...
1: Je mag zeker.
2: Ja, ik had nog wel een gedachte over de retailers in de toekomst. Namelijk dat die moeten zich natuurlijk ook steeds duidelijker positioneren. Want de echte winnaar is uiteindelijk online retailing. En dus... zul je daar misschien ook steeds meer onderscheidend krijgen, waardoor ze minder op prijs kunnen varen en juist meer moeten gaan richting hoe komt die consument überhaupt nog in de winkel? Wat gaan we die consument bieden? Hoe gaan we die consument met dienstverlening, met sfeer naar ons toe trekken? Dat geldt nu voor kledingwinkels bijvoorbeeld, maar dat ga je ook zien voor supermarkten.
1: Ja, maar toch zie je dat die puur digital players tot de conclusie komen achter elkaar dat je ook een fysieke winkel nodig hebt.
2: Kijk, die fysieke winkel heb je nodig om...
1: Je merkbeleving, je testen,
2: basis,
1: het gevoel.
2: Precies, als basis neer te zetten. Maar dat moet er wel zijn dan bij een Albert Heijn en een Jumbo ook.
1: Ja. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze laatste aflevering van de CMO Talks Summer School. Leuk dat je hebt geluisterd en dank voor jullie komst. Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Marnik de Kimpen, hoogleraar marketing aan de Tilburg University en de KU Leuven in België. Tot over 2 weken, want dan hebben we alweer een kraakverse aflevering van het nieuwe seizoen voor je klaar. Daarin is Annemieke Kleij, marketeer bij Joybuy, te gast. En met haar heb ik het over de introductie van de Chinese webwinkel in Nederland. Die aflevering wil je zeker niet missen. Tot dan en voor nu, dank voor het luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: prijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
3: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Griekenland zijn 2 doden gevallen bij een natuurbrand op het eiland Salamina bij Athene. De brand woedt in een bewoond gebied vlakbij 2 populaire badplaatsen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zet helikopters en vliegtuigen in, maar het vuur wordt steeds aangewakkerd door de harde wind. Er is rond het middaguur een schietpartij geweest in Rotterdam-West. Op straat lagen hulzen en een vuurwapen. Er zijn waarschijnlijk geen gewonden. Halverwege de middag werd een verdachte van de schietpartij opgepakt. Hij reed op de A4 en werd bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet. In Canada regent het handtekeningen onder een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij steunt het idee van president Trump om Canada in te lijven. De regering zal hem niet wegsturen, maar de petitie is wel een signaal aan Trump. Hoekstra heeft Nederlandse roots en was hier ook een tijdje ambassadeur. De allereerste elektrische Ferrari is geveild voor het recordbedrag van 35 miljoen. Het is een op maat gemaakte. De opbrengst gaat naar een goed doel. Dat hij zoveel opbracht is best verrassend, want Ferrari kreeg tot nu toe vooral kritiek op de elektrische auto. Liefhebbers van ronkende motoren vinden het maar niks. De eerste thuiswedstrijd van Feyenoord is geëindigd in gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Het werd 2-2 in de Kuip in Rotterdam. Twente won met 3-1 van Zwolle. Eerder won Groningen bij ADO Den Haag met 4-1. En op dit moment speelt Ajax thuis tegen Heerenveen. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: Wat is het probleem dat digitale euro gaat oplossen?
8: Ja, ik probeer te voorkomen dat centrale banken de Kodak van het geld worden. Ja, het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat je zo'n grote economie hebt, hè, het eurogebied, en die hebben geen eigen betaalsysteem.
9: We moeten allemaal een buffervoorraad gartaal, fysiek geld aanhouden. Dus dat doe ik ook.
8: Mijn juridische collega's zijn er nog niet over uit of de ECB überhaupt wel bankrekeningen aan het publiek mag aanbieden. wat je
10: dus krijgt, ze daarmee eerst even moeten beginnen.
11: Alleen pin, geen cash. Je ziet het steeds vaker staan bij cafeetjes en winkels. Al die bankbiljetten, het is ook maar onhandig. Zeker als je ook met je telefoon kan betalen. Contant geld is aan het verdwijnen. In 2014 was 50% van de betalingen in Nederland nog gewoon met cash. 10 jaar later was dat nog maar 20%. Nou zou je denken, dat is prima toch, lekker makkelijk. Nou, de Europese Centrale Bank denkt daar ietsje anders over. Hoe dat zit, daar moet je het volgende voor weten. De meeste mensen weten het niet, maar eigenlijk heb je 2 soorten euro's in je leven. Je hebt de commerciële euro, dat is geld op een bankrekening. Dat is eigenlijk niet echt geld. Dat is een belofte van je bank. Een cijfertje in een spreadsheet dat je vertelt hoeveel je theoretisch dan zou kunnen pinnen. En je hebt de publieke euro. Dat is geld dat je uiteindelijk uit die pinautomaat zou kunnen trekken. Uitgegeven door de Europese Centrale Bank. En dat is echt geld. Dat is geld dat je desnoods in een sporttas in de vriezer kunt bewaren voor als de wereld instort. Maar wat nou als straks veel meer bedrijven zeggen pin-only? Wat nou als iedereen alleen nog maar met zijn pinpas gaat betalen? Dat mensen zeggen, oh, dat briefje van 20, dat wil ik niet meer. Ondermijnt dat niet het vertrouwen in het hele Europese geldsysteem? Nou ja, zegt de ECB. En daarom willen ze een digitale versie van die fysieke euro aanbieden. Een digitale euro rechtstreeks van de centrale bank. Is dat nou niet een beetje veel gedoe voor een probleem dat niet heel groot lijkt? Nou, de Europese Commissie vindt van niet en nu ligt het bij het Europees Parlement. Is de digitale euro een logische stap of lost het een probleem op dat niemand heeft? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dat gaat altijd wel weer over geld. En deze keer zelfs letterlijk. Bij mij in de studio, macro-econoom Han de Jong. Tenminste in de studio in Ierland. Dag Han.
12: Dag Rens.
11: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
13: Dag Rens.
11: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom heren. Han, is het zo'n gek idee trouwens om een sporttas met geld in een vriezer te hebben voor als de wereld vergaat?
9: Ja, ik probeer dat mij voor te stellen. Ik heb wel een vriezer, maar daar past geen sporttas in. En ik zou ook niet een hele sporttas vol met... maar ik zou niet een sporttas vol met geld doen. Maar ja, we moeten allemaal een buffervoorraad gartaal, fysiek geld aanhouden. Dus dat doe ik ook. Ja. Maar het ligt niet in de vriezer.
11: Oké. Edin, heb jij nog een bundeltje biljetten ergens liggen?
13: Ik heb op 15-jarige leeftijd een oorlog meegemaakt. En als je dat hebt meegemaakt, dan zorg je er altijd wel voor dat je een soort noodpakket hebt. Dus toen we laatst dat boekje kregen, noodpakket, dacht ik, nou, dat heb ik
11: dat
13: al.
11: Heb ik al.
13: En dat hoort, daar hoort ook contant geld bij.
11: Ja, ja. Wij gaan uitgebreid praten over de voor- en de nadelen van het alternatief voor die bankbiljetten, namelijk de digitale euro. Even een tipje van de sluier voordat je meteen alles weggeeft. Edin, ben jij positief, negatief? Hoe zit je in de wedstrijd?
13: Ik steun het principe, want onze maatschappij digitaliseert en dan gaat geld gewoon mee. Maar wat ik niet steun is dat de centrale banken dat gaan doen. Want ik vind dat er dan bij die instellingen veel te veel macht komt te liggen.
11: Ah, oké. Okay. Dat is goed. Han, jij bent lang hoofdeconoom bij ABN AMRO geweest. Stel je had toen die rol, of nu die rol nog steeds. Hoe zou je er dan naar kijken, naar de invoering van zo'n digitale euro via de ECB?
9: Dat is wel een gewetensvraag eigenlijk. Ik heb de nodige reserves, moet ik zeggen. Maar ik laat mij graag overtuigen in deze podcast door Menno. Maar wat je dus ziet, hè, de NVB, de Nederlandse Vereniging van Banken, heeft een officieel standpunt. Ik zou dat willen typeren als constructief, kritisch constructief. Maar het punt bij banken is altijd, hè, als je een bank vraagt van wat vind je van je toezichthouder, die zal toch altijd in zijn achterhoofd houden dat hij de relatie met de toezichthouder goed wil houden. Dus als ik bankeconoom was geweest, dan zou ik mij redelijk op de vlakte houden. maar nu ik onafhankelijk ben, ben ik misschien iets kritischer.
11: En waarom ben je er kritisch op? Is dat omdat misschien dat publiek geld de functie van het commerciële geld overneemt, of heb je andere kritiekpunten?
9: Nou ja, als je gaat kijken, waarom willen we dit nou eigenlijk? Nou, dan is er een aantal redenen, maar daar gaan we ongetwijfeld nog verder op in. Dat kan Menno beter uitleggen dan ik. Maar ik zou zeggen, we hebben al een heel efficiënt betaalsysteem. Dus waarom moet er daarnaast nog een parallel ander systeem komen? Dat digitale geld van de centrale banken, dat moet ook veilig zijn. Daar zit ook eigenlijk een hele rare paradox in. Want de centrale bank heeft ook als taak om de commerciële banken veilig te houden. En gaan ze nu echt een instrument in het leven roepen voor de veiligheid, betekent dat dan dat ze toch eigenlijk niet het volste vertrouwen hebben in de uitvoering van hun eigen toezichtstaken?
11: Ah, oké. Okay. Dus jij zegt, je zou het kunnen zien als een motie van wantrouwen.
9: Ja, een soort motie van wantrouwen tegen zichzelf.
11: Ja. Ja.
9: Maar Menno gaat me ongetwijfeld uitleggen dat dat onzin is.
11: Goed zo. Nou, Menno is al een aantal keer aangekondigd. Zal ik hem ook officieel welkom heten in deze studio. Welkom Menno Broos.
8: Dankjewel.
11: Jij bent programmamanager digitale euro bij de Nederlandse Centrale Bank. De Nederlandse Bank, kort gezegd. Je merkt het al, wat scepsis in deze studio.
8: Ja,
11: Kom jij dat vaker tegen?
8: Nee, ik ben het gewend. Nee, ja. Zeker.
11: Jij bent de programmamanager, dus jij bent ook een voorstander van de invoering van deze digitale euro, toch?
13: Dat mag ik wel hopen, ja.
8: Nou, er is mij gevraagd door DNB en door de ECB in het verlengde om te gaan onderzoeken of we publiek geld moeten digitaliseren. En met het onderzoek zijn we bezig. En er zitten wel zeker wel degelijk voordelen.
11: Oh, ik hoor jou dus ook wel een beetje academisch erin zitten.
8: Ik ben een econoom, dus die houden altijd een voorbehoud. kijk, uiteindelijk is het aan ons als centrale bank om de taken uit te voeren die wij krijgen van de politiek. Dus er is, je hebt het al aangekondigd, het ligt nu bij het parlement. Hè, dus als Nederlandse bank moeten we ook voorzichtig zijn met de middelen die we krijgen. Die krijgen we van de politiek. We zijn formeel nog in een onderzoeksfase. Mm-hmm. Natuurlijk gaat die al wel wat verder, omdat we zien dat het politiek akkoord er bijna is. En tegelijkertijd zie je dat ook de hele maatschappij nog moet wennen aan het idee dat centrale banken gaan digitaliseren.
12: Ja. Nou, laten we dat even met je gaan afbellen. Eerst even, waarom is het belangrijk dat er ook digitaal publiek geld bestaat?
8: Dat begint natuurlijk bij de vraag, waarom is het belangrijk dat er publiek geld bestaat? En publiek geld is er altijd geweest. Centrale banken hebben eigenlijk altijd geld direct uitgegeven aan het publiek. Dat zijn natuurlijk de bankbiljetten. We hebben ook gezien dat steeds minder wordt. En er zijn geen voorbeelden van geldsystemen waarbij de centrale bank geen bankbiljetten uitgeeft. Mm. Dus door de verdere digitalisering zien we dat het aantal bankbiljetten in de economie afneemt. In ieder geval in het betalingsverkeer. En als je die lijn zou doortrekken, en gelukkig gaat het niet zo hard als 10 jaar geleden, maar als je die lijn zou doortrekken, dan is er dus een punt waarbij centrale banken geen bankbiljetten meer uitgeven, of in ieder geval die bankbiljetten niet meer worden gebruikt.
12: En wat zou daar dan gebeuren? Wat is dan het idee?
8: Nou ja, wij hebben als taak om de goede werking van betalingsverkeer te waarborgen. Naast prijsstabiliteit en dergelijke. En een van de middelen die we daarvoor hebben zijn dus die bankbiljetten. Ja. Dus bankbiljetten zijn een manier om het betalingsverkeer door te laten gaan als er een online storing is. Het is ook een
12: betaalmiddel dat helemaal gratis is. Mijn intro was dat zou het vertrouwen in het geldsysteem ondermijnen als we geen cash meer gebruiken. En er is geen vervanger voor dat publieke geld. Dat zou het vertrouwen in het systeem ondermijnen. Is dat inderdaad hoe jij het ook ziet?
8: Ja, er is geen precedent, dus het is moeilijk in te schatten. En je hebt als bank ook andere instrumenten. Dus je kan ook toezicht houden. En er zijn verschillende dingen die je kan doen. Maar ik wil niet als eerste land in de wereld dat experiment aangaan dat je een geldsysteem hebt zonder bankbiljetten.
13: Ja, Edin. Wat ik me afvraag in het geheel, als ik naar de hele historie van het geld ga kijken, dan zie ik, we zijn ooit heel lang geleden gestart met ruilhandel. Nou, na enige tijd kwamen we erachter, dat werkt niet echt. Want dan moet je, als ik schoenen maak, je kent het verhaal. Ja. Dus de introductie van munten loste een heel duidelijk probleem op. Namelijk, je hoefde niet meer op zoek te gaan naar iemand die exact het spul nodig had wat jij. Vervolgens is die handel in de wereld gaan toenemen. Het is steeds complexer geworden. Bankbiljetten losten het probleem van dat je heel veel munten mee moest slepen. Dat het niet meer veilig was, zwaar was, letterlijk. Dus daar zie ik een probleem dat opgelost wordt. Wat is het probleem dat digitale euro gaat oplossen?
8: Dus bankbiljetten is de uitvinding van de centrale banken geweest om dat probleem op te lossen. Dat werkte heel lang heel goed. Vervolgens zijn commerciële banken met digitaal geld begonnen. He, dus die dachten, oh, dat is vervelend die bankbiljetten mee te nemen in een portemonnee. En dan kun je niet op afstand geld overmaken. En heeft dus Albert Heijn samen met ING, of de Postbank destijds, het pinnen geïntroduceerd. Dus daar werd een ander probleem op gelost. Ten koste zeg maar, van de positie van bankbiljetten.
12: Eigenlijk heb je daar een beetje kaas van je brood laten eten, hoor ik.
8: Ergens hebben wij dus toen als centrale bank gezegd, weet je wat, die digitalisering, dat is iets voor de commerciële banken. Daar hoeven wij niet aan mee te doen.
12: Hmm. En is dat achteraf gezien dan een fout? Is dat dan een fout geweest?
8: Ik denk niet dat je destijds, ik zou eens een oud jaarverslag moeten lezen, maar ik denk niet dat je destijds had kunnen inschatten hoe ver die digitalisering zou gaan.
12: Ja.
13: Laten we niet vergeten, we hebben het over de tijd waarin de topman van IBM zei, de wereldwijde vraag naar computers zou 5 zijn.
12: Ja,
13: dus je kunt niet zeggen centrale banken
12: staan. Hebben zitten slapen destijds. Okay. Maar misschien even voortgaan op jouw vraag, Edin. Want de grote vraag is, welk probleem lost dit op? Ik heb ook een beetje zitten spitten. Ik kwam er vier tegen. Vier problemen die het eventueel zou kunnen oplossen. Menno misschien vul aan. En Han en Edin ook. Nummer 1 is geloofwaardigheid van geld als niemand meer cash gebruikt. Hebben we het net even over gehad. Moeten we over doorpraten. 2, minder afhankelijk zijn van het Amerikaanse betalingssysteem. 3, het is een goed noodsysteem in tijden van stroom- en internetuitval. En 4, je zou makkelijker kunnen betalen in Europa, across Europe. Mis ik er nog eentje, Menno, of is dit het wel?
8: Nou, wij zien privacy ook als een voordeel. Dus de privacy van de digitale euro ten opzichte
13: als een voordeel.
8: Ten opzichte van de private digitale betaalsystemen. Niet ten opzichte van bankbiljetten.
12: Interessant. Han, andere voordelen die we zouden moeten bespreken? Of zogenaamde voordelen?
9: Nou, volgens mij heb je ze gehad. En ik had er zelf ook eigenlijk al wel 2 genoemd. Ja, misschien nog eentje, heel stiekem. Maar ik heb dus een licht wantrouwende blik hierop. En wat ik mij. Ja, een gedachte die ik moeilijk kan onderdrukken. Dat is dat centrale banken hebben gezien dat er allerlei crypto's zijn gekomen. En dat ze toen bij zichzelf hebben gedacht: oei, als we daar niet in meegaan, dan worden we misschien op een gegeven moment irrelevant. En dat willen we niet. Dus laten we maar meedoen aan deze. Aan deze crypto's. En natuurlijk is. Ja, crypto betekent eigenlijk letterlijk geheim, hè, of zoiets. En dat is dit is dus het omgekeerde eigenlijk. Maar tegelijkertijd lijkt het er ook wel een beetje op. Dus het lijkt me bijna dat de centrale banken dit inzetten in een soort concurrentiestrijd tegen crypto's.
12: Oké, en Edin, jij hebt ook nog een.
13: Nou, heel even over die laatste 2 voordelen die jij dan opgezomd hebt. Noodsysteem in tijden van stroom- en internetuitval. Dan vraag ik me af: en contant geld is dat niet?
12: Mm-hmm.
13: En als laatste wat je aangaf, je kunt hierdoor makkelijker betalen in Europa. Volgens mij gaat het nu ook heel makkelijk.
12: Oké, goed. Laten we eens even gaan afpellen dan. Die argumenten komen langs. Even die geloofwaardigheid. Menno, waar jij al zei, als er geen cash meer is, zijn we dan wel geloofwaardig? Jij zegt, er is geen geldsysteem in de wereld waar er geen cash meer was van de centrale bank en wat nog wel lekker heeft doorgedraaid.
8: Nou ja, ik überhaupt waar geen cash meer was van de centrale bank, punt. Ja.
12: Is het, Han, hier wordt gezegd, wij zouden niet de eerste willen zijn die dit experiment aangaan en daarom zouden we het sowieso maar moeten doen voor de stabiliteit. Klinkt als valide argument.
9: Oh, ik ben helemaal niet tegen testen. Wat me wel opviel, en ja, dat ontlokte bij Edin ook direct een reactie, was dat Menno net zei dat ook privacy een belangrijk argument is. Mijn vrees is een beetje, en dat zie je bijvoorbeeld in China gebeuren. China, waar ze met een hele grote pilot, eigenlijk nog een pilot, maar er zijn, kennelijk lees ik, in China meer dan 2 miljard rekeningen in dat betaalsysteem van de centrale bank daar. Die worden niet heel actief gebruikt, overigens. Maar wat je daar ziet is dat de modaliteiten van dat centrale bankgeld in China, dat de centrale bank van China dat toch geleidelijk aan verandert om de adaptatie ervan te bespoedigen. En ja, dan kom je naar mijn idee een beetje op een glijdende schaal. Mm-hmm. Toen Edin net wat verbaasd reageerde op dat privacy een voordeel zou zijn van centrale bank digitaal geld. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ik ben ook bang dat het dan toch op een hellend vlak terecht komt op een gegeven moment.
12: Laten we die privacy er even bij pakken. Want daar zijn mensen bang voor. Dat zie je ook op de social media van deze wereld. Nee, we gaan al het gartalen, dus het papiergeld, vervangen door digitaal geld, zodat de overheid, Big Brother, je helemaal kan volgen.
8: Dus we hebben altijd gezegd, digitale euro komt naast bankbiljetten te staan. En er verandert niks aan de uitgifte van bankbiljetten. Bankbiljetten geven we uit zolang daar vraag naar is. Mm-hmm. Maar we zien wel dat die vraag minder wordt. He, dus al die mensen die kiezen dan toch liever een digitaal betaalmiddel en die gebruiken Wero en Ideal en pinnen. In plaats van bankbiljetten. Nou, die trend die zien we. We zien ook dat digitaal betalen iets betekent voor je privacy. We weten allemaal dat een digitale betaling is uiteindelijk gewoon een betaling die je ergens in een boek moet opschrijven, want anders kun je hem niet terugvinden. En in tegenstelling tot bankbiljetten die je gewoon overdraagt en dan bij de ontvanger bewaart. Dus die privacy is in digitaal betalen altijd al een beetje een zorg.
12: Het commerciële alternatief is helemaal niet privacy safe, zeg maar.
8: Nou ja, ik wil en ook niet zeggen dat privacy daar geschonden wordt.
12: Maar goed, we registreren het. Ja. Even in de snelheid dan. Is deze digitale euro, daar wordt niets geregistreerd?
8: We hebben een offline variant en daar wordt vrijwel niks geregistreerd. Dus de offline variant, dat zijn tokens op je telefoon. Daar hoeven wij niet van te weten waar die terechtkomen.
13: Maar ik denk dat dit wel een belangrijk punt is. Want wij horen al heel lang dat het vertrouwen van de mensen in overheden echt aan het afkalven is. Dus als je nu te horen krijgt, wij registreren niks en we gaan er niks mee doen. Ja, dat kan nu misschien het geval zijn. Maar ik kan me goed voorstellen dat mensen denken, ja, nu niet, maar over 5 jaar kan het ineens heel anders zijn.
12: Ja, en dat is een beetje wat Han zegt. En dan wordt het toch een beetje gerommeld.
13: Inderdaad. Ja. En even naar de andere vraag. Wij hebben in Nederland het systeem van even tikkie sturen. Mm-hmm. In Scandinavië hebben ze ook iets vergelijkbaars. Waarom, dus even terugkeren naar mijn vraag, welk probleem los je op? Waarom zou je dat niet Europees gaan maken, uitrollen? En dan heb je het toch opgelost. Ja, ja. Dan is het makkelijk.
12: Ik heb deze uitzending voorbereid met een soort afpellen van allerlei argumenten. Je merkt al, de heer De Jonge en Mujagic houden zich daar totaal niet aan. Maar goed, ik ga met jullie mee. Dit is het argument nummer 4 op mijn lijstje, namelijk Europees geldsysteem wordt makkelijker gemaakt. Ja. Jullie argument is, of de centrale bank zegt, het argument is, dan maken we het Europese betaalsysteem makkelijker. Je zou kunnen zeggen, doe dat gewoon lekker met commercieel geld en zorg ervoor dat
13: het gewoon werkt.
12: Werkt internationaal.
8: Ja, het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat je zo'n grote economie hebt, hè, het eurogebied, en die hebben geen eigen betaalsysteem. Dus die zijn voor de betalingen in Europa zijn ze eigenlijk afhankelijk van Amerikanen. Het is geen enkel groot land in de wereld dat zo afhankelijk is in betalen. En natuurlijk moet er dan dus een partij opstaan die zegt, nou weet je wat, wij gaan dat doen.
12: Want even voor mij, als ik zeg maar naar Frankrijk geld overmaak, dat doe ik dan met dat IBAN-nummer, met FR erbij, et cetera. Dat gaat uiteindelijk over Amerikaanse systemen?
8: Nee, IBAN gaat goed. Dus gewone bankoverschrijvingen, dat gaat goed. Mm-hmm. Dat gaat hier, dat is een regel, die set van regels die we hebben ingevoerd, dat heet SEPA. Mm-hmm. Kaartbetalingen, die gaan via
12: creditcards. Ja.
8: Niet alleen creditcards, ook een pinbetaling. Dus als je met je ING of Rabo-pas in Frankrijk aan de tolpoortje staat, dan gaat dat via de Amerikaanse.
12: Oké. Okay. En wat zou dan, als dat nu nog via Amerikaanse systemen loopt, dan moet je dat toch gewoon gaan fixen in plaats van een digitale euro invoeren?
8: Precies, en we hebben ook een initiatief daarvoor. Wero heet dat, hè. Dus dat zijn 5 landen die wilden dat gaan uitrollen in heel Europa. En die zien ook dat je daar tegen grenzen aan loopt. Want Spanje zei al, ja, we hebben ons eigen systeem. Wij doen niet mee. Italië zei ook, maar liever niet. Dus er is in Europa er zijn maar weinig partijen in Europa die dit pan-Europees kunnen invoeren. En ik ben er wel van overtuigd dat je echt schaal moet hebben in Europa. Mm-hmm. Wil je kunnen opboksen tegen de Amerikanen.
12: En dus als je dit als Europese Centrale Bank doet, jullie gaan, jij zit bij DNB, maar ja, je valt al onder de Europese Centrale Bank. Ja. Dan zou je dat gewoon, wat iedereen ook wil, gewoon kunnen uitrollen.
8: Dan doe je het eigenlijk per definitie op Europees.
13: Maar mag ik dan een vraag stellen? Als dit daadwerkelijk een geweldig goed idee zou zijn, kun jij mij uitleggen waarom jullie zusterinstelling in Amerika daar heel anders in zit? De Fed zegt, we willen er eigenlijk niks mee te maken hebben.
8: Ja, heel simpel. Heel veel dollarbiljetten die daar nog in omloop zijn. Ik was 2 jaar geleden in Amerika. Er zijn steeds meer winkels nu die zeggen, betaal maar contant, omdat die worden afgeknepen door die Amerikaanse kaartmaatschappijen.
12: Han, ik vind dit wel, als ik er zo naar luister, een valide argument. Dat je zegt, ja, dus een heel groot gedeelte van je makkelijke systeem loopt via Amerikaanse systemen. Als we dat proberen uit te rollen via, laten we zeggen, de commerciële weg, dan loop je tegen allerlei landen aan die zeggen, nou, we hebben eigenlijk wel een ander systeem. Ga nou dat Europees doen via de Europese Centrale Bank, want dan is het al gewoon sowieso in het eurogebied ingevoerd. Wat denk je daarvan?
9: Nou, dat vind ik een valide argument. Ik moet wel zeggen wat, kijk, weet je, Menno die weet veel meer van de techniek dan ik. Hij zegt, ja, die kaartmaatschappijen, Visa en Mastercard, die hebben al die kastjes en die bepalen dan welke andere kaarten worden geaccepteerd. Nou, hij zal ongetwijfeld gelijk hebben. Maar ik constateer eigenlijk dat als ik in Amsterdam boodschappen doe, dat ik dan heel vaak in een winkel kom waar je wel kunt pinnen, maar juist niet met creditcard kunt betalen. Dus,
12: maar dus zelfs dat pinnen is volgens mij ook het via Mastercard Visa, hè, toch?
8: Ja, kijk maar op je pinpas.
13: Ja, oké. Okay. Is het dan geen plausibel verhaal als je zou zeggen, ja, we zijn afhankelijk voor een groot deel van ons betalingsverkeer van die Amerikaanse partijen. Maar tegelijkertijd is het zo, dat gaf je zelf net eigenlijk ook aan, wij zijn wel een gigantische markt voor die partijen. Kun je als Europa geen Europese regels opleggen van of je hou je aan deze regels aan als je betalingen in Europa doet, of je gaat maar iets anders doen.
12: Ja, het Europese systeem. Het Europese systeem. Zo doen we dat altijd.
13: Wij zijn groot genoeg daarvoor, denk ik.
14: Ja. En dan, dan luisteren ze naar ons.
8: Ja, je kan heel veel ook met regels oplossen. Dat is zeker waar. Hè. Je kan zeggen, die Europese standaard die moet er komen. Al die Europese initiatieven die er nu ontstaan, zoals Wero al genoemd is, die moeten ook Europese schaal gaan krijgen. Dus de wetgever kan daar ook heel veel maatregelen treffen, absoluut. En ik denk dat als wij dit in Nederland hadden gedaan, dan hadden we dat door te polderen opgelost. Hè? Dus ieder land doet het op een andere manier.
12: Goed. Helaas moeten we op de radio alweer stoppen. Want de tijd is schaars, net zoals geld. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. De aflevering kun je gewoon vinden in de BNR-app. Of natuurlijk in alle andere podcast-apps. Veel dank voor Menno Broos. Hij is programmamanager Digitale Euro bij DNB. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Tot volgende week. Dag.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
9: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Griekenland zijn 2 doden gevallen bij een natuurbrand op het eiland Salamina bij Athene. De brand woedt in een bewoond gebied vlakbij 2 populaire badplaatsen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zet helikopters en vliegtuigen in, maar het vuur wordt steeds aangewakkerd door de harde wind. Er is rond het middaguur een schietpartij geweest in Rotterdam-West. Op straat lagen hulzen en een vuurwapen. Er zijn waarschijnlijk geen gewonden. Halverwege de middag werd een verdachte van de schietpartij opgepakt. Hij reed op de A4 en werd bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet. In Canada regent het handtekeningen onder een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij steunt het idee van president Trump om Canada in te lijven. De regering zal hem niet wegsturen, maar de petitie is wel een signaal aan Trump. Hoekstra heeft Nederlandse roots en was hier ook een tijdje ambassadeur. De allereerste elektrische Ferrari is geveild voor het recordbedrag van 35 miljoen. Het is een op maat gemaakte. De opbrengst gaat naar een goed doel. Dat hij zoveel opbracht is best verrassend, want Ferrari kreeg tot nu toe vooral kritiek op de elektrische auto. Liefhebbers van ronkende motoren vinden het maar niks. De eerste thuiswedstrijd van Feyenoord is geëindigd in gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Het werd 2-2 in de Kuip in Rotterdam. Twente won met 3-1 van Zwolle. Eerder won Groningen bij ADO Den Haag met 4-1. En op dit moment speelt Ajax thuis tegen Heerenveen. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
10: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
11: Er lekt wereldwijd iets heel kostbaars weg. Simpelweg omdat we niet weten waar het precies gebeurt. Onze gast bedacht een oplossing en bouwde er een techbedrijf omheen. Van ploeteren op een zolderkamer tot een miljoeneninjectie door een van de meest vermogende families van ons land. Zijn ondernemersverhaal leest als een jongensboek. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen zij het niet. Met deze keer in de studio Robert Lodewijks van Hulo. Van harte welkom.
12: Dankjewel.
11: Het probleem dat jullie willen oplossen. Vertel.
12: Wereldwijd lekt 30% van al het schone drinkwater dat al is geproduceerd, schoongemaakt, lekt simpelweg weg. Nou, en dit frustreert ons in ieder geval in Leeuwarden dag in dag uit. En willen wij heel graag aan bijdragen om dat op te lossen.
13: Hoe kwam je erachter eigenlijk?
12: ik een lang verhaal terug, in Taiwan gestudeerd. Kwam ik terug, wilde ik iets doen wat ertoe doet. En kwam ik heel toevallig, ik moet bekennen, heel toevallig in de waterindustrie terecht. En dan ga je inlezen wat er allemaal al gebeurt. En toen kwam ik erachter dat dat in ieder geval een plek was waar ik wat kon doen dat ertoe doet.
13: Ja.
12: En toen zijn we er ook achter gekomen dat dit een dusdanig groot probleem is waar we wat aan willen doen.
11: En hoe komt dat? Want 30%, 1/3, dat is gigantisch.
12: Ja, het is echt flabbergasting. Hè? Het is bizar. Ja, je hebt te maken met ondergrondse infrastructuur. Dus je moet je voorstellen, een stad die heeft een doolhof aan drinkwaterleidingen ondergrond. Eigenlijk is het eigenlijk ook iets moois. Hè? Want we kopen een flesje drinkwater in de supermarkt voor vandaag de dag misschien wel €2. Maar net waar je het vandaan haalt. Maar je krijgt gewoon thuis, op je stoep, krijg je een kubieke meter drinkwater
13: voor een
12: geleverd. Voor nog geen euro. Ik bedoel, hoe efficiënt kan het bijna? He, dus het is een heel bijzonder proces eigenlijk. Maar toch, je kunt je ook voorstellen dat zo'n ondergrondse infrastructuur een heel grote, noem het black box is, waar het heel moeilijk is om te begrijpen wat er precies gebeurt. Ja, door veroudering van die ondergrondse infrastructuur ontstaan er ook lekkages die daarbij ook nog eens heel lastig te detecteren zijn. Want ze komen niet allemaal boven de grond, waarbij we gelijk jij of ik het waterbedrijf kan bellen. Heel veel van die lekkages die blijven ook een hele lange tijd onzichtbaar in de ondergrond stromen weg in dan wel het grondwater of bijvoorbeeld in waterwegen die langs die leidingen liggen. Dat is een uitdaging voor die waterbedrijven om daar grip op te krijgen.
13: Eigenlijk. Dus eigenlijk in die hele keten meteen, daar zit het probleem.
12: Ja, dus wat men nu doet is, men weet soms wel, men meet wat erin komt, wat men maakt aan drinkwater en men meet ongeveer wat eruit gaat. En jullie moeten ook elk jaar een foto maken van jullie watermeter. Nou, ze zijn bezig met slimme watermeters. Maar wat daartussen gebeurt, is best wel een lastig iets om te begrijpen. Ze meten op sommige plekken wel de druk. Maar het is gewoon moeilijk om vanuit die geringe hoeveelheid data, metingen, iets te zeggen over wat er gebeurt. Dus het resultaat ervan is, als er al een lekkage is en ze weten, want het is zo groot, dat ze het zien aan de ingang van, normaal pompen we zoveel water het netwerk in, de stad in, en nu is het zo groot, dan is het iets heel groots aan de hand. Ja, dan vaak komen die dan ook wel boven de grond, als het echt bizar groot is. Het kan ook zijn dat die niet boven de grond komt. Ja, en wat ze dan dus kunnen doen is gewoon letterlijk zoeken in dat hele grote gebied. Ja, wat wij dan doen,
13: good luck.
12: Zeggen.
11: Ja. Even nog een vraagje. Is dit iets wat wereldwijd voorkomt? Of vooral, want ik kan me voorstellen dat we dit in Nederland heel goed voor elkaar hebben. Of is het tegendeel waar?
12: Nou, in Nederland zijn we wel zeker het beste jongetje in de klas, om het zo maar te noemen. Wij in Nederland wordt geschat dat ongeveer tussen de 6-7% van het drinkwater niet in rekening wordt gebracht. Wereldwijd is dat dus rond die 30% gemiddeld. En wij passen dit toe. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, Italië. Brazilië is voor ons een hele, hele belangrijke markt. Het speelt overal. En ook gek genoeg, overal speelt het topic waterschaarste. Al die systemen zijn in het verleden gebouwd op een bepaalde gedachtegoed van zoveel mensen moet het voorzien. Je ziet nu met klimaatverandering dat overal ook er druk komt te staan op die voorziening. En ze efficiënter om moeten gaan met datgene wat ze al hebben eigenlijk.
13: En dan Taiwan was niet toevallig, maar ook Leeuwarden niet toevallig.
12: Nee, zeker niet. Nee, de capital of water technology, zoals ze het noemen. Ik weet niet of jullie wel eens in Leeuwarden komen.
11: Niet met die gedachten. Dagelijks. Als ik denk aan Leeuwarden, denk ik aan die piramide daar. Als je de snelweg opkomt rijden.
12: Ja, dat klopt. Ja, dat hebben we in Leeuwarden. Nee, maar Leeuwarden, als je binnenkomt rijden, zie je het echt op de bordjes staan. De Capital of Water Technology.
11: Met Deltares, dat is het kennisinstituut.
12: Wetsus.
11: Oh, Wetsus. Ja. Sorry, excuus.
12: Ja. Deltares is ook een heel mooi kennisinstituut, moet ik erbij zeggen. Maar wat Wetsus heel uniek maakt, het is ze noemen het Center of Excellence voor watertechnologie in Europa. Wat daar gebeurt, er zijn eigenlijk 23 Europese universiteiten. Ze sturen daar hun PhD's naartoe. En in het gebouw van Wetsus in Leeuwarden wordt dat eigenlijk gekoppeld aan de eindgebruikers. Dat kan zijn drinkwater, leidingmaatschappijen, maar ook industriewater en commerciële bedrijven, zoals Hulo. En wordt eigenlijk dat financieringsmodel dusdanig opgezet dat daar dus PhD-onderzoek wordt gedaan, dat daadwerkelijk ook gelijk toepasbaar is, waar een vraag voor is in de markt. In plaats van, wat je heel veel ziet, er wordt PhD-onderzoek gedaan. Maar uiteindelijk belandt dat
11: Zullen we even naar de kern gaan van de oplossing die jullie hebben? Want je had het over een soort black box. Als er ergens een lekkage is, niemand die precies weet waar dat is. Jullie kunnen dat veel beter in kaart brengen.
12: Ja. Ja, je moet je voorstellen, in dat leidingnetwerk waar ik het net over had, zitten sensoren op bepaalde plekken. Ze meten de druk, ze meten op sommige plekken de beat, noem je dat, de flow. Wat wij hebben ontwikkeld is eigenlijk een intelligente laag die bovenop al die bestaande systemen van zo'n drinkwaterbedrijf zit. Dan moet je denken aan die sensoren, aan een SCADA-systeem, ook aan een GIS-applicatie, dus een geografisch systeem. Hey, waar liggen mijn leidingen en noem het maar op. Bouwen wij een intelligente laag op. En door middel van AI en hydraulische modellen, fysische modellen, hebben wij een set aan algoritmes ontwikkeld die A, goed kan bepalen, hey, er is nu een lekkage aan de hand. B, ook kan zeggen, hey, dit lekkage is groter dan die andere. Met andere woorden, prioritiseer, ga nu een team daar naartoe sturen. En C, het al.
14: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Met mijn medeoprichter Frank van der Hulst. En ook de twee oprichters van het bedrijf. Ander techbedrijf in Leeuwarden, ook in de waterindustrie. Zo zijn we begonnen. En eigenlijk de eerste 2 jaar. Dus ik vertelde, we waren in 2021 opgericht. Maar de eerste 2 jaar hebben we eigenlijk volledig gespendeerd aan, met 1 drinkwaterbedrijf, eigenlijk de core technologie testen. En voor onszelf ook valideren. Heel mooi. Er zit heel veel potentie in. Maar ja, is het nou echt zo goed ten opzichte van de grote concurrenten in deze wereld, de grote bedrijven in Nederland, maar ook internationaal? Nou, daar kwam uit. Oké, jongens, wat jullie nu in een paar maanden kunnen bewijzen bij ons, dat is dusdanig uniek. Veel minder valse alarmen, localisatie die potentie heeft. Dat wij toen zeiden van oké, dit is wel echt interessant. En toen gingen we eigenlijk ook, als ik heel eerlijk ben, ook pas echt nadenken van dit heeft zoveel potentie, hoe gaan we dit groter maken? En toen kwam dus ook de behoefte voor investeerders, omdat het zo schaalbaar was, dat we zeiden, ja, we kunnen gewoon dit globaal schalen.
3: Want als je kijkt naar jullie business, of zeg maar jullie keten, dan heb je eigenlijk bedrijven die doen de AI en software leak detection. Maar je hebt ook degene die het doen met hardware oplossingen. Waar moet ik jullie plaatsen?
2: Puur software. Dus dat is ook denk ik het mooie aan onze oplossing. Er zijn twee, ja, ik denk hele onderscheidende dingen daaraan. Allereerst, wij maken gebruik van de bestaande hardware en systemen die een waterbedrijf al heeft.
3: Ja, dus je hoeft geen gekke dingen aan boord te halen of te doen om.
2: Nee, dat betekent dus niet per se nieuwe sensoren. Natuurlijk zien wij ook, daar heb je blinde vlekken. Dus daar zou het heel strategisch zijn om nog een sensor toe te voegen. Maar wat ik ook vooral bedoel is dat heel veel andere softwareproposities eigenlijk een heel ander beginpunt nodig hebben. Dat wil zeggen, dat ondergrondse doolhof, beeld je even in, je hebt een hele grote stad en dat is 1 groot doolhof. Water kan alle kanten opvloeien. Dat is een beetje hoe een netwerk in Nederland eruit ziet. Maar wat eigenlijk heel veel van die softwareproposities nodig hebben, die zetten.
3: Die 3D-kaart natuurlijk nodig.
2: Nee, die zeggen van, we hebben dat hele grote netwerk, maar dat is een heel groot probleem. Dus als er nu een lekkage is, moeten we dat hele netwerk doorzoeken. Dus laten we het opsplitsen in kleinere netwerkjes. Men noemt dat district metered areas. Was voor 2 decennia eigenlijk de oplossing. Want ja, dan kun je zeggen van, we weten nu, er is in dat gebiedje een lekkage. Maar ja, wat je daarvoor nodig hebt, is per DMA, en dan verdelen ze het in honderden DMA's, tonnen om kleppen, dus letterlijk,
3: ook weer te gaan testen en te bekijken,
2: In het netwerk te installeren, om ze af te sluiten van elkaar. Nou, dat hebben wij dus niet nodig. En daarnaast, het andere punt wat ik wilde benoemen is, uiteindelijk, klinkt misschien gek, maar wij zien lekkages als een symptoom van de ziekte, dat je eigenlijk niet begrijpt wat er in de ondergrond gebeurt. Er is een andere oplossingsrichting, dat heet acoustics. Wat dat eigenlijk is, hardwarepartijen die verkopen eigenlijk sensoren die luisteren naar het omgevingsgeluid. Die installeer je op leidingen. En vervolgens kun je horen of er een lekkage is. Het punt daarbij is dat dat eigenlijk niet niks vertelt over hoe stroomt het water in dat leidingnetwerk. Dus de druk en de beatsensoren, waar ik het eerder over had, die geven nou net dat inzicht. En die zijn dus ook breder inzetbaar dan alleen lekkages. En onze visie is dat, ja, als een waterbedrijf precies begrijpt in real time hoe het water stroomt onder de grond, dus echt die intelligentie heeft, ja, dan uiteindelijk
4: dan heb je
2: echt de controle.
4: Ja. Het zoeken naar zo'n product market fit, dat is ongetwijfeld een weg geweest met vallen en opstaan.
2: Ja, zeg dat wel.
4: Ja, want waar krijg je nog de meeste buikpijn van als je daaraan terugdenkt?
2: Het begint bij, je hebt op een gegeven moment heb je zo'n gevoel van, wow, dit kan echt iets worden. Daar begint het mee. En dan ga je kijken welke markten zitten klanten die hier het meeste bij passen eigenlijk. Wat is onze ideale klant? Wat zijn externe factoren in die markten die ervoor zorgen dat dat ook snel omarmd wordt als
4: en
2: de startup?
4: Wie wil hier uiteindelijk voor gaan betalen?
2: Ook dat. Hè, dus is er geld? Nou, allemaal dat soort dingen. En dan kom je in het begin, voor onze pre-seed investeringsronde, kwamen we al tot een besef van, ja, het is heel lastig kiezen. Maar je weet, vanuit alle theorie en succesvolle startups en dergelijke, je moet kiezen. Want je moet focussen en daar je tijd op inzetten. Dus dat was voor ons wel een heel, ja,

0: eerlijk gezegd lastig proces.
1: En kiezen voor de klant die je wilt gaan bedienen.
0: Ja, kiezen voor welk land. Want we wisten, Nederland is gewoon te klein. Gaat te sloom, zijn 10 drinkwaterbedrijven en we wilden gewoon sneller. Plus dat wij het probleem is ook in Nederland. Alleen we zien dat het in het buitenland, voorbeeldje Brazilië, staan ze ons met open armen op te wachten en eigenlijk van, kom alsjeblieft dit met ons oplossen.
1: Ja. Kwam jouw eerste klant daar ook vandaan? Of?
0: Nou, niet de eerste, wel de tweede. De eerste was in Nederland, drinkwaterbedrijf in Limburg. Tweede was inderdaad in Brazilië. En dat is ook een bizar verhaal als je erbij nadenkt als start-up uit Leeuwarden, ga je schalen naar Brazilië. Nou, ik denk elke investeerder die dat als eerste hoort, die denkt,
2: doe even normaal.
1: En was dat een kwestie van toeval dat zij op jullie pad kwamen? Of ben je daar bewust op zoek gegaan? Hoe is dat gekomen?
0: Nou ja, er zit altijd een factor van toeval in natuurlijk. Je kunt wel zeggen als founder van, hebben we helemaal zo uitgekiemd en dat was het meest strategische. Maar we hebben wel een marktonderzoek laten doen. Brazilië was gewoon een hele grote markt, groot land. Veel druk vanuit overheden.
1: Daar zagen jullie al potentie.
0: Zagen we wel kansen. Uiteindelijk uit een marktonderzoek met een lokale partij. Die nu overigens ook bij ons in dienst is. En daar de hele business trekt in Brazilië. Kwamen gewoon indicatoren dat waterbedrijven echt zeiden van, ja, dit is precies waar wij op hebben gewacht.
1: Nou, heb je dan gewoon de gouden gids er even bijgepakt van Brazilië en willekeurige partijen opgebeld? Hoe gaat het?
2: Kijken, wat is een gouden gids?
0: Ja, nou ja, dat weet ik. Dit is misschien wel het stukje toeval. Sterker nog, het is een Fries die al 30 jaar in Brazilië woont. Waarmee ik via de Friese Exportclub in contact kwam via het andere bedrijf. Nou, sowieso via. Ja, en van het een is het ander gekomen.
1: Friezen vinden elkaar over de gehele wereld.
0: Nou, mooi gezegd.
1: Wij praten verder met Robert Lodewijks van Hulo. Hij is onze gast in deze zomeraflevering van Baanbrekende Businessmodellen. En zijn start-up tackelt het probleem van wereldwijde waterverspilling. Oktober vorig jaar, Robert. Het grote nieuws over een flinke investering. Hoe is dat op jullie pad gekomen?
0: Hoe is dat op ons pad gekomen? Heel veel praten met verschillende investeerders, dat vooropgesteld. En wij wisten van tevoren, je stippelt een route uit als bedrijf. Ik noemde, we zijn begonnen en op een gegeven moment heb je dat aha-moment en je ziet die potentie. En maak je een plan van, ja, wat hebben we nodig en welke stappen zijn nodig om bij dat eindpunt te komen. Daar past deze ronde ook in. En na veel gesprekken met investeerders waarbij ik mezelf altijd afvroeg, het gaat bij ons in ieder geval niet alleen om het geld. Natuurlijk is dat een van de belangrijkste dingen. Maar je gaat toch een soort van, je trouwt bijna met iemand. Want een start-up doen is gewoon keihard beuken. En je wilt dan ook dat die investeerders er in goede en slechte tijden voor je zijn. Ik stelde altijd 3 vragen van 1. Zie ik mezelf met deze persoon in een kroeg een drankje doen, bij wijze van. 2, naast het geld zit er ook een netwerk omheen die ons wat kunnen leren, die ons openingen kunnen geven naar de markt. En 3, hebben ze iets met impact. Dus is het breder dan alleen het financiële.
2: Want anders heb je een ander spel ook te spelen met elkaar.
0: Nou,
2: als het puur alleen financieel zou zijn, is misschien nog wel te vroeg.
0: Nou ja, en ik wil ik niet per se zeggen, maar ik geloof er gewoon heel heilig in dat je, als je een goed businessmodel hebt, dat impact bedrijven gewoon een hele interessante investeringscasus zijn, waarbij het businessmodel 1-op-1 eigenlijk gelinkt moet zijn aan de impact.
2: Ja, want misschien is het wel goed om daar eens bij stil te staan bij het woord start-up. Hè? Want je bent eigenlijk nog maar 5 jaar aan de slag. Alleen je zit niet meer in het model dat je nog in de garage bezig bent. Maar je hebt eigenlijk een pre-seed fase gedaan. Je hebt een early stage funding gedaan. En dat betekent dat je nu dan de stap moet zetten om te kijken of je dat dan verder kunt gaan schalen.
0: Ja.
2: En dan ga je eigenlijk uit die start-up fase. Als je ziet dat je dan stabiele winstgevendheid kunt laten zien. En minder sterk afhankelijk bent van een paar klanten. En dat je uiteindelijk kunt vestigen als een echte marktspeler.
1: Nou, volgens mij gaan we dat even testen. Winstgevend inmiddels?
0: Nee.
1: Nog niet? Hoeveel klanten?
0: 6.
1: Actief in hoeveel landen?
0: 5.
1: Vijf, oké. Dus er is nog wel wat potentie voor meer. Ja. Maar wel een hele vermogende familie achter jullie. De familie van Puijenbroek.
0: Ja.
1: VC of VP Capital moet ik zeggen. Dat is hun family office. Waarom was dat voor jullie een match made in heaven?
0: Allereerst denk ik die drie vragen die ik net noemde. Daar was het antwoord bij alle ja. En zagen we potentie. En ik denk het mooie van VP Capital is ook... zij zijn gedreven door die impact. Dus dat is echt voor hun eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat er een positieve impact wordt gemaakt. Daarnaast hebben zij ook de mogelijkheid om een langere termijn partner binnen het bedrijf te zijn. En dus je gaat op een gegeven moment ook kijken van ja, wat kunnen mijn huidige investeerders doorinvesteren. Mocht ik zo meteen nog een investeringsronde doen, kunnen zij dan ook meefinancieren.
1: Nou, dat zit bij die familie wel goed, toch?
0: Dat zit goed.
1: Ja.
2: En heb je dan voor de investering, gaat dat in menskracht zitten, denkkracht of in softwareontwikkeling of is de combinatie?
0: Nou, de eerste investeringsronde ging met name in het product, dus de productontwikkeling. Tweede investeringsronde, dus die van afgelopen oktober, was eigenlijk met name bedoeld om aan de commerciële kant te ontwikkelen.
1: Ja, bijna 2,5 miljoen, hè?
0: Ja. Klopt. En dus dat zit hem eigenlijk allemaal in mensen. We zijn een softwarepropositie, dus ja.
2: Je hebt een SaaS-model. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, als je één keer met een waterbedrijf aan de slag gaat, dat ze niet zomaar zullen overstappen naar een ander bedrijf. Dus ook al ben je nog jong, dan is misschien wel de kans dat een conversie gaat plaatsvinden naar een concurrent of iets.
0: Dat is denk ik ook het mooie van onze business en onze sector. Je hebt te maken met langere sales cycles, langere lead times. En ons businessmodel, ik denk dat we dat heel slim doen, is we beginnen klein met zo'n drinkwaterbedrijf. En dat duurt nog steeds, kan 12 maanden duren in sommige gevallen, voordat zo'n waterbedrijf, voordat je echt aan de gang gaat, contract hebt getekend, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk beginnen we dan in, laten we zeggen, 500 kilometer van hun leidingnetwerk. Dus daar brengen we die intelligentie voor ze, kunnen ze het gebruiken, beginnen we. En uiteindelijk, als dat succesvol is, ja, dan zit het eigenlijk al zo geëmbed in dat drinkwaterbedrijf, dat ze daarmee door willen. En dan gaan we uitrollen. Dus we noemen dat een land and expand model. En het mooie is van deze industrie is dat als ze één keer tevreden met je zijn, ja, dan, we noemen het sticky revenue. Dan blijven ze ook vaak. Het is meer een partnership dat je met ze aangaat dan een klant.
1: En Robert, welke showcase gebruik jij in elke presentatie? Als jij bij een nieuw drinkwaterbedrijf komt, dan heb jij een PowerPoint bij je. Welke klant zit daar altijd in?
0: Tegenwoordig klant, hè? Niet meer een PowerPoint. Maar
1: veranderiger.
0: dat is Brazilië. Als je nu in Rio de Janeiro over de Copacabana loopt, en je loopt daar in de straten aan het strand, dan moet je je inbeelden, daar draait de Hulo software in real time. Dus als daar iets gebeurt, dan krijgen ze daar in hun centrale kamer, wat bijna een NASA-station is, waar ze al die schermen hebben, krijgen ze een melding en gaat er een team op zoek om dat op te sporen. En dat is gewoon een heel mooi voorbeeld, waar los van de locatie die natuurlijk fenomenaal is. Het mooie is daar, ze hadden daar in ongeveer 500 kilometer aan ondergrondse leidingnetwerken, hadden ze iets van 300 sensoren geplaatst. Geen districten, hè, dus geen afkadering van gebiedjes. En wat wij daar eigenlijk hebben laten zien is, jongens, die 300 is heel mooi, maar eigenlijk als je ze nou net anders plaatst, dan kun je met 100 sensoren meer inzicht in je leidingnetwerk krijgen. En gek genoeg hebben ze ons vertrouwd als Nederlands jong bedrijf. En hebben we uiteindelijk dus samen met dat waterbedrijf op de Copacabana kunnen aantonen, ja, dat je veel meer kunt als je het slim inricht eigenlijk.
1: En kun jij ook aangeven wat naast al die liters drinkwater die zien wij besparen, wat levert het ze ook financieel gezien op?
0: Nou, dat is een hele goeie, want zonder een financiële prikkel heb je geen, denk ik, duurzaam businessmodel. Elke kubieke meter drinkwater die daar verloren gaat, staat gelijk aan een bepaalde kostenpost. En in dat specifieke geval is het ongeveer 60 eurocent, moet je denken. Maar een heel groot winst zit ook in de tijdsbesparing die mensen kwijt zijn in het netwerk om lekkages en andere afwijkingen op te sporen. Dus het is eigenlijk een dubbelop waarop we besparen.
1: En tot slot, Robert, zo'n 5 jaar zijn jullie nu aan het bouwen aan deze oplossing, aan deze start-up. Met al die kennis die jij de afgelopen jaren hebt opgedaan, wat adviseer jij andere start-up founders die misschien nog aan het begin van die reis staan?
0: Nou, ik heb één heel concreet voorbeeld. Zoek mensen en vind mensen om je heen die dingen eerder hebben gedaan, veel beter in zijn dan jijzelf. En wees daar niet te trots op je eigen ego. Uiteindelijk is dat in mijn optiek de enige manier waarop je als bedrijf succesvol wordt en jezelf eigenlijk voornamelijk kunt inzetten op de strategie en de richting van het bedrijf.
1: Robert Lodewijks van Hulo. Heel fijn dat je hier wilde zijn, Robert. En succes de komende jaren. En ik zou zeggen, snel opschalen die boel. Op naar volgende week, Patrick. Wie is dan onze gast?
2: Jasper Knietel van Social Army is dan onze gast. En dat is een Nederlandse founder die al een indrukwekkend bedrijf heeft opgebouwd in de US. Op het gebied van social commerce met TikTok. En hij komt naar Nederland en ik ben wel echt heel nieuwsgierig naar zijn verhaal.
1: Social commerce dus. Daarover volgende week meer in Baanbrekende Businessmodellen, de zomereditie. Check ondertussen ook nog even onze andere afleveringen. Je vindt ze op alle bekende podcastfeeds. Tot volgende week. Dag.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Je spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
3: Kozijnen. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. In Egypte wordt weer gepraat over vrede in Gaza. De schoonzoon van president Trump is erbij. Hij heeft al met de Egyptische president gesproken en gaat ook in gesprek met Hamas-leiders. Later deze week reist hij door naar Israël voor een ontmoeting met premier Netanyahu. Die gaat pas weg uit Gaza als Hamas ontwapend is. Door twee natuurbranden op een eiland bij Athene zijn 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden. De branden woeden in bewoond gebied in de buurt van 2 populaire badplaatsen. De brandweer probeert te voorkomen dat ze zich verspreiden en samen 1 grote brand worden. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist. Die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. Het is veilig om vanavond naar het stadion in Birmingham te komen voor de slotceremonie van de EK Atletiek, zegt de organisatie. Gisteren was er groot alarm. Er werd een man gearresteerd. Daarna werden geen medailles uitgereikt en al het verkeer rond het stadion werd stilgelegd. Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen rond de EK. In Noordwijk heeft de brandweer een kind bevrijd uit een snikhete auto, meldt Omroep West. De ouders hadden 112 gebeld omdat ze de auto niet meer open kregen. De sleutel lag er nog in. De brandweer heeft de achterruit ingeslagen. Het kind raakte niet gewond. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Hij heeft gezegd, ik voelde me dusdanig angstig en dusdanig bedreigd dat ik geen andere uitweg heb gezien dan het aanschaffen van een wapen. Dus kort voor de schietpartij, enkele dagen voor het schieten zelf, heb ik dat wapen aangeschaft. Omdat er ook tegen mij werd gezegd, de eerstvolgende keer dat we je zien, dan ben je van ons en dan ga je met ons mee.
8: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
9: Dankjewel Wouter.
8: Kort de huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, noodweer.
9: Ja.
8: Dat is hier wel vaker voorbijgekomen in de podcast. En vandaag gaan we het hebben, en ik heb mijn belletje al in mijn handen, over putatief noodweer.
9: Ja.
8: En wat is dat?
9: Nou, nog even in het kort. Kijk, noodweer, juridisch gezien, het is gewoon het recht op zelfverdediging. Ja.
8: Iemand geeft mij een klap en ik geef hem een klap terug.
9: Ja, nou, zo simpel is het dus weer net niet. Want het moet gaan om een, zoals wij dat noemen, een ogenblikkelijke aanranding. Of een ogenblikkelijk dreigende aanranding.
8: Dus geeft hem gelijk een klap terug.
9: Nee, maar goed, de klap moet eerst komen. Ja. Vervolgens moet het noodzakelijk zijn je daartegen te verdedigen.
8: Ja.
9: Dus dat je niet weg kan of wat dan ook. Dus dat je je echt moet verdedigen. En dan moet je reactie moet in eerste instantie ook proportioneel zijn. Dus ja, als jij mij een klap op mijn bek geeft, dan kan ik niet mijn wapen pakken en je 3 kogels door je hoofd schieten. Dat is disproportioneel.
8: Dus, en wat is dan proportie? Dat is aan de rechtbank. Dus stel, jij geeft mij een klap en ik geef je een paar klappen terug, en terwijl je op de grond ligt, geef ik je ook nog eens even een lekkere trap in je ribbenkast.
9: Ja.
8: Dan zitten we alweer op een hellend vlak.
9: Ja, we zitten op een hellend vlak. Ja. Kijk, en het mooie van het hele noodweer is dat het heel erg afhankelijk is, de beoordeling van de feiten en omstandigheden van het geval.
8: Ja.
9: En nog even één ding daarnaast. Als je dus disproportioneel reageert, dan kun je nog steeds wel een beroep toekomen op noodweerexces. En dat betekent eigenlijk dat er sprake moet zijn van een aanranding die tot dusdanige gemoedsopwelling heeft geleid, dat je van daaruit zeg maar disproportioneel reageert. En dan hebben we dus putatief noodweer.
8: Ja, ik ga toch nog een keer bellen.
9: Wat ja, is putatief het? Noodweer, daar gaan we het vandaag over hebben, is eigenlijk als je dwaalt over die ogenblikkelijke aanranding, over die aanval die plaatsgevonden heeft. Het kan natuurlijk dat jij denkt dat je aangevallen wordt, bijvoorbeeld met iemand met een wapen. Jij pakt jouw wapen en je schiet hem dood, maar later blijkt dat hij helemaal geen wapen heeft. Dan kan het in onder omstandigheden zo zijn dat jij verschoonbaar gedwaald hebt, hè, dus je vergist hebt over het feit dat je wordt aangevallen, en kan jou dus nog steeds een beroep worden toegekend op putatief noodweer.
8: Ja, dus dat is, maar dat is eigenlijk ook wel dan toch vrij simpel te zeggen. Ja, ik heb hem een pomp verkocht, maar ik dacht dat hij me ging aanvallen.
9: Ja, maar kijk, voor dat hele noodweer, hè, als je dat verweer voert als verdachte en als advocaat, betekent dat de rechtbank of het hof, die moet dat aannemelijk vinden. Dus als jij je beroept zeg maar op putatief noodweer, want ik heb gedwaald, me vergist over die aanval, dan zul je daar wel feiten en omstandigheden onder moeten leggen dat die rechtbank kan zeggen, ja, dat vind ik aannemelijk.
8: Ja, dat gebeurt natuurlijk niet heel vaak.
9: Nee, en daar komt bij, hè, dat is wel het mooie, het is zo afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval, en het is eigenlijk ook heel erg afhankelijk van wie er, ja, welke rechters je hebt. De een zal er anders naar kijken dan naar de ander.
8: We gaan naar de zaak.
9: Ja.
8: Een man uit Bad Hoeverdorp staat op 26 februari 2019 voor zijn huis te kletsen met zijn buurman. Op dat moment heeft hij zijn dochtertje van 1 op zijn arm. Wanneer er 3 mannen komen aangelopen, geeft de man zijn dochtertje in de handen van de buurman. Hij loopt resoluut naar zijn auto en haalt een vuurwapen tevoorschijn. Daarmee schiet hij 2 keer op een 27-jarige Amsterdammer en raakt de man daarbij in zijn knie. Het Openbaar Ministerie klaagt de schutter aan voor poging tot doodslag. De man beroept zich echter op zelfverdediging. Hij zou al maanden worden bedreigd en afgeperst en zou doodsbang zijn geweest. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Vincent Poelmeijer uit Amsterdam. Welkom, Vincent.
7: Dank, leuk om hier te zijn.
8: Wij werden getipt over deze zaak door iemand van jouw kantoor en die zei, we hadden het erover tijdens de lunch. En volgens ons is dit een echte napleitenzaak. Vertel. Nou, dat ga je natuurlijk zo doen. Maar wat even een tipje van de sluier. Een
7: tipje van de sluier. Ik ben niet de eerste van kantoor die hier zit.
8: Nee, Jan-Hein Kuipers is geweest.
7: Klopt, Tony Boersma is
8: Tony
7: geweest.
8: Boersma.
7: Tim Scheffer is geweest.
9: Ja. Jij dus dacht, wanneer mag ik eens een keer?
7: Ik dacht, wanneer mag ik? En toen kwam ik inderdaad op de dag van dit arrest, hoorde ik de uitslag. En toen dacht ik, nou, je denkt er stiekem wel eens over na. Van, nou, als zou ik gevraagd worden als vierde van kantoor, met welke zaak kan er komen? Je moet 3 kwartier toch over vol kunnen praten. Het moet onherroepelijk zijn. Iets als, de echte liquidatiezaken moet je misschien ook een beetje links laten liggen. En toen kreeg ik deze. En toen dacht ik,
8: hey, dit zou er wel eens eentje kunnen zijn.
9: Nou ja, voor de luisteraar misschien wel van belang. Hè? Ik bedoel, wij worden wel vaker getipt. En dat mag ook. Want zo komen we ook eigenlijk wel vaak op hele mooie verhalen.
8: Juridische snoepjes.
9: Ja, dat anderen zeg maar zeggen, hey, je moet die eens vragen met die zaak. Dus ja, we verwachten er heel veel van, Vincent.
8: Hoe kwam de zaak bij jou terecht, Vincent?
7: In alle eerlijkheid kwam het bij een kantoorgenoot van mij terecht. Ja. Dus hij heeft gevraagd om Kuipers, de voorkeursadvocaat. Heeft hij omgevraagd.
8: Jan-Hein Kuipers. De patroon.
9: Wie is dat?
8: Nou, de patroon van het kantoor. Ja,
7: precies. Een van de eerste die hier geweest is. En die bij jullie in de aflevering. Ja. En hij was op dat moment niet beschikbaar. En wij zien ook de meldingen. Wij kunnen op kantoor de meldingen zien die bij Jan-Hein binnenkomen. Ik zag die melding en ik zie daar inderdaad 45287. Nou, dat is hier eerder aan de orde geweest, maar dat is inderdaad een melding van poging doodslag.
9: Dan gaat je hartje iets sneller kloppen.
7: Dan hebben we het over dat advocatenhartje, zeker. En toen dacht ik, daar moet ik heen.
8: Die is van mij.
7: Die is van mij. Maakt me niet uit hoe laat het is. Die trek ik naar me toe en die ga ik doen.
9: En heb je toen meteen, zoals dat vaak gaat, de recherche, maar kijk, een poging doodslag, dat kan uiteindelijk ook echt iets, ja, een bagatel blijken, hè, om het zo maar te zeggen. Ja, dat de politie zeg maar in eerste instantie, net nadat iets gebeurd is, het als een poging doodslag zeg maar op die melding zet. Maar dat het uiteindelijk eigenlijk gewoon een feit is wat nauwelijks een mishandeling is geweest. Dus heb jij toen de recherche gebeld van, hé jongens, wat is hier aan de hand, voordat je naar het arrestantencomplex ging?
7: Ja, dat is natuurlijk stap 1. Ja. Eerst de recherche bellen, vragen wat er volgens hun gebeurd is of wat de casus is. Wat ik deze keer aan specifieke informatie heb gekregen, volgens mij wel van, nou, er is een schietpartij geweest en wilden ze voor de rest niet zo heel veel loslaten. En stap 2 is dan, tenminste, ik weet niet of jij dat doet, maar met de informatie die de recherche geeft, ga je kijken of je daar al iets over kan vinden in het nieuws.
10: Ja. Dat doe je, oh ja, dat doen jullie. Dan zitten jullie even op Google of www.parool.nl van is er iets.
9: Het komt eigenlijk best wel vaak voor dat er, zeg maar, zeker als het niet, zeg maar, bij mij in de buurt gebeurt, hè, maar ergens in Brabant bijvoorbeeld.
10: Ja.
9: En dat je echt geen flauw idee hebt, maar dat er kennelijk een heel groot incident is geweest, bijvoorbeeld in Den Bosch. Ja, dan ga ik even kijken van wat is er te lezen. Kijk, het belangrijke is, op het moment dat jij met je cliënt gaat spreken voor de eerste keer, hoe meer informatie je hebt op dat moment, hoe beter. Want ja, je moet hem adviseren van hoe gaan we dat eerste verhoor in.
10: En, dus jij stroopte Google af en wat vond je?
7: Volgens mij een klein artikeltje van Noord-Holland Nieuws inderdaad, dat er in Bad Hoeverdorp iemand beschoten zou zijn. Maar ja, dat moet je dan wel nog maar weer zien te koppelen aan deze zaak. Het feit dat je hebt informatie van de recherche en je kan iets vinden op internet, maar het moet net maar wel weer kloppen. Het geeft in ieder geval een nieuw puzzelstukje om met cliënt het gesprek aan te gaan zodra je bij een cliënt bent.
10: Dan kom je binnen in dat arrestantencomplex. Wie trof je daar aan?
7: Ik trof Anthony daar aan. Ik heb met hem afgesproken voorafgaand aan de uitzending dat ik zijn voornaam gewoon in de uitzending mag gebruiken. Dat noem ik er maar even bij.
9: Hoe oud was hij ongeveer?
7: Dat is een gewetensvraag.
9: Oh.
7: Ik dacht dat hij van, nou, ik moet het uit mijn hoofd zeggen. Ik dacht dat
9: om en nabij.
7: Ja, ergens in de 25 denk ik dat hij toen was, zoiets. Dus een jonge gozer. Vriendelijk in contact. Maar tegelijkertijd ook wel terneergeslagen en boos over het feit dat hij daar zat.
10: Maar wacht, bestreed hij dat hij had geschoten?
7: Nou, ik ben met hem het gesprek ingegaan. Ik zeg, joh, je wordt verdacht van een best wel ernstig strafbaar feit. Althans, op de melding staat poging doodslag. En dan leg je uit van, nou, dat wil nog wel eens door de recherche ook groter gemaakt worden dan het is. Jij zegt, ik ben boos over het feit dat ik hier zit.
9: Wat is er gebeurd?
7: Vertel me eerst maar eens jouw kant van het verhaal. Vertel maar eens, wat is er gebeurd volgens jou? Als je dat wil. Als je het niet wil, is het ook goed. Even goede vrienden, want je kent elkaar in dit 5 minuten. Maar ik vraag altijd van, joh, dit is wat de politie neerlegt. Vertel mij maar wat je daarover wil vertellen, vraag ik dan.
10: En kon, want ik bedoel, je zegt het net zelf, Vincent. Je kent elkaar eigenlijk 5 minuten. Kwam eigenlijk gelijk al dat verhaal? Of wat vertelde hij?
7: Nou, ik heb dat die boosheid, want hij zat daar heel boos en hij zegt, ik heb iets gedaan wat ik zelf ook niet heb gewild.
9: Was het overigens, sorry, was het net daarvoor gebeurd of niet?
7: Nee, dag of 3 tot 5 was het er volgens mij daarvoor. Dus het heeft zich plaats gehad en daarna heeft hij zichzelf een beetje ontrokken uit de situatie. Was hij wel van plan om zichzelf te gaan melden, maar dat heeft de aanhaling.
10: De politie was hem voor. Jongens, dit is dus een beetje advocatenpraat voor.
9: Hij moest even tot rust komen.
10: Ja.
7: Precies.
10: Ja. Hij is natuurlijk gewoon nadat hij die vent heeft neergeschoten, is hij er vandoor gegaan en later is hij door de politie opgepakt.
7: Ja,
10: ik het even in journalistentaal.
7: Dat is journalistentaal, maar cliënt heeft wel altijd van meet af aan gezegd, ik was voornemens om mij te gaan melden.
10: Okay.
7: Maar ook vanwege het onderliggende conflict en wat er is gebeurd. Ik weet natuurlijk niet wat voor represailles ik op mezelf afroep. Dus ik ga er nu heel even vandoor.
10: Jij zit met hem in die spreekkamer.
7: Ja.
10: Hij is boos.
7: Ja.
10: Hij zegt, joh, ik ben niet trots. Ik heb het nooit gewild. Maar begreep je wel dat hij, ik bedoel, als je verdacht wordt van iemand neerschieten, ja, dan moet je wel even blijven.
7: Ja, ik heb hem eerst eens gevraagd. Jij zegt, ik heb dit niet gewild en ik ben heel boos. Vertel maar eens wat er is gebeurd. En hij heeft toen tegen mij gezegd, ik wil je best in grote lijnen vertellen wat er is gebeurd. En hij zegt, ik ben eigenlijk al 2 maanden lang ben ik bedreigd, ben ik afgeperst. Zijn ze bij mijn huis geweest, hebben ze mijn vriendin opgezocht. En ik heb op enig moment me zo bedreigd gevoeld dat ik mezelf genoodzaakt heb gezien om een vuurwapen aan te schaffen. En op die bewuste dag werd ik benaderd door die 3 heren die mij bedreigen, die mij afpersen. En zag ik geen andere uitweg dan te schieten.
10: Goed, ook dit verhaal, hè, ik bedoel, dit is even in de noten op het verhaal, dat roept natuurlijk wel enige vragen op. Namelijk ten eerste van, waarom werd hij dan afgeperst? Wat voor milieu speelt dit zich dan af, dat hij werd afgeperst?
7: Ja, dat De sfeer die er hangt, of de zweem die er natuurlijk ook door het OM wordt gecreëerd, is dat hij in het criminele circuit zit. Want hij is degene die een vuurwapen heeft. En dus zal je wel in het criminele circuit of in een drugs scene bevinden.
10: Ja, want ik bedoel, dit verhaal, Chris, ik kijk ook even naar jou. Dat klinkt ook wel een beetje als iemand die zich in kringen beweegt, waar dus het norm. Laat ik het zo zeggen. Ik moet even diplomatiek formuleren. Dit verhaal klinkt natuurlijk ook als een verhaal wat zich in een zeker milieu afspeelt.
9: Ja. Maar heb je ook voor het goede begrippen. Eigenlijk is het ook weer niet zo heel erg relevant. In die zin dat ook zeg maar dat ook in dat milieu jou gewoon een beroep op noodweer of noodweerexces kan toekomen. Dus het feit dat jij in je bepaald milieu begeeft waar zeg maar eerder misschien conflicten ontstaan, op dit situatie is op zichzelf niet relevant voor de vraag: komt iemand een beroep toe op noodweer of noodweerexces?
10: Ja, nee, oké, maar omdat hij zegt: joh, ze zijn bij mijn vrouw geweest, dan betekent het dus dat er wel een soort met van hoogoplopend conflict gaande was. Kon hij je iets vertellen over de achtergronden van dat conflict?
7: Dat heb ik zeg maar dat moment zelf nog niet van hem gehoord. Kijk, je hebt inderdaad, wat ik net al zei, je kent elkaar 5 tot 10 minuten. Het is, ja. Hij heeft wel een voorkeursadvocaat opgegeven, maar ik had hem daarvoor nog nooit gezien of gesproken. En je moet dan wel een vertrouwensband gaan opbouwen met zo iemand.
10: Ik heb een verjaardagsvraag. Ja. Dan werk jij natuurlijk op het kantoor van de grote Jan Hein Kuipers. Dan wordt iemand aangehouden die zegt: ik wil Jan Hein Kuipers. En dan staat daar Vincent Poelmeijer.
7: Ja.
10: Is dat dan, zie je dan, zijn ze dan niet een beetje dat ze zeggen: hé, maar ik wilde eigenlijk Jan Hein Kuipers. Hoe ga je daarmee om? Want dat is natuurlijk wel wat ze verwachten, toch? Een beetje.
7: Ja. Je stelt hele leuke gewetensvragen.
9: Nou, het is geen ik ken dezelfde situatie. Ja. Ik heb hem vaak genoeg meegemaakt.
7: Toen ik nog stagiair was, vond ik dat inderdaad heel moeilijk. En heb ik echt wel momenten gehad dat er werd gezegd: ja, leuk, maar ik vraag gewoon om Jan Hein Kuipers. En dat ik dan echt een half uur lang eerst het gesprek.
10: Maar ik kan ook gewoon goed jou helpen.
7: Ik kan het ook. Wat Jan Hein kan ik ook.
9: Ik ben beter dan Jan Hein, hoor. Ja,
7: dat zou ik niet zeggen. Maar
9: ik heb het zelf natuurlijk ook best wel vaak gehad. Hè? Toen ik bij het kantoor van Bedit Fiek en Nico Meijering werkte, Leon van Kleef. Ja, ging ik heel vaak.
10: Bij Willem Meijering. Oh, wie ben jij?
9: Daar ging ik heel vaak op meldingen af, natuurlijk ook. Die aan hun gericht waren. Ja. En soms heb je mensen. Kijk, en soms doe je die melding ook omdat zij niet kunnen. En om de zaak vervolgens weer af te geven. Maar soms, ja, als die vertrouwensband ontstaat en ze hebben vertrouwen in je, en de rest heeft het druk, ja, dan kan je die zaak meenemen.
10: Hè? Ja, dus, ja.
9: Ja, het kan wel eens een dingetje worden, soms niet, soms wel. Maar kijk, het is aan jou natuurlijk om te laten zien van: ik ben heel goed. Ja, Nico of Jan Hein, die kijken mee, weet je. Als er overleg nodig is, geen enkel punt. Kijk, dit is een beetje de springplank, hè, waar je, als je bij zo'n kantoor gaat werken, dat hebben we allebei, ja, die je nodig hebt, zeg maar, om in die zaken te groeien.
7: Ja, het is graag of niet, hè. Ja. Ik heb dat op een gegeven moment ook wel. Zitten er types tussen waar tegen je zegt: ja, oké, je wil Jan Hein? Ja, prima. Maar Jan Hein is maandag beschikbaar. Het is nu vrijdagavond 6 uur. Maandagochtend 9 uur kan niet er zijn. Als jij tot die tijd hier wil zitten en niet wil verklaren, niet wil luisteren, dikke prima. Ja. Veel plezier mee. Jouw wedstrijd, niet mijn wedstrijd.
9: Mag ik even?
10: Zeggen ze: nee, Vincent, wacht, ga nog even zitten.
7: Blijf toch maar zitten.
9: Mag ik even terug toch even nog naar dat eerste gesprek? Want het is wel van belang. Kijk, mensen moeten zich ook realiseren: je hebt niet zo heel lang de tijd.
10: Nee.
9: En als advocaat weet je niet zoveel. Je kent die jongen niet. Je moet een vertrouwensband opbouwen. Hij vertelt jou een verhaal. Hij vertelt jou op dat moment wel, zeg maar, in grote lijnen een soort van noodweerverhaal.
7: Ja.
9: He? En jij moet hem dan gaan adviseren: hé, wat gaan we nu doen bij de politie zometeen?
7: Klopt.
9: Zonder dat je eigenlijk alles precies weet en ook niet weet wat de politie in handen heeft.
7: Klopt.
9: En heel hard gezegd, je weet ook niet of je op dat moment of je cliënt kan geloven. He? Omdat je kent hem niet.
7: Nee.
9: Wat heb je geadviseerd?
7: Ik heb met hem besproken van: joh, als het klopt wat je zegt, dat zeg ik bewust op die manier, als het klopt wat je zegt, dan zit hier in potentie een escape. Ik kan het je niet beloven, dat doe ik niet, want het is uiteindelijk aan de rechter. Maar als het klopt wat je zegt, van: ik ben bedreigd, ik ben afgeperst en ik zag geen andere uitweg dan schieten, dan zit daar een escape. Maar dan moet je wel gaan verklaren. Hoe eerder, hoe beter.
9: Ja.
7: En zeker bij noodweer is het gewoon: hoe eerder, hoe beter.
10: Dus eigenlijk heb je tegen hem gezegd: joh, we gaan straks dat voor in. Vertel wat je. Eigenlijk is het slimst om nu gewoon te praten.
7: Ik heb even gepolst wat hij zelf zou willen ook. Want hij zegt: ik ben ontzettend boos. En ik heb hem gevraagd. Ik heb hem voorgehouden. Als het gaat over noodweer, moet je verklaren. Maar wat wil je zelf? En toen zei hij: ja, Amahoula, ik vind het fantastisch met je. Maar ik ga helemaal niks. Ik ben ontzettend boos. Ik heb melding gemaakt bij de politie van het feit dat ik bedreigd word. Ik heb dit eerder aangekaart. Ik wilde eigenlijk aangifte komen doen. En toen hebben ze gezegd, nou, we maken er een mutatie van in het systeem. En we horen het wel als u nog een keer belt. En nou ben ik in de situatie. Dus ik heb er melding van gemaakt. En dan kom ik vervolgens in een situatie waarin ik zelf niet heb willen zijn. En dan moet ik gaan verklaren hoe het zit. Amber hoela, zoek het maar uit. Los het zelf maar op.
10: Dit lijkt me ingewikkeld als advocaat. Kijk ook naar jou, Chris. Je weet gewoon, het beste is.
9: Moet even klaren.
10: Ja.
9: Hoe eerder, hoe beter. He, want als jij wil dat jouw noodweerverhaal aannemelijk wordt gemaakt, dan moet je niet later het verwijt kunnen krijgen dat je het hebt afgestemd op het dossier of wat dan ook. Je moet meteen all out gaan, want dat is de beste manier. Ja, dit is vervelend. Maar tegelijkertijd kun je ook denken, als ik even heel vals denk, Vincent, of als hoe advocaten denken. Het is ook niet erg om heel even af te wachten wat er in zo'n eerste verhoor aan.
10: Precies. Voor de luisteraars, Vincent knikt instemmend.
7: Ja, zeker.
9: Je moet niet onderschatten hoe lastig het is voor een advocaat om zo'n advies te geven, wat best wel doorslaggevend is voor de uitkomst van de zaak. Want als je uit zijn nek lult, om het zo maar te zeggen, en jij adviseert hem, ga maar verklaren, dan is hij daarna weg. He, dus je kent hem niet, je weet niet helemaal zeker van wat moet ik hiermee, hij wil eigenlijk niet. Ja, als jij dan gaat zeggen, maar je moet het echt doen. Ja, ik zou je in zo'n geval ook zeggen, nou laten we dan maar even de eerste verhoor afwachten.
7: Het luistert ook heel nauw, hè? Dan loop ik misschien een beetje op de zaken vooruit, maar het moment waarop hij zijn wapen zou pakken en wat hij op dat moment ziet, dat moet 100% op dat moment goed op papier en ook gewoon verklaard zoals hij dat heeft gepland. Want anders gaan ze je.
9: Ja, maar de juridische toets van noodweer, die wordt echt stap voor stap door die rechter gemaakt. Hè, aan de hand van de feiten en omstandigheden.
7: Dat moet je dan zonder dossier in dat eerste half uurtje wat je met die verdachte hebt, moet dat er wel goed uitkomen.
9: Maar goed, dat eerste verhoor dan.
7: Gezwegen.
9: En wat kwam er iets naar voren in dat eerste verhoor dat je dacht van nou, dat noodweerverhaal van mijn klant, dat wordt niet direct weersproken van wat ik nu hoor.
7: Nou, maar ze hadden nog niet heel erg de achtergrond van die bedreiging en die afpersing. Ze hadden wel zijn vriendin gehoord en ze hadden van zijn vriendin al wel gehoord van dat er mensen aan de deur zouden zijn geweest. Maar zijn vriendin wist ook niet de exacte achtergrond van wat er speelde.
10: Was die mutatie er inderdaad bij de politie?
7: Nooit gevonden, nee.
10: Ah, dus hij zegt, ik heb de politie gebeld, maar daar is geen bewijs van. Nee. Okay.
9: Wat kwam er nog meer uit die verhoren? Ik bedoel, die vriendin is gehoord, maar waren de camerabeelden, andere getuigen?
7: Beelden in het eerste verhoor nog niet, maar ze lieten wel een beetje doorschemeren. Van joh, ken jij die en die? En dat was dan de naam van de buurman. Dus het werd gaandeweg het verhoor, werd het wel duidelijk dat ze echt wel de juiste schutter te pakken hadden, zeg maar. Dat ze echt wel wisten, hij is daar geweest. Ja, zijn buurman heeft gewoon gezegd, hij was hier. Ja. Ze lieten wel puzzelstukjes vallen van, nou, wij weten prima dat jij daar bent geweest en wat daar is gebeurd.
10: Wat is het moment dat jullie samen hebben besloten van, joh, we gaan nu wel iets vertellen?
7: Uiteindelijk bij de rechtercommissaris. Dus dat is 3 dagen later.
10: Ja.
7: Nadat je verzekeringstelling is afgelopen, als de officier van justitie wil dat je langer vast blijft zitten, dan moet je naar de rechtercommissaris voor de bewaring.
10: Ja.
7: En op dat moment krijg je ook een klein voorgeleidingsdossier. En dat gaf voor mij ook de basis om verder te bouwen aan dat vertrouwen. Om tegen Anthony te zeggen van luister, dit eerste gesprek heb je tegen mij gezegd, ik word bedreigd, ik word afgeperst, ik geloof je daarin, maar we hebben daar nu ook een stukje onderbouwing voor. Je vriendin is nu gehoord als getuige, die zegt inderdaad, er zijn mannen hier aan de deur geweest. En ik heb al een tijd lang het gevoel bij Anthony dat er iets niet klopt. Heeft ze ook gezegd dat hij zich niet goed in zijn vel zit. Hij heeft er wel iets over losgelaten, maar niet heel veel. Er is nog een buurman is er gehoord als getuige, of een andere buurman die daar in de wijk woonde. Die bleek politieagent te zijn.
10: Dus dat die is zei zelf al,
7: precies. Ik heb hier die auto waar het slachtoffer of aangever in zat, die heb ik hier vaker in de buurt zien rijden. Dus er zaten genoeg haakjes om op dat moment te gaan verklaren.
10: Oh, daarmee had hij natuurlijk dan wel ook een beetje. Dat klinkt een beetje gek, maar een soort gemiddel van geluk dat er dan een politieman in de buurt woont die goed oplet.
9: Maar waren die slachtoffers eigenlijk achterhaald? Of dat slachtoffer?
7: Het slachtoffer is niet heel ver. Ik probeer het een beetje met alle eerbied naar het slachtoffer te zeggen, maar die is niet heel ver gekomen. Want die is natuurlijk in zijn been geschoten.
9: Ja.
7: En die is hinkend de straat uitgegaan. En uiteindelijk heeft volgens mij die buurman die politieagent bleek te zijn, heeft zich over hem ontfermd en een ambulance gebeld en dat soort dingen. Dus die is niet heel ver gekomen. Maar die andere twee, die hebben de benen genomen.
10: Ja. Jouw cliënt, die gaat vertellen wat er aan de hand is. Wat vertelde hij?
7: Hij heeft bij de rechtercommissaris heeft hij vanaf dat moment inderdaad verteld: ik ben 2 maanden lang bedreigd. Ik ben 2 maanden lang afgeperst.
10: Ja.
7: Ik heb. Er is een vriend van mij. Dat is een gezamenlijke kennis van de aangever en van mij. Die heeft een probleem veroorzaakt. Die heeft de benen genomen. En aangever weet dat ik die jongen ook ken. En die houdt mij nu verantwoordelijk voor het betalen van de schulden van die gezamenlijke kennis van ons die de benen genomen heeft.
10: Even voor mijn beeld. Hoeveel geld ging dat ongeveer?
7: Schrik niet. 3000 euro.
9: Ja.
7: 3000 euro.
9: Ja, je weet hoe het gaat er tegenwoordig, Wout.
10: 3000 euro, ja, dat is een hele hoop heisa om 3000 euro dan.
9: Maar wat voor incidenten waren er geweest daarvoor?
7: Vanaf de RC heeft hij verhaal verteld wat er vanaf het begin af is gebeurd. Dus hij zegt, vanaf ongeveer de jaarwisseling vlak daarvoor, het feit zelf was 26 februari, vanaf de jaarwisseling ben ik verantwoordelijk gehouden. Dus ze hebben bij mijn werk gestaan. Ik ben opgehaald vanaf mijn werk. Ze hebben bij me thuis gestaan. Ze hebben mijn scooter afgepakt en later weer teruggegeven als een soort onderpand. En ook ze hebben naar mijn werk gebeld om mijn rooster te achterhalen. Toen ze eenmaal mijn rooster hadden, toen zijn ze naar mijn werk gekomen. Toen moest ik instappen in een auto. Toen hebben ze rondjes met me gereden en me vrij duidelijk gemaakt op niet mis te verstaande wijze dat ik verantwoordelijk werd gehouden voor dat geldbedrag van 3000 euro.
10: Is dat ook onafhankelijk vastgesteld dat het om 3000 euro ging? Of is dat gewoon het verhaal van zijn cliënt? Daar is niet iets tegenover gezegd, want het ging op meer.
7: Nee, want er zijn.
10: Ik vind het zo extreem voor 3000 euro.
7: Maar er zijn wel berichten gevonden waaruit dat bedrag ook blijkt. Want telefoon van de aangever is op de plaatsdelict achtergebleven. Ja, en die is geopend. Dus daar bleek dan wel.
9: En had hij ook al eerder wapens bij hun gezien?
7: Ja, zeker. Een van die rondjes die ze gereden hebben. Is er een vuurwapen tegen zijn hoofd aangezet. En later is hij nog een keer opgewacht, moest hij nog een keer mee. En toen zijn ze naar de pinautomaat gegaan. Dat was de 28e januari. Daarom heeft het feit zich op 26 februari afgespeeld. Want toen was de salaris al op. Die kreeg hij op de 26e, 28e januari naar de pinautomaat. En toen bleek de 28 januari zijn salaris al op te zijn. Want hij had zijn rekening betaald en een deel doorgestort. Dus hij zat in die auto met een vuurwapen. En toen bleek zijn rekening leeg.
10: Zo.
9: Ja.
10: Straks in Napleiten hoor je hoe een man iemand op klaarlichte dag in zijn been schoot. Hij vertelde later zo bang te zijn geweest dat hij schoot om zichzelf te verdedigen. Maar de andere partij bleek helemaal geen wapens bij zich te hebben.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.
12: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
13: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
16: Ik pak je vast.
17: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
18: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
17: Vandaag is er en morgen weten we niet.
18: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
19: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
20: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
19: En naar wat er o zo fout is gegaan.
21: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
19: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
22: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
23: De hete zomer, Crayon rolluiken.
24: Geluidsoverlast.
23: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
25: Crayon rolluiken.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. In Egypte wordt weer gepraat over vrede in Gaza. De schoonzoon van president Trump is erbij. Hij heeft al met de Egyptische president gesproken en gaat ook in gesprek met Hamas-leiders. Later deze week reist hij door naar Israël voor een ontmoeting met premier Netanyahu. Die gaat pas weg uit Gaza als Hamas ontwapend is. Door twee natuurbranden op een eiland bij Athene zijn 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden. De branden woeden in bewoond gebied in de buurt van 2 populaire badplaatsen. De brandweer probeert te voorkomen dat ze zich verspreiden en samen 1 grote brand worden. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist. Die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. Het is veilig om vanavond naar het stadion in Birmingham te komen voor de slotceremonie van de EK Atletiek, zegt de organisatie. Gisteren was er groot alarm. Er werd een man gearresteerd. Daarna werden geen medailles uitgereikt en al het verkeer rond het stadion werd stilgelegd. Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen rond de EK. In Noordwijk heeft de brandweer een kind bevrijd uit een snikhete auto, meldt Omroep West. De ouders hadden 112 gebeld omdat ze de auto niet meer open kregen. De sleutel lag er nog in. De brandweer heeft de achterruit ingeslagen. Het kind raakte niet gewond. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
10: Je bent weer terug bij Napleiten met strafadvocaat Vincent Poelmeijer.
3: Oké, dit is zijn verhaal. Het verhaal wordt ondersteund door wat bewijzen. De camerabeelden zijn er, toch?
7: Ja.
3: Waren er. Die berichten op de telefoons. Hebben ze die 2 andere mannen uiteindelijk kunnen achterhalen die daarbij geweest zijn?
7: Ja, want ze hebben, daar hebben ze bij de rechtbank niet zo heel veel mee gedaan. Daar heeft de officier van justitie heeft dat een beetje gelaten voor wat het was. Maar in de auto van de aangever zijn 3 telefoons gevonden. Overigens in de jaszak van de aangever ook het legitimatiebewijs van mijn cliënt. Wat ook weer een linkje is om te zeggen hoe komt hij eigenlijk aan het legitimatiebewijs.
3: Had hij afgepakt.
7: Maar ook er waren 3 telefoons aangetroffen in die auto waarvan aangever zei die zijn alle 3 van mij, maar ik ga de code niet geven. En vervolgens heeft de recherche gewoon die telefoons opengemaakt en daar zaten. Ja. Konden ze vrij duidelijk aanwijzen, die is van aangever en die is van die, die is van die.
9: Er zijn nog 2 belangrijke punten wat mij betreft waar ik vragen over heb. Want hij heeft natuurlijk op enig moment zelf een wapen aangeschaft of verkregen.
7: Ja.
9: Wat was zijn verhaal daarover?
7: Hij heeft gezegd, ik voelde me dusdanig angstig en dusdanig bedreigd dat ik geen andere uitweg heb gezien dan het aanschaffen van een wapen. Dus kort voor de schietpartij, enkele dagen voor het schieten zelf, heb ik dat wapen aangeschaft. Omdat er ook tegen mij werd gezegd, de eerstvolgende keer dat we je zien, dan ben je van ons en dan ga je met ons mee.
9: Ja. En op de, zeg maar, op de dag zelf, hij staat daar buiten met zijn dochter op zijn arm. Ja. Hè? Die 3 mannen komen op hem af.
3: Hij staat te kletsen met de buurman.
9: Was hij nou in een veronderstelling dat zij, heeft hij nou een wapen gezien? Of wat was nou zijn verhaal over wat daar exact was gebeurd?
7: Ja, dus hij staat te praten met de buurman. En de buurman die zegt tegen hem, komen die voor jou? Zijn dat vrienden van jou? Ze zien er niet zo heel vriendelijk uit. En op dat moment, hij staat met zijn rug naar die 3 heren toe. Hij draait zich om. En de buurman heeft daarover verklaard. Ik zie zijn gezicht eigenlijk lijkbleek worden. Ik zie de angst op zijn gezicht en hij herkent die 3 heren. Ze komen op hen af. 2 blijven staan in de buurt van de buurman. Hij zegt inderdaad tegen de buurman iets van bel de 112. En hij geeft zijn dochtertje aan die buurman. En op dat moment, terwijl die 2 blijven staan, ziet hij erbij, denkt hij, want uiteindelijk is, loop ik een beetje op zaak vooruit, maar is er door de rechtbank vastgesteld en door het hof ook dat er geen vuurwapens in het spel zijn geweest. Maar hij denkt op dat moment bij een van de 2 heren die blijft staan, ziet hij een zilveren revolver in de broeksband, meent hij te zien. En aangever die op hem afkomt. En bij aangever ziet hij in zijn broeksband, zegt hij, denkt hij, een zwart voorwerp waarvan hij dat op dat moment denkt te kunnen herkennen
9: als een wapen.
7: Als een wapen.
9: En dan gaat hij naar zijn auto.
7: Ja, dus aangever komt op hem af. Cliënt die stapt naar achteren. Die loopt op een gegeven moment naar zijn auto toe, doet de deur open. Pakt daar het vuurwapen uit de auto. En aangever blijft op hem afkomen. Cliënt die strekt zijn arm naar aangever toe. En in zijn perceptie blijft aangever op hem afkomen. Hij schreeuwt nog iets in het Surinaams. Dat zei cliënt zelf, ik schreeuwde iets in het Surinaams. Voor zijn gevoel bleef cliënt of aangever op hem afkomen. En op dat moment hij zegt, ik zie geen andere uitweg. En ik schiet bewust gericht schuin naar beneden. In eerste instantie naast hem. En in een fractie van een seconde. De politie heeft op basis van de beelden hebben ze vastgesteld dat er tussen het eerste en het tweede schot 1,7 seconden zit.
10: Ja, dat is bam bam.
7: Dat is echt bam bam. Dus hij schiet eerst links. En op dat moment heeft hij het idee van nee, hij deinst niet achteruit. Bij het tonen van het wapen deinst hij al niet achteruit. Hij blijft op me komen. Hij heeft een wapen in zijn broeksband. Hij schiet er schuin naar beneden. Bam, er links naast. Hij blijft op me afkomen en bam, in zijn knie.
9: En zeg maar, dit blijkt ook uit de camerabeelden. Deze feitelijke gang van zaken.
7: Nou, daar valt over te twisten.
10: Want... Laten we eens even de zitting. Hè? Want je ging de eerste de zitting in. Was jij zeker dat het noodweer dat kansrijk was?
7: Nou ja, ik heb bewust bijna alle varianten wel bepleit. Dus noodweer, dan wel noodweer excess. Dan wel putatief noodweer excess. Ja, ja.
9: Het hele rijtje.
7: Het hele rijtje eigenlijk. Ja. Ja.
9: Maar eventjes qua zitting, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Hij heeft dit verhaal verteld bij de RC. Ja. Ik neem aan dat hij later nog hoort, dus bij de politie ook. Dat er na de onderzoek is gedaan. Hij bleef al vastzitten, toch?
7: Hij is er op de eerste proforma is hij eruit gegaan.
9: Okay, ja,
7: ondanks de 12-jaarsgrond.
9: Ja.
10: Even de 12-jaarsgrond voor de mensen die het niet weten.
7: De 12-jaarsgrond. In hele simpele termen is het op het moment dat je wordt verdacht... van een strafbaar feit waar 12 jaar gevangenisstraf of meer op staat. Ja. En de geschokte rechtsorde. Dus er moet ook een redelijke vrees ontstaan dat op het moment... dat cliënt vrij zou komen, dat eigenlijk de hele maatschappij over die beslissing heen zou vallen.
10: Ja.
7: Is dat een zelfstandige reden om iemand langer vast te zetten? En hij werd natuurlijk verdacht van poging doodslag. Het schiet op iemand.
10: Niet niks.
7: Dat is niet niks. Dat is dan naast het feit dat er camerabeelden en een semi-bekennende verklaring zijn. Ik zeg semi, omdat hij een beroep doet op noodweer. Heb je een reden nodig om langer vast te zetten. En een 12-jaarsgrond is een vrij duidelijke reden om iemand vast te zetten.
9: Maar hij werd vrijgelaten.
7: Ja. Althans, geschorst. Geschorst, ja. Niet,
10: op vrije voeten.
7: Op vrije voeten.
9: En wat was de reden daarvoor?
7: Zwaarwegende persoonlijke belangen.
10: Dus hij had een baan, vertelde je.
7: Een baan heeft hij gewoon. De opvoeding van zijn dochtertje van 1 jaar. En ook gewoon omdat ik eigenlijk van meet af aan toch hamerde op... Nou, ik ga een beroep doen op noodweer. Dan op noodweer excess, dan op putatief noodweer. En... U gaat er in het kader van de ernstige bezwaren waarschijnlijk niet nu al iets van vinden. Maar ik vind wel dat een beetje vooruitlopend op die beslissing... vind ik, als je ook kijkt naar de merites van de zaak, moet hij eruit kunnen.
10: Ja.
7: En daar waren ze het mee eens.
9: Ja, kijk, het mooie hier van Wouter is, van zo'n zaak, waar we het eigenlijk begin over hadden... uiteindelijk moet die rechtbank op zitting, die de verdachte gaat ondervragen... waar het zo meteen over gaat hebben, die moet gewoon... Ja, ook een beetje gewoon voelen van, is dit een redelijk verhaal?
10: Klopt dit?
9: Weet je? En vinden we dit aannemelijk? Ja. En vinden dat hier sprake is van een noodweersituatie... dan wel putatief of wat dan ook. Dus daar, dat is eigenlijk gewoon de basis van je hele verdediging.
10: Je hebt een beetje een, hoe zeg je dat... een rechtbank die invoelend is nodig om voor zo'n zaak, denk ik, hè?
7: Ja, dat waren ze op de proforma wel, ja.
9: Ja, en een cliënt die het goed kan vertellen. Ja.
7: Ook dat.
10: Ja. Hoe ging het? Op de zitting.
7: Nou ja, zo invoelend als we waren bij de proforma. Zo'n dichte deur troffen wij bij de inhoudelijke behandeling.
10: En waar lag dat aan volgens jou?
7: Ik vond de bejegening vond ik heel anders. En ik druk me voorzichtig uit, want ik moet natuurlijk nog. Ik wil nog wat jaartjes door als advocaat.
10: Kun je vertel mij eens even, want je vindt de bejegening heel anders. En waar bleek dat dan volgens jou uit?
7: Nou, er zijn twee elementen die ik wel wil vertellen. Want. Het eerste vind ik inderdaad heel erg van belang. En het tweede voelde ik eigenlijk de zaak uit mijn handen glippen op dat moment. Dus vandaar dat ik het zeg. Dus dat eerste moment, je voelt het gewoon in de bejegening. Dus het vragen stellen aan de verdachte. Het mag best knetteren, het mag best pittig zijn. Maar de exacte bewoording weet ik niet meer. Maar er is op een gegeven moment ook gewoon door de rechtbank gezegd... Luister Anthony... Er is geen enkele getuige die over wapens spreekt. Er zijn beelden, maar die zijn van een afstand. Maar ook weer niet heel duidelijk te zien bij, dat er bij aangever een wapen zou zitten. Jij bent letterlijk de enige die over die wapens praat. Is het nou niet gewoon zo, Anthony, dat jouw advocaat jou dit heeft ingefluisterd?
9: Oh, serieus?
7: Ja, nou, die...
4: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Dat is een andere combinatie, maar ik voelde hem, dat kondig ik net al aan, ik voelde hem op een gegeven moment echt...
3: Dit was het eerste voorbeeld dat je ging geven en was er nog één?
2: Nou, toen ik hem, het moment dat ik de zaak uit mijn handen voelde glippen, letterlijk... was het moment dat aan hem werd gevraagd van... joh, op de beelden is ook te zien dat aangever hinkt weg... en dan rijd jij er met de auto. Want ja, daarna is hij ingestapt en weggereden. Rijd je er nog langs met de auto? En we zien je op de beelden zien we je langzamer rijden... en je raampje gaat open. Wat is daar gebeurd? En toen heeft hij gewoon naar eer en geweten verklaard... dat hij op dat moment aan aangever heeft gevraagd... joh, moet ik jou naar het ziekenhuis brengen? Want ik heb net op je geschoten en je hebt een schotwond. Moet ik jou naar het ziekenhuis brengen? En dat ik voelde die zaak als een kaart thuis.
3: Hé, maar waarom? Dat is toch eigenlijk wel gewoon...
2: Vond ik ook eer en geweten.
3: Maar, maar waarom voel je dan op dat moment die zaak uit je handen glippen?
4: Dat klopt dan niet helemaal.
2: Omdat, het is eerlijk, het is eer en geweten. En het is ook zo gegaan. Maar daarna de vraagstelling en de bejegening van de rechtbank... werd alleen maar erbovenop. Dat moeten we ons toch eens uitleggen. Moet u een stories uitleggen? U heeft hem, stelt u, een maand lang, 2 maanden lang bedreigd. Totale doodsangst geleefd. Zo erg dat u op dat moment stelt geen andere uitweg te hebben gezien dan op hem te schieten. U zegt hij had een wapen dat nergens is aangetroffen, dat vuurwapen.
4: En toch gaat u bij hem stilstaan.
2: En toch kiest u ervoor, terwijl hij dus kennelijk niet heeft teruggeschoten... en dus geen wapen heeft misschien wel... kiest u ervoor om naast hem te gaan rijden en stil te gaan staan. Maar u was toch bang?
3: Ja. Maar bevestigde degene die in zijn been geschoten was... dit verhaal ook, dat dit gevraagd is?
2: Dat volgens mij niet. Ja. Maar de aangever was sowieso niet bijzonder meewerkend. Die heeft letterlijk, heeft hij gezegd, aangifte gedaan... puur vanwege het feit dat hij zelf als verdachte werd opgeroepen. Het wordt vanaf hier een beetje ingewikkeld om bij te houden misschien. Maar aangever is op een gegeven moment zelf de verdachte van dezelfde status van verdachte toegekend... vanwege de afpersing en de bedreiging van mijn cliënt.
4: Toen is hij gaan zwijgen.
2: En toen is hij gaan zwijgen en toen heeft hij gezegd... ik wil alleen maar aangifte doen vanwege het feit dat ik dan schadevergoeding kan krijgen.
4: Kijk, wat hier misschien wel meespeelt, Wouter... ik denk dat luisteraars dat misschien ook wel hebben... het feit dat hij zelf een vuurwapen heeft aangeschaft.
3: Ja.
4: Maar daarvoor geldt ook het feit dat jij zeg maar dat hebt gedaan... hè, of een mes bij je hebt gestoken... hoeft niet in de weg te staan aan een beroep op noodweer of noodweer excess.
3: Dat hebben we hier wel eens vaker besproken. Ik blijf dat ook raar vinden.
4: Ja, maar goed, tegelijkertijd. Kijk, stel je voor, dat zal ook betekenen... als jij een crimineel bent en je hebt gewoon een wapen op zak. En Vinst
3: gewoon een wapen.
4: Ja, maar goed, zoals criminelen dat kunnen hebben. Vinst heeft dat ook.
3: Ja.
4: En jullie hebben een conflict, weet je. En jullie lopen op straat langs elkaar. En Vincent zal zijn wapen pakken en jou...
3: dan is het logisch dat ik dat ook doe.
4: Nee, maar dan mag jij je dan verdedigen, vind jij?
3: Nou ja, kijk, we hebben met z'n allen afgesproken... wapens op zak, dat is niet de bedoeling.
4: Nee, maar daar word je voor vervolgd, dat wapen, daar kan je dan gewoon straf voor krijgen. Maar het feit dat je terugschiet... Kijk, het is alleen anders... Het is alleen anders op het moment dat je zelf de confrontatie zoekt. Dus op het moment dat je zelf het conflict weer aangaat... terwijl er op dat moment geen aanranding is... ja, dan ben je de pineut. Maar dat speelt misschien wel mee in de afweging die zo'n rechtbank ook maakt.
3: Ja, de rechtbank vindt het natuurlijk niet leuk dat je een wapen hebt aangeschaft.
4: Nee, dat zou misschien kunnen meespelen in de manier waarop ze erin staan... hoe ze dat verweer, wat ze natuurlijk zien aankomen, beoordelen... en hoe ze dan ook zo'n verdachte gaan bejegenen op zitting.
3: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
2: Uit mijn hoofd, 30 maanden. Ja.
3: En wat was de kern van jouw verweer? Die drie, noodweerscenario's?
2: Ja, de kern van mijn verweer is dat... ik heb een beroep gedaan, zowel op noodweer, noodweer-excess... als putatief, dan een putatief noodweer-excess. Dus mijn verweer was... er was een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding... in de vorm van die van de aangever die op mijn cliënt afkwam... met een vuurwapen in zijn broek. Want ik hoef het niet te bewijzen. Ik hoef het niet te bewijzen. Ik moet het aannemelijk maken. Hè? Dus dan kan ik ook een beroep doen op noodweer. En dat doe ik ook. Soms, ik weet niet of jij dat ook hebt, Chris... maar soms... weet je wel van, nou, misschien ga ik noodweer net niet halen.
4: Nee, tuurlijk.
2: Maar dan, je wil hem niet laten hangen.
4: Nee.
2: Dus dan doe je toch maar noodweer-excess en putatief noodweer-excess. Ja. Maar je weet, op het moment dat je het voert, denk je maar... putatief noodweer heeft misschien wel het meeste kans van slagen.
4: Maar even een andere vraag. Hoe pleit jij op het moment dat die zitting die is geweest... nou, je voelt die zaak wegglippen... dan kom jij met je vier noodweer, excess, putatief noodweer scenario's... terwijl je denkt, die rechtbank...
3: Die ziet er komen.

0: Die luiken zijn al dicht, zeg maar. Hoe pleit jij dan? Hoe voel je dan?
1: Nou, ik heb me toch een beetje boos staan maken daar. Ja, ik dacht, je moet gewoon gaan.
2: De blaren op je tong gepleit.
1: Nou ja, dat speelde op dat moment voor mezelf ook wel mee dat het op Schiphol was. Dat was de eerste zitting die ik mocht draaien op Schiphol. Waarvan ik toen dacht, nou, daar worden de echt grote... Nou, Chris heeft er waarschijnlijk veel eerder, veel vaker gestaan.
0: Daar worden de echte zaken gedraaid.
2: Nou, en dan had hij ook nog eens gevraagd om Kuipers. En dan wilde hij ook wel even wat bewijzen natuurlijk.
1: Precies. Maar het bleek uiteindelijk waarschijnlijk te zijn... omdat het feit zich in Bad Hoeverdorp heeft afgespeeld... dat we daarom in Schiphol waren. Maar dat maakt helemaal niet uit. Maar op dat moment, je gaat je boos maken. Gas geven, ja.
2: Wat was de uitspraak? Heeft het zin gehad?
1: Nee, dat was 30 maanden.
0: Ja. Ja, ik heb het volgens even gelezen. En, ja. Kijk, wat de rechtbank eigenlijk gewoon zegt, die is er snel klaar mee.
2: Ja, wapen.
0: Die zeggen, er is geen sprake geweest van een dusdanige dreigende of ogenblikkelijke aanranding. Dus er heeft überhaupt geen noodweersituatie plaatsgevonden. Dus dan kom je ook niet aan noodweerexces. Putatief noodweer zagen ze ook allemaal niet zitten. Die situatie was er niet. En het is niet aannemelijk dat hij zich verschoonbaar vergist heeft. Klaar.
2: En toen?
1: Ja, dan moet je in hoger beroep.
0: Dubbelgas.
1: Ja, dubbelgas. Gas erop.
2: Was dat jouw hoge beroep? Hè? Was dat nou een herhaling van zet? Of kwamen er ook echt andere bewijsmiddelen aan de orde?
1: Nee, wat ik in hoger beroep vaak aan een cliënt meegeef... was bij deze misschien net iets genuanceerder... maar wat ik vaak meegeef is de veroordeling lichter. Dus op het moment dat je in hoger beroep een ander resultaat wil... moeten we daar misschien een andere input aan gaan geven. Dus dat betekent niet dat we niet het verweer noodweer of noodweerexces gaan voeren. Dat blijven we voeren, maar we zullen toch meer haakjes moeten geven. Dus ik heb ervoor gekozen toen, dat heeft niet zo heel veel opgeleverd... om die twee jongens die erbij waren ook nog op te roepen als getuigen... en om zijn vriendin, of de vriendin van Anthony, op te roepen als getuigen.
0: Om ook meer die geschiedenis nog meer Precies. tot leven ja. te brengen.
1: Toch die angst die hij gehad heeft meer in de stijgers te zetten. Dan zei ze, ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd... we moeten hier melding van gaan maken bij de politie. Dus we hebben samen nog het 0900-8844 nummer gebeld. Dat weet ik nog. En ik heb op mijn werk heb ik gezegd... het kinderdagverblijf heb ik het gezegd.
0: Ja, maar dat is ook even van belang, hè? Los van dat je dat vuurwapen aanschaft. Kijk, als jij niet naar de politie gaat... terwijl eigenlijk alle reden is om naar de politie te gaan... dat kan je natuurlijk ook tegen.
2: Maar nu kun je natuurlijk aannemelijk maken... van joh, de politie is gewaarschuwd, maar ze deden niks.
1: Ja, zeker.
2: Hoe, je had het net over die bejegening van de rechters in eerste aanleg. Dat je daar niet zo blij mee was. Hoe was dat met de raadsheren van het Hof?
1: Heel anders. Ja, oh ja? Meteen de eerste zitting, de regiezitting. Dus ik heb op het moment dat je na het vonnis een hoger beroep gaat... en je wil nog nieuwe getuigen hebben... dan komt het vaak eerst op een regiezitting. En meteen bij die eerste zitting al was de bejegening heel anders. Anthony was er op dat moment zelf niet... maar het Hof vroeg van, joh, waar is uw cliënt? Waarom is uw cliënt er eigenlijk niet? En hoe gaat het nu met uw cliënt? Ik kan me voorstellen dat het voor hem ook een hele heftige, hele intense periode is geweest. Fors vonnis op zijn dak gekregen van de rechtbank. We begrijpen dat hij er niet is gezien de context van de zitting. De regiezitting is toch vaak wat meer juridisch. Maar wel al een heel inlevend Hof... in ieder geval in de bejegening naar mij toe al heel invoelend van... Het zou in hoger beroep wel eens anders kunnen uitpakken.
0: Dus jij kreeg
1: vertrouwen? Zeker, zeker. Toen ik in het PV van de zitting teruglas... dat de voorzitter had gezegd... deze combinatie, of in ieder geval... één van de drie raadsheren moet betrokken blijven bij deze zaak.
0: De inhoudbehandeling.
2: Waarom is dat zo veelzeggend, Chris?
0: Nou ja, goed. Het komt allemaal neer van de beoordeling van dat verweer.
2: Uiteindelijk is het mensenwerk.
0: Ja. Het is geen zwart of wit situatie. Je hebt die bejegening gehad, hè, of dat vonnis in eerste aanleg. Ja, als je dan bij het Hof een hele andere bejegening krijgt... ja, dan krijg je weer vertrouwen. En dan gaat het vuurtje ook weer branden.
2: Nou ja, ik vind het altijd wel grappig. Want zeg maar, als ik dan koffie zit te leuten in een rechtbank. En ik vertel, ik ben bij die en die zaak. Dan vragen advocaten vragen mij altijd. Ja, wie is de voorzitter? Wie is de commissaris? Ja, soms kan ik het gewoon, weet ik veel. Ja. Maakt nou uit. En ja. Voor advocaten maken dat.
0: Ja, het kan verschil uitmaken.
2: Echt een wereld van verschil. Ja. Hè?
0: Hoe ging vervolgens dan die inhoudelijke behandeling bij het Hof?
1: Dat was volgens mij wel een andere combinatie. Ik heb bij de planning er nog op geprobeerd aan te sturen bij de verkeerstoren. Van nou, in het PV van de zitting staat dat de voorzitter betrokken zou moeten worden. Maar goed, dat was allemaal niet te plannen. Dus ik kreeg een andere combinatie. Maar alsnog qua bejegening gewoon heel anders dan bij de rechtbank. zeker.
2: Wat eist het Openbaar Ministerie?
1: In verband met de overschrijding van de redelijke termijn, uit mijn hoofd.
2: Ga je vertellen voor de mensen die het niet weten.
1: Ja, dat is. Een strafzaak moet binnen een termijn worden afgedaan. In principe is de redelijke termijn 24 maanden voor een niet voorlopige hechter verdachte. En een verdachte die vastzit, daar is de redelijke termijn is 16 maanden. Dus moet er binnen 2 jaar na het vonnis moet er uitspraak komen, een hoger beroep. En dat was niet gelukt. En dan zegt de Hoge Raad, nou ja, afhankelijk van hoe lang die overschrijding is, geven we iets korting. Dus de advocaat-generaal had gezegd, nou, of de officier van justitie in hoger beroep, die had gezegd, in verband met die overschrijding, 3 maanden korting. Toen we er 27 maanden van.
2: Je hebt hetzelfde bepleit, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
2: Wat was de uitspraak?
1: Een hele andere uitkomst. Het Hof heeft gezegd, we honoreren het beroep op putatief noodweer. We gaan ermee.
0: Ontslag van alle rechtsvervolging krijg je dan.
2: Chris, je hebt dat arrest doorgeakkerd.
0: Ja. Nou ja, kijk, misschien is het goed omdat het Hof ook heel goed uitlegt hoe ze dit beoordelen. Ik citeer even. Van putatief noodweer is sprake wanneer een verdachte verschoonbaar dwaalt over het bestaan van een noodweersituatie. De verdachte komt een beroep op putatief noodweer toe indien omstandigheden aannemelijk zijn geworden die hem redelijkerwijs aanleiding konden geven tot veronderstellen dat hij werd aangevallen of dreigde te worden aangevallen en daarbij redelijkerwijs mocht menen dat hij zich moest verdedigen op de wijze als hij heeft gedaan. In aanmerking dient te worden genomen of de gemiddelde burger geplaatst in de situatie van de verdachte ook in de veronderstelling zou hebben verkeerd dat hij werd aangevallen of dreigde te worden aangevallen. Dat is eigenlijk juridisch kader. Vervolgens gaat het Hof eigenlijk volledig mee in het verhaal van jouw cliënt en de geschiedenis daarvan. En ze zeggen, ja, dat die aanvaller geen wapen bij zich had, dat kan zo zijn. Maar het Hof is tegen de achtergrond van al die feiten en omstandigheden van oordeel dat de verdachte kon menen dat op het moment dat de benadeelde, dus de aangever, op de verdachte af kwam lopen, de aangever een wapen bij zich had en dat de verdachte zich tegen hem moest verdedigen. En ze vinden vervolgens zijn reactie, het schieten op de knie, proportioneel. Dat maar toen jij dit arrest binnenkreeg, dat is best wel bijzonder, hè? Putatief noodweer wordt niet heel snel aangenomen.
1: Ja, toen hebben we een klein sprongetje gemaakt.
0: Voelde je wel een beetje de koning, toch?
1: Dit is een overwinning. Ja. Dit
2: en toen bestelde de grote Jan Hein Kuipers natuurlijk taart voor het hele kantoor.
1: Nee, was maar zo'n feest. Nee, maar ik heb wel een flesje bubbels opengetrokken. Ja, ik vind het een mooie overwinning.
0: En je hebt wel tegen Jan Hein gezegd, hey Jan Hein, kijk hoe goed ik dit gedaan heb.
1: Dat gaat in de kantoor, in de groepschap van kantoor. Ja, zeker, mooi, kijk eens jongens.
2: Ja. Is dan toch. En jouw cliënt?
1: Ja, heel blij. Euforisch. Het scheelt hem 30 maanden van zijn leven. Ja.
2: En die heeft natuurlijk ook geleerd dat het voortaan niet zo verstandig is om een pistool bij te steken natuurlijk.
1: Nee, zeker. Ja.
2: Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
1: Leerzaam. Op het moment dat ik dus de eerste 5 minuten dat gesprek met hem voer, was ik wel geteld 1 jaar advocaat. En inmiddels zijn we, nou ja, sinds het arrest bijna 6 jaar verder. En toen heb ik ook tegen het Hof gezegd van, kijk, dat zwijgen en het meteen moeten verklaren bij noodweer. Dat is zeker van belang. En ik heb toen ook geprobeerd aan het Hof uit te leggen van, luister, je hebt een half uur om dit te doen. En ik ken hem niet. Ik moet in een half uur een vertrouwensband met hem opbouwen. Hij is hartstikke boos. Hij wil zwijgen. En ik ben net 1 jaar advocaat. En misschien had ik dat anders moeten doen. En misschien had ik toch door moeten duwen als advocaat. Had ik moeten zeggen, luister Anthony.
0: Meteen al oud gaan.
1: Meteen al oud, meteen verklaren. Het is noodweer, verklaar maar. Dat heb ik ook tegen het Hof gezegd. Dus leerzaam, maar wat een mooi resultaat. Zeker.
2: Vincent Poelmeijer, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
1: Graag gedaan, leuk om hier te zijn.
2: Lieve luisteraars, een kleine mededeling. Volgende week helaas geen nieuwe aflevering van Napleiten.
0: Maar op BNR is dan een herhaling te horen. Een bizarre zaak over een moeder en een zoon.
2: En wij zijn er weer de week erna op 4 juli. Nog 1 keer met een gloednieuwe aflevering. En dan gaan we een tijdje met zomervakantie. Mocht je ons echt niet kunnen missen. Welke aflevering raad jij aan, Chris?
0: Dan zal ik toch terugluisteren de aflevering met Frans Baudouin over de rechtszaak tegen Volkert van der G. En jij, Wout?
2: Ja, ik doe hem gewoon nog een keertje. Simeon Burmeister. De aflevering van de Italiaan die verdween in de seksclub. Nou, voor ook als je even wil grinniken.
0: Een beetje grinniken.
2: Ja. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. En naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
3: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing & Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
4: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
5: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
6: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
5: Dus we zijn nog niet verloren.
7: Want daarvoor luister je de grote techshow.
6: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
5: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
8: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. In België is voor het eerst een vuurwolk ontstaan door de hitte van de natuurbrand in het gebied De Hoge Venen, vlakbij de grens met Limburg en Duitsland. Zo'n wolk bemoeilijkt het blussen, want er ontstaat extra wind en vuurdeeltjes worden omhoog gezogen. Het leger is aan het blussen en Nederland helpt met Chinook-helikopters. De overleden persoon die is gevonden in Lelystad was een bewoner van een woonproject voor mensen met dementie. De zorgorganisatie vindt het heel verdrietig. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, maar de politie wil er verder niks over zeggen. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, probeert steun te winnen voor het vredesplan van president Trump. Hij heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat en hun aangespoord om te ontwapenen, meldt nieuwsite Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert hij het plan. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist. Die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd 2-2. Ajax kwam al in de eerste minuten op voorsprong door een foutje bij Heerenveen. De keeper tikte de bal uit een corner in zijn eigen doel. Bij rust was het 2-1 en vlak voor het eind maakte Heerenveen nog gelijk. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt dan af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: Wil je weten wat er speelt?
13: En of waarom?
12: In de BNR-app.
13: Luister je ook live naar onze programma's?
12: Download de BNR-app.
13: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
14: Niet veel ondernemers zijn 100% tegen duurzaamheid, totdat ze verdrinken in een gigantische bureaucratische administratie vol complexe Europese richtlijnen. Bij mij in de studio staan een vader en een dochter die te hulp schieten. Ze zijn de digitale pioniers van de verduurzaming en helpen bedrijven om aan de strenge regels te voldoen. En er ook nog eens aan te verdienen. Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze hele zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. Mijn gasten in deze aflevering zijn John en Almira Brahim van Master Sustainability. Zeggen we dan punt of dot today, John?
15: Ja, ik zeg dot today, maar dat schijnt fout te zijn volgens de deskundigen.
14: Ik vind het
15: Master
14: toch mooi.
15: Sustainability.
16: Punt today.
17: Welkom allebei. De trouwe luisteraar weet, het is toch even belangrijk om te zeggen, jullie zijn sinds mei partner van dit programma. En daar zijn we heel blij mee. En dit is een mooie plek om eens te kijken wie jullie zijn en wat jullie drijft. John, mag ik met jou beginnen? Jij bent een beetje van mijn generatie. Je werkte jarenlang als consultant van onder meer Capgemini. En toen kwam er bij jou het besef, ik wil iets doen tegen de schande en de schade die die mensheid aan die planeet toebrengt. Weet je dat moment nog?
15: Ja, dat moment was echt wel op het toen ik een heerlijke job nog had als manager bij Capgemini. Mm-hmm. En over de hele wereld, nou ik durf het je niet te zeggen, rondreisde. En ik dacht, ja, de laatste fase. Dat klinkt misschien deprimerend hier.
17: Of realistisch.
15: En dat was het moment, een gesprek met Paul Hermelin. Laat me gaan. En hij liet me gaan.
17: Ja, maar je zei niet laat me gaan, om niks. Je wilde ergens naartoe.
15: Ja, voor de kleinkinderen. Giselle, Matthias en nog 4 andere namen. Het zijn er 6. Uh-huh. Wat voor planeet laat ik voor ze achter?
17: Letterlijk, het is een beetje een cliché met waarde, hè? Want, ja. Maar dat besef kwam ineens in jou omhoog. Dat je dacht...
15: Nou, niet ineens. Maar ja, je zit enorm in een comfortzone. Fantastisch bedrijf, digitaal, weet je. Dus het is ook wel de nieuwe wereld nog steeds. En dan denk je, ja, wat gaat echt jouw laatste stap zijn? En dat is dit bedrijf geworden. En daar ben ik, ja, apetrots op. Ja,
17: dat snap ik, maar... Toch snap ik hem nog niet helemaal. Ja. Wanneer die kwartjes nou vielen? Is het gewoon gegroeid en toen dacht je, nou ben ik 60, dit is een mooi moment? Of was er ook gewoon echt iets?
15: Het was beide. Het is gegroeid en op een gegeven moment valt het kwartje. En jij noemt dat wel eens. Ik heb je boek ook gelezen, dus pas op. Ik ga je quoten vandaag.
17: Help.
15: Een kantelpunt. Ja. Dat heb je dus niet alleen in het klimaat, maar zelfs in het hoofd van John Brahim.
17: Ja. En dat is ook weer John. Iedereen heet tegenwoordig John. Jan Rotmans met zijn kanteltijden. Die transitiepunten zitten overal. Niet veel mensen beginnen op onze leeftijd 60 plus met een eigen bedrijf. Laat staan dat het ook nog een succes wordt. Wat zit daar bij jou achter?
15: Nou ja, punt 1, een bepaalde dienstbaarheid. Mm-hmm. Ik bedoel dat niet al te engelachtig aan de planeet en zo. Ja, ook wel een beetje, maar dienstbaarheid aan de ondernemers voor wie we werken. Het is best wel moeilijk voor hun om het anders te doen, want het is wel anders, duurzamer te doen. Ja. Praktisch, niet alleen maar te babbelen erover, maar het in het echt te doen. Dat is ploeteren. En wij ploeteren om het voor hun mogelijk te maken. En door eigenlijk de administratie te verminderen, zodanig dat de energie... in het echte de goede spul kan dingen. Gaan zitten.
17: Ja. We gaan later wel even de techniek vragen, wat dat precies is wat jullie doen. Maar het is niet dat jij vanuit jouw Capgemini-achtergrond een business opportunity zag. Jij zag meer een climate opportunity.
15: Nou ja, ook zeker wel een business opportunity. Mm-hmm. Misschien dat Almere daar scherper in is om dat uit te leggen.
17: Je bent van de jongere generatie Almere. Jouw carrière begon bij Shell.
18: Ja.
17: Wat deed je daar?
18: Ik zat in de duurzame kant eigenlijk. Ik ben na mijn studie in Delft ben ik daar als graduate begonnen. En in 2014. En toen eigenlijk wist ik al dat ik bij Shell wilde gaan werken. Omdat ik dacht, de energietransitie heeft schaal nodig. Mm-hmm. Is ook heel technisch. Wat voor een ander bedrijf dan Shell zou hier echt impact in kunnen maken?
17: Heeft ook die middelen.
18: Zeker.
17: En ook binnen bestaande structuren veranderen is ze ook veilig wereldwijd natuurlijk.
18: Ja, dus als je ergens impact kon maken, dan voor mijn gevoel was dat daar. En toen in 2016, eigenlijk 2 jaar nadat ik was begonnen, begon hun New Energies afdeling. En ben ik op Wind op Zee ben ik begonnen.
17: Ja. Dus, en het was natuurlijk ook de tijd van Marjan van Loon. En het was de koploop afdeling van Shell Worldwide.
18: Zeker.
17: Dus jullie mochten heel veel doen wat de rest niet deed.
18: Marjan van Loon, Ben van Beurden, dat was echt wel een executive committee die daar heel erg op stuurde. Mm-hmm. En daar wat van wilde maken. En ik heb daar 8 jaar met enorm veel plezier gewerkt. We mochten echt heel veel. Dus ik heb ook in Japan gezeten. We hebben een van de grootste floating offshore wind parken zijn we begonnen te bouwen in Schotland. Dus daar heb ik ook aan meegewerkt.
17: Ja.
18: Het was gewoon een periode waarin we mochten ondernemen binnen Shell.
17: En wanneer kwam dat punt dat je dacht, nou, Shell is toch ook niet een beetje greenwasherig. Het wordt eigenlijk niks, want ze zijn echt heel erg in de achteruit geschoten, mag je wel zeggen.
18: De ambities waren heel groot en dat was ook wel... kijken welke businessmodellen pasten binnen de organisatie van zo'n groot energiebedrijf. Mm-hmm. Toen ik in Schotland zat, dat was in 2023 denk ik, kwam er een andere wind, andere CEO, andere strategie, andere prioriteiten.
17: Andere wereld ook.
18: Andere wereld. En toen zijn zij een weg ingeslagen waar ik zelf niet meer... Weet je, niet de weg die ik ook kon bewandelen.
17: Heb je het echt zo gevoeld?
18: Ja, zeker.
17: Van wat krijgen we nou?
18: Ja.
17: En dan belde je John licht huilend op. Vader!
18: Nou, niet op die manier. Wel veel frustratie, denk ik.
17: En, ja, dat snap
18: en
17: ik heel
18: maar
17: goed.
18: Niet helemaal begrijpen hoe en waarom en wat dan. En ik denk met mij ook nog wel heel veel andere mensen. Mm-hmm. En dat was ook al het punt waarvan ik toen had gezegd... Oké, dan niet binnen Shell, dan ergens anders impact maken.
17: Dat vind ik wel mooi dat je dan nog een punt kan zetten. Dat je niet dooremmert, dat je zelf meestribbelt, zoals het vaak genoemd wordt. Nou, ging je bij je vader werken?
18: Ja.
17: Nou, dappere dochter, zou ik zeggen. Misschien ook wel dappere vader, want samenwerken is een kunst. Had je niet het gevoel dat je daarmee ook de familiebanden onder druk ging zetten?
18: Nou ja, ik wist wel dat het een uitdaging zou worden, ergens.
17: Hij kijkt nu heel streng naar je. Jullie zitten tegenover elkaar in de studio. Dus...
18: Maar...
15: Volgens mij bedoelde ze een uitdaging voor John.
17: Dat kan, ja.
18: Nee, we zijn uiteindelijk een Caribisch-Libanese familie. We zijn super hecht. En vanuit mijn vaders kant heeft hij ook ondernemingen gehad... met zijn broers en zussen. Mm-hmm. Dus dat ondernemerschap zit echt wel in de familie. Dus ik denk dat ik in eerste instantie was begonnen met... ik ga mijn vader helpen met een aantal dingen die gedaan moesten worden. Ook wel de Master Sustainability Dot Today... het concept van impact maken bij wat ik dan noem de normale bedrijven... in de normale economie, is gewoon heel aantrekkelijk. Zeg maar dat je echt impact kan maken.
17: Ja, dat er echt iets verschil maakt als jij geweest bent.
18: Ja.
17: Of als jij er bent. Even tussendoor, want je noemt het achterloos Caribisch-Libanees.
18: Ja.
17: Die Libanese achtergrond is op dit moment natuurlijk heel actueel naar in het nieuws.
18: Ja.
17: Maar ook al heel lang een land onder grote druk. Is dat voor jullie allebei ook een soort extra drive geweest om die wereld beter te maken? Want dat is typisch zo'n hotspot waar het niet lukt al heel lang.
18: Ja, ik moet zeggen dat het voor mij, als ik heel eerlijk ben, iets minder is. Mm-hmm. Ik denk dat het meer te maken heeft dat je kan zien qua klimaatverandering... en de impact dat het heeft op heel veel verschillende gebieden in de wereld... dat gewoon heel lastig is. Als je kijkt naar Aruba, waar mijn moeder vandaan komt...
17: Ja.
18: Ook zij hebben te maken met klimaatverandering... met verhoogde zeespiegels, hoe ga je daar dan mee om?
17: Verblekend koraal, noem maar op. Dus, ja.
18: In Suriname, waar ze dan oliereserves dan vinden... hoe ga je daar dan mee om op een duurzame manier? En dat iedereen daar...
17: Even jouw reactie, want het werd gevonden. En toen dacht ik, oh nee, dan gaan ze dat natuurlijk oppompen. En we kunnen ook niet zeggen, dat mag niet, want die hebben ook recht op rijkdom. En wat een slecht moment, hè? Nou, en wat dacht jij?
18: Ik denk, op dat moment dacht ik... ik hoop dat ze een model vinden wat... ook in Noorwegen heeft geholpen dat het daadwerkelijk ook de lokale maatschappij en de lokale mensen helpt op het verder komen in hun economische
17: soort nationaal fonds.
18: Zeker.
17: En ook voor klimaatadaptatie en al dat soort dingen.
18: Ja.
17: John, hoe leg je inmiddels op verjaardagen uit wat jullie doen? CSRD, nou we komen straks, ik ga straks die de Corporate Sustainability Reporting Device Directive. Ik bedoel, lekker sexy.
15: Simpel, heel simpel. Kijk, bijna iedereen houdt van de planeet.
17: Mm-hmm.
15: En bijna alle ondernemers hebben de pest aan regels. Mopperen daar soms te veel over. En wat wij doen is, wij digitaliseren die duurzaamheidsregelingen die uit Europa komen.
17: Mm-hmm.
15: Dat zijn echt wel beesten. Weet je, een enorme lappe tekst met heel veel voetnoten. Wat je allemaal doen moet.
17: Ja.
15: En wat wij doen is, we automatiseren die regelingen zodanig dat je de mooie kant overhoudt, namelijk ja, duurzamer bezig zijn en niet administratief van alles hoeft te doen.
17: Zuipen in de goede bedoelingen.
15: Dus hou je van de planeet, heb je de pest aan regels, ja, digitaliseer dan.
17: Ja. En heel veel mensen weten helemaal niet eens dat dat ook kan.
15: Ja.
17: Dat zijn dingen die je handmatig in je bedrijf moet implementeren. Gedoe. Kan je een voorbeeld geven, of een van jullie, van een bedrijf waar jullie aan de voorkant op de grote deurbel drukten, waar de paniek groot was en toen het klaar was en ze, oh wat fijn, nu zijn we echt duurzaam aan de gang.
15: Ja, weet je, eigenlijk alle type bedrijven, ze lopen van 10 miljoen euro omzet per jaar tot wel 10 miljard euro omzet per jaar.
17: Nou, noem eens zo'n middelgrote, want dat lijkt dan toch heel complex.
15: Ik noem een DS, een supermooi groot eigenlijk al, vind ik. Een supermooi groothandel in farmacie, in, in parfumerie en dergelijke. Mm-hmm. En ja, die moeten van alles doen. Die kopen in China en dergelijke. En dan moet er op de ontbossing gelet worden. Er moet op de verpakkingen gelet worden. Er moet op de carbon gelet worden.
17: Transport.
15: En daar zijn daar is een heel mooi team. Andrea met een mooi team is daar echt aan het heroïs bezig. Maar met weinig mankracht. En wij komen dan helpen.
17: Ja, ja, ja. En dan wordt het wat?
15: Ja, dan wordt het wat. En stapje voor stapje. Maar uiteindelijk leg je dan ook een fundament. Want het gaat om data. Het gaat om data.
17: Uiteindelijk is dat de
15: data is niet makkelijk.
17: Crux, hè? Ja.
15: Ja, data is niet makkelijk voor grote bedrijven niet. Voor kleine bedrijven niet. Dus data modelleren, structureren. Mm-hmm. Ja.
17: Nou heb je veel MKB'ers met name. Grote bedrijven zitten er wat dieper in en die hebben wat meer slagkracht. Maar met name MKB-bedrijven die denken alleen maar, het is gewoon heel duur en arbeidsintensief. Hoe overtuig je nu, kijk toch maar even naar je dochter, want dan ga je naar zo'n bedrijf, dat wel meevalt en dat je uiteindelijk ook misschien wel veel geld kan overhouden op die manier?
18: Ik denk dat het in eerste instantie te maken heeft, nou ja, met name met ontzorgen. En er zit een bepaalde complexiteit in die regelingen, dat de tijd die je daarmee wint, door zelf in je supply chain, in je keten te zitten, met hun het hierover te hebben, dat die tijdswinst een groot onderdeel van je business case is. Maar uiteindelijk gaat het ook om de impact. Maar de regeling is één ding, maar uiteindelijk wil je laten zien, nou, hoe goed je doet, of misschien wat minder goed en op welke plekken je nog kan verbeteren. Ja. En dat is uiteindelijk ook de business case. Het is ontzorgen, minder tijd aan administratie. Maar ook zeker uiteindelijk is het jezelf als een groen, beter bedrijf neerzetten. Wat beter is voor je klanten, voor je aandeelhouders.
17: Voor je toekomstige werknemers.
18: Zeker.
17: En is het ook nog zo, dat kan ik me zo voor, het vliegt nu zo in mijn hoofd, dat door wat jullie doen en door die regelgeving uit Europa, dat bedrijven ook zorgvuldiger en eerlijker gaan kijken naar wat ze nou eigenlijk doen. Van wat doen we nou eigenlijk, hoe zit die keten in elkaar, los van hoe je die CSRD-dingen er dan op loslaat. Maar je krijgt gewoon meer inzicht over wat we altijd al deden en wat misschien veel beter kan. Ik denk dat daar veel winst zit ook.
18: 100%. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat de eerste stap is toch echt wel de regeling. En dat is zeg maar de hoek waar je bedrijf mee hebt. En dat is natuurlijk ook waar wet en regelgeving goed voor kan dienen. Dan is het in eerste instantie, nou, wat is het rapport en wat komt eruit? En dan pas is het, so what? Wat betekent dit eigenlijk? Wat zeggen deze cijfers? En dan is voor ons de volgende stap zit dat in het impactgedeelte.
17: Ja. Ja. En eigenlijk daarmee ook alweer een soort kleine outlook op wat die wereld moet gaan worden.
18: 100%.
17: Want dat komt nou ja, gewoon zeker. Door je achterdeur naar binnen natuurlijk.
15: Zeker, nou, je hebt volkomen gelijk, Arnhem. Kijk, heel veel mensen associeerden dit soort regelingen met rapportages,
17: ja,
15: met
17: controle,
15: rapporten, met controle. Ja. En dat is een gedeeltelijk ook wel, want ja, je moet niet roepen dat je groen bent als je zwart bent. Weet je, dus ja, dat zit er ook wel in, maar het is niet de essentie. Ik geef een voorbeeld. Mm-hmm. Weet je, de PPWR, de PPWR zeggen wij dan. De Packaging and Packaging Waste Reduction. Ja. 12 augustus begint die. Minder verpakkingen. Geen PFAS in verpakkingen. Minder zware metalen. Meer recycled spul in het karton. En uiteindelijk alles recyclen als het bij de consument wordt uitgepakt.
17: Ja, moet allemaal geïmplementeerd.
15: Het heeft niets met rapportages te maken, maar alleen maar met minder afvalstromen. Ja.
17: En mooi, hè? En hebben we PFAS-vrije verpakkingen en daar stoppen we dan snoepkomkommertjes in vol met PFAS. Heerlijke wereld. Even voor mij, want die CSRD-wetgeving die is nu eigenlijk versmalt. Ja. Vanuit Europa, die was echt voor ons allemaal. En nu is het alleen voor 450 plus miljoen omzetbedrijven.
15: Ja.
17: Dus is dat voor jullie een gevoelige klap? Of
15: nou,
17: valt
15: dat
17: mee?
15: Was een enorme klap, toch? Almere, in 24 hadden we onze eerste 50 klanten en toen kwam die. Ja, die.
18: De omnibus.
15: Die omnibus.
18: Ja. Nee, mooi woord. In 2024 zijn wij namelijk begonnen met echt uitrollen. En toen hebben we echt een gigantisch jaar gehad. Dat was heel positief. Mm-hmm. De markt wilde ook. En toen merkte je toch wel dat regelingen, dat op het moment dat de overheid zegt toch minder, dat bedrijven ook opeens minder gaan.
17: Ja.
18: Maar het positieve daarvan vonden wij wel, dat wij een groot gedeelte van onze klanten gewoon hebben behouden. Ook al moesten zij niet meer. Dus op een gegeven moment, als zij waren gesprongen, toen zijn ze er ook ingebleven. Dus dat was heel positief.
17: Dus als je van de groene toekomst gesnoept hebt, ga je nooit meer terug.
9: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
17: Hoe maken we samen een groenere toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van The Green Quest. Mijn gasten zijn deze week John en Almira Brahim van Master Sustainability Today. Ik vraag mijn gasten in deze serie altijd even in het tweede stukje, want daar zitten we nu, om een groen initiatief te noemen, een innovatie of iets in die geest, waarvan jullie denken dat mag meer aandacht hebben. Almira, wat heb je gekozen?
18: Ik heb daar even over nagedacht. En toen dacht ik, nou ja, wij zijn best wel een internationale familie van waar we vandaan komen. Maar ook John's carrière en mijn carrière hebben heel veel gevlogen. Mm-hmm. En toch is de transportsector een van de sectoren waarvan we zien dat verduurzamen dat heel lastig is.
17: Ja.
18: En toen ben ik op Sky Energy gekomen. Dat is een Nederlands bedrijf die dus sustainable aviation fuel maakt. Ja. Maar ook in Delfzijl zijn eigen productieunit gaat bouwen. Mm-hmm. En toen dacht ik, voor mij is het 80% of 90% minder CO2 die daar dan bij vrijkomt. Ik hoop dat ik het goed zeg.
17: Ja, nou iets minder, maar wel veel.
18: Ja, en daarvan denk ik dus, ja, dat zijn de aviation sector is nou een moeilijke om te verduurzamen. En dit soort Nederlandse ontwikkelingen dragen daar dus positief bij.
17: Dat heb ik altijd wel bij SAF. Dat is heel veel procenten dierlijk eiwit of vet. En dat moet natuurlijk ook minder. Dus ik hoop dat ze daar ook weer heel snel in doorontwikkelen. Dat de versmalling van de veestapel, die ook hogere kwaliteit moet krijgen voor de boeren. Zeker. Dat die dan ook zich doorvertaalt in SAF. Maar het is mooi om te zeggen, we gaan alternatieven zoeken en zo eerlijk mogelijk ontwikkelen. Had jij er zelf nog een, John, of niet? Of sluit je hierbij aan?
15: Het is een mooi voorbeeld en vaak denk je dan aan dingen, weet je, die andere brandstof en zo. En ik denk ook aan het geploeter van alle dag, want daar staan wij ook voor. En dan praat ik over de Circular Plastic Alliance, en dat wordt nu de Circular Plastic Foundation. Mm-hmm. 60 bedrijven, bouwbedrijven, recyclingbedrijven en dergelijke. En dat is afspraken maken met elkaar, dingen uitproberen, proeven doen en dergelijke.
17: En het echt doen, hè?
15: En het echt doen.
17: Want we waren heel ver op weg, maar er is heel veel omgedonderd weer.
15: Ja, het is om chagrijnig van te worden. Als je ziet hoeveel mooie, moderne recyclingbedrijven het moeilijk krijgen, omdat virgin plastic dan goedkoper is.
17: Door oorlog. Nou, dan zijn we toch heel erg aan het achteruit rennen, John. Als je daar nou naar kijkt, voor jullie alle twee, hè, duurzaamheid, daar gaat dit eigenlijk ook over, is een beetje uit aan het raken op het moment. He, we doen liever andere dingen op het moment en onze welvaart vasthouden. Hoe kijk jij dan, Almira? Dat je zegt van, dit programma hebben we ook weer een nieuwe naam gegeven, omdat we dachten, dat klinkt er toch wat frisser.
18: Ik vind dat best een lastige, want ik had denk ik persoonlijk niet verwacht hoe groot die ommekeer zou zijn. En ik denk dat er heel veel dingen in de wereld gebeuren waardoor het misschien logisch is dat de focus enigszins shift. Mm-hmm. Ik had niet verwacht dat Europa daar zo'n grote pivot in zou maken. En dat is eigenlijk denk ik een beetje teleurstellend.
17: Ik vind het een beetje dom. Ik dacht, als je nou ziet waar uiteindelijk de verdienmodellen liggen en waar uiteindelijk de kracht ligt en waar we uiteindelijk naartoe moeten, zet er een tandje bij.
18: Het is bijna een beetje weer terug in je comfortzone en een beetje bang zijn voor ontwikkeling, lijkt het.
17: Ja.
18: Maar er zijn genoeg initiatieven en genoeg mensen, denk ik, die toch meer willen. En daar moeten we ons aan vasthouden.
17: Wil ik even eigenlijk een vervolgvraagje opstellen. Uiteindelijk gaat het om hele grote systeemveranderingen. Anders komen we niet waar we wezen willen. En jullie werken met data en jullie zitten binnen in bedrijven. Is dat nou ook een uitgelezen kans voor jullie om te zeggen, leuk bezig jongens, maar nu moeten we het nog heel anders doen, want het moet fundamenteel, we moeten binnen planetaire grenzen. Kan je stiekem vergaand advies geven?
18: Dat zou misschien kunnen, maar ik denk dat je ook wel moet erkennen wat jouw plek is in een organisatie en wat voor producten en services je brengt.
17: Ja, maar dan kan je toch splitsen. John doet gewoon het oude werk en dan ben jij gewoon een nieuwe generatie. Het moet anders.
18: Misschien
17: dan
18: een nieuw businessmodel.
17: Ja. Ik vind dat wel. Wat denk jij nu, John?
15: Nou ja, kijk, ik denk dat het niet alleen maar automatiseren is, maar ook, ja, zoals je eigenlijk zelf suggereerde, sturen op nieuwe doelen. Maar nieuwe doelen, die worden alleen maar afgedwongen als de maatschappij tegen bedrijven roept, het moet groener. Mm. Want heel eerlijk, er zijn maar heel weinig bedrijven die tegen het huidige verdienmodel in kunnen gaan. Dus je hebt ook dat gelijke speelveld wel nodig, wat vanuit Europa komt.
17: Ja.
15: Dus ja, wij willen niet de meest ideologische zijn, ook niet de meest radicale. Wij willen vooral de meest praktische zijn, die het chagrijn van de regelingen vertaalt in, ja, mooi digitaal sturen. En dan de positieve energie naar de kleinkinderen en de planeet toe.
17: Ja, maar en ik vind het ook wel mooi. Als je het chagrijn weghaalt, dan geeft dat weer ruimte voor mooie dingen. En dat zei je in het begin volgens mij ook al. Dan stroomt dat richting misschien wel extra groene stappen. Want als je eerlijk gaat leren kijken, zie je dat het anders moet.
18: 100%. En ik denk wat het ook wel doet, vanuit ons perspectief, dat het niet bij alleen de directie ligt of alleen een sustainability persoon, maar dat het echt integraal wordt in de onderneming.
17: Ja.
18: Dus het is niet alleen maar van één persoon of van één CFO of een sustainability manager.
17: Mm-hmm.
18: Het moet gewoon geïntegreerd zijn in elke businessbeslissing die door een onderneming wordt genomen. En op dat moment zal je de impact zien.
17: Ja, en we moeten heel snel van een kwantitatieve naar een kwalitatieve economie, van dom winst naar heel veel impact. En dat is uiteindelijk een simpele weg, toch?
15: Ja, winst blijft mooi, want winst is ook gewoon zuurstof.
17: Ik hoor je
15: waarmee
17: even
15: de goede
17: John,
15: dingen
17: maar,
15: kan doen.
17: Slechte microfoon, wacht even.
15: Ja, ik denk niet.
17: Nee, ik hoor, tuurlijk is het zo. Maar er heeft nu één man 1 triljard euro of zo, of dollar. Weet je, ik bedoel, het is een beetje pervers aan het worden. Hou op, ga
15: eens,
17: die wereld verbeteren,
15: eens,
17: toch?
15: Eens, absoluut.
17: Als jullie morgen de baas van Nederland zouden zijn, welke duurzame maatregel zou je onmiddellijk voor het bedrijfsleven doorvoeren, John?
15: Je begint met de baas of met de bazin? Met de baas. Ja, nou, ik zou 3 dingetjes roepen. Punt één, ik zou zeggen, vertaal uitstoot naar geld.
17: Mm-hmm.
15: Dus wel degelijk gaat helpen.
17: Ja.
15: Punt 2, in Nederland ga vooral Europees iets harder duwen op niet laf achter de rest aanlopen, maar het Europese verdienmodel in plaats van het uitgeefmodel. Want wat we nu hebben is een uitgeefmodel waar
17: maar
15: de anderen
17: heel
15: de rekening
17: woord
15: voor gaan betalen.
17: Wees niet laf.
15: Niet laf.
17: Ja, mooi. Ja.
15: En het derde puntje is, wees ook wat consistenter, want iedere keer je keutel intrekken helpt ondernemers niet.
17: Nee. Mooi! Je had erover nagedacht, stiekem. Wist je die vraag al?
15: Hij komt gewoon helemaal onverwacht hier binnenlopen.
17: Zo'n helder antwoord. Almira, wat zou jij doen als maatregel?
18: Misschien iets, gewoon 1 maatregel. En dat is de focus van verleggen van beboeten naar belonen. Dus in plaats van focus op rapportages, check in de boxen.
17: Mm-hmm.
18: Echt focus op aantoonbare vooruitgang. En ervoor zorgen dat als je goede impact vertoont, dat je daar ook positieve rewards voor krijgt. Dus in plaats van beboeten, wat een negatieve incentive is, er juist een
17: belonen.
18: positieve uitving aan
17: en
18: maken.
17: Misschien even iets voor jouw generatie. Je zegt, iedereen onder de 35, die krijgt onmiddellijk extra punten als hij iets goeds groens doet voor het bedrijf en de keten.
18: Ja.
17: Gewoon extra
18: ben
17: pensioen.
18: Ik helemaal voor.
17: Of iets, gewoon iets leuks. Wat is op dit moment het spannendste project waar jullie mee bezig zijn?
18: Het spannendste project. Ja, dat is een combinatie van eigenlijk het zelf ondernemen. Want ondernemen, daar zitten echt nog wel uitdagingen in.
17: Zijn jullie zelf eigenlijk nog? Ja, mooi.
18: Ja, zeker. Ja. Maar daarnaast is het, hoe kunnen wij ons platform zo schaalbaar maken, zodat ook we meer mensen aan elkaar kunnen connecten. Dat het gewoon allemaal makkelijker wordt.
15: Mooi. We lanceren een hub in Q3. Maar nu gaan we 100 klanten aantikken. En met een hub gaan we duizenden klanten aantikken.
17: En dan gaan we het franchisen naar de hele wereld. Ja. En ik hoor groene klokken luiden. Wat mooi. Ik ga jullie enorm bedanken dat jullie hier waren. John en Almira Brahim van Master Sustainability. Punt today. 2 generaties aan een tafel met een gedeelde visie. Dat is mooi. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
16: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
19: Ik open de vergadering.
20: Ja, voorzitter.
21: Ja, dank voorzitter.
20: Voorzitter.
21: Dank
20: voorzitter.
21: Dank voorzitter.
22: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
24: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
25: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
26: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
23: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
2: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
1: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
2: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
21: Goedenavond, ik ben René Postma. In België is voor het eerst een vuurwolk ontstaan door de hitte van de natuurbrand in het gebied De Hoge Venen, vlakbij de grens met Limburg en Duitsland. Zo'n wolk bemoeilijkt het blussen, want er ontstaat extra wind en vuurdeeltjes worden omhoog gezogen. Het leger is aan het blussen en Nederland helpt met Chinook-helikopters. De overleden persoon die is gevonden in Lelystad was een bewoner van een woonproject voor mensen met dementie. De zorgorganisatie vindt het heel verdrietig. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, maar de politie wil er verder niks over zeggen. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, probeert steun te winnen voor het vredesplan van president Trump. Hij heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat en hun aangespoord om te ontwapenen, meldt nieuwssite Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert hij het plan. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd 2-2. Ajax kwam al in de eerste minuten op voorsprong door een foutje bij Heerenveen. De keeper tikte de bal uit een corner in zijn eigen doel. Bij rust was het 2-1 en vlak voor het eind maakte Heerenveen nog gelijk. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt dan af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
26: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
20: Blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
27: Dit is alweer de 5e aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Vanaf deze mooie plek interviewen Maarten en ik deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een absoluut zwaar gewicht in de internationale beleggingswereld. 10 jaar stond hij aan het hoofd van een partij die de miljarden van pensioenfondsen en verzekeraars in woningen en winkelvastgoed steekt. Van harte welkom. Jaap van der Bel van Altera Vastgoed.
28: Dankjewel.
27: Fijn dat je er bent.
28: Vind ik ook. Ik vind het heel leuk dat we hier een gesprek kunnen aangaan met elkaar.
27: Ja, nou dat gaan we doen.
28: Over de markt.
27: Dat gaan we doen, Maarten. Want het is een gerenommeerde...
29: Ja, zeker. En die ook in de 10 jaar dat hij de baas bij Altera was... is het met 60-70% gegroeid, het beheervermogen. Van enkele tientallen mensen naar, geloof ik, een man of 60-70
28: gegaan.
29: Bijna
28: wel, ja.
29: En van 5.000 naar 7.000 woningen volgens mij gegaan. Dus dat is...
28: Zelfs nog meer.
27: Ja. Kijk, alle reden om in gesprek te gaan... In onze mooie zomerserie. Je hebt op 1 juli het stokje overgedragen aan jouw opvolger. Bevalt het leven van gepensioneerd zijn een beetje?
28: Ja, toen ik aftrad, dacht ik van... nu heb ik niet meer zo'n volle agenda. En dat wilde ik ook even ervaren hoe het is om zoveel vrije tijd te hebben.
27: Ja, ga je door met vrije tijd genieten of ga je wat anders
28: doen? Nee, ik ga ook wat anders doen. Ik vind, kijk, ten eerste vind ik het leuk dat ik nog in het bestuur ben van INREF, de Europese koepel. En daarnaast ben ik ook toegetreden tot het bestuur van de Dutch Green Building Council. En zo hier en daar lopen de gesprekken van mensen die zeggen van... zou je wat kunnen doen? Dat vind ik hartstikke leuk om actief te blijven. Zolang het van waarde is wat je kan brengen naar een ander toe.
27: Ja, want
28: ik ben geen plakker.
27: Formeel ben je wel echt gepensioneerd.
28: Ja?
27: Ja, dat is wat anders dan dat je stopt bij een bedrijf en denkt... ik moet nog 10 jaar werken.
28: Ja, klopt.
27: Ja. Dus je zit aan die leeftijd en je mag genieten van de tijd.
28: Nee, dat doe ik ook.
29: En in een politieke carrière, is dat iets wat in het verschiet misschien nog ligt?
28: Nou nee, ik geef het graag door aan de jongere generatie.
29: Ja, want jij was tijdens het debat, het Amsterdamse woondebat, was jij ook wel, had jij nog wel wat commentaar?
28: Dat heb ik ook. Daar gaan we het waarschijnlijk ook over hebben.
29: Ja,
28: ik
29: was
27: dat zeker.
29: Ja.
27: Maar in deze gesprekken beginnen we bij het begin. Je begon je loopbaan bij Achmea. Onder meer als product manager pensioenen en manager van de pensioenfondsen. Dat klinkt nog niet als iemand die denkt, ik ga mijn carrière eindigen in de stenen.
28: Nee, dat klopt ook. Hè. Dus die carrière die omvat 46 jaar. Eigenlijk gebeurde dat doordat er een fusie was tussen Achmea en de Engelse vermogensbeheerder Foreign and Colonial.
27: Ja, werd de
28: naam die je nu
27: dat werd Sintrens.
28: Nou, uiteindelijk werd het door de fusie met Interpolis weer Sintrens.
27: Ja.
28: Dus je ziet wel dat soort bewegingen. Maar ik heb altijd heel nauw gewerkt met sociale partners. Dus ze zochten eigenlijk bij dat vastgoedbedrijf iemand die ook al die besturen van pensioenfondsen kende. Want daar zaten de werknemer en de werkgeversorganisaties.
27: Dus dat kwam bij elkaar, jouw kennis van de pensioenfondsen.
28: Ja.
27: En toen ben je dus uiteindelijk bij Sintrens Achmea vastgoed in het vastgoed gestapt.
28: Klopt.
27: Ja. Wat was je eerste gedachte toen je daarvoor gevraagd werd? Weet je dat nog?
28: Dat lukt me wel.
27: Dat is gebleken. Dat is gebleken. Ja, want die vastgoedsector heeft je sindsdien niet meer losgelaten. Wat is nou de magie wat jou betreft van dat domein, van het vastgoed? Waarom?
28: Nou, het is natuurlijk fysiek en in de gebouwde omgeving. Iedereen heeft er een mening over. Maar het meest intrigerende vind ik eigenlijk de discussie van, doen we nou in stenen of doen we in munten? Want we beleggen het geld van een ander. En vastgoed is hooguit een middel om tot het rendement te komen voor die pensioenfondsen en die verzekeraars.
27: Oh, dus, maar dat is dus steeds de vraag voor jezelf. Van, gaat het hier om de stenen of gaat het hier om het rendement?
28: Het gaat om het rendement en dat omvat meer dan alleen financieel rendement. Maar er is te veel dat er gedacht wordt vanuit de stenen. Maar je moet echt denken vanuit de klant die het kapitaal beschikbaar stelt. Wat wil die bereiken met vastgoed? Want er zijn zoveel verschillende asset classes waar een pensioenfonds ook in kan beleggen.
27: Maar zeg je dan, de meeste mensen in het vastgoed zijn ook te veel met de liefde voor de stenen bezig. En die willen het mogelijk maken, maar soms is het financieel niet mogelijk. En dan moet je het niet doen, investeren bijvoorbeeld.
28: Dat kan zo zijn. Die liefde voor de stenen is, vind ik, heel belangrijk. Want je moet wel kennis hebben en weten hoe je het kunt uitvoeren. Maar je moet de verbinding maken met het rendement. En met wat eigenlijk de klant wil.
29: Maar je hebt het over de klant en dat vind ik interessant. Want wie is in jouw ogen jouw klant uiteindelijk?
28: Twee soorten. De een stelt kapitaal beschikbaar en de ander huurt het vastgoed.
29: Nou, ik bedoel eigenlijk degene die het kapitaal, als je gaat kijken naar de klant die het kapitaal ter beschikking stelt, wie is dan daar de klant?
28: Uiteindelijk zijn het gewoon de werknemers die pensioenpremie betalen. Het is hun geld.
27: Ja, of de mensen die met pensioen zijn, zoals jij zelf nu.
28: Ja, precies.
29: Ja.
28: Met dank aan het pensioenfonds ook. Maar daar heb je helemaal gelijk in, Maarten. Want ik heb geleerd ook vanuit de loopbaan, is je moet altijd kijken naar de echte stakeholders. De mensen voor wie je doet. En in dit geval zit een pensioenfonds, doet het voor mensen in loondienst. Die betalen veel pensioenpremie ongemerkt. En die willen straks ook kunnen genieten van
29: het
28: pensioen.
29: In een van de eerste, want ik vind dus het heel belangrijk, en ik vind dat heel veel investeerders vergeten, dat de echte klant is en niet de boardroom van APG of wie dan ook. Precies. Het gaat om de mensen die het geld erin hebben gestoken. En wij hadden in een van onze eerste afleveringen, het eerste jaar denk ik, hadden wij Cor van Zadelhof. En die begon toen, kregen een pittige discussie, Cor en ik. Want Cor begon een betoog dat Nederlandse pensioenfondsen, die moesten al hun geld investeren, vooral in Nederland. En de discussie was natuurlijk dat ik vond, dat is totale onzin. Want ze moeten gewoon zorgen dat de pensioengerechtigden, zoals jij, uiteindelijk een net pensioen krijgen.
28: Ja,
29: hoe sta jij erin?
28: Nee, maar dat klopt. En daarom is het ook zo belangrijk om dat te beseffen. Want in feite, de markt voor pensioenfondsen is wereldwijd. Je kan in aandelen beleggen, in vast renteonderwaarde. Van allerlei vermogensbeheerproducten zijn er. Ik heb dat ook meegemaakt in mijn loopbaan. Dus je moet terugredeneren. Hoe maak ik nu van vastgoed een hele aantrekkelijke beleggingspropositie? Dus daaraan moet vastgoed ook voldoen.
29: Ja, maar hoe kijk je dan aan tegen, want ja, dit is wel een beetje een onderwerp waar ik altijd wel op aanga.
28: Ja.
29: Is, het zogenaamde impact investeren. Want ik, ja, dat vind, ik krijg daar jeuk van.
28: Oh ja?
29: Ja, omdat ik denk van ja, als ik gewoon mijn hele leven in de bouw heb gezeten of op de vuilniswagen heb gestaan, dan denk ik, jij lekker met mijn geld impact investeren. Ik wil gewoon zorgen dat ik een goed pensioen krijg.
28: Ja, natuurlijk. En dat begrijp ik ook. Tegelijkertijd is impact, vind ik ook, je risico's mitigeren. Dus als je, zoals wij dat ook doen bij Altera, een focuspunt hebben op duurzaamheid in al zijn facetten, dan kijk je eigenlijk van hoe je de risico's kunt mitigeren. Want daar heb je helemaal geen zin in. Dat je straks, dat je vastgoed minder waard is of minder liquide is. Omdat er allerlei risico's zijn binnengekropen. Vanwege je slechte energie-efficiëntie. Vanwege je klimaatrisico's. Dan heb je het veronachtzaamd.
29: Ja.
28: Dan ben je geen goede rentmeester geweest.
4: Ja, dus die taak heb je ook als belegger in vastgoed.
28: Ja?
4: Om dat soort, laten we zeggen, andersoortige risico's te mitigeren. En dat mag je dan onder impact beleggen scharen.
28: Ja, dat mag je onder impact beleggen scharen. En dat gaat ook natuurlijk richting betaalbaarheid en tal van factoren. Je wil eigenlijk dat je gebruikers, je huurders, dat die veilig en heel comfortabel kunnen wonen. Ze zijn dus een primaire klant. En je wil dat het betaalbaar voor ze blijft.
4: Ja.
28: En dat heb je als zeg maar vastgoedmensen, heb je dat ook in de hand. Je ja. kan dat.
4: Laten we daar straks zeker nog op inzoomen. Want okay. Je bent een uitgesproken criticaster als het gaat over hoe we dat betaalbaar wonen in Nederland mogelijk moeten maken. Maar eerst nog even terug in jouw eigen carrière. In 2016 werd je benoemd als CEO van Altera. Ja. Wat trof je eigenlijk aan? Wat trok je aan Altera om dat te gaan doen?
28: Nou, de mogelijkheden om vooruitgang te boeken. Dus je ziet een partij die ook al een aantal jaren bestaat, op dat moment 15 jaar, al successen heeft gehad. Komende vanuit in dit geval Achmea, maar daarvoor ook AXA Real Assets, heb je ook wel een kijk op van welke nieuwe mogelijkheden er zijn. En in zo'n rol kan je dat stuur met elkaar oppakken.
4: En je had het idee, die nieuwe mogelijkheden kan ik binnen Altera gaan uitrollen. Dan zullen we zo op inzoomen. Is er eigenlijk iemand in die jaren, totdat je bij Altera begon, eigenlijk de laatste stap van je carrière, die voor jou een leermeester is geweest? Waarin je zegt, daar heb ik veel van geleerd. En dat neem ik ook weer mee. Dat nam ik mee toen ik startte. In 2016.
28: Het is wat anders dan één leermeester, moet ik je eerlijk zeggen. Al veel eerder past zeg maar een soort nederigheid en goed luisteren naar anderen, ook als ze heel erg van je verschillen. En niet meteen een mening te hebben, maar luisteren, begrijpen waar het belang van de ander zit. En dat wil je dan verenigen. Dus het is een soort.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rice Specialist, Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Als politicus blijft redeneren vanuit je programma en je idealen, dan respecteer ik jouw keuze om van daaruit te redeneren. Maar je moet het niet te veel gebruiken om dan te denken dat je dan de werkelijkheid ook in pacht hebt.
2: Ja.
1: Dan sta je helemaal niet meer open. Ik begrijp best hoe dat werkt, electoraal en politiek. Maar uiteindelijk als we echt stappen voorwaarts willen maken, dan moeten we een open gesprek hebben zoals wij nu hebben. Zeggen van hoe komen we nou tot een vergelijk? Want samen kom je verder.
2: Ja. Laten we straks nog even naar die dynamiek van die woningmarkt kijken. Maar ja, voordat we dat doen, dan toch nog eventjes naar 10 jaar lang zo'n bedrijf leiden met pensioengeld van hardwerkende Nederlanders. Waarin je dus voortdurend, zoals je uitlegt, naar al die belangen moet kijken. Van dat fonds, die belegger, maar natuurlijk ook van die huurders. Zeker. En natuurlijk van die pensioengerechtigde of die premiebetaler aan dat pensioen. Jij hebt er als CEO altijd bovenop gezeten op dat stakeholder management. Ja. Wat is jouw belangrijkste les ook weer aan mensen, misschien wel jouw opvolger of aan andere mensen die in datzelfde werk zitten? Hoe doe je dat nou op de goede manier? Wat is de les van Jaap?
1: De les is, het kan niet zo zijn dat als je naar een ander luistert, dat je meteen zelf je mening er tegenover zet. Dat hoeft helemaal niet. Onderzoek het en vraag je af hoe je, wat ik al zei, tot die verbinding komt.
2: Ja.
1: Dus wees open-minded. Ja.
2: En dat heeft natuurlijk mee te maken dat je in een maatschappij zit die nogal korte termijn gericht is.
1: Ja.
2: Waarin het nieuws en zeker ook de politieke grillen nogal korte termijn gericht kunnen zijn. Ja. Ja. Maar pensioeninvesteringen vragen om een langer termijn.
1: Ja. Dat klopt, ja.
2: Dus hoe ga je met dat spel om?
1: Het helpt echt, wat mij betreft, als je ook voor die klanten hebt gewerkt. Dat is even puur persoonlijk. Ik heb pensioenfondsen gemanaged. Dus je begrijpt wel hoe het in elkaar steekt. En waar ze zich druk over maken. En dat je in die zin als vastgoed, als één van de beleggingsproducten, maar een heel klein dingetje bent in het bestaan van een pensioenfonds. Dus je bent niet zo belangrijk, maar je kan wel van waarde zijn.
3: Interessant, een beetje onze discussie natuurlijk straks al een beetje hadden. Maar heb je bij pensioenfondsen, ik heb er geen idee van. Hè, hoe dicht staan de meeste mensen bij de echte pensioengerechtigden? Of hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, zeker in de tijd dat ik dat deed. Dan had je zeg maar van in het bestuur mensen die echt contact hadden als werkgeversbestuurders met hun achterban. En als vakbondsbestuurder met hun achterban. En daar letten ze ook heel erg op.
3: Okay.
1: Nu recent met die wijziging van het stelsel zijn er uitgebreide consultaties geweest over met de achterban. Over risicohouding bijvoorbeeld. Of over duurzaam beleggen. Dus dat doen ze eigenlijk best wel goed. En bovendien, er zijn onder pensioendeelnemers altijd wel mensen die assertief zijn of uitgesproken zijn. En die gaan naar die inspraakavonden.
2: Ja. Ja.
1: En dat heb ik ook gedaan vroeger. En dat vond ik hartstikke leuk.
2: Je hebt het over de wet toekomstpensioen.
1: Ja.
2: Is dat een wet hij gaat er nu. Hij is er al en de doorvoering gaat ook helemaal door, gelukkig. Ik bedoel, NSC heeft het niet weten tegen te houden. 2 jaar geleden in de Kamer. Ja. Is dat een wet waardoor de rendementen en ook via vastgoed inderdaad hoger kunnen worden? Want dat was de idee, dat we het pensioenstelsel zo wijzigen dat we uiteindelijk ook meer rendement kunnen halen?
1: Nou, het scheelt zeker wel, maar dat wordt heel technisch. Inderdaad, met hoe je assets en je liability matcht. Dat is misschien heel erg ingewikkeld om in een vogelvlucht uit te leggen. Dat scheelt. Het hangt er echt van af of in die leeftijdscohorten, die beleggingsstijlen die je daar kan hanteren. Of er een economische hoogtij is of een laagtij. Dat is een beetje een risico wat erin zit. Gaat alles goed, economisch voorspoedig, fijn. Dan kan er meer rendement worden behaald door iets meer risico te nemen. Zitten we in een zwakke conjunctuur of in een downside, ja, dan krijg je minder pensioen later.
2: Zitten we nu in een zwakke conjunctuur of gaat het economisch goed?
1: Ik ben geen econoom. Dat even als disclaimer. Er zijn wel allerlei factoren die ik als niet voordelig beschouw.
2: Ja.
1: Schaarste.

0: zit in alle geledingen van de maatschappij en in de economie. En dat brengt alleen maar prijsstijgingen met zich mee, maar ook tekorten. En dat zijn ernstige tekorten, zeker als je nadenkt over de gezondheidszorg of de woningmarkt.
1: En tegelijkertijd hebben we wereldconflicten nu, oorlogen. Ja. Zo her en der, afsluiten van de straat van Hormuz. In de zin van, als die alweer open gaat, dan zeggen alle specialisten dat gaat een jaar vertraging opleveren.
0: Ja.
1: Maar de beurzen,
0: ja.
1: We moeten een beetje oppassen, want we nemen dit aan het begin van de zomer op. We zenden dit uit in augustus.
0: Ja, precies.
1: Maar tot de zomer gingen de beurzen door het dak. Dus het blijft gek.
0: Dat is gek, ja. Dat is gek. En ik weet, de fundamentals daarvan, die vallen te betwijfelen. Maar je zit wel in een tijdsgewricht waarin heel veel wat we als vaste normen en waarden eigenlijk hanteerden, nu heel anders worden neergezet. Ja. Door wat er gebeurt, niet alleen geopolitiek, maar ook doordat er nieuwe hemisferen zijn die eigenlijk heel anders met bijvoorbeeld Europa omgaan.
1: Je luistert naar een speciale aflevering van BNR Vastgoed Gezocht. Want in onze zomerserie interviewen Maarten en ik toppers uit het vak. En dat doen we vanaf Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vandaag zijn we in gesprek met Jaap van der Bel van Altera. Hij heeft daar afscheid genomen. We praten natuurlijk over het vak, over zijn dromen, over zijn ambities. En wij vragen ook altijd elke gast een gebouw te noemen dat hij of zij nou echt bijzonder vindt. Jaap, een gebouw dat je misschien wel had willen investeren, beleggen, kopen, ontwikkelen. Waar moeten we aan denken?
0: Oh, dan noem ik toch een gebouw uit de voormalige stal. Ik ben heel blij met de acquisitie van Horizons, een Zeeburger eiland in Amsterdam. Houtbouw en energiepositief en hergebruik van water. Dat voldoet op alle terreinen eigenlijk aan wat we ultiem nodig hebben.
1: Het klinkt als impact beleggen.
0: Ja, er zit zeker impact aan.
1: Was er een beetje rendement mee te maken?
0: Zeker, ja.
1: Dat kan heel goed samen.
0: Dat kan heel goed samen.
2: Ja, ik...
1: Want Maarten noemde het al, impact investeren. Onder jouw leiding zette Altera ook stevige stappen op duurzaamheid en impact investing. Was dat eigenlijk een persoonlijke drive? Of zeg je nee, dat hoorde gewoon bij deze tijd?
0: Ja, het is ook wel een persoonlijke drive.
1: Ja, waar komt die vandaan?
0: Dat zit meer in van, het is een vraagstuk, een hele energietransitie en klimaattransitie vraagstuk, wat een soort erfenis is van meer dan 200 jaar schade aanbrengen aan de aarde. En dat los je dus niet in één keer op. En de simpele notie was, dit gaat een tijdje duren, dus je kan maar beter vroeg beginnen. Want het is waarschijnlijk goedkoper dan dat je maar blijft wachten en de risico's laat oplopen waarvoor je ook niet wordt beloond.
1: Ook goedkoper voor een bedrijf als Altera en voor de fondsen die erachter zitten.
0: Ja.
1: Om daar nu dan op in te zetten.
3: Maar ik vind ook wel, er zijn verschillende vormen van impact investeren. Als je dan hebt over beleggen in vastgoed. En als het gaat over duurzaamheid, dan denk ik dat je elkaar er al sneller in vindt. En dan moet je daar ook niet in doorslaan. Want uiteindelijk moeten er meer woningen gebouwd worden. En moet het haalbaar zijn. Maar het gaat wel, als we het hebben over die betaalbaarheid. En ik hoorde je toen straks ook al even het woord betaalbaar zeggen.
0: Ja,
3: ja en dat bedoel, ik denk dat 9 van de 10 uitzendingen bij ons ongeveer het wel langskomt. En wat natuurlijk, er is natuurlijk feitelijk geen betaalbaarheidsprobleem in Nederland. Er waren laatst weer cijfers. De afgelopen 10 jaar is de betaalbaarheid voor de Nederlander alleen maar beter geworden. Alleen maar beter geworden. En dan moet niemand komen met het voorbeeld van iemand in Amsterdam die daar een woning huurt. Dat klopt. Maar diegene kan ook zeggen, ik ga niet in Amsterdam zitten. Ik ga 20 minuten verder zitten. Ja, dat zijn keuzes die je maakt in het leven. En de betaalbaarheid, on average, daar moeten we toch naar kijken. We kunnen niet, als we data gebruiken, moeten we daar wel naar kijken. Is die betaalbaarheid gewoon beter geworden? Dus wij zitten problemen te maken in ons betaalbaarheid. Het betaalbaar maken van woningen, dat laten we oplossen feitelijk door anderen. In dit geval laten wij woningen subsidiëren door gewoon pensioengerechtigden. Dat is een hele rare manier van het rondpompen van geld.
0: Ja. Ja.
1: Hoe kijk je hier naar, Jaap? Want laten we dit even aanraken. Dit gaat over de 30-40-30 discussie. 30% sociaal, 40% midden kopen, midden huur. Mm-hmm. En jullie investeren in die middenhuur en in die sociale woningen?
0: Nee, niet in sociale woningen.
3: Maar Maarten, mijn vraag is eigenlijk niet naar Altera. Het is niet een vraag aan Jaap over Altera. Het is een vraag over impact investeren in zijn algemeenheid. En wat vindt Jaap van dat je op zo'n manier betaalbaarheid subsidieert, wat al überhaupt wat al een non-issue is.
0: Ja, oké. Nou, ik ga ze misschien toch alle twee even gewoon langs. Betaalbaarheid wordt altijd fout gedefinieerd. Wij kijken vooral naar het inkomen, want we bedienen niet elke huishoudinkomen. Want ja, er is ook de sociale sector, dat is voor die inkomensgroepen. Dus wij zitten daar boven. En dan kijken we naar is het hooguit maximaal 30% van je besteedbaar inkomen. Dat is gewoon een NIBE-norm. En dat is betaalbaar. En we kijken ook naar de inkomensgroei. En daar, Maarten, daar kom ik wel weer dicht bij jou. De inkomensgroei is gelukkig, vind ik, de laatste jaren is dat fors geweest. Dus de quote, de huurquote, is verbeterd voor de groepen die wij bedienen. Natuurlijk begrijp ik ook jouw punt van wie zit nou wie te financieren. En dan komen we meer ook in het hoekje van het investeringsklimaat. Als ik kijk naar de begroting van VRO, dan zie ik daar zo'n iets meer dan 6 miljard aan huurtoeslag. En nog geen 900 miljoen voor het stimuleren van de nieuwbouw. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk uit verband gerukt. En dan die hypotheekrenteaftrek kost ook geld. Je krijgt geen inkomsten als overheid. Dus ik zou ook niet snappen waarom pensioenfondsen mee moeten financieren over die terreinen heen. Die moeten vooral blijven bij het geld wat hun is toevertrouwd door alle werknemers. Via je premie op je loonstrook. En die moeten zorgen voor een goed pensioen, zo goed mogelijk pensioen.
1: Maar wat betekent het voor de pensioenfondsen en voor jullie beleggingen als die middenhuurgrens hoger zou zijn dan dat die nu is? Want we weten dat als je nieuwbouwwoningen maakt in de middenhuur, dat die eigenlijk ook een onrendabele top hebben. Dat er dan een beroep wordt gedaan op die pensioenfondsen om daar dus water bij de wijn te doen. En zeggen, ja, dat willen we eigenlijk niet, want die premiebetaler wil dat niet. Of dat er dan vanuit het Rijk geld bij moet, of vanuit de vrije sectorwoningen in het project. Maar de vraag is, kunnen die middenhuurwoningen ook zonder subsidie worden gemaakt als die prijs wat omhoog mag? En vind je het dan dat mensen dat kunnen betalen als het in plaats van 1100, 1500 euro huur per maand wordt?
0: Ja, wij kunnen projecten kopen met middenhuur en vrije sector. En wij kijken naar het totale bedrag wat we kwijt zijn, of dat voldoende rendement oplevert.
1: Ja. Is dat op dit moment in Nederland nog mogelijk om die projecten te kopen?
0: Ja, het is nog mogelijk. Alleen, je krijgt het langzamerhand over de traagheid der dingen natuurlijk in de hele ontwikkelde kant. En hoe lang het duurt, daar zitten problemen aan vast. Die moeten we oplossen. Want tijd kost ook geld. Niks wordt goedkoper als het 3, 4, 5 jaar stil ligt.
3: Maar wat interessant is, is dat je nu ziet, en ik weet niet of dat bij jou ook zo is, bij Altair ook zo is, dat er feitelijk dat beleggers willen betalen minder relatief. Dus die eisen een hoger rendement op de vrije sectorwoningen en zijn bereid met een lager rendement genoeg te nemen voor de middensegment.
0: Nee, dat zie ik niet, want wij hebben een fonds en daarin beleggen de pensioenfondsen. En wij kopen wat waarde toevoegt aan het fonds. Dus wij bepalen aan de hand van de looptijdrendement of iets toegevoegde waarde heeft om in de portefeuille van het fonds op te nemen. En dus ik heb niet zozeer dat schisma tussen zeg maar, de onrendabele top en wie financiert wat. Wij kopen het hele project.
1: Dankjewel, Jaap. Wij praten nog even verder, maar dat deel van het gesprek horen onze luisteraars in de podcast. Voor de radio ronden we hierbij af. Vastgoed gezocht is er gewoon volgende week weer. Dan is de gast in de zomerserie Bernd Stali. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
2: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
1: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
0: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
1: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Honderden mensen die gisteren werden geëvacueerd voor de natuurbrand in België kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het vuur woedt in de buurt van het Drielandenpunt. Het verspreidt zich nu richting Duitsland, maar dat kan zo veranderen door de wind. Het leger helpt met blussen. Nederland zet Chinook-helikopters in. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Een grote brand ten zuidwesten van het Overijsselse Hengelo bij een partyservicebedrijf. Een schuur stond in brand en door een explosie werd de halve gevel eruit geblazen. Een gebouw ernaast raakte beschadigd. De schuur is voor het grootste deel afgebrand. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat. Hij heeft hen aangespoord te ontwapenen, meldt nieuwsuit Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert die het vredesplan van president Trump. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig, met buien maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Wil je weten wat er speelt
8: en of waarom?
7: In de BNR-app
8: heb je ook altijd en overal breaking news.
7: Download de BNR-app
8: en blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
9: Kleinere ondernemers zitten met de handen in het haar vanwege nieuwe verpakkingsregels uit Brussel. En steeds meer bedrijven kiezen niet één, maar twee CEO's. Wat als die twee het dan niet met elkaar eens zijn? Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Dick van der Lek is hier van Lek Fotografie, boardsupporter. En Quinten Schevernels, de CEO van Impala Studios, boardmember bij verschillende start-ups. Investeerder, welkom leden van het panel.
10: Dank u.
11: Leuk.
9: En sommige dingen overstijgen zelfs het ondernemerschap. Het is een uitzondering, maar Dick, jij wil nog aandacht vragen voor...
10: Ja,
9: iets van persoonlijke aard?
10: Nou ja, ik begreep dat eigen nieuws is afgeschaft.
9: Ja,
10: maar
9: doen we niet meer.
10: Nog een heel klein dingetje dan op de valreep. Nee, er is nogal wat te doen over AI-vervuiling op platforms. Spotify, LinkedIn enzovoort. Het moet allemaal authentiek. Hè, dat willen ze natuurlijk allemaal. En daar had ik nog een aardig voorbeeld van. Want een half jaar geleden belde een kennis van mij. En die zegt, ik heb 25 jaar geleden een nier van mijn vrouw gekregen. En die doet het niet meer. En hij is chirurg. Ik kan niet meer werken. Ik kan niet meer tennissen met mijn dochters. Ik kan niet op vakantie. En ik ga heel hard achteruit. En dan wilde hij brainstormen met zijn vrouw en zijn schoonzus zat in de communicatie. Ik zeg, nou, ik hou niet van brainstorm. Kom maar even langs in de studio. En toen heb ik een portret van hem gemaakt, waarbij die patiënt is en een portret gemaakt van hoe die dan na een transplantatie zou zijn. En die heb ik naast elkaar 50-50 gemonteerd met een verhaal erbij. Geen directe oproep, maar wel een verhaal. En dat is 260.000 keer is dat bekeken en 200 keer gedeeld. Binnen een week hadden we de eerste anonieme donor. Verloop van tijd waren er 7 potentiële donoren. Hij is in juni getransplanteerd. En hij is weer aan het werk. Hij heeft weer getennist met zijn kinderen. En ik belde hem. Ik zeg, vind je het goed als ik daar iets over zeg? Toen zei hij, ja, ik kan het niet luisteren, want ik zit in het vliegtuig naar Zuid-Frankrijk.
11: Hij is wel weer behoorlijk bovenop.
10: Hij is er weer bovenop. Dus dat illustreert maar weer dat ze wel gelijk hebben, dat die vervuiling tegengegaan moet worden. Want die authenticiteit die is gewoon eigenlijk king. Hè, die echte verhalen. Het blijkt ook dat de meeste mensen deugen. En het is ook een beetje de wet van de grote getallen. Want ik dacht, hoe kan het zijn dat we binnen een week één anonieme donor hebben en na zoveel weken 7. Maar als je in een stadion, dit zijn eigenlijk 7 stadions vol. En als je in een stadion kijkt, kun je je wel voorstellen dat één iemand zijn vinger opsteekt. Dus
11: mooi,
10: dat wilde
11: verhaal.
10: Ik nog even kwijt.
11: Ja, we gaan het niet over de grote getallen hebben, maar wel van 1 naar 2. Want steeds meer bedrijven die kiezen voor een co-CEO. Blijkt uit Deens onderzoek, waar de ondernemer deze week nog over schreef. En dat co-CEO-schap is niet alleen bij het kleinbedrijf in trek. Ook grote multinationals zoals Spotify hebben tegenwoordig meerdere leiders.
12: But what I found funny is that he picked 2 co-CEOs. Man, which is like... Is that just make up your damn mind? Like, just pick one person.
11: Nou, dit is best wel duidelijk. Kies gewoon 1 man. Doe niet zo ingewikkeld. Ik kan me voorstellen, Quint, en dat heb je hier ook wel eens uit de doeken gedaan, dat jij natuurlijk als investeerder kijkt naar wat is het team.
13: Ja.
11: Heb jij wel eens gedacht, nou, 1 CEO in dit geval, dat is me toch te weinig?
13: Nou, eerder omgekeerd. Dus ik ben heel vaak betrokken bij bedrijfjes als ze relatief klein zijn. Dan gaan ze groeien. En dan heb je vaak dat 2-3 founders, die doen alles een beetje samen. En dan komt meer het moment dat er bepaalde keuzes moeten worden gemaakt. Een bedrijf wordt groter. En er zijn dan 3 mensen die allemaal over alles gaan. En dat niet meer werkt. Dus ik heb eerder de omgekeerde route, dat je dan moet kiezen. Oké, wie is nou eigenlijk de baas van jullie? Als er echt, zeg maar, een soort padstelling is. Wie heeft dan de streep op de mouw dat hij of zij kan zeggen, oké, en dit is de keuze.
11: Ja, en daarvan zeggen die onderzoekers, nou, dat is een mythe, dat er per se altijd iemand ergens expliciet de baas over moet zijn. Het is nu zo complex geworden dat het misschien juist handig is om niet alles op 1 bordje te leggen dat dan terechtkomt op 1 bureau.
13: Nee, maar ik denk dat sowieso, als je natuurlijk een goed managementteam samenstelt, is dat überhaupt al niet zo. Als ik kijk naar mezelf, ik heb helemaal geen technisch achtergrond. Ik ben gewend om met hele goede CTO's te werken. En ik weet wel wat kritische vragen te stellen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk iemand die veel beter in dat dossier thuis is dan ik dat ben. Dus dat hoeft niet per se, denk ik.
11: Dick, ook met leidinggevende ervaring in het bedrijfsleven, wel eens de macht moeten delen?
10: Nou, ik was altijd voorstander van co-CEO toen ik het zelf nog niet was. En toen ik
11: je bent het geweest?
10: Een soort van. En toen ik het werd... Nee, ik wilde het, maar ik was dan 1 niveau lager. Dat heette dan managing director, weet je wel. En ik zei, nou ja, wij doen hetzelfde. En ik heb dezelfde verantwoordelijkheid. En misschien ben ik wel beter. Arrogant gezien.
11: Tegen wie zei je dat? Dat je misschien wel beter
10: tegen
11: was?
10: Tegen de CEO.
11: Oké. Okay. Ja.
10: En dus laten we dat samen doen. Maar toen ik zelf CEO werd, toen vroeg ook iemand aan mij die ook die titel van mij die ik daarvoor had. En toen vond ik het niet zo'n goed idee. ik snap het heus
11: maar
10: wel.
11: Heeft dat te maken met status of met jouw ego? Jij bent hier nog net door de deur gekomen, maar het scheelt niet veel.
10: Nee, dat heeft zeker ook met ego te maken. Maar in dit geval ging het ook om verandering. Wij waren 2 bedrijven die waren gefuseerd. En dan moet je, zeker in de reclamewereld, moet je gewoon een heleboel dingen veranderen. En dan is snelheid key. En als je snel wil acteren, is het wel fijn als je zelf kan beslissen. En niet alles met een groter team. Want er zit ook heel veel politiek in een organisatie. En er wordt ook een beetje misbruik van gemaakt als er meerdere baasjes zijn.
13: Ja, wat wel, het kan wel heel goed werken. En dat zie je vaak als het mensen zijn die al hele lange tijd met elkaar samenwerken. Dus ik ben commissaris geweest bij een bedrijf. 2 oprichters, eigenaren waren uit het bedrijf. En die hadden hun managementteam, 4 mensen. Die runden het bedrijf samen. Maar die werkte al meer dan 15 jaar samen. En dat ging eigenlijk heel goed, tot mijn verbazing. Maar ik denk dat het vaak een beetje de uitzonderingen zijn. Ja, die waren dat gewend zo te doen.
10: Ja.
11: En dat we hier nu spreken over een trend. Ik heb ook voorzichtig wat onderzoeksjournalistiek bedreven gisteravond. Ja, dit komt zo 1 keer in de zoveel tijd terug als er weer eens een keer een bedrijf voor een co-CEO-schap kiest. Maar is het echt groot of groter aan het worden?
13: Nou, dat idee heb ik ervaring niet. Dus het zal vast vanaf een hele kleine basis wordt het snel groter. Het is zeker als bij een Spotify of een Amazon, zeg maar de hele bekende bedrijven, als die dat doen, dan krijgt het meteen heel veel aandacht. Salesforce doet het bijvoorbeeld ook. Maar ik geloof niet dat dit echt heel groot aan het worden is.
10: Wat interessant is, Coolblue die heeft eigenlijk... Want het is ook kijken door twee lenzen continu in een bedrijf. Dat is wel heel gezond. En Coolblue, Pieter Zwart heeft het altijd gedaan met zijn counterpart. Dus de een die was commercieel en de ander was hoofd van de klant. En die gingen de hele dag met de koppen tegen elkaar. Maar volgens mij was Pieter Zwart wel de eindbeslisser. Dus je kunt het ook qua rollenspel introduceren... zonder dat je per se dan het organisatorisch ook moet inrichten.
11: Ja, bij Sunnycars, en dat is het voorbeeld dat wordt aangehaald... bij de ondernemer, wordt gezegd... je kunt best wel voor zo'n co-CEO-schap kiezen... maar dan heel duidelijk van tevoren stellen... jij gaat bijvoorbeeld over B2B en de ander gaat dan over B2C... en samen ben je dan CEO. Als je daar van tevoren... duidelijke afspraken over maakt, voorkom dan de sores die je misschien op je afroept?
13: Nou, wat in ieder geval scheelt is dat je dan duidelijke portefeuilles hebt en wie over wat beslist. Maar er zijn natuurlijk een aantal dingen waar de rol van CEO voor is bedacht. Waar natuurlijk een aantal beslissingen, afwegingen bij elkaar komen. En hoe ga je daar dan mee om? En als je daar zeg maar twee personen hebt, dat is 50-50. Wie neemt dan uiteindelijk het besluit? Dat is best lastig.
10: We hadden ook rollen en wij moesten op een gegeven moment beslissen, gaan we het bedrijf nu verkopen of niet? Weet je, die portefeuille bestaat helemaal niet.
13: Nee.
10: Dus, dan,
11: maar er komen steeds meer dingen samen, Quinten. Dat hoor ik ook een beetje terug in jouw antwoord. En dan zegt die onderzoeker tegen de ondernemer... gezien de huidige complexiteit en onzekerheid... zou de vraag niet moeten zijn of gezag gedeeld kan worden... maar eerder of één enkele CEO het ooit echt aan kan.
13: Ja, ik denk dat dat valt of staat met het team dat je om je heen hebt. Dus je moet zorgen dat je een heel goed team hebt. Dat zijn natuurlijk bij grotere bedrijven. Als je COO bij Heineken bent, bedoel, dat is niet echt een lichtgewicht. Dat zijn echt CFO... De legal counselor, dat zijn hele zware...
11: Heb je het interview van Dolf van den Brink gelezen... dat hij in het FD gaf, waarin hij zei... jeetje, ik had toch niet gedacht dat dit allemaal op mij af zou komen. Dat je voortdurend geleefd wordt.
13: Ja,
11: en dat was iemand die banen. Heineken echt van binnen en buiten kende.
13: Ja.
11: En die dan toch als CEO denkt... poeh.
10: Nee, het is een hele lelijke baan eigenlijk. Want je zit alleen maar de shit op te ruimen die bij je wordt neergelegd. Je, tegenwoordig kan je ook niks meer zeggen. Of er staat weer iemand om je te laten struikelen. Als ik krijg ook regelmatig klachten bij HR. Want ik was dit en ik was dat. Dus het is allemaal...
11: Maar ga je hier nou een beetje de wat oudere witte man uithangen? Die zegt dat het vroeger allemaal beter was?
10: Nou, ik weet niet. Dat hele vroeger, toen was ik geen CEO. Maar in mijn tijd vond ik het niet een onverdeeld genoeg.
11: Nee, maar wel liever als je het dan toch bent alleen.
10: Nou, dat maakt het wel eenvoudiger.
11: Ja. Overigens, als er dan twee komen, wat bijvoorbeeld het geval was toen Feike Sijbesma stopte als CEO van DSM. Daar kozen ze ook voor twee CEO's. Dat is inmiddels weer teruggedraaid. Wie zijn dat dan? Ik kwam een stuk tegen van een Gronings hoogleraar en die zei het zal vaak een compromis zijn, omdat ze er bij de selectie niet uitkomen. En dan krijg je een combinatie van een ervaren rots en een relatieve nieuwkomer als CEO. Maar dat is eigenlijk dan een beetje uit nood geboren. Je hebt verschillende kandidaten, je denkt dat je een stevige selectie voert, maar je kan uiteindelijk toch niet kiezen.
13: Ja, dat zou kunnen. Wat je ook wel vaak ziet is dat zeg maar founders van die bedrijven... dus dat is een Jeff Bezos, dat is een Mark Benioff bij Salesforce... dat die op een gegeven moment niet meer zeg maar day-to-day daarbij betrokken willen blijven... maar wel voor het bedrijf, voor de aandelen, heel belangrijk zijn. Dus dat je daar dan een soort COO krijgt, een soort upgrade naar de CEO-positie... En dat vind ik dan eigenlijk logischer.
10: Ook vaak een soort kroonprins, hè, die later die rol overneemt.
13: Ja, dat zijn
11: en als
13: heel
11: je die dan regeert, dan weet je dat die vertrekt. He, dat is altijd een beetje de afweging. Ja. Als je iemand van buiten haalt, terwijl er iemand al in de coulissen klaar stond... moet je een goed verhaal hebben.
10: Zeker, en dat kan ook een reden zijn om iemand die co-CEO-functie te geven. Omdat je anders weet dat je iemand niet binnenhoudt.
11: Ja. Wat jij zegt, de founder stopte mee of doet een stapje terug... dat was precies aan de orde bij Spotify.
14: One of the co-founders and CEO, Daniel Ek, is leaving. And, he's not leaving, sorry. He's becoming executive chairman, which in the States is usually like... leaving when you're asked to leave, like when you're too tired of running your own company, it's like, yeah, I'll just be a chairman and like let somebody else run it.
11: Maar Dick, heeft het er dan mee te maken dat je als de CEO na de oprichter wel heel erg grote schoenen moet vullen, dus dat je er dan maar twee aanstelt?
10: Nou, dat kan. Ik denk zeker tegenwoordig. Kijk, ik had een heel eenvoudig bedrijf van 100 mensen. Maar als je een bedrijf hebt van 100.000 mensen over 6 continenten. Ja, en met tech-bedreigingen, AI-bedreigingen. Het is allemaal niet meer te overzien op een gegeven moment. En natuurlijk kun je het met een goed managementteam kun je het oplossen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, nou, dit is echt te groot. En CEO-werk is ook best wel een eenzame positie. Dus je verliest, heel veel mensen durven niet meer alles tegen je te zeggen. Dus je komt echt wel op afstand van de organisatie te staan. Ook al lunch je in de kantine.
9: Dus ik ben bereikbaar, de deur staat open, kom vooral langs.
10: Dan nog. Ja. Dus dat scheelt ook dat je dan een soort soulmate hebt.
13: Dat is absoluut een voordeel. Dat is absoluut een voordeel, denk ik. Ja. Ja, je moet ook niet vergeten, boven de CEO zit ook nog iets. Hè? Dus we praten alsof het bij de CEO ophoudt. Maar er zit natuurlijk ook gewoon nog een board boven en een RVC.
9: Een kritischever, Nels.
13: Ja, soms. maar bij grote bedrijven als Heineken, de chairman of the board, dat is echt niet één keer in het kwartaal. Die hebben echt, iedere week hebben die contact met elkaar. En over grote dossiers, overnames en zo, reorganisaties, nog veel meer.
9: Deel 2 van het panel gaat beginnen.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
9: Dick van der Lek en Quinten Schevernels redden het prima met z'n tweeën als de leden van het bedrijvenpanel. Afgelopen woensdag trad de PPWR in, dat is de Packaging and Packaging Waste Regulation. Met die verordening probeert Europa de hoeveelheid verpakkingsafval terug te dringen, maar het zorgt bij ondernemers ook voor een hoop extra werk.
16: Als je een verpakking op de markt brengt, en dat zijn nogal wat bedrijven, dan moet je weten wat er in die verpakking zit, waar die van gemaakt is. Je moet een technisch dossier aanleggen en je moet een conformiteitsverklaring hebben en ook zeggen, weten wat er precies in zit. Ja. En dat eigenlijk digitaal voor handen hebben.
9: Daar komt een hoop bij kijken, zegt ook Leontien Hasselman-Plugge van Impact Buying, eerder tegen BNR, afgelopen woensdag in de ochtendspits. Is het te veel, ook al is het voor de goede zaak? Veel ondernemers zullen meteen op voorhand zeggen, ja, natuurlijk, want we moeten al aan zoveel zaken voldoen.
13: Ja, ik heb er zelf helemaal niets mee te maken, omdat de bedrijven waar ik bij betrokken ben, daar zitten eigenlijk geen dingen in verpakkingen. Dat is allemaal software.
9: Daar kies jij nu op uit.
13: Ja, dus ik kan niet zo heel goed inschatten hoeveel werk dat is. Maar ik denk wel, als je heel veel verschillende soorten producten hebt met verschillende verpakkingen, en als dat ook nog eens best vaak wisselt, dan is dit wel een dingetje. En als je dan heel veel van je verpakkingen haalt uit landen buiten de EU, waar men in eerste instantie hier niet zo heel erg mee bezig is, ja, dan moet je dit wel weer even erbij gaan regelen. Ja. Met name kleinere bedrijven die hier helemaal niet op zijn ingericht. Dit
9: er
13: soort
9: is
13: regels.
9: Veel afval, er is veel plastic afval.
13: Het idee erachter is op zich prima.
9: Dat het natuurlijk moet worden teruggedrongen.
13: Ja, tuurlijk.
10: Ja, maar heb je wel, ik had niet zo lang geleden, ik ben fotograaf, ik heb een geheugenkaartje nodig. Kreeg ik een pak, dat is 2 keer de schoenendoos. En dat was een soort, Petrushka, Matrushka poppetjes. Dus elke keer kwam een nieuwe doos. En het waren 6 verpakkingen voordat ik bij dat kleine geheugenkaartje was. Dus ik denk dat het gewoon meer dan noodzakelijk is. Je moet dit afdwingen, want anders dan verandert er niets. De enige vraag die ik had, van waarom verhoog je gewoon niet de belastingen of de prijzen van verpakkingsmateriaal.
9: Zullen ondernemers blij mee zijn.
10: Nee, maar dan heb je in ieder geval de keus. Nu is iedereen de sjaak met de administratie. Maak je de verpakking duurder, dan gaan mensen nadenken. En dan denken ze van, nou, laat ik toch maar die kleine doos bestellen.
9: Oh, dat leg je dan uiteindelijk bij de consument?
10: Ja.
9: Maar uiteraard kies jij voor de kleinst mogelijke verpakking voor je
10: bedrijf. Nee, want er zijn heel veel. Dat is precies het probleem. Er wordt heel veel lucht verplaatst. Omdat die bedrijven die hebben gewoon standaard dozen. En die denken, nou, dit komt het meeste in de buurt. Maar als jij denkt, ik kies maar 3 doosformaten, dan zul je voor een geheugenkaartje toch een veel te grote verpakking hebben. Ja. Dus je moet ze op de knieën krijgen met een financiële prikkel, denk ik.
9: Ja, een financiële prikkel. En dan kies je voor de stok. Of voor de wortel?
10: Nou, ik kan me ook voorstellen dat dat er ook een bonus, de bonus-malus is. Dat de bedrijven die daar heel goed in zijn, dat die goedkope verpakkingen.
9: En zou je ook een onderscheid moeten maken tussen de bols van deze wereld, de grote bedrijven die dit misschien toch ook nog wel makkelijker kunnen verstouwen dan de kleine ondernemer? Ik sprak gisteren iemand en die zat in de herenlingerie en die deed zaken in 23 verschillende Europese lidstaten. Maar die zei, ik moet eigenlijk in ieder land moet ik ook weer een vertegenwoordiger aanstellen die voor mij kan checken of ik voldoe aan de daar geldende richtlijn. En ik vind eigenlijk dat je mij niet over één kam zou moeten scheren met multinationals. Ik ben gewoon Joep op de hoek.
13: Nou ja, wat je zou kunnen doen is dat je dan een andere fasering afspreekt. Dat zie je wel vaker vanuit regelgeving vanuit Europa. Dat ze zeggen eerst de bedrijven tot 1000 medewerkers en daarna. En ik denk tegelijkertijd ligt hier wel een kans dat hier natuurlijk ook weer met software kan je dit wel makkelijker maken. Dus er zal vast wel een bedrijfje zijn in Nederland of elders in Europa die de hele registratie hiervan veel makkelijker gaat maken. Dus ja, dat maakt het wellicht over 1 jaar, 2 jaar voor die Joep in de herenlingerie een stuk makkelijker.
9: Ja. Nou, je kent hem ongetwijfeld toch? Ik neem aan dat je klant bent.
10: Ja. Ja, wij lopen er allebei in.
9: Zeker. Ja. Nou, je hebt nog net een korte broek aangetrokken, maar veel scheelt het niet, Rick. Maar nog heel eventjes wat we hier nu vaststellen. Namelijk doelstelling, allemaal hartstikke voor. Uitvoering, te ingewikkeld.
10: Nou, ik denk, waarom doe je het niet over de financiële boeg? Dat zei ik net al, want nu is iedereen aan de beurt om zo'n uitgebreide administratie aan te leggen. En ik kan me voorstellen inderdaad voor kleinere partijen.
11: Wat je al wel een tijdje weet, relatief... hè? Want dat is het voordeel van Europa. Ja, je weet, dit, je weet al net na de eeuwwisseling dat je op een gegeven moment ergens om moet voldoen.
10: Ja, zeker.
13: Ja, iedereen wacht natuurlijk veel gelang.
10: Maar dan is het toch, of ben je dat niet mee eens? Dan is een financiële prikkel. Hè? Je maakt gewoon verpakkingsmateriaal duurder. Is toch veel makkelijker, want dan straf je de vervuiler betaalt. En de mensen die dat netjes doen, die hebben een voordeeltje.
11: We gaan naar een ander onderwerp, het laatste onderwerp. Misschien ben je er zelfs wel persoonlijk bij betrokken. Ik geloof dat je er nog over twijfelt. Maar het gaat over een veerdienst tussen Nederland en Noorwegen. 3 jaar geleden nog failliet gegaan, Holland Norway Lines. Maar er komt nu dus een vervolg op. Daarover schrijft de Noorse omroep NRK. Vanaf volgend jaar moeten de eerste schepen gaan varen tussen IJmuiden en Kristiansand. En daar komt dan in 2028 ook nog eens een dienst tussen Eemshaven en Arendal bij. Ja, je moet het maar durven, omdat het vorige keer natuurlijk geen geweldig succes is geweest.
10: Ik heb serieus met de motorfiets op de laatste dienst gezeten. Daar ben ik later achtergekomen.
11: Net thuis gekomen.
10: Nog net thuis gekomen. Ik las het in de krant dat het laatste ritje
13: laatste
10: van de serie
13: feestelijke was. Tocht.
11: En waarom ging het mis? Nee, niet voor jou, want jij bent een mooie reis.
10: Ja, zij hadden in de Eemshaven gewoon een kade. Maar die is volgens mij afgepakt. Dat was niet een duurzame afspraak.
11: Nee.
10: En toen ons gas uit Amerika in vloeibare vorm moest komen, toen werd dat de kade voor de LNG-schepen, geloof ik. En hadden ze gewoon geen manier meer om aan te meren.
13: Dus dat is het snel paard.
11: Het was wat je zegt altijd al tricky business, want er was geen duurzame plek om aan te leggen. Juist. Er is nog een aflevering over gemaakt van de onvolprezen podcast onder curatoren. Dus lees dat vooral terug. Maar wat moet je dan weten als ondernemer om het aan te durven dit toch weer op te zetten?
13: Nou, in ieder geval dat je wel duidelijkheid hebt over een plek waar je kan aanmeren. Nee, daar begint dat natuurlijk mee. Ja. Als uiteindelijk die lijn gewoon rendabel was, en ik veronderstel dat je die cijfers wel kan inzien, en het lag, dit was puur de bottleneck. Ja, als je dat kan oplossen, dan kan het ook in één keer weer aantrekkelijk zijn. Ja,
11: maar het is natuurlijk iets wat best kapitaalintensief is.
13: Zeker,
11: toch?
13: Ja, dat geloof ik wel. Nee,
10: het was niet super rendabel, begreep ik. Omdat ze heel beperkte capaciteit voor vrachtvervoer hadden. Dus en op het moment dat je alleen passagiers en een campertje of weet ik veel voorrang geeft, dan gaan al die bedrijven die jou als transportmiddel gebruiken, die gaan natuurlijk een heel erg...
13: Ja, want je bent niet betrouwbaar genoeg.
10: Dus, dus dat gaan ze nu wel doen, heb ik gelezen.
11: Toch zegt volgens mij degene die het gaat uitbaten, dat vracht en goederen wel degelijk natuurlijk onderdeel is van het model.
10: In het nieuwe model. Dus als je en vracht kunt meenemen, behalve de passagiers, en iedereen wil natuurlijk weg van die bosbranden in Zuid-Europa. Ja. En die gaat naar de Nordics.
13: Ja.
10: Dus ja, volgens mij, ik zou mijn spaargeld, dat is niet zoveel, maar zou ik er wel op inzetten.
11: We hebben zo'n blije toerist, want deze zomer kozen inderdaad vakantiegangers in grote getalen voor een reis naar het noorden in plaats van een vakantie aan, laten we zeggen, de Middellandse Zee. Het is namelijk een stukje koeler in Scandinavië.
17: We were thinking about traveling to Croatia, but we came to Sweden because it's cooler here.
11: Jij bent volgens mij getrouwd met een bestemming in Oostenrijk, maar Noorwegen...
13: Ja. Nee, ik was deze zomer eerst een week in Puglia. Nou, dat is helemaal in Zuid-Italië. Dat is echt hartstikke mooi, maar ongekend warm. En toen zaten we daarna een week in Oostenrijk. Dat is heerlijk.
11: Terwijl je had het helemaal niet zien aankomen dat er in Italië best wel warm zou
13: kunnen zijn. Jawel. Ja, maar je realiseert je dan wel, afgelopen zomers Kroatië, Griekenland, Puglia. Ja, dan denk je wel, die bestemmingen meer naar boven, Duitsland en daarboven, ja, die gaan de komende jaren, dat gaat niet minder worden, dat gaat meer worden. Dus ze zitten wel in een markt die groter wordt.
10: Dus jij zet je geld er ook...
13: Ja, ik vind dat je kan niet genoeg return maken op zo'n boot. Dus ik zou dat niet doen. Maar ik denk wel dat dat winstgevend kan zijn. Jammer.
11: Wat denk jij? Want jij hebt het dus al ontdekt. Die coolcation. Je was in ieder geval met je motor in Noorwegen.
10: Ja.
11: Je was je tijd ver vooruit. Maar dit wordt alleen maar groter.
10: Dat gebeurt vaak op meerdere vlakken. Nee, maar het is sowieso een fantastisch land. Noorwegen en Zweden en Finland ook. En wij zijn natuurlijk allemaal een soort gebiased dat je in de zomer naar de zon moet in Zuid-Europa. Maar het slaat eigenlijk nergens meer op.
11: Ik zag gisteren op het Jurgenland nog een foto van een kind dat in Noorwegen vakantie vierde. Daar was het 4 graden.
10: Wanneer?
11: Koel je best wel af.
10: Wanneer?
11: Ja, een vakantiefoto van gisteren.
13: Ja, daar zit je wel heel hoog.
11: Ja, jij wilde afkoelen.
13: Ja.
11: Hey, en het exploiteren van zo'n veerdienst tot slot, want het gaat nu over één lijn, en er is misschien nog wel een optie voor een tweede lijn, maar ja, Dat is nog wel dunnetjes, denk ik. Hè? Of, ja, of hoeft hij niet per se meerdere lijnen te exploiteren om het rendabel te krijgen?
13: Nou, dat weet ik niet. Maar dan moet je natuurlijk wel in de gaten houden dat je overhead niet te groot is en dat soort dingen. Het lijkt mij niet dat dit een soort binnen 4 jaar naar de beurs in Amsterdam gaat tegen een waardering boven de miljard. Nee, dat lijkt me uitgesloten.
11: Het is ondernemerschap.
10: Maar vanuit mij is het wel aantrekkelijk. Hè? Want Eemshaven is nog best een stukje sturen.
13: Ja, daar ben je wel 2 uur onderweg, denk ik.
10: Ja, meer.
13: Ja.
11: Ik stuur jullie naar de uitgang. Geniet ervan nog dit weekend. En deze week wordt het volgens mij best wel aangenaam zomerweer in Nederland. Dick van der Lek van Lek Fotografie Board Supporter. En Quintin Schevernels, onder andere CEO van Impala Studios. Boardmember bij verschillende startups. En investeerder. Tot de volgende keer. Yep. Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio.

0: als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
1: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
0: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
2: Hey ondernemer.
3: Hallo?
2: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
5: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Honderden mensen die gisteren werden geëvacueerd voor de natuurbrand in België kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het vuur woedt in de buurt van het Drielandenpunt. Het verspreidt zich nu richting Duitsland, maar dat kan zo veranderen door de wind. Het leger helpt met blussen. Nederland zet Chinook-helikopters in. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Een grote brand ten zuidwesten van het Overijsselse Hengelo bij een partyservicebedrijf. Een schuur stond in brand en door een explosie werd de halve gevel eruit geblazen. Een gebouw ernaast raakte beschadigd. De schuur is voor het grootste deel afgebrand. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat. Hij heeft hen aangespoord te ontwapenen, meldt nieuwsite Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert die het vredesplan van president Trump. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig, met buien maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
10: Pro4All groeide de afgelopen jaren uit tot een van de grootste bouwsoftwarebedrijven van Noordwest-Europa. Het bedrijf ontwikkelt softwaresystemen voor in de bouw, waardoor bouwteams beter kunnen samenwerken op het gebied van documentbeheer, kwaliteitscontrole, veiligheid. En toch is het verleden geen garantie voor de toekomst, is het nooit geweest, want de opkomst van AI legt softwarebedrijven wereldwijd het vuur aan de schenen. Bart van Muijen is de topman van Pro4All, welkom.
11: Dankjewel.
10: Wordt er in Nederland op sommige plekken, om maar te beginnen met een domme vraag, nog gebouwd zonder bouwsoftware, of is dat helemaal uitgebannen?
11: Nee, ik denk dat dat wel echt helemaal uitgebannen is. De bouw heeft een naam dat ze slecht gedigitaliseerd zijn, maar ik denk dat je dat tegenwoordig niet meer kan zeggen. Het gaat vooral om hoe ga je met die vele tools die er zijn om slim om en zorg je dat je de data hebt waar je het wil hebben.
10: Ja, waar komt dat beeld vandaan? Want misschien ben ik daar als presentator van dit programma ook wel eens in bevestigd. Ja. Als er weer een start-up kwam die de bouw probeerde op te schudden, en dan was het altijd het verhaal, ja, probeer het maar te redden, want ons kent ons, een bepaald netwerk, en we doen het zoals we het deden. Waarom zouden we dat veranderen? Dat is dus al veranderd.
11: Ja, nou ja, ik denk dat dat misschien 10 jaar geleden echt wel zo was. Je ziet dat daar veel partijen in zijn gesprongen. Maar partijen hebben zelf ook de noodzaak gevoeld om die digitaliseringsslag te maken. Ook bijvoorbeeld er steeds meer regeldruk gekomen om die aan te kunnen. Dus ja, en uiteindelijk is het natuurlijk zo, wat wij maken is een stuk automatisering, zorgen dat de mensen die het werk moeten doen zo min mogelijk handelingen hebben aan de administratie, zodat ze daadwerkelijk kunnen bouwen.
10: Ja, ik noemde net iets om jou aan te kondigen, maar ik heb eigenlijk nog niet echt een heel concreet idee van wat jullie dan maken, wat jullie aanbieden, wat is dat?
11: Nou ja, wat wij maken, je gaf het net aan, we doen verschillende dingen. En we zien eigenlijk dat we zijn ooit begonnen in documentmanagement. Hoe zorg je dat je de juiste bouwtekening op de bouwplaats krijgt? En als iemand vandaag in het opkantoor een wijziging maakt, dat je ook zorgt dat de juiste persoon die ook morgen op de bouwplaats heeft. Dus dat is waar we ooit zijn begonnen. En vanuit daar zijn we gaan uitbouwen, krijgen veel vragen over hoe kunnen we nog meer processen automatiseren.
10: Dus en dan maak je je eigen software of probeer je van alles wat er wereldwijd te kust en te keur is één geheel te maken?
11: Ja, nou ja, dat is denk ik de trend waar we in zitten. Hè. Wat je ziet is dat bouwbedrijven op dit moment een uitvoerder op de bouwplaats heeft tientallen appjes op zijn telefoon staan. Om meldingen hier te doen, om rapportages daar te maken. En ik denk wat wij als strategie nu doen is die verschillende puzzelstukjes bij elkaar brengen om te zorgen dat er een gebruiksvriendelijke platform ontstaat om makkelijker te kunnen werken.
10: Maar dat is bij elkaar brengen van dat wat door anderen ontwikkeld is.
11: Nou, en zelf. Hè. Dus wij maken sommige problemen, zien we zelf, die willen we verder oppakken en uitbouwen. Maar waar je op hint, inderdaad, wij zijn ook altijd aan het kijken. Welke bedrijven zijn er in Europa die een bepaald probleem heel slim oplossen? En hoe kunnen we daar wellicht een overname in doen?
10: En wat win je ermee als je werkt met bouwsoftware? En ik begrijp, dat doet bijna iedereen. Maar jullie bieden dan weer specifieke bouwsoftware aan. Wat is de bedoeling? Moet het nu wel een keer op tijd af zijn? Of moet het goedkoper? Waarom zou je hier instappen?
11: Ik denk dat de kern is minder tijd kwijt zijn aan de administratie, minder fouten maken en in ons geval bijvoorbeeld ook veiliger kunnen werken. Dus je neemt bepaalde handelingen weg of je maakt dingen makkelijker om op te lossen. We hebben bijvoorbeeld software voor veiligheid op de bouwplaats. En waar het daarom gaat is, je wil al die medewerkers met allemaal onderaannemers, ZZP'ers, mensen van verschillende nationaliteiten, die wil je zorgen dat ze op dezelfde manier veilig werken, dat ze de instructies hebben
10: gehad.
11: Maar
10: dat is toch ook voor een belangrijk deel wettelijk al afgedwongen?
11: Ja, maar dat moet je dan vervolgens wel doen. En als jij dat op papier aan het regelen bent, dan kan je daar en niet op controleren, kan je niet op rapporteren. En uiteindelijk, ik denk dat de kern van wat wij proberen te doen, het zo makkelijk mogelijk maken dat ook die onderaannemer die geen Nederlands spreekt, begrijpt wat hij moet doen in een bepaalde situatie. Of dat nou is een veiligheidsmelding maken, een incident rapporteren, zijn trainingen volgen. En dat,
10: als jij zegt, er gaat hier in Nederland geen schop de grond in voordat er bouwsoftware aan te pas komt. Hè? Ik bedoel, dat is 100%. Gewoon onderdeel van ieder project. Dan kan ik me voorstellen, die markt is heel groot. Dus jullie zullen ook best wel veel concurrenten hebben.
11: Uiteraard is er altijd concurrentie. Ik denk dat wij in Nederland hebben een hele mooie marktpositie. We hebben 2000 klanten in Nederland. Van de top 50 bouwbedrijven zijn 37 onze klanten. Dus dat is echt een ontzettend mooi iets om trots op te zijn. En uiteraard zijn er in al die deelsegmenten waar wij ook in zitten, zijn er concurrenten. Maar
10: wie betaalt daar dan uiteindelijk voor? Want als je zegt, de top 50 is onze klant. Ja. Maar die top 50 werkt weer samen met, wat jij net al aangaf, de hele keten. Je moet daar juist het overzicht in hebben. Hoe wordt de rekening dan verdeeld? Ja. Die jullie ongetwijfeld toch ook wel zullen sturen?
11: Dat is een goede. En de grap is, dat verschilt eigenlijk per land. Dus in Nederland is dat de hoofdaannemer vaak. Hè? Dus die neemt het project aan, die begint ergens en die zegt van, die legt eigenlijk de verantwoordelijkheid op aan de onderaannemers. Van, dit is de software die we gebruiken. We willen dat je op deze manier je meldingen doet of je inspecties doet. In Duitsland heb je de projectontwikkelaar. Dat heet de Bauherr. Dat is een ander
10: dat zegt
11: instituut.
10: Dat zijn de verhoudingen duidelijk.
11: En dat is eigenlijk ook een beetje het culturele. Top-down vanuit de Duitse methodiek. En zij bepalen alles van het project. Dus de aannemer die is daar niet de keuzefactor. Dus dat is een interessant verschil. En ook een interessant verschil voor onze verkoopaanpak. Ja.
10: Maar als je kijkt naar wat er dan wordt gebruikt en welke standaarden. Ja, ik probeer nu een beetje als de kenner over te komen. Maar ik weet wel dat er zoiets bestaat als een bouwwerkinformatiemodel. Zo'n BIM.
11: Ja.
10: En ook een open BIM heb je volgens mij ook. En dan liggen de standaarden dus niet vast. En dan kan iedereen zijn eigen software erop aansluiten. Tenminste, dit is de simpele uitleg. Klopt dat zo ongeveer? Waarom zou je niet daar permanent voor kiezen? Gewoon sluit alles aan, werk niet met bepaalde standaarden.
11: Nou, ik denk sowieso, hè, BIM is natuurlijk... dat is het 3D-model waar een soort van... het is een database van alle informatie van een bouwproject.
10: Ja.
11: En... eigenlijk elk bouwproject wordt tegenwoordig op die manier gemaakt. Vroeger hadden we natuurlijk de platte 2D-tekeningen. Dat is echt niet meer van deze tijd. Wat je wel ziet, is dat de eisen die daar aangesteld worden anders zijn. En ik denk dat standaardisering in de bouwmarkt is gewoon nog steeds een thema. En vooral ook op het moment dat onderhoud nodig is. Dan is dat naar de toekomst toe denk ik een belangrijk thema. Maar desondanks wat ik zeg, van er is geen bouwbedrijf die niet meer met 3D werkt.
10: Nee, maar als je zegt, we willen de puzzel zo volledig mogelijk kunnen leggen. We willen eigenlijk dat er geen enkel puzzelstukje meer ontbreekt. Ja. Iedereen moet daar dan in mee. Dat betekent dan dus ook wel dat van groot tot klein iedereen aangehaakt moet worden. Is dat jullie verantwoordelijkheid of is dat dan de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer?
11: Nou, het is denk ik de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer. En waar wij onze waarde toevoegen aan deze klanten is om dat zo makkelijk en geruisloos mogelijk te doen. Dus hoe kunnen ook die onderaannemer die niet heel erg digibet is, hoe kan die makkelijk gebruik maken van de software, makkelijk toegang hebben tot de laatste bouwtekening en zijn rapportages maken?
10: En wat is een potentieel knelpunt? Of is het altijd rimpeloos en sluit iedereen zich aan? Heb je een volledig overzicht van het project?
11: Ik denk dat, ja, er zijn natuurlijk meerdere knelpunten, maar ik denk dat een belangrijk knelpunt is datakwaliteit. Hoe zorg je dat je altijd overal de juiste data van de verschillende stakeholders krijgt? En ik denk dat een van de dingen waar ik de laatste tijd veel over in gesprek ben geweest, is vooral als je een oplevering doet naar een opdrachtgever, bijvoorbeeld een gemeente, hoe zorg je dat die dan die informatie op de juiste manier opslaan, zodat het over 50 jaar nog steeds beschikbaar is. En ik denk dat is een mooi punt om...
10: Maar dat komt omdat de ICT van gemeente dan niet...
11: Nou, meer omdat we hadden het net over standaarden. Standaarden niet altijd vast liggen. De kennis en kunde bij een gemeente bijvoorbeeld niet altijd de kennis en kunde om die data goed te beheren. Weten wat ze moeten vragen, zodat je daar voor het beheer en onderhoud van bepaalde dingen later nog wat aan hebt.
10: Maar als de kwaliteit van sommige data, want je zegt dat is een potentieel knelpunt, te wensen overlaten en daardoor ziet een project er toch nog wat anders uit, of duurt het langer, wordt het duurder, heeft dat dan ook juridische consequenties?
11: Ik denk dat dit misschien buiten mijn vakgebied is. Ik denk dat de aannemer die spreekt dingen af met een opdrachtgever en die zal ook moeten zorgen dat die datakwaliteit een bepaalde hoogte heeft.
10: Over jullie eigen bedrijf, dan zijn we gewoon wat dichter bij huis. Ik kwam ergens, en je hoeft niet heel erg goed te zoeken, tegen dat jullie software ontwikkelen in Kiev.
11: Klopt.
10: Klopt dat? Ja. Nog altijd?
11: Ja, dat klopt. Dus we hebben daar een team zitten. Die hebben we al een lange tijd. Goed team, betrouwbaar team. Ondanks de geopolitieke omstandigheden hebben we er toch voor gekozen om hun op een bepaald deel van onze software wel door te laten gaan. Ook uit een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar dat betekent wel dat je goed moet nadenken over... zit daar unieke kennis? Hoe verdeel je die? Hoe zorg je dat je geen afhankelijkheid daar hebt? Want je weet gewoon niet wat er daar gebeurt.
10: Nee, maar jullie hebben daar uiteindelijk wel toe besloten. Hoe moeilijk of hoe makkelijk was dat als je zegt, het is ook voor een deel maatschappelijke verantwoording die we willen pakken?
11: Nou, we hebben het er uiteraard goed over gehad. Ik denk ook, zeker in die begindagen, was er natuurlijk heel veel onzekerheid bij die mannen, zijn het in dit geval allemaal.
10: Soms blijft de bouw toch nog wel de bouw, of de software.
11: Ja, dat is de software, denk ik. van onzekerheid. Van...
3: In de Friday Move gaat het over tv.
12: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk,

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: We zien allemaal hoe de impact van software op, of van AI op software is. Maar wat ik nu zie, is dat het ons helpt sneller problemen voor onze klanten op te lossen. En we zien gewoon dat we in de afgelopen jaren heel veel vragen hebben gekregen van, hey, kunnen jullie dit, kunnen jullie dat? Waar de business case er vaak gewoon niet voor was. Van, hey, het kost te veel ontwikkeltijd om dat te kunnen.
5: Noemen ze iets wat dan nu binnen handbereik is gekomen?
4: Nou, we hebben bijvoorbeeld we zijn nu met een nieuwe BIM viewer bezig. We hebben het er net over gehad.
5: Dit wist ik hoor. Jullie zijn met die BIM viewer bezig.
4: Dat is een mooie pitch meteen. Nou ja, daar hebben we zulke sprongen in kunnen maken. Features kunnen leveren die klanten al lang van ons vroegen. Ja, dat was gewoon zonder deze ontwikkeling niet gekund. En ik denk dat dit dan een heel groot voorbeeld is. Maar je ziet ook gewoon kleine dingen die klanten al lang op zitten te wachten. Ja, dat je die opeens met veel minder effort kan leveren. Ja, dat is wel waar je het verschil kan maken op dit moment.
5: Toch benadruk je dat je het voor nu als een kans ziet. Dat verraadt een beetje dat het een genuanceerd antwoord is. En ja, dat je maar moet afwachten hoe zich dat over 3-4 jaar ontwikkeld heeft.
4: Ja, en ik denk dat gesprek voer je elke week hier. Het gaat zo hard. Je weet
5: ik heb niet elke keer iemand in de studio die aan het hoofd zit van een softwarebedrijf. En ik heb wel de afgelopen maanden gezien dat softwarebedrijven groot en klein aan de beurt zijn.
4: Ja. Op de beurs. Want als je ziet in hun financiële cijfers, daar zie je eigenlijk dat ze nog ontzettend goed performen. Ja, ja. En ik denk dat die nuance ontzettend belangrijk is. Hè. We zien gewoon dat, dat zien we bij onszelf, dat zie ik bij collega's, dat de commerciële impact er nog niet is. Hè, dus er is een overreactie op de beurs. Je ziet ook wel dat dat ondertussen een klein beetje weer begint op te krabbelen. En ja, de vraag is, wat is dan de echte impact op de business? Hè? En als ik kijk naar onze klanten, weet je, die zijn zo afhankelijk van stabiele, veilige, goede software. Iemand die op een zondagmiddag een appje in elkaar vibet. Ja, daar ga je niet je cruciale bedrijfsdata op zetten.
5: Jullie bedienen de Nederlandse bouwtop.
4: Ja.
5: Misschien dat die toch wel meer dan zomaar een mannetje of vrouwtje in het weekend aan het werk kunnen zetten om eens te kijken wat zij kunnen doen, zodat ze niet meer bij jullie over langs te komen.
4: Ja. Ik zeg niet dat dat niet zo is. Maar nogmaals, ik denk wat wij zien is, software maken is niet alleen het kunnen programmeren. Het is nadenken over wat is de beste flow voor dit proces. Er zullen ongetwijfeld partijen zijn die dit zelf experimenteren. Tot nu toe heb ik altijd ervaren dat partijen die zelf aan de slag gaan, uiteindelijk altijd weer terugkomen omdat ze gewoon stabiliteit en een goed doordacht product zoeken.
5: Heb je wel het verhaal moeten aanpassen om soms je toegevoegde waarde duidelijk over het voetlicht te brengen? Ik vraag het omdat ik vorige week sprak met iemand die aan het hoofd staat van een marketingbedrijf. Die natuurlijk ook zegt, ja, wij hebben echt wel zaken te bieden die je niet zomaar in huis ontwikkelt. Maar ik moet wel duidelijk maken dat je niet zomaar zelf iets kunt gaan vreubelen. Dat minder goed is.
4: Ja. Tuurlijk krijgen we hier vragen over, maar in onze sector vind ik dat nog meevallen.
5: En het heeft ermee te maken dat je kwaliteit moet kunnen borgen.
4: Nou, weet je, software maken is niet het kernproces van een bouwer. Het kernproces van een bouwer is op een bouwplaats een gebouw bouwen of een brug bouwen of wat dan ook. En software maken is een apart vakgebied. Er zitten veel risico's aan. Hè, als je het verkeerd doet, dan ligt je data op straat. En ik denk dat heel veel bouwers in Nederland dat niet als een kernproces zien. En zeker, kijk, de grote partijen, daar zullen vast gedachten zijn. Maar op dit moment merken wij dat niet. En zien we dat in ieder geval niet.
5: Hoe maak jij je eigen bedrijf hier klaar voor? Want je zegt, hè, er kunnen nu dingen die tot voor kort in ieder geval niet rendabel te maken waren, wat te veel investeringen kosten. Maar heb je dan nu ook mensen, medewerkers met een ander profiel nodig die heel goed de weg kennen?
4: Zeker. Ik denk dat dat de kern is van de transitie waar we in zitten. Je ziet dat softwarebedrijven dat de rollen veranderen. We hebben het heel veel gehad over het software maken, de softwareontwikkelaar. Je ziet dat de softwareontwikkelaar denkt van de toekomst, dat is degene die productmanagement capaciteit heeft, die begrijpt wat een klant nodig heeft en dat kan vertalen in software. Je ziet dat de rol van

0: bijvoorbeeld wel de UX-designer. Iemand die de flow van een applicatie uittekent.
1: Ja, in ieder geval moet zorgen dat het ook werkelijk gebruikt wordt.
0: Exact. Daar zag je dat vroeger heel veel tijd in ging zitten om icons te maken. Ja, dat is nu 2 seconden werk. Dus die rol verandert. En daardoor heb je ruimte om te focussen op de dingen die waarde toevoegen. Ja. Namelijk dat probleem van de klant.
1: Want als mensen weten dat sommige dingen voor jullie ook in een handomdraai te maken zijn, dan doet dat misschien iets met de prijs die je daarvoor kunt vragen?
0: Ja. In een handopdraai is 1. Hè. Kijk, misschien daar toch even op focussen. Ik denk dat iemand die op een zondagmiddag aan het vibecoden is, die kan van 0 tot 80% heel, heel snel komen. Maar ik denk wat ik zie is, ja, dat stuk van die ontwikkeling, dat gaat echt een stuk sneller. Maar vervolgens het stabiel krijgen, veilig krijgen, naar de markt krijgen, de go-to-market, het verkopen, ja, dat doe je niet even. En ik denk dat daar dus ook de risico voor enorme concurrentie beperkt is. Want je brengt niet iets zomaar even productiewaardig naar de markt. En ik denk dat dat het voordeel is voor ons. We hebben het netwerk, we hebben de ervaring. Een bepaald deel kan je sneller, maar daardoor kan je gewoon meer klantproblemen oplossen dan je voorheen deed.
1: En als jouw glas deze keer nu niet half vol, maar half leeg is, ja, hoe loopt het af als het toch vooral die bedreiging blijkt te zijn?
0: Mooie vraag. Ik denk dat in het negatieve scenario het risico is dat er inderdaad heel veel concurrentie komt. Van kleine partijtjes die vergelijkbare dingen gaan doen. Maar nogmaals, ik denk dat onze in de software termen moat op dit moment groot genoeg is met integraties die je hebt met verschillende systemen, met data die je hebt, dat niet 1-op-1 zomaar te kopiëren is.
1: Geen kleine partij, dat is een bedrijf achter Pro4All, namelijk de grote software-investeerder Main Capital. Maar dat is al een jaar of 4, 5 nu het geval?
0: Een jaar 4, ja, klopt. Ja.
1: Nou, maar pak ik er nog een jaartje bij, dat is een ideaal moment om eruit te stappen. Voor Main.
0: Het is zo dat private equity partijen vaak tussen de 5 en 7 jaar in een investering zitten. Klopt. Ja. Ja.
1: Hoeveel betekent dat voor de slagkracht? Ook als je het hebt over zaken die je graag aan je portfolio wil toevoegen. Hè? Je had het net al over, we zijn toch ook aan het kijken naar hoe we zo rijk mogelijk onze klanten kunnen bedienen. Daar hoort soms ook een overname bij.
0: Absoluut.
1: Ja, en daar hoort dan misschien weer een investeringsmaatschappij bij die het financieel mogelijk maakt.
0: Absoluut.
1: Dus? Ja.
0: Ik denk dat die gedrevenheid van Main er altijd is. Die werken niet naar een bepaalde exitdatum toe. Hè. Wat voor hun belangrijk is dat ze een verkoop doen met een goede toekomstige waarde. Dat is het visitekaartje wat ze opbouwen in de markt, ook aan verkopende partijen. Dus daar zit altijd veel druk op om te groeien, zowel qua portfolio als qua internationalisering. En dat zie ik niet afremmen.
1: Wat merk jij van die druk? Want uiteindelijk moet jij die groei gaan realiseren.
0: Ik vind Main een ontzettend fijne partij om mee samen te werken. Dit is mijn derde derde onderneming van Main waar ik werk. Omdat ik het gewoon echt een ontzettend goede partij vind. Ik heb ook voor andere investeerders gewerkt.
1: Hou je rekening mee. Mocht je hier ooit vertrekken, dan kijk jij of Main erachter zit.
0: Dan blijf je in het netwerk van Main en dan ga je in gesprek over mogelijk een toekomstige rol. Kijk, ik heb al met andere partijen gewerkt in het verleden waar ik een stuk minder positieve ervaringen mee heb. Main is gewoon een goede, nuchtere partij met veel kennis en kunde.
1: Maar met natuurlijk groei voor ogen en dat is ook niet zo gek, want je staat aan het hoofd van een bedrijf. Maar heb je wel eens het idee, luister eens, we zitten in een moeilijke markt. We hadden het net over alles wat AI met zich meebrengt. Rustig aan even.
0: Zo zit ik zelf misschien ook niet in elkaar. Ik geloof in groei en ik geloof in wat we aan het doen zijn. En dat is ook mijn eigen doelstelling die ik wil halen. En natuurlijk wil je realistische doelen met elkaar stellen. En ik denk dat we dat doen. Maar dat we willen winnen, dat is zeker. Ja.
1: Bart van Muijen, topman van Pro4All. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ernst Jan Stichter, de CEO van Sopra Steria in Nederland, over digitale soevereiniteit en waarom we dat niet mogen verwarren met veiligheid. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: shape of you.
1: Dit is BNR Nieuwsradio.
2: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
1: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
2: Met de lekkerste pop,
1: funk en soul.
2: BNR Business.

0: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
3: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
2: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
3: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft hulp gevraagd aan Duitsland om de natuurbrand te blussen ten zuiden van het Drielandenpunt. De hulp is al op gang gekomen en wordt ingezet vlak bij de grens. Aan de Duitse kant ligt het plaatsje Monschau. Een evacuatie is voorbereid, maar nu nog niet nodig. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn honderden immigranten aan het demonstreren op het strand. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd. In Canada regent het handtekeningen onder een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij steunt het idee van president Trump om Canada in te lijven. De regering zal hem niet wegsturen, maar de petitie is wel een signaal aan Trump. Hoekstra heeft Nederlandse roots en was hier ook een tijdje ambassadeur. Kinderen in het Brabantse Best hebben met een metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog, meldt Omroep Brabant. Ze namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
9: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de nasleep van de cold card hack, waarbij miljoenen dollars aan bitcoin en hardware wallets is gestolen. En ondertussen zouden ruim 25.000 wallets zijn gehackt en daarmee meer dan 100 miljoen dollars zijn buitgemaakt. En we hebben het over een nieuwe ideologische strijd die is losgebarsten in de bitcoinwereld. Dus genoeg te bespreken. Dit is CryptoCast 442 en ik heb de luxe van 2 co-hosts om dat allemaal te gaan bespreken. Aan mijn linkerhand zit Kim Schneider, Web3 Enterprise Lead bij Deloitte. Goed dat je er bent, Kim.
10: Dank je.
9: En Mauro Halverstrook, voorzitter bij de branchevereniging voor crypto-dienstverleners, de VBNL. Ook goed dat jij er bent, Mauro. Kim, we beginnen met jou, want we gaan eens doorpraten over de cold card hack. Hadden we het vorige week ook over met z'n tweeën hier in deze studio. Want ruim een week na die grote hack, waarbij miljoenen dollars aan bitcoin is gestolen, is de rust nog niet wedergekeerd in de bitcoinwereld. Het aantal slachtoffers loopt nog steeds op en het gestolen bedrag heeft de grens van 100 miljoen dollar gepasseerd. En om verdere ellende te voorkomen, is er dan ook een groep softwareontwikkelaars opgestaan die de kwetsbaarheden in de bitcoin software en aan aanverwante software aan het onderzoeken zijn. Kim, voor de mensen die dit even gemist hebben, wat is er precies gebeurd de afgelopen week, anderhalve week in de bitcoin wereld?
10: Ja, laten we beginnen met Coldcard. Dat is een hardware wallet. Ja. En die kun je zien als een digitale kluis voor je cryptovaluta. Het is eigenlijk een soort USB-stick. En deze lijkt specifiek ook wel een beetje op een rekenmachientje. En het probleem zat in de manier waarop de Coldcards vanaf 2021... De Bitcoin wallets hun geheime sleutel lieten genereren. Ja. Die sleutel hoort willekeurig te zijn. Volledig willekeurig, zodat er astronomisch veel mogelijkheden zijn. En door een fout in de software werd in bepaalde gevallen niet de juiste generator gebruikt, maar een hele zwakke generator. En daardoor waren sommige seeds, dat zijn de woorden van je wachtwoord, heel erg voorspelbaar. En die konden ze gereconstrueerd worden. En de aanvaller hoefde hiervoor helemaal niet fysiek bij die coldcard te komen. Nee. Hij kon dat op afstand uitrekenen welke wachtwoorden mogelijk waren. En dan op de blockchain bekijken welke adressen er veel bitcoins hadden. Ja. In het begin werden er vooral adressen gehackt die heel veel bitcoins hadden. En die kon hij dan wegsluizen op afstand. En daardoor al meer dan 100 miljoen aan bitcoin gestolen op dit moment.
9: Precies, ja. Echt een grote ramp voor mensen die zelf hun bitcoin aan het bewaren waren op zo'n coldcard. Is er al meer bekend over slachtoffers en daders van deze hack? Is daar al duidelijkheid over?
10: Wat jij net ook in de intro zei, we weten inmiddels dat het om duizenden adressen gaat. En dat de schade dus boven die 100 miljoen dollar ligt. Maar het precieze aantal slachtoffers blijft lastig om vast te stellen. Want één persoon kan ook meerdere bitcoin-adressen hebben. En over de dader weten we eigenlijk ook nog steeds weinig. Het lijkt nog steeds wel echt duidelijk dat dit een iemand is die er veel kennis over had. Hè. Veel technische kennis, dat er voorbereiding is getroffen. En er is heel gericht gezocht naar wallets waarvan die sleutel mogelijk kwetsbaar was. En waar die bitcoin afgehaald
9: We weten eigenlijk niet eens zeker of het één dader is of meerdere. Want kan iedereen meerdere kan dit zijn. In feite hebben gedaan natuurlijk.
10: Ja.
9: Zie je dat veel mensen vluchten van de coldcard? Dat veel mensen hun bitcoin van die coldcard afhalen en bijvoorbeeld naar een exchange verplaatsen?
10: Ja, dat is denk ik een van de meest opvallendste gevolgen op dit moment. Je ziet dat grote hoeveelheden bitcoin die al heel lang niet waren verplaatst in beweging komen. Glassnode rapporteerde dat er in één week voor ongeveer 210.000 bitcoin uit lang slapende wallets werd verplaatst. En dat betekent dat je wordt gezien als een lange termijnhouder die dan langer dan 5 maanden de cryptovaluta niet heeft aangeraakt. En eigenlijk is dat sinds december 2024 niet gebeurd. Toen was een hoge prijs waardoor mensen hun bitcoin wilden verkopen.
9: Dan zie je dat mensen gaan verkopen. Ja.
10: Ja, maar dit hoeft natuurlijk niet allemaal coldcard gerelateerd te zijn. Maar ik denk wel dat het laat zien dat de hack mensen aan het denken heeft gezet over hun eigen beveiliging. En inderdaad ook aangeraden werd natuurlijk om je bitcoin over te zetten naar een nieuwe veilige wallet.
9: Ja. Deze hack zet logischerwijs mensen aan het denken. Kan je iets zeggen over wat misschien het veiligste is voor qua bitcoin bewaren? Moet je toch niet alleen maar kiezen voor eigen beheer, wat lang altijd de gedachte was in de bitcoinwereld? Is misschien een rekening bij een bekende partij ook wel een goed idee? Wat is daar de balans nu tussen? Hoe zie jij dat?
10: Ja, ik denk zelf dat deze hack laat zien dat er niet één perfecte manier is eigenlijk om je bitcoin te bewaren. Inderdaad, bij self-custody heb je de maximale controle, maar dus ook de maximale verantwoordelijkheid. Ja. En als er iets misgaat met je wallet of dus met dat wachtwoord, dan is er niet iemand die dat voor jou kan terugdraaien of je daarbij kan helpen. En bij een professionele beheerpartij lever je dus een deel van die controle in. Maar er staat wel tegenover dat die partij beveiligingslagen heeft ingericht, professionele procedures. En ik zou zeggen, voor iemand met inderdaad ook een groot vermogen zou ik zeker spreiding aanraden, dat wel verstandig is. En niet alles op één hardware wallet zetten, maar ook niet alles bij één exchange of bij een custodian.
9: Ja.
10: En ik denk dat het hier het allerbelangrijkste is dat je goed begrijpt welk risico je neemt en waar je dus ook dat risico neerlegt.
9: Ja. CoinKite is het bedrijf achter die coldcard hardware wallet. Extra pijnlijk is dat deze week bekend wordt dat in 2021 al, dus 5 jaar geleden, werden zij al gewezen op de risico's die mogelijk in hun eigen software zat. Waarom heeft het bedrijf daar nooit iets aan gedaan?
10: Ja, Daniel, ik denk dat dat echt een van de meest lastige vragen is op dit moment. Zij hebben zelf publiek nu een overzicht gemaakt van eerdere security disclosures. Dus dat zijn beveiligingswaarschuwingen en beveiligingslekken. En wat we nu inderdaad weten is dat de uiteindelijke kwetsbaarheid ontstond bij een wijziging in 2021. Ja. Op de grens van die 2 verschillende software modules. Ja. En een instelling die softwarematige random generator had moeten uitschakelen, die werkte door een integratiefout niet zoals bedoeld. En daardoor werd er eigenlijk ongemerkt die generator gebruikt. Dus zij zeggen ook nadrukkelijk, het was natuurlijk geen bewuste keus om die zwakkere generator in te zetten of als backup te gebruiken. En de hardware generator die goed was, die was ook niet kapot. Hè, maar er was echt een fout in die koppeling. En dat maakt het allemaal niet minder ernstig. Maar ik denk wel dat het een belangrijk onderscheid is om te maken. En ik kan me echt goed voorstellen als ze dat eerder hadden gezien dat daar andere maatregelen waren getroffen.
9: Ja, extra pijnlijk is wel dat de software die ze op het allereerste begin gebruikten, die niet kwetsbaar was, voor de duidelijkheid, dat was software die ze geleend hadden van een open source concurrent van de Trezor. Toen hebben ze daar hun eigen versie van gemaakt. En sinds
11: zij niet meer zelf open source zijn, mogen ze dat niet meer zodanig gebruiken. Ja, moesten ze dat zelf gaan updaten.
9: Dus de coldcard had de mond vol van het Bitcoin ethos, maar was zelf niet open source en bleek dus heel kwetsbaar te zijn. Ja, dat is terugkijkend zo allemaal heel erg pijnlijk. Er zijn ook wel ontwikkelingen die misschien positief zijn, of die een soort van sprankje hoop met zich meebrengen. Er is namelijk bijvoorbeeld een Bitcoin Red Team opgericht. Ja, dat zijn een groep ontwikkelaars, enthousiastelingen, die met de AI kwetsbaarheden proberen op te sporen in de open source projecten. De grote waaier aan open source projecten die Bitcoin kent en die van alles voor Bitcoin doen. Kan je eens vertellen wat daar gebeurt, Kim?
10: Ja, zij gebruiken inderdaad AI om enorme hoeveelheden open source code door te lichten. Ja. En ze hebben naar honderden verschillende projecten gekeken die eigenlijk rondom Bitcoin worden gebruikt. Dus ze kijken bijvoorbeeld naar Bitcoin wallets en ook software die transacties ondertekent. En AI zoekt dan eigenlijk naar patronen die mogelijk op een beveiligingsprobleem wijzen. En vervolgens moeten dan natuurlijk nog wel mensen ernaar kijken of zo'n melding ook daadwerkelijk kwetsbaar is.
9: Ja, het vermoeden is namelijk ook dat AI die kwetsbaarheid bij de coldcard zelf heeft gevonden. Mensen hebben daar 5 jaar niet op gestuit. En nu met AI, nu de AI-modellen goed genoeg zijn, krijgen we dat wel. Hebben zij al grote risico's ontdekt, dat Bitcoin Red Team, die nu dus afgedicht kunnen worden?
10: Ze hebben inderdaad naar verschillende onderdelen gekeken die met name cruciaal zijn voor de veiligheid van Bitcoin. En de grootste dingen die daar uitkomen gaan over de geheime sleutel eigenlijk die wordt aangemaakt, over die private key. Maar ook de manier waarop je transacties worden goedgekeurd en worden ondertekend. En als daar een fout in zit, kan dat natuurlijk wel echt serieuze gevolgen hebben. Want net zoals bij coldcard, de sleutel kan minder veilig worden aangemaakt dan dat je eigenlijk dacht. Of je kan transacties manipuleren. Ja. Dus het gaat niet om, in die zin niet om kleine foutjes in verschillende software. Het gaat echt om heel veel kwetsbaarheden die ze daar hebben gevonden.
9: Ja, precies. Ja. De onderzoekers benadrukken dat de audit pas het begin is van zo'n langer traject. In hoeverre is Bitcoin straks echt veiliger door de inspanningen van dit Red Team?
10: Ja, kijk, één audit lost natuurlijk niet alle problemen op. Het belangrijkste effect is dat je nu eigenlijk een soort continue beveiligingswedstrijd krijgt. Dat is mijn vermoeden. Want je hebt ontwikkelaars die proberen de software beter te maken. En je hebt tegelijkertijd de aanvallers die precies het tegenovergestelde proberen. En als je een audit hierop doet, is dat niet een APK-keuring waar je de komende 5 jaar veilig bent. Maar software verandert namelijk voortdurend. Er komen nieuwe functies, er komen nieuwe afhankelijkheden, nieuwe versies. Dus een security review is eigenlijk iets wat een permanent proces zou moeten worden. En ik denk dat dit eigenlijk positief nieuws is uit de coldcard hack. Dat er de hele sector zichzelf opnieuw onder de loep aan het nemen. Ja. En als daar dan kwetsbaarheden uitkomen voordat criminelen ze vinden, dan denk ik dat het ecosysteem uiteindelijk wel weer veel veiliger maakt.
9: Misschien werd er door een grote groep mensen en ook een grote groep ontwikkelaars gedacht dat Bitcoin sowieso wel veilig was. En dat is het waarschijnlijk ook, Bitcoin zelf, maar veel eromheen, wat toch heel veel schade kan doen, zoals zo'n coldcard kwetsbaarheid. Ja, daar moeten we niet van uitgaan dat veilig is. Nou goed.
10: Nee, precies.
9: Wij blijven dit volgen, absoluut. En bij meer nieuws melden we ons wederom. Waar iets minder nieuws is, maar even min interessant om te bespreken, is op de cryptomarkten. En wij gaan dat eens even doorspreken met Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
12: Hallo Daniel.
9: Jij wilde het graag met mij over de volatiliteit op de markt hebben, want die is extreem laag. Ik zei het al een beetje, het is best wel saai op de cryptomarkt. Waar heeft dat mee te maken?
12: Ja, het is zomer. En zoals gebruikelijk in de zomer zie je dan dat markten wat minder bewegen. En bij de cryptomarkt is dat echt heel erg duidelijk nu. De maandelijkse volatiliteit van de Bitcoinprijs ligt op ongeveer 25%. En dat is het laagste punt sinds de zomer van 2023. En wat het eigenlijk nog wel beter illustreert hoe gek het is, is dat zelfs de grotere indices in de aandelenmarkt op dit moment volatieler zijn dan de cryptomarkt. Dat is toch best wel bijzonder voor een markt die zijn reputatie juist aan die grote uitslagen te danken heeft.
9: Ja.
12: En wat ik er praktisch uit opmaak is dat er weinig nieuwe informatie in de markt komt en dat kopers en verkopers redelijk in evenwicht zijn, dus dat het eigenlijk allemaal wel gewoon gaat zoals het gaat.
9: Ja. Hey, en als we nu even naar de markt zelf kijken, $64,000 per bitcoin. Als ik ook naar de altcoins kijk, Ethereum, Solana, XRP, dat soort namen, ja, dan bewegen die ook niet echt. Hoe ligt de markt erbij wat jou betreft?
12: Ja, op momenten van laag volatiliteit is het altijd wel fijn om even wat uit te zoomen. En als je uitzoomt, dan is het direct duidelijk van oké, zover staan we van de bodem af. En dat beeld is vooralsnog vrij mager. We staan zo'n 10-12% boven het laagste punt. Dat geldt zo'n beetje voor iedere cryptomunt. En wat ik daar positief aan vind, is dat we inmiddels wel een paar weken echt ruim en stabiel daarboven liggen. Het is geen spectaculair herstel, maar het is wel gewoon rustig opbouwend. Verder, de altcoin-markt ligt gewoon eigenlijk volledig stil momenteel. Er is niet echt een duidelijk signaal waarom we omhoog of omlaag gaan. Eén kleine uitzondering is het memecoin-platform Pump.fun op Solana. Dat is afgelopen week weer een beetje uit de dood gaan opstaan. Alleen weten we op basis van het verleden ook precies hoe vluchtig dat soort activiteit kan zijn. Dus ik kan daar echt nog geen bredere conclusies aan verbinden.
9: Ja, maar wellicht wel een signaal dat het casino toch weer met één deurtje geopend is. Dat is interessant. Jij zegt het is voorzichtig positief, het is een beetje saai, er gebeurt niet echt veel. Mogen we al spreken van een bodem in deze bear market, Tim? Ik blijf het je vragen.
12: Ja, het lastige aan lage volatiliteit is dat het ontzettend onvoorspelbaar en eigenlijk ook onverklaarbaar is. Onvoorspelbaar omdat je kan zeggen het is een kwestie van tijd voordat er weer grote uitslagen komen, maar het is nu niet meer het geval dan op andere momenten. En onverklarend is dat het eigenlijk, het vertelt ons niet echt een duidelijke richting. Het kan zowel in een bull als een bear market ontzettend lage volatiliteit kan zich voordoen. Dus op zichzelf kan je er niet echt iets uithalen. Als je er toch iets uit wil halen, dan zou ik wel parallellen willen trekken met die zomer van 2023, waar ik het net over had. Misschien is het een beetje wishful thinking van mijn kant. Maar het einde van 2023 was eigenlijk fantastisch. En wat ik daaruit meeneem is dat het gebrek aan aandacht voor de cryptomarkt, wat toen ook eigenlijk een toppunt bereikte, op dit moment absoluut geen probleem is. Bij zo'n stilte hoort natuurlijk dat er geen nieuwe verhalen verkocht hoeven te worden om de prijs overeind te houden. En dat is een stuk gezonder dan dat het lijkt. Die hype die komt heus alweer terug. En tot die tijd is het vooral een markt voor partijen met een langere horizon.
9: Ja, precies. Een beetje apathie, dat is geen probleem in deze zomer. Maar dan kan je ook lekker in de zon zitten in plaats van naar die grafieken staren. Dat is in principe allemaal goed nieuws. Dankjewel voor deze week in ieder geval weer Tim Stolter, portfolio manager bij Andax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Mauro, dan gaan wij nog over een ander fenomeen praten in de Bitcoin-wereld. De BIP 110 Fork. Nou goed, wij gaan allemaal uitleggen. Jij gaat ons allemaal uitleggen wat dat is. Maar dit is nogal omstreden voorstel. Die moet zorgen dat onnodige data uit bitcoin-transacties geweerd wordt. Het overgrote deel van de sector is tegen het voorstel door de bitcoin-gemeenschap. Maar tegenstanders proberen via omwegen toch de boel een beetje er doorheen te drukken. Leg me even uit, BIP 110. Het wordt een enigszins technisch verhaal, maar jij gaat het ons hartstikke duidelijk uitleggen. Wat is dat precies? Hoe zit dat in elkaar? Ja, wat is een BIP?
11: In Jip en Janneke taal, eerst is wat is een BIP? Dat is een Bitcoin Improvement Proposal. Hè. Iedereen kan een verbetervoorstel indienen. Nou, die zijn niet chronologisch genummerd, maar er zijn er al meer dan 400 geweest. En BIP 39 is wel een hele bekende. Die heeft ervoor gezorgd dat die privésleutel vertaald wordt in die 12 of 24 woorden. Oh, ja. Dat zat niet in het oorspronkelijke ontwerp.
9: Dat is heel lang geleden al.
11: Ja, maar er zijn best wel veel dingen die we gebruiken die dus uit zo'n improvement proposal zijn gekomen. Nou, dit nummer 110 is de Reduced Data Temporary Soft Fork. En zijn voorstel om dan tijdelijk, een jaar lang, de hoeveelheid niet-financiële data die je bij een transactie kan stoppen, te beperken. En dat wordt dan door de indieners hiervan, Luke Dasher is daar een bekende van, wordt dit als eigenlijk de rommel die bij een transactie gepropt wordt genoemd.
9: Ja, dat is nogal een discussie in de Bitcoin-wereld, moeten we ook even uitleggen. Want de mensen die misschien nu luisteren, die zouden zoiets hebben van bitcoin-transactie, dat is gewoon bitcoin van de ene naar de andere plaats versturen, naar het ene naar het andere adres. Dat is het ook. Maar je kan daar ook nog allemaal dingen omheen doen, hè?
11: Ja, er zijn verplichte componenten, hè? Naar wie stuur je het bijvoorbeeld? Ja. En er zijn ook optionele componenten. En daar gaat het dus over. En daar kan altijd al wat tekst in, hè? Ik heb wel eens huwelijksaanzoeken gezien. Voetbaluitslagen, krantenkoppen, hè? Chancellor on the brink of second bailout is een bekende
9: daarin. De eerste blok zit.
11: Psalmen, noem het allemaal op. Die worden dan vereeuwigd op de blockchain. En dat vond iedereen altijd wel prima. Tekst kost namelijk heel weinig ruimte. En je moet er een klein beetje extra zijn voor
9: volgens
11: betalen.
9: Volgens mij ook wel eens het gezicht van Donald Trump is ook een keer
11: in leestekens. Ja, precies. Nou, dat soort dingen allemaal. Geinig, zou je kunnen zeggen. Optioneel. Er zijn ook heel veel transacties die dat niet doen. Maar de ordinals, dat is eigenlijk sinds 2023 een beetje opgekomen, waarbij via een technische omweg er ook plaatjes, afbeeldingen, NFT's in kunnen worden gezet. En sinds 2025 is een oud limiet van hoeveel data je erin kan stoppen ook nog eens opgehoogd. Ja, en dat was voer voor meer discussie. Omdat het dus ook steeds meer gebruikt werd. En door de indieners hiervan wordt gezegd, dit verstopt de blockchain eigenlijk. Ja. Er komt heel veel data op die een gebruiker dus ook moet gaan downloaden. En dat zou zonde zijn.
13: Ja, dus in de basis bijna een soort filosofische discussie. Die mensen die BIP 110 willen doordrukken, die zeggen, ja jongens, het neemt onnodig veel ruimte in, willen de Bitcoin blockchain niet belasten. Wat zeggen de mensen die het daar niet mee eens zijn? Kan je die filosofische discussie een beetje duidelijk maken?
11: Ja, in principe zijn de tegenstanders hiervan, die zeggen dus van, joh, je houdt je aan de regels van het protocol. Ja. En dan zou je transactie geldig moeten zijn. Of jij daar nou wel of niet iets anders ook in stopt. Wat jouw doel ook is. Het is freedom money als ontworpen.
13: Ja. En op je mag doen ermee wat je wil.
11: Ja, vriend en vijand mag ermee doen wat hij wil. En op het moment dat je dus censuur gaat toepassen, of dat nou is wie wel of niet mag transacten, of wat voor data je daarbij toevoegt, ja, dat toornt aan dat grondbeginsel, zou je bijna kunnen noemen. En dat doet een hoop bitcoiners pijn.
13: Ja, precies. Ja. Vooral op X wordt daar dan fanatiek over gediscussieerd. Dat is een understatement. Door dit voorstel, en dat is wat er dus nu aan de hand is, of afgelopen weekend in ieder geval aan de hand was, splitste de bitcoin blockchain, de keten met blokken, zou ik maar zeggen, in tweeën.
11: Ja.
13: Wat gebeurde er dan?
11: Ja, er was eerst eigenlijk een soort vrijwillige periode voor de miners om te signaleren of ze het hier wel of niet mee eens zijn. Je kan dus een vinkje meegeven van, joh, ik ben het met dit voorstel eens, elke keer dat er een blok gemined wordt. En dat bleef met die vrijwillige periode op zo'n 2% hangen. Terwijl ze 55% nodig hebben om hiermee verder te gaan. Dus dat geeft wel iets. Ja, dat geeft al iets aan. Maar ze hadden dus wel in het voorstel ook bedacht van, joh, na die vrijwillige periode, als we dan nog niet dat quotum hebben gehaald, dan gaan we naar de verplichte periode. Nou, en dat startte dus zaterdagavond Nederlandse tijd rond 9:30. Waarbij eigenlijk werd gezegd, nou, het is dus nu verplicht, elk blok wat niet zo'n vinkje heeft, iedereen die dus wel geüpdate is naar die 110-versie, die gaan gewoon die blokken weigeren. Nou, en dat gebeurde dus. En dan krijg je dus een chain split. Ja. Het wordt ook een fork genoemd. En dan moet je je een fork voorstellen die een hele grote steel heeft. Ja. En daarna twee smalle uitsplitsingen.
13: Er ontstaan twee waarheden.
11: Je hebt dezelfde geschiedenis, maar er ontstaan twee toekomstige administraties, als het ware.
13: Een soort, dus een soort schisma eigenlijk in het geloof.
11: Splitsing. Ja. Na 8 uur... 48 blokken achterstand voor de afsplitsers, als het ware. Ja. En ze hadden in totaal dus maar 2 blokken kunnen minen. En dat komt ook omdat door die gedeelde geschiedenis, erf je ook de moeilijkheidsgraad voor het minen.
13: Ja.
11: En je hebt dus heel veel miners, heel veel puzzelaars nodig om die hele moeilijke puzzel op te lossen.
13: Ja.
11: Moet je voorstellen dat je dan getal onder de 1 miljard gaat spelen met z'n vijven.
13: Ja.
11: Ja, terwijl de rest dat wel met 1 miljard mensen
13: kansloos deed. Kansloos
11: dus,
13: verhaal.
11: Ja, kansloos verhaal met zo'n piepkleine groep miners die keten voor te blijven administreren.
13: En over het algemeen zeggen we dan in de Bitcoin van de langste chain die telt, dat is de waarheid waar we met z'n allen ons aan houden. Nou ja, exact. Als je dan 2 tegen 40 hebt,
11: dat is economisch totaal irrelevant.
13: Ja. Precies. Dus deze afsplitsing is eigenlijk alweer afgestorven voordat het echt iets heeft kunnen worden.
11: Zeker. Maar volgens mij hebben ze wel geprobeerd. En volgens mij zijn ze dus inderdaad op 2 blokken blijven steken.
13: Ja, tot slot dan nog even. Heeft dit enig effect op particuliere beleggers? We hebben vaker afsplitsingen gehad in de Bitcoin-wereld. Ja, dan kreeg je ineens een ander muntje in jezelfde wallet erbij. Bitcoin Cash was zo'n verhaal. Nou, dat werd dan ook best wel geld waard. En dat kon je dan lekker verkopen.
11: Kon je weer echt de Bitcoin van kopen, bijvoorbeeld.
13: Precies, ja.
11: Nee, maar daar zou ik dus nu wel heel erg voorzichtig mee zijn. Hey, op het moment dat je denkt van, nou, ik ga nu die nieuwe Bitcoin, die afsplitsing ga ik verkopen. Ja. Dat onderteken je dus wel in jouw wallet met jouw handtekening. En dat zou dus kunnen betekenen dat iemand jouw echte Bitcoin ook kan claimen op het moment dat je het naar hem hebt gestuurd. Ja. Noemen ze het replay-risico. Dus zeker bij zo'n economisch irrelevante afsplitsing, Blijf daarvan weg. Ja, doe daar gewoon deze munt, niets mee.
13: Deze afsplitsing die heeft
11: verleiden.
13: Ja, precies. Die heeft geen, die, er is geen koers, er is geen, nee. Er is niet zoveel
11: dus
13: te winnen.
11: Als je een aanbod krijgt, ik zou dat lekker laten.
13: Precies, ja,
11: maar gewoon... voor de rest, ja, het heeft op de prijs niet echt gereageerd. Maar wat je al zei, het deed wel een hoop stof oplaaien. Ja. Michael Saylor kwam met een essay 110 reasons not to go for 110. Ja. En ja, daar werd ook weer op gereageerd. Nou, het is ja, wat ik al zei, het toont een beetje aan de ideologie van een hoop mensen.
13: Ja, maar het is wel mooi om te zien dat de Bitcoin gemeenschap op dit soort, op deze manier eigenlijk ja, toch vrij democratisch beslissingen en discussies uitvecht. En dan gewoon met een combinatie van computerkracht en het draaien van een bepaalde versie van het Bitcoin computerprogramma.
11: Het heeft daar, gedaan wat het moest doen. Ja, ja,
13: precies. Absoluut. Dus het is dan altijd al enigszins ongemakkelijk dat er een aantal afsplitsers zijn die ja, toch even op een eigen eilandje gaan zitten. En dan ja, toch, omdat het eten op is, moet opgehaald worden door de boot. Door de grote reddingsboot. Dus ja, inmiddels zijn ze denk ik weer binnenboord. En ja, dan gaat het gaat gewoon zo weer door bij Bitcoin. Ja. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Daarvoor heb ik jullie ook allebei in de studio's. Ongekende luxe om zoveel slimme mensen op één plek te hebben. En dan bedoel ik jullie en niet mezelf mee. Waar gaan we het over hebben, Mauro? Want ja, jij bent de expert.
11: Ja, ik ben eigenlijk te gast, inderdaad. Ja. We gaan het hebben over de Genius Act. Dus dat is de Amerikaanse wet voor stablecoins. En die gaan we eens even goed afzetten. Nu er wat ontwikkelingen zijn. Dus hoe verhoudt die zich nou tussen onze Europese regels? Ja. Nou, dat gaan we niet op een juridische manier doen. We gaan het heel praktisch van hoe ziet dat er dan uit? En misschien een beetje filosoferen over hoe gaat dat in de toekomst dan ook voor verschillen maken.
13: Precies, ja. En Kim, jij bent natuurlijk vanuit Deloitte ook veel bezig met stablecoins. Daar zou ook best wel een keer Amerikaanse wetgeving langskomen. Dus ook supergoed dat jij erbij bent. Ja, dan gaan we die wet eens even ontleden. Want Mauro, jij bent Certified Genius geworden. Dat zag ik op
11: Certified Genius Act Specialist. Maar inderdaad, ja, Certified Genius klinkt misstaat niet op een CFC.
13: Certified
11: natuurlijk.
13: Genius was je natuurlijk al. Goed, daar gaan we het allemaal over hebben in de podcast. Voor nu stopt CryptoCast 442 hier. Dank aan mijn beide co-hosts. Kim Schneider, Enterprise Lead bij Deloitte. Web3 Enterprise Lead bij Deloitte, moet ik zeggen. En Mauro Halve, voorzitter van de branchevereniging Cryptodienstverleners VBNL. Wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen doorgelicht.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft hulp gevraagd aan Duitsland om de natuurbrand te blussen ten zuiden van het Drielandenpunt. De hulp is al op gang gekomen en wordt ingezet vlakbij de grens. Aan de Duitse kant ligt het plaatsje Monschau. Een evacuatie is voorbereid, maar nu nog niet nodig. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn honderden immigranten aan het demonstreren op het strand. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd. In Canada regent het handtekeningen onder een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij steunt het idee van president Trump om Canada in te lijven. De regering zal hem niet wegsturen, maar de petitie is wel een signaal aan Trump. Hoekstra heeft Nederlandse roots en was hier ook een tijdje ambassadeur. Kinderen in het Brabantse Best hebben met een metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog, meldt Omroep Brabant. Ze namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
13: Data center operators are, of course, a crucial component in building out AI infrastructure. And Digital Realty is one of the biggest names in that space.
14: Kijk, deze industrie groeit. De hoeveelheid data en datastromen die blijven enorm toenemen.
15: Hey, hey, ho, ho, that is got to go.
16: You can't build it fast enough for the customers. Demand is well outpacing supply.
17: AI is nog niet heel winstgevend, maar het verhuren van de datacenters die AI nodig heeft, ja, dat is dat zeker wel. Het zorgt voor gouden bergen bij Digital Realty. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse datacenter magnaat, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Digital Realty aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van E-Vermogensbeheer.
18: Hallo Nina.
17: Ja, we gaan een een bedrijf doorlichten. Dat is aangedragen weer door een luisteraar. Dankjewel. Ja. Mitchell, die mailde en die zei ook... Digital Realty is wereldwijd marktleider in datacenters. Speelt ook een cruciale rol in de infrastructuur van het internet. Ja, het is eigenlijk een beetje de ruggengraat, hè, van de hele AI-hype. Dus helemaal terecht om die een keer door te lichten, Mitchell. Dankjewel. Digital Realty, ja, het was voor mij eigenlijk een vrij onbekend bedrijf. Maar het is inderdaad een hele grote speler in die datacenters, ja. Hè?
2: Samen met Equinix. En die overigens ook claimt marktleider te zijn. Mm-hmm. En ja, het is natuurlijk een markt die booming is. En wat ik wel leuk vind in dit geval. Het bedrijf heeft een marktwaarde van 65 miljard.
17: Ja.
2: Dus relatief groot. Maar we hebben het vaak over AI. En ja, als je teruggaat naar de Gold Rush, dan had je de picks en shuffles. He, dus de toeleveranciers, die verdienden echt geld en niet zozeer degene die het goud zochten. Ja, dat is met AI misschien hier in dit geval ook wel een beetje waar. Dat iedereen praat over AI. Iedereen zegt, ja, we gaan geld verdienen met AI. Maar de partij die daadwerkelijk geld verdient aan de behoeften van datacenters om te kunnen voorzien in de AI-behoeften, ja, dat is Digital Realty. Want dat is wat zij aanbieden. Datacenters, en dan niet zozeer de racks zelf, maar vooral de ruimte, de koeling, de beveiliging. Dus echt het
17: zwarte dozen
2: waar je het kwijt kunt.
17: Precies. Ja. En heb jij het in portefeuille als vermogensbeheerder?
2: Nee, dit hebben we niet in portefeuille. Het is ook relatief klein. Het is een groot bedrijf, maar als je puur kijkt wereldwijd en naar de market cap, hè, dat is niet het type bedrijf waar wij in beleggen. Dan zouden we het eerder via, we hebben bijvoorbeeld een AI-ETF. Nou, daar zit dan onder andere Digital Realty, zit daar ook in.
17: Ja.
2: Dus indirect zou je kunnen zeggen ja, wel, maar rechtstreeks niet. En ja, aan de andere kant is het ook wel heel interessant om eens een keer op een hele andere manier te kijken naar een AI-speler,
17: ja,
2: dan wat we normaal doen. Maar voordat we dat gaan doen, ook belangrijk om te benoemen, we geven natuurlijk geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden, die bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Nee, precies. En we geven natuurlijk wel een hele hoop informatie over dit soort bedrijven. We komen natuurlijk ook weer met interessante feitjes. Nou, wat heb jij meegenomen in deze week?
2: Nou, leuke is, daar komen we straks uitgebreid op terug. Dus daar vertel ik nu nog niks over. Maar ASML was een belangrijke klant van Digital Realty.
17: Oh ja?
2: Ja, en jij gaat straks uitleggen waarom. En dus er is ook een Nederlandse connectie. En gesproken over connecties, dat vind ik wel weer een aardige. Want binnen dit soort datacenters heb je heel veel bekabelde verbindingen, waarbij apparaat 1 van bedrijf A met het volgende apparaat van bedrijf B wordt verbonden.
17: Ja.
2: Dat noemen ze cross-connects. En dat zijn echt kabeltjes. Nou, hoeveel heeft Digital Realty in zijn datacenters? 232.000 fysieke kabeltjes, cross-connects, die dus in die datacenters liggen om bedrijven en hun apparatuur met elkaar te verbinden.
17: Ja, en er zal er maar eentje kapot zijn en je zal niet weten welke.
2: Ja, dan wordt het zoeken.
17: Hele lange zoektocht. Wij gaan dus even de geschiedenis in van Digital Realty. Die geschiedenis die begint aan het begin van deze eeuw, als de internetbubbel barst.
18: De Nasdaq, de Amerikaanse beurs voor technologieaandelen, is opnieuw sterk aan het dalen. De schermenbeurs staat nu op een verlies van 6%. Beleggers vluchten uit de computer- en internetfondsen terug naar de degelijke bedrijven van wat tegenwoordig de oude economie wordt genoemd.
17: Ja, maar dat geldt niet voor alle beleggers. Er zit een aantal ertussen dat vooral heel veel koopkansen ziet in 2001. Want zo'n beetje elk gefaald internetbedrijf dat schuldeisers moet afbetalen, dat staat nu in de uitverkoop. Ja, dat ziet ook de Amerikaanse investeerder Rick Magnuson. Hij brengt wat andere beleggers bij elkaar en samen richten zij GI Partners op. Dat is een private equity fonds. Daarmee gaat hij als de wiede weerga naar de veilinghuizen en hij biedt dus op een hele hoop datacenters. Nou, dan weet hij er ook wel heel veel te kopen. 21 alleen al in de Verenigde Staten. Met 20-40% korting krijgt hij op de nieuwe prijs. Nou, best een goede deal, zou je zeggen. Maar als private equity fonds is GI Partners natuurlijk niet van plan om die datacenters voor de eeuwigheid te houden. Dus wat doen ze? Ze bundelen de datacenters. Er wordt hier en daar wat onderhoud gepleegd, wat opgepoetst. Er wordt een mooie strik omheen gedaan. En in 2004 brengt GI zijn investering naar de beurs onder de naam Digital Realty. Tim, tegenwoordig snap ik wel waarom beleggers in datacenters zouden willen stappen, hè, met de hele AI-hype. Maar dat was in 2004 natuurlijk nog helemaal niet zo. Dus wat was toen het verkoopverhaal?
2: Nou, je had toen wel iets anders. Dat heette internet. En het bestaat nog steeds. Daar hebben we ook een bubbel van gehad. Maar ja, die internetbubbel was een paar jaar daarvoor gebarsten. En ja, wat we nu natuurlijk weten is dat de bubbel misschien gebarsten was, maar dat het internet zelf een mega toekomst zou hebben. Zoiets als een webshop. Dat bestond toen eigenlijk nog niet eens.
17: Nou,
2: hè,
17: de kinderschoenen,
2: Amazon, et cetera. Ja. En ja, Dat zijn nu gewoon hele normale dingen die iedereen kent. En overal is internet en overal is dus ook connectie. Dat had je toen nog bijna niet, want je had nog niet Internet of Things, Big Data, Cloud.
17: Nee.
2: Maar goed, dat kwam later pas. Je had toen het internet en telecom providers die datacenter of dataruimte moesten huren in plaats van zelf bouwen, want het vergt grote investeringen. Nou, daar zag Digital Realty natuurlijk klanten als AT&T, T-Mobile, Verizon. Dat soort partijen waren toen klant bij Digital Realty.
17: Mm-hmm.
2: Maar ze verhuurden toen onroerend goed dat gericht was op technologie. En een van de andere klanten, dat was toen ook al ASML.
17: Ja, nou, daar is die.
2: Ja, en die huurde dan weer een grote ruimte van Digital Realty in Arizona met een zogenaamde clean room, zoals we die kennen.
17: Ja.
2: Nou, dat was allemaal toen.
17: Ja, maar goed, ze gingen dus wel naar de beurs met Digital Realty. Hoe ging die beursgang?
2: Nou, was vooral om geld op te halen. Vergis je niet, Digital Realty heeft voor zijn groei, wat dus echt datacenters zijn, eigenlijk is dit een vastgoedbedrijf, heel veel geld opgehaald in de afgelopen jaren. Vaak ook met andere partijen, vaak ook met private equity. In totaal meer dan 80 miljard.
17: Mm-hmm.
2: 2004, toen in november, ging het aandeel naar de beurs. Er werden 20 miljoen aandelen geplaatst voor $12 per stuk. Dus ze haalden zo'n 240 miljoen op. Wat wel belangrijk is om te zeggen, niet alle aandelen werden dus geplaatst, maar GA Partners die hield zelf ook groot belang. Meer dan 60% op dat moment. Overigens, ook goed om te noemen, er was helemaal niet zoveel interesse. Aandelen werden net geplaatst. $12 was de openingskoers en $12 was ook de slotkoers.
17: Nou, dat was niet een fantastische beursgang. Maar goed, er zit dus zeker toekomst in Digital Realty. En dat zie je wel vrijwel meteen in de jaarcijfers. Want in het jaar na de beursgang boekt Digital Realty al een winst van $16 miljoen op een omzet van iets meer dan $200 miljoen. En in de jaren die volgen groeit het bedrijf. Waaronder in Nederland, waar Digital Realty in 2005 een datacenter van 10.000 vierkante meter koopt. Dat ligt in Amsterdam. Komen we straks nog even op terug. Want eerst moet ik het nog even hebben over GI Partners, dat private equity fonds. Dat stapt namelijk in 2007 uit. De buit is wel binnen, dus ze verkopen het belang volledig aan andere aandeelhouders met flink wat winst. En Digital Realty, dat gaat door met groeien, met uitbreiden als GI Partners uitstapt. Op dat moment heeft het bedrijf 70 vastgoedobjecten in de portefeuille. Nog geen 10 jaar later, in 2016, is die portefeuille al verdubbeld. Hebben ze datacenters over zo'n beetje de hele wereld. Dat zijn dan alleen nog maar datacenters. Dus bijvoorbeeld geen gewoon vastgoed met cleanrooms meer, zoals ASML had. Want de gedachte is op dat moment, de markt voor datacenters, daar moeten we zijn, die gaat nog veel harder groeien. Ja, dat zagen ze natuurlijk goed. Want in 2016 is de cloudmarkt op dat moment al $68 miljard waard. Zorgt ook wel voor flink wat concurrentie. Om relevant te blijven zal Digital daar toch wat mee moeten. Dus gaat het bedrijf op overnamejacht. En weet je waar ze uitkomen?
2: Ik weet het.
17: In Nederland. Nou, inderdaad. En dan kopen ze in 2020 het bedrijf Interaction op. Het zei mij eerlijk gezegd niks. Wat was dat voor bedrijf?
2: Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. Net als Digital Realty zelf. Interaction, een bedrijf dat datacenterruimte, ik moet het wel goed zeggen, verhuurde aan andere bedrijven.
17: Mm.
2: Nou, dan heb je meteen al een strategisch fit. En Interaction zat met name in Amsterdam, omdat dat best wel een groot internetknooppunt voor Europa is, nog altijd.
17: Ja.
2: Of kijken ze nu ook naar Milaan. En Digital Realty die had $8,4 miljard over voor deze overname. En dat maakt het dus wel een van de grootste overnames altijd nog voor het bedrijf Digital Realty. 8,4 miljard.
17: Zo. Nou, zodoende krijgen ze er dus flink wat datacenters bij, met name in en rond Amsterdam dus. En ja, daar zou ik nog even op terugkomen, want nog voordat het AI-tijdperk begint, is er wel al weerstand. En er leven ook zorgen over al die datacenters in Nederland die regelmatig het nieuws halen.
19: Goedenavond. Er komt definitief geen datacenter op bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde. De Raad van State heeft daar vandaag een streep doorgezet. Dat gebeurde in een zaak die door tegenstanders van het datacentrum was aangespannen en dus tot aan de hoogste bestuursrechter van het land is uitgevochten.
17: Ja, misschien weet je dat nog wel. Meta wilde een paar jaar geleden een enorm datacenter bouwen in Zeewolde. Maar ja, dat zorgde eigenlijk voor zoveel ophef en weerstand dat zelfs de Raad van State eraan te pas moest komen om het tegen te houden. Inmiddels weten we dat die weerstand de opmars van de datacenters niet heeft tegengehouden. Zeker niet wanneer ene Sam Altman van OpenAI eind 2022 een berichtje zet op Twitter. Daar schrijft hij: vandaag hebben wij ChatGPT gelanceerd. Probeer er maar eens mee.
20: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Maar dan moet het wel zo zijn dat 90% van de winst die moet worden uitgekeerd als dividend. Nou, en wat ook belangrijk is, dat je dat ook weer mag aftrekken van de vennootschapsbelasting. Dus het is fiscaal vriendelijk, heel aantrekkelijk voor aandeelhouders. Mm-hmm. En dat belevert dit soort bedrijven zoals Digital Realty dus ook een voordeel op in de vorm van belastingaftrek. Aantrekkelijk voor het bedrijf, maar ook voor de aandeelhouder. Zeer interessant.
2: Ja, maar je kan dus geen reserve aanleggen.
1: Nou, dat is dus het probleem. Als je wilt gaan investeren, dan zul je vreemd vermogen moeten aantrekken. En de winst die moet uitgekeerd worden. Dus dat zie je ook als je kijkt naar de balans van Digital Realty en al dit soort REITs. Die hebben veel schuld waarmee dan de groei of het andere vastgoed wordt gefinancierd. In geval van Digital Realty is dat inmiddels een 18 miljard. Dus behoorlijke schuld op de balans.
2: Ja, dat is inderdaad veel. Maar goed, de AI-hype die is nog altijd volop bezig. Dus afremmen, dat lijkt me geen optie voor dit bedrijf. En dat ziet de topman Andy Power ook wel.
3: You can't build it fast enough for the customers.
2: Het kan niet snel genoeg, zegt Power dus. Vind ik wel een grappige achternaam trouwens. Power bij de datacenters.
1: Eerst was de CFO, nu CEO.
2: Ja, goed. Nieuwe datacenters bouwen, land opkopen en alles wat erbij komt kijken. Ja, dat kan dus eigenlijk maar, even ruwweg gezegd, op twee manieren gefinancierd worden. Dus of je moet het lenen, vreemd vermogen aantrekken, of je moet gewoon nieuwe aandelen uitgeven. Is dat vol te houden op deze manier? Dat gaan wij bespreken in de fundamentele analyse. Maken we natuurlijk eerst een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Digital Realty. De sterke punten.
1: Ja, ze zijn groot. En dat heeft een heel groot voordeel. Grote netwerkdichtheid, enorme schaal. Wereldwijd 310 datacenters. Meer dan 30 landen. Meer dan 5000 klanten. Dus ja, daarmee hebben ze een hele mooie moat, zoals dat heet. Een soort slotgracht om het bedrijf heen. En ja, dat wat ik ook altijd heel interessant vind, als je het hebt over subscription model. Dat geldt hier eigenlijk ook. Want dit soort contracten worden vaak langjarig gesloten. Dus op 1 januari weet Digital Realty al redelijk goed wat er gaat binnenkomen. Hun grootste klant is overigens Microsoft. Nou, ander punt is hun model waarmee ze heel veel werken met private capital of private equity. Of ja, in dit geval dus ook door aandeelhouders nieuwe aandelen uit te geven en laten mee te financieren. Dat is toch wel bewezen effectief geweest. Wat ze eigenlijk steeds doen, is dat ze een joint venture aangaan met de partij. Dan gaan ze vervolgens die datacenters bouwen, zitten die contracten erop en dan kopen ze die joint venture partners weer uit. Ze hebben recent een hele grote deal gedaan met Blackstone.
2: Ja.
1: En dat ging om 3 centra in Virginia. Ja, en daar hebben ze dus initieel hebben ze daar een belang van gehad van ongeveer een derde. Uiteindelijk hebben ze gezegd van nou, we willen de resterende aandelen ook kopen van Blackstone. Nou, dat kostte 3,5 miljard.
2: Mm.
1: Dus dan moesten ze weer nieuwe aandelen uitgeven om Blackstone te kunnen betalen. Nou, waarom is dat toch wel interessant? Ze bouwen het eerst, dus ze delen samen het risico. Vervolgens zitten die contracten erop. En dan gaan ze hun partner uitkopen en op naar de volgende. Dus eigenlijk is het steeds uitkopen, nieuw contract aangaan met een joint venture, uitponden en dan weer terugkopen.
2: Ja, maar ze brengen dus wel de hele tijd meer aandelen op de markt.
1: En iedere keer weer met andere partners, dus er moet steeds nieuw geld bij. En dat is ook op zich heel logisch, want ja, dit is vastgoed. Dus je kunt maar op één manier groeien. Je kunt niet zeg maar hetzelfde pand 3 keer verhuren. Nee, dan heb je 3 panden nodig.
2: Ja, precies. Nou, dus dat gaat goed, zeg je.
1: Ja, dat is eigenlijk weer een nadeeltje, hoor. Maar dat vliegwiel, zoals zij dat toepassen, dat is wel bewezen effectief.
2: Mm-hmm. Oké.
1: Nou, wat ook zo is, is dat dat natuurlijk wel voor het bouwen van die datacentra, er zijn vergunningen voor nodig en ook heel veel energie. En in dit geval is het zo dat de ontwikkelcapaciteit die Digital Realty heeft, maar ook de contracten die ze hebben om die energie daadwerkelijk te kunnen verkrijgen, ja, daarmee lopen ze voor op andere partijen. Dus dat is wel echt een voordeel ten opzichte van de concurrentie.
2: Oké, ja, ik zou het ook meteen als een nadeel zien. Ze hebben heel veel energie nodig. En als je alleen al naar het probleem Nederland kijkt met een overbelast stroomnet, dat is eigenlijk gewoon helemaal niet mogelijk dat hier een heel zwaar datacentrum erbij komt.
1: Nee, dat klopt. Maar als zij al wel de contracten en de vergunning hebben om die te mogen bouwen en dus ook al de afnamerechten hebben, dan heb je een voordeel ten opzichte van andere partijen.
2: Natuurlijk, maar bijbouwen is bijvoorbeeld in Nederland dus eigenlijk al heel moeilijk, lijkt mij.
1: Ja.
2: Of je moet je hele datacenter zelfvoorzienend maken met stroom.
1: Dat is nog niet aan de orde. Nee, maar dat is een groot probleem, inderdaad. Het is een

0: Ja, je zou kunnen zeggen, het is een gewilde markt, maar ook een markt die op rantsoen is.
1: Ja, en niet alleen in Nederland, denk ik.
0: Dit wereldwijd, is dus overal een probleem.
1: Dus dit is een, misschien wel een bedreiging in plaats van een zwakte.
0: Ja, nou, dat klopt zeker, want als je het hebt over de groeibeperking die er is, dan komt die voort uit de beschikbaarheid van stroom vooral.
1: Ja, ja. Oké, laten we dan eerst even naar de zwakke punten gaan.
0: Dat is wel aardiger, want er zijn dus ook mensen die zeggen, dat digital realty, dat is veel te duur en die nemen grote shortposities in. Mm-hmm. Dus er zijn niet alleen maar, analisten zijn positief, die zeggen, het staat nu $175, dat kan wel naar $230, $240. Mm-hmm. Maar er zijn er ook die bewust shortposities innemen, vanwege de zwaktes.
1: Oké, kom maar met die zwaktes.
0: Laten we daar het over hebben. Ze moeten steeds aandelen uitgeven om maar aan die financiering te kunnen voldoen. Of
1: die
0: lening aangaan.
1: Die REIT-rechtsvorm is eigenlijk een zwakte.
0: Ja.
1: Kan je dat niet aanpassen?
0: Dan ben je het belastingvoordeel kwijt. Dus dan zijn je beleggers weer teleurgesteld.
1: Heb je dat gedoe weer?
0: Dat schiet ook niet op.
1: Nee, precies.
0: Het is ook een zwakte overigens. Als je kijkt naar de portefeuille van Digital Realty en de aandelenkoers, dan is de aandelenkoers veel meer waard dan eigenlijk het vastgoed. En dat is niet gebruikelijk bij vastgoedbedrijven. Maar in dit geval wordt het dus enorme groei en strategisch goede keuze verwacht van Digital Realty, waardoor beleggers zeggen, we willen wel wat meer betalen. Mm-hmm. De afhankelijkheid van dat externe kapitaal en steeds maar nieuwe plaatsingen, dat is wel echt een zwakte, ook voor de zittende aandeelhouders. Recent bijvoorbeeld, ik noem die Blackstone deal. Daarvoor was een uitgifte benodigd, 5% onder de huidige prijs. Mm-hmm. Een ander punt is dat als je kijkt naar hun resultaten, afgelopen jaar werd er een grote winst gemaakt, 1,3 miljard. Lijkt heel mooi op papier, maar een groot deel kwam voort uit een boekwinst op zo'n joint venture. Dus dat is niet dat er echt geld wordt verdiend. Sterker nog, als je het hebt over de vrije kaststroom, die is er eigenlijk niet. Want er moet zwaar geïnvesteerd worden in nieuwe datacenters.
1: Elke cent gaat eruit.
0: Exact, dus er is eigenlijk geen geld, zo, omdat alles geïnvesteerd
1: maken
0: wordt.
1: Maken ze wel winst?
0: Ze maken wel winst, maar dat is dus eigenlijk vooral op
1: 90%
0: papier.
1: 90% de aandeelhouders en 10% weer herinvesteren.
0: Ja, plus nog al het geld wat extra nodig is. Ja. Dus het is een heel bijzonder model, want het geld is er eigenlijk niet.
1: Oké, dat is toch wel bij elkaar een flink rijtje zwaktes. Dan toch even aan jou gewoon maar de vraag van, zie jij dit wel als een gezond businessmodel? Want inderdaad, het risico dat een AI-bubbel barst en dat daar dan flinke gevolgen voor zo'n bedrijf zitten, dat is natuurlijk echt wel aanwezig. Ze leunen echt wat dat betreft, ze wedden op één paard.
0: Ik vind het businessmodel op zich wel gezond. En er zijn natuurlijk wel meer, ik noem het toch maar even oneerbiedig, vastgoedbedrijven die met partijen samen ontwikkelen en dan of verkopen of gaan verhuren. En dat wordt ook altijd met vreemd vermogen gedaan. Daar is allemaal niks raars aan. Maar wat in dit geval wel bijzonder is, is dat natuurlijk de aandelenkoers ver boven de daadwerkelijke portefeuillewaarde van het vastgoed ligt.
1: Ja, als iemand de market cap is ruim 60 miljard.
0: Ja.
1: En hun vastgoedwaarde is niet 60 miljard.
0: Als je puur kijkt op basis van de prijs per aandeel, ligt de NAV. Die is ongeveer, laat ik het zo zeggen, datacenters die zijn 68 miljard waard.
1: Ja.
0: Dan zou je kunnen zeggen, dat is een beetje vergelijkbaar met de
1: market cap. Ja.
0: Maar er zit ook nog 18 miljard schuld op.
1: Ja. Okay.
0: Dus die eigenlijk is het een min van 18 miljard.
1: Ja, oké. En dan is het antwoord op de vraag. Vind jij het een gezond bedrijfsmodel? Als jij er als analist naar kijkt?
0: Bedrijfsmodel wel. En het vaart ook speelt heel mooi in op een trend die nu gaande is. En waar echt behoefte aan is. Dat is briljant. Maar de vraag is vooral, moet je dan, als je kijkt in termen van koerswinst bijvoorbeeld, is een beetje apart in dit geval. Hè, want je krijgt een prima dividendrendement, 3%. Maar 80 keer de winst. Je ziet wel een prachtige stijgende omzet. Waar gaat dat stoppen? Dus op een gegeven moment komt er natuurlijk ook een beetje prijsdruk op die servicecapaciteit. Mm. Dus ik denk wel dat beleggers wel enthousiast zijn over dit bedrijf. Maar dat zie je dus ook echt terug in de koers.
1: Oké. Nou, we hebben stiekem al een beetje van kwantitatieve analyse gedaan. Maar dat maakt niet uit. We gaan nu even serieus de boeken open doen. Wat zien we daar over de afgelopen jaren bij Digital Realty?
0: Wat je daar ziet is dat die omzet die loopt echt prachtig op. En als je een staafgrafiekje hebt, afgelopen 10 jaar... en ik neem even in dit geval expres 10 jaar terug, toen was het ongeveer 2 miljard. En het is opgelopen van 2 miljard naar, en dan ga ik wel ietsje voorbij, laat ik het zo zeggen, 2025, 6 miljard. Dus keer 3 in 10 jaar tijd. Daar houden ze ook wel een prima EBITDA van over. 2025 was het 650 miljoen. 2026 1,1. Dit jaar wordt 1,3 miljard verwacht. Mm-hmm. Maar daar gaan dus nog wel stevige rentelasten vanaf. En wat ook eerlijk gezegd moet worden, is dat het afgelopen jaar die netto-winst dus veel hoger uitviel door eenmalig meevaller op die joint venture, door die anders te waarderen. Maar als je die er allemaal uithaalt, dan zie je eigenlijk toch wel dat ook de winst 1% of 10% en zelfs iets meer per jaar groeit. En dat is echt wel heel keurig.
1: Gaan we naar een eindoordeel, Jim. Voor wie kan een aandeel Digital Realty interessant zijn?
0: Nou, voor degene die eens wat anders wil op AI-vlak, maar wil blijven profiteren van de groei van AI en ook daarvan overtuigd is dat het gaat komen, maar misschien niet de sweepers wil hebben van al die chipbedrijven of AI-bedrijven en plus 10 en min 10 in zijn portefeuille wil zien, dan zit je met een vastgoedbedrijf wat Digital Realty in die end is, maar die inspeelt op AI, dan zit je daar dus toch wel goed. Gelijktijdig is het natuurlijk wel zo dat je ook moet bedenken van, ja, vind ik dit maatschappelijk wel verantwoord? Wil ik dit wel? Want wat zou je er zelf van vinden als er ineens zo'n black box in jouw weiland staat?
1: Ja, dat is ook nog zoiets. Plus dus ook wel het risico meegenomen dat ze wedden op één paard. Dus inderdaad, als er minder vraag is naar huur van rekenkracht.
0: Ja, of dat hun klanten zelf gaan ontwikkelen. Maar dus het is wel echt een AI-play, maar wel voorzichtiger dan als je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik doe mij een TSMC, Nvidia, et cetera. Of Micron, nog mooier.
1: Precies. Dit was Digital Realty doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, op de radio, dan heb je een kortere versie gehoord. We hebben ook een podcastversie, die is een stuk langer. Dan hoor je dus meer diepgang en duiding over Digital Realty. In de volgende aflevering, dan hebben wij het over een bedrijf dat in een sector zit die wij nog nooit behandeld hebben. Nou, de vaste, trouwe luisteraars die denken, zou het, kan het, wat dan? De tabaksindustrie. Ja, we gaan Philip Morris doorlichten. Nou, jij bent geen roker, toch?
0: Nee, zeker niet.
1: Ook niet geweest?
0: Nooit gerookt.
1: Nee, ik ook niet. Nou, we gaan eens kijken of daar nog iets in het vat zit voor beleggers.
0: Ja, de aandelenkoers, die doet het wel goed.
1: Nou, interessant. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je uiteraard terug in je favoriete podcast-app. Wij zijn te mailen, doorgelicht@bnr.nl. En mijn naam is Nina van den Dungen.
0: En mijn naam is Jim Terpoor.
1: Doei, doei.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
0: kozijnen. Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft de natuurbrand in het oosten gedeeltelijk onder controle. Het vuur verspreidt zich niet meer richting Duitsland, maar het blijft onvoorspelbaar door de wind. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug. De meesten hebben zelf onderdak gevonden, de rest wordt opgevangen in de plaats Malmedy. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is helemaal onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko hebben honderden immigranten gedemonstreerd op het strand. Ze willen dat Spanje hun asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd naar Marokko. De Nederlandse zwemploeg heeft het beste EK ooit achter de rug, zegt bondscoach Pieter Bisschop bij de NOS. We wonnen 2 gouden medailles en 7 zilveren. Marit Steenbergen was de absolute uitblinker. Ze kon alleen niet het verschil maken op het laatste onderdeel, de estafette wisselslag. Nederland werd 7e. Het weer van Weer Online. Vannacht bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar 1 graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.

0: Hocus pocus, Pilatus pas, ik wou dat Donald Trump in een ander vliegtuig was. Bij het vertrek van de NAVO-top in Ankara vorige maand haalde de president een heuse wisseltruc uit. Hij stapte in Air Force One, stak door naar de bevoorradingsdeur aan de rechterkant van het toestel, in catering truck one die hem naar een ander vliegtuig bracht. De reden? Een mogelijke Iraanse aanslag. De journalisten, twee ministers en andere medewerkers van de president bleven ondertussen gewoon achter in Air Force One en stegen op als vliegende afleidingsmanoeuvre. Maar Trump vliegt dit heel anders aan.
1: The plane that I flew on was at greater risk.
2: I think it was at greater risk
1: because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
0: In Washington heeft inmiddels nog een andere wisseltruc plaatsgevonden. Todd Blanche, Trumps oud-advocaat, is definitief benoemd tot minister van Justitie. Daarmee zijn de zorgen over de onafhankelijkheid van het ministerie alleen maar groter geworden. Dit is aflevering 359 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van John Boy en Luc. Jan is op vakantie. Dus ook deze week wenden we ons weer tot het nepotistisch alternatief.
3: Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, vanuit Studio New York. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, voor jou is het nog ochtend trouwens, hè, want wij nemen dit altijd op aan het einde van de donderdagmiddag in Nederland. Vertel, wat was jouw nieuws van deze week?
3: Heel veel keuze moesten we maken, maar uiteindelijk kwam het bij mij hier op de kosten van de ballroom. Volgens een nieuw rapport van de Washington Post zal de regering Trump naar verwachting minstens $927 miljoen uitgeven aan de bouwprojecten rond het Witte Huis, deels gefinancierd met belastinggeld en zonder toekeuring van het congres. Naast de sloop van de East Wing en de bouw van de balzaal omvatten deze de plannen een ondergronds beveiligingscomplex, een helikopterplatform en een herinrichting van de West Wing, waar de Oval Office zich bevindt. En dit allemaal zonder goedkeuring van het congres. Vorige week gelastte een federale rechtbank de werkzaamheden 2 weken stil te liggen, zodat de regering bij het Hoge Rechtshof in beroep kon gaan tegen de uitspraak die de bouw van de bal zal blokkeren. Even een kleine notitie daaraan. Het meeste van dit geld, dat hij had beloofd, dat het dus helemaal via donaties zou gaan. De eerste keer kostte het $200, toen werd het $300 miljoen, nu $400 miljoen en uiteindelijk bijna 1 miljard. Het meeste van dat geld, dat dus een oploopje is van het congres, komt uit het potje van de National Parks. Dat is een onderdeel van de ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is nog niet gespeeld, maar dit zijn chockerende bedragen.
0: Ja, het belangrijkste is natuurlijk dat Trump had gezegd, het kost wel een hoop centen, maar maak je geen zorgen, er gaat geen belastinggeld heen. En als een departement, in dit geval de National Park Service, er voor een deel voor opdraait, is het dus wel gewoon belastinggeld.
3: Niet alleen dat, maar de National Park Service leidt eronder. Er is een kwart van de staf heeft inmiddels ontslag genomen. Te veel uren, te weinig geld. En de projecten die bedoeld zijn voor National Park, de Park Service, dat is dus, ja, dat ligt in feite stil. Dus het is een grote drama. Zoals je zei, geen belastinggeld, uiteindelijk wel belastinggeld. Ja, ja. Dus hoe dat afloopt, moeten we nog allemaal zien.
0: Ja, nou goed, het zal ongetwijfeld een uitspraak komen van het Hoge Rechtshof op een bepaald moment.
3: Nog een weekje wachten en daarna zien we wel weer. Maar hij spendeert wel heel veel tijd en energie aan deze projecten. Wordt ook vanity-projecten genoemd. We zullen wel zien waar het eindigen. Ja. In ieder geval, wat is jou opgevallen?
0: Dat gaat ook even over Trump. Een veel minder gecompliceerd verhaal. Namelijk, Trump heeft nieuw haar. Hij hield een toespraak in Las Vegas vorige week. En een heleboel mensen viel toen op dat het haar van de president er opeens veel voller uitzag dan normaal. Hij heeft in het verleden, er is natuurlijk heel veel al gezegd over het haar van Trump. En hij maakt er ook wel grappen over soms. Hij heeft zelfs, ik geloof vorig jaar of het jaar daarvoor, een keer tijdens een toespraak riepen mensen ook iets. En zeiden, ja, ik geef het toe, ik heb een kale plek, dus ik kan met er een beetje overheen. Heeft die mensen zelfs laten voelen om aan te tonen dat hij in ieder geval geen haarstukje of wat dan ook had, maar dat het zijn eigen idee was om dat af te dekken. Maar nu zeiden de mensen, dit is niet normaal. Dit is, zoals dat dan heet, extensions of ingevlochten haar. Waarschijnlijk zoiets. En dat gaf een hele hoop reuring. En ik dacht, dat is nou zo'n leuk bericht. Hè? Dat vind ik leuk.
3: Ja. Denk jij dat dit ijdelheid is? Of dat het een onderdeel is van zijn bekende trademark, dat haar?
0: Ik denk dat het gewoon ijdelheid is. Maar daar is hij niet oneerlijk over, laat ik het zo zeggen. Hij vindt het vervelend dat hij niet over dat hij kalend is. Dat geeft hij ook gewoon toe. En ja, ik denk dat het eerlijk gezegd ook wel, ik denk dat hij ook wel leuk vindt dat mensen daar grappen over maken en over speculeren. Want ja, dat maakt hem wie hij is. Het is best een goede vraag, hoor. Maar ja, ik vond het een leuk verhaal.
3: Ik heb het één keer op een andere manier meegemaakt. In aanwezigheid stond ik toevallig achter zijn teleprompter. Die waren blokken in koeienletters. En ik denk altijd, hij kan het niet goed zien, maar is te ijdel om een bril te dragen.
0: Ja, maar
3: is een van de redenen waarom hij zo vaak van die teleprompter toespraken afwijkt, omdat hij het gewoon niet kan lezen.
0: Nee, maar daar staat hij niet alleen in. Je weet dat Ronald Reagan was wat betreft fantastisch. Die had namelijk, die was bijziende, maar die had contactlenzen. En die had één vergrotende en één verkleinende contactlens. Zodat hij dus naar mensen kon kijken op een afstand, maar ook een tekst kon lezen van de prompter. Dat had hij helemaal ingestudeerd. En dat heeft hij zijn hele leven zo volgehouden. Dus die man heeft nooit een leesbril op gehad, zal ik maar zeggen. Maar dat had Joe Biden ook niet. Die liet ook van die hele grote letters projecteren. Dus ja, ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid, zullen we maar zeggen. Hè?
3: Ja. Zo is het.
0: Zo is, ja. Oké, nou eens eventjes het grote verhaal van de week. Bij het vertrek van de NAVO-top in Ankara vorige maand is Donald Trump stiekem via een cateringvrachtwagen van vliegtuig gewisseld. We wisten al dat hij niet in het door Qatar geschonken vliegtuig kon vertrekken, maar nu pas blijkt dat hij ook niet in de oude Air Force One zat. Nou, dat is wat. Kunnen we al een beetje reconstrueren hoe die wisseltruc nou heeft plaatsgevonden? Er is veel over geschreven inmiddels.
3: Heel veel. Het is ook een smullend verhaal van alles wat ik zie en begrijp is hij gewoon op de oorspronkelijke Air Force One ingestapt.
0: Ja.
3: En linea recta naar het rechter deur gelopen aan de rechterkant van het vliegtuig en daar weer uitgestapt.
0: Dus hij is als het ware ingestapt en rechtdoor er weer uitgestapt.
3: Dat heeft misschien wel 5 of 6 of 7 seconden geduurd. Maar daar stond dus de catering truck. Daar is hij ingestapt met een paar van zijn staf. Daar aan die container truck is hij doorgereden naar de andere Air Force van de Amerika, de 757. En dat was het vliegtuig van Piet Hegseth. Piet Hegseth is in dat vliegtuig gewoon voorin ingestapt. Dat kon iedereen zien. En via de achterdeur is Trump en consorten ingestapt en naar Engeland gevlogen. Daar is hij uit. Dat toestel kwam 9 minuten eerder aan dan Air Force One, hè, dus waar hij niet in zat.
0: Ja.
3: En daar is hij uiteindelijk weer ingestapt en via de voordeur gewoon naar buiten gelopen. Onder het mum dat hij altijd in dat vliegtuig heeft gezeten. Nou, dat is natuurlijk uitgekomen, gelekt door de Washington Post. En dat is een smullend verhaal.
0: Ja.
3: En heel Washington houdt er maar niet over op.
0: Nee.
3: Maar goed, zijn staf, de pers.
0: Ja, even, dat wou ik zeggen, want er zaten niet.
3: Dat zat allemaal aan boord, dus hoe kwam dat over bij jou?
0: Ja, nou precies, dat wou ik wel zeggen. Dus de journalisten die zaten aan boord, die moesten ook allemaal, die kregen de opdracht om hun luikjes voor de ramen dicht te doen. Dus ze mochten niet naar buiten kijken. Er was een verhaal van één journalist die dat even daaronder door wilde gluren. En die kreeg meteen op zijn donder van laat die dingen dicht. Dus helemaal snappen deden ze dat niet, maar oké. Okay. Maar daar zat dus ook minister Rubio van Buitenlandse Zaken. Minister Bassett van Financiën, die zaten in dat toestel. Een hele hoop ambtenaren. En natuurlijk ook gewoon de bemanning, hè? Wat dacht je daarvan? De bemanning van het toestel. Nou kun je zeggen, oké, dat zijn soldaten, dat is luchtmacht. Maar toch, die hebben allemaal een enorm risico genomen. Ik, voor zover ik weet niet wat jij hoort, maar eigenlijk wist niemand het. Maar dus er is
3: wat een gerucht dat Rubio. Ja, dat alleen Rubio ervan wist.
0: Ja.
3: En verder niemand. En wie ook aan boord zat, was Carolyn Leavitt. De woordvoerster van Trump.
0: Ja.
3: Nou is het toeval of niet, maar ze heeft gisteren aangekondigd dat zij per eind augustus weggaat uit die functie.
0: Ja.
3: Ik geloof niet zo in complottheorieën, maar het zou me niet verbazen als zij er niets van wist.
0: Dat
3: en
0: ik
3: gewoon woest is.
0: Ja, dat heb ik nog niet gehoord. Wat ik begreep en hoorde is die vrouw die heeft net haar tweede baby. Ze is nog jong. Ze werkt 9 dagen in de week.
3: 28 is ze.
0: Ja, ze werkt 9 dagen in de week, zal ik maar zeggen. Veel en veel te hard. En ze heeft het na 1,5 jaar gewoon, ze kan niet meer. Dus dat begrijp ik ook best. Maar dit verhaal, complot of niet, vind ik veel spannender, eerlijk gezegd, wat jij vertelt. Dat ze dus denkt, van, joh, als je met mij zulke risico's neemt, dan wil ik niet meer voor je werken. Het zou kunnen.
3: Ja. Nou, ook Stephen Miller zat aan boord trouwens. Hè, die zogenaamde schaduwpresident heet.
0: Ja.
3: Maar goed, wie het wist of niet, daar komen we ongetwijfeld wel achter. Maar vertel eens verder over die 757, die C-32A. Wat is dat voor een ding?
0: C-32A is een militaire aanduiding. Een 757 is een doodgewone Boeing. Die overigens al lang niet meer wordt gebouwd. Maar daar zijn er nog heel veel van in gebruik. En de krijgsmacht heeft die ook. Dus dit ding is gewoon een luchtmachttoestel. En doorgaans wordt deze gebruikt door J.D. Vance. En dan heet die de Air Force 2. Maar je weet dat die benaming van zo'n toestel hangt er vanaf wie erin zit. Dus als J.D. Vance in een ander, voor mijn part, in een Piper Cub stapt, dan heet die de Air Force 2. Omdat dit allemaal geheim moest blijven, hebben ze dit als radiosignaal. Je moet altijd de naam van je toestel noemen. Hebben ze een Reach 18 genoemd. Dus dat was in de communicatie met de verkeerstoren was dat de naam. En de hele suggestie hiervan was, dit was het toestel van Hexet. Met zijn staf, die kon je ook duidelijk zien instappen. Dus niemand heeft gedacht, er is iets raars aan de hand. Want ja, de minister van Defensie kwam met zijn eigen toestel. Er gebeurt wel meer. En de rest kwam dan met de gewone Air Force One. Dus, maar dat is dus het verhaal. Dat toestel is op zichzelf niet zo geheimzinnig. Maar de manier waarop die is gebruikt natuurlijk wel.
3: Wat ik begrijp van het verhaal is dat de oorspronkelijke Air Force One, dus zonder Trump, ook opsteeg als Air Force One.
0: Ja.
3: Dat vind ik opmerkelijk, want daar zat hij niet in. En de Air Force One, zoals je net zei, dat is altijd waar de president aan boord zit. En volgens mij is halverwege die vlucht die Reach 18 pas Air Force One genoemd. Het is een beetje een James Bond-achtig spelletje.
0: Ja, dat is waar. En het verzwijgen, komen direct misschien nog heel even op, maar het verzwijgen van zoiets, waar is de president, en de Air Force One blijven noemen als hij er niet in zit. Ja, dat is bewuste misleiding. Maar goed, er is natuurlijk ook, je moet ook even kijken naar de omstandigheden die er waren. Waarom hebben ze dit nou gedaan? En dat kwam omdat ze wel degelijk het idee hadden dat de president gevaar liep. Wat weten we hiervan?
3: Wat ik begrijp is dat de Mossad een bericht heeft gestuurd naar de CIA dat zij iemand met een schouderraket hebben gezien in de omgeving van de NAVO-top in Ankara. De CIA heeft dat keurig doorgemeld aan de Secret Service. Wat ik ook lees is dat de CIA dit niet een hele gevaarlijke situatie vond. Maar toch, ja, Secret Service is er voor de president en niemand anders. Vind jij dat de Secret Service dit goed heeft gehandeld?
0: Ja, nou even los van de vraag of het verhaal klopt. Hè? Want er zijn dus in de Amerikaanse diensten een aantal mensen die zeggen nee, dit was eigenlijk een opzetje van de Israëliërs om te kijken of ze Trump konden aanzetten tot een nieuwe aanval op Iran. Hè? Zo ongeveer. En in Turkije gaat dat verhaal ook rond. Maar los daarvan, als de CIA en zeker de Secret Service zegt, wij hebben aanwijzingen gekregen en we nemen ze serieus, ja, dan hebben ze correct gehandeld. Want de taak van de Secret Service in dit soort situaties is het beschermen van de president van de Verenigde Staten. En daar wordt alles aan ondergeschikt gemaakt. Nou kun je zeggen, ja, de Secret Service moet misschien ook de ministers wel beschermen. Maar de president, die heeft wat, hoe heet het? President has precedence, of zoiets heet dat. Die gaat altijd voor.
3: Ja, dat begrijp ik wel. Maar toch is die oude Air Force One gewoon opgestegen als een soort loktoestel. Ja. Zit die een beetje
0: je neemt
3: gevaarlijk?
0: Ja, je neemt een risico. En nou ja, kijk, het is ook maar hoe groot het risico is. We weten niet precies wat voor. Er wordt gespeculeerd over wat voor raket. Het was een schouderraket. Het kenmerk van zo'n schouderraket is dat heet een heat-seeking missile. Dus dat is een soort raket dat zoekt de hitte op van een motor. En nou heeft de Air Force One, net als een heleboel andere luchtmachttoestellen en bijvoorbeeld ook de meeste toestellen van El Al, die hebben dat ook. Die hebben een zogenaamde flare bij die motor zitten. Dus als er zo'n raket afkomt, dan wordt die flare afgeschoten en die misleidt de raket. Dus dan krijg je een vlam in de lucht en daar gaat die raket dan op af. Dus wat dat betreft weet ik ook niet of het gevaar nou letterlijk zo groot was. Alleen, Trump zei zelf, ik heb zelf ook behoorlijk wat gevaar gelopen. En ik denk, als even, hij in die 757 zat, kan het ook best het geval zijn.
3: Ja, want ik weet niet of hij datzelfde heeft als de Air Force One. Trouwens, ik heb even gekeken op sociale, of zoals jij noemt, asociale media. En er komen wat heerlijke roepnamen bij. Bijvoorbeeld Food Truck One. Ja. Air Farce One, Operation Butterball, McDelivery One, The McShuttle en Container Cart One.
0: Ja, geweldig. Ja,
3: ja, heerlijk. Ja. Hey, even stel, zijn er nog voorbeelden van andere afleidingsmanoeuvres voor iedere president?
0: Ja, er zijn wel eens presidenten stiekem ergens anders heen gevlogen dan we dachten. Maar zo'n afleidingsmanoeuvre als deze is maar één keer eerder gebeurd, voor zover we weten. En dat was met Bill Clinton. Die vloog in 2000, meen ik, dus aan het einde van zijn termijn, zo'n beetje, vloog hij van India naar Pakistan. En dat was klaarblijkelijk een enorme risicovlucht. En toen hebben ze hem dus vervoerd in een aparte private jet. En de rest van de menigte is gewoon op Air Force One gegaan. Inclusief de pers. Maar het grote verschil is dat Clinton heeft wel de voorzitter van het Witte Huis perskorps ingelicht. Dus formeel is dit niet in stiekem geweest. Die had wel eens.
3: Nee, dat was Joe Lockhart, was dat toen.
0: Ja.
3: En die is ontzettend tekeer gegaan, volgens mij, dat de pers hiervan moest weten en dat het allemaal, laten we zeggen, open kaart zou worden gespeeld. Maar dat iedereen daaraan mee moest doen.
0: Oké, maar in ieder geval, iedereen heeft tot nu toe gezwegen. Maar nu dit verhaal naar buiten komt, horen we nu ook pas dat verhaal met Clinton zich heeft afgespeeld.
3: Ja. Hey, wat zegt dit incident over de positie van Iran in de oorlog met Amerika?
0: Nou ja, het bevestigt, vind ik, steeds het beeld dat we toch krijgen, dat in dat hele ingewikkelde schaakspel, militaire schaakspel tussen Amerika en Iran toch weer steeds wat slimmer is. Want als je nou kijkt hoe ze iedereen op de kast hebben weten te krijgen hiermee. En of het nou waar is of niet, dat weet ik niet. Er is gelukkig niets gebeurd, laten we dat voorop stellen. Maar dat je zo'n Netflix-productie ongeveer kunt regisseren, dat hebben als het zo is, hebben de Iraniërs dat gedaan. Want die waren de bedreigende partij. Het laat ook zien hoe, naar mijn idee, hoe weinig ruimte Trump heeft ook in de pogingen die hij doet om te onderhandelen. Je weet, dat probeert hij dan steeds. En hij heeft nu net weer een aanval afgeblazen. Omdat hij zei, nee, onderhandelen geeft misschien toch wat meer ruimte. Maar ze zijn er nog niet, lang niet uit. Dus wat dat betreft, dit is, als het allemaal waar is, is dit gewoon weer een extra punt in de wedstrijd.
3: Trump zegt dat hij low-keying is met Iran en dat het de VS, de Verenigde Staten, semi-onderhandelt. Hij heeft ook gezegd in te zetten op sancties om Iran verder onder druk te zetten. Hoe kan deze oorlog nou tot een einde komen? Ik vraag niet wanneer, maar meer hoe. Ja. Wat gaat er gebeuren?
0: Nou, dat weet ik. Er zijn verschillende opties. Eén is echt een hele grote oorlog met een grondleger, een enorme hoeveelheid extra vliegtuigen. Die hebben de Amerikanen niet. En bovendien is dat politiek, is dat zelfmoord als hij dat doet. Ja. Hij kan ook gewoon doormodderen nog een tijdje. Dat is niet uitgesloten. En werken met sancties en dat soort dingen, dat doet hij nu. En de laatste mogelijkheid, daar hebben we het wel vaker over gehad, en dat kan ook best gebeuren, dat is de bekende Amerikaanse formule: declare victory and leave. Dus hij zegt gewoon, luister eens, de belangrijkste dingen die ik wilde bereiken, heb ik wel bereikt. Die straat van Hormuz, ja, dat is wel een probleem, maar niet mijn probleem, want wij voeren geen olie in uit het Midden-Oosten, wij Amerikanen. Dat is een probleem dat China heeft en Europa heeft. Dus als die het probleem vinden, laat het maar oplossen. Dat kan die doen. En dan trekt hij zich terug. Dan hoopt hij dat daardoor wat rust komt en misschien de benzineprijzen iets omlaag gaan en die niet zoveel schade oploopt bij de midterms. Want dat is natuurlijk zijn grote angst.
3: Ik lees ook dat een van de redenen waarom hij de vorige aanval die hij heeft aangekondigd niet heeft doorgezet, was toch een munitieprobleem. Ja. Ja. Zie jij dat ook?
0: Ja, stond in de New York Times een heel goed verhaal over hoe Amerika door zijn munitie en door zijn raketten heen is. Dus ze moeten gewoon zuinig zijn. En ook dat is verontrustend. Ja, we hebben geleerd dat Amerika groot en sterk genoeg is om een wereldoorlog te kunnen voeren en winnen. En na 5 maanden een beetje knokken tegen een tamelijk klein land, een veel kleiner land. Ja, dat is verontrustend dat ze dan al, zo, zal maar zeggen, militair op zwart zaad zitten.
3: Ja, ja. Nou ja, ik zie in ieder geval er voorlopig geen einde aankomen. En met de midterms die eraan zijn te zien te komen, dat het niet makkelijk voor hem. Nee. In ieder geval zometeen in de Amerika-podcast. Todd Blanche is benoemd tot minister van Justitie. Een aantal republikeinen boden verzet. Maar waarom gingen ze uiteindelijk toch overstag? Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Tussen al het podcasten en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
2: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride, voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft de natuurbrand in het oosten gedeeltelijk onder controle. Het vuur verspreidt zich niet meer richting Duitsland, maar het blijft onvoorspelbaar door de wind. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug. De meesten hebben zelf onderdak gevonden. De rest wordt opgevangen in de plaats Malmedy. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is helemaal onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko hebben honderden immigranten gedemonstreerd op het strand. Ze willen dat Spanje hun asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd naar Marokko. De Nederlandse zwemploeg heeft het beste EK ooit achter de rug, zegt bondscoach Pieter Bisschop bij de NOS. We wonnen 2 gouden medailles en 7 zilveren. Marit Steenbergen was de absolute uitblinker. Ze kon alleen niet het verschil maken op het laatste onderdeel, de estafette wisselslag. Nederland werd 7e. Het weer van Weer Online. Vannacht bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar 1 graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.
9: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
10: Na weken van politiek gesteggel in de Senaat is Todd Blanche benoemd tot minister van Justitie. De oud-advocaat van Trump was als interimmer en plaatsvervanger al in dienst eigenlijk als minister onder zijn voorganger Pam Bondi, die haar biezen moest pakken een tijdje geleden. 2 republikeinen in de Senaat stemden tegen de benoeming van Blanche. Toch waren er meer binnen de partij die hun twijfels hadden, zoals senator Bill Cassidy. Maar hij stemde uiteindelijk voor.
11: Mr. Blanche is not perfect, and he will tell you this. But the choice is not between perfection and Mr. Blanche. It is between Mr. Blanche and another acting attorney general who may not run the department effectively under President Trump. This is not a referendum on President Trump. It is a decision regarding Mr. Blanche in very specific circumstances. All considered, I will vote for Mr. Blanche.
10: Ja, hoe heeft Blanche, Cassidy en andere republikeinse tegenstanders toch kunnen overtuigen?
9: Het ging uiteindelijk om die 1,8 miljard aan wat ze hier noemen smartengeld, hè? Die de toestand van Trumps anti-wapen tegen de 6 januari mensen waarvoor ze geld moeten krijgen.
10: Oh ja, wacht even voor de duidelijkheid. Die mensen die waren allemaal veroordeeld, die hebben van hem allemaal gratie gekregen. Maar hij vindt ook dat ze gecompenseerd moeten worden. En dat ze ten onrechte zijn veroordeeld. En er zaten mensen bij die hele lange gevangenisstraffen hadden gekregen. Het was de grootste strafzaak in de Amerikaanse geschiedenis.
9: En er zijn, geloof ik,
10: en dat ging dan
9: 1600 mensen vrijgesproken. En die hebben allemaal recht op geld.
10: Ja, vindt
9: Trump. Een ander onderdeel van dit verhaal is dat Trump en zijn familie en al die organisaties die ze hebben immuniteit krijgen van de IRS. Dus dat de IRS niet...
10: Dus de Belastingdienst.
9: De Belastingdienst niet in kan duiken op de fraude die is gepleegd. Nu heeft Blanche gezegd en ook uiteindelijk geschreven... ja, die deal die is van de baan, daar gaan we niet meer over. Maar er is een twijfel. De verwoording daarvan was vaag. Dus je kan op andere trucjes die 1,8 miljard gewoon weer inzetten.
10: Maar moet je even uitleggen. Dat fonds van 1,8 miljard was bedoeld om de mensen te compenseren die waren opgepikt... In de gevangenis zaten in verband met de bestorming van het Capitool. Mijn indruk, ook als ik naar die senator Cassidy die luisterde, was dat die kwestie door Blanche wordt gezien als iets wat niet moet gebeuren. En als ik jou nu beluister, zeg je ja, maar er zijn nog trucs. Wat zou dat dan kunnen zijn?
9: Er zijn trucs voor om dat op andere manieren te doen. Dat ze het wat anders noemen, dat ze het van een ander potje halen. Er staat dus eigenlijk alleen maar dat deze deal van de baan is. Maar dat betekent niet dat er verder iets uit kan komen... wat op een andere manier toch een trucje is. Zo lees ik het. En als ander onderdeel, de Trump... organisaties en familie en de IRS-deal... Staat ook niet duidelijk dat dat niet doorgaat. Nee, maar in ieder geval hebben de tegenstanders... de Republikeinse tegenstanders een brief gekregen van Blanche. En daardoor is het uit de commissie gegaan... bij de stemmen gekomen van de Senaat.
10: Maar zegt hij dan in die brief, maak je geen zorgen... dit gaat niet gebeuren? Of zegt hij...
9: Dat zegt hij, ja. En er is natuurlijk heel veel wantrouwen, want ja, zo zijn er wel eerdere deals gebeurd. Het is Trump's persoonlijke advocaat. En zijn loyaliteit is tegen Trump, en dat is een van de dingen waar we het ook zo meteen over gaan hebben, de onafhankelijkheid en de rol van het ministerie van Justitie in Amerika. Deze Todd Blanche is een ja-knikker van Trump, dus hij doet eigenlijk alles
10: Maar als hij in een brief vastlegt, aan het parlement geschreven... van dit en dit zijn mijn voornemen en ik ga dat en dat niet doen... of wel doen, of ik zal dat vermijden. Het maakt niet uit hoe hij het verwoordt. Ja, dan is dat toch... Okay, als hij het zegt, is het één ding, maar als hij het op papier zet... Denk je dan dat hij toch van gedachten gaat veranderen? Is het echt denkbaar dat die 1,8 miljard er toch komen? Is het denkbaar dat, wat was het, al die belastingaffaires... met ik geloof 300 van Trumps BV's, dat er ook allemaal toch gaat komen?
9: Het kan. En dat was ook het gevaar... van die paar republikeinen die dus tegenspartelden. Ja. Dat ze uiteindelijk overstag zijn gegaan, kwam door die brief. Maar ze kijken het allemaal met argusogen aan natuurlijk, wat die man gaat doen. En om je een voorbeeld te geven. Hè, enkele uren na de beëdiging van Blanche... stelde de juridische adviesafdeling van het ministerie van Justitie... Dat de president zich kan beroepen op executive privilege... dus presidentiële privilege, dat is het recht om informatie geheim te houden... voor vertrouwelijke communicatie met zijn privéadviseurs... Voor zover die verband houdt met zijn presidentiële besluitvorming. Die memo lijkt dit voorrecht bovendien uit te breiden... tot communicatie tussen directe adviseurs van de president... en burgers, met andere woorden, iedereen die een gesprek heeft met Donald Trump... dat wordt dan beschouwd als privilege.
10: En dan mag je dus nooit meer over praten.
9: Mijn gevoel zegt dat als de Democraten de midterms winnen... Kan die memo grote gevolgen hebben voor de onderzoeken naar Trump en andere hoge regeringsfunctionarissen. En de regering Trump leidt zich duidelijk voor te bereiden op de confrontatie met het congres en op het achterhouden van informatie. Met andere woorden, wat we allemaal hadden voorgesteld, of het beeld dat we allemaal krijgen, is dat als de Democraten het Huis van Afgevaardigden te winnen, dat je het ene proces naar het andere krijgt en de ene hoerzitting naar de andere. En daar komen de Pep, Bondi en Todd Blanche.
10: Die moeten allemaal verantwoording afleggen. Hè?
9: Moeten allemaal verantwoording afleggen. En nu kunnen ze simpel zeggen: ja, sorry, dat is privilegegesprek tussen president en ik. Daar ga ik niet over. Kan ik niks over zeggen.
10: Ja.
9: Dus mijn gevoel zegt dat Todd Blanche zich aan het voorbereiden is met de grote overwinning van de Democraten in november. En laten ze het lekker maar uitzoeken, ja, denk ik. En ziet hij dat.
10: Ja, en dan maakt hij ze bij wijze van spreken toch monddood. Hoewel ze dan de meerderheid hebben, kunnen ze er niks mee. Dat is ongeveer wat je zegt.
9: Ja, en nog een ander aspect waar veel mensen zich op afschuwen is die klopjacht, hè, die van Trumps vijanden. Zoals James Comey of Letitia James. Denk jij dat hij dat gewoon voort gaat zetten? Want de voorganger Pam Bondi heeft dat dus niet gedaan.
10: Nee.
9: Hoe zie jij dat, deze rol van Todd Blanche?
10: Ja, ik kijk meer naar de rol van Donald Trump zelf. En zo langzamerhand weten we dat wat hij, zoals je dat in mooi Amsterdam zegt, wat hij in zijn kop heeft, heeft hij niet in zijn kont. Hij laat iets niet rusten. Dus ik denk dat hij inderdaad, wat er ook gebeurt, of wie het ook voorgaat, ik weet niet of Blanche is, maar hij zal net zo lang doorgaan tot hij iemand vindt die die mensen gaat vervolgen. En dat gebeurt nu ook al. Dat wordt dan af en toe tegengehouden door een rechtbank of er gebeuren andere dingen. Maar ik denk niet dat hij rust voordat hij alles wat hij zijn oude vijanden noemt, of de mensen die hem dwars hebben gezeten in zijn eerste termijn, al die mensen van het Ruslandonderzoek, al die mensen die hebben meegewerkt aan die de verschillende impeachment-affaires, die wil hij stuk voor stuk. Daar wil hij stuk voor stuk wraak opnemen. Ik denk dat dat zijn uitgangspunt en zijn bedoeling is.
9: Dus denk jij dat Blanche het dan beter zal doen dan zijn voorganger Pam Bondi? Tenminste in de ogen van Donald Trump.
10: Ja, ik denk dat je doet het al snel beter dan Pam Bondi. Omdat Pam Bondi, wat je ook verder van haar vindt, maar het was naar mijn idee wel een bekwame jurist. En ze had door dat het uiteindelijk dat zo'n wraakactie en het voeren van je juridische politiek op basis van persoonlijke vetes, dat nergens toe leidt. Dus zij heeft gewoon, denk ik, ik denk dat Trump daar wel gelijk in heeft, zij heeft hem gewoon, ik zal maar zeggen, de pas afgesneden en geprobeerd te saboteren. En de vraag is of Blanche dat ook doet. Blanche zegt zelf: luister, jullie hebben allerlei vooroordelen en ideeën over mij, maar ik ben in de eerste plaats gewoon advocaat. Dus ik doe gewoon mijn werk. En dat doe ik ook in deze functie. En dan hoor je iemand op zijn minst het voordeel van de twijfel te geven. Maar we zullen het zien, ik weet het niet.
9: Kan jij dit vergelijken met eerdere presidenten en zijn, laten we zeggen, visie op de rol van de minister van Justitie? Ik denk meteen aan tijdperk Nixon.
10: Ja, tuurlijk.
9: Ja.
10: Ja. Maar toen is ongeveer alles wat in het kabinet zat, bleek fout te zijn. Maar daar heb je ook, hoe heette die ook weer? Mitchell?
9: Mitchell, ja.
10: Ja, dat was die minister, die is zelfs ook in de gevangenis verdwenen.
9: 19 maanden kreeg hij.
10: 19 maanden kreeg hij. En toen hij eruit kwam, is hij theologie gaan studeren en dominee geworden, als ik het me goed herinner. En heeft zich daarna heel verdienstelijk gemaakt in de samenleving. Maar dat was.
9: Kan jij nog de Saturday Massacre herinneren?
10: Ja, ja, dat was toen. Dat ging om het Nixon.
12: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Zijn redenering was, ik neem alles wat er gebeurt in mijn kantoor op. En de bedoeling is dat ik dat verwerk misschien in memoires voor de geschiedenis. Ja. Hij was niet de eerste die dat had gedaan. Johnson deed het ook. En zelfs Roosevelt had van die bandjes. Dus het was op zichzelf niet zo'n gek idee. Maar toen het conflict ontstond en de hoorzittingen, in de hoorzitting werd gevraagd om naar die bandjes te luisteren, toen zei hij, geen sprake van, die dingen zijn van mij. Dat is naar het Hoge Rechtshof gegaan en daarvan zei het Hof, nee, alles wat er gebeurt in het Witte Huis is eigendom van het volk. Dat was de uitspraak van het Hoge Rechtshof. En,
3: kan je vergelijking stellen met, laten we zeggen, de visie van Nixon? En wat Trump probeert en wat Bondi en wat nu Blanche proberen. Idee dat...
2: Nou, ik snap wat je bedoelt, maar ik wel, voor een deel wel natuurlijk. Maar in het geval van Nixon was het niet een wraakactie. Nixon wilde iets tegenhouden. Namelijk bewijs dat hij een misdrijf had gepleegd. Die wilde alleen maar iets stoppen. En maakte alles daaraan ondergeschikt. Trump wil wat anders. Trump is op jacht naar een hele hoop mensen die hem in zijn gevoel hebben dwars gezeten en dus straf verdienen. Dus kun je niet helemaal vergelijken. Nou ja.
3: Nee, maar Trump heeft wel gezegd dat iedereen die binnen de 200 meter van het Witte Huis is geweest, onder zijn aanwezigheid, krijgt bij vooraf al gratie. Dus er speelt wat.
2: Ja.
3: Wat hij gewoon het volk wil. Ja. Wegnemen van überhaupt enige vraag over wat hij allemaal doet.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Nou, het laatste woord is hier niet over gesproken. En over
3: het
2: laatste woord zullen we naar de luisteraarsvragen gaan. Want die hebben het laatste woord, de luisteraars. Die vragen die zijn welkom op de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-50-20. En laten we beginnen met een vraag van Brechtje.
4: Hoe wordt J.D. Vance... is er nog bewijs dat hij via zeg maar, de Peter Thiel achtervang wordt beïnvloed? En zo ja, in welke mate? Of is dat eigenlijk heel lastig om daar meer over te zeggen?
2: Ja, dat was de grote man van PayPal, hè? Peter Thiel.
3: Ja.
2: En de financier en de... Ik zal maar zeggen, de opperstalmeester van het Circus Vance. En de vraag weet ik eigenlijk niet. Staat hij nog steeds zo onder zijn eigen onderdienst invloed?
3: Naar mijn weten wel. J.D. Vance is groot geworden door Peter Thiel. Of Peter Thiel, zoals hij wordt genoemd.
2: Ja.
3: Zeer rechtse, invloedrijke man die volgens mij nog steeds de vinger in de pap heeft met J.D. Vance.
2: Ja.
3: Ik weet niet tot hoeverre, en ik weet ook niet wat dat in de toekomst gaat bieden. Maar het antwoord is ja.
2: Ja, nou ja, hij heeft hem in elk geval gelanceerd. Want toen Vance senator wilde worden, heeft die Thiel heeft zijn hele campagne gefinancierd. Dat was een enorm bedrag. Dus,
3: Tech Pro,
2: precies. Dus dat zou kunnen. Maar ik weet niet, het is de moeite. Ik vind het een goede vraag en ook de moeite om in de gaten te houden. Want al die mensen die op de achtergrond zo'n rol spelen, die zijn ontzettend interessant voor, vind ik, gewoon voor de geschiedschrijving. Dus dank. Oké, we hebben een vraag van Thomas.
5: Bernard zal het nog wel weten. In de vorige eeuw stond Amerika met name bekend om zijn beroerte koffie. Die reputatie is al lang niet meer terecht. En ze zijn zelfs stelt een van de dragers van de wereldwijde koffiecultuur. Van specialty koffie tot Starbucks. Hoe is die omslag tot stand gekomen? En misschien belangrijker, wat is eigenlijk de rol van koffie in de Amerikaanse cultuur en specifiek Amerikaanse politiek? Hebben jullie wellicht nog leuke anekdotes waarin die kop koffie meer was dan alleen maar de cafeïne?
2: Ja, wat een ontzettend leuke vraag.
3: Hele leuke vraag.

0: Even in stukjes delen. Zullen we eerst even beginnen met de anekdotes, want die zijn het makkelijkst. Ja. En ik neem maar de eerste. De eerste anekdote is dat hierdoor de Amerika-podcast Koffiebeker is ontstaan. Dat is historisch misschien wel de allergrootste prestatie op dit gebied. Ontworpen vrijwillig door hoe heet hij? Erik Kolen, precies. Die heeft het eigen initiatief genomen. En die heeft veel contact met Jan trouwens. En toen, daar is die koffiebeker uit ontstaan. En dat is een hele leuke. En dan heb je natuurlijk, maar dan moet jij even vertellen, het verhaal van McDonald's. Want dat vind ik...
1: Ja, dat is het beroemde verhaal van een te hete koffie. Dat is gebeurd door een mevrouw van 79 jaar oud, die in de auto zat met een kopje koffie van McDonald's. Dat was te heet. Dat is over de arm gegaan. Daar heeft ze schade aan
0: brandwond
1: opgelopen. Ja. En toen heeft ze aan McDonald's gevraagd of ze bereid waren $20.000 te betalen. Toen heeft McDonald's gezegd, nee, je krijgt 800. Toen is er een lawsuit gekomen. Daar heeft ze uiteindelijk $200.000 aan gewonnen. En nog eens een 2,7 miljoen dollar extra. En niet voor de schade, maar voor de ernst van de situatie. Ja, dat is dus de beroemde zaak over te hete koffie bij McDonald's.
0: Geweldig.
1: Dus daar staat, daar staat nu een labeltje op dat je eraan moet denken dat de koffie wel eens heet kan zijn.
0: Ja. Ja.
1: Maar even verder over koffie in Amerika. Ik denk altijd, Nederland heeft een echte koffiecultuur. Je gaat bij elkaar op bezoek op de koffie. Dat heb je eigenlijk overal ter wereld, behalve in Amerika. Dit is eigenlijk nooit een koffiecultuur geweest. En zeker niet bij iemand op bezoek. Als je bij iemand op bezoek gaat, dan krijg je misschien wel wat aangeboden, maar eigenlijk weinig koffie. Goed, jij loopt al een tijdje langer mee. Koffiecultuur in Amerika, wat vind jij daarvan?
0: Het is nooit wat geworden. Dat wil zeggen, vroeger was die koffie niet te drinken. Hè. Dat was allemaal slootwater. Ja. En in de diners en in heel veel gewone restaurants is dat nog zo. En op een bepaald moment,
1: ik noem dat altijd zwarte koffie. Of ja, tenminste waterkoffie.
0: Ja, waterkoffie, dat is het. Smaakt me niks. Ja. Maar en toen kreeg je op een bepaald moment inderdaad ontwikkelingen. Vooral dat kwam. Dat is geïnspireerd, denk ik, door de Italianen in Amerika. Want die zijn wel op koffie.
1: Italiaanse en Franse cultuur, ja.
0: Ja, die zijn er wel op gesteld. En die hadden in hun restaurants ook vaak dingen als espresso. Daar had de gemiddelde Amerikaan nooit van zijn leven van gehoord. En toen kreeg je het hele Starbucks gebeuren. Maar daar komen inderdaad wel mensen bij elkaar. Of die ontmoeten elkaar. Maar het idee van, als je iets te bespreken hebt, ik zit hier nu in de studio met Luc. Als Luc en ik iets te bespreken hebben, dan zeggen we waarschijnlijk, joh, laten we even een kop koffie gaan drinken. Dat idee bestaat niet in Amerika. Is er gewoon niet.
1: En wat betaal je voor een kopje koffie in Nederland?
0: €2,50, denk ik. €3
1: Als ik hier naar Starbucks loop, dan hang ik al snel aan de $6.
0: Ja, en dan krijg je
1: voor een kopje wat ik toch matige koffie noem. Dus als ik echte koffie wil hebben, dan moet ik eigenlijk naar Little Italy.
0: Ja, en dan
1: naar een ouderwetse Italiaanse koffieshop.
0: Ja, en dan krijg je een kopje. En bij Starbucks komen ze niet verder dan een kartonnen bekertje voor dat geld.
1: Nee, zo is het.
0: Zo is het. Oké, zullen we een vraag die steeds komt? Dat is namelijk van Matthijs. Die vraagt of wij even iets kunnen zeggen over de mogelijke presidentskandidaten aan de democratische kant. En ik zeg, die vraag krijgen we steeds ontzettend vaak. En begrijp dat mensen blijven stellen. En wij kunnen er heel slecht op antwoorden, omdat we eigenlijk niet veel weten. Welke namen zingen nou steeds rond?
1: De namen die kennen we. Hè. Dat is dus Newsom en AOC en Pritzker uit Illinois. Maar ik ben even naar Polly Market gegaan. Hè. De betting site. Om te kijken hoe dat daar staat. En ik lees het gewoon even voor. Ik zie Ocasio-Cortez op 19%. Gavin Newsom op 17%. John Ossoff, de senator uit Georgia, op 15%. Kamala Harris op 7%. Pete Buttigieg op 5%. Josh Shapiro, gouverneur uit Pennsylvania, op 5%. En Mark Kelly op 3%. Dat is Polymarket. Zij zullen het ongetwijfeld beter weten dan wij.
0: Ja, maar goed, dan zou betekenen dat de socialistische beweging ligt een klein stukje voor in deze, als je dat zo wil interpreteren.
1: Zo is het.
0: Oké.
1: Ja. Nou. Laten we het daarmee afronden. Yes. Dat de tijd gaat snel,
0: de tijd
1: zeg.
0: Gaat snel, ja. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Of je kunt reageren op Spotify. Je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp. Dat is 06-28-13-5020. En wie weet win je zo'n prachtige Amerika Podcast koffiebeker. Volgende week is Jan weer terug, dus wij nemen voorlopig even afscheid van elkaar. Maar we zien elkaar morgen of overmorgen in New York.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Boeders-Bol, Lieke Klaver, Myrthe van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Op het nieuwe onderdeel de 4x100 meter gemengde estafette viel Nederland buiten de boot door een mislukte wissel. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
4: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
6: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waar we elke week praten met meerdere leiders op het gebied van innovaties die je nog niet eerder gehoord hebt. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
7: En Ben van der Burg.
6: En straks horen we in deze aflevering hoe BioTrip een groot verschil wil maken en hoe partijen samenkomen voor de ontwikkeling van medicijnen. Maar eerst gaan we in gesprek met hele boeiende innovaties vanuit de Brainport bij Traxon. En ditmaal gaan we praten met Ashok Sridhar, CEO van Traxon. Welkom.
8: Hartelijk dank.
6: Goed dat je er bent. Normaal zou ik dan nu vragen, wat doen jullie? Maar je hebt van alles meegenomen. Ja. Allemaal, ik laat het zien voor de mensen die dit kijken. Ik zie een hele rol met dun papier. Ik zie een beetje een stofrubberachtig papier. We hebben hier ook een flexibele. Prima. En het zijn allemaal chips. En ook nog eentje die je als een soort pleister op je borst kan doen. Oftewel, jullie maken flexibele chips, moet ik het zo zeggen?
8: Flexibele elektronica eigenlijk.
6: Vertel.
8: Ja, flexibele elektronica is eigenlijk een vervanging van de traditionele printplaatje.
6: Ja.
8: Die is overal in alle elektronica, gadgets en devices beschikbaar.
6: Mm-hmm.
8: En hij is gewoon de brains van elke device gewoon. Maar de traditionele printplaat is eigenlijk meestal rigide en helemaal niet recycleerbaar. En ook er is een sterke afhankelijkheid van Aziatische supply chain.
6: Ja.
8: Maar wat wij doen bij Traxon is op basis van TNO-technologie, wij printen in een additieve manier, zoals printen op papier, elektronica circuit. Ja. Ook een multilax complex zijn. En, daar, en daarop zeg maar bestoken we chips en LED's en dit soort componenten.
6: Ja.
8: Om volledige functionaliteit te creëren.
6: Ja, nu vraag ik me bijna af. Waarom doen we dit al decennia lang alleen maar op hard materiaal?
7: Ik had exact hetzelfde.
6: En zijn jullie pas begonnen met, als in waarschijnlijk niet als enige, om dit op zachte, flexibele materialen te doen?
8: Dat is heel belangrijk. Ja, zachte en flexibele materialen hebben heel veel voordelen, maar ook nadelen.
6: Ja.
8: Als je zeg maar een betrouwbaar product wil, moet je ook op een betrouwbare en robuuste substraat bouwen.
6: Ja.
8: En daar ligt reliability is heel belangrijk.
6: Mm-hmm.
8: En wij doen dat precies andersom, alles op flexibele, zelfrekbare materiaal.
6: Ja.
8: Dat kunnen we doen ook in een betrouwbare, reliable manier. Dank aan TNO.
6: Ja.
8: TNO heeft bijna 20 jaar lang dit soort technologie ontwikkeld. Waarmee kan je eigenlijk alles flexibel en lightweight maken.
6: Mm-hmm.
8: Maar ook reliable. Dat is heel belangrijk.
6: Ja, robuust.
8: Precies. Dat is heel belangrijk. Ja.
7: Oké, okay, maar zijn er dan nog specifieke toepassingen? Ja. Of hebben we straks gewoon in iedere printplaat ergens hebben het flexibel? Of hebben we specifiekere toepassingen?
8: Ja, kijk, heel veel toepassingen hebben eigenlijk die rigide printplaatje nodig. Bijvoorbeeld als het.
7: Jij bent even robuust. Dus dan heeft het geen verschil.
8: Dat wel, maar er is ook structurele stijfheid nodig.
7: Stijfheid.
8: Ja, precies, ja. Daar kan je niet zomaar vervangen. Maar ook waar heb jij hoge stroom nodig? Dus high power electronics.
7: Ja.
8: Daar kan je niet geprinte elektronica meteen direct in op ingebruiken.
7: Nee.
8: Maar er zijn zoveel andere toepassingen, zoals wearable, draagbare devices.
6: Zeker.
8: Die direct op je lichaam kunnen geplakt worden. Bijvoorbeeld voor hartslag of ademhaling of zelf zweet te analyseren.
6: Ja.
8: Maar ook in kleren te zeg maar, integreren.
6: Ja.
8: Dan heb je bijvoorbeeld piloten kan je monitoren of soldaten in een defensie in een oorlogomgeving.
6: Het heeft ontzettend veel voordelen om dit flexibel te kunnen doen.
8: Absoluut. Maar ook in packages, in logistica, heb je heel veel hoogwaardige producten.
6: Ja.
8: Wie weet welke pakketten, hoe wordt het behandeld.
6: Ja.
8: Daar kan je niet heel veel gewicht toevoegen. Er zijn stickers te plakken, hij kan alles vertellen qua hoe warm het pakket was, waar het pakket is en alle informatie.
6: Ja.
8: Die heet Logistics Track and Trace.
6: Ja.
8: Ja.
6: En toch zie ik dit nog nauwelijks geïmplementeerd in de wereld. Maar dat komt omdat het dus eigenlijk nog niet zo ver in de uitvindingsfase is als jullie het nu al brengen.
8: Precies, dat is de Traxon heeft dat stapje gemaakt van TNO lab scale naar productieschaal bij Traxon in Eindhoven.
6: Ja.
8: Iemand moet het maken gemaakt, zeg maar.
6: Daar hebben jullie een productiefaciliteit.
8: Absoluut. En we hebben ook onze eigen machine ontwikkeld. Want daar heb je niet zomaar een gewone printer pakken en printen.
6: Mm-hmm.
8: Daar moet ook speciale aanpassingen gebeuren.
6: Ja.
8: Dat hebben we ook zelf gemaakt bij Traxon.
6: En kun je dat nu allemaal dan op schaal zo uit die machine laten rollen en aan de klant leveren?
8: Ja, we kunnen eigenlijk nu 5 tot 10 meter per minuut printen.
6: Ja.
8: Ja, dus het is mogelijk met onze productielijn miljoenen stuks te produceren in Eindhoven.
6: Ja.
8: En dat is inderdaad al een stapje die we hebben de afgelopen 4 jaar gemaakt. We zijn maar 4 jaar oud eigenlijk.
6: Ja. Ja.
7: En welke klanten staan in de rij? Al die rollen prints die jullie eruit dus halen uit die machine?
8: Ja, de grootste klanten, de grootste markt is inderdaad wearables, draagbare devices. We hebben eigenlijk in totaal 30 landen van 10 verschillende landen.
6: Mm-hmm.
8: Maar meestal voor dit soort healthcare toepassingen.
6: Mm-hmm.
8: Maar ook voor zogenoemde Internet of Things, waar je heel veel sensoren hebben nodig. Bijvoorbeeld logistics track and trace.
7: Oh, die,
8: ja, maar ook om bijvoorbeeld ook jouw die heet structural health monitoring. Kan je jouw machine, hoe gezond jouw machine is, zeg maar.
6: Ja.
8: Dan kan je ook monitoren en communiceren met radio waves naar een receiver station.
6: Ja.
8: Continu meter. Dat is ook een IoT device.
6: Ja.
8: En ook smart homes. Iedere huis en gebouw wordt gewoon smart. Bijvoorbeeld, hoe kan je energie goed managen en verlichting gewoon aanpassen qua smaak van de mensen, zeg maar.
6: Ja, zeker.
8: Dat gebeurt allemaal door IoT devices. Wat ligt daarachter is gewoon elektronica.
6: Ja.
8: En daar kunnen we ook heel veel leveren, zeg maar. Dat doen we al. Ja.
7: Er is 20 jaar aangewerkt. Dan neem ik aan dat het ingewikkeld is. Want anders werk je echt geen 20 jaar.
8: Enorm.
7: Dan wat is het ingewikkelde eraan?
8: Kijk, 20 jaar TNO heeft aangewerkt. Maar met 30, 40 collega's. Dus in totaal meer dan 500 person years, persona jaren. Dat is achter Traxon technologie. Wat is complex hier inderdaad? Printen is mogelijk. Maar we moeten uiteindelijk alle design rules herdenken. Je kan niet meteen de PCB, de printplaatje, design rules pakken en printen. Want de materialen zijn anders.
6: Ja.
8: Je moet nieuwe design rules ontwikkelen. Maar ook nieuwe processen ontwikkelen. En last but not least, printen en maken is één ding, maar hij moet ook een aantal maanden, jaren werken. Hoe kan je robuust
6: een
8: doel
6: hebben?
8: Ja,
6: hij moet langdurig.
8: Daar is de, zeg maar. Ja. Ja, ja. Dat was altijd een gap tussen R&D en markt. Ja. En TNO en Traxen hebben dat, zeg maar, de gap is bridged door ons.
6: Ja. Dus dat hebben jullie voor elkaar. Ja. Wat zijn dan nu nog de uitdagingen? Is dat het produceren op schaal? Op is schaal. Dat de markt? Ja?
8: Ja, dat is, kijk, volgens bijvoorbeeld McKinsey & Company, de komende jaren hebben we niet miljoenen, maar miljarden. In Engels is trillions. Trillion sensor economy. Iedere jaar hebben we trillions of sensors nodig.
6: Overal komen sensoren.
8: Overal. Elektronica is gewoon nodig.
6: Ja.
8: Maar hoe kun je dat reliable maken, maar ook duurzaam maken?
6: Ja, ja.
8: En daar moeten we enorm upscalen.
6: Ja.
8: En kijk, we zijn in Nederland, we zijn in een kennisland, innovatieland.
6: Mm-hmm. Ja.
8: Maar niet per se een land waar ik een miljarden stuks produceren. Dus nee, onze dus uitdaging.
7: Voor, ja. Hoezo niet? Wacht even, je hebt de VX300, dat is je eerste. Ik zie die op de website.
6: Dat is jullie machine.
7: Dat is jullie machine.
8: Ja, VX300 en nog VX600, dat is nog breder en sneller.
7: Maar dan maak je er dan toch gewoon 300 van? En die zet je ergens neer in een.
6: Ja, waar dan?
7: Nou, op de Maasvlakte. Alles zit op de Maasvlakte tegenwoordig.
8: Dat kunnen we zeker doen, maar er zijn wel praktische problemen. Ja, dat is natuurlijk. We zijn in Eindhoven, waar ook ASML en Philips zijn allemaal aanwezig. Dat is prima. We krijgen een goede introductie van Trachten altijd.
6: Ja.
8: Maar om juiste mensen te vinden, dat is dan de uitdaging. Maar nog steeds, in Nederland hebben we stroomtekort.
6: Ja.
8: We zijn super sustainable, duurzaam. Maar we moesten ook soms dieselaggregaat draaien.
6: Oh, want van de net, we krijgen we geen energie. Geen aansluiting kunnen.
8: Daar moeten we dat allemaal oplossen. Ja. Dan kunnen we echt schalen. Zeg
6: dus
8: maar.
6: Waar in Europa kunnen jullie dan naartoe? Of moet je buiten Europa
8: kijken? Graag in Nederland. Heel graag in Nederland. Want er komen ook aanvragen van defensie.
6: Ja.
8: Bijvoorbeeld voor drones ook.
6: En dan kan er opeens van alles.
8: En liever gewoon hier doen.
6: Ja, ja.
8: Maar we moeten de juiste support system infrastructure hebben.
6: Ja.
8: Maar gelukkig zijn we Traxon dankzij ook programma's zoals dit. Maar ook bijvoorbeeld in Financiële Dagblad en zo.
6: Ja.
8: We zijn heel beroemd geworden.
6: Jullie zijn zichtbaar.
8: Ja, zichtbaar geworden. We hebben ook een aantal awards gewonnen. Dus hopelijk kan ook regering en ook dit soort agencies kunnen iets.
6: Maar ik begrijp van je, jullie zijn actief bezig om te kijken waar je in Nederland een grotere productiefaciliteit hebt.
8: We gaan zeker, zeg maar, in de komende maanden, misschien volgende jaar, nog een tweede vestiging hebben, zeg maar. Ja. Misschien regio Eindhoven of Bode Eindhoven.
6: Mm-hmm.
8: Maar daarna, dat is nog steeds miljoenen stuks.
6: Ja, ja.
8: Maar we moeten naar miljarden stuks gaan.
6: Ja,
8: of honderden miljarden stuks gaan eventueel. Dus daar moeten we heel veel partners hebben. Ecosystem is belangrijk. Dus we kunnen niet alles zelf oplossen. Natuurlijk.
6: Nee. Ja, dat was mijn volgende vraag ook. Precies. Vertel over het ecosysteem waar jullie in zitten.
8: Dus daarom zijn we ook onze ecosysteem aan het bouwen. Ook partners die kunnen ook op basis van Traxon technologie produceren, zeg maar. Onze technologie, onze machines, ze gaan produceren. We krijgen, zeg maar, one-time fee, maar ook licensing fees, zeg maar.
6: Ja.
8: Dat is ook de business model waar we langzaam gaan.
7: Dus je maakt die machines ook zelf, hè? Dus ik kan nu een VX600 kopen.
8: Ons eigen.
7: Ik zet het in mijn achtertuin en ik ga gewoon printen.
8: Theoretisch, misschien een groot achtertuin met alle energie. Voorzieningen, maar goed, het is wel mogelijk, ja.
7: Nee, maar even serieus.
8: Ja, onze machine, onze patent.
6: En die kan je dan in licentie gebruiken om je eigen ontwerp.
7: Maar dat is ook je bedoeling, dit?
8: Absoluut, we gaan ook jullie. Kijk, wij produceren tot een schaal, een miljoenen stuk, zeg maar.
6: Ja.
8: Maar daarna moeten we ook met partners, inderdaad, we kunnen machines verkopen en leren hoe je machines kunt bedienen, maar ook designen en zo. En ieder jaar krijgen we op basis van een aantal stuks die je produceert en licensing fee.
7: Hey, en de vraag uit de markt is op dit moment onbeperkt. Dus de vraag is heel hoog, nu al.
8: De vraag is heel hoog voor honderdduizenden tot miljoen stuks.
7: Maar nog niet miljarden.
8: Nog niet miljarden. Dus, want waarom is dat? Want we hebben eigenlijk het pad laten zien. TNO-technologie van lab-scale, world's best, zeg maar. En Traxon heeft dit naar productieschaal gemaakt.
6: Ja.
8: En de volgende stap is om iedereen te overtuigen. Oké, laten we gewoon gaan en vervangen. Alle PCB's vervangen of zoveel mogelijk vervangen.
6: Ja.
8: In plaats van
6: alles is
8: van
6: nu nog op ingericht om dan maar om de harde materialen heen te werken. In plaats van, hé, nu kunnen we met zachte materialen.
8: Maar ook zoals je weet, de PCB-technologie, de groene printplaatsen, zijn al 70, 80 jaar oud.
6: Ja,
8: en in China
6: standaard.
8: Zijn er zoveel bedrijven. Een super goedkoop kopen.
6: Ja. Ja.
8: Maar hoe kan je de juiste kwaliteit en prijs ik zeg maar aan de klant geven.
6: Ja.
8: En de duurzaamheid is een laagje erop, die is ook belangrijk.
6: Ja, het is een soort zeg maar, glijdende schaal. Op een gegeven moment hebben ze ontdekt, oh, maar nu kunnen we alles zacht gaan doen. En
8: precies.
6: Dan,
8: Dus we hebben de proof point laten zien. En nu komt allerlei tractie van Traxon van
6: mooi.
8: De markt. Dus, en dan moeten we de juiste partners hebben om te kunnen upscalen.
6: Ja.
8: Ja.
7: Ja, en is dat makkelijk? Dus staan mensen daarvoor in de rij? En is de funding daarvoor? Is het geld daarvoor?
8: Ja, funding is nooit makkelijk natuurlijk om te upscalen. Zeg maar, of ja, alles te groter te maken en uitbreiden, hebben we ook investeerders nodig. Mm-hmm. We hebben gelukkig goede investeerders nu. InvestNL, DeepTech, Excel, BOM, de provincie Brabant. Ook TNO natuurlijk. En 819 Capital zijn allemaal achter ons als investeerders. Maar de PCB-industrie, de printplaatje-industrie, in CWR vanaf nu, dat wordt een 150 miljard groot. Dat is 150 billion, dat is maar groot.
6: Ja.
8: We zijn een klein vis hier. Hoe kunnen we die technologie gewoon... We willen graag 10% van PCB's vervangen.
6: Ja.
8: Dan hebben we heel veel middelen nodig.
6: 15 miljard.
8: Kunnen we vervangen. Ja. Maar we hebben zeker 100 miljoen plus nodig om dat te kunnen doen.
6: Dus hoe
8: kunnen we van nu tot dat punt gaan met de juiste investeerders in de ecosystem? Daar ligt de challenge.
7: Ja. En zijn er in China veel initiatieven zoals dit?
8: Er zijn veel initiatieven in China. Ja. En dat is zoals je weet, in China kunnen ze gewoon veel sneller gaan met heel veel mensen.
7: Met manufacturing is een 10 daar.
8: Precies, dat is, we hebben ook dat gezien. Zonnepanelen bijvoorbeeld, of OLED. Europa was de leider, maar nu is er bijna niks hier.
6: Nee.
8: Dat moeten we voorkomen. En daarom hebben we juiste partnerships nodig. Maar ook bijvoorbeeld defensie en drones en dit soort producten willen niet daar laten maken, zeg maar.
6: Ja.
8: In Europa is er nu de European Chips Act.
6: Zeker, nu de twee.
8: Ik zeg altijd, chips is één deel van de hele circuit.
6: Ja.
8: En wat gaan we doen met de rest van de circuit?
6: Ja.
8: Gaan we gewoon chips produceren en naar China?
6: Je moet die hele keten aan chips moet je in
8: dat doen we hier.
6: Ja.
8: En daar hebben we heel veel steun nodig, ook van de regering, ook van de provincie, maar ook investeerders.
6: Ja, hou ons op de hoogte. Dankjewel, Ashok Sridhar, CEO van Traxon. En nu gaan we praten met Willem Mulder, co-founder van Biotrip. Welkom, Willem.
9: Dank.
6: Goed dat je er bent.
7: Wat doet Biotrip?
9: Ja, Biotrip is eigenlijk onderdeel van een waardeketen die wij aan het creëren zijn hier in Nederland, in Zuid-Nederland. Om van een academisch concept op basis van nanotechnologie en immuuntherapie de hele keten te creëren naar de patiënt.
6: Dus dit gaat om biomedische technologie?
9: Dit gaat echt om drug development, ontwikkeling van medicijnen.
7: Ja, dus het bedrijf creëert die waardeketen. Dus die pakt van een universiteit een bepaalde uitvinding met nanotechnologie en immuuntherapie. En die pakt dat op en die brengt dat uiteindelijk dat een arts dat voor kan schrijven.
9: Het zit midden in de waardeketen en het ontwikkelt het IP dat wij academisch ontwikkelen. Ja, dus we hebben allerlei nieuwe concepten.
6: Mm-hmm.
9: Vragen we patent op aan. En Biotrip managt dat hele proces. Gaat dan ook verder met het ontwikkelen van mogelijkheden tot commercialisatie.
6: Ja, precies. Dus jullie zijn een platform, een incubator.
9: Een incubator,
6: een brede tussenpartij.
7: Gebeurt dat niet dan? Is dat een lacune in de ontwikkeling van medicijnen?
9: TU Eindhoven, de Brainport-regio, die staan vooral bekend om bits en bytes.
7: Mooi, hè? Daar zijn wij blij om.
9: En allerlei mechanische dingen. Maar wij doen echt aan medicijnontwikkeling. Daar staat die Brainport-regio en de TU Eindhoven helemaal niet bekend om.
6: Mm-hmm.
9: Ik ben in 2021 teruggekeerd naar Nederland. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest aan Mount Sinai in New York.
6: Mooi.
9: Ik had de ambitie om zo'n biotech waardeketen te creëren in Zuid-Nederland. En daar is Biotrip een heel belangrijk onderdeel van.
6: Ja, want hoe is dit dan tot stand gekomen? Jullie zijn voortgekomen vanuit de TUE, zeg ik dat goed? Of hoe is dit ontstaan?
9: Nou ja, dat is een initiatief van mij. Dus in 2020 heb ik besloten, ik ga terugkeren. Dan ben ik gaan kijken van hoe kunnen wij iets optuigen dat competitief is met wat er in Amerika allemaal gaat.
6: Want daar zijn meer van dit soort partijen, de concurrenten.
9: Ik ben dan ook mijn eigen concurrent. Het eerste bedrijf heb ik aan Mount Sinai opgericht in 2019.
6: En
9: wat we aan Mount Sinai deden is toponderzoek.
6: Mm-hmm.
9: Ontzettend translationele bioengineering. Dat betekent dat bioengineering is die echt geschikt kan worden voor de patiënt.
6: Mm-hmm.
9: En dat ondernemen, dus via entrepreneurship, dat medicijnen ontwikkelen en uiteindelijk proberen bij de patiënt te krijgen. Dat bedrijf zit inmiddels in Nederland.
6: Ja.
9: En daarna kijken van hoe kunnen we dat opschalen en welke partijen moeten we daarbij betrekken.
6: Ja.
9: Dus mijn academische onderzoeksgroep die zit met één poot in de Technische Universiteit Eindhoven en de andere poot in het Radboud Universitair Medisch Centrum. En dus we proberen allerlei allianties te creëren En die is ook best logisch, hè, want je Eindhoven, Nijmegen, dat is nog geen uur.
6: Nee.
9: En daartussenin zit Os, ja. Pivot Park. En daar, dat is natuurlijk op de artefacte van Organon.
6: Ja, zeker. Ja,
9: dus daar kun je ontzettend goed work development doen.
6: Ja, nou, dat hebben we ook gehoord in eerdere aflevering.
7: Ja, maar ik wil even een beeld hebben. Dus je hebt die onderzoekers, die maken dus een nieuw medicijn. En dan moet je naar mijn idee in jouw platform of in jouw organisatie, hoe je het ook noemen wil, in Biotrip, hou je dan... Wat hou je erbij? Zijn dat investeerders of de patentenmanagement? Maar is dat nodig? Nee. Ja,
6: welk
7: wat
6: probleem los je op?
9: Nee, dat is zeker wel nodig, hoor. Patentmanagement. Dus de nieuwe concepten, de nieuwe technologieën worden ontwikkeld in onze academische onderzoeksgroep.
7: Ja, dat snap ik. Ja.
9: En dat IP wordt...
7: En dan?
9: Dus die patenten worden vervolgens overgedragen. Want de TU Eindhoven en de Radboud Universitair Medisch Centrum zijn ook aandeelhouders in Biotrip. Mm-hmm. Wordt het IP overgedragen aan Biotrip. En dan werkt daar met jongens... Twee jongens van de Zuidas. Die zijn financieel professionals in biotech. Eentje heeft ook een achtergrond in intellectueel eigendom.
6: Ja, heel belangrijk.
9: En met hun hebben we een hele grote IP-portfolio opgebouwd. Waar je nou zeker een half dozijn nieuwe biotech zou kunnen oprichten.
7: Ja, ja. Dus dan heb je IP, een half dozijn. En dan?
9: Zijn we nou bezig met oprichten van... Het eerste nieuwe bedrijf kan ik er niet te veel over zeggen. Maar het eerste nieuwe bedrijf hebben we half maart opgericht. Mm-hmm. En dat nieuwe bedrijf krijgt een exclusieve licentie van Biotrip... tot die IP-portfolio om zo een nieuw medicijn te ontwikkelen.
7: En zoek je dan ook de organisatie bij elkaar voor dat nieuwe bedrijf? Dus de CEO en de CFO?
9: Dat doen we allemaal zelf. Hè. Dus we hebben zelf dat nieuwe bedrijf opgericht. Ik doe dat met mijn bioengineering partner in crime, Roy van der Meel. Daar heb ik ook die hele club mee opgebouwd.
6: Ja.
9: Dus wij zijn zelf naar de notaris gegaan, hebben zelf dat bedrijf opgericht.
6: Ja.
9: Vervolgens zijn we naar Biotrip gegaan, hebben we licentie gekregen. En een ruil van onderdeel van die licentie is dat Biotrip shareholder wordt in dat nieuwe bedrijf.
6: Ja.
9: En wij zijn nou met een hele groep investeerders bezig om dat bedrijf helemaal gefinancierd te krijgen. Nou,
7: ja. Kun je iets vertellen over de technische oplossing die er is? Want dit is natuurlijk wel de grote techshow. Dus we willen ook even horen wat is nu de technologische oplossing.
9: Nou, wij ontwikkelen immuuntherapie op basis van nanotechnologie. Nou, dat is een beetje nietszeggend. Ik kan het heel concreet maken. De strategie die ik volg al 20 jaar, sinds ik in 2006 naar Mount Sinai ben verkast, is om nanomedicijnen, dat zijn medicijnen gebaseerd op nanotechnologie, om die nanomedicijnen te ontwikkelen op basis van ons eigen nanotransportsysteem, waarmee ons lichaam lipide en dus vetten transporteert.
6: Ja.
9: Kennen jullie als goed en slecht cholesterol?
6: Mm-hmm.
9: Nou, dat is dan maar geen cholesterol. Dat zijn eigenlijk nanodeeltjes.
6: Ja.
9: Die transporteren vet en andere macromoleculen door de bloedbaan.
6: Ja.
9: En die gaan van nature interacties aan met immuuncellen.
6: Ja.
9: En dus dat hebben we eigenlijk geplagieerd. En daar hebben we een heel medicijnplatform op ontwikkeld.
6: Oké, en dat is jullie specialiteit?
9: Dat is onze specialiteit.
6: Ja. Waar lopen jullie nou echt tegenaan? Of gaat het eigenlijk best wel goed de afgelopen 6 jaar?
9: De biotech finance wereld die ligt wel een beetje op zijn rug.
6: Hoe komt dat?
9: In 2020 en 2021 klotsen tegen de plinten. En er zijn er allerlei investeringen.
6: Ja, want gedaan, geld was gratis om te lenen.
9: Juist. En
7: corona.
9: Je had die COVID-vaccins. Ja. En de sky was de limit. Ja, ik werd er ook heel zenuwachtig van.
6: Want jij zag al de bubbel barsten.
9: Ja, want ik zag allerlei bedrijven gefinancierd worden zonder fatsoenlijke due diligence. En kan nog wel eens hele negatieve repercussies hebben voor wat wij uiteindelijk.
6: En waarvan acten dus in de jaren daarna?
9: Ja, dat was de afgelopen jaren is heel pittig geweest.
6: Ja. En nu?
9: Nou, wat ik nu dus heb gedaan is dat er... Ja, het is echt een... Alles hier is een bottom-up initiatief.
6: Mm-hmm.
9: Dus ik werk nou met een groep investeerders. Er zijn jongens die voornamelijk die hun sporen hebben verdiend hier op de Zuidas.
6: Mm-hmm.
9: Onder andere handelaren van Optiver. Mensen die in mergers en acquisitions zitten.
6: Ja.
9: Mensen die uit hier van de Zuidas financiële wereld en biotech veel ervaring hebben.
6: Ja.
9: En die hebben we bij elkaar gebracht. En met deze groep zijn we dit allemaal aan het organiseren.
7: Ja, maar die mensen hebben maar één doel. Dus één doel is geld verdienen. En jij hebt maar één doel, mensen beter maken. Hoe matcht dat?
9: Ja, dat is een mooie waarneming. Ik heb het idee dat ze dat doel hebben gehad. En nou denk ik, we hebben best veel geld. Laten we nou eens kijken of we voor de lange termijn iets voor het land kunnen betekenen. En ik denk dat dat ook heel erg oprecht is. Ik kom er natuurlijk vanuit Ik ben gaan ondernemen, geïnteresseerd geraakt in die, zeg maar, de financiële aspecten van dat ondernemen vanuit inhoudelijke ambities.
6: Juist.
9: Zij komen er vanuit, zeg maar, de financiële ambities. En dat komt nou samen. Maar je merkt ook dat mensen die best wel snel veel geld hebben verdiend, dat die er eigenlijk best wel graag willen inzetten om Nederland vooruit te helpen. En om uiteindelijk iets te kunnen leveren dat je echt kunt zeggen, ja, dat heeft waarde gecreëerd. En ja, heeft echt mensen geholpen.
6: Dankjewel. Willem Mulder, co-founder van Biotrip. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Techshow. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Techshow. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter.
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
7: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
6: En naar wat er o zo fout is gegaan.
8: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
6: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
9: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
10: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
11: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
10: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
12: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
10: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
13: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Boeders-Bol, Lieke Klaver, Mirthe van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Bij de mannen-estafette was er brons, mede dankzij slotloper Jonas Pijvers. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
16: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
17: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk.
18: In een briezer ananas. Ja, welkom hier, Playa del Amstel. En deze week gaan we in gesprek met de rechtspraak. Arjan, neem ons eens mee. En wat weten we van dit mooie werkmerk?
19: Daar komt hij. En Ellen gaat ons daar dadelijk vast nog meer over vertellen. De rechtspraak is de organisatie achter alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven. Ze behandelen rechtszaken en zorgen voor onafhankelijke rechtspraak. De rechtspraak bestaat sinds de invoering van de Nederlandse rechtsstaat. En dat is ongeveer sinds 1811. In Nederland vind je in totaal 11 rechtbanken plus 4 gerechtshoven. En daarnaast zijn er gespecialiseerde colleges, zoals de Centrale Raad van Beroep en de College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het team van de rechtspraak bestaat uit circa 13.500 medewerkers, verdeeld over zo'n 2700 rechters en raadsheren en 10.800 collega's in andere functies. Oh ja, en ze behandelen samen zo'n, schrik niet, 1,5 miljoen zaken per jaar.
0: Jongen. En bij de rechtspraak werkt Ellen Lette. Welkom, Ellen. Fijn dat je hier bent. Dat deed hij goed, hè?
1: Hij heeft goed zijn best gedaan. Ja. Ik denk ook goed het jaarverslag gelezen.
19: Ja, we hebben hard geresearched om er een mooie geheel van te maken.
1: Ja.
0: Ellen, waarom ben jij ooit bij de rechtspraak komen werken?
1: Nou, ik ben eigenlijk daar begonnen omdat een aantal jaar geleden stond er niks op het gebied van werving en selectie in arbeidsmarktcommunicatie. En daar zochten ze iemand voor. En ik vind het heel leuk om van niet iets te maken. Ik dacht eigenlijk dat ik 2 jaar zou blijven. Ik zit er nu inmiddels al 5 jaar. En naast het opzetten ervan, en nou, daar gaan we het denk ik zo nog verder over hebben, heb ik nu ook dat gevoel wat eigenlijk iedereen zegt, maar dat ik ook echt bijdraag aan een rechtvaardige samenleving. En dat maakt het voor mij wel extra een soort bonus op de functies die ik hiervoor heb gehad.
0: Ja, nou, ja. Laten we daar zo verder op induiken. Je gaf aan van niets mocht jij iets maken. Dus er was niets. Hoe ga je dan te werk? Want jij, even voor de luisteraar, jij bent verantwoordelijk voor het neerzetten van het employer brand. En jij doet de hele recruitment en employer brand strategie voor de rechtspraak. Dan kom je daar, er is niets. En dan, hoe begin je?
19: Ja, waar begin je dan?
1: Ik kwam in coronatijd. Dat was dus echt op onderzoek gaan en heel veel praten. Ook kijken wat er wel was, want we hadden wel een werken bij site, maar eigenlijk niet duidelijk wie daar verantwoordelijk voor was. En we hadden 1 recruiter, dus die heb ik ook direct opgezocht om te gaan kijken wat er was. En uiteindelijk kwam ik er toch eigenlijk na zo'n 3 weken wel achter dat er werd heel veel ook intern gedacht over wat de rechtspraak is en wat we als werkgever en wat we naar buiten uitstralen. Maar wij zijn begonnen eigenlijk klassiek, zoals je begint, met een werkgeversonderzoek. En dat hebben we intern en extern gedaan om echte informatie op te halen. Kennen mensen de rechtspraak? Zo ja, wie kennen de rechtspraak en wat vinden ze ervan? Dus dat is echt wel de basis geweest om onze hele strategie neer te zetten.
19: Wat gaaf.
0: En wat was de vraag in die zin die je voor jezelf hebt gecreëerd of die je meekreeg, je opdracht? Moest je betere kandidaten recruteren? Moest je meer mensen recruteren? Liep de rechtspraak vast omdat er onvoldoende mensen waren? Dus waar zat voor jou de opdracht?
1: Ik ken de opdracht nog uit mijn hoofd. Positioneer de rechtspraak als aantrekkelijke en inclusieve werkgever om het juiste talent te werven op de juiste tijd tegen het juiste budget.
0: Wauw, Arjan, komt binnen, hè?
19: Ik weet niet eens meer wat ik gisteren gegeten heb.
1: Ik ben er al 5 jaar mee bezig, continu. Dus, ja.
19: Echt fantastisch. Ja. Waar ik heel erg nieuwsgierig naar word, jij zegt heel bewust van, ik had 2 jaar in gedachten, het zijn er 5 geworden. Maar wanneer is dat besef gekomen van, ik ben echt iets aan het toevoegen voor die rechtspraak? Was dat in het begin al of is dat gedurende die weg gekomen?
1: Ik kwam er al wel heel snel achter toen ik zeg maar mijn eigen onderzoek deed bij de rechtspraak en iedereen te leren kennen, dat ik al heel snel in de gaten had dat iedereen die bij de rechtspraak werkt heeft wel een gezamenlijk ding. Uh-huh. En ja, volgens mij wilde ik daar toch al heel snel ook bij horen. Want iedereen heeft toch wel dat ding, ik wil maatschappelijk iets betekenen. En het zijn vaak best wel loze termen. Maar je voelt het. Het
19: is er gewoon echt.
1: Ja.
0: Het zijn ook loze termen, want als je met iemand van Friesland Campina spreekt, die zegt dan, wij maken melk, nurturing the world. Ja. En iedereen, en iemand die snoep maakt, die zegt, ik wil kinderen een blij gevoel geven, impact. Als kinderen blij zijn, zijn hun ouders blij. En als hun ouders blij zijn, dan et cetera. Ja. Dus iedereen wil impact maken. Ja. Maar jij zegt, en ik zie dat ook, ik geef wel aan, maar ik heb dat echt gevoeld. Wat voelde je dan? Toen, wat ging er door je heen? Wat was dat? Waardoor jij dacht, bij de rechtspraak is dat echt zo.
1: Je ziet heel gedreven mensen bij de rechtspraak. En ik heb ook veel rechters gesproken. En als je dan hoort hoe zij met passie, passie praten en hoe zij zo hun best willen doen om, zeg maar, de rechtszoekende, hè, degene die bij een rechtszaak moet komen en een zitting leidt, hoe ze dat zo goed mogelijk willen doen. En dat proef je echt wel heel erg. En alle mensen die, zeg maar, om de rechters heen staan, want ja, we doen het uiteindelijk allemaal met z'n allen, die hebben dat ook. Ze willen gewoon echt dat er, ja, dat mensen een eerlijk proces krijgen. Een eerlijk proces betekent niet dat iedereen blij is. Want ja, vaak is het de een krijgt gelijk en de ander krijgt ongelijk. Maar wel om die helderheid te verschaffen en dat op een, ja, op een goede manier te doen. Dus dat, ja, als je een rechtszaak hebt, heeft dat echt wel heel veel impact natuurlijk op je leven. Hè? Als je weet dat je voor de rechter moet komen voor, ja, wat voor een kwestie dan ook.
0: Ja.
1: Dat merk je echt.
0: En hoe, dat is met name ook het beeld naar buiten. Hè? Dus je noemt het mag je dat een consumentenmerk noemen? Dat is wat ze naar buiten. Maar hoe vertaal je dat gevoel dan naar intern? Want je zei net, ja, ik ben onderzoek gaan doen. Ik heb allerlei ingrediënten op tafel gekregen. En hoe vertaal je dat dan, die ingrediënten, naar een aanpak? Want employer branding, ja, dan moet je juist rekening houden met doelgroepen en mensen. En dan moet je ze juist raken in hun privé en op hun social en in hun AI-chatvenster. Maar de rechtspraak is vrij autoritair en heel statig. Dat lijkt me lastig.
1: Dat valt eigenlijk wel mee. Want het beeld wat mensen hebben van buiten is heel anders dan dat de rechtspraak echt is. En ja, nou, ik zeg altijd, arbeidsmarktcommunicatie is minimaal 80% gewoon vertellen wie je bent en wat je doet. En 20% mag die ambitie of die wens zijn.
19: Die stretch, zeg maar, wat je nog wil, ken ik.
1: Ja, en
0: dus wat zei je, dat is 80% is laten zien wie je bent?
1: Ja, en
0: Wat laat je dan zien?
1: Wij laten zien dat er behalve rechters, dat er ook andere doelgroepen zijn. En dat is echt wel heel anders dan ooit daarvoor was. Want mensen denken bij de rechtspraak eigenlijk alleen maar aan rechters. Dat iedereen altijd in een toga rondloopt.
19: Rechter of griffier alleen maar met een hamer op een brood tikken.
1: Ja, en dat kwam onder andere ook uit die onderzoeker. Dat heel veel mensen wisten helemaal niet dat als je IT'er bent of finance, dat je bij de rechtspraak kan werken. Dus daar hebben we echt wel heel hard aan gewerkt.
19: Zit daar dan ook welke doelgroepen zitten jullie uitdagingen vooral op recruitment vlak?
1: Nou, zoals bij elke organisatie IT. Maar ook administratie. Mm-hmm. En dan de juiste mensen bereiken. Omdat het toch wel een ander soort administratie is dan als je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, bij een fabriek doet of zo.
0: Dat is verschil.
1: Je bent eigenlijk al direct bezig met juridische dossiers. Die moet je ook gaan samenstellen. Je moet ook vaak de mensen over wie die rechtszaak gaat, moet je ook contact mee gaan opnemen. En dat zittingen plannen, dat soort zaken. Dus je bent eigenlijk best al wel een onderdeel van het proces voordat het op een zitting komt. Ja, en dat is denk ik niet overal als administratief medewerker.
19: Nee, zeker niet.
1: Er zit echt al ook een juridisch tintje aan.
19: Zeker niet.
1: Ja.
19: Dus daar, en hoe doe je dat in de praktijk? Is dat veel mensen opleiden of veel mensen van notariaten proberen te verleiden? Of?
1: Nou, we krijgen ze wel. Want we hebben eigenlijk een employer brand.
19: Uh-huh.
1: En dat hebben we onderverdeeld in functiedoelgroepen. Omdat elke functiedoelgroep werkt overal bij een van die rechtbanken of hoven.
19: Ja, dat kom je overal tegen.
1: Ja. En eigenlijk hebben we per functiedoelgroep ook gekeken, onder andere bij administratie, wat is daar dan de uitdaging in? Hè? Wat maakt het deze doelgroep anders dan bijvoorbeeld een doelgroep rechters? En bij administratie kwamen we erachter dat mensen toch vaak wel een verkeerd beeld hebben wat de functie is. Dus we zijn in die campagne zijn we veel meer op gaan zitten van wat doe je nou en wat moet je nou meenemen om een goede juridisch administratief medewerker te zijn. Terwijl bij de doelgroep campagne voor rechters, ja, we hoeven niet te vertellen van als je rechter wil zijn moet je bij ons komen.
19: Dan heb je wel een beeld
1: dus
19: waar je heen moet.
1: Andere uitdagingen.
19: Ja. En wat je moet doen.
1: Ja.
0: Want waar trek je rechters op aan?
1: Dat is ook best wel weer wisselend. Want we zoeken rechters die 2 jaar juridische ervaring hebben tot mensen die al 30 jaar in het vak zitten. Dus daar zie je ook gewoon weer andere push- en pull-factoren. Maar ja, ik kom elke keer weer op die term terug. Maar het is toch wel die maatschappelijke relevantie.
0: Ja.
1: Dat maakt het echt anders. Want als jij advocaat bent geweest, dan ga je voor één partij. En hier moet je de belangen van beide partijen moet je afwegen. Dus dat is echt anders. En wat we daar uit het onderzoek ook heel erg naar voren kwam, is dat heel veel mensen dachten, ben ik wel slim genoeg om rechter te worden? En dat hebben we in onze campagne hebben we daar ook aandacht aan besteed. Dat het echt niet zo hoeft te zijn dat je echt een mega IQ moet hebben om rechter te worden. Het is een zware procedure, maar ja, het is echt niet zo dat niemand het kan.
0: En hoe komt dat dat mensen dat denken? Hebben jullie dat hebben jullie daarop doorgevraagd? Dat mensen die angst voelen van ik ben niet slim genoeg om rechter te worden? Ik neem aan dat je niet werft op een mbo-school, hè? Op een plek waar mbo-niveau zit. Dus dat zijn mensen die al redelijk beleerd zijn.
1: Ja. Er is gewoon een hele zware selectieprocedure. Je moet verschillende stadia door. Het begint al met een analytische test die je moet maken, die uit een aantal onderdelen bestaat. Daar kan best al wel wat schroom over zijn. Ja. Want met een analytische test die je moet maken, die uit een aantal onderdelen bestaat.

0: maar ook waarom jullie bepaalde keuzes hebben gemaakt?
1: Ja, we zijn begonnen met het algemene brand te laten zien. En waar we dan ook heel erg op focussen is de rechtspraak als werkgever. Dus niet de rechtspraak, maar de rechtspraak als werkgever. En daarna hebben we het eigenlijk uitgerold over die 6 doelgroepen. En voor elke doelgroep hebben we een eigen campagne gemaakt. En dan ook alles wat daarbij hoort. De website, een campagne, content, andere content. Die hebben we allemaal uitgerold. Wel, zeg maar, dat hebben we wel heel geleidelijk gedaan. En dat heeft te maken met capaciteit, maar ook met budget. Dus we konden niet al die 6 doelgroepen in 1 keer uitrollen. We zijn in september 23 naar buiten gegaan met het algemene werkgeversmerk. Uh-huh. Toen met de IT-campagne. En we zijn nu net klaar met al die andere 5 doelgroepcampagnes. Maar we vonden dat elke doelgroep een hele goede plek moet krijgen. En ook een hele goede campagne. En dat duurt wel even voordat zo'n campagne klaar is.
2: Ik wilde wel aan toevoegen dat het heel erg slim is. Want wie je bent als aantrekkelijk werkgever voor een ICT-afdeling is echt een compleet ander verhaal. Wie je bent dan voor een rechter.
1: Ja.
2: Daar zitten gewoon hele andere vraagstukken zitten eronder.
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: Arjan, wil jij even nog wat drinken gaan halen in ons barretje? Dan praten we zo verder, Ellen. Ik heb een beetje dorst, zo warm. We gaan even een kleine break.
3: BNR at work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
0: Ja, Ellen, en we zijn terug na de break en met vers water en meer. En natuurlijk ook met de vragen van Arjan. Want hij heeft een aantal prikkelende stellingen of dilemma's, hoe je het wil noemen. En die wil hij met je delen.
2: Ellen, op welk employer brand ben ik stik, maar dan ook echt stik jaloers?
1: Oh, dat vind ik een hele lastige.
2: Waar gaat je hart sneller van kloppen?
1: Nou, toch wel eentje dat ik denk Defensie.
2: Ja, over grote budgetten gesproken.
1: Ja.
2: En dan specifiek bijvoorbeeld generatie D. Vond je die eruit springen?
1: Nou, ze hadden een aantal jaar geleden hadden ze nog zeg maar hun aparte diensten, de luchtmacht en dat soort zaken, die hebben ze bij elkaar gevoegd. En ik vind hoe ze dat hebben aangepakt en hoe ze dat nu over die verschillende diensten aan het uitrollen zijn, vind ik heel goed. En ik vind ze ook, als het gaat over het bereiken van de doelgroep, welke kanalen gebruiken ze, welke middelen gebruiken ze, denk ik dat zij heel goed de juiste toon aanslaan.
2: Ja, die snappen er wel iets van, hè?
1: Ja.
2: Veel sollicitanten.
1: Ja.
2: Oké, welk onderdeel van jullie employer brand vind je niet zo goed en draag je wel uit tegen beter weten in?
1: Ja, dat is niet zo.
2: Nou, fijn.
1: Nee.
2: Dat is hartstikke fijn. Ja, je had natuurlijk ook geen legacy, hè? Je had geen achtergrond toen je kwam, want het was eigenlijk niks.
0: Jawel, ze had een werken bijzijde.
2: Ja,
0: die was er al.
2: Dat is waar.
1: Ja, die was er
0: laten
1: al.
0: Laten we het anders
1: maar
0: stellen.
1: Maar die hebben we direct ook laten aanpassen toen de eerste campagne eruit kwam.
0: En waarom? Wat deugde er niet aan die verschrikkelijke werken bijzijde van jullie? Wat was dat voor een gedrocht?
1: Het was heel veel tekst.
0: Ah, dat is goed voor de LLM's.
2: Ja.
1: Dat wel, maar niet voor elke doelgroep om dat helemaal door te gaan lezen. Er werd de koninklijke U werd gebruikt op de werken bij site. Het was gewoon totaal. Het was eigenlijk gewoon een online brochure.
2: Ja, te veel PDF.
1: Ja.
2: Moet je daar dan intern voor knokken om bijvoorbeeld van U naar Je te gaan communiceren als werkgeversmerk?
1: We hebben daar wel een paar gesprekken
2: dat
1: voor
2: moeten. Dat kan ik me heel goed voorstellen binnen jullie organisatie.
1: Ja.
2: Dat niet zomaar is van, nou jongen, pas alles even aan. Alles, ctrl A, U wordt je.
1: Nee.
2: En let's go. Oké. Okay. Hey, wat is bij jullie organisatie de allergaafste campagne die we eigenlijk nooit hebben uit kunnen voeren wegens wat gebrek aan lef?
1: Nou, we zijn nog aan het opbouwen. Dus ik heb al wel voor het vervolg heb ik een aantal dingen in gedachten.
2: Ja.
1: Maar daar zijn we gewoon nu nog niet.
2: Komt nog, kan
1: dat
2: nog komen.
1: Dat komt nog, ja. Ja, ik denk dat je moet een merk moet je ook langzaam en heel consequent opbouwen. En als je daar ineens, ook omdat we met die 6 verschillende doelgroepen te maken hebben, moet dat eerst staan.
2: Herhalen, daarna en dat is een lange adem.
1: Ja, en daarna kun je, vind ik, pas tweaks gaan toepassen of het heel anders gaan doen dan dat je het voor die tijd deed.
2: En als je naar die 6 doelgroepen kijkt, hè, die staan nu net, dus over een tijdsbestek van een paar jaar zijn

0: niet helemaal gelanceerd. Noem eens één ding waar je echt super trots op bent. Waar je, wat er voor jou echt met kop en schouders bovenuit springt.
1: Poeh, dat vind ik een lastige. Want in principe, voor elke doelgroep hebben we het echt aangepakt van onderzoek tot strategie tot uitvoering. Ik zit zelf bij bedrijfsvoering. Mm-hmm. Die kwam als een van de laatste kwam die uit. En ik merkte toen wel wat misschien anderen al hadden die het hadden meegemaakt in de andere doelgroepen. Want we hebben altijd focusgroepen waar de mensen van de functie in zitten, met wie we samenwerken en kijken van, slaat dit campagneconcept aan. En toen die van bedrijfsvoering uitkwam, dat was dan januari dit jaar, toen werd ik toch eigenlijk wel geraakt. Want ik dacht, oh ja, dat ben ik.
0: Dat ben ik ook.
1: Ja, maar wat ik ook wel een hele mooie vind, is die van de bode en beveiligers. Daar wordt toch altijd wel, ja, er wordt heel anders over die functie gedacht. Terwijl die mensen zijn echt, die zorgen voor de veiligheid en zijn tegelijkertijd ook het visitekaartje.
0: De gastering. Ja.
2: Hoe wordt er over gedacht dan? Je zegt er wordt heel anders gedacht over die functies. Hoe denkt men dan over die functies?
1: Men denkt dat het veel statischer is. En ook eigenlijk veel meer in de vorm van de traditionele beveiligersfuncties. Terwijl het houdt hier bijvoorbeeld ook in als verdachten naar de rechtbank komen. In elke rechtbank zit een cellencomplex. Vaak worden verdachten tegelijkertijd aangevoerd en moeten ze wachten tot een zitting is. Dus alleen al in het cellencomplex zijn beveiligers die een hele dag met zittende verdachten in een cellencomplex moeten wachten. Nou, de een gaat daar heel goed mee.
0: Ja, maar dat is niet voor iedereen natuurlijk.
1: Ja, dat is wel wat anders dan als je beveiliger bij een supermarkt bent, bijvoorbeeld.
2: Ja, snap ik. Als je nu kijkt naar het employer brand wat er nu staat, en je kijkt dan naar de toekomst toe, want van 2 tot 5 jaar en nu verder. Je zei ook net dat je alles al in stapjes hebt gedaan. Dus eerst een campagne voor X, dan voor Y. Wat zou een droom voor je zijn om te kunnen realiseren bij de rechtspraak? En je mag dromen, dus doe maar even net of je defensiebudget hebt. Met andere woorden, laat je hart spreken. Neem ons eens mee in stel dat of wat als. En wat we bedoel, heel veel employer brands zijn toch een beetje voorzichtig, hè? Want je moet rekening houden met X, Y, Z. Maar nu even niet, nu mag je ons meenemen.
1: Oeh, dat vind ik echt wel een lastige.
2: Ja, we hadden deze vraag ook bewust van tevoren niet ingezonden.
1: Ik zou sowieso veel meer campagne gaan voeren dan dat we nu doen. Voornamelijk hebben we nu alles online uitgezet. En toevallig deze week ook out of home. We hebben nu radiocommercials en abris bij de stations.
2: Want de doelgroep komt bij de stations.
1: Ja, die reizen heel veel.
2: Ja, okay.
1: En ook heel veel studenten die van huis naar universiteit gaan. Dus we hebben ook allemaal naar die routes gekeken.
0: Dus echt heel bewust gekozen welke locaties dat je communiceert?
1: Ja, ik zou dat nou wel veel verder willen uitbreiden. Omdat we op die manier ook mensen aanspreken die we online toch nog niet goed kunnen bereiken. We zijn nu met organisch zijn wel bezig om naast campagne materiaal ook wat meer lossere formats te maken. En dan krijgen mensen ook echt nog een veel beter beeld wat het is om werken bij de rechtspraak. Dat we dat laten zien. Daar zou ik echt nog wel heel veel meer op willen inzetten. We hebben nu 2 concepten die het onwijs goed doen.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk onze medewerkers zijn de ambassadeurs. En eigenlijk zou ik het heel fijn vinden dat elke medewerker die ambassadeur wil zijn, dat we die hebben kunnen laten zien.
0: Mooi.
1: Ja.
2: Ellen Lette, dank je wel voor dit fijne gesprek. Bedankt voor het luisteren naar deze zomerspecial. Kun je er net zoals Arjan en ik maar geen genoeg van krijgen? Volg ons dan op ons LinkedIn-kanaal. We hebben daar een LinkedIn-pagina, BNR at Work. We hebben ook TikTok en praat vooral mee met ons of volg ons. En volgende week hoor je hier een nieuwe BNR at Work zomerspecial met Ahold Delhaize.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
2: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
3: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
2: Gelukkig lees jij ze wel.
3: Ja, tot en met de voetnoten.
2: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
3: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
2: Voetnoten. Taaie rapporten.
3: Maar wel helder uitgelegd.
2: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
4: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. Hij benadrukt dat hij een goede band heeft met Kim Jong-un. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op diezelfde discipline het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 maal brons. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot de graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: Van organisator van Track Days naar eigenaar van het Britse sportwagenmerk Westfield.
10: Ja, Peter Tunnissen van Driving Fun schuwt het avontuur niet. En vertelt daar zo meer over.
9: Ja, verder hoor je een rijimpressie in de BMW M440i X-Drive Grand Coupé. Het zal maar op je visitekaartje staan. Ja. Maar eerst onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top en welke vinden we flop? Dit keer achterwielbesturing. Het bestaat al langer, zit op steeds meer auto's. Wouter, toch maar even uitleggen aan de luisteraars. Het is vrij duidelijk hè, wat het doet. De achterwielen sturen mee.
10: Joh, ja.
9: Is nou, daarmee ook alles gezegd?
10: Nee, zeker niet. Even technisch gezien, is natuurlijk inderdaad je hebt ook een stuurhuis op de achteras dus. Over het algemeen veel minder stuuruitslag dan voor. Is Mercedes-Benz gaat wel tot 10 graden achter, dat is echt best veel. En hij stuurt tegen op lage snelheden. Dus dan heb je korter draaicirkel bijvoorbeeld. Ja. En mee op hoge snelheden. Dus over het algemeen tussen de 50 en de 80 kilometer per uur is die switch. Dus dan kan je voorstellen dat je op de autobaan lekker hard aan het rijden bent. Je wilt van baan wisselen. En dan stuurt hij mee. En dan weet je wel, dan schuif je zeg maar veel meer schuif je die baan op. Ja. Dat voel je natuurlijk niet per se zo als je niet enorme automotive engineer bent. Maar
9: de korte draaicirkel cirkel zoals ik hier bij BNR binnenkwam en toch nog even achteruit moest steken omdat mijn Volvo dat niet redt.
10: Exacto mundo. Volvo heeft volgens mij geen auto's met achterwielbesturing. Wij hebben thuis ook een BMW 5-serie. Die heeft dat wel. En die auto is langer volgens mij dan jouw X66. Okay. Ik kan hier de draai met die 5-serie probleemloos maken om de parkeergarage in te gaan. Hoeft niet te steken. En dat was, we denken een half jaar geleden dat ik weer eens met die 5-serie hier naartoe ging. Toen dacht ik, oh ja, dit is echt heel zo briljant. Dus als je het hebt over de schaal van hebben, over achterwielbesturing, altijd meebestellen. Als het kan, ja. Je wordt er echt gelukkig van. Je zal heel vaak het niet per se merken, maar ook met file parkeren, manoeuvreren in parkeergarages. En je moet je ook voorstellen, doordat hij tegenstuurt, en je moet om een paal heen in een parkeergarage. Door die achterkant die draait als het ware eerst er maar natuurlijk zeg maar, ja. Er meer omheen dan dat hij zeg maar, weet je, anders dan, dan gaat die voorkant gaat in één keer rechtsaf, bij wijze van spreken. En normaal, ja, die achterkant die sleept als het ware achteraan.
9: Precies, ja.
10: En dan maakt hij mooi die bocht eromheen. En het is echt serieus briljante optie.
9: Is dit altijd met vierwielaandrijving eigenlijk?
10: Nee, ja, dat maakt het heeft niet, niks. Nee, nee. Heeft niks mee te maken. Nee. Vierwielaandrijving, ja, dat is ook weer een optie. Maar daar heb je in Nederland in principe minder aan vierwielaandrijving.
9: Je had het net over verschil in uitslag. Hè? Dat is sommige tot 10%, maar ook wel minder.
10: 10 graden.
9: 10 graden, ja, bedoel ik, sorry.
10: Ja, maakt niet uit hoor.
9: Heb je een automerk waarvan je denkt, die doen het echt nu het allerbest?
10: Nou ja, Mercedes-Benz doet met de S-klasse tot 10 graden. Ja, dat is geweldig. Weet je, dat scheelt zo enorm. Feitelijk heb je dat eigenlijk niet nodig. Maar goed, het is natuurlijk zo'n gevalletje omdat het kan. En dat is natuurlijk bij een auto als de S-klasse. Ja, daar zitten dingen op omdat het kan. En waarvan dan later merkt van, oh, dat is toch wel heel briljant. En we vonden natuurlijk stuurwielverwarming heel lang. Ja, weet je, wat heb je dat niet nodig? Ja, dus koude handen. Ja, en dan rij je een tijdje in de winter met een auto.
9: Ik vind het heerlijk.
10: Ja, nee, ik heb het inderdaad ook. Ik vond het heel lang onzin. Dan stap je weer terug in een auto en heeft het niet. En dan denk je, ja, ik heb echt koude handen. Het is natuurlijk onzin, maar het is natuurlijk allemaal comfort.
9: Ja.
10: Nee, achterwielbesturing.
11: Ja, wil ik hebben.
9: Ja. Ik wilde nog vragen het oordeel, maar dat had je ook al gegeven. Dus hebben. Deze zomer hoor je ook iedere woensdag Breek de Week. Luister de aflevering terug in onze podcastfeed.
12: De Nationale Autoshow.
9: Driving Fun is uitgegroeid tot de grootste organisator van track days in binnen- en buitenland. Oprichter Peter Tunnissen is nu ook eigenaar van een automerk, het Britse Westfield. Hij is bij ons te gast. Leuk, welkom.
13: Ja, dank je.
9: Ben je ook met een Westfield gekomen?
13: Nee, met een Alfa.
9: Oh ja, dus, dat mag ook.
10: Ook avontuurlijk.
13: Ja. Ik hoefde niet zo ver, dus dat scheelde.
10: Nee. Wij kennen elkaar al een tijdje. Je bent wel van de avontuurlijke auto's.
13: Dat klopt. Ja, het moet wel leuk blijven.
10: Ja, zeker. Op de kop af 20 jaar Driving Fun.
13: Ja, klopt.
10: Heb je ooit bedacht dat het tot zoiets zou uitgroeien?
13: Nee, het was een hobby. Ja. Het was iets leuks om te doen. En ik reed zelf graag op het circuit. Ik was nog student. Dus al mijn vrienden zeiden, wij werken al. Jij hebt tijd. Regel het alsjeblieft voor ons. Dus we zijn wel dagen gaan organiseren. Het is een beetje uit de hand gelopen. Het plezier is er nog steeds. Dus het voelt nog steeds niet als een opgave om het werk te doen wat we doen. En er komen af en toe mogelijkheden voorbij. Waardoor het alleen nog maar leuker wordt. En we zijn eigenlijk. De eerste vraag is altijd: is iets leuk om te doen? Zo ja, dan doen we het meestal wel.
10: Ja. Het is wel een heel goed uitgangspunt. Ja, niet iedereen heeft natuurlijk die luxe om in werk en zo dat te doen. Maar weet je, kijk, wij Meiners en ik, ook genieten van radio maken, podcast maken. Dus ja, dat is wel de basis waardoor je gelukkiger blijft. Dan doe je ook nog iets waar andere mensen zeg maar geld voor betalen om het als hobby te doen. Hè? Dus die track days. Maar dit is toch bizar. Hoeveel doe je er per jaar?
13: Track days ongeveer 120 met Driving Fun. Dus dat is eigenlijk 2-3 per week gemiddeld.
10: Ja, en dan blijft het leuk.
13: Het lukt niet om bij alle dagen zelf aanwezig te zijn. Nee. Om een idee te geven, ik zit nu hier bij jullie. Maar we hebben vandaag ook een motorfietsdag op Meppen. Mm-hmm. We hebben morgen op Meppen. In Duitsland inderdaad, ons eigen circuit.
9: Dus ja, precies. Gaan we het zo ook nog over hebben.
13: Oh, okay.
9: Ja.
13: Morgen hebben we een dag voor auto's op Meppen. Maar we zitten ook op Spa-Francorchamps. Dus dan zie je al, je kunt jezelf niet opdelen om bij allebei aanwezig te zijn.
9: Nee. Het begon dus toen je student was. Heb je je studie wel afgemaakt?
13: Ik heb mijn studie afgemaakt.
9: Oh, oké, okay. Wat heb je gestudeerd?
13: Rechten.
9: Rechten. Kijk, dat kan ook nog wel van nuttig zijn bij dit soort activiteiten, kan ik me voorstellen.
13: Goed is niet, maar...
9: Nee, precies. Nee, als het allemaal goed loopt, dan heb je het niet nodig. Ja. Maar de, ja, zoals gezegd, jullie doen nu zoveel. Dat kan inderdaad niet meer door één iemand. Hoeveel mensen heb je in dienst?
13: In totaal, we hebben heel veel mensen met een flexibele contracten. In Duitsland heet dat een minijob. Ik denk dat we in totaal een man of 100 hebben rondlopen.
9: Oké.
10: Okay. Jee, dat is veel. Ik wens je veel personeel toe. Is dit gezegd? Nee, maar blijft dat dan ook leuk? Maar je kan natuurlijk denken: oh ja, ik ga track days organiseren. Want dan sta je lekker met mannen. En die komen dan in een GT3 of met een Alfa of met een BMW. En dan een beetje oude banden trappen. Ga maar lekker rondje doen. Maar dit is wat anders. Dan heb je opeens personeelsadministratie. Ja. Of functioneels.
13: Ja, die doen we eigenlijk niet.
10: Oh, fijn.
13: Salarisverhogingen doen we ook niet.
10: Ja. Ja. Hebben jullie het vast gehoord? Je hebt het op de radio gehoord. Dit jaar niks. Maar dat deel, vind je dat ook...
13: Niet altijd. Het ligt echt aan de mensen. We hebben een paar mensen bij ons, dat zijn echt toppers. Die vinden het net zo leuk als dat wij het vinden. En dat is heel leuk om daarmee samen te werken. Er zit ook heel veel talent. Er zitten ook een paar mensen, we hebben bijvoorbeeld op Meppen hebben een kartbaan. Het is wel eens gebeurd dat iemand daar, dat daar 3-4 jongens stonden, 3-4 uur lang. Zeg, het is echt rustig vanavond. En dat ze na 3 uur zeggen van, heb je misschien de sleutel van het hek? Want we hebben het hek nog niet opengemaakt. Dus dan kunnen de klanten dus ook niet bij de kartbaan komen.
9: Nee, ja.
13: Dus het was heel rustig die dag, dat klopt. Ja. Alleen in de mail was het iets drukker dat iedereen ging mailen van... Hey, wat is geboekt en we kunnen niet komen.
9: Precies.
13: Dus je maakt af en toe wel dingen mee met mensen dat je denkt... ja. Dat is niet per se het allerleukste, maar over het algemeen is het nog steeds prima.
9: Precies. En dan had je het al net al over Meppen en over Spa-Francorchamps, waar vandaag ook het een en ander... Maar zijn er nog meer plaatsen waar jullie track days organiseren?
13: We zitten op een stuk of 12, 13 circuits. We zitten natuurlijk op Zandvoort en Assen in Nederland. We zitten op Zolder en Spa in België. En met Ted tegenwoordig weer. In Duitsland zitten we natuurlijk op Meppen, maar ook op de Nürburgring. Mm. Zowel Nordschleife als GP-strekken en... we zijn aan het kijken om wat dingen op Hockenheim te doen. En we zitten op Bielsterberg.
9: Ja.
13: We zitten op Le Mans. Ik ben net terug van de Red Bull Ring. Daar zaten we vorige week. Supermooi circuit. Mooi, prachtige omgeving.
10: Goed voor de remmen, hè?
13: Ja.
10: Hebben ze het volgehouden?
13: We hebben het volgehouden. Ja, dat ging helemaal goed. En we zitten sinds dit jaar weer op Ascari. Ascari had een Nederlandse eigenaar. Ja, die heeft het verkocht aan mensen die het niet nodig hadden om het te verhuren. Die vonden het vooral leuk om daar zelf te spelen. We zijn daar 6-7 jaar niet meer geweest. Maar intussen is het weer mogelijk om het te huren. Okay. Dus we hebben daar weer wat evenementen gepland staan.
10: We hebben daar ook wel vaak auto-introductie. Maar er zijn er nog wel wat geweest. Maar ik had wel het gevoel van het lijkt wel rustiger inderdaad. Maar dat klopt dus.
13: Ja, klopt.
10: Ken jij dan al die circuits ook goed?
13: Ik heb ze allemaal wel gereden sowieso. Dus. Ja. Ik weet ook wel of je naar links of naar rechts moet.
10: Ja, ik zie dat ook. Als die vangrail dan zo rechts gaat, dan denk ik... oh ja, misschien moet ik toch die kant doen. Maar goed genoeg om een beetje op tempo te rijden... want het zijn best veel circuits.
13: Dat is het voordeel als je daar jong genoeg mee begint... is het makkelijk om die circuits van buiten te leren.
10: Ja. Ja, dat is ons probleem.
13: Ja, de ouder wordt dat lastig.
10: Wie doen er mee met dit soort track days?
13: Heel divers. Bij ons is eigenlijk de doelgroep is mensen die het gewoon heel leuk vinden. Die echt een passie voor auto's hebben. En dat gaat van een student die 2-3 maanden bijbeunt om te kunnen betalen. Tot mensen die in de quote 500 staan.
10: Ja.
13: Het leuke is, die rijden op dezelfde dagen. Die komen in gesprek met elkaar. Mm. En we hebben het wel eens meegemaakt dat iemand die met een 991 Cup auto aan het rijden was... die gewoon nooit meer hoeft te werken van zijn levensdagen. Ja. En die staat naast iemand met een oude Alfa. En die zegt, oh, maar dat was mijn eerste auto 25 jaar geleden. Toen was ik nog student. En dan is de cirkel weer een beetje rond. En die delen toch een passie met elkaar. En uiteindelijk was volgens mij de conclusie... dat die man uit de quote 500... die was helemaal blij, want die mocht een rondje in die Alfa doen.
9: En mocht die student ook in de...
13: Die mocht meerijden. Over het algemeen is het op circuit toch op eigen risico. Dus als je zo'n ding de muur in rijdt... dan moet je hem ook afrekenen. Dus dat leek ze handiger dat hij alleen mee zou rijden.
10: Aan de andere kant, voor een student is een Alfa waarschijnlijk meer geld dan een 991 Cup auto voor iemand uit de quote 500.
13: Ja, maar goed,
10: ik snap het wel. Ja, het is wel leuk. Dus echt die passie voor auto's. Ja. Komen mensen dan meestal met een auto op een trailer circuitdag?
13: Merendeel wel tegenwoordig.
9: Het is ook altijd met een eigen auto?
13: Nee, we hebben een stuk of 150 huurauto's. Oh, okay. Die kun je op alle
10: 150
13: dagen huren.
10: 150 inmiddels?
13: Ja. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen.
10: Je spreekt hem een paar jaar niet. Ja. En wat voor range aan auto's zijn dat dan?
13: We hebben een aantal Volkswagen Beetles, maar dat is echt voor jeugdrijden. Dus wij laten op meppen kinderen vanaf een jaar of 7, 8... Onder begeleiding van de instructeur zelf op het circuit rijden.
10: Ik moet even wegknippen als mijn zoon dit hoort. Ja. Peter, ik kom binnenkort.
13: November zetten we erbij.
10: Ja, okay. Dat is goed. Mijn god, dit gaat allemaal weer geld kosten. Ja. Maar, ga door.
13: Ja. Nee, merendeel zijn oude BMW's. E36's hebben er een stuk of 70 nu. 325i's en M3's.
10: Oh, daar zijn ze allemaal gebleven.
13: Daar zijn ze staan allemaal in meppen bij ons, inderdaad. En daarna bouwde het op. We hebben Audi's, RS5, TT, R8. We hebben Radicals, we hebben heel veel Westfields. Ja. Westfield Cup auto's van de DNRT Cup. Dus eigenlijk van alles wat. Voor elk budget en elke wens qua snelheid kun je bij ons terecht. En er zijn ook echt mensen die zeggen, ik heb geen zin in gedoe met trailers, met spanbanden. Ik stuur gewoon door welke dagen ik wil komen. Ik huur elke dag een autootje en zorg maar dat het er staat.
10: Ja, ik was gisteren met een bootje varen. Hij was niet van mij, maar wel van iemand anders. En die moest dus weer uit het water op de trailer schoon worden gemaakt. En de trailer, die kwam hier met een kraan, die haalde hem eruit. Maar dan hadden wij al even zoiets van, het is ook wel echt wel werk. Ja. Dus met een auto, ik bedoel, niet om te klagen of om te patsen. Maar gewoon, weet je, dat je denkt, ik snap het wel. Dat je dan kiest van, heel arrive and drive heeft ook zo'n charme.
13: Ja, zeker als het je hobby is. En je wilt er niet te veel werk van hebben.
10: Nee.
11: Nou, is dit best wel succesvol, hè, wat je doet. Toch?
10: Zou je denken met 150 auto's? Nee. Alleen 150 auto's, maar precies. Hoeveel heb jij er?
11: Ja. Twee, als ik die van mijn vrouw meetel, 3. Ja. En dan nog kleine miniatuurauto's heb je ook nog.
10: Ja, dat kan ook niet aan 150 met een miniatuur.
11: Nee, precies. Maar goed, dat zien anderen natuurlijk ook. En die circuits waar jij je track days houdt, die zien dat ook. Ja. Die willen dat zelf ook organiseren, neem ik aan.
13: Ja, deels wel. Vroeger deden we wel eens wat op Silverstone. Die hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt. We doen alles zelf. We verhuren het circuit niet meer. Elke dag wordt vanuit het circuit georganiseerd. Maar het is wel ingewikkeld. Want wat Wouter zegt, je hebt er wel heel veel werk van. Het is niet heel makkelijk als je huurauto's hebt. Je moet ze bijhouden, je moet ze onderhouden. Je moet via checklists werken. Je wil natuurlijk, als iemand een auto gehuurd heeft en volgende week huurt iemand anders dezelfde auto, die moet wel een veilige auto krijgen. Ja. Dus het is niet heel makkelijk om dit goed neer te zetten qua structuur en organisatie. Nee. Dus,
11: maar zie je wel dat circuits ermee bezig zijn? Je zegt al, Silverstone heeft het gedaan. Hè?
13: Meppen, maar dat zijn we zelf. Maar we hadden toch die mogelijkheden al. Er is een hele grote markt voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes. En daar richten we ons ook steeds meer op. Want we hebben de auto's, we hebben de circuittijd, we hebben de mogelijkheden. Ja. En op Meppen naast het circuit ligt ook nog een heel groot offroad terrein en een kartbaan. We hebben de catering daar zelf. Dus je kunt eigenlijk de pakketjes maken waardoor een bedrijf kan zeggen, we willen iets leuk doen met onze mensen of met relaties. Ja. We komen met 100 man en regel het maar. En daar worden we ook steeds beter in. En daar weten mensen ons ook steeds meer te vinden.
11: Okay.
10: Meppen is van jullie of van jou?
13: Nee, Meppen is van Harry Maassen. Okay. Wij pachten het van hem.
10: Okay.
13: Maar we zijn wel met hem in gesprek. Als hij er ooit vanaf wil, dan denk hij wel aan ons. En dan mogen wij er wel mee door.
10: Want Meppen, ja, ik ben er ook wel eens geweest, maar jij kan het beter uitleggen. Wat maakt dit dan een leuk baantje? Leuke baan?
13: Een paar dingen. Het ligt niet heel ver van Nederland af. Als je de grens over bent, je moet 10, 15 kilometer door Duitsland en je bent er. Dus Nederland is klein, dus vanuit de Randstad 2,5 uur ben je er. Ja. Het is echt een stuurmansbaantje. Ja, je hebt er gereden. Je hebt weinig rust. Je hebt zeg maar in 2,5 kilometer evenveel bochten als in 7 kilometer Spa-Francorchamps.
10: Ja.
13: Dus je bent continu naar links, naar rechts, omhoog, omlaag. Dus je wordt er ook echt moe van als je daar aan het sturen bent. En het hele leuke is, het is redelijk compact. Dus als je op het dakterras staat, je kunt het hele circuit overzien.
10: Ja.
13: Dus je kunt, als iemand anders aan het rijden is, als bijvoorbeeld je neemt iemand mee, je neemt je vrouw mee of een vriend en die kijkt wat jij aan het doen bent, die kan je de hele baan volgen. En dan, op een ander circuit sta je langs het rechte stuk, dan zie je elke 2, 3 minuten iemand langskomen en rijdt die weer.
10: Ja. grappig. Maar het is een relatief onbekend circuit eigenlijk. Het is ook geen autosport volgens mij. Niet echt. Ja, wel een beetje.
13: Begint steeds meer te komen. We hebben vorig jaar is iemand bij ons erbij gekomen. Dat is de hoofdmarshal van de Formule 1 op Zandvoort. Die werkt intussen fulltime op Meppen.
10: Okay.
13: En die heeft echt als zijn missie is om meer autosportweekenden en races naar Meppen te halen. Dus zijn we ook bezig met allerlei investeringen. Met camerasystemen, met LED-panels. Wat daar wel voor nodig is. Maar bijvoorbeeld de DNRT is al vaker op Meppen geweest. ACNN, een aantal Duitse raceklasses zijn geweest. En we proberen dat echt steeds meer, steeds meer structureel. Elk jaar Meppen op de kalender staat.
10: Okay.
13: Voor de organisaties.
10: Okay. Kan je nog een beetje groeien daar aan in Meppen?
13: Plannen liggen er. We hebben een uitgewerkt plan om het circuit met iets meer dan een kilometer te verlengen.
10: Ja.
13: Daar hebben we alleen de medewerking van de lokale politiek nodig.
10: Oh, dat gaat helemaal goed komen.
13: Nou,
10: dat hoort zo wel.
13: Ja, daarom. In Duitsland is dat iets anders dan in Nederland. Daar is de burgemeester heeft heel veel te zeggen. In Nederland heeft hij meer een ceremoniële functie. In Duitsland is dat echt iemand die de beslissingen maakt.
11: Dus er moeten wat envelopjes gebracht worden.
13: Maar we hebben volgende maand zijn de verkiezingen in Meppen voor de nieuwe burgemeester. Hmm. En de gedoodverfde kandidaten is al 2 keer op het circuit geweest. En die heeft eigenlijk gezegd dat ze daar wel in onze plannen wel iets ziet. Dus
11: En waarom dan? Want het is van de oorsprong is het natuurlijk gewoon een locatie van een oude elektriciteitscentrale.
13: Ja.
11: Ja.
13: Dus dat is ooit door Henny van der Most omgebouwd tot pretpark was het idee.
11: Ja.
13: Uiteindelijk, hij kwam niet. Het is nooit helemaal afgemaakt. Dat is wel vaker volgens mij.
10: Vind je in Rotterdam ook zo mooi?
13: Ja. Dat is bij jou naast de deur. Ja. Op een gegeven moment heeft Harry Maas een stuk van terrein gekocht. Die heeft daar een circuit aangelegd. Die heeft de vergunningen geregeld. En uiteindelijk heeft hij het tweede deel van het terrein ook van Henny overgenomen. En dat is pas redelijk recentelijk gebeurd. Dus we zijn nu met allerlei dingen bezig om af te maken. Maar het is ongeveer 60 hectare het complete terrein. Dus dat is niet iets wat je van de ene dag op de andere voor elkaar krijgt. Daar zijn we wel mee bezig. En die plannen van de verlenging van het circuit, dat is wel echt voor ons een speerpunt. Want dan krijg je het na een circuit van bijna 4 kilometer, wat vergelijkbaar is met een circuit als Assen of Zolder of Zandvoort.
11: En dan kun je ook wat hogere klasses daar.
13: Dan kun je wat sneller
11: auto's. Waar moeten we aan denken? Ga je dan ook richting DTM of?
13: Nou, dat is wel een keer gezegd door mensen die bij ons werken.
11: Ja.
13: Maar wij kennen wel de vroeger kantoor op Zandvoort.
10: Meisterschaft.
13: Jawohl. We hadden vroeger hadden we kantoor op Zandvoort. En als de DTM kwam, dan was het altijd een gigantisch gedoe om bij je eigen kantoor te komen. En die nemen echt alles over. Ja, ja. En van begin tot eind val je onder hun regime. Dus het zou kunnen, alleen wat wij eigenlijk zeggen, DTM zou een logisch gevolg moeten zijn van waar we mee bezig zijn. En het is niet ons doel om nu de DTM naar Meppen te trekken tegen heug en meug om het maar te doen.
10: Ja, dit is hetzelfde Formule 1 op Zandvoort horen van je hebt nog de sleutel, maar die ze hebben slot al vervangen.
11: Over Zandvoort gesproken, was dat ook niet een optie geweest?
13: Om Zandvoort over te nemen.
11: Het schijnt dat iemand iets wil verkopen daar.
13: Ja, die heeft het aan zijn partners verkocht, volgens mij.
11: Precies. Dus,
13: we zijn er wel ooit mee bezig geweest in de tijd voordat de huidige eigenaar het gekocht hadden. Maar toen waren we eigenlijk iets te laat. En toen was eigenlijk het principeakkoord met Menno de Jong en Bernard was al getekend.
11: Oh, okay.
13: Maar we hadden wel de wens vanaf dat we zijn begonnen met 10, 12 trackdays per jaar. Op een gegeven moment ging dat richting 50, 60. En toen kwamen we er wel achter van het is wel handig om iets van jezelf te hebben. Dat je niet overal maar moet huren.
11: Precies,
13: Want dan ben je ook afhankelijk van de circuits. En als die zeggen van prime season is juni, juli, augustus. Ja, dan hebben we niks voor je. Dus dan kun je ook niks. Dus als je een eigen circuit hebt, is wel makkelijker om je eigen klanten te bedienen.
10: Met de Formule 1 op Zandvoort is dat ook ingewikkelder geworden. Het was natuurlijk een enorme hoos aan allerlei evenementen. Iedereen wilde daar dingen doen. En plus, rondom de race ook gewoon een maand uit de planning. Goed.
11: Alsof hij het niet druk genoeg heeft.
10: Dacht je van ja. Maar ja, je noemde het net al. Van je hebt dus in jouw vloot van auto's ook al Westfield.
13: Klopt.
10: Even voor de mensen die. Want Westfield zal niet iedereen kennen, luisteraars. Wat is het voor merk? Wat voor soort auto's zijn het?
13: Het merk bestaat sinds 1982. Toen is een meneer die heette Chris Smith, die is een paar jaar terug overleden. Die is begonnen met het bouwen van replica's van Lotussen.
9: Hij
13: is
9: Lotus 7.
13: Ja, hij is begonnen met een replica van een Lotus 11. Dat is een auto die in de jaren 50 op Le Mans meedeed. Hij wilde graag zo'n auto, maar het origineel was niet te krijgen, niet betaalbaar. Dus hij heeft er zelf een gebouwd. Toen kwamen allerlei vrienden bij hem van, dat is vet, ik wil ook zo'n ding hebben. Bouw er voor mij ook een. Dat is, heeft hij uitgebouwd tot een kleine autofabriek. Hij ging Lotus 7 replica's bouwen. Alleen had Lotus de rechten al aan Caterham verkocht. Dus die kwamen elkaar bij een rechter tegen. Toen moest het hele concept van Westfield eigenlijk aangepast worden. Dat heeft hij toen ook aangepast. Sinds het begin hebben ze ongeveer 16.000 auto's verkocht. Dus best wel een substantieel aantal. Vier jaar terug is het merk overgenomen door twee nieuwe eigenaren. En die hebben nog, ik weet niet hoeveel andere bedrijven, die hadden dit als hobby erbij. Mm. Kwamen erachter.
9: Ja, maar jij hebt ook alleen maar hobby's. Dus,
13: precies. Dus wat dat betreft, ik kan het ook goed met ze vinden. Ja, dus zitten er een beetje hetzelfde in. Maar voor hun was het echt hobby. Dus wilden eigenlijk echt niet te veel tijd eraan kwijt zijn. Dus het is bij hun nooit echt van de grond gekomen. En begin dit jaar zeiden ze van, nou, we trekken de stekker eruit. Het kost ons zoveel geld per jaar, dat heeft geen zin meer. Binnen de DNRT is er een Westfield Cup. Daar ben ik twee jaar terug begonnen met Indy Cup zelf weer mee te racen. Een soort vervroegde midlife crisis. Ik denk, ik wil toch nog wat op het circuit zelf gaan doen. Dus laat ik maar eens Indy Cup gaan racen. Nou ja, ik zie dat voorbij komen, dat we dus geen onderdelen meer kunnen bestellen. Ja. Dat het dicht gaat. Ik denk, ja, dat is vervelend. Er stond een mailadres bij van geïnteresseerde partijen in het merk kunnen zich bij de curator melden onder dit mailadres. Dus ik heb een mailtje gestuurd en eigenlijk 3-4 dagen later was de deal rond.
9: Je was de enige die mailde.
13: Er waren er meer die mailden, maar ik was in ieder geval de enige die kon garanderen dat het geld meteen, dat het niet afhankelijk was van banken of investeerders en dat er meteen geld overgemaakt kon worden.
9: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
10: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed, lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren, maar ik kan nog even doorgaan.
9: Zo meteen.
10: Ja, een rijpresje doen we. Wat leuk. BMW M440i X-Drive Grand Coupé.
9: En je hoort Breek de Week, dus tot zo.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. Hij benadrukt dat hij een goede band heeft met Kim Jong-un. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op diezelfde discipline het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 maal brons. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot de graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
6: Welkom terug, zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst...
3: de rijimpressie.
6: Ja, Wouter, die test de BMW M440i X-Drive Grand Coupé. Zo, nu moet ik aan de koffie.
7: Ja, precies, hè?
8: Lekker, hoor. Wat wel grappig is, ik haal deze auto op. En het is natuurlijk een nieuwe auto en echt niks mis mee. Maar inmiddels zijn we weer verder. Ook bij BMW is het alweer verder. Dus dan voelt het toch... Nou, ouderwets is niet het goede woord, hè. Want ook als je hem... Stel dat je hem jong gebruikt, verkoopt überhaupt of nieuw koopt... denk ik, oh, een geweldige auto. En dan is hij gewoon nieuw. Maar je ziet toch dat je smaak weer zich verder ontwikkelt of zo. En nou, waar dat dan exact aan ligt, weet ik ook niet. Maar goed, dat wilde ik even met jullie meedelen... Verder natuurlijk interieur, ja, weet je, laatste BMW OS. Dus gewoon lekker met al die iconen. Redelijk gebruiksvriendelijk. Curved screen schermen voor mijn neus. Bestuurdersdisplay. En dat iDrive systeem met touchscreen. En wat overigens niet onbelangrijk is, wat eigenlijk wel heel fijn is... ook nog gewoon de iDrive controller hier en knoppen voor bijvoorbeeld media, telefoon, map, navigatie. Dus je hoeft niet per se alles via het scherm te doen. Dus je kunt ook gewoon zo zitten en dan denk je, ja, maar het is zijn hand. Nou ja, die zit dan op die iDrive controller. Maar dat is eigenlijk wel het beste van twee werelden. En touchscreen en toch ook gewoon met een draaiknop en fysieke buttons, knoppen in het Nederlands, dingen kunnen bedienen. Maar goed, daarvoor hadden we deze auto niet geleend. Maar ja, misschien toch ook wel weer een interessante conclusie dat het is dat eigenlijk wel heel goed is. Ah, luister, maar die motor is echt wel lekker, hoor. Het is echt een uitgerijpt concept, maar ook overigens de BMW 4-serie Grand Coupé. We raken een beetje gewend aan dat auto's echt heel zwaar zijn. Niet dat dit zo'n lichtgewicht is, maar stel je had hem volledig elektrisch gekozen, een i4. Ja, dan is hij natuurlijk echt wel een klap zwaarder. Het scheelt gewoon een paar honderd kilogram. En je merkt gewoon over hobbels en dingen en dat je denkt, oh, dat doet hij eigenlijk verrassend goed. Nee, dat is eigenlijk verrassend normaal. Maar inmiddels zijn we in de slechte zin des woords verziekt met die elektrische auto's die gewoon natuurlijk veel te zwaar zijn. Maar goed, de motor, luister, hij klinkt ook gewoon lekkerder. Ik moet even in sport zetten, maar net iets meer herrie. Gewoon een heerlijk, heerlijk blok. Vanuit onderin gewoon veel koppel. Mag redelijk wat toeren draaien. Natuurlijk gecombineerd met die ZF achterrapsautomaat. Ja, weet je, dat is een goddelijke combinatie. En als mild hybride, je merkt gewoon dat die, weet je, onderin net even wat makkelijker oppakt. Niet dat het een slome duikelen was voordat die mild hybride werd. Zeker niet. Maar het werkt nog beter. Ook best wel wat vermogen bijgekomen, namelijk dik 18 pikken. Nee, oké, dat is niet veel. Maar nee, van 374 uiteindelijk naar 392 pk. Weet je, het is natuurlijk ook veel vermogen. Hè? Dus je kan ook niet denken, oh nee, dat zal een langzame auto zijn. Koppel ook weer 40 Nm erbij. 540 Nm totaal. Ja, dus het gaat gewoon wel lekker van zijn plek. 4,4 seconden naar de 100. Maar ja, het is ook het gemak en een beetje de lol die je ermee hebt. En dat hij gewoon goed klinkt, bij de les is. Weet je, zo'n bocht uit accelereren. Nou, dan ga je op het gas, min 4. En dan komt hij. Wat dat betreft wel gaaf. Dat het er nog is. In Nederland is de vraag of iemand het nieuw gaat bestellen. Als je niet bij BMW werkt, want het is echt heel duur geworden. En dat komt niet door BMW, maar door de belastingen die natuurlijk op dit soort auto's zitten. 98.000 euro voor een M440i Grand Coupé. Ik vind het wel veel geld. Nou ja, dat is een beetje de makke met alles in Nederland. Alles wordt duur. En auto's op benzine of laat staan diesel helemaal. Maar het is stiekem wel een heel mooi pakket. En je ziet ook dat het in de praktijk dit soort auto's gewoon zuiniger aan het worden zijn. Dat je opgeven verbruik, was ooit 8 liter per 100 kilometer 2020. Toen nou ja, alle milieueisen erbij kwamen, werd iets onzuiniger, 8,2. En nu is die weer terug naar 7,8 liter per 100 kilometer. En als ik gewoon kijk in de praktijk, ik heb er niet echt een zuinigheidstest mee gedaan, maar ik weet van andere mensen dat als je gewoon een beetje normaal doet, dat je dat ook gewoon ruimschoots gaat halen. Zonde hè, dat we het niet meer kunnen kopen. Over een paar jaar halen we het gewoon weer massaal uit Duitsland. Hè. Zo gaat dat. Enig wat een beetje tegenval. Zo'n haakse bocht en dan ga je vol op het gas. Dan heeft hij gewoon heel veel grip. Het is warm. Het asfalt is warm. Niet nat. Ja, en dan is het wel een X-Drive. En dat was hier in mijn hoofd speelser. M340, M440 X-Drive. Maar ja, onder dit soort omstandigheden heb je vooral veel grip. Je voelt wel dat het een achterwielaandrijver is als je op het gas gaat. Maar er gebeurt gewoon verder eigenlijk niet zoveel. Zou kunnen zeggen dat het goed is. Maar ik dacht, zo'n auto is wel lekker speels. Dat is die wel. Maar niet onder dit soort omstandigheden. Dus ja, cool hè, dat ze nog gewoon lekker met die 6 in lijn bezig blijven.
7: De M440i, ik schrijf Grand Coupé. Ik ging het nu een keer zeggen, anders dan moest jij weer energie iets doen.
6: Aan het zuurstof. Ja. Is dat nou een lekkere rijdersauto, ondanks, zeg ik even hierbij, de vierwielaandrijving?
7: Ja, nu, in dit platform BMW hebben ze best wel een beetje de BMW-genen. Dat voelt wat meer
6: achter. Ja, maar BMW-genen zitten er ook de M-genen in.
7: Ja, een beetje wel. Dit is een M-Lite.
6: Beetje wel. Dit is een beetje zwanger. Kun je ook niet zijn, motor.
7: Ja, nou, dat weet ik niet. Nou, ik wil niet heel plastisch zeggen, maar dat doe ik even niet.
6: Nee.
7: Als je deze auto individueel rijdt, dan denk je echt van, oh, geweldig. Het grappige was, ik heb een keer met de BMW Driving Experience op Zandvoort circuit echt. En dan gingen we wisselen tussen auto's. En toen reed ik een M440i. misschien was het ook een Grand Coupé, kan ook een coupé zijn geweest. Toen dacht ik, ja, nou, dit is gaaf. En toen stapte ik in een M4 en toen dacht ik, ja, dat is zeg maar, het is 2 keer zo duur in Nederland, was het toen, en nu scheelt het, weet ik veel, 50%. Het verschil zit er wel. Maar, weet je, de Grand Coupé is er, dit is de top, de topper van een Grand Coupé. Dus als je dat wil, nou, dan is dit is gewoon echt een hele lekkere auto.
6: Als je dat wil, moet je het ook nog kunnen betalen?
7: Ja, dit is natuurlijk in Nederland heel veel belasting op. Meer dan een ton. Dan kun je nog wel opties aanvinken. Dit sterft natuurlijk langzaam uit in Nederland. Is als nieuw verkopen. Straks met de pseudo-eindheffing. Pijnheffing. De pseudo-pijnheffing.
6: Oh, wat leuk. Je hebt het hier voor het eerst gehoord.
7: Ja.
6: Er is ook een video van gemaakt. Die vind je op autoblog.nl of via YouTube te vinden.
7: Ja, precies. En dan is het nu tijd voor...
6: Dus er volgen alleen een paar smurfen neer.
7: Toch? Onze vrouwen. Kijk eens naar die middelste foto. Zie je de auto voor de zee staan.
6: Ja.
7: Hoe lang is die motorkap? En waarom is die motorkap zo lang? Ja.
9: Project Week, we zijn er weer. En dit keer gaan we het gewoon weer over nieuws hebben. Want er is veel autonieuws.
7: Zo. Nou, we vielen echt van onze stoel.
6: We weten gewoon niet waar we moeten beginnen.
7: Lastig hoor.
6: Jeetje.
9: Het is nog een beetje zomer. Een beetje. Laten we beginnen met Jaguar. Want we weten hoe het interieur van de Type 01 eruit gaat zien.
7: Nou, ze noemen het zelf al een drama.
6: Architectural drama. Ik dacht, zijn ze nou zelf heel erg geschrokken ervan?
9: Maar wat betekent dat?
6: Filmisch is het gewoon, hè?
7: Ja.
6: Het is zo moet je het bekijken. Als je op Netflix ziet drama, dan weet je dat het een...
7: dat is spannend. Moet je even voor gaan zitten.
6: Of heel veel huilen.
7: Ja.
6: Kan ook, natuurlijk. Ja,
7: okay,
6: dat
7: fijn.
6: Is dit misschien wat meer.
9: Ja.
6: Het is een beetje kostuumdrama.
9: Even duiden, dit gaat over de Type 01. En dat is die controversiële elektrische auto die Jaguar...
6: Controversieel bij sommige mensen, hè? Er zijn ook, ik bedoel... Je bent gewoon heel conservatief.
9: Ja. Ik ben niet woke genoeg om het te snappen.
6: Ik vind woke een hele negatieve uiting van je.
7: Kijk, Meijert is die heeft even lekker gereset.
9: Inderdaad, je hebt er weer zin in, hè? Ja. Nee, maar de consensus was... Wat is Jaguar aan het doen? Jaguar.
6: Nou, zullen we het dan even... Moeten we eerst het interieur gaan beschrijven?
9: Ja, doe jij dat eens.
7: Het zijn 4 stoelen. Ja. Hij heeft echt 4 losse stoelen. De middenconsole loopt helemaal door.
6: Ja, wij zaten dus net een soort rails is dat eigenlijk?
7: Ja, ik denk dat het schermpje wat daarvoor nu staat bij het dashboard...
6: Dus een soort iPhone'tje of een smartphone-achtig grote...
7: Ja, een iPhone +++. Max. Okay, Max. Zeg maar echt voor boomers zou dit echt geweldig zijn. Met zo'n grote map eromheen.
6: Voor ons dus.
7: Ja, nee, wij zijn geen boomers. Nee, we zijn nog iets anders. Maar dat lijkt alsof je dat over die rails helemaal naar achter zou kunnen schuiven.
9: Mm-hmm.
7: Ik zou god niet weten waarom je dat wil. Ja, als achterpasje zelf. Leuk, kan ik alles bedienen daar. Maar volgens kan je het dan voor niet meer doen. Dus dat lijkt me wat onhandig. Ja, het is nogal in een beetje bruin tinten, minimalistisch, horizontale lijnen. Ook een horizontale, zeg maar, 2 spaken stuurwiel. 2 kleuren leer trouwens in het stuurwiel. Ja. Want het bovenste deel is donkerder bruin.
6: Ja. Ja.
7: Onderste echt licht. Ja, ik...
6: Heel minimalistisch.
7: Ja.
6: Die kleuren hebben een beetje jaren 70, begin jaren 80 gevoel. Als er toen in die tijd een futuristische film gemaakt zou zijn...
7: Ja, dan had de auto er zo uitgezien,
6: En ik kreeg ook een beetje, het is niet helemaal, maar een beetje Citroën-vibes van lang geleden... met een stuur met wel haptische knoppen en ook in deze kleurenstelling.
9: Alles komt weer terug, hè?
6: Ja. Als we het dan over een drama hebben, dan doet mij dit denken aan een Scandinavisch moorddrama.
9: Zo.
7: Ja, dit had ook prima een Volvo-interieur kunnen zijn.
6: Precies.
7: Ja, dat is wel zo. Wat ik het lastig vind, maar ze doen het zichzelf aan. op die foto's krijg je natuurlijk geen gevoel bij of die materialen echt mooi zijn, nee, of vernieuwend. En dat hopen we natuurlijk wel, ja, dat zo is. Maar dat weten we gewoon niet. Dan kan je gewoon die foto's niet beoordelen. Ja, weet je, we gaan.
6: Wanneer kunnen we het echt beoordelen?
7: Was het 6 of 8 oktober?
9: Ja, 6 oktober.
7: 6 oktober,
9: ja,
7: in New York.
6: Oh,
7: ik had even gekeken, maar wij kunnen allebei. Hè?
6: Ja, ik
7: dus
6: kan, ja.
7: Aldo, luister. Ja. Hi Aldo.
9: Ja.
7: Heel tijd niet in New York geweest. Dus
9: na deze lofzang is het natuurlijk wel.
6: Wij moeten overtuigd worden.
9: Ja, ja, dat is wel zo. Ja, ja, ja.
6: En ik heb gehoord van de mensen die hem in het echt hebben gezien.
7: Ja, dat hij echt geweldig.
6: Dat hij echt fantastisch is.
7: Ja. Mm-hmm. Dus, nou, kom maar door. Nee, ik, ja, Jaguar, we gaan het gewoon even zien wat het allemaal gaat doen. Want ze hebben natuurlijk best een ingewikkelde strategie gekozen. Echt stoppen met de auto's, ja, met verbrandingsmotor. Die zijn nu ook allemaal, bijna alle auto's bij dealers zijn verkocht, lijkt mij. Of misschien nu allemaal. En dan een relaunch, nou ja, op begin oktober. Dus in New York komt die Type. Ik zag Type 01, maar we hadden het over 001. Wat is het nu?
6: 01 voor 01.
7: 01, ja, 01.
9: 01.
7: Ja. Type 01, die wordt gelanceerd. Was natuurlijk een coupé, het is nu een soort sedan. Weet je, ja, 01.
9: 01.
7: Ja. Type 01, die wordt gelanceerd.

0: staan.
1: Ja. Ja.
0: Hoe lang is die motorkap? Ja. En waarom is die motorkap zo lang?
2: Ja.
0: Want er zit geen verbrandingsmotor daar. Er zit natuurlijk wel, het is ongetwijfeld een auto met meerdere elektromotoren. We weten nog niet veel of dat er 2, 3, 4 of 28 zijn. Nou ja, 28 overdreven, maar... misschien doen zij wel iets met die accupakketten... dat die niet alleen maar in de bodem zitten... maar ook zeg maar, daar toch ergens voor je neus. Als ik dit zo zie...
2: Maar is dat handig qua gewichtsverdeling? Om daar neer te leggen?
0: Nou ja, normaal ligt daar een zo'n V8-blok.
3: Ja, je kunt er wel iets neerleggen natuurlijk.
0: IJzer.
1: Of een hele grote frunk.
4: Heel veel
3: waar je kunt slapen.
4: Ja, waar je gewoon super lekker handig kunt liggen. Ja.
0: Nee, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat ze zeggen van we doen gewoon een... De kofferbakruimte is voor.
4: Ja, is
0: er moet een reden zijn waarom dit... En als er niet een goede reden is, dan maakt me wat...
3: Stroomlijn?
0: Maar dan maakt het toch niet zo lang. Dat hoeft ook niet.
2: Misschien is die foto een klein beetje uitgerekt.
4: Zijn we nu nog meer belangstelling over wat het gaat worden?
3: Dat
4: of
3: zeker.
4: Denken we nu juist van, ga deze kant niet op?
3: Kijk, ergens aan de ene kant zeg ik bij deze... ik geloof er niet in, maar ik laat me graag verrassen.
4: Ja.
3: Maar ook omdat we al zo lang alleen maar dit horen van Jaguar... over deze auto en verder niets merken. En dat ze dan met... iets komen waarvan je denkt van gaat dit lukken? Ik super geïnteresseerd.
4: Ja.
3: Ik wil dit echt heel graag van dichtbij zien. Ik wil ermee rijden, ik wil er aan voelen.
0: Nou.
4: Benieuwd dus.
3: Ja.
4: Ja.
3: Nou ja, en ik denk dat het ook een leuk team uitje kan zijn.
4: New York.
0: Bij deze. We nodigen onszelf graag uit. Wat zonder twijfel zo is... het is een interessante koers die ze inzetten.
3: Ja, dat.
0: Alleen we voelen natuurlijk allemaal een beetje... is dit de goede keuze? Zijn ze niet te vroeg of juist te laat met zeg maar echt elektrificeren?
4: Mm-hmm.
0: Tesla natuurlijk duidelijk veel eerder en al veel meer succes mee gehad.
3: Nog steeds, als je nu kijkt weer naar de verkoopcijfers van Tesla, ook in Europa, gaat eigenlijk als een speer.
0: Ja.
3: Ondanks dat ze te weinig modellen hebben. Dus wat dat betreft, misschien.
0: Ja. Ja.
4: Maar komt verandering in.
3: Wil je daar nu al naartoe?
4: Ik wilde eigenlijk meteen naartoe. Ja,
0: dan gaan we daar meteen naartoe. Nee, overigens wel over verkoopcijfers en de cijfers van Tesla. Ze hebben wel een eigen marge, zijn ze heel hard aan het opeten. Ja. Je ziet dus dat je wel...
3: Ja.
0: Ze verdienen minder, dus, maar goed. Ja,
4: met die standaardversies.
0: Überhaupt. Maar... Ik zag ook alweer mensen die aan het klagen waren... dat de dual motor en de performance en zo... allemaal heel slecht worden uitgeleverd en zo. Ja. Dus daar zit ook... Ze hebben wel wat issues, hoor. Maar goed, het nieuws bij Tesla is nu niet eens een keer de verkoopcijfers. Want dat kunnen we ieder kwartaal wel weer een keer. Nou, valt ons toch mee. Gaat toch alweer lekker. En nu nog een extra reden dat het nog lekkerder misschien gaat, hè?
4: Ja, primeurtje van Autoblog. Jullie hebben ontdekt dat de Model I L.
0: Ja,
4: die komt naar Nederland.
0: Ja, staat in ieder geval in de broncode van de configurator. Dat heeft mijn collega Dennis uitgevogeld samen met collega Machiel. Dus dat is best wel grappig. Dat gebeurt
4: er vaak. Uit. Ja, hoe zit dat dan?
0: Je hebt gewoon die configurator. Daar kan je natuurlijk je kan 5 kleuren kiezen en dan ben je ongeveer klaar bij Tesla. Want zoveel valt er niet. Te kiezen als bij. Bij de Duitse merken. Echt, ik dacht, ik wil dit en dan ander.
3: Daar kun je een weekje mee bezig zijn.
0: De Tesla is wat eenvoudiger. En vaak staat natuurlijk aan de achterkant... als ze nieuwe modellen gaan uitleveren... zetten ze al spullen klaar. En die staan dan niet zichtbaar voor de buitenwereld. Maar als je dan in de broncode duikt van de website... Dus de HTML, om even zeg maar... dan kan je zien wat daar nog meer staat. Nou, daar staat dus de Model I L al... tussen.
4: Ja, en dat is, dat voor de mensen die dat weer niet weten...
0: Ja, een langere versie van de Model Y, 17,9 centimeter langer. Dus dat is best een
3: force.
0: Hij is ook hoger, 4,4 centimeter. Hij blijft wel een beetje die awkward, verhoudingen. Die houden ze wel in stand, dat is goed. In plaats van een mooi, langgerechte sport hatchback.
3: Maar is dit dan niet gewoon eigenlijk de X?
0: Nee,
3: bijna?
0: Bijna wel, ja.
4: Vervangt de X wel natuurlijk.
0: Nee, en dat is natuurlijk... Ja, de X is natuurlijk al gone. dit is wel iets wat ik eigenlijk wel leuk punt om te maken.

0: Het feit dat je een auto iets langer en iets hoger maakt, betekent nog niet automatisch dat die echt in een andere klasse komt. En jullie weten dat denk ik ook wel. Als je in een BMW 3-serie, en ik pak bewust even een Duits merk, of een Mercedes C-klasse rijdt, en je gaat vervolgens in een 5 of in een 7-serie, of een E of een S-klasse. Als het goed is, valt je dan op van, dit rijdt echt, zeg maar. Ja, toch weer andere weet je? Ja. Het is, de stoelen zijn vaak anders. Het is toch nog meer geluidsisolatie. Onderstel verfijnder en zo. Dus ja, is dit de vervanging van de X? Nee, want het is gewoon duidelijk in een andere klasse. Alleen qua formaat en qua ruimte. Ja, je komt wel een end in de buurt. Naar wie zwaaien we?
1: Naar een oud collega van mij ooit bij Talpa.
0: En dan zwaai ik ook even.
2: Ja, we gaan heel goed. Terug.
1: Heel ver terug. Dat was een enorme succesnummer in nieuws, sport en entertainment.
2: Maar ik ging aan de lippen van Wouter.
0: Oh, jullie gingen zwaaien.
1: Zwaai alleen maar even. Nee. Je hoeft daar niks mee. Maar, het is radio.
0: Nee, jullie zwaaiden twee keer. Jij zwaaide. Nou, ik zwaaide Nout ook. En jij nog een keer.
1: Nout zag ik nooit de beelden uit.
2: Wij moeten ook gewoon op afstand van elkaar zitten. Dan zijn we niet afgeleid.
1: Nooit de beelden uit? Of ga je dat nu wel doen?
2: Nee, ja, misschien. Maar
0: dan hadden we daarachter zit een bloed, zweet en tranen ding. Met Rens de Jong. Mede mogelijk gemaakt door kont. Oh.
1: Quad.
0: Kont. O.
2: Doe het gewoon niet.
0: Wat een goede bedrijf.
2: Gratis reclame. Ja, goed hoor. Maar dit gaat om eigenlijk een derde zitrij. Een volwaardige derde zitrij in de Mobile.
1: Ja, want je kunt hem ook
2: ja, weet ik niet.
1: In de rij krijgen, toch?
0: Ik ben in China, jij ook. Je bent in China geweest, stel dat je Model IL daar al was. We hebben er allebei niet ingezet, volgens mij. Nee. Kijk, de Model I heeft natuurlijk best wel een aflopende daklijn. Zeg maar, het is niet, het is een beetje een coupé-achtig lijntje naar achter voor vanwege de stroomlijn, noem maar op. Dus ik denk dat je daar achterin nog steeds niet heel riant zit. Het is beter dan.
1: Is er volgens alleen een paar smurfen neer?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Toch? Onze vrouwen.
2: Maar het is ook geen zeven zitten, toch? Het zijn gewoon 2-2-2. Het zijn gewoon captain seats, volgens mij. En een bankje.
0: Ja, en een bankje, ja.
1: Hey, maar even kijken. Want dit zit dus in die broncode. Dat zat ook al in de broncode van de Noorse.
0: Ja.
1: Dus, en dit zijn natuurlijk wel de twee markten in Europa waarvan je denkt van ja.
0: Ja.
1: Prima.
0: Ja, ik denk het wel. En Scandinavië in het algemeen, Denemarken en Zweden zijn ook wel aardig op weg. Mm-hmm. Alhoewel ik vanochtend bij mijn chiropractor was. En die heeft een Zweedse vrouw. En die was in Zweden. En die zei, ja, ik moest zo lachen. Ik moest elke keer aan denken. Maar hij woont dus vlakbij de Noorse grens. En dan zei hij, ja, er is daar een heel groot winkelcentrum met heel veel laadmogelijkheden. En staat dan allemaal vol met Noorse auto's.
1: Oh, ja.
0: En zei, ja, maar die mensen staan daar echt lang te wachten om nog een keer te kunnen opladen. Wat een armoe. Dat is. Ja, dan rijdt nog niet eens iedereen elektrisch. Nee, dus dat wordt nog interessant. Maar
2: is de L een verkoophitje in spe? Of?
0: Je gaat denk ik heel erg ook van de prijs af, afhangen. Ja. Kijk, nu wordt natuurlijk heel veel Model Y's en Model 3's gekocht. Ja, wordt gewoon puur prijs. Weet je, het is natuurlijk ook een waanzinnige aanbieding. Weet je, als als het je niks uitmaakt hoe het eruit ziet en hoe je erbij rijdt, ja, dan koop je een Tesla. Ja. Dat is wel hard om dat te zeggen. Maar het is wel leuk. Ja. Het is wel goed om dit soort statement.
1: Over dat laden wil ik toch even met jullie delen mijn ervaringen in de zomervakantie.
0: Ja. Heb je geladen? Nee, toch?
1: Nou, ik heb 3 keer even gekeken of het kon. Ja. Het voordeel is namelijk ik zat in Begur in Spanje, oostkust Spanje, noordoostkust.
0: Ja.
1: Echt heel mooi daar. Ook lekker groen en zo. Niet al te droog nog. Maar bij die stranden is het altijd hartstikke druk. Alleen vaak zijn de laadplaatsen zijn nog wel vrij.
0: Oh, ja. Dus jij met je plug-in hybride.
1: Met mijn plug-in hybride. Het probleem is, die palen die doen het allemaal niet. Dus iedereen heeft wel keurig stekkertjes zo in die paal en in de auto.
0: Ja, nee, serieus.
1: Ik heb er 3 geprobeerd. Alle 3 deden ze het gewoon niet. Oh, en naast mij stond elke keer dan ook nog een andere auto uit een Nederland of Duitsland.
2: Maar
1: plug-in hybride allemaal.
0: Yeah.
1: En die ja, geen stroom. Dan maar een stekkertje erin, want dan mag ik hier parkeren. Staan, ja. Ja. Geen nee, ja. Deed het gewoon niet.
2: Maar wel fijn om daar te staan.
1: En fijn dat ik ook nog wat benzine in mijn tank had.
2: Inderdaad. Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: is jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De natuurbrand in België zorgt ervoor dat er nu ook in Duitsland mensen hun huis uit moeten. Het gaat om twee kleine dorpjes net over de grens, die horen bij de stad Monschau. Eerder moesten in België al 600 mensen hun huis uit. Er is al een gebied van 6 bij 5 kilometer verbrand. Ook Zweden helpt België bij die grote natuurbrand. Twee Zweedse blusvliegtuigen werden afgelopen middag voor het eerst ingezet. Nederland helpt met helikopters en Duitsland en Luxemburg helpen ook. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. De wind waait steeds een andere kant op. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste ooit. Van bijna 5000 mensen is zeker dat ze het virus hebben opgelopen, waarvan bijna de helft is overleden. De laatste keer dat ebola voor zoveel doden zorgde, was de uitbraak tussen 2018 en 2020. En de Britse atlete Amy Hunt heeft op de EK Atletiek een stokoud record gebroken dat nog in handen was van Fanny Blankers-Koen. Ze won maar liefst 4 keer goud op 1 toernooi. De 100 meter, de 200 meter, de 4x100 meter estafette en vandaag de gemengde estafette. Fanny Blankers-Koen won in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint ook regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
7: Studio Den Haag van vrijdag de 14 augustus. We zitten nog diep in de zomer. Dat betekent dat we weer een mooi onderwerp uitzoeken waar we de hele zomer onze tanden op kapot kunnen bijten. In dit geval hebben we gedacht, nou ja, de afgelopen week heb je dat natuurlijk gehoord, mooie dingen waar deze regering met het motto het kan wel in het najaar mee aan de slag moet. Met de vraag, wat kan er dan precies wel en welke politieke kwesties liggen onder de zaken die men wil? Vandaag weer een hele speciale gast, Nout Broekhoff. Van de Nationale Autoshow, maar ook van de auto-updates, mobiliteitsdagen. En eigenlijk alles wat met mobiliteit met BNR te maken heeft, ken je hem van.
8: Leuk.
7: Want we gaan het hebben over precies dat.
8: Ja.
7: De mobiliteitsplannen van het kabinet. Michiel is er, ik ben Mark. En Nout is er dus. En we hebben 46 minuten en 27 seconden gekregen van deze zender. Dus die gaan we gebruiken vandaag.
8: Gaan we vullen, ja. Nee, dat lukt wel hoor, denk ik.
9: Die zijn altijd voorbij voor je er erg in hebt.
7: Ja. Dat is precies hoe het is, ja.
9: Het fijne is wel, deze hele zomer, we hoeven alleen te adresseren, hè?
7: Ja, we gaan... Ik ben vergeten het toetertje mee te nemen. De bedoeling is niet per se om oplossingen te verzinnen.
9: Nee, precies.
7: En daar probeerde ik ons scherp mee te houden een paar weken geleden. Maar dat is, vandaag moeten we ons gewoon zelf inhouden dan. Michiel? Heeft dit kabinet überhaupt plannen met mobiliteit? Want ik zit te denken, ik weet dat in het noorden van het land het onderhoud is stilgelegd voor de wegen. Mm-hmm. Ik dacht dat ze weer ooit 130 wilden gaan rijden, maar dat was het vorige kabinet. heeft dit kabinet überhaupt politieke plannen met de auto's en de openbaar vervoer?
9: Die 130, ik herinner me Barry Matlener nog als PVV-minister van Infrastructuur en Waterstaat, die daar heel trots op was dat op een klein stukje in Nederland weer 130 gereden mocht worden. Nou ja, we zitten te wachten op september. Dan komen er plannen vanuit het ministerie van INW, dus minister Karremans en staatssecretaris Bertram. En dat heeft te maken met, hoe ze dat in Den Haag dan mooi noemen, herprioriteren. Dus genoeg geld om alles te doen wat we zouden willen doen aan nieuwe wegen, nieuwe bruggen, nieuwe sluizen, rijstroken hier en daar erbij. Ja, daar moeten we niet te veel op rekenen. Het is terug naar de basis, zo noemt Karremans het. Dus onderhoud, zorgen dat de boel veilig blijft. Dat gaat voor.
7: Merwedebrug nog inderdaad. Ja.
9: Ja, dat gaat voor nieuwe projecten. En we krijgen dus in september is de verwachting, krijgen we een duidelijke lijst met wat er er gaat gebeuren. En de bedoeling daarbij is dat het dan niet te veel geleid wordt door lobby's vanuit provincies hier en daar. Maar ja, je ziet tegelijkertijd vanuit de provincies al het gelobby gewoon doorgaan.
7: Ja, natuurlijk, want die hebben gewoon hun belangen. Maar nou, als je dit hoort, dan denk je eigenlijk qua mobiliteit heeft dit kabinet helemaal geen interesse bijna zelfs. Onderhoud, dat gaan we dan doen.
8: Nou, er komt wel 9 miljard bij. Ja, voor klopt. Infra. En dat is
7: op
8: wel
7: een budget van hoeveel? Ja, ik bedoel, is dat veel peanuts, te weinig. Maar is dat 9 op 1000? Op 9 op 100? Of op 10?
8: Nee, je moet het zo zien. Er is 80 miljard nodig, volgens mij, voor de komende 10 tot 15 jaar. Ja. En er is maar 9 miljard deze kabinetsperiode. Ja, dus het is echt te weinig. Maar voor de zomer hebben we natuurlijk wel iets heel interessants gezien. Eigenlijk is al min of meer naar heel veel provincies en gemeenten gecommuniceerd. Dat zit er niet in wat jullie willen. En daarom kregen we al heel veel noodkreten uit de noordelijke provincies bijvoorbeeld. Die hebben dan gezegd, ja, maar wij worden helemaal vergeten. En al het geld gaat weer naar de Randstad.
7: In het noorden is zelfs het onderhoud, wat dan de prioriteit is, stilgelegd. Ja, dus dan weet je ongeveer waar je op de prioriteitenladder staat.
8: Ja, je merkt ook nu al heel erg veel onvrede. Terwijl het echte lijstje er nog niet eens ligt. Dus dat kan nog best wel vervelend worden voor Karremans in september. Want ja, iedereen wil er geld bij, of wil geld, of wil iets, maar krijgt het waarschijnlijk deels of helemaal niet. En dat wordt voor hem wel echt een lastige om dat te managen. Dat denk ik echt.
7: Ik zag hem van de week ook al even bij tv in een talkshow zitten. Dus hij is al begonnen met het charme-offensief wat nodig is om overeind te blijven.
8: Hij is sowieso heel zichtbaar. Hij is heel actief op social media, wat ik eigenlijk heel erg leuk vind. Maar bij Barry Matlener was het toch wat anders. Die ging met dat 130-bord gewoon op de afsluitdijk staan. En dat is wel een iconische foto ook geworden. Want ja, dat stond wel ook een beetje synoniem voor. Ja, het is best wel mislukt.
7: Maar die 130, dat was een stikstofmaatregel eigenlijk. Hè? Dat we dan niet meer gingen rijden en dat gingen ze dan terugdraaien. Dat stikstofprobleem is bijna opgelost, hebben we vorige week gehoord.
9: wordt aan gewerkt.
7: Maar goed, dus daar zit nu voor het eerst misschien een jaren schot in. Is dat iets waar in Den Haag iemand nog mee bezig is? Die snelheid. Want dat was toen er nog geen coronacrisis was, was dat het grootste probleem uit de politieke carrière van premier Rutte.
8: Nou, dat zal toch niet?
7: Dat heeft hij zo gezegd.
8: Ja, echt waar?
9: Ik heb dat vorige week heb ik dat ook zitten vertellen, inderdaad. Ja? Het VVD-congres, dat was in 2019, toen die maatregel.
7: Een moeilijk beslissing genomen.
8: Ja, toen die rotmaatregel
9: net genomen was. En toen moest de hele coronacrisis, die moest nog gaan uitbreken, inderdaad. Ja. Toen vonden we dat heel erg terug, van 130 naar 100.
7: Dat viel wel mee. Maar is iemand daarmee bezig in Den Haag?
8: Nee.
7: Helemaal niet.
8: Nee, Karremans zelf ook niet echt, hoor. Hij zei wel in onze podcast die we daar vlak voor de zomer hebben opgenomen van, ja, als VVD'er zou ik het wel fijn vinden om weer wat harder te kunnen rijden. Maar het is gewoon beleidstechnisch nu niet mogelijk. Dus ik laat het even varen. En dat is denk ik ook wel heel realistisch van hem. Want het was een beetje, het werd een beetje kolderiek ook, hè, bij schoof 1. Het was op een gegeven moment eigenlijk het enige nog wat waarover werd gepraat rondom mobiliteit. Ja, terwijl er echt hele grote problemen zijn op verkeersveiligheid, op bereikbaarheid. En het ging alleen maar over die 130, waar maar 3 of 4 snelwegen weer aangepast konden worden. Dus het was een beetje triest.
7: Wat zijn dan de grote dingen waar ze wel mee aan de slag moeten?
8: Nou, ik vind betaalbaarheid van mobiliteit, de auto, vind ik wel een groot ding. Hè. Wat echt boven de markt hangt nu, is die accijns, korting, verlaging, hoe zeggen jullie dit in Den Haag?
9: Nou, het is een korting.
8: Het is nog een korting.
9: Ja, en die is ingezet vlak nadat de oorlog in Oekraïne begon en we de brandstofprijzen omhoog zagen schieten. Toen is die korting ingevoerd. Nou, dat zou dan steeds gelden tot 1 januari het jaar daarop.
7: Ja, dat is gehalveerd een keertje, de korting. Toen ging de accijns omhoog.
9: Dat klopt, maar nog steeds niet naar het niveau dat het zonder korting geweest was.
7: Nee, en hij blijft ook nog volgend jaar 2027, geloof ik, overeind, hè?
8: Ja en nee. Voor benzine wel. Dat is namelijk in het coalitieakkoord staat dat. Hè. We houden de accijnsverlaging in stand. En dan tussen haakjes staat er benzine. En we zijn daar dus achter gekomen dat het dus alleen voor benzine
7: niet voor
8: geldt.
7: Diesel.
8: En dus niet voor diesel. En dat is
7: of
8: nog
7: LPG,
8: wel echt een ding.
7: Wat heb je allemaal nog?
8: Ja, de LPG, daar wordt natuurlijk veel minder getankt. Dus dat valt mee. En is ook relatief betaalbaar. En nog geen euro in Nederland. Maar toch is ook omhoog gegaan. Maar met diesel ga je natuurlijk wel een probleem krijgen. Dat is het het hardst gestegen het afgelopen jaar. Ja. 12 cent zou er dan per 1 januari weer bovenop komen op de dieselprijs. Ja, en dat kost 500 miljoen, dus een half miljard, om dat te herinvoeren of in stand te houden. Ja. Dus dan kom je alweer op een kostenplaatje van bijna 1,5 miljard voor die accijnskorting. Want de benzine kost 900 miljoen tot 1 miljard. Dus ja. Dat is wel een keuze die nu nog op tafel ligt, denk ik. Want bij Prinsjesdag moeten we daar wel meer over weten, want dan wordt dat eigenlijk vastgesteld.
10: Ja, ik zit te denken, van de week heb ik op de radio een verhaaltje verteld over hoe het gaat met de wereldoliemarkt. Naast politiek doe ik ook energie.
8: Ja.
10: En in China hebben ze inmiddels, doordat de benzine daar ook heel duur is, zijn ze zo verschrikkelijk overgestapt op elektrische auto's allemaal, dat ze 1,5 miljoen water per dag minder benzine nodig hebben.
8: Ja. Dat hadden we ook moeten doen in Nederland.
10: Als de accijns overeind gebleven was, ja, in het begin, dan vond natuurlijk niemand leuk. Nee. Maar als iedereen dan een elektrische auto had gekocht, dat vond ook niemand. Nou, dat vinden de meeste mensen best wel prettig, want die trekken lekker snel op.
8: Dit is de kern van deze discussie, hè? Is het nodig om ieder jaar 1,5 miljard in een korting te steken, die je ook kan steken in bijvoorbeeld het stimuleren van elektrische auto's? En daar gaat het wel.
9: Gebeurt wel meer en meer, toch, elektrisch?
8: Ja, maar ook dit kabinet heeft
9: of
8: weinig
9: gaat niet
8: op
9: heel
8: dat
9: snel
8: vlak. Nee, het gaat wel omdat heel veel bedrijven zeggen, joh, je moet elektrisch, dus je kunt geen andere kant op. Dus die werknemer gaat daarin overstappen. Maar er is natuurlijk een hele laag onder.
10: Ja, zijn mensen die gewoon zelf een auto moeten
8: kopen. Ja, en die voelen die noodzaak totaal niet, want er zijn geen subsidies meer. Er komt wel een zakelijke incentive. Hè, dus dat er een soort pseudo-eindheffing wordt dat dan genoemd. Dat is een naheffing voor werkgevers per 1 januari. Dat gaat dan om 12% over de nieuwwaarde van een auto. Moet je dan die op brandstof rijdt, moet je dan afdragen als die wordt ingezet binnen je wagenpark. Dus dat gaat echt wel heel veel teweeg brengen. Dus zakelijk gaat echt volledig elektrisch worden. Dat denk ik echt de komende jaren. Maar particulier, dat wordt heel moeilijk. Uiteindelijk gaan die auto's natuurlijk ook op de tweedehandsmarkt komen. Maar er is geen stimulans voor mensen. Het enige dat je nu wel ziet is dat omdat die brandstofprijzen zo hoog zijn, mensen denken, ja, misschien moet ik toch maar een keer overstappen op een elektrische auto. Want laadkosten minder. Maar ook op dat vlak.
10: Stroom is toch nog altijd goedkoper dan benzine. Zelfs tegen de oude tarieven.
8: Ja, maar ook daar zien we weer, het eerste helft van het jaar zijn die brandstofprijzen heel erg omhoog gegaan. Is die verkoop van tweedehands elektrische auto's echt gegroeid. Maar daar zie je nu ook alweer de klad in komen. De mensen die het willen of zouden willen, die hebben het nu gedaan. En nu komt die volgende stap. Want die auto's zijn ook weer duurder geworden. Omdat er was opeens meer vraag, maar het aanbod was er niet. Dus het is een markt van vraag en aanbod natuurlijk.
10: Ja. Vorige week was dat denk ik een plan voor social lease voor de allerarmsten die wel een auto nodig hebben. Ja. Om die minder kwetsbaar te maken voor de wisselende brandstofprijzen. Om die dan over te laten stappen naar elektrisch.
8: Frankrijk is dat een succes.
10: Ja.
8: Dan lease je eigenlijk voor 100, 150 euro per maand een elektrische auto. En dat is dan vooral voor de lage inkomens. Ja, wat ik daar de enige kanttekening die ik daar heb
10: is een charmant plan, maar er zit heel vaak aan.
8: Het is super sympathiek. Ja. Alleen die mensen met een laag inkomen, die hebben waarschijnlijk geen oprit waar ze hun auto kunnen opladen. Dus die zijn afhankelijk van publiek laden.
10: Ja, en die zijn duur relatief.
8: Dat. En er zijn niet genoeg laadpalen ook in heel Nederland. Want Nederland loopt al voor op dat vlak. Maar dat is lang niet genoeg. En er komt geen stroom uit de grond. Dus we hebben gewoon last van die netcongestie. Dus dat vind ik ook een hele lastige. Maar ik vind het wel een heel sympathieke gedachte om zeker die lage inkomens in die elektrische auto te krijgen op die manier.
10: Toen ik dat voor het eerst hoorde, realiseerde dat dus rijke mensen minder kwetsbaar zijn voor hoge benzineprijzen ineens.
8: Zeker.
10: Want die zijn al voor een stuk overgestapt op dure Tesla's en dat soort auto's.
8: Ja, en dan maakt zo'n korting heel generiek. Dus iedereen, jij en ik profiteren ervan, maar ook de mensen in Wassenaar en Laren. Maar
9: als die grotere auto's hebben, die meer kilometers rijden.
8: Jij woont ook in Laren, toch?
9: Dat klopt, ja. En rijden in een benzineauto.
8: Ja, oké, kijk. Ja,
9: niet een hele grote, trouwens.
10: Nee. Ik hoorde dat het kabinet hiermee wel aan de slag wil. En dat de TNO daarom heeft uitgezocht hoe ze dat in Frankrijk doen en hoe dat zou passen in Nederland en hoe verhuizen. Dit kost geld op de een of andere manier, denk ik altijd. Is er in Den Haag geld op het ogenblik voor dit soort leuke experimenten?
9: Dat weet ik niet precies. Maar het
10: dus weten we aan het eind van de middag. Na deze opname weten we er ietsje meer van.
8: Nou,
10: dan is de
9: economische verkenning er.
8: Dat ligt natuurlijk aan hoe groot je die groep maakt. Weet je, lage inkomens, wie ga je daar in meenemen? Je kunt een hele grote groep daarvan maken, maar je kunt ook een hele kleine groep gaan specificeren. En dan kost het weer minder. Dus ik denk dat het wel mogelijk is. En dat was ook in de Kamerbrief van Bertram, stond ook van, ja, daar moeten we naar kijken. Hoe groot maken we die groep? En daar kunnen we het budget op aanpassen. Dus daar heeft ze eigenlijk al voor.
10: Misschien wel andersom. We kijken hoeveel geld ik krijg van de minister van Financiën. Juist, en dan kunnen we daarna uitrekenen hoe ver je van je werk af moet wonen. Dat soort overwegingen.
8: Als je die dieselprijs gewoon dan toch maar laat stijgen, heb je dus 500 miljoen. Die kun je ergens anders insteken. Of ook weer niet. Zo werkt het ook weer niet helemaal in de dagen. Er wordt natuurlijk best wel geschoven met potjes van het een naar het ander. En het is niet zo dat als er ergens iets wegvalt, dat iets anders dan wel kan. Soms gaat dat dan naar algemene middelen of weet ik veel.
10: 500 miljoen, zei je?
8: 500 miljoen, ja.
10: Half miljard, ja.
8: Ja, dat is veel geld, hoor.
10: Ja, je kan ook denken, mijn hoop, stokpaardje. Je kan er ook gewoon openbaar vervoer heel veel beter van maken in bijvoorbeeld al die dorpen waar alle bushaltes zijn weggehaald.
8: Nou, op dat vlak hebben ze natuurlijk wel in deze zomer wel iets moois gedaan. Dat Nederland-ticket. Maar dat was echt puur voor de trein, voor de NS. Ja. Dus 49 euro kon je twee maanden
10: ook
8: lang.
10: Ook de concurrenten, toch? De Arriva's en de Keolis. Ik weet het niet zeker.
8: Zou kunnen. 49 euro per maand. 118 miljoen euro ingestopt vanuit de overheid. En de NS spreekt dan van een succes. Hè, omdat zij zien de bijna 2 op de 5 had nog geen abonnement en reist nu wel op abonnementsbasis in de trein. Maar kijk, dit zijn natuurlijk wel, dit zijn dalabonnementen. Hè. Dus dit zijn niet mensen die naar hun werk moeten 's ochtends om 7 of 8 uur. Want dat kan niet.
10: Nee.
8: Dus en het is ook gedaan omdat die brandstofprijzen zo ongelooflijk zijn gestegen. Dan ben ik toch aan het inschatten, is dit nou een heel groot succes? Ga je hier mensen mee uit de auto halen? Of ga je vooral mensen die meer al met de trein of het OV reisden, nog meer met het OV laten reizen? Dus,
9: ja, en het is ook zo dat je kon dat dan afsluiten. Maar goed, nu loopt de zomer ten einde. En je moet het ook zelf weer stopzetten.
10: Want anders krijg je een heel duur abonnement.
9: Als je dat niet doet, als je dat vergeet, dan ga je van 49 euro ga je naar 128 euro. In één keer meer dan een verdubbeling, inderdaad. Dus ja,
10: dat is het moment waarop we weten over 2 maanden of het een succes was.
8: Precies,
10: of die abonnementen ook overeind gebleven zijn.
8: Dat zei ik deze week ook bij Bas in de Ochtendspits. Ja. Dan weten we hoeveel mensen blijven aan die strijkstok hangen. Of zeggen, tabé, dit was het. En ik ga gewoon weer lekker in mijn autootje.
9: Het was wel een succesje voor het minderheidskabinet. En zo zouden ze graag willen zien dat het gaat. Dus die Iran-oorlog was uitgebroken. We zagen de gevolgen daarvan. Toen werd het dus gepraat over hoe gaan we helpen daarbij. Toen kwam er een groot pakket. Onder andere die onbelaste kilometervergoeding die wat omhoog ging. Daar zat dat goedkope treinticket, dat zat daar nog niet in. Terwijl iedereen dat wel verwachtte. Ja. Toen kwam daar Pro. Die zeiden, zou het niet een idee zijn om ook wat met het OV te gaan doen? En eigenlijk in het debat zelf al over dat pakket was het vanuit het kabinet, dat is wel een goed idee. Dat kunnen we wel gaan doen.
10: Ja, dat was een toneelstukje wat je nu beschrijft.
8: Dit is er echt gekomen door Haptoem uit de Hoop, hoor. Want die stond hier eigenlijk al een jaar mee vooraan in de Kamer. En heel terecht, hoor, denk ik. Want als je kijkt naar de ticketprijzen in het OV, dus in het algemeen, dat ligt natuurlijk wel te hoog in een land als Nederland. Terwijl er vanuit de overheid heel veel subsidie ook aan het OV wordt verstrekt. Dus ik maak me ook een beetje zorgen over wat dan de ticketprijzen volgend jaar weer gaan doen. Ik denk sowieso een inflatiecorrectie. Maar de afgelopen jaren hebben we toch 10% of 12% het jaar daarvoor gezien dat die tickets weer omhoog gaan. En ik vrees
10: dat soms ook wel weer teruggedraaid door de Kamer. Ja. Hè? Dat dan is zij, weet je wat, ze doen er 12% bij op en dan werd het 8 of 7 of zoiets.
8: Dan pakt iemand 3% en iemand anders, de NS moet zelf ook nog ergens 3% vinden. En dan werd dat met de helft. Maar het gaat wel ieder jaar weer omhoog. En maakt het dus minder aantrekkelijk om in die trein te stappen. Dus het OV staat er niet echt goed op in Den Haag. Kwam nog bij dat er een plan is van Bertram, dat ook is aangenomen volgens mij, dat kinderen tot 11 jaar gratis mogen gaan reizen in het OV per volgend jaar.
9: Ja.
8: En de OV-korting voor 65-plussers daardoor vervalt. En daar was dan weer heel veel onvrede over bij de pensionado's. Die zeiden, ja, dan wordt mijn OV-kaart, mijn korting daarop, wordt opeens afgepakt.
10: Ik spaar mijn hele leven al voor dat moment. Dat ik eindelijk 65 word.
8: Ja, maar ik denk...
10: dat ik dan gewoon gratis reizen en dat soort zaken al wel heb.
8: Ik weet niet hoe groot de groep van 0 tot 11 is die al met de trein reist. Maar het zijn wel de potentiële reizers in de toekomst. Ja. Hè, dus nee, maar dat denk ik dan van... Oké, die snap ik nog wel. Dat je daar al... Je wil het een beetje...
10: laten
8: wennen, ja.
10: Ik denk het experiment van de OV-chipkaart voor studenten... Ja. Dat heette toen de OV-studentenkaart. Misschien
8: veel van gebruik opgetaald. Gemaakt. Ja. Jullie weekend of week-abonnement?
9: Week-abonnement.
10: Ik ben van nog daarvoor, dat je gewoon... 7 dagen per week, 24 uur per dag mocht.
9: En ik had daarnaast had ik dan, ik weet niet of het nog bestaat... maar daarnaast had ik dan het weekendvrij abonnement. Dus daar betaalde ik dan zelf. Dat was volgens mij toen €40 per maand of zo, ruim 10 jaar geleden. Dus dan kon je gewoon altijd.
10: Maar de bedoeling van dat waarom de NS meeging met het ministerie van Onderwijs... omdat ze zeiden, dan gaan we dat regelen... was onder andere omdat de NS hoopte dat mensen dan meer in de trein zouden blijven hangen. Ik zie om mij heen niet dat veel gebeurt.
8: Nee.
10: Dus aan het openbaar vervoer, of dat werkt?
9: Ik weet nog dat ik bij de kaartautomaat stond om het uit te gaan zetten, inderdaad. Het studentenreisproduct, zo heette het in die tijd. Volgens mij, iedereen die stopt met studeren, die heeft een keer dat moment. En dat is dan heel pijnlijk. En vanaf dan ga je meer auto rijden. Zo ging dat wel, ja.
8: Ja, dan stap je vaak
10: dus
8: wel.
10: Dus of dat dan werkt als je tot en met 11 gratis met de bus mocht...
8: Nou ja, dat is natuurlijk een van de gedachten die er wel achter zit. Dus dat zullen we dan waarschijnlijk pas over 20 jaar weten of dat echt zo is geweest. Maar ja, het is in ieder geval wel. Ze hebben in ieder geval een beslissing genomen. En er verandert iets. En dat vind ik wel interessant.
10: Ja, want dat betekent dat ze. Nou, ze hebben zich ook gerealiseerd, denk ik, dat er steeds meer ouderen zijn. Dus dat het weggeven van goedkoop openbaar voer aan ouderen. Dat je steeds meer weggeeft.
8: Dat zou maar kunnen, ja.
10: Ook al kost het natuurlijk helemaal niks, want die trein rijdt toch wel. En dan. Aan stoelen, die zijn er toch niet.
8: Nee, maar er zijn heel veel andere abonnementen... waar 65-plussers ook nog aanspraak op kunnen maken. En reis dan gewoon buiten de spits en koop een
10: dat is ook waar. En er was ook een tijd dat oudere mensen arm waren... en dat is allang gemiddeld gesproken niet meer zo.
8: Ja.
10: Nee, ja? Oh. Nee wel?
8: Oh. Nee, zo oud ben ik nog niet, dus ik kan niet inschatten.
10: Nee, oh ja, dat is waar. Hoe de pensioenen vanaf nu gaan. Dat is nog weer een hele andere aflevering.
8: Ja, ik maak me daar nu nog niet zo zorgen over. Maar dat zou ik wel moeten doen, volgens mij. Als ik
10: volgens mensen die verstand van hebben, zou je dat moeten doen.
8: Ja.
10: Maar je bent vast in dienst bij BNR. Dan wordt in ieder geval je pensioen geregeld.
8: Ja, dat wel.
10: Openbaar vervoer gehad. Want daar zijn ze dus kennelijk wel een beetje mee bezig. Auto's... Nou, de wegen in elk geval niet. De overstap naar elektrische auto's ook niet per se.
8: Ja, alleen met die belastingheffing per 1 januari voor werkgevers. Dat wordt wel een groot ding.
10: Wat zit Karremans de hele dag te doen dan?
8: Ja, Karremans zegt, ik ben eigenlijk niet de automan. Dan moet je bij financiën zijn. En dat is ook iedere keer als wij vanuit de autoshow of ander programma... contact opnemen met Den Haag, is altijd van... maar het geld zit bij financiën. Dat is ook zo. En die maken ook de belangrijke beslissingen... op het gebied van hoe gaan we de autobelasting hervormen. Wat ik heel een mooi moment vond, was... er kwam ooit, ik weet niet wanneer dat precies was... was dat document van CDA en D66.
9: Ja, dat was de positieve agenda voor Nederland. Ja, toen zaten we in de eerste fase van de formatie... waarin duidelijk was dat met D66 en CDA samen... dat ging wel goed komen. Maar toen zaten we met het probleem dat aan een grote meerderheid komen. Dat ging niet omdat de VVD niet met toen nog GroenLinks PvdA tegenwoordig pro wilde. En zeker D66 liever niet met JA21. Juist. Dus er was een impasse in die formatie. Dus gingen Jette en Bontebal inderdaad samen aan dat document schrijven.
8: En dat document, daar stond een... best wel grote hervorming van de autobelasting in. Daar stond eigenlijk in, we gaan naar rekening rijden. Dat was ook wel echt...
10: Toen kwam de VVD erbij.
8: Nou, juist. Ja, nee, maar dat was dus zo. Toen kwam de eerste aanzet van het coalitieakkoord. Helemaal niks daarover. En toen dacht ik al, dat... Dat is jammer, want de hervorming van de autobelastingen, het is echt stapelen van autobelastingen en het plakken van pleisters en het wordt alleen maar duurder. Daar hadden ze echt wel iets mee gekund. Het enige wat ze nu, waar ze naar gaan kijken, dus dat is nog helemaal niet gezegd dat het ook gaat komen, is dat ze de motorrijtuigenbelasting in vakjargon MRB... die willen ze gaan aanpassen van het gewicht van de auto naar oppervlak of de omvang van de auto.
10: Oh ja, en dat is nuttig, want elektrische auto's zijn keizwaar.
8: Juist. Dus ja. Omdat elektrische auto's gewoon 300, 400, 500 kilo, misschien soms wel 600 kilo zwaarder zijn, worden ze nu veel hoger aangeslagen. Daar is een korting voor ingesteld, dus volgens mij nu 30%. Maar die gaat er ook de komende jaren verder vanaf.
10: Dus ze zitten met vierkante meterprijzen. Dus al die hele grote auto's waar je eigenlijk twee parkeerplekken nodig hebt om ergens neer te kunnen zetten, die je af en toe ineens door de straten ziet rijden, waarvan je altijd afvraagt, heb je dat echt nodig? Die vraag die gaan we helemaal niet beantwoorden. We gaan wel heel even onderbreken. Dan gaan we zo meteen verder praten met Nout Broekhoff. Ik ben Mark. Michiel is er natuurlijk ook bij. Om te denken wat er allemaal kan en moet nog in het komend jaar. Want het kan wel, zegt deze regering. Maar wat kan er precies wel? Zometeen deel 2 van Studio Den Haag.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De natuurbrand in België zorgt ervoor dat er nu ook in Duitsland mensen hun huis uit moeten. Het gaat om 2 kleine dorpjes net over de grens, die horen bij de stad Monschau. Eerder moesten in België al 600 mensen hun huis uit. Er is al een gebied van 6 bij 5 kilometer verbrand. Ook Zweden helpt België bij die grote natuurbrand. 2 Zweedse blusvliegtuigen werden afgelopen middag voor het eerst ingezet. Nederland helpt met helikopters en Duitsland en Luxemburg helpen ook. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. De wind waait steeds een andere kant op. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste ooit. Van bijna 5000 mensen is zeker dat ze het virus hebben opgelopen, waarvan bijna de helft is overleden. De laatste keer dat ebola voor zoveel doden zorgde, was de uitbraak tussen 2018 en 2020. En de Britse atlete Amy Hunt heeft op de EK Atletiek een stokoud record gebroken dat nog in handen was van Fanny Blankers-Koen. Ze won maar liefst 4 keer goud op 1 toernooi. De 100 meter, de 200 meter, de 4 keer 100 meter estafette en vandaag de gemengde estafette. Fanny Blankers-Koen won in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint ook regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
5: Studio Den Haag. Tweede deel van 14 augustus in het jaar 2026. Met Michiel en met mij, ik ben Mark. En onze speciale gast, Nout Broekhoff. We hebben het dus over mobiliteit. We zaten net al in de hervormingen van de motorrijtuigenbelasting.
6: En MRB.
5: De mogelijkheid om een rekeningrijden in te voeren, noemde je heel even.
6: Ja,
5: dat is iets wat eigenlijk zou moeten. Want als je benzineaccijnzen teruglopen omdat iedereen overstapt op elektrisch. Ja. Dan moet eigenlijk de accijns omhoog, omdat je steeds meer auto's hebt om datzelfde bedrag op te halen.
6: Dat is zo. Die schatkist loopt leeg, omdat die accijns straks natuurlijk vervalt bij veel auto's. Dan zou je nog wel met die energiebelasting kunnen, maar dat is heel lastig. Hè, want ja, dat is niet per kilometer. En hoe doe je dat dan precies? Dus dat is echt wel een hoofdpijndossier. Die accijns gaat echt wegvallen in de toekomst. Dan heb ik het niet over nu en 5 jaar, maar over 10 jaar. En dan komt er natuurlijk ook nog Europese regelgeving. Hè, dat 90% van de verkochte auto's moet straks gewoon elektrisch zijn. Die 10% die is alweer, die is aangepast. Dat was eigenlijk 100%, maar ja, 1 op de 10 mag toch nog. Gewoon, ja,
5: je ja, weet dat hoe is dat de lobby werkt in Europa.
6: Ja, altijd, ja. Ja. Dus ja, je moet wel wat met die accijns. Maar ja, daar wordt eigenlijk niet echt nu iets mee gedaan. Ze gaan vooral naar die MRB kijken. En ja, grotere auto's willen ze dus harder belasten. En ze willen het loslaten dat het gewicht daar dan een onderdeel van is. Maar ja, ik denk ook, ja, een grote auto kan ook gewoon een benzinemotor hebben. Dus je moet wel nog iets met van, als die auto dan heel groot is en hij is elektrisch, dan moet je toch een soort van korting krijgen. Want anders heeft het ook geen zin meer om een elektrische auto aan te schaffen. Dus daar, oppervlak alleen zegt volgens mij gewoon te weinig over een auto.
5: Ja.
6: Het zegt inderdaad of die groot is of niet groot is, maar niet over wat er dan onder de motorkap ligt.
5: Nee. En maar er wordt natuurlijk heel veel geld aan belasting opgehaald aan het hebben van de auto en aan het tanken van een auto. En een klein beetje voor het elektrisch voltanken van een auto.
6: Ja.
5: Dat zou een probleem zijn als we dat geld niet meer zouden hebben. Ik bedoel, er wordt wel geklaagd altijd, de auto is de melkkoe.
6: Nou, dat is ook zo hoor. Want, gewoon,
5: als de melkkoe er niet meer is, waar gaan we dan de wegen van aanleggen? En defensie, want de defensieuitgaven die gaan keihard omhoog. Er is natuurlijk niks wat je kan belasten waar je defensie 1-op-1 aan kan linken. Leeft dit probleem überhaupt in Den Haag? Of is dat iets wat alleen bij Pro, zeg maar, en bij de Partij voor de Dieren zo leeft?
7: Nou, wat Nout zegt over die inkomsten uit accijnzen die omlaag en omlaag en omlaag zullen gaan.
5: Ja.
7: Ja, natuurlijk wordt daar over nagedacht en maakt zich men daar zorgen over.
5: Ja, je kan ook zeggen, wij wilden eigenlijk lagere belastingen. Dat zijn dan ook partijen die daarvoor staan. Die zeggen, die accijns op benzine hoeven helemaal niet. Alleen dan heb je misschien een begrotingstekort.
6: Ja.
7: Ja, dus dan, dan kom je weer inderdaad bij de bredere politieke discussie. Wat doe je daarmee?
5: Ja, ik probeer het ook een klein beetje richting het politieke te trekken.
6: Maar het gevoel in de autowereld leeft. Oh, maar dan gaan ze het wel weer op een andere manier bij ons weghalen. Dat is echt zo. Vaak is toch echt wel het idee dat in Den Haag die auto, en jij noemt het inderdaad die melkkoe, maar gebruikt wordt om op een bepaalde manier altijd een steady inkomenspatroon te hebben.
7: Maar is dat alleen in Nederland zo?
6: Nee, natuurlijk niet.
7: Nee, toch?
6: Alleen in Nederland wordt dat wel echt zo gevoeld. En dat heb je natuurlijk ook met de verkeersboetes. Hè?
5: Zit dat ook in het beleid? Dat er bedragen zijn die opgehaald moeten worden met boetes. Wat heel gek is. Ja, die zegt, we moeten mensen voor diefstal zoveel dagen opsluiten. En dat is heel raar. Als er geen dieven zijn, dan moet je mensen niet zoveel dagen opsluiten.
7: Als vanaf vandaag iedereen in Nederland zich helemaal 100% aan de verkeersregels houdt, nooit meer door rood rijdt, nooit meer iets te hard rijdt en geflitst wordt, dan heeft David van Wil, de minister van Justitie en Veiligheid, die heeft dan een acuut probleem. Ja, dat klopt, ja.
6: Ja, nee, en er zijn rechtszaken gevoerd over de hoogte van de boetes en het mogelijk de verhogingen die zijn doorgevoerd, het terugdraaien daarvan. En ik snap dat het ministerie daar nu nog van justitie nu nog een beetje, we gaan even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Maar als dat echt gaat betekenen dat boetes weer teruggedraaid moeten worden, dan heb je gewoon een gat op je begroting. Ja. Dus dat kan potentieel echt heel vervelend gaan worden.
5: Daar worden natuurlijk ook lelijke dingen mee uitgehaald. Als je ineens zegt, oh ja, weet je wat voor, dan doen we administratiekosten.
6: ja, die 9 euro, ja.
5: Ja, want we mogen de boete niet omhoog doen. Ja, het begon geloof ik bij 7, het is nu 9. Ja, maar de boetes mogen niet omhoog, dan verzinnen we gewoon een kostenpost.
6: Zo gaat het wel.
5: Dan krijg je dat melkkoegevoel.
6: En
5: dan heb ik zelf geen eens een auto.
6: Nee, maar wel ik vind dat wel een terecht gevoel dat leeft. En er wordt nu eigenlijk al in de auto-industrie of in de Nederlandse autosector gezegd, als het maar niet duurder wordt. Dus ze hebben eigenlijk al vrede meegenomen met van hoe we er nu voor staan. En als het maar niet erger wordt. En dat vind ik eigenlijk al veel zeggen. We weten dat we die slag hebben we eigenlijk al verloren. We moeten er nu alles aan doen om het niet nog verder uit de hand te laten.
5: Als ik tot nu toe de balans opmaak, dan heb ik het idee dat we er is wel aandacht voor het OV, niet voor de auto.
6: Weinig.
5: Er is, en voor O2 ook niet per se heel veel, maar toch meer. Mm-hmm. Er is wel aandacht voor de Randstad, maar veel minder voor de periferie. Terwijl je daar juist de auto nodig hebt. Want daar is het openbaar vervoer in de afgelopen decennia wegbezuinigd. Ja. Dat zijn wel een beetje de politieke keuzes die gemaakt worden. Hè? We richten ons op de Randstad. En de mensen die niet in de Randstad wonen, die lossen het maar op. Want die gaan maar in Duitsland denken.
7: Ja, het heeft niet alleen met wonen te maken.
6: Nee, denk ik ook niet.
7: Het is ook de economische activiteit die in de Randstad groter is. Dus je zou kunnen redeneren dat als de wegen rond Rotterdam, waar het al niet leuk is de ochtend- en avondspits, maar als het daar nog voller en voller en voller loopt, dat het hele land daar last van heeft. Zo kun je redeneren.
5: Nee, dat klopt. Maar als je nu voorbij Deventer woont, of voorbij Zutphen, dan is eerst het busweg bezuinigd. Ja. En dus je hebt een auto gekocht. En nu is de auto die krijgt nog een klein beetje korting, maar die gaat er misschien ook vanaf over een jaartje dan weer op je. En dan betaal je makkelijk 2,5 euro per liter. En dat gaat dan alleen maar omhoog.
6: Ja.
5: Dus ik probeer een beetje te denken van wie wordt er bediend, wie wordt er niet bediend, wiens belangen worden geholpen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar de politiek over gaat, voor keuzes in schaarste.
6: Nou ja, we hebben ook nog een enorme woningbouwopgave. En die komt ook nog om de hoek kijken. Want daar zijn eigenlijk heel veel kansen om die infrastructuur juist wel te verbeteren. We hebben nog het defensiebudget dat verhoogd moet worden. En dat volgens mij die 1,5% die er bovenop moet, die ook deels besteed kan worden aan het versterken van de infrastructuur. Dus er zijn echt wel mogelijkheden om dingen te gaan doen. Maar ja, je moet wel in die stikstofruimte en zo dingen kunnen. En ik denk dat is wat.
5: Ja, maar dat is bijna opgelost.
6: Ja, dat is wat Kachelman.
5: Fijn dat je daarom moet lachen.
6: Ook zei in onze podcast voor de zomer. als dat maar is opgelost, kan ik weer dingen. En dan had hij het niet over die 130, want dat maakt hem dan niet zo heel veel uit. Maar het gaat meer over, oké, die woningbouw moet weer gaan. En ik wil weer nieuwe dingen aanleggen. Maar ja, het geld. Het geld, dat is eigenlijk waar we steeds op uitkomen. Ja. Als je 9 miljard extra kunt besteden en je hebt 80 miljard nodig, dus je kunt eigenlijk maar een tiende daarvan uitgeven.
5: Wat zou je met die 80 miljard doen? Dat is dus en goed onderhoud in heel Nederland en de verbredingen en de bruggen.
6: Ja.
5: Zodat de Moerdijkbrug niet afgesloten hoeft te worden voor bruggenvrachtwagens. De Moerdijk, de Merwedebrug.
6: Maar wat dacht je van de Lelylijn? Waar al 30 jaar over gesproken wordt.
5: Ja, en die andere ook, want er zijn 2 treinsporen richting het noorden.
6: Ja, die Neder-Saxe-lijn die wordt wel aangelegd. Omdat daar is in ieder geval nu wel een zekerheid over. Ja, volgens mij met behulp van BBB is daar wel echt werk van gemaakt. Maar de Lelylijn, als je die wil aanleggen, ben je ook al 15 miljard verder. Dus je moet het gaat echt om keuzes maken. Wat kun je met het geld wat je nu hebt? Nou, Karlemans zegt, ik kan alleen de basis hopelijk op orde brengen. Ja, het is voor een land als Nederland vind ik dat toch wel een trieste conclusie.
5: Ja. Dat is het. Want we zijn natuurlijk hartstikke rijk. Dus als we willen, kunnen we dit wel.
6: Nou, en we wisten het ook. Want in de jaren 50, 60 zijn al die bruggen neergezet. En nu, 60 jaar, 65 jaar later, is het inderdaad wel eens tijd om te vernieuwen.
5: Ja, en dat we hadden kunnen sparen.
6: Ja, maar echt.
5: Als je dat thuis wel doet.
6: Ja, dat. En alle experts hebben ervoor gewaarschuwd. Let op, er komt een enorme vervangingsvraag, onderhoudsvraag op ons af. En ja, het is toch altijd leuker om een nieuw stukje weg, bijvoorbeeld een Blankenburg-verbinding te openen, dan de onderhoud op orde te houden. Dat is echt zo.
5: Dat is iets wat wethouders schijnen te denken, hè? En ministers misschien ook wel. Maar
6: ja, en dat zei Karreman zelf ook wel. Dat hij dat snapte, maar dat hij daar dus vanaf wil stappen. Dat is voor hem nu niet de prioriteit.
7: Ja, maar ook voor Kamerleden zelf. Het is makkelijker scoren, zeg ik oneerbiedig. Als je geregeld hebt dat op locatie X toch wel die brug er komt. Dat is sexier en leuker dan dat je geregeld hebt dat onderhoud dat misschien niet door zou gaan, dat toch gaat gebeuren.
5: Ja. Nou ja, je hebt van die landen, en dus in Nederland valt dat relatief nog wel mee. Hoewel sommige stukken asfalt, waar allerlei gaten in de weg zitten. En dat heb je op de stoep, maar dat heb je ook op alle grote snelwegen. Ik vind het altijd wel heel erg fijn als op een goed moment wordt gezegd, weet je, we gaan dit onderhoud doen, dan zijn al die gaten weer weg.
6: Ja.
5: Daar maak je mij heel gelukkig mee.
6: Ben ik het mee eens, maar een land als België is een voorbeeld, maar die voeren nu gewoon een tol in. Waar wij voor moeten gaan betalen. Ja. Ik ben heel benieuwd, het is ook voor dit najaar. Wat gaat Nederland daar tegen inbrengen? Gaat Nederland misschien dat ook doen? Hè? Ik ben echt heel benieuwd. Want,
5: dat is zo'n vignet achter op je ruit te plakken.
6: Ja, want een land als België, het zal nog bij de Europese Commissie natuurlijk allemaal goedgekeurd moeten worden of het mag. Hè. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag of je andere EU-landen, want we zijn één Europa. Ja. Nou ja, totdat het. Hè. dus het is nog maar de vraag of dat er echt mag komen. Maar de reactie van Nederland vind ik tot nu een beetje lousy. Van we houden het in de gaten en we kijken wat het gaat betekenen. Dan zeg ik nee. Jij zit ook met allemaal gaten in je weg en er rijden ook Belgen overheen. Dus misschien moet je ook wat gaan doen.
5: Dan dempen we die gaten met Belgen.
6: Nou, hey, Mark.
5: Nee, dat zal wel weer niet kunnen. Nee.
6: Ja. Maar we missen echt nog één heel groot thema. Ja. Eén heel groot onderwerp.
5: Ik had gedacht dat je daar als eerste over zou beginnen.
6: Ja. Ja? Ja, de fatbike.
5: De fatbikes en de helmplicht.
6: Oh, de helmplicht. Ik kom er zo.
5: Ja, dat hoort bij elkaar natuurlijk.
6: Fatbike. Kijk, je had bij het vorige kabinet, Matt Lehner was over 2 onderwerpen altijd wel even in om iets over te zeggen. 130 en de fatbikes. En 130 was dan, ik ga het proberen om het mogelijk te maken. En ook bij de fatbikes was, ik ga ze proberen in een aparte categorie te zetten, zodat ik ze kan handhaven.
5: Maar nou, zijn ambtenaren zeiden altijd, dat is onmogelijk.
6: Ja, nou ja, die hebben allemaal hele goede dossiers laten samenstellen en onderzoeken laten doen. En de uitkomst van het onderzoek was, het kan niet. Ja. Het kan niet, want het is gewoon een elektrische fiets. Hij is misschien iets zwaarder.
7: Dan moet je alle elektrische fietsen verbieden of zo. Daar kwam ze het spuit, toch?
6: Dan geldt dat ook voor een normale elektrische fiets. En dat wil men niet, want de fatbike is de boosdoener. wat ik ook wel begrijp, ze zijn heel zichtbaar, heel irritant. Ik vind bij mij in de wijk rijden er ook een hoop rond. En de mensen die erop zitten zijn vaak ook heel irritant. Maar ja, het
5: moet
6: is...
5: Moet je dan niet die mensen verbieden in plaats van de fatbikes?
6: Nou ja, dat heb ik wel vaker ook op BNR geroepen. Van, misschien gaat het ook wel om de personen die op die fiets zitten.
5: Ja.
6: Maar goed, dat is een andere discussie misschien. Maar ja, het gaat toch weer gebeuren. Karremans gaat toch proberen om aparte regelgeving voor fatbikes in te stellen. En ja, ik vind dat zo mooi dat een minister die alles eigenlijk al heeft geprobeerd en in ieder debat om zijn oren kreeg van het gaat niet lukken, maar u moet toch wel wat doen. En dan komt er weer een minister en die zegt, ik ga het toch weer proberen.
5: Ik snap het wel, want er zitten in de Kamer ook allemaal mensen die zeggen, het kan niet, maar je moet het toch regelen.
6: Ja, dat is het juist.
5: Dus dan gaat zo'n minister beroep en zeggen, oké, nou ja, het kan niet, maar je moet het toch regelen. En dan gaat hij iets regelen wat dan sneuvelt bij de rechter over 3 jaar.
6: Nou, dat kan. Maar hij heeft natuurlijk wel de hulp van een paar grote steden nu gekregen. Amsterdam, Enschede, die hebben op basis van APV, Algemeen Plaatselijke Verordening, hebben die een fatbike-verbod op een bepaald in een bepaald gebied.
7: En, ja, in Enschede in de binnenstad en in Amsterdam in het Vondelpark.
6: Ja, ja. En in het coalitieakkoord zeggen ze ook van dat willen wij mogelijk maken en gewoon juridisch houdbaar maken. Alleen ja, de eerste rechtszaken zijn daar natuurlijk al tegen begonnen. Dus daar ook dit najaar heel interessant wat uit zo'n rechtszaak gaat komen. Als de rechter zegt dit mag gewoon, ja, dan gaat dat in heel Nederland natuurlijk opgezet worden.
5: Ja, dan heeft Karremans ook geen probleem meer. Dan kan hij gewoon zeggen, er is een probleem met fatbikes en die mag je niet gewoon niet rijden in Nederland.
6: En die in bepaalde
5: niet onder de 16 of wat ik veel.
7: Ja. En hoe kijk jij naar die helmplicht? Want daar gaat het dan ook over. Daar werkt hij dan ook aan dat een helm verplicht wordt. Ja, en dan wordt het vanzelf zo vervelend om op een fatbike te rijden dat je het misschien niet meer gaat doen.
6: Ja,
7: dat is weer een andere truc.
6: Ja, dat gaat vooral om ook de veiligheid. Iemand met een helm op heeft gewoon minder kans op hoofdletsel, dus die begrijp ik wel. En zeker jongeren in het verkeer hebben niet altijd door wat ze aan het doen zijn. En als ze dan ook nog op een fatbike rijden die harder kan dan 25, dan wordt het...
8: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok...

0: zie ik echt heel veel agenten staan.
1: Ja, maar je moet een hele zwerm fietsen tegenhouden kunnen houden tegelijkertijd.
0: Ja, dat en vaak staat er ook nog een motoragent die achter iemand aan moet kunnen gaan die er tussendoor glipt. Dus nou goed, maar de veiligheid, hè, dat is dan met die helmplicht. Tot 18 jaar alleen voor elektrische fietsen. Dus dit geldt niet voor de normale fiets, voor de kinderfiets. Nee, dit gaat alleen voor de elektrische fietsen. En ja,
1: eigenlijk gaat dit over die irritante jongeren op hun fatbike, zeg jij nu.
0: Ja, het maakt het wel minder interessant om op zo'n fiets te gaan zitten. En dat is dan ook meteen weer de aanklacht van bijvoorbeeld de Fietsersbond. Die zegt, maar hier haal je dus mensen mee van de fiets. Die zouden dus normaal wel op de fiets gaan zitten. En die moeten nu naar... met een bureau of dat zal wel een lager gebeuren.
2: Dus hey, er staan de scholen bij de middelbare of de stoepen bij de middelbare scholen staan daar vol mee.
0: Het is nog in voorbereiding. Hè. De eerst was de hoop om het 1 januari te doen, maar nu heeft hij in onze podcast alweer gezegd: na de zomer volgend jaar, want dan begint het nieuwe schooljaar. Dus het is ook alweer een beetje
1: aan het schuiven.
0: Ja, er is kritiek op, maar...
1: Zouden we niet sowieso een helmplicht moeten hebben op de fiets? Ik bedoel, als je aangereden wordt door een fatbike met die 25 à 30 gaat... dan heb je gewoon als fietser ook nog steeds een helm eigenlijk nodig.
0: Nou, ik betrek het altijd op mij persoonlijk dan. Ik heb een kind van een zoon van 3 jaar... die heeft altijd een helm achterop bij ons op de fiets. Ja. Mijn vriendin zei laatst, waarom hebben wij geen helm? Vriendin, mevrouw. Die zei...
2: Ik wou het niet zeggen, maar
0: ik ben net getrouwd een paar weken geleden. Dankjewel. Mijn vrouw zei, waarom doen wij dat niet? Ik zei, waarom doen wij dat niet?
1: Omdat een haar daarna niet goed zit.
0: Ja, dat.
2: En omdat we het niet gewend zijn.
0: Ik vind de helmen... Nee, dat ook.
1: Maar je ziet het wel steeds meer.
0: Je ziet het steeds meer. En ik denk dat wij het ook gaan doen. Ja, we hebben er nu wel een beslissing overgenomen van misschien moeten we ook, omdat we dat goede voorbeeld willen geven, moeten we het ook zelf.
2: Er wordt wel eens een vergelijking getrokken toch met de gordelplicht in de auto. En toen dat ingevoerd werd, ik was er nog niet, jij ook niet, denk ik nog, Nout, maar toen...
1: Ik kan me goed herinneren.
0: Zeg je zo voor jouw leeftijd.
2: Maar toen vonden veel mensen dat toch ook stom en overdreven en betutteling.
0: Dat heeft zoveel levens gered en het is nu inderdaad common sense. Maar zo'n helm, je ziet dat andere landen zijn daar, bijvoorbeeld een Denemarken, die zijn daar veel strenger in. En ik denk dat dat ook, wij zijn toch meer vrijheid, blijheid in Nederland. Maar Nederland is wel het fietsland, hè? En er gebeuren ongelooflijk veel ongelukken met fietsers. Fietsers zijn ook oververtegenwoordigd in het aantal verkeersdoden. Dus er moet wel ook echt iets gebeuren. En een helmplicht voor alleen tot 18 jaar gaat inderdaad niet genoeg zijn om het aantal doden echt substantieel terug te dringen. Dus 65-plussers, ook zo'n groep die heel vaak zie je die terugkomen in de cijfers, die vaak omkomen. Een algehele helmplicht, ik denk daar te weinig politieke animo voor is.
1: Ja, natuurlijk. Dan is het veel leuker om een nieuwe weg te openen. Om te vertellen, jij moet voortaan een helm op.
0: Ja, maar ook vanuit de samenleving zal er te veel strijd over komen. Dus daar gaan ze zich niet aan branden. Ja, dus nu heb je tot 18 en dan kijk ze wel weer verder. Werkt dat of niet? En heeft dat echt effect?
1: Ja. En jij zegt Nederland is een fietsland. Dat hoort natuurlijk ook bij de mobiliteit. Is deze week gewoon de twee grote fietsmerken zijn failliet gegaan.
0: Ja, daar hoor je ook niemand over in Den Haag, hè? Heb jij daar? Het is natuurlijk reces.
1: Het is hartstikke reces en iedereen is bezig met de begroting van volgend jaar, als ze al terug zijn.
0: Ja.
1: Maar dat is niet iets waarvan je dan denkt, Den Haag springt in de bres om dat bedrijf overeind te helpen of zo.
0: Bij Van Moof een paar jaar geleden was daar ook helemaal geen aandacht voor.
1: Dat was ook een raar bedrijf wat niet per se een gunfactor had.
0: Nee.
1: Maar Sparta en de andere, dan ben ik de naam kwijt even.
0: Batavus.
1: Batavus, ja precies. Ja, dat heeft een soort... een culturele status heeft dat bijna.
0: Ja, zeker. Het zijn niet de meest sexy fietsen.
1: Nee.
0: Zeg ik dan als... nou, bijna 40 jaar. Ik mag het nog zeggen, toch? Dus daarmee wil ik niet zeggen dat het goed is dat ze failliet zijn. Zeker niet. Maar ja, er is wel enorm wanbeleid ook geweest bij dat bedrijf. Dus, maar goed, daar is misschien een andere podcast een keer voor nodig. Trouwens, wat ik nog wel wil aangeven, die helmplicht. Wat je heel vaak ziet, en dan wordt er een plicht ergens voor ingesteld. Dus bijvoorbeeld bij de snorscooter, de snorfiets, bromfiets gebeurt. En dan gaan mensen dus een ander vervoersmiddel zoeken. Dat werkt.

0: de fatbike, want die lijkt al heel erg op een scooter. Dus ik sluit niet uit dat als dan straks die fatbike daar een helm op moet, dan gaan ze weer wat anders zoeken. En wat nu echt in opmars is, is de E-step, de elektrische step.
1: Ik wou net over beginnen.
2: Die mogen de openbare weg toch niet op, eigenlijk?
0: Jawel, de RDW heeft nu, als je een kenteken hebt en een bepaalde aanpassing hebt aan de steps, dan mag die dus wel de weg op. In eerste instantie alleen op het fietspad. Is er geen fietspad, dan mag je ook tussen de auto's in de bebouwde kom.
1: En niet dat op wordt de stoep?
0: Nee, dat willen ze niet. Want je kunt 25 km per uur, dat is echt hard voor op de stoep. Maar dat wordt natuurlijk het volgende vervoersmiddel. Want het aanbod groeit heel hard. Er komen de ene na de andere E-step die daaraan voldoet aan die RDW-eisen. Die komt nu op de markt. Ze worden steeds goedkoper. Deze week is de goedkoopste van €650 gelanceerd. Het was eerst 2000, het is nu €650. Dit wordt het volgende probleem waar we dan weer op afstevenen. De elektrische steps die overal tussendoor schieten. En dan komt er weer een Kamerlid die zegt, hoe kan het dat? En
1: die dan hebben we deze discussie vandaag
0: helemaal weer opnieuw. Gaat weer helemaal overnieuw beginnen, denk ik.
1: Ja, ik was van de zomer even in Riga. En daar word je de hele tijd links en rechtsom afgesneden door...
2: In heel veel toeristische steden in Europa.
0: Parijs heeft ze alweer een paar jaar geleden
1: van die dingen die je dan kan huren, zeg maar. Maar er waren ook gewoon heel veel mensen die hun eigen ding hadden.
0: Maar het is ook een hele leuke en goede mobiliteitsoplossing. Weet je waarom?
1: Ja, maar ik vond het heel irritant. Ja, het was bijna erger dan de fatbike.
0: Ja,
1: en ik woon in Amsterdam Zuid. Het Oosten, ik ken ze.
0: Nee, ik kan het me goed voorstellen. Maar die E-steps, die schieten inderdaad ook tussendoor en heel snel. Ja. En je staat erop, je bent heel kwetsbaar. Dus een helmplicht voor een E-step zou helemaal niet zo gek zijn. Maar goed, dat is er nu nog niet. Wie weet komt daar weer discussie later over. Dan hebben we hier al aangebonden.
2: Over een paar jaar, dan zeggen we, Nout had gelijk.
1: Zeggen nu al dat Nout gelijk had.
0: Ja, nou gelukkig.
1: God. Dan was het maar omdat we aan het uitkomen van deze podcast vandaag. Ja. Dankjewel dat je er was.
0: Ja, ik vond het echt leuk.
1: En als je dit op de radio hoort, dan moet je zeker blijven luisteren. Want dan is je op de achtergrond nog steeds aanwezig bij de Nationale Autoshow die hierna komt. In de podcast heb je dat dan niet, moet je zelf even de autoshow opzoeken. Dankjewel, Michiel.
2: Graag gedaan vandaag weer ministerraad.
1: Ik wou zeggen, volgende week gaan we weer gewoon doen wat we altijd doen.
2: Ja, precies. We gaan langzaam weer een beetje beginnen. De Tweede Kamer is nog 2 weken met reces, maar de ministersploeg is terug. Er gaat over de begroting gepraat worden de komende week.
1: Als je volgende week iets hebt wat inmiddels gelekt is, als je dat boven water geregen hebt.
2: Dat is mijn doel.
1: Ja. Oké. Dankjewel en tot volgende week.
3: Is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Het is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De regering van Wallonië gaat de strategische voorraad met mondkapjes aanspreken vanwege de bosbrand bij de Duitse grens. Ze hebben zo'n 100.000 FFP2-maskers liggen, bekend van de coronatijd. Er hangt een enorme rookwolk boven de regio waar ook veel fijnstof in zit. Die mondkapjes beschermen daartegen. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend over energiebedrijf RWE. Ze vinden hun reclame misleidend omdat ze zeggen dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. En dat is niet zo, bij het opwekken ervan komt veel CO2 vrij. Een automobilist die te veel gedronken had...